0: veel te weinig vraag, veel te veel aanbod. En subsidies, hou je vast, ter waarde van $800 miljard per jaar in die industrie. En ja, dat levert gewoon heel veel marktverstoring op in de hele wereld. Vanochtend kwam Volkswagen met het bericht dat ze 100.000 banen gaan schrappen. Ja. Daar ga je. Het is wel echt een enorme klap. En ja, het is uiteindelijk niet op basis van eerlijk macro-economisch handelsbeleid. Dus ik begrijp heel goed dat Europese leiders en de leiders van de G7 geallieerden, inclusief Donald Trump, waar we een moeilijke band mee hebben, dat die zich nu echt zorgen maken en tegenmaatregelen willen treffen.
1: Waarom doen die Chinezen dat eigenlijk? En is het zo dat die binnenlandse economie gewoon niet zo goed draait? Als ik kijk naar de vraag van de gemiddelde Chinees, dan is het niet zo hoog. Dus dat moet allemaal gecompenseerd worden met exporten. Of willen ze helemaal autonoom worden op een behoorlijk aantal gebieden? We zien natuurlijk dat ze aan het rommelen zijn met de export van kritieke grondstoffen. Dus dat willen ze in belangrijke mate voor zichzelf houden. Maar ja, als je dit gaat doen, dan eindig je ook denk ik in de situatie dat de rest van de wereld zich tegen gaat keren. Hoe moet ik hier nou tegenaan kijken, Sander?
0: Nou, de afgelopen jaren heeft de rest van de wereld zich daar dus niet voldoende tegen gekeerd. China heeft 6% BBP-groei uit de export gehaald. Dat is een exceptioneel hoge bijdrage van export aan een BBP-groei. Met name voor een economie die de grootste of één na grootste van de wereld is. Maar de logica daarachter is denk ik zowel economisch als politiek. De economische logica is dat China in de 2010e jaren een enorme vastgoedzeepbel heeft opgeblazen. Dus de investeringen die werden gestoken in het bouwen van steden en wegen en huizen. En die vastgoedbel die is uit elkaar gevallen 5-6 jaar geleden. En in plaats van te kiezen voor een macro-economische aanpassing door het steunen van consumptie, heeft China ervoor gekozen om vol op de netto-export te gaan. En daarmee exporteert het eigenlijk indirect die kosten van die ingestorte vastgoedzeepbel op ons.
1: Maar nog even,
0: dat is de economische logica.
1: Ja, oké.
0: En dan is er een politieke logica die jij al aanstipte, dat China al 20, 25 jaar lang in ieder 5-jarenplan er heel erg op uit is om haar importafhankelijkheid te verminderen. Geen auto's meer importeren, geen batterijen meer importeren. Kritische grondstoffen ze allemaal zelf doen. Maar wel exporteert, waardoor je een steeds onevenwichtiger verwevenheid krijgt waar wij heel erg afhankelijk zijn van Chinese waardeketens en China steeds minder afhankelijk is van Europa, de VS en andere handelspartners. Maar ook een politieke keuze. Het geeft macht natuurlijk.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dus kijkt wat er met de Verenigde Staten is gebeurd, daar is een tarievenoorlog mee losgebarsten. Nou, die is nu een beetje tot bedaren gekomen. Ik heb het gevoel dat ze nog steeds veel minder naar de Verenigde Staten aan het exporteren zijn dan, laten we zeggen, 2 jaar geleden. En dat dat gecompenseerd wordt door extra exporten naar Europa en naar Afrika.
2: De tarieven zijn wel hoger dan ze waren voor Trump. Hè? Ik geloof het dubbele of iets dergelijks.
1: Ja.
2: Niet meer die enorme pieken van vorig jaar.
1: Goed, als je gewoon kijkt, Amerika die staat op nummer 1 als uitdagers. Voordat ze zich een keer met Europa gaan bezighouden, dan vinden ze dat eerst die Oekraïne-oorlog moet ophouden. En ze moeten ook die Europeanen ophouden met iedere keer het vingertje te wijzen. Hoe zit het dan? Want ik zei net, de hele wereld die kan zich tegen zich keren. Maar als wij als Europeanen dat toch ook gaan doen, dan ontstaat er toch een onoverzichtelijk probleem voor China?
0: Ja, dat is inderdaad het risico. Ik zal je één feit meegeven die jouw these onderbouwt.
1: Mm-hmm.
0: Vorig jaar hebben 50 van de 72 grootste economieën ter wereld handelsbarrières opgeworpen tegen China. 50 van de 72. Dus een aanzienlijk deel van de internationale gemeenschap heeft gezegd, het is genoeg. Maar toch gaat die stortvloed aan goederen door. Dat komt ook omdat die importheffingen, het is geen perfect wapen, je gebruikt ze liever niet. De Amerikanen hebben ook wel aangetoond dat ze hun directe afhankelijkheid van China enorm hebben afgebouwd. Dus inderdaad, de VS importeert een stuk minder uit China dan wij. Indirect via derde landen komt er dan natuurlijk nog steeds een hoop binnen. Maar ik denk dat het grote politieke verhaal van dit moment, uiterst opmerkelijk, is dat de Amerikanen onder Trump ervoor kiezen om ja, mooie toppen te hebben met Xi Jinping, de leider van China. En die willen eigenlijk even die geopolitieke race met China even op rust hebben. En ook de Amerikanen zijn niet bereid geweest om bijvoorbeeld de Chinese onderwaardering van de munt met 20-40%, er zijn verschillende inschattingen, maar hij is fors ondergewaardeerd, om het daarover te hebben in de G7. Sterker nog, die rol werd toebedeeld aan bondskanselier Friedrich Merz, om dat probleem stevig op tafel te leggen. En dat is echt nieuw in de geschiedenis. Misschien ook een beetje geïnspireerd door mijn werk met mijn Amerikaanse co-auteur Bert Setzer. Dus de Fransen en de Duitsers nemen nu echt de leiding. Terwijl van oudsher de Amerikanen echt de leiding hadden in het, het aanspreken en proberen dit soort macro-economische problemen dus internationaal op de agenda te zetten. En de Amerikanen zijn er op dit moment niet.
3: Eigenlijk zit Europa dus echt in een hele slechte positie. Eerst hebben we een waanzinnig slecht handelsverdrag met Amerika gesloten. Dat hebben we gedaan omdat we heel graag hoopte nog wapens, Amerikaanse wapens te kunnen kopen om naar Oekraïne te sturen. Echt een heel eenzijdig handelsverdrag. En nu hebben we dus een hele eenzijdig, zeg maar niet een verdrag, maar een situatie met China. En dat verbiedt Amerika gaat ons ook niet helpen om die imbalances tegen te gaan. En we zijn ook nog eens een keer vreselijk afhankelijk van de kritische metalen. Dus dan blijft de vraag, komt dan dus terug van welke kaarten hebben we nog, om het even de Trumpiaanse termen te doen. Which cards are we still holding? Ik weet alleen nog maar ASML, toegang tot onze gemeenschappelijke markt. Maar ja, als wij daarmee gaan lopen zeuren, dan gaat China gewoon die kritische nog verder terugschroeven. Wat kunnen we eigenlijk nog doen?
0: Ik denk dat je een drietrapsraket moet bouwen als Europa. Ten eerste, jij noemde het al, je eigen markt toch een beetje afschermen. Dus dat vergt het gebruik van importheffingen of importquota. Er zijn verschillende opties. En die gewoon echt wat breder en steviger inzetten dan we tot nog toe doen. Europa heeft bijvoorbeeld importheffingen gezet op elektrische auto's, maar we zijn de hybrides vergeten. En grote verrassing, nu komt er een stortvloed van hybrides uit China op ons af. Dat soort gaten moeten we dichten. En dat kan, ja, dat is een beetje, dan push je wel het WTO-recht, de Wereldhandelsorganisatie. Maar daar zijn misschien toch wat creatievere oplossingen in te bedenken. Dat is stap 1. Dat geeft je ook, denk ik, een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van China. Want China heeft de Europese markt echt wel heel hard nodig. Als je vooral groeit dankzij de export. En Europa is de grootste open markt ter wereld.
1: Ja, dat lijkt me ook.
0: Nou, dan hebben we een kaart te spelen in het pokerspel. De tweede stap is het doorgaan en echt enorm versnellen van het afbouwen van de afhankelijkheden die we kennen. Ik noem er eentje die heel Nederlands is. Het testen en verpakken van Nexperia chips bleek ook helemaal in China te zijn beland. En ook dat bleek een wapen. En dat zouden Duitsland en Nederland, Nexperia zit ook deels in Duitsland, gewoon natuurlijk terug naar Europa moeten halen met misschien een paar honderd miljoen subsidie. Maar die kritische metalen is het moeilijkst. Dat gaat jaren, misschien wel een decennium duren voordat we dat weer opbouwen. Het kan wel. In 1990 was het Westen nog volledig zelfvoorzienend in het verwerken van die metalen. Dus het is niet dat we dit nooit hebben gekund van zeldzame aarde. En het derde, en dat is misschien het meest ongemakkelijke, maar dat is wel een realiteit, is als je dat soort maatregelen gaat nemen, dan slaat China natuurlijk terug. Mm-hmm. Als ze terugslaan op wat er nog over is van Europa's export naar China, ik noem luxe handtasjes uit Parijs waar ik vandaag ben, dan is dat wel op te lossen en dan moeten we daar gewoon een compensatiemechanisme voor verzinnen. Maar als zij beginnen met het afknijpen van die zeldzame aardmetalen hebben we echt een groot probleem. Dat kun je alleen voorkomen met deterrence. Dat is een onderwerp waar jullie allebei beter in geschoold zijn. Maar dan ook echt dreigen met, ja, dan stoppen wij ook met de export van vliegtuigmotoren, waar China nog helemaal afhankelijk is van Europa. Ja. Met de export van hoogwaardige gasturbines. Heel belangrijk voor de KI-boom, want het heeft energie nodig. En uiteindelijk, als je echt een hele agressieve kaart wil spelen, stoppen wij met het onderhoud van ASML-machines in China. Ja, ja. Die kaarten wil je liever niet spelen. En dat doe je dan alleen maar om te zeggen, we willen de relatie herbalanceren. Maar als jullie met grof geweld komen, komen wij ook met grof geweld. En dan komen we weer terug aan tafel. Dat is een beetje het idee met een aantal opties die je hebt. En ik zie daarin wel een kans voor Europa. Het is niet dat de Europese industrie ten dode is opgeschreven. We hebben 30 miljoen mensen in Europa die in de industrie werken.
2: Een mooie drietrapsraket, laten we die lanceren na het jingeltje.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: In de reactie. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Sander Todwar van het Center for European Reform in Parijs over de handelsspanningen met China. En Sander, dus je hebt wat mooie opties voor Europa gegeven. Maar dit is echt het recept voor een handelsoorlog natuurlijk. Dan krijg je tit voor tat.
1: Wat ik het meest opmerkelijk vind is dat Europa, dus je zet die dingen mooi op een rij, wat je allemaal zou kunnen doen, maar Europa doet toch wel relatief weinig op dit ogenblik. Ik zie dat de Spanjaarden eigenlijk gewoon helemaal niks willen. Ja. En ik heb het gevoel dat Duitsland een klein beetje om is. Die zegt wel, nou oké, dan moeten we maar wat doen. Maar wat is hier nou aan de hand, Sander?
3: Is het zo dat de Spanjaarden heel graag Chinese investeringen willen hebben en daardoor heel opportunistisch zijn?
0: Ja, ik denk dat ze zich laten verleiden door wat investeringen, die dan heel mooi ogen. Maar ook de Spanjaarden hebben op lokaal niveau al best wel ruzie met een aantal Chinese bedrijven, die dan vervolgens alle werknemers invliegen vanuit China. En alle input ook uit China halen. Dus of dat nou zo zwart-wit is, vraag ik me een beetje af. En daarnaast speelt gewoon een rol dat de Spaanse economie gewoon de afgelopen jaren heel goed draait. Waardoor de China-schok, die je ook in de data ziet voor Spanje, dat is ook wel echt een effect van 0,1-0,2% groei per jaar die eraf gaat in Spanje op basis van Goldman Sachs modellen. Maar ja, als je 2-3% groeit, voel je dat minder. En Duitsland stagneert al 5 jaar. En die voelen enorme pijn in de industrie. Dus je ziet daarin een beetje de divergenties een rol spelen. En uiteindelijk zijn een aantal lidstaten ook angstig voor Chinese vergelding. Dus dat maakt het natuurlijk in een unie van 27 landen altijd moeilijk. Je hebt een zwakke schakel ergens waar druk op wordt uitgeoefend. En die zwakke schakel heeft...
1: Maar dit is toch gewoon handelspolitiek? Of ben ik nou gek?
0: Ja, dit is gewoon handelspolitiek.
1: En handelspolitiek is toevallig een verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. Dus waarom liggen die landen dan dwars? En kan de Europese Commissie dat dan niet overroelen?
3: Dat is nog steeds...
0: Ja, ik denk de facto wel. Nee, sorry.
3: Dat de facto kunnen ze doen, maar ik denk dat het zo werkt. Het is natuurlijk een supranationaal gedeelte van Europa. Maar de Europese Commissie probeert ook een beetje te dealen met Spanje, Duitsland en Frankrijk. Een beetje te trekken en te rukken. En als je dus een oekase geeft, dan kan dat soms nog erger uitpakken. Het is wel het meest harde deel van de Europese Unie.
1: Brussel kan gewoon bepalen, punt uit. Zo hebben we dat geregeld met z'n allen. En dat heeft Brussel niet opgelegd. Maar dat hebben de lidstaten zelf bepaald. Ja. Dat supranationaal wordt.
2: Dus is er in plaats van een handelsoorlog starten ook misschien een andere manier via de industriepolitiek, die natuurlijk ook helemaal is herontdekt in Europa, en dat we een beetje het Chinese spelletje zelf ook gaan spelen? Of dat je bijvoorbeeld, er wordt al gesprongen over technologie, overdracht, maar dan de andere kant op afdwingen, zoals de Chinezen eerder bij Europese en andere
1: Made in Europe is er zo eentje. De Industrial Accelerator Act is een prachtig voorbeeld. Maar de Chinezen hebben ook gezegd, als jullie dat gaan doen, Made in Europe, dan gaan wij daar voor liggen. Hoe ze dat dan zouden willen doen, is mij onduidelijk. Of weet jij dat wel, Sander?
0: Dat is dan een kwestie van vergelding op Europese bedrijven die in China opereren. Voor zover die er nog zijn, want de Europese export naar China loopt snel terug. Best moeilijk om goederen en diensten te verkopen in een markt die helemaal gesatureerd is en volstaat met veel te veel capaciteit. Mm-hmm. Ik maak een kleine aantekening. Het concept dat Europa hier een handelsoorlog zou starten lijkt mij enigszins misleidend. Mm-hmm. In feite voert China al een soort handelsoorlog tegen ons. Yeah. No. Yeah, okay. Dus als je reageert, begin je geen oorlog wat mij betreft, dan verdedig je jezelf.
1: Nee, maar zij zijn niet blij met wat wij aan het doen zijn. He, dus Made in Europe heb ik net genoemd. Nou, jij weet ook niet precies hoe daarop gereageerd wordt. Nou, dat denk ik dat niemand dat weet. We hebben natuurlijk nu eigenlijk de afgelopen weken gezien dat er een nieuw initiatief is. En dat is tech sovereignty. Dus je moet op technologisch gebied zo soeverein mogelijk worden. Is ook gericht, interessant genoeg, tegen de Verenigde Staten, want het voorziet nu in Europese clouds en dat soort dingen. En er zit een boost voor de Chips Act in. Hè? Dus we moeten nog meer halfgeleiders hier gaan produceren. Maar daar zijn ze natuurlijk ook niet blij mee, Sander.
0: Nee, de vraag is altijd van wat doe je en hoe reageert de andere partij? Ik denk wel dat de urgentie heel hoog is. China's export is dus de afgelopen jaren met meer dan 40% gegroeid. Import is min of meer op nul gebleven. Kortom, des te langer je wacht, des te minder kaarten je in het pokerspel hebt en des te meer kaarten China heeft. En word je daarmee dus nog kwetsbaarder voor dit soort economische en politieke dwang.
1: Ja, dat vind ik dus ook.
0: En dus is de rationale dag om te handelen is vandaag en niet morgen.
1: Ja, dat vind ik dus ook. Want ik heb het gevoel, kijk, we zijn nu nog rijk, we hebben nu nog geld. Ja. Maar dit holt hij natuurlijk gewoon uiteindelijk uit. Ja. En je wordt door Rusland word je qua veiligheid uitgehold. En economisch word je uitgehold door, ja, door China, maar eigenlijk door Amerika ook. En wat mij nou zo opvalt, is dat eigenlijk, ja, er is wel een soort van sense of urgency. Maar er is niet een mogelijkheid op dit ogenblik om te zeggen van oké, nou is het genoeg. En nu gaan we implementeren van wat er eigenlijk allemaal al ligt. He, want er liggen pakketten, ideeën, voorstellen, wetten om dit voor elkaar te krijgen. En we doen het niet. Of ben ik nou al te somber, Sander?
0: Ja, we zijn misschien iets te somber. Het is niet. Je noemde al de Industrial Accelerator Act. Er zijn echt wel een aantal.
1: Ja, maar die is er nog steeds niet.
0: Politieke project.
1: Ja, die is er nog steeds, ja, die is nog steeds niet aangenomen.
0: Nee, dat gaat een paar maanden duren.
1: Ja.
0: Zo niet een jaar. Dus we zijn laat. Het is ook niet dat de commissie, die inderdaad sterke handelscompetenties heeft, stil heeft gezeten. Ze hebben in 2024 en 2025 jewels 30 de tariefonderhandelingen zijn ze gestart. Dus echt volgens het WTO-boekje kijken ze naar subsidies en dan komt er een heffing. Mm-hmm. De elektrische auto's heffingen waren de meest prominente, maar er waren veel meer. Dus Europa beweegt wel, maar inderdaad te langzaam en te weinig. En ik denk ook dat het gewoon lang heeft geduurd, eerlijk gezegd, voordat Duitsland om was. Ja, de Fransen hebben dit langer begrepen. Ook Nederland heeft dit vanwege onze ASML, Nexperia, Perikle en met China hebben wij die boodschap al een paar jaar binnen. En Duitsland heeft toch nog lang gedacht dat China te redden was. En de Duitse export naar China is al met 1% van de Duitse BBP gedaald. Die zijn al 1% van hun economie kwijt.
1: Ik heb ook gezien dat deze ongein, die kost, heeft Duitsland vorig jaar 143.000 banen gekost.
3: Ja.
1: Ja, dan wil je op een gegeven moment al wel omgaan. Ja, in de industrie.
3: En Sander, je zei net van Volkswagen heeft 100.000 mensen ontslagen. Hè? Maar wat ik je wil vragen is dit. Ik heb gelezen dat BMW en Volkswagen, die hebben dus joint ventures met BYD en anderen, om daar dus elektrische auto's in China te ontwikkelen. En dan kunnen ze de kennis met elkaar delen. Dat is ze proberen daarmee te overleven. Hè? Het probleem is natuurlijk dat experts mij dan uitleggen, ja, dat lukt dan allemaal wel, maar dan vervolgens gaan de Chinezen duwen je dan uit die eigen markt. Is dit wel de manier waarop Volkswagen kan overleven, wat ze nu doen? Dan hebben ze geen keuze.
0: Ja, die zit echt in de spagaat tussen wat ze nog in China over hebben,
3: ja,
0: en wat ze hier hebben. En ik denk dat de les van China is toch succesvolle industriepolitiek. Je wilt niet alles kopiëren, maar één les is als je eigen markt verdedigt, dan kun je ook eisen stellen aan de investeringen die China bij ons doet. Dus China heeft al heel lang een 25% importheffing op auto's. Alle subsidies die China geeft zijn by China. En als je daar een bedrijf wil starten, in dit geval in de autosector, dan moest je inderdaad een joint venture aangaan met een lokale partij. Daar kunnen wij ook wel wat van leren. Ik denk als Europa blijft zitten en hoopt dat investeringen komen en er technologie wordt overgedragen, met name in de batterijsector is dat belangrijk voor ons. Ja, dan kun je lang hopen en zitten. Maar als je een aantal eisen stelt en je zegt, je komt de markt niet op, tenzij je inderdaad technologieoverdracht doet, en dan ben je welkom en dan kun je ook samenwerken met Volkswagen Europa of een Nederlandse partij. Dan heb je denk ik een veel sterker verhaal.
3: En dat is ook belangrijk, want die Chinese elektrische auto's zijn gewoon geavanceerder dan wat wij op de mat leggen.
1: Nou, dat kun je zo niet zeggen. Als je nu ziet wat BMW aan het doen is, Dat dwingt toch wel alle respect af. Ook met de technologie die erin zit, uiteraard. Want het zijn elektrische auto's. Dus dat kun je zo niet.
2: Die elektrische auto's uit China zijn tegenwoordig ook gewoon hartstikke goed. Hè?
1: Dus ja, ze zijn heel goed. Ja. Maar het is dus niet zo dat wij dus per definitie achterlopen in Europa. En het is ook per definitie niet zo dat die producten slechter zijn in Europa. Dat is dus gewoon niet meer zo.
3: Maar ze zijn worden duur.
2: De radio moeten we afronden. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister het op de radio en dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl. Daarmee was dit weer Boekestein in de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Strateeg.

0: wedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Door het onweer zijn op meerdere plaatsen daken getroffen en branden ontstaan. Het gebeurde onder meer in Naarden, Boskoop, het Utrechtse Snelrewaard, het Friese Ersterrijn en een boerderij in het Groningse Toornwerd. Bij die laatste kwamen door de brand 2 kalveren om. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Ook veel evenementen zijn stilgelegd door het noodweer. Bij het TT-festival in Assen werden veel concerten afgelast en ging het Reuzenrad dicht vanwege het onweer. In Amsterdam werd om dezelfde reden het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion vroegtijdig beëindigd. Er is nog absoluut geen sprake van vrede tussen Iran en Amerika. Ze blijven over en weer aanvallen uitvoeren en dat vergeldingsacties noemen. De laatste aanval werd vannacht uitgevoerd door Amerika. Het zat hen niet lekker dat Iran droneaanvallen uitvoerde op schepen in de straat van Hormuz. En het was een uur lang billenknijpen, maar Engeland is dan toch groepswinnaar geworden op het WK. Ze wonnen met 2-0 van Panama door goals van Bellingham en Kane. De andere wedstrijd was tussen Kroatië en Ghana. Die won Kroatië met 2-1. Maar beide ploegen zijn door naar de volgende ronde. Dan nu het weer van Weer Online. Het onweer trekt via het noorden weg, maar vanuit het zuiden komt een nieuw regenfront overtrekken. Daarna klaart het op. Overdag wordt het zonnig en 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
5: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Aan het belang van strategische onafhankelijkheid op het gebied van grondstoffen en energievoorziening twijfelt niemand. De vraag is hoe we die strategische onafhankelijkheid kunnen waarmaken. Eén punt wordt daarbij vaak vergeten. We hebben in onze ondergrond ook stoffen zitten. Hoe kunnen de stoffen in de Nederlandse bodem bijdragen aan de energietransitie? En hoe verhouden we ons daarbij tot landen als China? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Jeff Ambrish Ritu, strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Marco Waas, hij is directeur technologie en duurzaamheid van Nobian, producent van hoogzuiver zout en vicevoorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Jeff, laten we beginnen natuurlijk met wat precies wordt bedoeld met die Nederlandse ondergrond. Want dat woord is niet echt gangbaar.
6: Ja, daar wordt eigenlijk bedoeld alles wat er onder de grond zit. Hè, wat je dus ziet hier op straat. En dan als je zeg maar tot 500 meter diepte een kuil zou graven, dan spreekt men over de bodem eigenlijk. En alles daaronder, dat is dan al de aardkorst, zeg maar. Dus dat is een beetje wat men bedoelt met de Nederlandse bodem. Maar daar valt bijvoorbeeld ook onder alles wat onder de Noordzee ligt.
5: Ja, dat is een belangrijke toevoeging. Ja, want daar gaan we het allemaal over hebben. En dat is een vrij rijke bodem, kunnen we wel zeggen. Want we denken bij Nederlands vaak, Marco, toch aan zand en klei. En meer hebben we niet.
7: Olie en gas natuurlijk, hè, maar dat is natuurlijk de spullen die waar we andere materialen voor kunnen vinden. Maar wat mensen niet weten is dat wij gezegend zijn met hele hoogkwaliteit zout. En dat komt eigenlijk doordat dat hier in zee heeft gelegen, 250 miljoen jaar geleden. Over Noord-Duitsland, Noord-Nederland en Denemarken. En daar is op sommige plekken, en met Groningen is daar een hele belangrijke plek in, is daar eigenlijk een soort Mont Blanc. Hè, van ongeveer 2,5 kilometer dik ligt daar een zoutberg.
5: Ja, dat is toch heel stevig. En heel belangrijk ook. Want zout is belangrijk, zout is de nieuwe olie. En we kunnen er allerlei clichés op loslaten. Maar die clichés zijn waar in dit geval, of niet?
7: Nou, het is al heel lang zo dat zout, dat weten vrij mensen ligt misschien ook in ons, of niet voldoende hebben uitgelegd. Maar als je kijkt dat zout, 40% van alle materialen die je omheen ziet, hebben iets met zoutchemie te maken. En 50% van alle kunststoffen. Maar daar blijft het niet bij. Hè. Dat zout, dat gebruiken we voor materialen die we om ons heen zien, zoals ik net aangaf. Maar als wij zout winnen, dan doen we dat door zout te laten oplossen door water in de grond te spoelen, dat zout laat oplossen en naar boven te halen. Dan blijft er uiteindelijk in die hele grote zoutberg blijft er een holte achter waar zout water in zit. Maar die zoutwater kan je eruit drukken en dan kan je bijvoorbeeld olie in opslaan. Dat gebeurt al. Je kan er gas in opslaan, gebeurt ook al. Maar je kan er in de toekomst ook waterstof in opslaan. Dus het is een heel belangrijke rol. Dus het zout wat we gebruiken is heel erg belangrijk voor de dagelijke dingen die we moeten doen. En daarnaast is de holte die ontstaat heel belangrijk als onderdeel van de energietransitie.
8: Moet je kijken, dat is een hele mond vol, zou ik bijna zeggen. Bovendien heel veel belangrijke informatie, ook gunstig voor Nederland tot dusver. Ik weet niet of het verder zo kan blijven, want ja, misschien zijn er ook nog wel verrassingen als we het toch over die ondergrond hebben, want we hebben nu een paar dingen gehoord. Maar kan het zijn, als je flink gaat zoeken, dat we ook nog ergens op stuiten waar we nu niets van weten, Jeff? Of is alles wel redelijk in kaart gebracht?
6: Nou, ik denk niet dat we veel... Laten we het zo zeggen, ik verwacht niet dat we opeens dingen gaan vinden die we nu niet weten of kennen.
8: Ik heb het over dingen van echt economische waarde.
6: Ja, kijk, de Nederlandse bodem en aardkorst is eigenlijk best wel goed in kaart gebracht. En het heeft te maken met het feit dat wij al in de jaren 50 een hele actieve gasindustrie hebben gehad. Er is enorm veel onderzoek gedaan. Dus die samenstelling die kennen we wel. Wat wel zo is, is dat wat we zien is dat wat bijvoorbeeld decennia geleden niet economisch rendabel te winnen was, misschien nu en in de toekomst wel economisch rendabel te winnen is. Ja, dus om als voorbeeld te nemen, de cavernes die dus ontstaan nadat er zout water uitgehaald is. TNO is bijvoorbeeld bezig om te kijken of daar in die zoute wateren of daar bijvoorbeeld ook lithium uitgehaald kan worden.
8: Dat zou gigantisch zijn voor de duidelijkheid. Lithium is ontzettend belangrijk. Ja. China heeft daar bijna alles van. Daar willen wij ook wat van hebben.
6: Ja, en het is mogelijk. Je moet alleen altijd kijken naar de economische business case, om het maar zo te zeggen. Een van de dingen waar TNO bijvoorbeeld naar kijkt, en dat vond ik wel een interessante, is dat ze dus kijken naar, kunnen we misschien uit verschillende putten zoutwater halen en dat naar een centrale plek brengen om daar verwerkt te worden, om lithiumhydroxide uit te maken bijvoorbeeld. Dat is een stof die in batterijen gaat. Ja, en zo moet je toch elke keer kijken, wat is economisch haalbaar? Je kunt van alles vinden, maar het moet wel economisch eruit te halen zijn.
8: Nee, natuurlijk, maar die combinatie is te maken, dat is van belang. Ja, Marco, die zit te popelen, zie je.
9: Zeker. Ja, goed zo, goed tegen altijd.
7: We moeten kijken naar Nederlandse grond. We moeten ook naar de buren kijken, de buren iets verder weg. Hè? Want als we praten over lithium, dan is er in de Nederlandse bodem relatief weinig lithium. Ja. Ik ben geen geoloog, ik ben een chemisch technoloog. Ja. Ik begrijp, dat heeft te maken met het feit hoeveel vulkanische grond je hebt. En in Duitsland en in Frankrijk, met name in de Rijnvallei, maar ook in Noord-Duitsland, daar vinden ze veel hogere lithiumconcentraties. Er zijn verschillende partijen, vulkanische partij, Neptunische partij, Lithium de France. Die kijken nu of ze die lithiumchloride uit de grond kunnen halen. En wij hebben net een patent ingediend om die lithiumchloride met nieuwe technologie om te zetten in lithiumhydroxide. Dat is de kennis die we hebben, die we met natriumzouten hebben ontwikkeld de afgelopen eeuw. Die kunnen wij ook toepassen op dit soort partijen. Dus dan hebben we zelf de lithiumchloride niet. Misschien is de concentratie in Nederland te laag. Maar in landen om ons heen is die er wel. En kunnen wij een rol spelen om die waardeketel mee op te zetten.
8: Nou ja, en net een patent voor ontwikkeld in deze tijd, waarin veel meer mensen nu kennis krijgen, of in ieder geval misschien zelfs ook kennis hebben van dit onderwerp, zien hoe belangrijk het is. Dat wordt dus nu wel goed ingepeperd. Waarom is het geen grote opening overal, dat jullie dat patent hebben?
7: Nou, wij doen er wel ons best voor om dat naar buiten te brengen.
8: Nee, ik bedoel, dat was kritiek, maar het is eerder juist aan de andere kant van de media. Ja. Waarom is dat niet doorgedrongen? En zou dat terecht zijn om hier echt een veel groter verhaal van te maken?
7: Ik denk
8: opening van de populaire talkshow tijdens het WK voetbal.
7: Ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is. Ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is dat we in Europa kijken, iets breder dan Nederland, kijken naar onze duurzaamheidsstappen. Maar hoe kunnen wij ook meer onafhankelijk worden, weer weerbaar worden? Zowel defensief als zeg maar in onze hele maatschappij, maar ook verdienvermogen. En dit is natuurlijk een manier waarop we ook ons geld in de toekomst weer kunnen verdienen.
8: Ja, niet alleen de energietransitie, maar inderdaad de digitale economie, de defensieindustrie, alles heeft daarmee te maken, is er van afhankelijk natuurlijk. Over duurzaamheid gesproken trouwens, die stoffen, liggen die gewoon voor het oprapen? Kun je er zo bij? Of moet er toch wel een proces worden bedacht waar we niet allemaal even blij van worden?
7: Nou, wat ik het mooie vind van onze zoutwinning, heb ik uitgelegd, dat doen we door water naar beneden te pompen. Daar zie je aan de bovenkant relatief weinig van. Ook lithium, dat vinden ze in ondergrondse aquifers, ondergrondse meren. Dus ook dat kan je redelijk makkelijk door pijpen erin naar beneden te brengen. En dan naar boven zeg maar, te halen de lithium en dan eruit te halen. Dus vrij lage concentraties, dus dat moet wel economisch kunnen. In alle gevallen zullen we het heel goed met de buren, hè, met de mensen die daar rond die mijnbouwactiviteiten wonen, heel goed contact mee hebben. Want dat hebben we denk ik geleerd. Hè.
9: Dat hebben we inderdaad.
7: We moeten niet, zeg maar, kijk, mijnbouw, niet elke mijnbouw is hetzelfde. Hè, maar de manier waarop we zijn omgegaan met de mijnbouw in Groningen, met de gaswinning, heeft natuurlijk wel het beeld gekleurd. Hè. Dus we zullen elke keer moeten uitleggen dat mijnbouw op deze manier, hè, met zeg maar water naar beneden brengen of water omhoog brengen, dat een ander type effect is op de.
9: Maar dat is zo belangrijk om te doen. En ik ben het helemaal mee eens. Het is heel moeilijk om het dan zonder dat mensen afhaken, om dat toch te doen. Want je krijgt ook heel vaak op redacties, ik heb het niet over deze redactie, maar ik ken genoeg redacties waar bijvoorbeeld het woord deep mining, er is altijd wel eentje die op schande, dat kan niet. En niet nadenken, hè, maar even denken van kijk, hoe kunnen we daar wel wat mee doen? Ik wil maar zeggen, het zit nog steeds bij veel mensen, misschien ook media vertegenwoordigers, in het verdomhoekje. Is dat terecht of niet?
7: Ik vind het niet terecht. Ik denk ook dat we hebben laten zien, als Nobia, als bedrijf, met name in gevoelige gebieden in Haaksbergen, waar we nu zoutmijnen aan het maken zijn, die overigens niet voor waterstof geschikt zijn, want daar is de laag van zout te dun van. Maar in Groningen, waar we nu al aardgas wordt opgeslagen in zoutcavernes, zijn we nu de eerste waterstofcaverne hebben gemaakt voor de gasunie of potentiële waterstofcaverne. Door met die mensen te spreken en uit te leggen, hebben we daar geen bezwaren bij die mensen gekregen.
9: In Groningen, notabene, kun je nagaan. Want die Groningers denken, alles komt hierheen natuurlijk. Ja. Het is,
7: Dus dat heeft te maken met goed proberen uit te leggen. En dat kost heel veel tijd, kost ook begrip van de bewoners die daar zitten. Meeluisteren, meedenken.
9: Maar wat is een goed argument? Want dat vind ik altijd interessant. Mensen die daar bovenop zitten weten dat veel beter dan degene die daar alleen maar stukken over lezen. Ja. Wat is dan een doorslaggevend argument waardoor mensen het begrijpen?
7: Doordat ze dat al jarenlang hebben meegemaakt. Dus ze hebben al jarenlang wordt er gas opgeslagen in zoutcavernes. De zoutwinning doen we in Groningen al sinds 1960. In Hengelo al sinds 1918. Dus ja, vaak zie je niet de defensie ontstaan of de weerstand ontstaan bij de mensen die rechtstreeks wonen waar het al gebeurt. Het zijn vaak de mensen die wat verder weg wonen en die nog niet bekend mee zijn en waar dan nu die activiteit.
9: Nou ja, of Groningers die denken meteen alles is hetzelfde als gasboren. Dat kan natuurlijk ook, maar je moet toch even duidelijk een onderscheid maken. Het is totaal anders gebaseerd op wat in het verleden gebeurd is. Nu is het zo dat het woord opslaan gebruik je ook heel vaak. En Jeff, ik denk dat dat belangrijk is. Het is niet alleen maar vinden, maar ook opslaan. Wat is het belang van het opslaan?
6: Nou, je kunt een caverne kun je eigenlijk gebruiken om energiedragers in op te slaan. Maar je kunt het ook gebruiken om kritieke grondstoffen op te slaan. En daar zit wel een verschil tussen. Een energiedrager is bijvoorbeeld waterstof. Wat je dan eruit kan halen en kunt gebruiken als brandstof. Maar een kritieke grondstof is bijvoorbeeld een product waarvan je uiteindelijk lithiumhydroxide van kunt maken, wat in batterijen gebruikt wordt. Hè. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over lithiumchloride. Ja. En dan wil ik even het bruggetje maken naar stakeholder management en het publiek meekrijgen. Ik denk dat wat een hele belangrijke opdracht is voor iedereen die zich bezighoudt met dit soort projecten, of het nou beleidsmakers zijn, een ambtenaar of een bedrijf zelf, ja, is dat je begint met uit te leggen waarom het heel bijzonder is dat we dit in Nederland kunnen. En zout, ik ben een jurist, maar ik hou me hier dagelijks mee bezig. Dus ik denk dat ik wel iets meer weet dan een gemiddelde jurist hiervan. Maar je hebt dus, zout is natriumchloride. En als je mensen uitlegt dat als je die twee uit elkaar haalt en wat je dan met een chloride element kunt doen, namelijk je kunt er PVC van maken wat uiteindelijk in de buizen gaat, waardoor je schoon drinkwater kunt vervoeren, of je kunt er isolatie van kabels van maken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook gassen van maken die uiteindelijk bijdragen aan het etsen van wafers die gebruikt worden voor het maken van chips, die uiteindelijk cruciaal zijn in technologie en AI. Als je dat uitlegt of probeert uit te leggen waarom het zo bijzonder is dat wij die technologie in Nederland hebben, dan wordt het misschien ook al een beetje acceptabel. En dan krijg je een beetje het gevoel van oké, trots, we zijn met iets goeds bezig hier.
9: Nee, ik begrijp het. Nee, als ik dit verhaal hoor, dan denk je al, daar begint het zeker mee, natuurlijk. Om mensen gewoon een letterlijke mee te nemen, zoals het heet. En dan kun je ook zeggen, luister even, we willen allemaal onafhankelijk worden. Vragen met een zaal ook, van wie van u wil het niet? Er zijn er weinig vingers die tegenwoordig omhoog gaan. Dan heb je alweer een argument en een hele hoop mensen mee, denk ik ook. Maar is dat inderdaad ook waar? Kun je dat waarmaken? Dat we langzamerhand ook, gezien de rijkdom die we hebben en de mogelijkheden om met die rijkdom om te gaan, dat we ook onafhankelijker worden.
6: Nou ja, ik denk het wel. Kijk, Onafhankelijker. Hè? Dus ik wil daarmee niet zeggen dat we 100% onafhankelijk zijn. Maar de rijkdommen die we hebben en hebben gehad in de bodem, die hebben zich in de loop der decennia omgezet in rijkdommen die we hebben in onze kop nu. Dus de gasindustrie is daar een hele belangrijke voorbeeld van. De kennis en de expertise die we hier in Nederland hebben opgebouwd op het gebied van geologie en op het gebied van het ontwikkelen van een gasveld. Dat is dezelfde kennis en expertise waarmee we de Noren uiteindelijk hebben geholpen om hun gasindustrie op te bouwen. De expertise van Nobian wordt nu gebruikt in Duitsland met Vulcan om daar bijvoorbeeld dus lithiumhydroxide te maken, wat bedoeld is voor de hele energietransitie en batterijen. Dus die expertise die we hier opbouwen, dat wordt op een gegeven moment een exportmodel, waarbij we dus in internationale context, in EU-verband, samen kunnen optrekken met andere mensen.
8: Economisch sterk verhaal, maar voor ieders welvaart ook van belang. De koek wordt daardoor groter, er is meer te verdelen voor alles en iedereen. Daar kun je ook leuke dingen mee doen voor mensen die misschien er helemaal niet aan gedacht hebben. Ja. Waarom slaat het verhaal dan toch niet overal meteen aan? Nee, maar echt, ik bedoel niet om een flauw, maar ik weet dat je er zelf ook heel vaak mee bezig bent. Het is namelijk heel interessant om te weten hoe je dit bij veel meer mensen. Hier in de Strateeg weten wij dat we hele betrokken luisteraars hebben die dit allemaal heel interessant vinden. En daarom praten we er graag langdurig over, maar ik begrijp ook heel goed dat een grote talkshow er niet makkelijk aan wil. Ik vind het doodzonde. Ja. Ik denk dat je wel dat lef moet nemen, maar dat is wat anders. Ik ben dan geen directeur. Zou ik het wel doen. Maar hoe kun je ze overtuigen om dat ook daar naar voren te brengen? Om tegen mensen te zeggen, neem hier kennis van, het is niet saai, hier ga je allemaal van genieten.
6: Ja, nou, even heel gechargeerd, zeg maar. Begin maar met een Siri-spotje, bij wijze van spreken, van waar komt mijn iPhone vandaan? Ik kom maar
8: iets. Ja. Nou, of, moet je kijken, dat is ook meteen een geweldig idee, wat zomaar komt oppoppen.
6: Ja, of waar komt waar komt schoon drinkwater vandaan? Er moet veel meer aan uitleg gedaan worden, denk ik. Dat is één deel van het verhaal. Een ander deel is dat beleidsmakers en politici ook zeg maar het lef moeten tonen om niet gelijk bij het kleinste protest te zeggen, oké, we krabbelen terug, we doen het niet meer. Heb ook het lef om te staan voor dit soort projecten en te zeggen van ja, maar dit is gewoon nodig.
8: Dat is veel gevraagd inderdaad, lef. Er zijn veel boeken al over geschreven, maar ik begrijp dat het zeker nodig natuurlijk. En heb je ook nog iets anders nodig, namelijk antwoord op de vraag, hoe schoon is deze energie? Want juist uit die kritisch, hoe klinkt dat altijd? Dat is soms ook terecht. Wat is het beste antwoord tegen mensen die zich daar zorgen over maken?
7: Nou, ik denk dat, misschien even terug naar het jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, hebben we een onderzoek gedaan met TNO vanuit de VNC. We hebben ook met het Nationaal Platform voor Duurzaamheid Industrie, dus met de overheid samen, met TNO, met Roland Berger, ook HCSS was bij betrokken, om te kijken hoe ziet nou een energiesysteem van de toekomst eruit. En hoe vergelijkt dat in Nederland met bijvoorbeeld een land als Saudi-Arabië, waar er heel veel zon is? Want heel veel mensen zeggen, ja, je moet gaan naar de plekken waar heel veel zon is. Hè, want daar is de energie goedkoop.
8: Zeker.
7: Nou, wat je dan ziet als je een systeem vergelijkt, wat in Nederland gebaseerd zal zijn op heel veel wind op zee voornamelijk, ook zonnepanelen, batterijen voor de korte termijn opslag, waterstofcoilovers voor de lange termijn opslag, dat concurrerend kan zijn. Het is ietsje duurder, maar het kan concurrerend zijn met Saudi-Arabië, die zonnepanelen heeft en batterijen, want die heeft daar geen waterstofopslag.
8: En nog steeds veel meer zon, maar wij gaan ook een beetje die kant op, toch?
7: Dat sowieso, maar vergis niet, zon is maar, zeg maar een derde van de tijd. Ja? Wij hebben hier langer, maar in Saudi-Arabië zit je ongeveer op 8 uur, 9 uur zon. Dus dan moet je 9 uur moet je opwekken. Dus dan moet je, zeg maar, om de hele nacht door te komen, moet je 3 keer zoveel panelen neerleggen die je voor de dag nodig hebt. Dan moet je batterijen neerleggen. Als je die kosten vergelijkt met een systeem in Nederland waar windenergie is ongeveer 55% levert dat, zeg maar, de optimale energie op. Zonnepanelen in Nederland maar 10% en in Saudi-Arabië ook maar 30%. Dus we hebben, als wij mix hebben met zon en wind, kunnen wij met een competitief systeem hier aan de gang. En daar is waterstof en wateropslag een belangrijk element bij.
8: En Marco, hoe uniek is die Nederlandse ondergrond? Want we hebben daar vorige kwartier uitgebreid over gesproken, maar hoe uniek is die Nederlandse ondergrond vergeleken met omringende landen? Ja,
7: ik denk dat hij is heel erg uniek. En daar is TNO ook weer een rapport over gedaan. Als je kijkt naar het hoge kwaliteit zout, wat we in Nederland kunnen vinden, ook in Duitsland en in Denemarken, dat is enorm. Specifiek in Groningen, en nogmaals, ik ben geen geoloog, maar een chemisch technoloog, maar ik begrijp dat als je ook in de bergen loopt, dan zie je soms ook van die golf in die berg, hè, dat die grond bewogen heeft.
8: Zeker.
7: Nou, dat is in Groningen met zout ook gebeurd. Dat is onder hele druk is dat wat een beetje plastisch, het beweegt. En daar zijn hele grote bergen ontstaan. En wat ook gebeurd is in 250 miljoen jaar, dat is een beetje scheikundig wat ik ga vertellen.
9: Maar
7: in de zee zitten heel veel verschillende zouten. Er zit natriumchloride, er zit magnesiumchloride, er zit kaliumchloride. Ja. Als je die uit de zee haalt, heb je dat allemaal bij elkaar. Wat de natuur volgens gedaan heeft in al die miljoenen jaren, is het natriumzout en het kaliumzout en het magnesiumzout al gescheiden. Dus als wij het zout naar boven halen, is het al 98% zuiver. Dus dat hoeven we nog maar om te werken naar 99,9. Hè, om het in de chemie te kunnen verwerken. Want daar hebben we die zuiverheid nodig. Is maar een kleine stap. Dus het is echt heel uniek. En nogmaals, die grote bergen die geven juist die mogelijkheid om waterstof op te slaan. We hebben het net gehad over waterstof opslaan in voor het energiesysteem. Ja. En waterstof hebben we ook nodig als we naar een meer duurzame en circulaire koolstof-economie willen. Dus als wij gaan recyclen met koolstof, dus vergassen, heb je ook waterstof nodig. Nu maken we waterstof uit aardgas. 1 kilo waterstof levert 10 kilo CO2 op. Ja? Als je dat maakt uit water, dat is helder, dan is het CO2, zuurstof en waterstof. En dus als je de groene waterstof gebruikt voor de chemie. Die heb je überhaupt nodig als je gaat vergassen plastic en dat weer naar elementen wil terugbrengen of componenten van de chemie systeem. Dan heb je ook waterstof nodig. Dus dat is denk ik, die combinatie is denk ik heel goed. En we hebben de kennis. Ik heb al net aangegeven dat we heel veel weten van de ondergrond. Nou, van Groningen weten we echt heel veel hoe die ondergrond in elkaar.
9: Ja, dat mag ook wel langzamerhand. Ja, dat is iedereen zeker ook in die contrainen dus gerustgesteld.
7: Die kennis, als je daar nu naar andere gebieden moet gaan, moet je die kennis weer ontwikkelen. Dus dat is ook een enorme plus die wij in Nederland hebben.
9: Die plus heb je, plus de uniciteit. Dat heb je net beschreven. Ja. Die mag wel degelijk zeggen dat de Nederlandse ondergrond uniek is. Maar als we even kijken naar China, Jeff, dat is een ander verhaal natuurlijk. Een van de hoofdrolspelers, het gaat over de grondstoffen. En we kennen het verhaal van nieuwe zijderoute. China is er heel lang mee begonnen, kon dat ook doen. Wij niet, ze hebben lang voor uitgekeken. Maar toch zijn de meningen daar wel redelijk verdeeld nog steeds over. Er komt ook wel af en toe wat kritiek. En dat Chinezen misschien daar niet zo heel goed mee omgaan als ze denken. Of is het gewoon waar dat China echt een totale voorloper is en dat bijna alles in handen heeft? En dat iedereen dus ook uiteindelijk afhankelijk is van China.
6: Ik denk dat op dit moment is er zeker een mate van afhankelijkheid van China.
9: Nee, zeker een mate. Nee, maar dat is nog heel voorzichtig.
6: Of nee, het is inderdaad voorzichtig. Maar ik hou het positief omdat we van de Chinezen ook kunnen leren. En wat we kunnen leren van de Chinezen is meer te denken in ecosystemen. Dus wat China nou bijzonder maakt is niet zozeer dat ze de beste bodem hebben of de meeste knappe koppen. Met 1,4 miljard mensen heb je vast wel een aantal knappe koppen. Ongetwijfeld. Maar wat het zo bijzonder maakt is dat zij al vanaf het begin af aan heel bewust zijn gaan aansturen op het creëren van ecosystemen. Ze hebben gekeken van oké, wat wil ik bereiken en welke ondersteunende facetten heb ik nodig om daar te komen. Nou, en ik vind dat we dat te weinig doen in Nederland en Europa. Ik heb net het voorbeeld genoemd van natriumchloride. Als je dus denkt in ecosystemen, dan ga je veel meer kijken. Oké, wat kan ik nu precies met die hoofdproducten die er komen uit het Nobian-proces bijvoorbeeld. Ja. De bijproducten en de restproducten. En daar zit echt een hoop. En daar kun je een heel ecosysteem mee voeden.
9: Maar kunnen we dat nog steeds? Is het zo dat je het nog steeds kan? Of, want er zijn ook mensen die zeggen, en dat is veel minder positief, China loopt zo ver vooruit, er is geen beginnen aan.
6: Nee, je kan het nog steeds. Alleen je moet niet verwachten dat je gelijk de schaal gaat hebben die China vandaag de dag heeft. Hè? Ja. En daarom is het zo belangrijk om in Europese context na te denken en samen te werken. Want dan heb je die schaal wat meer.
9: Maar we weten dat we in een tijd leven waarin er een grote roep is op veel gebieden om samen te werken, waar de aanleidingen ook steeds groter en groter worden, maar het steeds toch ideologisch wordt teruggedreven en teruggeduwd. Dat maakt het heel erg lastig. Of valt het wel mee als het over deze concrete praktische onderwerpen gaat?
6: Nou, ik denk dat het op individueel bedrijfsniveau, dan heb je andere krachten vaak. We noemen nu Nobian in Duitsland als voorbeeld, maar zo zijn er nog een paar andere voorbeelden. Hè. Shell is ook zo'n bedrijf dat internationaal opereert. Shell heeft bijvoorbeeld een heel petrochemisch cluster in Rotterdam-Moerdijk. Opereert internationaal. De producten die daaruit komen als resultaat van een chemisch proces, die worden vervolgens weer gebruikt om kritieke grondstoffen te winnen en te verwerken. We hebben in Nederland gewoon heel veel kennis in huis, met name als het gaat om chemische processen. We onderschatten het belang van die kennis en ook van de rol die die producten in chemische processen spelen.
8: We onderschatten dat nog steeds.
6: Ja, we onderschatten dat nog steeds. Sterker nog, we schoppen er tegenaan. We vinden het smerig in 9 van de 10 keer. We onderschatten ook de rol die wij als Nederland hebben in een Europese context. Laat me het zo zeggen, als er vandaag de dag een stop zou zijn op alle chemische activiteiten in Nederland, dan heeft heel Europa een probleem. Dat is gewoon zo. Dan heeft heel Europa een probleem. En dat moest je. Dat is een bewustwordingsproces. En daar mag je best trots op zijn. En dat mag je ook uitetaleren, zeg maar.
8: Maar ook daar is dus lef voor nodig om dat te doen. Want je kunt het gaan etaleren en je kunt het uitdragen. Maar dan krijg je natuurlijk heel snel een hele hoop kritiek over je heen. Met name op social media, maar niet alleen daar natuurlijk.
6: Ja, en dan kom ik toch weer terug bij het sierenspotje. Waar komt mijn iPhone vandaan? laat me het zo zeggen, zonder de base chemicals, dus de basischemische elementen die bijvoorbeeld uit een installatie uit Rotterdam komen of Moerdijk. Dat soort stoffen worden gebruikt om de kritieke grondstoffen chemisch te verwerken, zodat ze uiteindelijk gebruikt kunnen worden in een batterij.
8: Ben je al bezig met dat idee van dat spotje? Want het is nu de tweede keer dat het voorbij komt. Ja. En je denkt steeds van ja, alsof het al bestaat.
6: Ja, nou ja, weet je, het is wel. Je moet het uiteindelijk uitbeelden voor mensen. En ik denk dat we dat te weinig doen.
8: En als we het gaan uitbeelden, dan wordt het ook duidelijker dat samenwerking niet anders kan. Dat het niet ideologisch gedreven is, maar dat het gewoon een praktisch inzicht is. Marco, het woord uitleggen is ook al een aantal keer gevallen. Het kan ook vervelend zijn. Uitleggen, dat is de meest slechte leerling.
7: Mijn ouders waren allebei docenten, dus ik vind uitleggen vaak niet vervelend.
8: Nou, daar kun je natuurlijk ook een tik voor mee krijgen. Maar dat is een ander verhaal van een ander interview ook. Nee, maar het kan natuurlijk zo zijn dat uitleggen, dat mensen denken, ja, wacht even, iemand die weet het en die vertelt even hoe het zit en zo. We nemen niet meteen met alles aan deze tijd. Dus het is belangrijk om een goede reden te vinden waarom die samenwerking echt vruchten afwerpt.
7: Ja, ik denk dat we mensen mee moeten nemen. We letten vaak op dingen die we niet hebben. Zeg, oké, China heeft dit, dat en anders. Nog even terug naar natriumzout. We gebruiken nu meer batterijen met lithium gebaseerd, maar je kan ook batterijen maken op natrium gebaseerd. Daar zijn we bezig, ook met een pilotplan nu aan het bouwen. En wat ik zeg eigenlijk, ja, China is de vijand. En we zijn in oorlog.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het onweer heeft in delen van ons land flink huis gehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooibergvlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen 2 kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere

0: De koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is na de derde aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste twee. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
3: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het geval van deze ondernemer komt er ook heel veel gehakt en kruiden aan te pas. Want mijn gast van vandaag zat in de put nadat zijn lunchrooms failliet gingen. Hij besloot een hobby op te pakken, Brabantse worstenbroodjes bakken en dat als echte ras-Amsterdammer. Dat bleek een schot in de roos te zijn. Welkom Remco.
4: Dankjewel.
3: Wie ben je, wat doe je?
4: Ik ben Remco Beekman en ik maak worstenbroodjes met de hand.
3: Waar heb jij het goed gedaan?
4: Ik heb het goed gedaan door dit bedrijf te bouwen met een keimooi team. Naar het niveau dat we inmiddels misschien wel de grootste worstenbroodbakkerij ter wereld zijn.
3: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
4: In mijn vorig ondernemersleven heb ik het heel fout gedaan. Iets te veel ego, iets te veel te snel groeien. En dat resulteerde in een persoonlijk faillissement in 2012.
3: Mijn naam is Rens de Jong. Dit is Bloed, Zweet en Zaken. Remco, jij bent Amsterdammer?
4: Ja.
3: En je verkoopt Brabantse worstenbroodjes.
4: Ja.
3: Hoe zijn die in jouw leven gekomen?
4: Ik verkoop. Vanuit Amsterdam naar de hotelschool gegaan in Maastricht. De Brabantse vrouwen leren kennen. Dus vanwege de liefde eigenlijk naar Brabant verhuisd. En in Brabant kom je dan. Dat kan niet anders dan dat je in aanraking komt met Brabantse worstenbroodjes, die ze overigens in Amsterdam niet kenden. Ja, en dan blijf je daar hangen.
3: Ja,
4: En dan zo kom je in aanraking met worstenbroodjes.
3: Bij ons zijn worstenbroodjes alleen maar met kerst en Pasen. Is het in Brabant echt de hele dag door worstenbroodjes?
4: Nou, ik zou zeggen dat inderdaad in de Brabantse cultuur is het zeker met kerst, zeker met carnaval en Pasen ook. Dat zijn ook onze drie drukste periodes van het jaar. Maar ik kan wel zeggen, Brabanders vieren alles met worstenbroodjes. Tot een uitvaart aan toe. Hè. Ja, overal zijn worstenbroodjes. Ja.
3: En doe je alleen worstenbroodjes of ook saucijzen?
4: Nee, alleen worstenbroodjes. Focus. Ja.
3: En wie is jouw doelgroep?
4: Nou, eigenlijk iedereen. In die zin dat iedereen die van een lekker ambachtelijk product houdt, kan een worstenbroodje eten.
3: En waar verkoop je dan bijvoorbeeld?
4: We verkopen heel veel aan de zakelijke markt. Picnic, Albert Heijn, maar ook de sportvereniging in het dorp en de kaaswinkel. Mm-hmm. En ook rechtstreeks aan de consumenten. Met eigen bakkerijtjes waar de consument binnen kan lopen. Waar we staan te bakken en ze kopen ze recht uit de oven.
3: Oké, en waar staan die bakkerijen? Hoeveel zijn het er?
4: Nou, inmiddels hebben we 4 kleine bakkerijen. Dus 1 in Den Bosch waar ik ooit ben begonnen. In Vught. Recent in Tilburg geopend. En als klap op de vuurpijl 1 april in Amsterdam.
3: Omzet?
4: We gaan dit jaar over de 6 miljoen. En we hebben vorig jaar net boven de 5 miljoen gedraaid.
3: Ja, winst?
4: Vorig jaar een kleine bescheiden winst. Mm-hmm. Van 30.000 euro. Ik verwacht voor dit jaar niet veel spectaculair meer. Maar ik verwacht voor volgend jaar wel veel.
3: En waarom denk je dat?
4: Nou, dat heeft te maken met de investeringen die we hebben moeten doen.
3: Oh ja.
4: De nieuwe bakkerijtjes, de 2 kleine bakkerijen. We hebben ook een nieuwe grote bakkerij gebouwd 2 jaar geleden, die helemaal gecertificeerd is en zo. Ja, dat kost toch altijd wel wat. Dan is alles duurder.
3: Ja.
4: Tot aan de afval, afvoerverzekeringen. En dat had ik misschien niet helemaal goed ingeschat.
3: Ja.
4: Dus dat heeft even nu een. Dat vraagt even een tijdje om weer orde op zaken te stellen.
3: krap je dan ook meteen achter je oren? Oh, ja, ben ik nou dezelfde fout aan het maken als vroeger, of
4: ja,
3: niet?
4: Ja, zeker. En dat is echt, dat is best wel een trauma, moet ik eerlijk zeggen. Dus bij elke grote investering, tot voor kort deed ik ze ook niet. Dus 2 jaar geleden is de eerste grote investering geweest met in bouw van een nieuwe bakkerij. Maar nu gingen we naar Tilburg. En vrij vlak daarna hadden we een buitenkansje voor Amsterdam. Ja, dan lig ik echt wel wakker van: Remco, ben je nou niet weer in dezelfde valkuil? En ga je niet weer te hard? En ik vind dat doodeng, ja, als ik heel eerlijk ben. Ja.
3: Laten we eens even teruggaan naar dat moment waar dat trauma toch wel is ontstaan. Ja. Want ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. 2005 begin jij. Een lunchroom. Vertel even, wat was je idee daar?
4: Ja, ik begon die lunchroom in 2005. En ik begon die lunchroom met het idee dat het een keten moest worden. Ik wist al toen ik daar dus het eerste broodje smeerde: dit gaat niet heel lang duren, want ik wilde een keten. We hadden toen, Sjoerd Kooistra, mm-hmm, bekend horecaondernemer. Hij leeft niet meer, maar hij had ongeveer heel Amsterdam en alles was van hem. En ik dacht, daar word ik wel de nieuwe Sjoerd Kooistra. Dat vond ik belangrijk, want ik wilde ook een BMW 5-serie rijden. Dus dan moet je wel veel horecazaken hebben. Dus ik heb die zaak ook op die manier ingestoken. Dat het over te dragen was. Dat de processen helder waren. Met die achtergrond. En dat lukte ook aardig. Dus vanuit die ene lunchroom in Den Bosch zijn we uiteindelijk gegroeid naar 11 horecaplekken. Mm-hmm. En destijds ook ongeveer 100 personeel. Mm-hmm. Dus je zou kunnen zeggen, op het hoogtepunt waren het 11 zaken. Ja. Maar het was ook meteen het dieptepunt. Want dat begon ik in 2005. En in 2009 ging het hard achteruit. Ja.
3: Want je bouwt dus naar 11 zaken toe in een paar jaar tijd, begrijp
4: ja,
3: ik.
4: Ja, ja. Tussen 2005 en 2009 is het gegroeid. Ja.
3: En hoe deed je dat?
4: Mijn concept was, ik kom met horeca op een plek waar jullie horeca willen hebben, maar waar niet per se horeca de hoofdtaak is. Dus denk aan een tennisvereniging, of in een meubelboulevard, of in een sportcentrum. Je komt om te sporten, maar het is wel fijn dat je dan ook iets gezonds kan eten. En mijn idee was dat ik daar dan een concept voor had. Dat werkte op zich wel, want de mensen waren wel geïnteresseerd. Alleen ja, dus de groei kwam er wel. Alleen ja, ik had mijn zaakjes niet zo goed op orde dat het winst maakte.
3: Nee, want dan ga je bij de tennisclub. Nou, de tennisclub zegt natuurlijk, ja, prima.
4: Ja.
3: Dan pacht je eigenlijk van de tennisclub, kan me zo voorstellen.
4: Ja.
3: Dat levert ook wat cash op.
4: Ja.
3: En dan daarmee open je dan de volgende zaak?
4: Ja, exact. Wat ik heel interessant vond om te doen was, we hadden een geavanceerd kassasysteem waar je ook op te goed kon kopen. En met name in de sportwereld was dat handig. Hè? Als je ergens 3 keer in de week sport, heb je een keer geen geld bij. Je wil je gewoon. Dus op je clubpas kon je bij ons te goed storten. En met dat te goed kon je dan later afrekenen. Hmm. En dan zei ik, als je nu 50 euro betaalt, dan zet ik 75 euro te goed.
3: Oh ja.
4: Had ik mooi 50 euro cash.
3: Had je alweer van tevoren gehad.
4: Exact. Ja. En daarmee kon ik mooi een volgende zaak openen. Maar goed, uiteindelijk werd die zaak natuurlijk, die 75 euro, ooit ingelost.
3: Ja.
4: En de marge in de horeca, dat was niet die 25 euro die er bovenop zat.
3: Maar dat was wel een manier om eigenlijk die financiering rond te krijgen.
4: Exact.
3: Voor die volgende zaak, zeg maar.
4: Exact. Ja. Ja. Want als ik voor de financiering bijvoorbeeld naar een bierbrouwer ging, dan keek hij naar mijn cijfers en dan zei hij, wat denk je zelf?
3: Oh. Dat heb je wel geprobeerd.
4: Zeker. En dat lukte in het begin ook. Dus op die manier heb ik ook wel financiering op kunnen halen. Of goede leaseafspraken kunnen maken. Maar richting het eind ging dat natuurlijk niet meer.
3: Nee.
4: En durfde ik dat ook niet meer te delen, moet ik eerlijk zeggen.
3: Nee, want je loopt op tot 11 zaken.
4: Ja.
3: Bij welke zaak dacht je, het begint wel een beetje kielen te worden allemaal?
4: Ik denk dat dat was in 2008. Toen heb ik in één keer 5 of 6 horecazaken tegelijk geopend. Ik vond ook heel belangrijk dat die allemaal op dezelfde dag overgingen van de uitbater naar ons. Dat was al niet zo heel verstandig. Maar dan krijg je dus in één keer 6 zaken waar het qua exploitatie erbij. Ja, daar was ik helemaal niet op berekend. Ik had niet goed
3: mijn voor onderzoek. Hoe merkte je dat?
4: Nou, dat je merkt gewoon dat je sowieso je cashflow heel hard achteruit gaat. Hè, dus dat het er echt hard achteruit loopt. Je merkt dat als ik in Amsterdam wegreed naar Rotterdam, om daar mensen weer een beetje te motiveren, dat het in Amsterdam, voordat ik in Rotterdam was, was het in Amsterdam alweer gekelderd met de vreugde. En ik kreeg het ook niet op die afstanden waren ook niet handig. Dus dat ging echt in een korte tijd.
3: Begon het te schuiven, zeg maar.
4: Ja, en financieel. Personeel was niet meer zo blij. Ja, dan,
3: maar dat is 2008. Dus dan, ja. Dan, daarna groei je nog door? Of,
4: nee, dat was wel. Er is nog inderdaad een tennisbaan, geloof ik, bijgekomen in die tijd. Maar er is daarna niet meer veel inderdaad bijgekomen.
3: Dus dan begin je een beetje de controle te verliezen. En dan heb je eigenlijk een te groot stuk afgehapt. En dat moet je nu gaan doorslikken. Dat is eigenlijk wat je, waar je ineens zit. Ja. Wat doe je dan? Want je denkt, ja shit, ik heb het gekocht. Ja. Nu moeten we door. Wat voor maatregelen probeer je te nemen om controle te houden?
4: Nou ja, inderdaad, je gaat meer gas geven zelf, harder werken. En hopen dat iedereen in jouw flow meegaat. En misschien nog meer gekke acties te bedenken om het toch de dag van morgen weer te redden. En te
3: wat voor gekke acties waren
4: dat? Nou ja, zoals wat ik net zei, over een tegoed. Of nu een wortelappelsmoothie in de aanbieding. En dan het idee hebben dat door de wortelappelsmoothie je hele jaarrekening zou veranderen. Dus niet met terugwerkende kracht. Echt niet de juiste dingen gedaan eigenlijk die iets hadden kunnen redden. Ik had veel beter met partners kunnen gaan praten of mensen zoeken die hier meer ervaringen daarover kunnen helpen. Of zeggen, stop eens met die zaak of in die hoek, zeg maar.
3: Wanneer gaat het kantelen dat het echt misgaat, dat je dus dat je het niet meer houdt?
4: Ja, dat is echt. Dat moment is als uiteindelijk je personeel niet meer kan betalen. Ik bedoel, de Heineken's of de grote leveranciers, daar kan je afspraken mee maken die ik nooit nakwam. Die kan je rekken. En mee in gesprek gaan met personeel niet natuurlijk. Dus het moment dat de telefoontjes binnenkwamen, dat door jou Remco kan ik mijn huur niet meer betalen, door jou Remco heb ik nu een relatiecrisis enzovoort. Ja, dat was het moment dat ik echt dacht, nu moet ik echt, dit gaat niet goed. Dus nu moet ik echt stoppen, want nu ga ik er te veel mensen schade aan brengen. Maar hier kan ik zelf ook niet mee omgaan. Het last was te groot.
3: Dus bedrijf, je hebt faillissement aangevraagd?
4: Ja, dan ga je naar de rechtbank en dan vraag je faillissement aan. Dan stelt de rechter wat vragen. En dan zegt hij, het faillissement is uitgesproken. Je loopt naar buiten in je blote kont. Want vanaf dat moment kan iedereen zien dat je failliet bent. Hè, dat staat direct op internet.
3: Was dat voor jou een opluchting of een verlies? Of hoe voelde dat toen je naar buiten ging?
4: Nou ja, weet je, dat is in alle opzichten een verlies. Want je droom is niet gelukt. En ook een verlies omdat je als ondernemer mislukt bent. En misschien zeggen mensen andere dingen. En zeker op dat moment hoor je dat überhaupt niet. Maar je bent gewoon mislukt als ondernemer. En tegelijk is het een opluchting. Omdat je de fase net voor je faillissement is misschien wel de ergste. Omdat je dan aan het liegen en bedriegen bent. En dat weet je. Hmm. Dus je zegt tegen de mensen, het komt goed. Terwijl je ligt in je bed en je weet, het komt helemaal niet goed.
3: Nee.
4: En dus dat is echt de vervelendste periode.
3: Of je krijgt telefoontjes van mensen die zeggen, kom met het geld.
4: Zeker.
3: En dan zeg je ook, het komt goed, maar je denkt,
4: exact, je zegt heel vaak, komt goed. En ik zat ook op een kantoor, net zoals wij nu tegenover elkaar zitten. Daar zat Wendy, die deed de boekhouding. En Wendy zei, nee hoor, Remco is er niet. En dan mocht ik niet niezen of hoesten, want ik zat natuurlijk minder dan een meter afstand. Want elk telefoontje was duidelijk waar het over ging. Dus je kon ook je telefoon niet meer opnemen.
3: Ja.
4: En dan kom je buiten bij die rechtbank. En dan sta je wel in je blote kont. Maar iedereen die je belt, heb je in één keer wel een antwoord. En ook een antwoord wat geldig is, namelijk, ik ben failliet. Ja. Er is niks meer te halen. Je wordt straks gebeld door de curator. Dus dat is op de een of andere manier wel een soort van bevrijding.
3: Ja.
4: Maar ook, het is ook niet gelukt, hè? Dus je bent ook mislukt voor je gevoel.
3: De BV gaat al failliet.
4: Ja.
3: Maar jij zei net, ik ben ook persoonlijk failliet verklaard. Hoe kan dat precies?
4: Ja. Ja, dus ik had inderdaad, ik ben ooit begonnen in Den Bosch toen als een eenmanszaak. Het was één zaakje, investeringsaftrek, allemaal was dat wat slimmer, dachten we. Daarna, toen het groot werd, een BV begonnen. Maar nog wel een aantal zaakjes waren in die eenmanszaak actief. Ja. En ik had natuurlijk niet zo heel goed al die zaken gesplitst. Ik betaalde de rekeningen waar het geld was en niet of dat nou de juridisch juiste entiteit was. Dus met als gevolg dat de BV failliet ging. En toen kwamen nog mensen die zeiden, ja, maar de eenmanszaak heb ik die vordering op. Dus ik kom nog een keer terug. Toen heb ik nog een jaar geprobeerd om dat te redden. En dat lukte uiteindelijk ook niet. En toen kon ik weer naar diezelfde rechtbank voor het persoonlijke faillissement.
3: Heb je het dan heel veel over je eigen schuld? Of kijk je dan vooral naar buiten en denk je, ja, als anderen het goed hadden gedaan, dan had ik hier niet gezeten.
4: Ja, ik heb wel vaak gezegd dat 2008, 2009 begon het fout te gaan. En dat was precies ook toen de bankencrisis was. Dus dat had er vast mee te maken. Hè, dat door die bankencrisis mensen niet bij mijn tosti geitenkaart gingen kopen. Dat heb ik best lang volgehouden eigenlijk. Maar weet je, als ik eerlijk ben, daar lag het natuurlijk niet aan. Hè. Het lag gewoon aan mij en hoe ik ondernam en welke risico's ik nam. En wat ik belangrijk vond op dat moment. Ja. Dat waren niet allemaal de meest pure keuzes. Ja.
3: Ervaar je er nu nog gevolgen van?
4: Goeie vraag, want dat is echt slecht geregeld in Nederland wat dat er gaat. Ik kan nog steeds geen creditcard op mijn naam. Ik kan nog steeds geen telefoonabonnement afsluiten op mijn naam. En tot, ik geloof, 1,5 jaar geleden kon ik geen hypotheek krijgen. Terwijl ik dus een bedrijf had met winst. En toen veel betere winsten dan dat ik net zei. Dus op mijn bedrijf kan ik 5 creditcards, 29 telefoons. Maar Remco Beekman als privépersoon
3: is nog steeds niet boven Jan, ja, eigenlijk, ja. Volgens de banken.
4: Ja, ja, nog steeds
3: staat er ergens een kruisje.
4: Exact. Ja. Ja. Echt gek.
3: Laten we kijken naar het keerpunt. Dus jij zit persoonlijk aan de grond. BV is failliet.
4: Ja.
3: Je loopt virtueel je blote kont door de straat.
4: Ja.
3: Wat ga je doen?
4: Dat is dan de vraag waarmee je zit. Want je zit ook een beetje te huilen in het hoekje van wat moet ik nou met mijn leven? Nergens in mij komt op ik ga weer ondernemen. Want dat was wel afgevinkt en mislukt. Hè. Ik ben geen ondernemer, dus laat de ondernemer maar zitten. Dus was meer ga ik nou bij de Sligro of de Jumbo werken. Want food is wel wat ik leuk vond. Hotelschool, dus in die hoek zou ik het gaan moeten zoeken. Dus dat was een beetje de keuzes waar ik over nadacht. En in die fase van nadenken ben ik ook met worstbroodjes begonnen.
3: Maar als hobby?
4: Zeker als hobby. Nou, eigenlijk niet eens als hobby. Gewoon om geld te verdienen. Dus je gaat naar de supermarkt, je koopt voor 2 tientjes ingrediënten en dan verkoop je het voor 4 tientjes. En als je leefgeld €40 in de week is, dan heb je dat al bijna 50% aan toegevoegd.
3: En aan wie verkocht je dan?
4: Aan de buurvrouw en vrienden van de buurvrouw en iedereen die maar wilde, ja.
3: Oh, wauw.
4: Ja, en ik kon alleen tegen contante betaling.
3: Ja, nee, want anders komt er natuurlijk de schuldsanering langs. En hoe is dat dan voor jou? Want dan ben je dus eigenlijk een beetje stiekem worstenbroodjes aan het fabriceren.
4: Ja.
3: Om maar niet een cash af te rekenen, om maar niet nog een keer die schuldeisen op je dak te hebben.
4: Ja, nou ja, ja precies. Want uiteindelijk, ik ben niet in de schuldsanering gekomen omdat mijn zaakjes dus niet zo goed geregeld waren. Dus bleven alle schuldeisers gewoon in de lucht. Dus had ik inderdaad een nieuw bedrijf begonnen wat niet kon. Hè, maar of een boot gekocht en had daar natuurlijk meteen beslag op gelegd. Dus ja, die worstbroodjes waren handig om toch wat bij te verdienen. En dat waren kleine bedragen. Maar wel net genoeg om toch nog een beetje te kunnen leven, zeg maar.
3: Ja. En sloeg aan, dus begrijp ik.
4: Ja, precies. Dus ik maakte er dan, om te beginnen, 20 op een avond. En dan zei de buurvrouw, als je weer gaat maken, dan wil mijn zus ook. En dan moet het 40 worden. En nou, kan je vertellen, als je 50 worstbroodjes thuis maakt, dat is best veel. Dus dat wordt al snel dat je denkt, nou, hier moet ik een slimmere oplossing voor gaan verzinnen. Maar ik dacht nog steeds, wordt het nou de Sligro of de Jumbo?
3: Ja.
4: Ik dacht nog steeds niet, ik ga iets in de worstbroodjes.
3: Maar goed, dan wordt het de buurvrouw gaat bestellen, de buurvrouw van de buurvrouw gaat bestellen. Wanneer dacht je, ja, maar dit begint uit de hand te lopen. Dit begint misschien toch een handeltje te worden.
4: Ja, nou, dat was het moment dat ik dus dacht, het wordt thuis wat krap. Ik kon een heel klein anti-kraakpandje vinden in Den Bosch, waar ik worstbroodjes kon bakken, dus met mijn oventje en mijn deegkuipje daar naartoe. Opzegtermijn van een maand, €300 kost. Ik denk, nou, dan ga ik daar bakken voor de buurvrouw en de vriendinnen van de buurvrouw. En elke klant die binnenloopt, is mooi meegenomen. Dat was ook echt achter het station. Niet de beste wijk van Den Bosch. Maar laten we daar maar beginnen. Geen logo op het raam, is sterk nog. Ik had niet eens een naam. En daar kwamen mensen binnen met een hele grote glimlach op hun gezicht, die heel blij werden van die worstbroodjes die ik aan het maken was. En ik werd daar ook echt heel blij van. Die mensen zaten allemaal te lachen. Oh, dit is zoals vroeger. Oh, mijn opa maakte zo. Mag ik met je op de foto? Of mag ik een foto maken? Dus nou, dat maakte mij. Dat zorgde al voor dat je weer wat beter in je vel kwam. Dan kwam er een dame en die zei, deze worstbroodjes wil ik bij mij op het werk. Ik vroeg waar u werkt, waar die mevrouw werkte. Nou, bij Jeroen Bosch ziekenhuis. Die verkocht 1000 worstbroodjes in de week. Ik maakte er toen 300. Dus ik was een mega scale-up geworden. Want ik moest die mevrouw van worstbroodjes voorzien. Ja. Maar en zo meer van dat soort verhalen, dat ik iedereen, de bossen van ook een mooie, de bossenbollen van Jan de Groot kent iedereen.
3: Ja.
4: De bakkers van Jan de Groot kwamen bij mij worstbroodjes kopen, want die vonden die zo lekker. Dus die kwamen die in een bakkersbroek uit de bossenbollenfabriek bij ons worstbroodjes halen. Ik zei, waar werken jullie dan? Nou, bij Jan de Groot. En waar is je reiskast, Remco? Reiskast? Heb je een reiskast nodig voor worstbroodjes? Ik heb natuurlijk nooit een bakkersopleiding gedaan, dus ik had geen idee. Ik deed maar wat.
3: Ja.
4: Maar ze vonden ze allemaal heel lekker.
3: Wow.
4: Ze bleven komen. Ja, dat was wel een punt. Ergens ik dacht, wacht even, misschien moet ik toch Sligro Jumbo uit mijn hoofd zetten en misschien toch een bedrijf beginnen in worstbroodjes, wat er niet zoveel waren op dat moment.
3: Ben je veranderd als ondernemer? Want dit is dan de tweede keer.
4: Ja.
3: Ben je veranderd?
4: Jazeker. Zeker. Ik weet zeker dat dit me niet nog een keer gaat gebeuren. Ik weet zeker dat ik anders onderneem, veel meer behouden. Misschien soms zelfs een beetje een scheiterd. Ik vind het helemaal niet meer belangrijk om in de kroeg te vertellen waar ik allemaal zaken open. Alhoewel, Amsterdam is wel heel erg leuk om te vermelden natuurlijk. Maar daar gaat het me niet meer om. Ik wil echt een mooi, gezond bedrijf maken nu, wat continuïteit gaat bieden. Wat misschien wel naar mijn kinderen gaat, of waar in ieder geval waar mensen nog heel lang plezier aan beleven. Mm-hmm. En dat had ik vroeger echt wel anders.
3: Ja. Ja. En die cashflow? Zit je daar nu bovenop met anderen of wat dan ook, weet je wel?
4: Ja, zeker. Dus ik heb veel minder financiële problemen nu dan ik toen had. De grap is wel, nu je groter wordt, krijg je ook weer de cashflow-problemen van de seizoensproduct wat wij zijn. Hè? Dus in de zomer hebben we altijd even wat last. En de eerste keer dat je dat dan kenbaar maakt en dat de bank zegt, nou, dan geven wij jou dat geld toch? Dan sta je ook even met je oren te klappen. Want er was nog nooit iemand natuurlijk die geld wilde geven. Wij hadden in drie uur tijd een crowdfunding gevuld. Dus in één keer was dat even anders. Maar goed, tegelijk moet je dan ook wel weer voorzichtig zijn. Dat je
3: en waar ben je dan scheiterig heen?
4: Nou ja, dat ik nooit meer in diezelfde situatie wil zitten. Dus ik.
3: Nu, maar wat doe je dan nu niet?
4: In ons bedrijf, ik denk dat ik morgen ook prima naar Eindhoven, Breda, Uden, Roosendaal zou kunnen groeien met bakkerijen. En op elk feestje waar ik sta, krijg ik tips wat ik allemaal wel niet zou kunnen doen met mijn bedrijf. Maar wij groeien 20% per jaar, al jarenlang. En dat vind ik mooi. En goed genoeg. Mm-hmm. Ik wil niet meer dan dat. Dus alle goede ideeën om nog meer sales te hebben, doen we niet. Breda moet ook nog heel even wachten op kei lekkere worstenbroodjes. Maar ooit gaan we het wel doen, maar wel in stapjes.
3: In stapjes, ja. Je hebt 100 man.
4: Ja.
3: Om die worstenbroodjes te maken. Het moet met de hand. Ja. Nou zei je net, nou, 5, 6 miljoen euro omzet en 30.000 euro winst. Dat klinkt mij niet als een hele enorme dikke marge.
4: Nee.
3: Dat ligt aan investeringen die je hebt gedaan, denk ik.
4: Ja.
3: Maar toch, dat moet wel meer worden. Want anders kom je straks toch weer in hetzelfde
4: probleem. Nee, zeker. Dat is ook zo. Dus de marge is nu te dun en dat weten we ook. En nu is het ook fijn dat ik nu veel meer deel met wat ik aan het doen ben. Dus dat er ook mensen zijn die mij hiervoor waarschuwen. Zoals jij dat ook doet, dank je wel daarvoor. Maar dus het is veel belangrijker nu, of we hebben nu veel meer inzicht in waar we heen gaan. En de marge op dit moment is te dun. Dat heeft echt te maken met de investeringen die we gedaan hebben. Dat wordt beter. Maar een worstenbroodje is wel een product wat nooit echt een mega marge zal kennen. Omdat het handgemaakt is, zit die factor arbeid is heel groot.
3: Ja.
4: De lonen in de bakken CO zijn rigoureus verhoogd de afgelopen jaren. Misschien ook wel terecht. Ja, dat maakt gewoon dat een worstenbroodje. En niemand wil 5 euro voor een worstenbroodje betalen. Maar dan zou ik er wel meer aan verdienen.
3: Ja. Of ga je ooit machinaal worden?
4: Nee, nooit. Dat beloof ik hier plechtig. Ik ga nooit machinaal. Want ik ben nu, ik zeg voor de grap, ik denk dat wij de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij van Brabant zijn. En als je dat bent met een worstenbroodje, ben je dat ook van Nederland. Maar dat zijn we ook ter wereld. Dus wij zijn de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij ter wereld. Tada. Ga ik machinaal, ben ik waarschijnlijk weer de kleinste.
3: Ja.
4: Dus dit is ook een hele lekkere positie, denk ik. Om gewoon lekker ambachtelijk de groot te zijn. En het is ook echt het allerleukste. Dus het is het lekkerste, maar het is ook het leukste voor de mensen. Het leukste werk. Ik wil geen operators, ik wil bakkers die blij worden van wat ze doen. Ja.
3: Remco, als geboren Amsterdammer, maar nu Brabantse worstenbroodjesmaker, mag jij een Amsterdamse tegeltjeswijsheid voor ons uitzoeken?
4: Ja.
3: Wat zou die zijn? Wat moet erop?
4: Wat moet erop tegen? Nou, wat ik net even zei, delen. Ik ben veranderd door in mijn ondernemerschap vooral te delen. Ik deel alles nu, mijn successen, mijn twijfel, mijn angst. Alles delen, en dat verbindt ook mooi. Dus op mijn tegeltje zou zeker staan deel met een uitroepteken. Maar als Amsterdammer zou ik daar dan wel iets aan toevoegen. Dus dat deel, goochemert, zou op mijn tegeltje mogen staan. Ja.
3: Mooi. Dankjewel, Remco Beekman was dat, van kei lekker Brabantse worstenbroodjes. Fijn dat je er was.
4: Dankjewel.
3: Volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Toen Marjolein van Tilburg zag hoeveel berichten haar dochter in het midden van de nacht kreeg, besloot ze in te grijpen. Ze bouwde chatlicense. Dat is een soort digitaal rijbewijs voor kinderen en ouders. Maar net als het succes begint, volgt een flinke tegenvaller. De techniek onder haar app blijkt onhoudbaar te zijn. En alles moet opnieuw. Over ondernemen in een digitale opvoeding, pionieren en opnieuw beginnen. Volgende week meer. Tot dan.
1: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het onweer heeft in delen van ons land flink huis gehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooibergvlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen twee kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is na de derde aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste twee. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
6: Europa moet herbewapenen. Maar hoe? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, welkom terug. Wat gaan we doen vandaag?
7: Nou, weet je nog, vorig jaar de NAVO-top, toen zei Mark Rutte het volgende.
8: Allies took a historic decision to raise defense investments to 5% of GDP.
7: Precies, maar ja, waar staan we nu? Op 7 en 8 juli, dus volgende maand, is er in Turkije in Ankara de NAVO-top van dit jaar. En wat wordt daar besproken? Wat staat er op het spel?
6: Ja, dat gaan we natuurlijk voor jullie uitpluizen in deze podcast. De komende 3 afleveringen staan in het teken van de top, met aandacht voor de Turkse defensieindustrie. Turkije heeft na een periode van flinke investeringen toch wel een behoorlijke industrie. En is, als Amerika weg zou vallen, het op één na grootste NAVO-land qua manschappen. Dat is voor ons natuurlijk ook een onderwerp. Wat wordt de rol van de Verenigde Staten binnen de NAVO de komende jaren? Maar vandaag kijken we naar de positie van Turkije in de NAVO en de verhouding tot de Europese Unie. En dat doen we met oud-diplomaat Ron Keller, van 2013 tot 2015, als ik het goed heb, ambassadeur in Turkije, hier bij ons in de studio. Welkom Ron.
9: Dank jullie wel.
6: Wat staat er op het spel deze top in Ankara?
9: Ik denk dat het de eerste wat naar boven komt is, gaat de VS binnen de NAVO blijven? Dat is dezelfde vraag die we vorig jaar in Den Haag hadden. Die speelt natuurlijk nog steeds. Je merkt dat Trump en zijn regering wisselende signalen afgeeft het afgelopen jaar. Ze zijn er niet uitgestapt. Ze doen nog steeds mee. Je hoort ze nu nog generaal zeggen, nou, het is voor ons nog steeds ontzettend belangrijk. En dat is denk ik ook zo. De Amerikaanse troepen maken en alles maakt nog steeds deel uit van de NAVO. Dus zo bezien is er niks aan de hand. Maar tegelijkertijd merk je dat Bijvoorbeeld het conflict in de Golf. Trump heel boos was dat NAVO hem niet te hulp schoot. Nu heb ik de NAVO nodig en nu zijn jullie er niet. Ja, en dan blijkt dat hij ofwel zijn dossier niet goed kent, ofwel toch eigenlijk wel een beetje provoceert.
6: Ja.
9: En hij moet weten, hij moet gebriefd worden over de NAVO. Dus dat betekent dat de liefde bij de Trump-administratie voor de NAVO is nog steeds heel, heel, heel erg dun.
6: Dus dat we weten nog steeds niet hoe ze zich dit jaar dan weer zullen gedragen.
9: Klopt. En ik vind eigenlijk al sinds vorig jaar, hoor, eigenlijk sinds Trump zo openlijk toch al kritiek heeft geuit op de NAVO. Kritiek uiten, dat is uitstekend, maar dat doe je dan binnenskamers. Maar het feit dat hij dat zo openlijk en zo provocerend vaak doet, betekent eigenlijk dat de eenheid in de NAVO er al niet meer is. En daarmee is de afschrikking, dat is het allerbelangrijkste wapen dat de NAVO heeft. Mm-hmm. Dat afschrikkingswapen is verzwakt, ernstig verzwakt. En dat weten helaas de Poetins van deze wereld. Dus ja, die schade is aangebracht. We zullen in de toekomst zien of de NAVO zonder de VS zichzelf opnieuw gaat uitvinden, of dat die VS toch weer terugkeert in dat bondgenootschap. Ja. Dat is in de toekomst is dat nog verborgen.
6: Daar gaan we het zo meteen ook eventjes verder over hebben. Maar nog eventjes over die Amerikaanse lijn. Vorige week had de defensieminister Pete Hegseth, of eigenlijk de Secretary of War, zoals hij daar wordt genoemd,
9: precies,
6: had bij de NAVO-vergadering van defensieministers ook weer strenge woorden tegen de landen die wat hem betreft niet genoeg bijdragen aan de NAVO. Wordt dat dan ook weer de Amerikaanse lijn op de top? Ja, Europa moet meer doen, ondanks de afspraken die we in Den Haag hebben gemaakt?
9: Het is misschien een afgezaagde plaat, afgedraaide plaat. Maar dat zal ongetwijfeld weer gebeuren. En er zijn natuurlijk ook landen die een ander tempo hebben wat betreft de Polen en de Baltische Staten zitten al op een hoger niveau en trekken nog sneller dat been bij. Andere landen zeggen, dan gaan we eens rustig naar kijken. Sommigen zijn nog aan het nadenken, wat kunnen we in die 1,5%, die zeg maar investeringsgerelateerde, defensiegerelateerde categorie van uitgaven doen. Kortom, een flink aantal landen is nog eigenlijk aan het bijkomen of aan het verwerken, de schok dat dit teweeg brengt, die 5%, voor de eigen langerjarige begrotingsontwikkeling. Dat is namelijk een enorme klap. Er moeten heel veel zorguitgaven, onderwijsuitgaven, noem maar op, worden weggedrukt door dit. Dus daar mogen landen daar eventjes de tijd voor nemen. En ik heb, maar dat is even voor een andere podcast misschien, maar ik heb toch eigenlijk altijd gezegd, die 5% is absurd. En de Amerikanen hebben niet het recht om zo hard te schreeuwen. Want kijk, de Amerikanen hebben een hoger percentage defensieuitgaven, maar zij hebben ook een global reach. Mm-hmm. Ze zijn ook over de hele wereld, zijn ze met hun tussen 380 bases die ze in de lucht willen houden. Ja, dat kost wat geld. Maar wat geven ze nou echt aan de NAVO uit? Dat is dus veel minder dan het percentage waar ze mee op de borst kloppen. Dus om ons dan vervolgens aan hun totale uitgaven te spiegelen, ik snap eigenlijk niet waarom we daar in Den Haag zijn, ik zou bijna zeggen, ingetuind. Maar goed, ja, dat is in Den Haag gebeurd. Dat gaat in Turkije niet teruggedraaid worden.
6: En ze dragen niet alleen minder van hun percentage bij aan de NAVO. Ze dreigen ook de laatste tijd steeds meer om daar dat nog verder te verminderen.
9: Klopt. En daarmee zie je wel degelijk het signaal dusgevend. Voor ons is Europa en die NAVO niet meer zo belangrijk. Dat op zichzelf is niet zo onlogisch, want de demografische ontwikkelingen ik was een paar weken geleden in New York en loop je op straat en dan zie je eigenlijk zoveel, je hoort Spaans overal spreken. Is dat maar een slechte steekproef, dat begrijp ik ook wel. Maar de soldaten en de gemiddelde Amerikaan die het in het leger dient, ja, die heeft zijn roots in Guatemala en in Mexico. Europa, zoek het maar zelf uit. En dat staat ook heel openlijk in die veiligheidsstrategie die we sinds de NAVO-top in Den Haag hebben gekregen. En die wel degelijk, denk ik, in Turkije op tafel ligt bij een aantal landen. Althans in het achterhoofd, of misschien wel in het voorhoofd. Wat betekent die veiligheidsstrategie die we in november zagen voor de NAVO? En daarin staat heel expliciet, de Americas, dat is onze zorg, dat is onze geopolitieke, zeg maar, speelveld. En de rest van de wereld gaan we ons wat minder mee bemoeien, ook niet met Europa. Dus vanuit die optiek is wat Hegseth zegt consistent. En willen wij dat compenseren, zullen wij inderdaad dat been moeten bijtrekken als Europa en als andere NAVO-lidstaten.
7: Aanvankelijk werd ook gezegd na Den Haag van oh ja, Ankara volgend jaar en inmiddels dit jaar, dat wordt een tussentop. We hebben grote afspraken gemaakt in Den Haag. Die gaan we implementeren. We gaan in Ankara hooguit kijken hoe ver staan we daar nu mee. Ja. En voor de rest, dat zal niet zo belangrijk worden. Maar als we jou zo horen, dan wordt het toch belangrijker dan je denkt. Wordt het toch weer een Amerika-schop tegen Europa-top?
9: Ja, omdat ik denk dat niet eens zozeer dat geld en die afspraken, daar zullen ongetwijfeld de Amerikanen weer mee komen van jullie zijn te traag en ik snap dat snap ik ook wel.
7: Dit is allemaal oneerlijk.
9: Ja, vanuit hun logica snap ik dat wel. En ze zullen ook signalen geven, besef wel dat wij minder in Europa gaan doen. Dus we laten een gat vallen. Het is aan jullie om dat in te vullen, ja of nee. Dus dat snap ik ook allemaal nog. Wat denk ik anders is, dat hadden we niet kunnen voorspellen vorig jaar in Den Haag, is dat we nu de oorlog in het Midden-Oosten, de conflicten in het Midden-Oosten, zo zijn opgeleid dat ze inderdaad inmiddels wereldwijde consequenties hebben. Niet zozeer militair nog. We hebben nog geen derde wereldoorlog. En de NAVO is niet operationeel in het Midden-Oosten. Maar laten we eerlijk zijn, we praten over een conflict met wereldwijde consequenties. Daar zal de NAVO ongetwijfeld ook over praten. En ook, schat ik, in de Amerikanen zullen zeggen, en waarom hebben jullie ons niet geholpen? En wat gaan jullie als NAVO-partners doen om voortaan dat Midden-Oosten ook veilig te houden? Want een veilig Midden-Oosten is ook goed voor de NAVO. Dus dat zal dat gesprek daarover gaan. Kortom, die top die wordt wel degelijk interessant. En goed om die niet alleen goed voor te bereiden, maar ook goed te volgen, dus ook vanuit BNR.
7: Helder. En als we nou kijken naar, je zegt het al, we zijn weer terug bij het Midden-Oosten. Dan zijn we ook terug bij Turkije, waarvan een groot deel van het land natuurlijk in dat Midden-Oosten ligt. Kun je iets vertellen over de rol van Turkije binnen dat bondgenootschap? We weten al dat ze het grootste staande leger na de Verenigde Staten hebben. Wat is nog meer hun rol?
9: Ze zijn eigenlijk in mijn beleving de afgelopen decennia, en misschien eigenlijk wel vanaf het moment dat zij lid werden van die NAVO, zijn ze heel stilletjes, zijn ze heel erg op de achtergrond. Ze lopen niet voorop, ze lopen niet te zeggen van wij zijn het tweede land enzovoort. Dat heeft te maken met twee redenen. Ten eerste omdat ze er een beetje, ik zou bijna zeggen, met de haren bijgesleept waren in die Koude Oorlogperiode, om die zuidflank af te dekken. Op dat moment bestond de NAVO ook uit allemaal democratieën. En dat was ook, als je de NAVO-charter leest, dan zie je ook dat het gaat niet alleen om verdedigen, maar wat verdedigen we dan? Nou, die democratische normen en waarden. Nou, daar had toen Turkije lid werd van de NAVO, had Turkije die niet. Het was een militaire dictatuur. Maar ze werden er toch bij gehaald. Dus je snapt wel dat ze zich niet een grote broek aanmeten op dat moment, omdat ze niet aan alle spelregels en de normen en waarden voldoen. Dus ze zijn altijd op de achtergrond geweest. En ten tweede, ja, die leidende rol die werd natuurlijk altijd door de VS gespeeld. En die zakt nu wat weg. En je zou kunnen verwachten dat dan dus er meer naar de tweede macht wordt gekeken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de afgelopen 2-3 jaar, nadat Trump aangetreden is, er meer en meer naar Europa wordt gekeken. Europa zichzelf toch heeft georganiseerd rondom het verdedigen van Oekraïne. Het eventueel ontwikkelen van een veiligheidsgarantie voor Oekraïne. In die Coalition of the Willing heeft Europa het initiatief genomen. En Turkije heeft weliswaar steeds proberen te bemiddelen, maar is eigenlijk een beetje op een zijspoor terechtgekomen. Dus ik denk dat het zwaartepunt in de opvolging van Amerika, als we even in die termen denken, ligt eerder in Europa dan bij Turkije.
7: Maar ziet Turkije desondanks niet een kans? Want we weten allemaal, Erdogan is natuurlijk een man met een ego. Die houdt erg van toppen, van uitstraling. Op die toppen die hij tot nu toe heeft bijgewoond van de NAVO komt hij ook binnen van hier komt de leider met hoofdletters. Ja, dit is toch koren op zijn molen, zou je zeggen.
9: Hij zal precies op diezelfde manier weer binnenkomen. Ja, dat ga ik zonder meer vanuit. Ik heb hem nooit op een andere manier zien binnenkomen, dus dat zal weer gebeuren. Zit een beetje in de mans aard. En het is een trots volk. En het volk met met heel veel complexen ook. Vroeger een super, super macht. Ottomaanse Rijk. En dan praat je over honderden jaren van een hele grote, heel groot gebied en een hele grote, zeg maar, outreach die ze hadden. Dat heeft honderden jaren en dat is langzamerhand verschrompeld geraakt begin 20e eeuw. En uiteindelijk, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, was het zover dat Turkije bijna opgesplitst werd door de winnaars van de Eerste Wereldoorlog. Omdat Turkije aan de Duitse kant was gaan vechten, aan de Habsburgse kant. Dus Turkije is door een hele wilde rollercoaster gegaan. En dat heeft al wat gedaan met het zelfvertrouwen, zou je bijna zeggen, van de Turken. Enerzijds, en dat zie je, dat is typisch bij zo'n ex-supermacht. Enerzijds hebben ze nog steeds die grote broek aan van, let wel op, wij zijn die supermacht nog, hè? We zijn er nog steeds. En anderzijds beseffen ze dat ze niet meer die macht hebben van het Ottomaanse Rijk. Dus dat ze slechts Turkije zijn geworden. En dat gevoel van, ik wil niet zeggen van een minderwaardigheidscomplex, maar dat gevoel van, nou ja, op je nummer gezet zijn door de geschiedenis, dat zit ook in de Turken heel diep. Ja.
7: En dus gaan ze niet die rol van tweede macht pakken, mocht het zover komen dat Amerika daaruit stapt?
9: Nee, en ik denk het niet. En het is ook, het zou, weet je, de macht kan alleen uitgeoefend worden als ook degene waar de macht over uitgeoefend worden, zich daar eigenlijk naar schikken en dat accepteren. Dan pas heb je die macht. Anders dan ben je hooguit een zeg maar...
7: Een ijdel haantje.
9: Ja, dan probeer je de macht.
6: Met een heel groot paleis, ja, dat wel.
9: Dan heb je enorm veel ambities, maar je hebt pas echt macht als er iemand naar je luistert. Hè?
7: Ja, ja.
9: En dat, ik denk eerlijk gezegd, dat Turkije nog steeds hoor, een gewaardeerd partner is, maar dat de agenda van de VS, van Europa en van Turkije, de agenda's zijn uit elkaar gaan lopen sinds 1990.
6: NAVO-landen moeten volgens het verdrag ook democratie, individuele vrijheden en rechtsstaat bevorderen.
9: Ja.
6: Dan denk je toch niet meteen aan het steeds autocratischer Turkije?
9: Ik weet niet of Turkije steeds autocratischer wordt. Het is altijd een mengvorm geweest van autocratie en ja, elementen van democratie. Hè. Ik zei al, in de jaren 50 en 60 waren er toch eigenlijk gewoon militairen aan de macht. Militairen zijn altijd heel dicht bij de macht geweest. Atatürk, de grondlegger van het huidige Turkije, was zelf ook een hele succesvolle generaal in de Eerste Wereldoorlog. Heeft dus ook als generaal met zijn leger Turkije eigenlijk behouden. Dat is, als je in Ankara bent, dan moet je naar het mausoleum van Atatürk.
6: Ja, dat ook, hoorde ik al van
9: toen
6: heel.
9: Ik de ambassadeur werd, ik dacht, ik ga mijn geloofsbrieven aanbieden aan de minister van Buitenlandse Zaken of aan Erdogan. Maar er werd gezegd, nee, je gaat eerst een krans leggen bij Atatürk. Dat gaat altijd voor. Dus Atatürk is heel erg belangrijk. Maar dat was een militair. En hij had ook, hij hield ook van Britse sigaren en van bolhoeden. En van een drankje. Dus Dus hij had die twee werelden had hij. En die zie je eigenlijk in Turkije tot de dag van vandaag aan toe. Autocratischer, het gaat met golven in Turkije. En er is natuurlijk wat er nu met de oppositie gebeurt. Met de CHP is dramatisch. Dat is tegen alle normen en waarden van democratie in. Dus daar is geen twijfel over. Maar Erdogan heeft ook een heleboel losgemaakt in positieve zin. Toen hij begon, heeft hij heel veel economische welvaart gegeven. Dat is ook een vorm van beschaving brengen aan je eigen mensen.
6: Ja. Ja, alleen beïnvloedt dit dan hun positie binnen de NAVO?
9: Ja, daarom zeg ik het. De mate waarop zij geaccepteerd zullen worden als onze leider binnen de NAVO, als je toch een ander norm- en waardestelsel hebt, die kans is erg gering.
7: En Mark Rutte, die moest vorig jaar toch even langs bij Erdogan om zijn baan veilig te stellen. Erdogan zei eerst, nou, dat dacht ik niet dat jij het gaat worden. Je hebt ons voor gek gezet daar in Nederland met onze verkiezingscampagne voor Nederlandse Turken. En de minister mocht niet komen spreken. Dus kom maar even op het matje. Want anders gaat meneer Erdogan, gaat deze jongen niet akkoord.
9: Klopt, ja.
7: En Rutte ging op eigen kosten op zijn knieën. Moest nog lang wachten, ook begrepen we. Ja, dat is ook Erdogan. Hè? Wat zegt dat over de man?
9: Nou, dat zegt meer iets over de Turkse aard. Het is een trots volk. En als je je beledigd voelt, dan kom je daarop terug, om het zo maar te zeggen. Ik wil het woord wraken en revanche niet in de mond nemen. Het is wel een volk met een kort lontje, als je begrijpt wat ik bedoel. En met een lang geheugen. Zo van, jij hebt ons ooit bekritiseerd. En nu toch, dat willen we toch nog een keer op terugkomen. Dat past wel in een, dus niet alleen toevallig Rutte hoor, dat past in een bredere traditie van laten zien van wie in Turkije in ieder geval de baas is. Dat is dat autocratische kantje. Hè?
7: En het is ook voor het eigen publiek eigenlijk dus.
9: Ja, en het is, ik denk, het publiek zal dat, die zal niet zo daar opgewonden over raken, maar het zit meer in de aard van het beestje, denk ik.
7: Ja,
9: trots volk, trotse mensen. Erdogan is onvoorstelbaar trots, ja.
7: En toch is dat ook een heel belangrijk land. Ze liggen aan de Bosporus, bij de Zwarte Zee, bij de Middellandse Zee, in het Midden-Oosten. Ja. Je wil ze er ook bij houden, want elk Russisch schip dat naar de Zwarte Zee vaart, dus richting Oekraïne en Rusland zelf, dat zien de Turken. En dat geven ze wel even door aan de NAVO-bondgenoten. Zeker. Dus knijpen we gewoon niet een oogje dicht met zo'n moeilijke, onbetrouwbare partner. Zo van, nou ja, daar hebben ze er in ieder geval bij.
9: Ja, moeilijk zijn ze wel, onbetrouwbaar zijn ze niet. Oh, ik heb de Turken ervaren als een uitermate betrouwbare partner. Ik denk dat de NAVO daar ook absoluut geen klachten over heeft. Maar ze zijn anders gebouwd. Anders, hun geschiedenis is anders dan die van ons. Hun belang, ik zei het al, vanaf 1990 zijn de VS, Europa en Turkije in drie verschillende richtingen gegaan. Als het gaat om wat wil je, hoe kijk je naar de toekomst. Dus ze zijn anders dan wij. Maar ze zijn binnen dat bondgenootschap een uitermate betrouwbare partner gebleken altijd. Lastig, moeilijk. Maar goed, er zijn meer lastige landen. Ik bedoel, Frankrijk is ook niet in alle opzichten een makkelijk land. En Nederland wil ook wel eens dwars liggen en zo.
7: Maar hoezo betrouwbaar? Want we weten ook nog dat ze op een gegeven moment een luchtverdedigingssysteem van de Russen gingen kopen. Nota bene de Russen. Wat Amerika toch echt heel erg kwaad heeft gemaakt.
9: Klopt, dat kan ik me nog herinneren. Dat hing ook samen met het feit dat ze aanvankelijk de Patriots wilden kopen. En dat de Amerikanen zeiden, ja, sorry, maar wij gaan die Patriots dan wel leveren, maar je krijgt er geen handleiding bij, om het maar even simpel te zeggen. En de Turken zeiden, wat? En zeiden ze, ja, de Amerikanen zijn allemaal geheim in over de technologie en zo. Dat willen we toch niet aan jullie geven. Dus het wantrouwen zat meer bij de Amerikanen. En toen zeiden de Turken, trots als ze zijn, wat, je vertrouwt ons niet, hebben we daar al die jaren trouwe bondgenootschap voor geweest, dan kopen we ze wel in Rusland. Zo is het ongeveer gegaan. Er is heel vaak bij dit soort incidenten is er weer een aanleiding, hè? Een steen dus aanstoot. En dan zie je dat ook toen al de Amerikanen toch terughoudend waren. We zien het nu richting China en zo. Maar dat hadden ze toen ook al naar Turkije toe. Hè. Dus de Amerikanen zijn heel benauwd dat technologie weglekt. Omdat dat ook, ze zijn de innovator van de wereld. En ze zijn, zeker met militaire technologie, zijn ze daar benauwd over. Maar de Turken zeiden, wij zijn NAVO-partners. Hoe kan dat nou dat we niet vertrouwd worden? Nou, en dan worden ze boos. En dat kan ik me eigenlijk nog wel voorstellen ook.
6: Ron, jij was ambassadeur in Turkije van 2013 tot 2015. Wat heb je toen meegekregen van de Turkse opstelling op veiligheidsgebied?
9: Ja, een land dat naast een aantal petten op heeft. Hè, dat is me bijgebleven. Turkije staat op het lijstje van mogelijke EU-lidstaten. Hè, anders op het,
6: ja, heel op, erg. De misschien, waarschijnlijk
9: ja,
6: niet.
9: Nou ja, dat, als je dat Erdogan vraagt, zegt hij, ja, natuurlijk, wij hebben recht op EU-lidmaatschap. Hè, dus dat is één. Dat is één Turkije. Dan is er een Turkije dat dus toch een betrouwbaar bondgenoot is. Wat stilletjes, maar betrouwbaar in die NAVO. Dan heb je hetzelfde Turkije dat ook een anti-westerse coalitie lid van is geworden. De BRICS-groep die een paar jaar geleden door de Russen en de Chinezen is opgepoetst. Ja. Om een soort van tegendruk te geven naar het Westen toe. En die BRICS-groep, daar horen we nog niet veel van, maar hij is er wel en hij wordt sterker en sterker. Er komen steeds meer landen bij, Indonesië en Egypte, noem maar op. Ooit wilden daar ook Iran en Saudi-Arabië in. En toen, nou ja, goed, dat heeft uiteindelijk geleid tot het Gaza-conflict. Dat is weer van een andere podcast.
6: Het is een soort lesje wereldgeschiedenis eigenlijk.
9: Maar die BRICS-groep, daar zit Turkije dus ook. Nou, was een van de eerste die zei, ja, daar willen we ook wel bij horen. Mm. En dan denk je, hé, dat is toch een anti-westerse groep. En als je dan Erdogan zegt, en wat wilt u nog meer? Dan zegt hij, nou, wij zijn ook een regionale supermacht. Mm. En dan zeg ik, ja, maar wat bent u? Wat is nou het echte Turkije? En dan zei Erdogan tegen mij, ik hoef helemaal niet te kiezen, wij zijn dat allemaal. He, dus dat is, Turkije is heeft een hele grote ambitie. Wil heel graag lid worden van clubs en er dan bij zitten. En dan blijkt soms clubs elkaar, ja, ruzie met elkaar te hebben of elkaar uit te sluiten. Turkije is een beetje eigenlijk vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog in verwarring van waar horen we nou precies bij. Ze willen nog steeds, eigenlijk diep in hun hart willen ze die rol terug die ze in het Ottomaanse tijdperk hadden, van de leider in het Midden-Oosten.
6: Ja.
9: En dat was ook de belangrijkste drijfveer in de tijd dat ik ambassadeur was. Wij willen met heel veel landen om ons heen vriendschappelijke relaties aangaan. We willen met geen één land een conflict aangaan. Maar we willen wel invloed uitoefenen daar. Nou, de eind de eindresultaat van dit alles was dat er inderdaad heel veel conflicten gestopt waren, maar dat Turkije in plaats van heel veel vrienden geen enkel vriend meer over had.
6: Ja, want lukt dat, het zijn van een regionale grootmacht?
9: Nee, niet op de manier waarop Turkije dat doet. En dat is nog steeds vanuit, misschien wel die militaire achtergrond, maar vooral vanwege dat Ottomaanse verleden, vanuit het beeld van wij zijn de natuurlijke leider in het Midden-Oosten, dus luisteren naar ons. Ja, en dat pikken de buurlanden niet. Dus die rol van leider, die wordt niet gepikt als je eigenlijk zeg maar boven je gewicht bokst, om het zo maar te zeggen.
6: Dank, Ron Keller. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Dit is BNR Nieuwsradio.
2: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
1: 24 uur per dag.
3: De beste.
4: Op funk en soul.
1: Ga naar de BNR-app.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clarke, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3... achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clarke leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK... en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen

0: Colombia en het bleef 0-0. Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
3: Als je hem in de koker deed van er moeten eitjes gestolen zijn, dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger en dan verwijderen we takken. Ja, zeg het maar.
4: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
5: Dankjewel, Wout.
4: Even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, je zat net al een beetje te spieken in het draaiboek, maar ik ga het je toch nog even vragen. Ben jij een beetje een vogelmens?
5: Nee, echt totaal.
4: Nee, je houdt niet van vogels?
5: Nou, kijk, ik hou niet van vogels. Kijk, ik vind dus bijvoorbeeld dode vogels doodeng. Ik vind ze iets engs hebben, iets smerigs hebben. Als er dus een dode duif gelegen was, dat volgens mij. Ja, die kan ik dus niet opruimen. Dat kan mijn geest niet aan. Nee, echt, ja, dat is gewoon een soort
4: maar
5: ding.
4: Maar je hebt een soort Birds, Alfred Hitchcock-achtige.
5: Ja, ik denk het inderdaad.
4: Maar waar komt dat vandaan?
5: Ja, dat zal wel trauma uit mijn jeugd zijn.
4: Kan je ervoor laten behandelen?
5: Ja, nou goed, ik ga het met mijn therapeut over hebben. en levende vogels. Ja, kijk, ik kan net een duif van een mus onder.
4: Ik haat duiven.
5: Oh, oké, okay, nou vertel het. Ja, nee, waar komt dat vandaan?
4: Ja, ik weet niet. Ik vind duiven echt, dat vind ik vliegende ratten. Dat is een vreselijke beest. Verder vind ik alle vogels echt wel leuk.
5: Maar ik was laatst met mijn jongste kinderen was ik in Artis. Of nee, met al mijn kinderen trouwens was ik in Artis. En heb je daar die grote vogelkooi met die roofvogels.
4: Die gieren.
5: Ja. Jezus, hè, dat zijn beesten. Ja. Dus dan vind ik ze eigenlijk ook doodeng.
4: Ja, dus, u hoort hem al. Want bij ons in de studio aangeschoven vandaag is advocaat Tom Nieuwburg. Welkom, Tom.
6: Dank.
4: Jij bent eigenlijk al jarenlang strafadvocaat. Ja. Hè? Ja. Maar even je doopcel. Waar ben je begonnen?
6: 20 jaar geleden bij Moskowitz begonnen, Bram.
4: Oh, wauw. Jij mag Bram zeggen?
6: Daar denk ik een jaar of 4, 5 gezeten. Toen ben ik bij Fiek Advocaten terechtgekomen. Ik denk daar ook 3, 4, 5 jaar gezeten.
4: Toen jij daar zat, Chris?
6: Nee. Daarvoor.
5: Net daarvoor.
6: Toen wij weggingen, we zijn met z'n drieën daar weggegaan. Goed weggegaan.
4: Samen met twee andere advocaten.
6: Met twee andere advocaten. En toen.
5: Daar is één advocaat voor teruggekomen.
6: Juist, dat was die de capaciteit had om dat alle dat drie te vervangen.
4: Ja, ja, ja.
6: Het omzetkanon. Ja.
4: En nu altijd lang gewoon voor jezelf.
6: Voor mezelf bezig. Aangesloten bij JKR Advocaat heb ik het heel erg naar mijn zin. Maar dan een beetje je eigen winkel.
4: We gaan even naar de zaak van vandaag. Ja. Want dat is er nog wel even eentje. Een man en een vrouw fokken samen haviken. Want ze zitten in de verkoop van vogels. Vooral de witte havik is exclusief en daardoor duur. De dieren worden voor zo'n 10.000 tot 20.000 euro per stuk verkocht. Op enig moment wordt tijdens bloedonderzoek ontdekt dat er geen verwantschap is tussen de jonkies en de haviken die zijn opgegeven als hun ouders. Waar een gemiddelde havik zo'n 1 tot 5 eieren legt, komen op deze fokkerij uit 3 nestjes wel 31 jonkies. Het stel wordt ervan verdacht 's nachts eieren uit nestjes te stelen om zo de jonge haviken zelf op te kunnen voeden en ze vervolgens te verkopen. En daarnaast wordt het stel vervolgd voor valsheid in geschriften. Ze zouden de zogenaamde CITES-verklaring die nodig is om te laten zien dat een beschermd dier legaal is, gefokt en verkocht mag worden, hebben vervalst. Nou, wat is dit een zaak, Tom? Wat vind jij van vogels?
6: Ja, ik ben gek op vogels.
4: Ja, ja. Wij vragen altijd aan onze gasten, welke zaak is je altijd bijgebleven?
5: Waarom dacht jij, ik kies voor de vogels?
4: De haviken.
6: Ja, eigenlijk omdat winkeldiefstallen, woninginbraken, drugszaken, ze komen eigenlijk allemaal wel voorbij. Ja. En dit was eigenlijk ook wel een zaak waar een uitdaging in zat. Wat je al zei, er was geen verwantschap aangetoond. Dat stond ook vast.
4: Tussen die havikjes.
6: Juist, dus je hebt een ouderpaar. En als je een CITES-verklaring wil hebben, we hadden het net over artes. Alle dieren daar zijn in gevangenschap geboren. Die mag je hebben of je kan een dier kopen wat in gevangenschap is geboren. En om aan te tonen dat je deze haviken mag hebben, moet je de verwantschap met het ouderpaar, wat al in die foyer zit, moet je kunnen aantonen.
4: Even voor mijn beeld, waarom is zo'n CITES-verklaring is dat belangrijk bij dieren?
6: Ja, het gaat eigenlijk om de bescherming van planten, dieren, de illegale handel tegen te gaan. En ik denk ook wel om het een beetje te kunnen reguleren, dat beschermde diersoorten, dat die op de goede wijze worden behandeld.
4: Ja, het is ook eigenlijk natuurlijk dat je weet van, als ik een pandabeer zie in de dierentuin, dan is die in gevangenschap geboren en dan hebben ze hem niet gevangen ergens in een bamboebos in China.
6: Juist.
4: En op de boot gezet en in artes neergegooid.
5: Nou ja, nee, je moet even realiseren dat zeg maar om ja, ik heb niet zoveel met vogels, maar
4: wel met pandaberen.
5: Wel met
6: gifkikkers.
5: En koalabeertjes.
4: Ja.
5: Rondom dat hele, zeker als het beschermde diersoorten betreft, net zoals hier havikken, daar zit een hele wet en regelgeving achter. He, dus je hebt de Flora en Fauna Wet, dat is de Nederlandse wet, maar je hebt ook allemaal EU-richtlijnen en regelgeving. En dat zijn eigenlijk, we hebben het al vaak hier inderdaad over moord, doodslag, krachting, dat soort dingen. Dat is commune strafrecht. Maar alles wat om dieren gaat, om flora en fauna gaat, dat noemen we het bijzonder strafrecht. En dan heb je dus te maken met allerlei regelgeving op allerlei gebieden die wel een link hebben met het strafrecht, maar die het ook wel weer complex maken, omdat we er eigenlijk allemaal vrij weinig van weten.
4: Laten we eens even beginnen bij het begin, Tom. Ja. Hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
6: Ja, eigenlijk is hij gewoon bij kantoor destijds terechtgekomen.
4: Dat was Moscovici.
6: Nee, dat was bij Moscovici.
4: En die mensen hadden gezegd, wij willen Bram.
6: Ja, en dan doe je een intake en meestal deed je dat samen. En zo gaandeweg krijg je een klik met die mensen. Dan verdwijnt Bram wat naar de achtergrond. En dan spar je natuurlijk nog wel steeds over zo'n zaak. Maar dan trek je zo'n zaak ook een beetje naar je toe.
4: Wat vertelden die mensen jou of jullie bij die intake?
6: Die zeiden, wij zijn dierenliefhebbers en zijn ons van geen kwaad bewust. En het lastige vond ik wel een beetje, wat Chris ook zegt, is dat je hebt te maken met gespecialiseerde ambtenaren die hier onderzoek naar doen. En eigenlijk als je normaal een verdachte consulteert, dan weten wij van de hoed in de rand in de standaardzaken. Dan weet je wat juridisch voor vragen je gaat krijgen, juridisch. Hoe ziet een verhoorplan eruit? En hier wist ik dat eigenlijk niet. En maar dat maakte het ook wel spannend.
4: Het Openbaar Ministerie die heeft besloten dit echtpaar te vervolgen.
6: Ja.
4: Hoe waren ze eigenlijk bij hun terechtgekomen?
6: Je hebt om een CITES-verklaring te krijgen, moeten we dat verwantschapsonderzoek wordt gedaan. Gewoon een DNA-test, bloed van papa, bloed van mama. En dan heb je een nest en komen die nakomelingen overeen, ja of nee. En als die overeenkomen, geboren in gevangenschap. En dan blijkt in 2007 dat er een test wordt gedaan. En dan uit dat bureau, wat is aangedragen voor de CITES-verklaringen, die zegt, hé, dit zijn geen nakomelingen, dit klopt niet. En die doen een melding en dan gaan ze verder terug in de tijd. En dan zien ze, hé, in 2005 was er een nestje van 15. In 2006 was er een nestje van 9. En dan begint die zaak te rollen.
4: Ja, want eigenlijk zeg je dan dus van, hé, er zijn dus eitjes ergens anders vandaan gehaald. Ja. Die zijn er eigenlijk een soort koekoesjongen, hè, noem je dat geloof
6: Juist.
4: Ik.
6: Juist.
5: Eventjes voor mij, een hele domme vraag hoor, verjaarsvraag, Tom.
6: Ja.
5: Leefden er in Nederland haviken in het wild, zeg maar?
6: Ja, en ze vonden bij deze mensen.
4: Echt geen vogelman, hè?
6: Nee. Ze vliegen zelfs over de A2.
5: Ja, nooit gezien. Nee. En ze op de telefoon.
6: En het Openbaar Ministerie, zoals jij al zei, die zei van, dit kan dus niet gekweekt zijn.
4: Dit klopt niet. Nee.
6: Die moeten ergens anders vandaan komen.
4: Oké, en dan gebeurt dit. En dan zegt het Openbaar Ministerie, nou, hier klopt iets niet, laat ik het zo maar zeggen. En ze hebben die ook een inval bij hun gedaan? Zijn ze opgepakt? Wat is er met hun gebeurd?
6: Ja, dus ze zijn daar ter plaatse gegaan. Ook om daar gewoon te kijken, wat zijn de omstandigheden waar dan deze kweek zou plaatsvinden?
4: Want die mensen hadden een fokkerij.
6: Die hadden eigenlijk een fokkerij.
4: Ja.
6: Ja. En dan komen ze daar, en dat is natuurlijk best wel. En dan komen we, het zijn er niet twee die daar binnenvallen. Ja. Er komt een mannetje of 10, 12 binnen. Best wel intimiderend. En dan word je gebeld dat je zegt, er is een inval geweest. We willen graag langskomen. Dan heb je natuurlijk nog niet alle informatie. En gaandeweg blijkt dan dat je denkt, ja, dat ziet er aan het begin niet zo heel fraai uit.
4: Dan heb jij zo'n gesprek met die twee mensen, met dat echtpaar. Samen met Bram zit er ook bij. Wat voor mensen waren dit?
6: ja, een beetje Noord-in-Wolking-achtige mensen. Gewoon wel van die
4: outdoor-typjes.
6: Ja, outdoor-typjes, maar wel, dat proefde je wel echt. Die waren ook wel van een stuk gebracht. Die zeiden, wij doen dit met de beste bedoelingen. En wij leven wet en regelgeving na.
4: En dan is natuurlijk een van de eerste vragen die jij en Bram dan stellen. Van, hebben jullie eitjes ergens vandaan gehaald en bij die nestjes gelegd?
6: Klopt.
4: En wat zeiden ze daarop?
6: Dat hebben wij niet gedaan. En dan was het wel wat wij gaandeweg hoorden. Dat er attributen waren gevonden waarmee je dat, als je die redenering zou willen volgen, zou kunnen doen.
4: En wat voor attributen moet ik dan
6: zeggen? Dat waren klimsporen. Waarmee je eenvoudig de bomen in kon gaan. Die werden gevonden tijdens de doorzoek.
5: Okay. Aha. Mag ik even iets op mijn rij zetten? Want ik ben zelf een klein beetje niezing kwijt. Of ik ben niet kwijt. Maar ik het even helemaal scherp.
4: Chris gaat er even in vogelvlucht doorheen.
5: Precies. Ja. Deze mensen, allereerst, die fokken dus haviken. Ja. Waarom fokken zij haviken? Voor wat is dat?
6: Je hebt mensen die hebben als beroep valkenier. En die hebben een getrainde valk nodig om vuilstortplaatsen, vliegtuigen veilig te laten vliegen. Dus daar zou je een deel van die haviken voor kunnen gebruiken. En het is, wat een beetje bij de intro werd gezegd, het is denk ik ook gewoon, net zoals met hondenfokken, er kan geld in verdiend worden.
5: Ja, dat is big business wel, hè? Ja. 10 tot 20.000.
6: Ja. Maar dan heb je wel over een exclusief exemplaar, maar gewoon het hele trainen van zo'n havik, voeding, foyeren. Het is een kostbaar proces.
4: Ja, ja, want in Saoedi-Arabië is een roofvogel. Dan zie je die sheiks, die zie je daar staan met zo'n handschoen aan. En die hebben dan van die roofvogels. En ja, die gaan dan jagen daarmee. En dat is echt een heel prestige ding daar. Hè?
5: En als ze dan wit zijn, dat is de top de bil qua vogel.
6: Ja, heb je een 6 gegooid.
5: Ja, heb je een 6 gegooid.
4: Oh, dat zit ook nog een gradatie in welke vogel?
6: Ja, die witte, maar dat is natuurlijk ook wel weer het leuke van die zaak. Dat je gaandeweg leer je andere dingen waarvan je zou zeggen van, bijvoorbeeld wat de officier zegt van, het zijn maar weinig, normaal 1 tot 5 nakomelingen. Ja, daarvan zag je wel dat je zegt, is dat nou een feit van algemene bekendheid of hoe moeten we daar onderzoek naar doen?
4: Zij fokten die witte.
6: Ja, nee, ze fokten gewoon haviken en als er een witte tussen zat,
4: jackpot.
6: Juist, was je gelukkig.
5: Ja. En hoeveel haviken hadden ze dan, zeg maar, die kindjes kregen? Kleine havikjes.
6: Dat is ook wel een beetje een plot twist.
5: Nee, dat ook. Ja, nee, maar goed, maar in zijn meerdere.
4: Ja. Oké. Okay. Jij bent volgens mij niet een valkenier, Tom.
6: Nee.
4: Je weet meer van vogels dan Chris, maar daar is niet zo heel veel voor nodig.
5: Nee, heel weinig.
4: Maar jij gaat dan dus je verdiepen in
6: De flora, de faunawet en in de havik. Ik ben daar ook ter plekke gegaan.
4: Naar hun fokkerij. Ja,
6: om gewoon eens Je wil toch ook wel, als je bij de rechtbank aankomt of tijdens zo'n verhoor, ik heb gewoon een kennisachterstand. Ik wist niks van die ik wist niet eens wat een CITES-verklaring was. Dus daar duik je in en je wil dat ook voor jezelf een beetje beeldend maken.
5: Maar kun je dan uitleggen, ook voor de luisteraar even, zeg maar, hoe dat juridisch, wat is dan de regelgeving, even in het kort?
6: Kijk, eigenlijk komt het erop neer als je een er zijn verbodsbepalingen dat je gewoon bepaalde dieren mag je niet hebben.
5: Nee.
6: Tenzij je een vergunning hebt eigenlijk, een CITES-verklaring. En die CITES-verklaring zegt, het wordt gedoogd dat jij dat dier hebt, omdat het een gevangenschap gefokt dier is. Dat is eigenlijk gewoon de kern.
5: Ja.
6: En als je dat kan aantonen, dan mag je dus die nakomelingen hebben.
5: En je mag ze ook verkopen.
6: En je mag ze dus ook verkopen.
5: Ja, maar je moet dus altijd eigenlijk 2 haviken hebben. Een mannetjeshavik en een vrouwtjeshavik.
4: Zo werkt dat, Chris.
5: Ja, precies. Ook in de natuur werkt dat zo.
4: Ja. Als je jonkies wil, dan moet je een mannetjeshavik en een vrouwtjeshavik.
5: Ja, nou, niet anders dan bij pinguïns misschien. Maar goed.
6: Of wormen.
5: Die moeten allebei in gevangenschap zitten eigenlijk.
6: Ja.
5: En die kunnen kindjes krijgen in gevangenschap. En die mag je verkopen. Maar je mag geen haviken van buiten halen. Kleine havikjes, babyhavikjes, noem ze maar even.
6: Ja,
5: klinkt heel lullig, maar ik heb er echt geen stand van. En die zeg maar uit het wild halen en die verkopen. Daar komt het eigenlijk op.
6: Daar komt het op.
4: Dat mag dus niet.
5: En dan moet je dus aantonen dat de jonge haviken die jij verkoopt, dat die een DNA-verwantschap hebben met de 2 haviken die jij in je vogelfokkerij hebt rondfladderen.
4: Ja. Eigenlijk zijn het allemaal gedetineerde havikjes die je hebt.
5: Ja. Ja. En ze kwamen er dus achter. Ja, dan mijn pellet even helemaal. Ja. Ze kwamen erachter. Er zitten daar jonge havikjes. En die hebben geen verwantschap met een van de grotere havikjes. Dat stond vast.
6: Ook voor ons.
5: Ja.
6: Ja.
4: Dan ga je naar die fokkerij. En dan ben ik ook benieuwd wat je zegt al. Mijn cliënten, dat waren een beetje van die outdoor types. Een havik, dat is natuurlijk ook gewoon een volle roofvogel.
6: Ja.
4: Hoe ziet zo'n fokkerij eruit?
6: Ja. reusachtig eigenlijk. Want die kooien zijn groot. Ze eten allemaal levende muizen, ratten. Dus het is ja, fabriek doe ik het misschien te kort. Maar het is gewoon wel een heel proces wat je daar ziet. Schoon, verzorgd. Dat zie je natuurlijk ook wel eens die beelden op tv. Dat de Nederlandse voedsel en warenautoriteit ergens binnenkomen. En dat het uitwerpselen en een bende is. Dit zag er verzorgd en mooi uit. En eigenlijk best wel indrukwekkend.
5: Ja. Maar goed, deze mensen, jij gaat met hun spreken.
6: Ja.
5: Het staat vast dat er jonge haviken zijn die geen verwantschap hebben met de grotere haviken, om het zo maar te zeggen.
6: Klopt.
5: Zij zeggen maar, wij hebben niet haviken van buiten gehaald.
6: Ja.
5: Maar er zijn wel goederen gevonden, klimsporen. Ja. Hè, waardoor je mogelijk in een boom kan klimmen en haviseieren kan pakken. Wat was hun verklaring dan naar jou toe van wat hier gebeurd zou kunnen
6: zijn? Zij zeiden, wij zijn naar een bureau gegaan, of een DNA-lab, laten we het zo noemen, wat is aangedragen door het CITES-bureau. Die zeggen, dit is een gecertificeerde organisatie, daar moet jij je bloed laten testen. Dan komen zij daar, dan in 2005 en 2006 wordt die verwantschap afgegeven. Dan voor het eerst in 2007 blijkt dat er geen verwantschap is, dat geen van die nakomelingen matcht. Als zij dat toen hadden geweten, zeiden zij, dan hadden we hadden meerdere vogels in die foyer en wij deden dan egg pooling. Dus als er een ei werd gelegd, haalden we die gelijk weg en die legden we in een broedmachine. Dan hadden we een andere moeder kunnen opgeven. Of eigenlijk een andere vader kunnen opgeven. Om te kunnen zeggen, hey, was het dan misschien wel dit de vader van de haviken? Maar omdat dat zo laat uitkwam, konden wij wel aantonen dat er meerdere haviken waren, maar je kon niet een hernieuwd bloedonderzoek doen, want die beesten waren letterlijk gevlogen.
5: Welke beesten?
6: Die ouderparen en die jonkies.
5: Ja, dus zij zeiden eigenlijk, ja, ik probeer het echt goed te volgen, ja. Tom. Want ze hadden zeg maar een mannetjes- en een vrouwtjeshavik die in principe dit deden.
6: Ja.
5: Maar we hebben meer mannetjes- en vrouwtjeshaviken hier rond fladderen, om het zo maar te zeggen. En er is wel mogelijk geen verwantschap tussen de babyhavik en die twee die wij opgegeven hebben. Maar mogelijk is er wel verwantschap met die andere die we daar hebben.
6: Zeker. En dan werd het, en zij deden dan ook nog, om het nog wat ingewikkelder te maken, ook aan kunstmatige inseminatie. Dus zij kochten bijvoorbeeld in Engeland bij een andere havik fokker kochten zij sperma.
4: Vogelzaad.
6: Ja. En dat werd dan vervolgens ingebracht met een pipet. Dat konden zij zeer gedetailleerd verklaren hoe dat ging. Alleen die meneer in Engeland, die zei dat klopt, ik heb sperma opgestuurd. Maar let wel, die vogels van mij, die zijn nooit Engeland verlaten. Maar er was een dierenarts, die had bloed afgenomen en die had het ringnummer van die havik gecontroleerd met het bloed. En die zei, kan niet anders dan dat die havik wel in Nederland is geweest. Dus er zaten ook.
5: Maar hoezo, dat kan ik niet volgen. Hoezo kan dat niet anders?
6: Omdat hij zei, ik heb zelf fysiek het bloed bij deze havik met dit ringnummer heb ik afgenomen. En dat ringnummer correspondeerde met een unieke havik in Engeland. En die havikman in Engeland, die zei, dat beest heeft Engeland nooit verlaten, maar ik heb wel sperma opgestuurd.
5: Maar juridisch, hè, eventjes, mag je vogelzaad uit Engeland halen van een havik?
6: Ja.
5: Dan hier in een vrouwtjes havik insemineren.
6: Ja.
5: En dan komt daar een nakomeling uit. Er is een verwantschap zeg maar met de moeder. Ja, ook met die vader. Maar die vader zit niet in hetzelfde gevangenschap. Maar dat mag wel.
6: Dat mag wel. Want dat
4: maar,
6: was een...
4: Als je maar geboren en opgegroeid is in gevangenschap.
6: Juist.
4: En waar dat is, maakt niet uit. We gaan even terug naar de volière. Jij staat daar bij die mensen.
6: Ja.
4: Vind je het een indrukwekkende vogel, een havik?
6: Ja. Ze kijken je met van die priemende ogen aan. Het is ook echt een roofvogel. Ik heb ook gezien hoe ze muizen opeten. Die verslinden elkaar ook. En dat was bijvoorbeeld ook een reden waarom ze zeiden, wij gaan voor kunstmatige inseminatie. Omdat ook bij het paringsritueel wordt er gestoeid.
4: Ja, dus eigenlijk vertellen zij daar, jij komt daar op bezoek. En zij gaan gewoon uitleggen, hoe gaat dat fokken? Want
6: precies,
4: dat wil jij natuurlijk weten.
6: Juist.
4: En wat vertelden ze jij nou daarover? Want kijk, ik denk gewoon, je gooit een heleboel vogels in zo'n volière. Die gaan met elkaar knuffelen. En dan op een gegeven moment zijn er eitjes.
6: Ja.
4: Nou, dan heb je jonkies en die kun je verkopen. En of dan kun je weer, die kun je ook weer doorfokken. En dat moet je wel onder administreren. Maar dat is denk ik een te simpele voorstelling van zaken. Leg jij eens uit, hoe gaat dat fokken nou in zijn
6: werk? Je ziet dat denk ik ook gewoon in dierentuinen, dat je een panda en een panda bij elkaar hebt.
4: Ja, die zijn heel moeilijk.
6: Die zijn moeilijk.
4: Het is heel lastig.
6: Maar er zijn meer dieren, denk ik. Dus zij zeiden, de kans op nakomelingen is groter met kunstmatige inseminatie. De kans op letsel bij beide dieren dat dat voorkomen wordt, is ook groter.
4: Al want het minnenspel verloopt nogal ruig.
6: Verloopt nogal ruig.
4: Oh ja, oké. Okay.
6: En zij hebben gezegd, als we de kans willen vergroten op nakomelingen en op een veilige manier, dan doen we dat op deze manier. En dat gaat letterlijk dat je dat inbrengt met een pipet bij de vrouwtjesaving.
4: Dus daarvoor heb je dat zaad van de vogels die in je eigen volière rondfladderen. Maar halen ze dat zaad ook nog elders vandaan?
6: Ja, dat haalden ze dus ook uit Engeland. En okay, dat bevestigde die havik fokker uit Engeland ook. Die zei dat zaad is naar Nederland toegekomen.
4: Oké, wat je dus hebt is, je hebt in die volière heb je Nederlandse vogels. Die worden geïnsemineerd met buitenlands zaad. Maakt dat uit voor de administratie? Dat administreer je, neem ik aan, ook allemaal, toch?
6: Juist.
4: Waarom is dat relevant?
6: Omdat die CITES-verklaring heeft een uniek nummer. Maar ook de vogelring heeft een uniek nummer. Ja. Om gewoon aan te kunnen tonen, dit is ook een in gevangenschap opgegroeide vogel. En daarmee mag je fokken.
4: Ja, dus het is zo, kan ik me voorstellen. Daar zit zo'n kuiken, zo'n havikkuiken. Daar wordt bloed van afgenomen. Dat wordt getest met bloed of DNA van de moeder en van de vader.
6: Juist.
4: Is het daarvoor noodzakelijk dat beide vogels aanwezig zijn, dus de ouders, als die test plaats heeft?
6: Ja, die dierenarts die heeft gezegd, ik ben daar ter plaatse gegaan. Ja. Ik heb van die jonkies 15 buisjes van het eerste nestje afgenomen met 15 afzonderlijke spuiten. Ik heb van papa bloed afgenomen, van mama bloed afgenomen, naar dat lab gestuurd. En het bleek een match te zijn.
4: Van alle kuikens?
6: Juist.
4: Oké, en dan op enig moment is die match er niet meer?
6: Nee, dan blijkt het een ondeugdelijke onderzoeksmethode.
4: Oké.
6: Dus geen van de 31 nakomelingen had verwantschap met het door mijn cliënten opgegeven ouderpaar.
4: Graag, hè, Chris?
5: Wat ik me dan een beetje afvraag, als jouw cliënten zijnde, als jij zaad haalt uit het buitenland, hè, en dus niet een vogel die je zelf hebt, en je bevrucht daar een van jouw vrouwtjes haviken mee, dan weet je toch als jouw cliënten zijnde van, ik moet nu andere vogels gaan opgeven voor die test, voor die CITES-verklaring.
6: Ja, alleen was het zo dat het een ondeugdelijke onderzoeksmethode was, bleek pas in 2007. En die nestjes waren uit 2005 en uit 2006. En die waren allemaal verkocht.
4: Ja.
6: Dus er was geen havik meer. En zij hebben gewoon steeds gezegd, als jij in 2005 had gezegd, dit is niet het oude koppel, dan testen we een andere oude koppel. Alles wat bij ons in de foyer heeft gezeten.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

nu.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clarke, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3 achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clarke leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen Colombia en het bleef 0-0. Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
4: Tom, ik was op middelbare school echt stinkberoerd in biologie. Leg mij eens even uit hoe de biologie van een havik in elkaar zit. Hoeveel jonkies kan zo'n stel nou precies krijgen?
5: Dat is misschien ook een beetje het lastige. Daarom ben ik daar ook veel met die mensen gesproken, om je een beetje in te lezen. Dat was voor mij natuurlijk ook abracadabra.
4: Wat weet jij van havik?
5: Niets.
4: Ik bedoel, dat is nogal niche. De biologie van een havik, hè? Daar heb jij je natuurlijk heel erg in verdiept. Hoeveel nakomelingen kan een havik echt maar krijgen? Wist jij dat?
5: Nee, wist ik niet. Ik heb natuurlijk gewoon openbare bronnen geraadpleegd. En daar kom je tussen de 1 en de 5, tussen de 1 en de 6. En dat is wel de max. En hier waren eigenlijk 3 dubbele cijfers bij het eerste nestje.
6: Ja, daar zit natuurlijk ook een initiële verwijt dan in. He, dus het initiële verwijt zit natuurlijk dan in het feit dat het Openbaar Ministerie zegt, hey, je hebt hier een havik-echtpaar, om het zo maar te zeggen. Die hebben wel hoeveel kinderen gekregen.
5: 31 in totaal.
4: Een broedfabriek.
6: Dat kan feitelijk niet. En dat had jij moeten weten dat het niet feitelijk. Dat is dan het verwijt wat gemaakt wordt.
5: Klopt. Alleen hier waren dan argumenten dat de fokker zei, ja, maar door de kunstmatige inseminatie en de juiste voeding, die beesten moeten jagen en roven. En wij voeden ze zo dat de productie hoger kan zijn.
4: Ja. Aha, ze zeggen eigenlijk, bij ons in die volière waren de leefomstandigheden veel zo beter. Ideaal, dat dus die hogere nakomelingencijfers, dat verklaarbaar is.
5: Juist.
4: Ja. Wauw, het lijkt mij, weet je Chris, het lijkt me zo moeilijk om als advocaat, kijk, ik heb het als journalist, maak je dit ook wel mee, dat je dat je materie komt, moet gaan verdiepen waarvan je eigenlijk niks begrijpt. En ik ben dan altijd heel erg bezorgd dat je fouten gaat maken.
5: Klopt.
6: Ja, maar het is ook super lachen natuurlijk. He, als advocaat, ik kan me voorstellen dat het ook heel erg leuk is. Dat je al die regelgeving induikt. Want het zijn natuurlijk 2 dingen. Enerzijds heb je de regelgeving, daar moet je induiken. En anderzijds heb je de feitelijke situatie van het vogelfokken, havikenfokken. Waar je ook niks van weet. En dat moet je bij elkaar zien te brengen. Op een manier dat je vrijsprekende verweren gaat creëren voor jezelf.
5: En dat je dus ook een beetje de regie op zitting kan houden. Ja. Dat je kan corrigeren of kan inspringen. Dat je een beetje boven de materie staat.
6: En dat je cliënten nog snapt wat ze zeggen.
5: Juist.
4: Hoe was jij goed in biologie op de middelbare school?
5: Nee, die puzzel met je hebt een gestipte kip en een zwarte kip. En wat komt eruit? Daar faalde
4: een kip
5: ik voor.
4: Ja. Ja. Een kip komt eruit.
5: Nee, dus ik ben wel ouderwets terug naar de studiebanken gegaan. Om je wil natuurlijk naar je cliënten goed beslagen ten ijs komen. Je wil bij die vorige verbalisanten wil je ook in ieder geval dat zij het gevoel hebben dat je kennis van zaken hebt. En veel belangrijker nog, dat je op de zitting, dat je weet wat je zegt.
4: In de voorbereiding op die zitting. Hè? Want dus ja, jouw cliënten die zeggen, nou ja, wij hebben gewoon optimaal eigenlijk die haviken gevolgd. We hebben eigenlijk de beste omstandigheden gecreëerd. We hebben zaad uit het buitenland gehaald. Ja, wij weten het eigenlijk ook niet hoe het zit. Dan ben ik naar één ding benieuwd. Wat hadden zij gezegd over die klimspullen? Waarmee je toch die bomen in kon duiken. En,
6: om daar eitjes weg te halen.
4: Ja.
5: Die zeiden dat is gewoon om te snoeien. Oh. Dus dat is gewoon takken weghalen. Kijk, zij woonden ook landelijk. Hè? Dus die zo'n foyer die zit niet in een volkswijkje.
4: Nee, was daar een heb je die duiven.
5: Ja, daar heb je die duiven. Dus zij woonden landelijk. Dus hadden zij ook een... Als je hem in de koker deed van er moeten eitjes gestolen zijn, dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger en dan verwijderen we takken.
4: Ja,
5: zeg het maar.
6: Dit soort feiten, ik heb ook geen flauw idee. Nee. Ik heb nog nooit iets met vogels gedaan. Zijn het nou strafbare feiten? Wout moet meteen lachen. Zijn het nou strafbare feiten waar hoge strafbedreigingen op staan?
5: Ja.
6: In zijn algemeenheid?
5: Ja. En je ziet ook gewoon dat het gaat ook om de bescherming van dieren. Ja. En je ziet ook dat er wordt geld mee verdiend. Dus er zit een financiële component, kun je opgelegd krijgen. Maar je kunt ook
6: gewoon tegen... heel veel mee kan verdienen.
5: Juist. Ja. En je kunt ook gewoon tegen aanzienlijke gevangenisstraffen aanlopen.
4: Oh, echt?
5: Ja.
4: Oh, wauw.
5: Ja.
4: Wat weet je, kan jij je nog herinneren van de zitting?
5: Ik weet dat we hadden twee zittingsdagen. En cliënten hebben zich tijdens die zittingsdagen verklarend opgesteld. En,
4: die gingen praten.
5: Die gingen praten. Die gingen...
4: was ook jouw advies, neem ik aan. Van ja, joh, als je het aan mij allemaal uit kan leggen.
5: Er zaten elementen in die gewoon schreeuwden om een verklaring. Dat je zegt, hoe kan het nou? Jij zegt, dit is het oude paar en het is nul keer raak.
6: Had je nou het idee dat die rechters de materie snapten?
5: Ik denk wel dat zij het ook een interessante zaak vonden. Gewoon echt eens wat anders. Goed ingelezen waren. Maar er was zo nu en dan bij cliënten zulke specialistische kennis over hoe gaat dat insemineren. He, bijvoorbeeld als je je hebt doorgereden naar een ongeluk en je zegt nee, ik ben gestopt en ik heb nog gereanimeerd. Doe eens reanimeren voor. En je zakt daarvoor, is het een ondernemelijk verhaal. En hier was het natuurlijk ook dat die rechters oprecht geïnteresseerd waren in de lezing van cliënten. Maar ook wel op heel erg detailniveau zaten. Hoe gaat dat dan? En hoe doe je dat? En wanneer doe je dat? En onder welke omstandigheden? En dat was voor mij spannend. Maar het was voor mij ook dat je daar zo nu en dan zat, dat je niet wist van welke kant gaat het op, omdat je natuurlijk ook niet alles wist.
4: Ja, dat lijkt me dus inderdaad spannend. Je hebt natuurlijk ergens, zit je ook in een soort Bermuda-driehoek van kennis over de havik.
5: Ja, je bent een procesbewaker, maar soms komt er een zijslag dat je denkt, willen we die kant op gaan, ja of nee?
4: Eigenlijk had je gewoon twee van die haviken mee moeten nemen. Daar zit ik zo. Mag dat eigenlijk, als je dat wil?
5: Je mag voorwerpen meenemen.
6: Kunstmatig laten bevruchten.
4: Ja, nee, ik weet het niet. Denk je dan, ik weet het niet. Gewoon eens,
6: ik heb hier een pipetje en zo gaan we er nu insteken.
5: Of een YouTube-filmpje kunnen laten zien. Ja.
6: Mag ik nog heel even een beetje juridisch opstijgen? Ja. Want ik snap het verwijt van het Openbaar Ministerie. Ja. Die zeggen, wij denken eigenlijk dat u eieren van buiten heeft genomen en daar jonge haviken uit laten broeden en heeft verkocht.
4: Gewoon echt klassiek koekoekswerk. Dus je zet een ei uit een nest, dat leg je erbij en hopsakee.
6: Ze hebben natuurlijk een fors probleem, want dat verwantschapsonderzoek niet deugt.
5: Nee. Hè?
6: En daar blijkt niks uit. Ze hebben een soort verhaal over. Hè? We hebben vogelzaten uit Engeland laten komen. Even los van je pleidooi. Maar wat is nou het kernverdedigingspunt dan voor jou?
5: Dat is eigenlijk dat er moest een alternatief zijn. Want niet ter discussie stond dat er geen verwantschap was. En dat moet verklaard worden.
6: Ja.
5: En dat kon er op één manier verklaard worden. Dat ofwel we moesten een second opinion doen van dat verwantschapsonderzoek. Maar dat ging niet meer, want dat bloed was niet meer voorhanden. Nee. Dus dan moest het zo zijn dat er andere mannetjes, haviken, in die foyer aanwezig waren. En die paper trail moesten wij inzichtelijk maken. Want de enkele stelling, ik heb daar nog twee mannetjes, zaten daar. Is dat natuurlijk volstrekt onvoldoende.
6: Ja.
5: Dus wij hebben getuigen meegenomen naar de zitting. Die heeft verklaard, ik werk hier ook. Ik kom hier veel.
6: Een werknemer.
5: En ik weet dat hier meerdere haviken hebben gezeten. En door dat bloedonderzoek van die huisarts van die havik uit Groot-Brittannië, konden we ook vaststellen, die moest in Nederland zijn geweest.
4: Ja, want heel even terug. Er was dus zaad uit het buitenland gehaald. Was dat bloed van die havik was dat ook getest? Ja. Want daarvoor moet die Havik die dat zaad levert, moet fysiek aanwezig zijn in Nederland.
5: Precies.
4: Was dat gebeurd?
5: Ja, en er was een dierenarts die had dat bloed afgenomen.
4: Ja.
5: En die had gekeken naar het ringnummer en die zegt, deze Havik is die Havik. En die Havik verbleef feitelijk in Engeland, maar die verbleef ook in Nederland. Want anders had hij dat bloed niet kunnen afnemen.
6: Ja, precies.
4: En wat zei die Engelse fokker daar dan over?
5: Die heb ik niet als getuige opgeroepen. Ik was gewoon blij met een vaststelling van een dierenarts die zegt, ik heb het gecontroleerd en het klopt, dat beest moet hier geweest zijn. Ja. Dus ik heb dat gelaten en gewoon gezegd, ja, wat de motieven van deze fokker ook zijn. Het kan niet kloppen met de vaststelling van de dierenarts.
6: Nee, kijk, dat is het mooie. Kijk, als we los zijn van de vogels. Als het gaat om een alternatief scenario wat je moet brengen, als verdachte in zo'n zaak of in wat voor strafzaak dan ook, dat scenario moet je aannemelijk maken. Je hoeft het niet wettig en overtuigd te bewijzen. Als het maar een aannemelijke verklaring is, een alternatieve verklaring is, hè, voor de feiten die het Openbaar Ministerie juist in belastende zin uitlegt. Kan je me volgen? Dus ja, je hoeft het niet helemaal rond te krijgen.
5: Niet dicht
6: te timmeren. Als het maar aannemelijk wordt. Ja. Op een manier waardoor een rechter uiteindelijk er niet zomaar even omheen kan zeggen, nou, vind ik hem niet geloofwaardig.
5: En ja, dat vind ik ook wel gewoon een van de leukste dingen in ons vak. Dat je belastende puzzelelementen hebt, maar dat jij die puzzel kan leggen. Dat er een ander scenario mogelijk is dan de belastende puzzel van het OM.
6: Geloof jij je cliënten?
5: Gaandeweg, ja. In het begin dacht
4: ik... Ja, want ik zou ook denken, nou, er klopt helemaal niks. Van, jullie hebben die stijgbeugels en dan gaan jullie mee die bomen in.
5: En
4: ja,
5: ik vond dat ook nog wel enigszins avontuurlijk. Hè? Ja, ja. Dat ik dacht van, ja, dat zou goed kunnen. Maar doordat je op een gegeven moment interactie hebt met je cliënt, je ter plaatse komt en zij de toets der kritiek eigenlijk konden doorstaan, ja, heb ik ze geloofd, ja.
4: Had het feit dat zij werden aangeklaagd in deze zaak, had dat gevolgen voor hen? Deed dat iets met hen?
5: Zeker, omdat vergunningstechnisch moet je natuurlijk die CITES-verklaring moet je hebben. Maar je zult ook je papieren op orde moeten hebben om die beesten in gevangenschap te mogen houden. En dit was wel een behoorlijke smet op de fokkersreputatie.
6: Ja, op hun business gewoon.
5: Ja, ja. Ja.
6: En had je nou het idee dat je gedurende dat proces, hè, want ze hebben natuurlijk ook verklaringen afgelegd eerder, ook tijd, dat je het Openbaar Ministerie een beetje meekreeg in jouw verhaal? Oh, nul, echt?
5: Nul.
6: Ja.
5: Nee. Ja. Nee. Dus die... En ik denk ook dat misschien ook wel een gemiste kans is. Die hebben gewoon eigenlijk gezegd nee. Maar die nee niet verder onderbouwd of gezegd, oké, u komt nu met iets, daar willen we de onderste steen boven hebben. Dat hebben zij nagelaten.
4: Wat eist het Openbaar Ministerie?
5: 15 maanden, 5 voorwaardelijk. En een boete die opliep in de duizenden.
4: Mijn god, maar dat is echt ook gewoon een gevangenisstraf.
5: Is gewoon naar binnen.
4: Maar dat vind ik best wel een hoge straf.
5: Ja.
4: En wel een strafeis. Ja.
6: Maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit, hè, dat je dus met deze business zoveel geld kan verdienen. Ja, los natuurlijk van de bescherming van een beschermde diersoort. Maar ja, als je een havik kan verkopen voor, wat was het, 10.000 tot 20.000 euro. Ja, dan is het gewoon big business. Kijk, heel simpel gezegd, hoe meer, dan in de oven, Openbaar Ministerie, hoe meer crimineel geld jij verkrijgt, hoe ernstiger dat delict eigenlijk op wordt.
5: En misschien ook wel als je het zou bekijken naar 31 havikjongen, en je zou dat een beetje isoleren, en zou zeggen, hey, dat zijn dus 31 afzonderlijke strafbare feiten,
6: ja,
5: dan kan het op optellen.
4: Ja, maar ik vind, zeg maar, 31 havikjongen. Kijk,
5: ik had ook gedacht, taakstraffen werk.
6: Ja, precies,
5: dus dat is ook wel weer lastig. Hè? We hebben natuurlijk die LOVS-richtlijnen of OM-richtlijnen.
6: Ja, nou, leg maar uit.
4: De LOVS-richtlijnen.
5: Ja, dat zijn richtlijnen tussen rechtbank en hoven. Dat als je in Assen een woninginbraak pleegt, dat je het ongeveer hetzelfde krijgt als dat je die in Rotterdam pleegt. Want anders krijg je gewoon rechtsongelijkheid.
6: Ja, kijk, nu weet je in het commune strafrecht, kijk, als jij een poging doodslag hebt, of een doodslag, of een moord, of een diefstal, of een winkeldiefstal, dan kun je je cliënt een beetje voorbereiden van, dit zal wel de strafeis worden. Een bandbreedte. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat jij, je had natuurlijk ook nog nooit zo'n vogelzaak gedaan, dat je denkt, 15 maanden waarvan 5, mijn hemel.
5: En wij zeggen altijd wel, garanties krijg je bij de ijskast, slechte advocaten beloven, maar je cliënten willen natuurlijk wel een indicatie hebben. En ik kan hem niet meer helemaal precies terughalen, maar dit had ik niet zien aankomen. Dan krijg je wel even zweetoksels onder je toga.
4: Ja. Ja. En hoe reageerden je cliënten daar dan op?
5: Ook heel erg geschrokken. Omdat zij voelden zich ook geen criminelen. En gewoon echt naar binnen is gewoon...
6: Die baan is
5: niet niks. Nee. En het was ook funest geweest. Hadden zij natuurlijk in hun hoofd voor hun bedrijf en voor de bedrijfsvoering.
4: Ja. Jij hebt daarna natuurlijk de blaar op je tong gepleit. Kun je nog eens ons eens meenemen naar je verweer?
5: Kijk, wij hebben van meet af aan gezegd, er is geen opzet, ook niet in voorwaardelijke vorm, dat zij deze... Ze hebben een bureau gebruikt wat wordt aangedragen door de autoriteiten. Zij wisten het niet. Als ze het hadden geweten, hadden ze een ander oude koppel naar voren gebracht. Een pijnpunt wel een beetje in deze zaak was dat de man die dat verwantschapsonderzoek deed, eigenlijk de dokter.
6: De dierendokter, ja.
5: Die was ook gehoord als getuige. En die had gezegd, die zijn hier geweest, ik heb die onderzoeken gedaan. Dan wordt hij vervolgens nog een keer gehoord en dan zegt hij, trouwens, ik heb nog 2 gespreksverslagen. En in het eerste gespreksverslag staat dat hij wist dat de test ondeugelijk was. En in het tweede gespreksverslag van een week later zegt hij tegen mij, zou je alsnog niet die oude test kunnen gebruiken? Want dan krijg ik mijn verwantschap voor het nieuwe nestje wel.
6: Dus hadden jouw cliënten tegen hem gezegd?
5: Ja, dat was best lelijk om terug te lezen.
6: Ja, want daarmee zou je kunnen vaststellen, zij wisten
5: dat wel wisten.
6: Dat dat onderzoek niet deugde.
5: En dat was ook wat het Openbaar Ministerie zei. Wij hebben deze man bij de rechtercommissaris gehoord. En in het verhoor bij de Algemene Inspectiedienst zegt hij, ik weet niet of ik gespreksverslagen heb opgemaakt. En dan rept hij met geen enkel woord over deze 2 best wel belastende, maar ook misschien wel als je dat werk doet, dan is dat natuurlijk wat je bijblijft. Ja. Dan zeg je, hey, dit stinkt, dit is gezegd, dit is toen gezegd.
6: Ja, dus initieel had hij dat niet gezegd?
5: Nee, met geen woord over gerept. En dan wordt hij bij de rechtercommissaris gehoord en dan zegt hij ook nog, die gespreksverslagen heb ik een uur nadat ik dat gesprek met hun heb gevoerd, dus vrij betrouwbaar, heb ik dat allemaal opgeschreven. Terwijl die, als hij gehoord wordt door de AID, zegt, ik weet niet of er gespreksverslagen zijn gemaakt.
4: Wat is de AID?
5: De Algemene Inspectiedienst.
4: Ah, ja.
5: En die valt nu onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die is daarin opgegaan. Maar dat waren eigenlijk de specialisten die toezicht hielden op de naleving van de Flora- en Faunawet.
4: Chris, als rechters een toch ook, als je kan vermoeden van, nou, die hebben misschien niet alle kennis op een rijtje over deze haviken. Is dat een kans of voor de verdediging, of is dat juist extra lastig?
6: Daar zit wel een kans in. Maar tegelijkertijd, kijk, als je deze zaak helemaal afbelt, dan kom je eigenlijk gewoon weer bij de juridische vragen die je altijd hebt.
5: Ja.
6: He, en dat komt hier, kijk, dat er geen verwantschap was, dat was helder. De vraag is meer, hadden zij opzet, hadden zij wetenschap, of hebben ze het voorwaardelijk opzet, ze hebben ze willens en wetens daarmee kans aanvaard dat die verwantschap er niet was. Dat is gewoon een rechtsvraag die je in elke strafzaak terugziet. Dus in die zin, het kan een kans zijn. Maar tegelijkertijd, juridisch gezien, is het afbelt, maakt het ook niet meer zo heel veel uit. En zit je dus met een verklaring van een onderzoeksman, die eigenlijk in feite zegt, ze wisten donders goed dat het niet deugde.
5: Klopt. Alleen die, in de chronologie der dingen, was dat raar.
6: Ja.
5: En ik heb mij ook wel afgevraagd, hoe kan het nou dat dat nu oppopt? Terwijl dat is eigenlijk als iemand daar komt en neemt dat bloed af, en dan is het natuurlijk iets wat je bijblijft als iemand zegt, kun je dat even onder de oude methode doen?
6: Ja.
5: Want dan slaagt het wel. En trouwens, ik wist dat dit niet deugde, want ik heb jou een keer nepbloed gegeven en toen kreeg ik mijn verwantschap ook.
6: Ja.
5: Dat zijn natuurlijk dingen, als je daarnaar wordt gevraagd, of althans, dat zou ik vinden, zo belangwekkend dat je dat noemt.
6: Ja.
5: Maar dat was niet gebeurd.
6: Los van het feit, waarom werk je daaraan mee als je dat weet?
5: Juist. Ja. Dus, en daar zat misschien dus ook wel een element dat hij dacht, hey, hoe moet ik hier nu mee omgaan als blijkt, stel nou dat mijn cliënt had gezegd, hij zat in het complot.
6: Ja.
5: Dus die zat denk ik ook wel in een spagaat met zichzelf mogelijk, maar dat is gissen. Het was wonderlijk dat het een
6: ezel. Maar hoe ben je daar in pleidooi mee omgegaan dan?
5: Ik heb gewoon de tijdslijn gezegd, toen niet, toen gehoord door verbalisanten. Daarna, en hij zegt, er zijn geen gespreksverslagen. En daarna draait het 180 graden en komt dat wel naar boven. En ik heb bepleit, die verklaring is daarmee onbetrouwbaar. En in ieder geval niet betrouwbaar genoeg om als bewijsmiddel te kunnen worden gebruikt in deze zaak. En dat was, ik denk, het lelijkste, of het was in ieder geval een pijler, een belangrijke pijler van het Openbaar Ministerie, om te zeggen, daar kun je als rechtbank de wetenschap van deze cliënt aan ophangen.
4: Ja, ja. Wat werd het uiteindelijk?
5: Ja, dat was een beetje lastig. Het werd voor het overgrootste gedeelte een vrijspraak. Er waren wat knalpatronen gevonden. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden in de strafmaat. Omdat ze waren een keer eerder voor een boete veroordeeld voor dat gaspistool. En waren die patronen toen meegenomen, was het op niets uitgekomen. Maar in het, ja, eigenlijk meer het bestuursrechtelijke traject, hadden ze gezegd, die CITES-verklaringen waren met terugwerkende kracht, hadden nooit verleend mogen worden. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld. Omdat er werd gezegd, hey, die verklaring had je, maar die is later ingetrokken. En dat is een intrekking ex tunc met terugwerkende kracht. Dus die CITES-verklaring is er nooit geweest. En dat was ook ten laste gelegd. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld.
6: Maar voor het kernverwijt?
5: Vrijgesproken. Ja.
6: En hoe is de rechtbank dan omgegaan met die belangrijke getuigen die bij de RC had verklaard? Deze mensen wisten donders goed dat er geen verwantschap was.
5: Ja, daarvan heeft de rechtbank, heeft de rechtbank eigenlijk het verweer gevolgd. En die hebben ook naast elkaar gezet hoe de chronologie der feiten was. En die hebben gezegd, als we dat naast elkaar leggen, hebben we eigenlijk twee tegenstrijdige verklaringen, of eigenlijk innerlijk tegenstrijdige verklaringen van één bron, namelijk deze meneer, en die gaan we niet gebruiken.
4: Aha.
6: Dus mooie staat.
5: En dat was die werd eigenlijk gewoon als bewijsmiddel weggestreept.
4: Aha.
5: En dat was
4: het belangrijkste bewijsmiddel.
5: Het belangrijkste bewijsmiddel. En dat is natuurlijk, soms is zwijgen goud, maar niet in dit geval, ook meegegaan in de zeer gedetailleerde verklaringen van cliënten, hoe het zover had kunnen komen.
4: Waren je cliënten opgelucht?
5: Ja.
6: Jij vloog de rechtbank uit.
5: Ik kreeg vleugels, zonder Red Bull.
4: Zonder haven. Ja. Heb je daarna nog wel eens contact gehad met deze cliënt?
5: Ik ben nog wel eens een keer terug geweest ook. Ik vond het ook een fascinerend, een fascinerend bedrijf ook wel. En ook wel eens dat je soms zo'n aha-erlevenis hebt. Dat je, wat ik net zei, over de A2 vliegt en je ziet een roofvogel. Of het nou een havik is of een valk. Dat onderscheid zou ik niet direct meer kunnen maken. Maar dat je dan denkt, oh ja, wat was dat mooi. Want er zaten elementen.
4: Denk je dan ook altijd weer aan die zaak als je zo'n vogel ziet?
5: Ja.
4: Ja, wat grappig.
5: Ja. En misschien niet bij iedere vogel, maar wel eens in de zoveel tijd. En daarom popte deze ook wel op als een die me echt is bijgebleven. Want er zaten elementen in waarbij je zou kunnen zeggen, we volgen het Openbaar Ministerie. Maar er zaten ook elementen in, de verdediging heeft gelijk. Of de cliënten hebben gelijk.
4: Tom Nieuwburg, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
5: Graag gedaan.
4: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn te volgen via Instagram ook daarnaast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankenuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door, zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. Dan nu het weer van Weer Online. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Deel van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
2: Wij waren toch helemaal niet thuis in dat soort... Gaat dat dan? En ja, we waren veel te open daarin.
3: Ik weet van jou, David, dat is niet altijd zo, hè?
4: Oh, van mij? Of van mensen?
3: Nee, niet van jou persoonlijk.
2: Eigenlijk wel een beetje de boot afgehouden als zijnde van... Oké, weet je, als ooit het moment komt... dan hebben we in ieder geval degene die we moeten hebben... die kunnen we meteen bereiken.
5: Het personeel inklokken, maar dan online. Met een slimme tool. Met dat product timmert de Noord-Hollandse ondernemer Fred Al flink aan de weg. Dat zien ook andere bedrijven en op een dag komt er een e-mail binnen van het grote Visma. Of hij tijd heeft voor een kop koffie. Nou, denkt Fred, laten we dat maar doen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Fred Al, die vertelt over het moment waarop hij besefte... dit wordt de deal van mijn leven.
2: Nou, het verschil tussen het moment van bedrijven kopen en de deal van mijn leven, daar zit een heel stuk tussen. Dus ik denk dat als ik dacht, dit wordt de deal van mijn leven, was dat eigenlijk pas op het eind.
3: Ja, want het is een lang proces geweest.
2: Dat gaat dan niet over één nacht ijs. Eén, nee. Je moet eerst beslissen van oké, gaan we dit verkopen, ja of nee? En twee, voordat je daar pas bent, zit er heel veel voorbereiding tussen.
3: Ja. En je zegt, voordat we dit gaan verkopen... dit slaat in dit geval op Timechimp.
2: Ja.
3: Dat was jouw bedrijf.
2: Ja.
3: Wat leverden jullie precies?
2: Ja, we begonnen met urenregistratie en uiteindelijk ging daar veel meer omheen. Werd het ook een stuk project met administratie... en uiteindelijk de hele administratie omtrent uren, uitgaven en ritten... En projectadministratie.
3: Want jij had al bij een multinational gewerkt... en gezien hoe houtje-touwtje dat daar ging.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Ik werkte bij een multinational en mijn compagnon die werd gedetacheerd. Ik kwam met eigenlijk allerlei tools in aanraking. En ja, we dachten dat kan beter, makkelijker, sneller.
3: Zo beginnen bijna alle ondernemersavonturen toch, David?
4: Ja, dat lijkt er wel op. Ja, dit kunnen we beter, dit kan handiger. Let's go.
3: Dat werd Timechimp en dat bedrijf dat groeide als kool. Wat zorgde daarvoor? Want jullie waren niet de enige speler in de markt.
2: We waren absoluut niet de enige speler in de markt, maar wel op de manier waarop wij het aanpakten. Dus we waren toen 100% cloud. Cloud was nog een heel happening. En we deden eigenlijk alles online. Vanuit klantwerving. Puur Google.
3: Dat klinkt nu heel normaal, maar...
2: Toen was dat wat minder normaal.
3: Ja.
2: En wij hebben daar gewoon volop ingezet. We deden geen klantbezoeken, we deden alleen alles online... waardoor we heel veel afspraken konden doen. We waren maar met z'n tweeën in het begin natuurlijk.
3: Maar jij was een echt saleskanon, toch?
2: Juist, ik heb een commerciële achtergrond. Ik heb altijd in de sales gezeten, dus ja, ik weet wel een beetje wat van verkopen.
3: En uit een echt ondernemersnest.
2: Juist, ja. Mijn ondernemersnest is eigenlijk... mijn hele familie is eigenlijk bijna ondernemend. En dat begon vanaf mijn opa, mijn vader, mijn broer, mijn zus. Iedereen eigenlijk, nu. En daaruit is het eigenlijk ook bij mij geboren. Ik wist eigenlijk al dat ik jong was, dat ik ondernemer wilde worden.
3: Ja, en zit hem dat dan in van ik wil rijk worden of ik wil iets gaan bouwen?
2: Nee, ik wil zakelijk...
3: Je mag het eerlijk zeggen, hè?
2: Ja, beide natuurlijk. Financiële vrijheid is echt wel een groot ding in dit verhaal natuurlijk. Tweede is, ik kan slecht... Ik heb veel ideeën en die wil ik dan graag zelf ten uitvoeren brengen. En,
3: Zo begint dat dan. En Timechimp groeit dan uiteindelijk door naar zo'n 40 mensen. Dat werden er later weer wat minder.
2: Ja.
3: Jaaromzet van om en nabij de 5,5 miljoen.
2: Zoiets, ja.
3: Ja. Wanneer dachten jullie, we verkopen de tent?
2: Nou, eigenlijk bij het begin al, dat we ermee begonnen... is ooit van, nou, dit gaan wij niet ons hele leven lang doen. Maar dat we het echt wilden verkopen was eigenlijk na een jaar of 5, 6, 7. Ook de eerste gesprekken gaande met een bepaalde overnamekandidaten. Toen was het zaakje eigenlijk gepland. En toen zijn we eigenlijk bij de eerste gesprekken zijn we ook meteen bezig geweest... met van, oké, weet je, als we dit ooit willen verkopen, wat willen we dan...
4: En waarom wilde je het verkopen, Fred? Want ik kan ook zeggen, ik heb eindelijk dat bedrijf wat ik als kleine jongen wilde. Het loopt goed, het groeit.
2: Ja, daar ben ik dan toch weer te ondernemend voor. Want ik vind als het een bedrijf wordt, zeg maar, wordt het ook een stukje manager. En minder ondernemen. En ik vind gewoon heel veel dingen leuk. En dit wordt ook, het werd ook werk. En dan,
3: oei, ja, dan moet je op gaan passen.
2: Nou ja, voor mij wel. Ik voel, ja. Dan wordt het, ja, dan wordt het een sleurtje. En ja. Dan elke dag naar, naar de kantoor toe. En, ja.
3: Betekent wel dat je een bedrijf nodig hebt dat ook door kan zonder jou. En dat is voor heel veel ondernemers een struggle volgens mij, David. Is dat je jezelf misbaar maakt.
4: Ja, dat is een grote struggle. En ook altijd een belangrijk punt in dit soort verkooptrajecten. Want een koper wil eigenlijk gewoon een machinekamer die lekker doorgaat. Ook als de ondernemers er niet zijn. En vaak denken ondernemers dat het al redelijk verkoop klaar is. En dat het ook zonder hen wel goed gaat. Maar dat is meestal niet het geval nog bij een bedrijf van deze omvang.
3: Nee. Jullie zijn daar wel vanaf dag 1 heel bewust mee bezig geweest, toch Fred?
2: Ja. We hadden bijvoorbeeld als een medewerker ziek was en kwamen erachter, oké, er blijven dingen liggen. Dat we al dachten van, ja, dat kan niet. Dus we hebben eigenlijk altijd alles dubbel uitgevoerd, inclusief mezelf. En we zijn altijd mee bezig geweest. Op een gegeven moment dat we wat groter werden, hebben we een managementteam opgebouwd, proberen op te bouwen. Daar hadden we wat geluk mee en wel wat minder geluk mee. Maar wel omdat we het traject op tijd hadden ingezet, konden we snel bijsturen. En was dat eigenlijk perfect voor de verkoop.
4: En heb je daar de koper dus ook van kunnen overtuigen dat het goed doordraait, ook zonder jullie aandacht?
2: Ja, dat was eigenlijk het hele verhaal. Hè? Want wij wouden eruit. Vooral mijn kompion wou er eigenlijk per direct uit. En ik zou er nog wel aanblijven, maar ook niet voor een langere periode. Dus het hele verhaal was eigenlijk van, oké, we hebben één persoon. Die geven wij aan, dat wordt de nieuwe CEO. En dat verhaal hebben wij moeten verkopen eigenlijk, richting kopende partijen.
3: We gaan even naar het moment, ongeveer 7 jaar. Zo lang bestaat jullie bedrijf. En je gaf net inderdaad aan, hè, ik en mijn compagnon, wij wilden wel langzaam maar zeker gaan kijken om de boel te verkopen. Mm-hmm. Toen kwam Visma bij jullie koffie drinken.
2: Ja.
3: Hoe ging dat?
2: Ja, dat gaat eigenlijk, Visma. Nou, is het,
3: een van de grootste bedrijven opkopers van de afgelopen jaren, denk ik zo ongeveer, David.
4: Ja, die kopen heel veel, doen heel veel deals.
3: Zo zeg, ja.
2: Ja, nu helemaal, vooral in onze tak.
3: Ja. Gaan wel richting een beursgang, is de verwachting ook. Ja,
2: ja en dat was eigenlijk via LinkedIn een berichtje. Hey, kunnen we een keer praten?
3: Vanuit jullie dus?
2: Nee, vanuit Visma.
3: Ah, oké. Okay.
2: Ja, die hebben natuurlijk een team die daar nou achteraan zit.
3: En wat denk je dan als zo'n grote partij aanklopt?
2: Nou ja, weet je, ik vind altijd een gesprek kan je altijd aangaan. Daarin hebben wij het eerste keer meteen wel foutjes gemaakt, hoor. Van bijvoorbeeld veel te veel data gegeven.
4: Oh, meteen al.
2: Ja? Nou ja, wel data die je eigenlijk achteraf niet zou willen geven.
3: Maar zoals bijvoorbeeld?
2: Gewoon omzetten, churncijfers.
4: En hadden jullie een NDA getekend?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat hadden we wel getekend toen.
4: Ja.
2: Wel opgelet, maar dat zijn wel dingen die je eigenlijk niet moet doen natuurlijk.
3: Twee onervaren, enthousiaste ondernemers gaan met een groot bedrijf in gesprek, zijn eigenlijk veel te open.
2: Ja. Ja, wij waren eigenlijk veel te open. En inderdaad, dat was eigenlijk de fout die we maakten.
3: Maar wist je toen, na dat eerste gesprek, je drinkt koffie, je gaat naar huis, je belt elkaar terwijl je in de auto zit, van dit gaat wat worden, of juist niet?
2: Nee, nou kijk, eerst wouden we wel eens weten van, oké, wat is het eigenlijk waard? Op dit moment. En toen verder waren we in gesprek, toen zeiden we ook van, gewoon zeiden we tegen Vis, maar joh, wat is het dan een beetje waard? Wat zouden jullie ervoor bieden? En toen kwamen ze met een aanbod waarvan we alle twee wel dachten van, oké.
3: Het is toch interessant, want je stelt deze vraag dan aan iemand die jouw bedrijf misschien gaat kopen. Ja, weet je, dat is net als iemand die mijn huis gaat kopen. Die zal altijd lager bieden dan ik zou verwachten. Zou je zo'n vraag niet aan iemand als David moeten stellen?
2: Ja,
3: dat was wel handig geweest.
2: Ja, maar wij waren toen helemaal niet thuis in dat soort, gaat dat dan? En dat was ook het eerste gesprek. En ja, we waren ook veel te open daarin. En,
3: het kwam niet tot een deal.
2: Nee, en dat kwam meer vanuit onze kant ook. Want wij van, oké, we wilden eigenlijk gewoon weten van, wat is het nu waard? Dus gebruikte Visma eigenlijk ook wel een beetje erin.
3: Ja.
2: En,
4: ze luisteren mee, hè?
2: Ja, ja. Ja, goed. Ja. En, maar ja, daar was wel meteen het zaadje geplant. Van, hey, ja, shit, dat is wel echt iets wat levensveranderend is. Ja,
4: misschien interessant ook bij jullie, Fred, want we noemden eerder je omzet. Maar je bent een softwarebedrijf, dus je businessmodel is SaaS, denk ik, hè, licentiefees. Ja. Mm-hmm. Op welke manier wordt er dan gekeken naar een waardering?
2: Ja, naar groei.
4: Ja.
2: En naarmate hoe hoog je groei is, zeg maar, dan wordt er ook nog wel gekeken naar EBITDA. En die twee eigenlijk. Ja. En daar zijn er natuurlijk heel veel dingen belangrijk. Churn, cijfers. Groei over de afgelopen jaren. Het zijn heel veel dingen belangrijk.
3: Ja, de vraag of je als ondernemer wel of niet doorgaat.
2: Juist,
3: nog drie jaar.
2: Ja.
4: Wat allemaal mee in de waarde. Wat hier echt relevant is, is dat bij groeiende softwarebedrijven er vaak ook wordt gekeken naar een multiple op je omzet. En dat is een aanzienlijk hogere waardering vaak dan een klassiek B2B-model waarbij alleen naar winst wordt gekeken.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Visma werd het hem dus niet. Dan bel je ze op en dan zeg je: jongens, dank jullie wel. Fijn dat jullie even langs zijn gekomen, maar voorlopig niet. Maar jullie onderhielden nog wel contact.
2: Ja, we hebben eigenlijk bij toen afgesproken. En dan was het met één specifiek persoon van Visma. Van oké, laten we gewoon elk jaar gewoon even bellen. Hoe gaat het ermee? En laten we elkaar gewoon up-to-date houden. En dat hebben we ook gedaan.
3: Ja.
2: En eigenlijk wel een beetje de boot afgehouden. Als zijnde van oké, weet je, als ooit het moment komt, dan hebben we in ieder geval degene die we moeten hebben, die kunnen we meteen bereiken.
3: Maar toch interessant, want zij bieden dan een bepaald bedrag. Dan kijk je je compagnon toch ook even aan van hey, als we dit nu aannemen, hoeven we waarschijnlijk nooit meer te werken. Zijn we ook af van het gedoe. En toch zeg je heel bewust, we houden de boot nog even af.
2: Ja, omdat we op dat moment toch nog, ja, ik in ieder geval ook en mijn compagnon ook, van ja, we waren er nog niet klaar mee. En we zagen nog echt wel kansen. En ja, kijk.
3: Tegelijkertijd kan de wereld er morgen ook heel anders uitzien.
2: Ja, maar goed, dat is toch wel een beetje. Kijk, het was best wel korte termijn. Dus we konden altijd wel bijsturen en meteen het gesprek aangaan wanneer we dachten dat het een andere kant op zou gaan. Ja, we zagen ook nog zoveel kansen en zoveel groeikansen. En we waren nog met zoveel dingen bezig die nog niet afgerond waren. Waardoor we dachten, nou oké, misschien moeten we het nu nog niet doen.

0: Nog even niet dus. Fred ruikt kortstondig aan het grote geld, maar neemt de biljetten op dat moment niet aan. We zetten de klok een paar jaar vooruit. Het is begin 2024 en de tijd is er volgens hem nu wel rijp voor. Fred zet zijn bedrijf in de etalage. Je kunt het vergelijken met een woning die je wilt verkopen. En ja, wat doe je dan? Die zet je op Funda.
1: Ja, je doet mooie foto's maken van je woning. Net zoals bij je bedrijf. Je geeft cijfers, heel groot is de woning, et cetera. Ja, wel wat dieper dan dat, bij het bedrijf natuurlijk. En dat stuur je eigenlijk naar een x aantal potentiële partijen op.
0: Je maakt in feite een one-pager.
1: Ja.
0: Met al je gegevens, althans de gegevens die je wilt delen. En die stuur je dan naar een aantal partijen van wie jij denkt dat ze geïnteresseerd zijn.
1: Zonder naam erbij, hè? Dus geen niet van oké, dit is het bedrijf.
0: Dat is dus anoniem feiten.
1: Ja, en dan daaruit zeggen ze oké, ik zou dit misschien wel interessant vinden. En dan komen ze terug bij die partij die wij toen ingehuurd hadden daarvoor. En dan, dan kunnen ze daarop oké, ik ben geïnteresseerd en ik wil meer informatie weten. En dan moeten ze een NDA tekenen. En dan krijgen ze toegang tot een dataroom.
0: Is dit wat je vaker ziet?
2: Dit is de perfecte route. Dus je maakt een anonieme one-page, zodat ook partijen die dat te zien krijgen, die gaat naar veel partijen. Partijen die dat te zien krijgen, ook niet meteen weten wie het is. En het hele dikke boek met informatie is dan voor partijen die ook een geheimhoudingsklaring hebben getekend. En dan alle informatie krijgen. Ja.
0: Dus dan stuur jij zo'n one-pager naar verschillende partijen. En daar kwam reactie op.
1: Ja.
0: Van? Hoeveel?
1: Ja, ik geloof dat we er 40 aangeschreven hadden en 38 waren uiteindelijk geïnteresseerd.
0: Zoveel.
2: En hadden die potentiële kopers enig idee van de omvang van dit traject?
0: Ja, maar.
1: Nee, ik weet niet hoe. Ja, het enige wat hun hebben is die one-page.
0: Ja, maar ze weten toch ook wel, als ze even een beetje hun best gaan doen, dat het om jullie bedrijf gaat? Of?
1: Ja. Nou, waarschijnlijk wel.
0: Ja, nou, in ieder geval
1: weet ik eigenlijk niet.
0: In ieder geval bij Visma.
1: Ja.
0: En toen heb je een partij in de arm genomen om dat te begeleiden.
1: Nou, dat was al voor dit traject. Dus
0: okay.
1: Alles wat er gedaan is, dat is al met die partij geweest.
0: En dan volgen de gesprekken?
1: Dan volgen de gesprekken, maar wel heel selectief.
0: Okay.
1: Dus je gaat niet met iedereen een gesprek aan.
0: Nee, 40 keer koffie drinken, dat lijkt me ook wat overdreven.
2: Hoe maak je die afweging met wie wel en wie niet?
1: Dat was eigenlijk op advies van die partij die wij dan ingehuurd hadden. Die dan eigenlijk van oké, weet je. Wat bij ons ook wel het ding was wij hebben natuurlijk een. Wij willen er allemaal uit. En dat was ook wel een beetje duidelijk. Dus ja, sommige mensen wouden gewoon oké, waarom dan? En die wouden gewoon dat één op één gesprek. Dus wij hebben eigenlijk meer gesprekken gedaan dan normaal is, zeg maar.
0: Ja.
1: In zo'n traject. Ik denk dat ik 12 gesprekken heb gehad in de eerste fase. En dan naar de volgende fase hebben we met 3 partijen gingen we uiteindelijk de laatste fase in.
0: En nu, Fred, als je je huis te koop zet, dan doet de makelaar de eerste rondleiding. En daar ben je meestal zelf nog niet bij. Ja. Hoe zit dat met het verkopen van je bedrijf? Ga je dan ook al meteen vanaf het eerste gesprek met zo'n potentiële koper aan tafel? Of laat je dat aan die M&A-adviseur over?
1: Veel van die gesprekken gaan wel gewoon via die M&A-adviseur. Alleen sommige gesprekken niet. En dat was bij ons wel een voordeel. En dat hoorden wij later ook wel van Visma's. Soms gaan wij een gesprek aan met de ondernemer en dan willen die ondernemer spreken. En dan is de M&A-adviseur aan het woord. En dat was bij ons juist andersom. Wij deden het verhaal en niet de M&A-adviseur.
0: En die stuurde hier en daar een beetje bij. Je noemt net de naam Visma. Want die komt weer terug in dit verhaal.
1: Ja.
0: Want uiteindelijk werd dat de partij waarmee jullie in zee gingen.
1: Ja, dat is wel een mooie.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, uiteindelijk hadden we wel verwacht dat Visma één van de partijen zou zijn. Hadden we gehoopt eigenlijk ook wel natuurlijk. Want ja, daar hadden wij wel een goede connectie mee. En het was natuurlijk één van de partijen waar wij ook een koppeling mee hadden. Waar we al wat dieper mee waren. Waar we van vonden van oké, dit zou op de langere termijn voor Time Gym de juiste overnamekandidaat zijn. Ja, en die kwam toen ook wel gewoon bij de laatste ronde.
2: Er is ook de betere bieding in het proces.
1: Ja, want we hadden wel met z'n allen besloten ook. Gewoon van oké, wat vinden we belangrijk? Hè? Dat moet je ook van tevoren wel bespreken. Van oké, wat vinden we belangrijk in zo'n deal?
2: Ja, en wat vond je belangrijk op hoofdlijnen?
1: Eén, geld natuurlijk.
2: Ja.
1: En twee, dat we er ook alle twee gewoon niet te lang aan hoefden te blijven.
2: Ja. En dat komt bij deze partij blijkbaar.
1: Ja, dus daar waren ze alle twee heel goed in. En vooral ook op het laatste, op het tweede punt is gewoon van oké, weet je, accepteren dat mijn co-founder direct eruit ging en ik wat later ook gewoon afscheid zou nemen.
0: Fred, en dan begint ook het boekenonderzoek. Hoe heb je dat ervaren? Heb je daar nog veel energie in moeten steken? Of?
1: Wij hebben dat uiteindelijk van tevoren zelf voorbereid. Dus wij hebben zelf die partijen benaderd om een boekonderzoek te doen. Zodat we die ook in de dataroom konden stoppen, zodat iedereen daar toegang toe had. In ieder geval de laatste kandidaten. En dat heeft voor ons uiteindelijk heel veel voordelen gebracht. Eén, omdat je best wel laat pas een keuze hoeft te maken met wie je echt doorgaat. En twee, je wist ook wel van tevoren ook een beetje van... oké, dit staat nog niet zo heel goed. Kunnen we daar nog wat aan doen? Ja, of nee?
2: Ja, dit is Vendor DD.
3: Even uitleg hier, David.
2: Ja, na het tekenen van een letter of intent of term sheet... dat is eigenlijk het eerste contractuele item wat je hebt in zo'n deal... ga je het boekonderzoek in. En je weet, dan ben je echt even aan de beurt. Dan krijg je echt honderden vragen. Wat je vaak ziet bij wat grotere deals... is dat verkopers dat met hun adviseur goed voorbereiden. Zodat je eigenlijk je eigen boekonderzoek doet. Nadeel is, dat moet je ook zelf betalen. Maar als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een Deloitte... je financiële DD laat doen... en je laat ook je legal DD doen, soms commercieel... in dit geval waarschijnlijk ook technisch... dan heb je al een heleboel documenten met logo's van goede partijen... die heel serieus naar jouw bedrijf hebben gekeken. En het is ook niet zo dat die een goed rapport schrijven... omdat je ze betaalt, want die verbinden wel hun naam eraan. En dit heeft heel veel voordelen, want alle onregelmatigheden... of dingen die je wil verbeteren... daar kom je heel tijdig achter en het geeft je de gelegenheid om bij te sturen. Maar potentiële kopers weten ook, als jij al dit als voorbereiding hebt... en je hebt al deze dossiers, dan gaan heel veel partijen dit zien. Het is super professioneel, dus als we mee willen doen... ja, dan moeten we ook echt het achterste van ons tong laten zien... en met betere biedingen doorkomen. Dus ik vind dit een heel verstandige en professionele manier om het aan te pakken.
3: En hoe gingen die voorbereidende handelingen en ook die gesprekken? Wat staat je die periode het meest bij?
1: Dat het heel goed voorbereid is. Dus wij hebben met onze M&A ja, echt heel goed voorbereid. En ook echt een aantal keer geoefend. Voor meerdere personen.
3: En wat geoefend? Dus ja. Een soort rollenspel speel je dan?
1: Ja.
3: Oh ja?
1: Ja.
3: Is dat gebruikelijk, David?
2: Ik weet niet hoe andere adviseurs dat doen. Ja, ik doe dat ook wel.
3: Oh ja?
2: Ja, echt goed voorbereiden wat je gaat zeggen. Vaak gaan die eerste gesprekken helemaal nog niet over geld... maar over waarom wil je verkopen. En in dit geval, waarom willen jullie eruit?
3: Dus dan ben jij in feite een soort interviewer... Ja. En jij legt dan, Fred in dit geval, het vuur aan de schenen... en jij stelt hele lastige vragen en je gaat kijken hoe hij reageert.
2: Nou, zeker. Je moet je realiseren dat een koper is geïnteresseerd... omdat ze veel potentie zien. Maar in zo'n proces moet je ook wantrouwen wegnemen... dat je het om de verkeerde redenen zou verkopen. Of dat je zelf ziet van, we gaan naar het eindpunt toe, de groei gaat eruit. Dus dat goed voorbereiden is wel van heel groot belang, ja.
3: Ja. Was het emotioneel? Was het ingewikkeld? Was het een gedoe?
1: Dat hele proces bedoel je? Ja. Nou, sowieso, kijk, het is jouw bedrijf, dus je staat er sowieso emotioneel in. En dat is iets wat je weg moet nemen, denk ik, in zo'n gesprek. Ja, je moet niet emotioneel reageren wanneer er een kritiek geleverd wordt op een aantal punten in jouw verhaal.
3: Daar ben jij door jouw adviseur op voorbereid?
1: Jazeker, want ik ben nog wel iemand die heel emotioneel kan reageren.
3: Ah, oké. Okay.
1: Ja, en dan werd er wel op gewezen, oké, hou dat in.
3: Als Visma begint over die hoge churncijfers, dan rustig blijven.
1: Ja, dan dacht ik wel van, ja, weet je, ik weet het toch.
3: Ja. En dan ga je, laten we zeggen, vanaf het begin... toen jullie die veiling zijn gestart... tot en met de laatste onderhandelingen, de perikelen daarvan. Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd?
1: Nou, de voorbereiding, ik denk dat we... Even kijken, want we zijn toen in het nieuwe jaar gestart. Dus dat is eigenlijk gewoon januari geweest, denk ik. En uiteindelijk na mijn vakantie zijn we in de laatste fase terechtgekomen. En we hebben uiteindelijk 6 december.
3: Bijna een jaar.
1: Is bijna een jaar.
3: Oh mijn god. Ja. En ja, wat doet dat met je?
1: Je zit wel in een rollercoaster. Ja.
3: Dan raak je er ook wel een beetje klaar mee, toch, David?
2: Ja, een bekend verschijnsel is deal fatigue. He, dat alle partijen...
3: Oh, even wachten, deal fatigue.
2: Ja, deal fatigue. Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Dat partijen letterlijk moe worden, er klaar mee zijn... geen zin meer hebben aan het eind. En zoals ik het ervaar in dit soort trajecten... is het niet alleen dat ze er klaar mee zijn. Soms vinden ondernemers het ook spannend, en kopers ook. Gaat het nog door?
3: Oh, ja.
2: Je hebt wat getouwtrek aan het eind. Je hebt altijd nog wat gezeik en gedoe. En iedereen vindt het spannend, is moe. Je hebt het boekonderzoek achter de rug. Ja, en dan wil je gewoon naar die eindstreep. Dus dit is een heel bekend verschijnsel.
3: Zoals David dat nu uitlegt, dat gold ook wel voor jou.
1: Jazeker. Vooral op het eind. Ja, kijk, er vallen ook wel partijen af. Mensen worden minder geïnteresseerd ook. Hè. Dus en dan zijn bepaalde partijen blijven wel geïnteresseerd. Maar ja, die pool van 38 bedrijven, ja, dat worden er maar een aantal. En je kiest er maar een aantal. En als daar een van wegvalt, ja, dan word je wel zenuwachtig.
2: En als je dan terug moet, hè, het wordt hem niet met je nummer 1. En je moet naar nummer 2 of 3. Ja, die weet ook hoe dat is gegaan. He, dat is niet goed voor je onderhandelingspositie.
3: Nee. En dan komt de deal uiteindelijk rond.
1: Ja.
3: Met Visma dus. Mm-hmm. En ik zie dat dan zo voor me. Twee ondernemers met een vulpen. Die zetten dan de handtekening. Er is champagne, proostend, een klein feestje.
1: Ja. Nou, dat was DocuSign. En,
2: Ja, dat is vaak zo trouwens.
3: Oh, echt waar, zo onpersoonlijk.
1: Nou, bij ons wel. Ja. Ik weet niet hoe een ander het doet, maar wij zijn echt... ik stond op de betelbaan te pedellen.
3: Jij was aan het pedellen?
1: Ja.
3: Oh, wauw.
1: En mijn compagnon ook. Alleen ergens anders.
3: Ja. Ja. En toen werd je gebeld door de adviseur?
1: Ja, nee, gefeliciteerd. Die waren allemaal feest aan het vieren. En ik stond te zweten.
3: Ja.
1: Ja.
2: Maar was er geen closing dinner of iets georganiseerd?
1: Ja, achteraf hebben we dat wel gedaan. En ik ben uiteindelijk de dag daarna ben ik naar mijn compagnon toe gegaan. En hebben we een flesje champagne opengetrokken. Maar het was eigenlijk, wij zijn eigenlijk ook niet zo...
3: Echt een nuchtere Noord-Hollander hier.
2: Ja, Noord-Holland. Ja,
3: dat is duidelijk.
2: Ja.
3: Maar dan komt wel het moment waarop het geld op je rekening staat.
1: Ja.
3: Ga je dan even, pak je dan je random reader, ga je dan toch even kijken om te zien of het klopt?
1: Heb ik een screenshot van gemaakt.
3: Ja.
1: Want inderdaad, dat geld staat erop, maar het wordt ook heel snel minder meteen. Want ja, je gaat natuurlijk investeren en zulke soort dingen. Ja,
2: nieuwe auto kopen.
1: Nieuwe auto gekocht, ja.
3: Ja, dat heb je meteen gedaan?
1: Niet veel later. Niet eens voor mezelf, maar voor mijn vriendin.
3: Mag ik weten wat er op de oprijlaan kwam?
1: We hebben een Range Rover gekocht.
3: Oké. Okay.
1: Oh, ja.
3: Maar nu woon jij in een dorp in Noord-Holland, Limmen.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Ik ken het toevallig een beetje. Mm-hmm. Dorpje niet ver van Alkmaar. Iedereen kent elkaar. Mm-hmm. En ben jij dan in één klap een soort lokale bekendheid?
1: Ja. Nou ja, er wordt wel over je gesproken. Er wordt wel over je gesproken. En je deelt het via LinkedIn en dat gaat natuurlijk de ronde in. En dan wordt er over je gesproken. Ja.
3: En hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ik vond dat lastig, want er wordt ook heel veel geroddeld.
3: Ja, zo gaat dat in een dorp.
2: Wat voor dingen dan?
1: Nou, over wat voor bedrag het is geweest.
2: Ja, precies.
1: En,
3: was dat inderdaad de meest gestelde vraag? Die je kreeg?
2: Als mensen dronken waren, toch?
1: Ja. Nou, weet je, niet direct, weet je wel, maar wel van wat ik zei. Ben je klaar nu? Of je gaat er nog wel werken? Of moet je niet werken? Of wat?
3: En dat bedrag, want ik ga je die vraag natuurlijk ook stellen.
1: Ja.
3: Want wij zijn hier, het is een interviewprogramma. Mm-hmm. Voor hoeveel hebben jullie het verkocht?
1: Dat zeg ik niet.
3: Nee.
2: En dat wist jij al.
3: Hoe vaak denk je dat wij dit antwoord gaan krijgen in deze serie, David?
2: Ik vrees best vaak. Het is ook Nederland, hè?
3: Tot slot. Een tip, jouw tip, aan andere ondernemers die nu staan... waar jij, laten we zeggen, ruim een jaar geleden stond.
1: Ja, ik zou het toch nog meer terug willen trekken, zeg maar. Dus een aantal jaar geleden, als je al überhaupt het gevoel hebt... van ik ga het ooit verkopen, ga er meteen mee aan de gang. En we gaan ook meteen dat plan maken. Inderdaad, als je denkt van oké, ik wil de organisatie uit... ik wil niet aanblijven na de verkoop... dan ga er nu mee aan de gang en ga een managementteam opbouwen... waardoor je... niet meer noodzakelijk binnen een organisatie. Dat
3: maak je jezelf misbaar.
1: Maak je jezelf misbaar, inderdaad. En twee is, ga dan echt wel een partij inhuren... die van de hoed en de rand weet omtrent exit. En ik denk dat compliment is naar onze deal toe. Maar ook voor een andere zou ik dat adviseren.
0: Fred al over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit... of gewoon nog midden in alle hussel zit... abonneer je even op deze podcast... Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 15:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankenuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door. Zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. Dan nu het weer van Weer Online. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
6: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Nou, het is dus officieel. Die extreme hittegolven in Europa van de afgelopen weken komen echt door klimaatverandering. Wetenschappers hebben uitgezocht dat zo'n bizarre hitte zonder de opwarming van de aarde nagenoeg onmogelijk was geweest. Het is echt een keihard signaal dat het klimaat in een sneltreinvaart aan het veranderen is en dat we de gevolgen nu al volop merken. Europa warmt bovendien een stuk sneller op dan het wereldwijde gemiddelde, wat de situatie hier extra zorgwekkend maakt. Als we niks doen aan die CO2-uitstoot, worden die temperaturen die we deze week voelen in de nabije toekomst gewoon het nieuwe normaal. En dan het Nederlandse offshorebedrijf Allseas. Dat ligt onder vuur vanwege plannen voor diepzeemijnbouw via een Amerikaanse vergunning. Volgens een juridisch advies, opgesteld in opdracht van Greenpeace, zijn die plannen in strijd met het VN-zeerechtverdrag. Allseas wil samen met een partner, namelijk TMC Metalen en Mineralen, willen ze metalen en mineralen winnen van de diepzeebodem, terwijl daar internationaal nog geen regels voor zijn vastgesteld. De vergunning loopt via de Verenigde Staten nadat president Trump diepzeemijnbouw onder Amerikaanse wetgeving mogelijk maakte. Greenpeace en 5 andere organisaties roepen het kabinet nu op om in te grijpen. En daar sluit ik me helemaal bij aan. We hebben geen idee hoeveel onherstelbare schade dit gaat aanrichten in een ecosysteem dat al staat te shaken van ellende. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today.
7: Hallo.
6: Muriel, ja, toch nog vrolijk. Europese consumentenclubs, waaronder onze Consumentenbond, pikken het niet langer dat grote energiebedrijven aan greenwashing doen.
7: Dat klopt, Harm. En ze hebben een officiële klacht ingediend omdat reuzen zoals Shell en Vattenfall fossiel gas verkopen alsof het een schone en duurzame keuze is.
6: Ja.
7: Terwijl dat gas in werkelijkheid bijdraagt aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Er wordt ons bijvoorbeeld voorgespiegeld alsof een piepklein beetje groen gas de boel ineens klimaatvriendelijk maakt. En ook beloven ze CO2-compensatie via bomen en planten, maar daar is volgens onderzoek helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor. Mm-hmm. Consumenten worden zo misleid. Goed dat dit aangepakt wordt door de Consumentenbond. Als je energie koopt en een contract afsluit, dan moet het wel kloppen, toch?
6: Ja, en het is ook hoog tijd dat deze schaamteloze misleiding keihard wordt aangepakt, want we kunnen in deze klimaatcrisis geen tijd meer verliezen met sprookjes van vervuilende multinationals.
3: The Green Quest.
6: Praten over het klimaat. Veel mensen ervaren het als dodelijk vermoeiend. Zeker als ik er ook bij ben. We strooien met CO2-budgetten en transitiepaden alsof het pepernoten zijn. Geen wonder dat de burgers daarom de hakken in het zand zetten. Dat is althans de stellige overtuiging van Jens van der Welen van Transitietaal. Het is hoog tijd om die taal te verduurzamen, Jens.
8: Ja, of in elk geval te veranderen en wat te vereenvoudigen. Want we praten, zeker duurzaamheidsprofessionals praten behoorlijk ingewikkeld, vol jargon, zodra het gaat over de transities.
6: Ja, laten we eerst even die klik maken, taal en duurzaamheid. Wanneer heb jij die twee zaken met elkaar verbonden, dat je ineens dacht, hé, daar zit iets?
8: Eigenlijk al lang geleden tijdens mijn studie, toen las ik een boek van Frank Luntz, een Amerikaanse taalstratege, dat heette Words at Work. En hij was een taalstratege, dus ik dacht, oh wauw, je kan dus daar je werk van maken.
6: Maar hij Machiavelli was er ook zo eentje, hè? Dus het was al eens eerder bedacht. Maar,
8: juist, ja. Maar hij adviseerde allerlei oliebedrijven over taal die voor hun doelen slim werkte. En daar vertelde hij heel triomfantelijk over. Een voorbeeld was Drilling for Oil. Daarvan merkten ze toen de tijd, 20 jaar geleden, dat mensen dachten aan schade, boren. Dat kan niet goed zijn voor het milieu. En dat hij ging allerlei woorden testen. En ik kwam erachter dat energy exploration veel fijner klonk. Ja. We gaan het eens even verkennen. Het klonk veel voorzichtiger.
6: Het is namelijk ook gewoon liegen.
8: Ja, dus, juist. Ik dacht enerzijds, oh wauw, wat slim. En wat tof dat je dat kan worden. Maar ik dacht ook, kunnen we dat niet ook voor het goede inzetten?
6: Ja, dat ben jij gaan doen. Als we dan naar die energietransitie kijken, dan struikelen we zo'n beetje over de technocratische termen. Hoe is dat ontstaan? Waarom praten we eigenlijk zo saai wat jou betreft over zoiets cruciaals?
8: Ja, wat ik vooral om me heen zie, zijn heel veel duurzaamheidsprofessionals. Hè, dus mensen die in hun werk bepaalde doelen te halen hebben. Mm-hmm. En vaak gaan we dan ook zo praten. Hè, dus we hebben het klimaatakkoord van Parijs te halen. Of we hebben klimaatdoelen. Of we moeten nou eenmaal de klimaatwet naleven.
6: Maar wat zit daar voor diepere logica onder? Ben je daarachter gekomen? Is dat omdat ze eigenlijk weten dat het op hun manier en met hun aanpak het helemaal niet gaat lukken? Of het veel complexer is dan ze in woorden kunnen vatten? Dus plakken ze er maar plaatjes op en dan begrijpen we elkaar min of meer wel en dan laten we elkaar met rust. Zoiets?
8: Ja, ik denk dat verschillende dingen meespelen. Eentje is in elk geval dat we heel erg vanuit ons eigen perspectief praten. We hebben bepaalde doelen te halen. Mm-hmm. En daarmee, dus dat is een ander aspect ervan, maak je het ook wel, plaats je het een beetje buiten jezelf.
6: Ja.
8: Wij als gemeente willen liever ook niet, maar het moet nou eenmaal van Brussel of het moet van Parijs.
6: En dan gooien we de jargon op en dan lijkt het alsof het zo is.
8: Nou ja, een ander aspect is dat ze er ook superveel van weten. Dus echt vaktaal zit dan in de weg.
6: Ja. Ja.
7: En wordt het daarom dan ook zo ingewikkeld? En nog een vraag daarbij. Stel nou de klimaatwet, daar is natuurlijk niks slechts mee. Maakt de overheid dan een communicatieplan? Hoe ga ik dat dan doen eigenlijk met mensen?
6: Hoe breng ik dat voor het voetlicht?
8: Ja. Ongetwijfeld, maar vanuit de overheid zijn er een heleboel verschillende teams, afdelingen, bestuurders die allemaal woorden nodig hebben. Die allemaal een keer een persbericht of een website of een social media post hebben. Die gaan allemaal opnieuw hun woorden verzinnen. En die vertellen dan, wij hebben dit doel te halen. In plaats van dat dat allemaal op elkaar afgestemd is.
6: Weet je een voorbeeld van een belachelijk woord van je zegt, nou, dat kwam uit de hoge hoed, zeg.
8: Het zijn een heleboel containerbegrippen vooral. Ja, ik zit er intussen zo vuistdiep in.
6: Maar die kennen wij ook allemaal. Ja. Maar ik vond die energy exploration, wat zei je? Ja. Dat vind ik wel een hele mooie ook. Heb je nog een Nederlands voorbeeld?
8: Zoals klimaatadaptatie, eiwittransitie, biodiversiteit. Zijn
6: dat is gewoon mijn leven, hoor. Ja. Daar praat ik elke dag over. Ja.
8: Dus. Ik ben een keer op de markt gaan staan en mensen vragen, wat betekent dit?
6: Ja, ja.
8: Maar 8 op de 10 heeft geen idee wat het überhaupt is.
6: En je noemt er nu een paar. Zijn dat nou ook precies de woorden waar de gemiddelde Nederlander klimaatvlekken van in de nek krijgt? Begrijpen ze het gewoon niet?
8: Nou, die vlek in de nek ontstaat vooral bij woorden als moeten, niet meer mogen, minderen. Die 3 M's eigenlijk. Hè? Dus waarbij je het gevoel krijgt, of veel mensen krijgen dan het gevoel dat hen iets wordt opgelegd of afgepakt en dat het hun eigen vrije keuze in de weg zit.
9: Ja, ik denk ook met Muriel even die kant. Dat herkennen wij. Ik noem er even een paar. Ik had op een gegeven moment heel veel schaamtes. Hè? Dus vliegschaamte, vleesschaamte, bladblaasschaamte, barbecue-schaamte, tegelschaamte. Het ging maar even door. Ja. Maar we moeten consumeren. Tweedehands kleding moet. Nou, je moet van alles inleveren, je zei het al. En dat zijn ook allemaal woorden die, waarvan jij zegt, die moeten we niet meer gebruiken.
8: Ja, daar zou ik op zijn minst mee oppassen. En wat we vaak vergeten
9: maar,
8: is...
9: Noem maar eens een alternatief voor consumeren.
8: Nou, ik verzamel van die voorbeelden. Ik bedenk het toch niet allemaal zelf. Maar eentje is genieten van genoeg. Dat is een heel ander verhaal.
7: Ja, ja, even,
8: we hebben echt een overvloed aan spullen. En dat kunnen we gebruiken, delen, uitlenen, noem het maar op.
9: Ja. Maar het punt is vaak dat bij die overconsumptie 3/5 van alle kleding die we binnen een jaar aanschaffen gooien we met z'n allen ook weer weg. Soms met de kaartjes te nog aan. We weten helemaal niet meer wat genoeg is. Ja. Dus jij maakt ook weer gebruik van woorden. Die zijn wel leuk, maar weten we eigenlijk wel wat jij bedoelt.
8: Ja, ja, wat ik probeer te doen met transitietaal is laten zien wat de nadelen zijn van onze huidige manier van doen. Hè. En dat voorverpakken in woorden. Hè, dus fast fashion, supersnel, superveel kleding. Wat is daar het nadeel van? Nou, dat die kleding van abominabele kwaliteit is. Dat
9: en
8: is
9: uit China fashion. Moet komen en de hele kledingketen heeft verwoest. Ja.
8: Dus wat je wil laten zien is, je kan het kopen, maar na 2 wasjes kan je het weggooien. Ja. Dat is eigenlijk je geld ook niet waard.
9: Hoe noem jij het dan? Ultra fast fashion noem jij
8: het? Het is flut fashion of het is wegwerpmode. En dan wil je daarna laten zien dat het alternatief juist heel erg positief is.
9: Maar wacht even, je zegt dus af en toe ook wel degelijk nare dingen. Want ik had bij jou zo'n soort aura van het is een en al sugarcoating. Maar je af en toe zegt gewoon flut fashion. Wat loop jij nou in een flutjurk van flut fashion? Vind ik wel een mooie.
8: Het transitie gaat eigenlijk om 2 situaties. Hè. Dus van waar we nu staan, waar we vanaf willen. Dat mag je best een beetje pijnlijk maken. Mm-hmm. En de nieuwe situatie waar we naartoe willen. Dat wil je juist fijner maken. Dat unieke vintage fashion items zijn.
9: Ik loop alleen maar.
7: Dat je een positieve. Ik vind het heel leuk bijvoorbeeld. Want hij heeft het niet over afdankertjes, maar een doorgeefjas.
9: Ja. Kijk, maar een afdankertje kan ook niet meer.
7: Maar dan heb ik het gevoel dat ik iets positiefs doe. En dan zet dat natuurlijk wel aan tot een goede actie, toch?
8: Ja, het is een mooi voorbeeld, ja.
7: Ja.
9: En dat kan ook in een heel kleine kring, hè. Ik draag bijvoorbeeld op dit moment een doorgeefbroek van mezelf van 30 jaar geleden.
7: Ja. Nou,
8: precies. Dat is geen wegwerpmode.
9: Nee, die vond ik gewoon te zonde, te mooi om weg te gooien. Nu is die weer hip. Ik las een woord in de voorbereiding bij jou. En dan moest ik toch even heel diep ademhalen. Treintrots.
8: Oh ja, ja, wat riep dat bij jou op?
9: Nou ja, jeuk.
8: Oh ja.
9: Ja, want ik moest als kind al met de trein, geen auto. Dus ik heb een haat-liefdeverhouding met de fiets en de trein. Maar werkt dat? Dan gaat het veel meer om.
8: Nou, het gaat allemaal om associaties. En die kunnen best wel verschillen per persoon of per doelgroep. Het belangrijkste tip is misschien ook wel dat je dat het niet gaat niet om wat je zegt, maar wat de ander hoort. Het is heel goed blijven luisteren, testen, je afvragen hoe komt het over op de ander, op degene die ik mee wil krijgen. Ja. Vandaar ook mijn vraag aan jou. En wat roept dat bij jou?
9: Ja.
8: Het gaat niet om wat ik ervan vind.
9: Nee, maar ik ben natuurlijk ook van een generatie uit de jaren 60. Toen hadden we niks en kregen we niks en waren we met heel weinig tevreden. Dus dat kan ik nog steeds heel goed. Maar als je nu kijkt, want dat doe jij, de psychologie achter communicatie. Waarom roept het zoveel weerstand en vlekken op? Dat zijn allemaal die dingen van mag niet, moet niet, of moet wel, dat we willen ons in deze verwende tijd niks meer laten zeggen. Terwijl ik denk, die urgentie is heel hoog. Die moeten we wel degelijk ook echt communiceren. Er zijn ook wel onderzoeken die dat aantonen. Hoe ga je met dat soort wetenschap om?
8: Ja, ik had het net al over die 2 staten. Hè? Dus de huidige situatie, daarvan mag je best wel op de pijn drukken. En de mensen herinneren aan, ja shit, het is nu 42 graden in Frankrijk. Hoe warm is die? 35 graden. Dat komt door klimaatverandering. En daarna wil je laten zien, waar gaan we dan naartoe? Wat is daar aantrekkelijk aan? Wat is daar fijn aan? Oh ja, dus het heeft ook allerlei voordelen. En vaak negeren we die wat de voordelen ervan zijn. En wat je daarna wil laten zien.
9: Ja, want de nadelen benadrukken we namelijk ook niet. We doen net alsof het wel weer overgaat, maar dat is niet zo. Dus wat zou je dan. Je constateert wel met een soort strengheid hoe het nu is. Namelijk, het is flirt fashion, het is veel te heet, klimaatverandering. Maar dan moet je op een gegeven moment ook benoemen wat we dan moeten veranderen. Hoe pak je dat aan?
8: Ja, eigenlijk wil je laten zien hoe we van de huidige staat naar die andere staat kunnen komen. Dus daar help ik veel organisaties mee met hun verhaal ontwerpen. En dan komt er meestal op neer dat je bedenkt, oké, hier kunnen we niet blijven, daar willen we naartoe. Mm-hmm. En dan wil je laten zien hoe jouw initiatief, project, idee, plan, waar je ook aan werkt als groene veranderaar.
9: Ja, maar de enige die ik zo uit mijn hoofd weet, on the way to planet proof. Dat is nou letterlijk dat proces.
7: En hij helpt je. Ik sta hier al jaren naast jou. Ja. En dan hoor ik altijd, dit mag niet meer, dat mag niet meer, zus mag niet meer.
9: Dit mag ook niet, mij interrumpeert net.
8: Maar wat winnen we er dan mee? Hè? Er zijn allerlei voordelen aan dat het juist, weet ik het, dat je straat groener is, dat het koeler is, dat je je buren vaker ontmoet als je dingen gaat. Er zijn een heleboel voordelen die we vaak al inslikken.
9: Die zijn mooi.
8: Over durven te beginnen, omdat we bang zijn dat we worden gezien als een moraliserend vinger.
9: Ja. Nee, maar die groene straat zal wel moeten, want je hebt meer hittestressdoden dan coronadoden in het heetste jaar tijdens de crisis. Dus we zullen iets moeten doen. Aan de andere kant willen we ook van dat hele klimaatprobleem af. En als ik dan zo'n taalding eruit pik die ik dan onthoud, on the way to planet proof, het eerste wat ik aan Friesland Campina vroeg, en wanneer komen we daar dan? In het jaar Sint-Juttemis? Of weet je, het is zo vrijblijvend als wat? Ja. Is het niet ook allemaal taalversluiering waar jullie aan doen?
8: Ja, ik zit me af te vragen of je dat niet ook in een categorie greenwashing kan stoppen. Hoor.
9: Letterlijk voor mij.
8: Ja. Als je zegt van heel groot planetproof en dan de kleine lettertjes on the way to. Dat je de associatie krijgt van, oh, dit zal wel goed zijn.
9: Dus het is niet een advies uit jouw koker?
8: Nee, dat niet.
9: Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ik vind dat allemaal toch een beetje greenwasherig.
8: Ja, zeker. Nou, wat ik vooral wil laten zien is dat de vervuilende, fossiele, oude manieren van doen, daar mag je gerust negatieve termen voor verzinnen. Ja. Juist die je gevoel oproepen van, hey, dit klopt niet.
9: En dan zeg jij, we moeten eigenlijk toe naar waar we heen willen. En dat moeten we in mooie taal een soort lonkend perspectief maken. Maar hoe kun je dat vormgeven zonder dat het lullige kleine dingen worden?
8: Ik zit nu nog even na te denken over die melk. Het alternatief van melk is dan havermelk.
9: Bijvoorbeeld.
8: Maar dat mag niet zo heten. Hè? Dan heet het haverdrank of haverdrink staat op het pak.
9: Ja. Ja.
8: Terwijl je juist wil laten zien dat het alternatief, wat veel minder schadelijk en vervuilend is, ook normaal is en eigenlijk net zo vertrouwd is als wat mensen al kennen.
9: Ja, en daar waren ze nu weer over aan het kijken of die haver wel zo onschuldig is. Hè? Dus het is allemaal helemaal niet makkelijk. Je moet op een gegeven moment ook gewoon drink gewoon koffie met niks erin.
8: Ja,
9: of
8: zo.
9: Maar alles wordt opgetopt en nog een klottertje van dit en nog een koekje erbij. Noem maar op, dus het is een en al luxe. Dus dat moeten we met elkaar onderzoeken. Maar die taal die het ondersteunt, hoe duidelijk mag je ook zeggen wat er uiteindelijk niet wenselijk is? Mag je alleen de mooie dingen benadrukken of mag je ook zeggen, we moeten gewoon minder vliegen? Want anders wordt het niks.
8: Voor mij mag je dat gerust zeggen.
9: Maar jij vindt dat het niet werkt.
8: Ik zou vooral vertellen wat je juist wel bent gaan doen.
9: Ja, zie,
8: als jij juist wel een superleuke internationale treinreis hebt gemaakt, dat waren mijn mooiste vakanties persoonlijk.
9: Hier.
8: Vertel dat dan, hoe leuk en avontuurlijk dat is. En hoe mooier je herinneringen zijn dan 6 uur lang opgesloten in een metalen buis door de lucht vliegen.
9: Ja, ik moet dat toch gaan oefenen.
7: Ja, is een les voor jou vanmiddag.
9: Ik heb zo'n fijne treinreis gemaakt naar München. En dan ben ik daar naar een heel mooi. En dan zeg ik, lekker niet met het vliegtuig, zeg ik dan toch nog aan het eind. Dus ik moet dat leren, ja.
8: Een beetje uit wie het zegt. Hè? Dus van mensen, van jou weten mensen intussen. Ja, okay, die komt uit de groene hoek en van mij ook.
9: Ja.
8: Dus soms is het handig om een onverwachte boodschapper te hebben. Hè? Dus dat je medestanders krijgt. Buurman of een kennis. Die dat ook gaat zeggen. Die daar ook voor uitkomt. Ja.
9: En werkt dat dan uiteindelijk ook bijvoorbeeld voor een overstap naar een andere, en in mijn geval een circulaire economie? Want daar willen we naartoe. Dat het zo in taal weten te vatten dat ook de bakker op de hoek denkt, ja, daar wil ik ook naartoe.
8: Nou, met één keer dat zeggen maakt het geen verschil. Hè? Dus, maar het mooie van taal is dat we het allemaal gebruiken dag in dag uit. En dat is tegelijkertijd een hele grote kans. Want hoe we hierover praten met z'n allen vormt ook hoe we hier met z'n allen over denken.
9: En gewoon volhouden.
10: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
9: We praten verder over de kracht van woorden in de klimaatcrisis, want woorden doen ertoe. Te gast is nog altijd Jens van der Welen van Transitietaal, en ook ons groene geweten is hier Muriel Arts. Wat is het ergste wat jij zegt over klimaat, Muriel?
7: Wat ik zeg over klimaat? Als ik een woord gebruik, bedoel je?
9: In de meest negatieve zin, want heb je ook van die dingen waar je helemaal op los gaat? Dat je zegt,
7: ik probeer het altijd dan maar niet te zeggen, maar ik denk het wel.
9: De vraag is, hoe praten we onszelf nou echt die duurzame toekomst in? Daar gaat het om. Als jij vandaag de baas zou zijn, Jens, van alle klimaatcommunicatie in Den Haag, in de politieke cirkels, wat is dan de allereerste term die jij subiet verbiedt?
8: Ik hoorde laatst een term en daarvan dacht ik, oh, dat zou ik niet zo zeggen. Dat was iemand van Naturalis, volgens mij, die had het over, we zijn als Nederland kampioen in biodiversiteitsverlies. En toen dacht ik, oh nee, dat is niet handig, want dan plak je allerlei positieve associaties Mensen scrollen door hun nieuwsfeed en die zien kampioen en dan een lastig woord.
9: Kampioen, dan ga je toch klikken, dan wil je zien. We zijn het beste.
8: Ja. Ik zou daarbij vooral onder ogen komen wat er echt aan de hand is. We zijn de grootste verliezer, we zijn een sulletje, we bungelen onderaan in Europa.
9: Dat mag wel.
8: Ja, juist. Dus,
9: Je weet het, biodiversiteitsverlies is de grootste killer voor de mensheid. En in Nederland staan we echt heel laag. En als we niet snappen hoe die nature tipping points in elkaar haken met al dat verlies, ja, dan komen we er nooit natuurlijk.
8: Ja, precies. Je wil juist laten zien wat de effecten daarvan zijn. Hè. Dus niet de natuur als iets ergens anders van, oh, dat is ook nog nice to have, leuk voor recreatie, maar
9: essentieel.
8: Maar daar zijn we afhankelijk
9: basis van.
8: Dat zorgt ervoor dat wij kunnen eten en drinken.
9: Letterlijk, wij zijn het. Ja. Als je het nou hebt over klimaatdoelen, voor jou ook niks. Dat is abstract. En dat gaan mensen niet in beweging zetten. Hoe zouden we het anders kunnen noemen? Ik zat na te denken, designing the future, volhoudbaar naar 2050 en verder. Zeg het maar, heb je alternatieven?
8: Ja, er zijn een heleboel termen die ervoor zijn bedacht, van toekomstbestendig of volhoudbaar of groen. Zo zijn er nog meer.
9: Nou, groen is ook een beetje uitgelubberd, alles is groen.
8: Ja, dus, de Green Quest neemt ons mee op het verhaal.
9: Ja, maar wij zijn echt. Wij waren eerst en echt zijn wij. Wij liegen niet. Dus,
8: je kunt een heleboel woorden voor verzinnen, maar daar is ook wel drie risico van dat het zijn waarde verliest. Hè? Dus je kan een heel mooi nieuw woord verzinnen, maar als mensen daar ook weer negatieve associatie bij krijgen, dan
9: schiet het ook niet op.
8: Schiet het niet op.
9: Nee. Je merkt dat bij duurzaam heel erg, dat was op een gegeven moment op. Alles is duurzaam.
7: Maar jij zegt eigenlijk, er gaat dus heel veel mis, hè, over die communicatie en klimaat. Maar hoe ziet het er nou concreet uit? Als jij mag het helemaal bepalen, hoe ziet het er dan uit? Hoe gaan we dan communiceren?
8: Ja, ten eerste veel simpeler, eenvoudiger, dus echt in gewone mensentaal. Het gaat niet om zero-emissie-zones, maar het gaat om schone luchtstraten. Dus noem de voordelen en noem die in de woorden. Want het is vervolgens heel moeilijk voor mensen, als dat het woord is, te gaan zeggen, ik ben tegen schone luchtstraat. Oh, ben je daarvoor, vieze lucht? Dus dat, als je het in één woord weet voor te verpakken, is dat superkrachtig.
9: Het scheelt weer.
8: Oppassen met die verliesframes, dus consumeer minderen, maar maak daar genieten van genoeg van.
7: Genoeg, die vind ik leuk.
9: Maar het is ook weer gewoon toch niet het monster in de bek kijken. Hè? Terwijl de Universiteit van Bath 2 jaar geleden liet gewoon het hele monster aan de jeugd zien. En dat mocht niet, want die slaan depressief in de achteruit. En die kwamen keihard in beweging. Geen gelul, je moet gewoon minder, je moet anders, je moet ophouden. Je moet een toekomst maken, ook in positieve zin. Dus soms werkt het weer wel.
8: Super mooi. Als dat voor die groep heel goed werkt,
9: heel goed.
8: Moeten we daar ook onderscheid in maken. Hè? Ja. Dus,
9: zure vijftigers, die hebben dat van jou nodig.
8: Juist, welke groep wil je meekrijgen en gaat het ook vooral testen? Hè? Dus het is lastig. Ik probeer nu een soort van simpel drie.
9: Ik snap wat je zegt. De groep die misschien het minst weet en het meeste verliezen heeft, die slaat het hardst in de achteruit van alles wat er moet en niet mag. En we hebben er zo hard voor gewerkt, we hebben er recht op. Ja, ik snap dat wel, ja. Dus, is er ook een groot verschil in hoe je praat met de directie van de multinational versus de consument in de supermarkt?
8: Bij alles probeer ik de brug te slaan naar waar zijn zij mee bezig. Wat is voor hen belangrijk? Kun je op een of andere manier een haakje vinden met hun eigen waarden en hun eigen opgaven? Mm-hmm. Dus dat kan ook betekenen dat voor CEO's of voor beleidsmakers je andere woorden kiest.
9: Toch andere woorden. Ja. En in de kern is het wel grappig dat als je analyseert waar we heen willen ontwikkelen, dat verandering gaat altijd ten koste van pijn en frictie en het moet op de chaos worden bevochten. Die mist heel erg in die communicatie, ook bij jou weer. Is dat niet iets wat je toch af en toe moet leren ook? Gaat wel pijn doen, maar we komen er door, mensen.
8: Ja, dat vind ik een hele goede boodschap.
9: Of zo, ik zeg maar wat.
8: Dus die pijn zit aan twee kanten. Hè? Dus de pijn van niks doen. Dus van de status quo, die we ergens stiekem allemaal wel weten. We voelen die urgentie wel.
7: Ja.
8: En de obstakels die in de weg staan. Hè? Dus mm-hmm. de barrières, de dingen die lastig zijn. En die erkennen is heel vaak ook deel van mijn werk. Hè? Dus waar kijken mensen tegenop? Waar zien ze tegenop? En kun je dat benoemen? Want vaak is dat al heel krachtig.
9: En bij mij is het ook weer andersom. Het ook een beetje hangt het aan wie ik ben. Maar dingen heel erg zeggen, dan een beetje vals bij glimlachen. Nou, misschien valt het nog mee. Werkt ook heel goed. Want dan zit de boodschap er wel in. Maar dan.
8: Ja, wie weet heb je toch een zaadje geplant.
9: Ja, dat denk ik wel, ja.
7: Dus jij zegt eigenlijk, woorden creëren de werkelijkheid. Heb je een mooi voorbeeld van een bedrijf of een organisatie die daar heel goed in geslaagd is? En dat je toen ook de verandering zag gaan. Ja, gebeuren.
8: Een klassieker is de plofkip. Wat echt een woord is wat volgens mij de wereld veranderd heeft.
9: Ja.
8: Bedacht door Wouter Klootwijk van de Kunstdienst van Waarde. Ja. En daarna door Wakker Dier heel groot gemaakt.
9: Sloopmelk vind ik ook een goeie, hoor.
8: Ja, sloopmelk is de opvolger. Hoor ik ook steeds vaker omheen.
9: Ik vind hem heerlijk.
8: Dat staat niet op dat pak, hè. Op dat pak staat gewoon weidemelk on the way to planet proof. Ja. Maar als mensen het gaan overnemen, gaan vragen bij een supermarktmanager of het bij hun vrienden zeggen of in het café, dit is toch geen plofkip of sloopmelk.
9: Ja.
8: Dan heb je op een gegeven moment helemaal die spotjes niet meer nodig. Dan gaat het
7: gewoon. Dat was een goeie. Ja,
9: vind ik mooi. Ja. Dan heb je ook gewoon de waarheid en waar het heen moet, heb je eigenlijk in één of twee woorden weten te vatten. En daar gaat het volgens mij voor om. Jens van der Welen van Transitietaal, dank dat je hier was.
8: Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
9: Mooi, ik ben benieuwd wat onze evaluatie voor woord krijgt. Muriel, elke week delen we in dit programma een impactpluim uit. Ja. Iemand die echt het verschil maakt. Wie krijgt hem?
7: Deze week krijgt Dirk Lodewijk dat. Hij is CEO van Royal Koopmans. Al heel lang, 15 jaar. En dat is juist goed, zegt hij. Ik heb hem vorige week nog gesproken. Dan kan je echt iets voor elkaar krijgen. Het heeft te maken met hun inspanningen met nedertarwe en de langjarige beweging die ze maken met Nederlandse boeren, bakkers en burgers. Mm-hmm. Nederlandse tarwe was jarenlang vrijwel uitsluitend bestemd voor veevoer. Terwijl ons brood werd gebakken van graan dat duizenden kilometers had afgelegd en ook niet altijd duurzaam was geproduceerd.
9: Ja.
7: Draaide uiteindelijk alleen maar om veel en de laagste prijs. En zij zeiden, Nederlandse baktarwe moet weer terug in ons brood. En 5 jaar na de lancering, let op, is het uitgegroeid tot een beweging van meer dan 150 boeren, 35.000 ton duurzame Nederlandse baktarwe per jaar.
9: Mooi woord, hè?
7: Ja, heel mooi. En het mooie is ook, Jens, mooi woord, baktarwe. En het mooie is ook boeren verdienen er letterlijk een betere boterham door met een meerprijs van 22 euro per ton.
9: Ja,
7: dat
9: is mooi.
7: Dat is toch helemaal goed?
9: En dan noemen we dat oude, vergehaalde graan noemen we bloostarwe. Want dat moesten we eigenlijk maar niet meer doen. Uiteindelijk willen ze bij Koopmans dat 100% van het graan duurzaam van Nederlandse bodem komt. Dat vind ik heel erg mooi. Het gaat een enorme boost opleveren voor de Nederlandse natuur-inclusieve landbouw. Hulde. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op verschillende plekken zorgt de ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgt het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. In Duitsland en Frankrijk zijn meerdere zwemmers overleden. In Duitsland verdronken zeker 5 mensen, onder wie een jochie van 8. Het gebeurde in de buurt van Hannover. In Frankrijk zijn er deze hittegolf tientallen mensen verdronken. Veel mensen zwommen tijdens de hitte op gevaarlijke plekken. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
0: Naam van jullie bedrijf?
4: Not Branded.
0: Wat was het moment waarop jij dacht, dit kan nog wel eens heel groot gaan worden?
4: Toen we internationaal gingen verkopen.
0: Groeien doet soms pijn. Waar lig jij 's nachts wel eens wakker van?
4: Personeel.
0: Wat is je allergrootste

0: Fout die jij als ondernemer hebt gemaakt?
1: Niet snel genoeg beslissen.
0: En, beste Monica, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
1: Wij lossen het probleem op van een merk waarvan ik dacht dat dat nog niet bestond. Voor iedereen, een sieradenmerk waar iedereen zich mee kan identificeren.
0: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl. Onze gast is Monica Westerveld van Not Branded. Monica, welkom.
1: Dank je.
0: In de studio. Dat allereerste sieraad van Not Branded, hoe is dat eigenlijk destijds tot stand gekomen?
1: Dat is tot stand gekomen eigenlijk bij mij aan de keukentafel, zeg ik altijd. Maar dat
0: echt letterlijk
1: is,
0: ja, dat bij is jou ook in de keuken? Ja?
1: Met kraaltjes een sieraad gemaakt. En dat is inderdaad hoe dat is gegaan, ja, destijds.
0: En was dat al een hobby van jou? Of was je ook echt bewust bezig met het idee, hier ga ik een business omheen bouwen?
1: Nee, het is eigenlijk een beetje een combinatie van een aantal dingen. Ik werkte voordat ik Not Branded begon in e-commerce. Daar had ik mijn baan in opgezegd en toen ben ik gaan reizen. Ik had wel altijd al affiniteit met mode, met sieraden. En toen ik eigenlijk terugkwam van die reis, ben ik eigenlijk een beetje daar geïnspireerd. En heb ik eigenlijk bedacht om, het stuk e-commerce, dus online verkoop en mode, fashion, sieraden, om dat samen te gaan voegen door inderdaad een eigen bedrijf te starten.
0: En die hobby die is een beetje uit de hand gelopen.
1: Ja, klopt.
0: Want hoe groot zijn jullie inmiddels?
1: Het is aan te geven in, we verkopen in 28 landen onze producten op dit moment. Ik doe dit nu 8 jaar. Afgelopen 3 jaar pas eigenlijk echt met collega's ook erbij. Dus ik heb het best wel lang nog klein gehouden. Maar inderdaad, de afgelopen jaren zijn we ontzettend, vooral internationaal gegroeid. Heel hard, heel snel. En inmiddels dus ook met fysieke locatie sinds afgelopen november.
2: Ja, Not Branded is eigenlijk een vette knipoog hoe het nu gaat in de sieradenbranche. Waar je eigenlijk heel vaak natuurlijk een hoop geld betaalt voor het logo.
1: Ja.
2: En kun je aangeven hoe dan die prijs van het sieraad tot stand komt?
1: Hoe de prijs van het sieraad tot stand komt? Ja, dat is dat we kijken natuurlijk naar wat de kosten zijn van een product.
2: Ja, ja, ja.
1: En dat moet dan ook inderdaad binnen ons merk passen. We zijn een betaalbaar merk. Dus we kijken natuurlijk gewoon dat moet betaalbaar blijven. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Is het veel handwerk?
1: De producten maken, er wordt heel veel gebruik gemaakt van kralen, kleine onderdeeltjes. Dus er zit wel veel handwerk in, ja, absoluut.
0: Ja. En Patrick geeft al aan, vaak bij bekende merken betaal je voor het logo.
1: Klopt.
0: En jij zegt, ja, dat doen wij bewust niet. Het is eigenlijk een...
1: Ja.
0: Daar is ook de merknaam vandaan gehaald. Not Branded.
1: Not Branded. Het is bij mij meer ontstaan. Ik krijg deze vraag natuurlijk wel eens vaker.
0: Uiteraard.
1: Van waar komt Not Branded vandaan? Het is eigenlijk... wat ik eigenlijk daarmee wilde doen is dat... ik zag heel veel bij concurrenten dat vaak... als een sieradenmerk hadden of een modemerk... dan stond er in jewelry of...
0: My jewelry
1: bijvoorbeeld. Terwijl in een bepaalde fase soms zo is... dat je een hele andere kant op wil gaan. En ik dacht dat in combinatie met inderdaad, de mensen vragen zich soms nog steeds af van wat is dat nou? Dat brand blijft hangen. En met het feit dat je alle kanten op kan gaan, zo is dat brand het eigenlijk een beetje in mijn hoofd gepopt eigenlijk. Het is ook niet dat ik daar heel lang over na heb gedacht.
2: Nee. Maar wel nog lastig, hè? Want als je bijvoorbeeld zegt dat je niet 4 tot 6 keer over de kop gaat qua marge, maar dat bijvoorbeeld 2 keer doet, dan is het ook nog best wel lastig om je te onderscheiden ten opzichte van bestaande merken. Bijvoorbeeld de Ticento of iets. Hoe zie je dat dan?
1: Nou kijk, wij hebben alsnog een hele goede marge. Hè? Dus het is niet zo dat onze marges heel erg laag zijn. Alleen, ik durf wel te zeggen dat de kwaliteit van de producten vergelijkbaar is met inderdaad merken die daar inderdaad meer voor vragen. Wij zijn ook wel in geëvolueerd, moet ik zeggen. Want we begonnen echt heel laag. Dat was ook omdat alle kosten veel lager waren. Dus ik zat in mijn eentje
2: de
1: hele toko te runnen. Dat was allemaal nog veel kleinschaliger. En ik moet zeggen dat we hebben daar natuurlijk wel stappen in gemaakt. We zijn ook wat duurdere collecties gaan doen. Uitgebreidere producten. Dus er is wel wat in veranderd. Maar we proberen het nog steeds inderdaad betaalbaar te houden. En dat is een keuze, ja.
0: En soms ook is het dan zo, omdat jij minder geld uitgeeft aan dure reclamecampagnes, niet in luxe winkels ligt, ook geen de tussenhandel er echt uitgesloopt?
1: Klopt.
0: dat zijn de redenen waarom jij goedkoper bent dan die grote bekende merken.
1: Ja, wij verkopen denk ik als een van de heel weinige online merken echt alleen maar via ons eigen kanaal. En dat is echt altijd al zo geweest. We staan ook niet op Amazon, we staan niet op bol.com. Het geld wat verdiend wordt, dat wordt bij ons verdiend. Dus daar zit inderdaad geen tussenschakel tussen. En wat wij heel erg doen, denk ik, en dat is al vanaf het begin hoe ik werk, is gewoon heel erg data-gedreven werken. Ik begon eigenlijk met niks. Dan komt op een gegeven moment geld binnen. Dan ga je kijken hoe je weer van hetgeen wat binnenkomt weer meer kunt maken. En daar hebben we gewoon hele strakke doelstellingen op.
0: En maak het eens concreet, want helemaal in het begin, dan heb je nul bekendheid.
1: Klopt.
0: Je hebt een aantal sieraden, je doet een webwinkel, open je.
1: Ja, klopt.
0: Niemand kent je, dus dan moet je online iets aan marketing gaan doen.
1: Ja, dit was in de periode, dit was 8 jaar geleden toen Facebook en vooral ook Instagram paid ads een beetje opkwam. Dat was er toen nog niet echt. En vooral Instagram was toen nog relatief goedkoop vergeleken met nu. En ik begon daar inderdaad gewoon met €1 of €2 betaald adverteren. Nou, daar kom je nu helemaal niet meer zo ver mee, maar toen kon dat nog. En inderdaad met het verkeer wat ik kreeg en de aankopen die er gedaan werden. Ja, ik zat vanuit mijn huis met nul kosten. Ik kon eigenlijk gewoon de hele tijd dat geld weer terugstoppen. En dat is eigenlijk ook hoe dat steeds gebeurd is. En dan is het gewoon een regel van iedere euro die ik erin stop moet dit opleveren. En zo werken we eigenlijk nog steeds.
2: En Monica, als je zegt over data gedreven, kijk je dan aan de achterkant van je website van deze doet het deze week heel erg goed. Dit valt af, of hoe doe je dat?
1: Nou, we hebben daar heel veel verschillende fasen in gehad. Het is bij ons nu zo dat we ook echt een eigen data warehouse hebben. Dus dat we echt heel erg. Kijk, ik zeg ook altijd, wij verkopen sieraden, maar we zijn eigenlijk een soort techbedrijf. Waarbij we dus nu inderdaad ook een data warehouse gebouwd hebben, waar we eigenlijk alles kunnen zien. Dus inderdaad, doorlooptijd van producten. Wat gaat er ineens heel erg hard? Wat moeten we bijkopen? Maar ook hoe sturen we op onze marketingkosten, op andere kosten ook inmiddels in het bedrijf. Dus dat is ook wel, zeg maar, dat is eigenlijk echt hetgeen wat we doen.
2: Ja, want John, eigenlijk zie ik een patroon in onze uitzendingen, maar ook natuurlijk in het bedrijvenlandschap, zoals een Joep die dan met Sleeps eigenlijk vanuit een hele frisse nieuwe blik die hele stoffige markt opschudt en die zegt, ik kan het met andere marge doen omdat ik het slimmer organiseer.
1: Ja,
2: dus dat is bij jou eigenlijk ook zo.
1: Ja, nee, ik ken Joep ook en wij hebben een beetje vergelijkbare opzet, denk ik, qua team ook. Hè, relatief klein team. Ik denk dat heel veel bedrijven die zijn heel erg bezig met van hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aannemen. Ik krijg ook heel vaak de vraag, maar hoeveel personeel heb je dan?
2: Alsof
1: het daar om gaat.
0: Nou, Monica, hoeveel personeel heb je?
1: Ja, hoeveel personeel? Wij hebben nu 16 mensen op kantoor.
0: En je bent in 28 landen actief?
1: Ja, in de zin van wij adverteren in 28 landen, waarvan er 7 of 8 heel erg succesvol zijn. Maar inderdaad, 16 man en dan die zijn echt op kantoor. Maar dan werken we ook nog met een aantal bureaus. Dus zijn uiteindelijk wel echt wel wat meer mensen mee bezig. Maar ja, inderdaad.
0: En influencers? Werkt dat ook nog?
1: Nou, dat is dus ook heel grappig. Dat hebben wij ook nooit gedaan. Dus een beetje.
0: Echt niet?
1: Nee, echt nooit.
2: Monica komt.
1: Dus nee, ja. Nee,
0: hoe vaak krijg jij van influencers een mailtje? Of van kunnen we iets doen samen?
1: Ja, nou, micro-influencers krijgen we echt wel veel berichten van. Dus dat zijn gewoon wat mensen met iets kleiner bereik. Die overigens wel heel vaak meer geld opleveren, denk ik, tegenwoordig dan echt de hele grote namen. Maar. Ja, dat misschien komt ook een beetje voort uit hoe ik heel graag werk. Is inderdaad toch heel erg data gedreven en heel erg feitelijk. En ik vind dat met influencers soms heel lastig. Omdat je niet heel goed weet wat je nou precies gaat krijgen. Dus je moet het altijd maar afwachten. Je kan het ook tussentijds heel lastig monitoren. Dus wij hebben gewoon altijd gekozen voor veilige marketing, waarvan we gewoon gelijk zien wat het resultaat is. En daarop ook actief kunnen opschalen. En dat kan je eigenlijk met een influencer gewoon een stuk minder.
2: Ik ga nog een vergelijking maken met een ander bedrijf.
1: Ja.
2: Milan met Stelz.
1: Ja.
2: Die weet eigenlijk heel goed wat die doelgroep wil en waar ze op zitten te wachten.
1: Ja,
2: hoe doe jij dat? Dus wat is voor jou zeg maar bepalend dat klantinzichten wil leiden tot een nieuw sieraad of een nieuw.
0: Stelz, het bekende drankje inmiddels in de horeca, hè? Ja. Heel populair.
1: Ja, nee, zeker. Lekker drankje ook. Hoe wij dat doen. Kijk, we vragen natuurlijk ook heel veel aan klanten. Maar uiteindelijk kijken we ook heel goed naar trends. En dat is denk ik ook wel een van de speerpunten die we hebben. Wij reageren heel snel op. We hebben relatief korte lijnen ook in productie. Dus als ik vandaag iets bedenk, dan is het er denk ik over een week of vier. Dus we kunnen daarin gewoon heel snel schakelen. We hebben ook echt iedere week nieuwe producten. Kijken ook, loopt een product goed? Waarom loopt het wel goed? Waarom loopt het niet goed? Moeten we het misschien een andere kleur doen, wat meer bij dit seizoen past? Daar kunnen we heel snel op schakelen. Dus ik denk vooral inderdaad heel goed kijken wat het gedrag is van mensen in hun aankopen. Dat ook uitvragen, want we betrekken daar klanten ook echt wel in. Maar vooral heel snel kunnen reageren op trends in de markt.
2: Dus jij hebt eigenlijk helemaal niet een zomer- of winterseizoen of zelfs tussenseizoenen.
1: Dat is heel grappig. We zijn ook daarin dus heel anders. Want wat heel veel fashionmerken inderdaad hebben. Oké, we hebben een winterseizoen, zomerseizoen. Dat is wat we doen. Dan doen we 4 drops in het jaar en dat is het. Terwijl bij ons is het gewoon echt een soort van geoliede machine van constant kijken. En dat gaat ook heel snel. Maar daar moet je ook gewoon heel snel bij zijn. Want over 4 weken heeft iemand anders jouw product weer.
0: En als het bijvoorbeeld heel warm is, zoals vandaag, dan zien we op de website 10% korting op alle zomerkettingen.
1: Ja.
0: Ja. En dit zijn hardlopers. Ik bedoel, dit slaat aan.
1: Ja, dit slaat aan. Want mensen, dit is voor ons is denk ik ten opzichte van heel veel bedrijven de zomer altijd een super goede periode. Want iedereen gaat op vakantie, gaat op het terras zitten, wil leuk oorbelletje in, leuke ketting. Dus wij spelen daar inderdaad, daarop in. Door toch inderdaad dat zomerse gevoel een beetje naar voren te krijgen. Ja. Dus,
0: jij bent dit avontuur begonnen in 2018. Ja. Letterlijk aan de keukentafel. Ja. En in het begin doe je dan alles zelf. Ik bedoel, de marketing, het inpakken, et cetera.
2: Je moeder deed het ook, zag ik.
0: Ja, je moeder die hielp ook zo nu en dan
1: van
0: mee.
1: Alles in iedereen.
0: Maar er komt een moment dat de werkelijkheid je aan het inhalen is. Ja. En dat je het niet meer kunt bedoen. Nee. Kun jij dat moment nog herinneren?
1: Want op een gegeven moment is het zo dat je zelf natuurlijk, je kan niet meer op vakantie en je moet de hele tijd dingetjes gaan regelen. En op een gegeven moment ook 100+ pakketten per dag. Ja, dat is heel veel werk met uitzoeken en dan ondertussen nog klantservice. En ik moet zeggen, ik heb dat ook wel te lang zelf gedaan. Dat is een van die dingen waarvan ik dacht, daar had ik eigenlijk al veel eerder op moeten en kunnen schakelen.
2: Door het aan te bieden baan en veel filmen in plaats van dat je zelf de etiketten pakt.
1: Ja,
2: en print
1: dat heeft nog langer geduurd. Maar inderdaad wel gewoon hulp erbij nemen, weet je wel. In plaats van denken van ik doe dat allemaal zelf wel. Dan had ik misschien nog veel eerder nog kunnen groeien. Maar inderdaad het fulfillment stuk, want dat is inderdaad wel een hele belangrijke. We hebben tot vorig jaar maart hebben wij inderdaad alle hadden we ons eigen warehouse nog. De kerst daarvoor, dat was echt een hel. Waarbij we kwamen er gewoon niet meer doorheen. We stonden op een gegeven moment gewoon 8 dagen achter in orders. En in een door mij zelf gefabriceerd warehouse proces.
2: Weten dat iedereen al betaald heeft.
1: Ja,
2: en zit te wachten op jou.
1: En dat werkte heel goed, maar deden toen volgens mij iets van 200.000 pakketten. En dat ging in een heel per jaar dan. In een heel klein magazijntje. En achteraf, ik heb dat later ook wel besproken met verfilmende partijen. Die zeiden van, het is eigenlijk echt idioot. Ook wel heel knap dat het is gelukt, maar het is bizar. Het is eigenlijk niet
0: en nog
1: normaal.
0: Een Excel-sheet om het allemaal bij te houden? Of?
1: Nou, het zat dus allemaal wel een beetje in mijn hoofd.
0: In jouw hoofd, 200.000 pakketten.
1: Nee, in de zin van, ik had gewoon een heel gangpad gemaakt met, we hadden toen ook al best wel veel SKU's, ik denk een stuk of 1500. En dan ABC tot en met Z. En dan allemaal bakken keer 24. En ik wist precies, in deze bak zit dit. En mijn collega's wisten dat ook. En
0: het is mooi, maar het is natuurlijk niet houdbaar.
2: Het is niet schaalbaar.
1: Het is niet, klopt. Dus op een gegeven moment moesten we door.
0: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Not Branded. Het is weer tijd voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Salen.
3: Vandaag wil ik het graag hebben over de Britse start-up Joy-V-Health. Een bedrijf met echt een supersterke founder story. Namelijk Zoe Robinson verloor in 2025 haar vader na de diagnose van darmkanker. En hij overleed binnen 11 weken. En in die laatste weken verloor hij de controle over zijn lichaam. Dus veel van de laatste herinneringen zijn met schaamte en ongemak voor incontinentie. En heel veel druk op zijn moeder als primaire zorgverlener. Dus natuurlijk een super tragisch proces waarbij alles komt kijken. En daarom heeft zij nu de missie, die super simpel is, maar eigenlijk heel groot, incontinentie menselijk te maken. En dat doet ze door de ontwikkeling van een nieuw soort ondergoed. Het grootste probleem bij incontinentie is eigenlijk ontlasting op de huid. Nou, dat zien we bij baby, maar ook bij oudere mensen. Alleen oudere mensen herstelt de huid vaak niet goed. En ze hebben het vaak dus in combinatie met ziektes in zorginstellingen en ziekenhuizen. Dus het brengt een hoop ongemak met zich mee. En zij ontwerpt nu eigenlijk een onderbroek die dat opvangt, waardoor er dus geen contact is met de huid. Het is een ontwikkeling, maar ze is vrij ver. Dus je kan je aanmelden op de wachtlijst. En ze heeft recent funding opgehaald om de eerste pilot echt rond te krijgen. Dus ik verwacht dat het vrij snel in de eerste zorginstellingen gebruikt gaat worden. Want daar worden al wel echt pilots in gang gezet.
0: En dat zei Nikki Seelen. Wij praten verder met Monica Westerveld, de drijvende kracht achter Not Branded. Over hoe zij met nuchterheid en design een miljoenenbedrijf uit de grond stampte. Monica, als je jouw bedrijf vergelijkt met hoe het er 8 jaar geleden voor stond, in de kern, is er veel veranderd?
1: We zijn denk ik veel meer gaan focussen nog op kwaliteit. Weet je, aan het begin wist ik daar ook allemaal niet zoveel van. En ik ben me daar natuurlijk door de jaren heen ook veel beter in gaan verdiepen.
0: Want als je een ketting verkoopt, wil je niet een week later bij de klantenservice een mailtje krijgen. Precies. Hey, hij is kapot.
1: Ja, en wat vaak met sieraden ook vaak een probleem is, het niet kunnen douchen of zwemmen met producten. Dus dat het verkleurt, et cetera. Dat zijn voor ons echt hele belangrijke punten. En als je een merk bouwt, dan kun je daar niet mee wegkomen. Dus dan moet je gewoon echt wel focussen op kwaliteit.
0: En als je ook naar de website kijkt, dan zie je hele, ja, toch wel opvallende designs.
1: Ja.
0: Doe jij dat nog steeds zelf?
1: Ja.
0: Ja, dat is iets dat vind ik grappig.
2: R&D,
0: dit is dus de ziel van een bedrijf. Ja. Dat zit echt nog in jouw hoofd.
1: Ja, dat zit zeker in mijn hoofd. Dus en dat vind ik ook eigenlijk, want ik ben natuurlijk ook mijn eigen rol constant aan het evalueren. Dat is wel heel grappig, omdat je natuurlijk, je maakt van alles mee. En op een gegeven moment ben je ineens een soort van CEO toch van je eigen bedrijf. En dan denk je wel eens van, ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Vind ik dat eigenlijk leuk? En uiteindelijk kom ik er nu steeds meer achter dat dit toch voor mij wel, hè, ik heb heel veel interesse. Dus ik vind ook echt het technische stuk marketing vind ik allemaal heel leuk. Alleen het product en alles wat daarbij zit, vind ik uiteindelijk wel, dat is wel wat het is. Inderdaad, dat is wel het hart van wat we doen.
2: En wat is nou echt bij jou van dat je zegt mij niet bellen? Waar heb je
1: mij niet bellen over mijn kat is dood. Oh. Nee, maar van die stomme dingen. Daarom zei ik net ook personeel. Maar niet per se dat ik niet van personeel hou. Want het zijn natuurlijk mijn collega's. Ik ben super blij dat ze er zijn. En ik zou ze echt niet willen wegdenken. Maar het liefst, en dat hoor ik van heel veel best wel collega-ondernemers, zit ik gewoon het liefst gewoon de hele dag achter mijn computer en word ik niet gestoord. En gewoon bezig
0: met... Maar dat kan natuurlijk niet meer.
1: Nee, dat
0: in deze
1: kan
0: fase
1: niet.
0: Van je bedrijf.
1: Nee, klopt.
0: Want we hoorden net al hoe jij de operatie hebt moeten professionaliseren.
1: Ja.
0: Jij hebt ook jouw eigen rol steeds tegen het licht aan moeten houden. Ik bedoel, in hoeverre lukt het jou nog om dat toch misschien die frivole speeltuin aan het begin, in die begintijd, dat het bedrijf was. Het moet allemaal een stuk serieuzer.
1: Ja, het moet serieuzer. Maar aan de andere kant denk ik dat het DNA van ik zeg ook al tegen iedereen van, ik wil eigenlijk een beetje ondernemerschap ook bij de mensen zelf zien. Dus dat betekent gewoon dat je altijd probeert kansen te zien en ook niet uren met elkaar gaat vergaderen. Maar ook gewoon echt dingen gaat doen. Dus ik zit zelf echt bijna nooit in een meeting. En ik zie eigenlijk mijn collega's dat ook heel weinig doen. Dus dat is denk ik wel iets wat heel erg geworteld is. En wat dus nog steeds heel erg is zoals het in het begin. Maar ja, je werkt met steeds meer mensen. Worden heel veel dingen gevraagd. We zetten bijvoorbeeld iedere week 50 verschillende advertenties live. Ja, daar moet structuur in. Iedereen moet weten van wat wordt er van mij verwacht. Dat kan niet zonder structuur. Dat hebben we,
0: En dat betekent ook dat naarmate het bedrijf groeit, dat je dingen moet loslaten.
1: Ja, klopt.
0: En dat was ingewikkeld.
1: Nou, ik weet niet. Ik vind het dus niet ingewikkeld, maar ik vind het wel heel ingewikkeld als je met mensen werkt, bijvoorbeeld die ownership niet pakken. Dat heb ik ook wel gehad. Nu hebben we het echt wel op orde, maar dan wordt het vervelend, want dan ben je niet meer echt verantwoordelijk, maar toch ook weer wel aan het eind van de dag. Dus dan ben je zelf een beetje van, ik wil me eigenlijk niet met jou bemoeien, maar het gaat gaat ook niet helemaal goed. Dus ik moet me eigenlijk toch wel met jou gaan bemoeien. En dat is denk ik vooral de irritante fase van het wel of niet los kunnen laten. Maar ik denk dat als je dus de juiste mensen hebt, dat je dat ik in ieder geval dat graag doe.
2: Ja, en nu zei je bij de nieuwkomers zoals jij, die meteen succesvol zijn, zien we dat er een rode draad is. Ja. Dus een paar dingen tegen jou. Nou, één is, als je het hebt over welk probleem je oplost, welk probleem los jij op voor jouw consumenten?
1: Ja, nou kijk, ik vind altijd, wij verkopen een consumentenproduct. Dus ik ga hier niet een heel verhaal over houden van, hè, we hebben de wereld gered met een nieuw idee. Dat is gewoon niet zo. Wat ik wel denk is dat we gewoon in de manier waarin we ons product in de markt zetten, echt een merk proberen te zijn voor een hele brede doelgroep. Dat doen we ook heel erg uitgesproken. Als ik kijk
2: dus dan
1: naar,
2: maak je een duidelijke keuze en heb je ook een duidelijke boodschap die aanstaat.
1: Ja, als ik kijk naar de andere merken in de markt, dan zijn dat vaak echt producten voor bijvoorbeeld meisjesachtige meisjes of een bepaalde doelgroep. Daarmee sluit je soms ook mensen uit. Wat wij bijvoorbeeld voorbeeld daarvan is, Pride Month hebben we nu bijvoorbeeld. Dan zeggen we echt, dan laten we mannen zien die ook bijvoorbeeld vrouwelijke sieraden dragen. We maken echt wel als merk daar statement in. Dus ik denk vooral, dat doen we denk ik echt anders. Natuurlijk, betaalbaarheid is hartstikke belangrijk. Kwaliteit is heel erg belangrijk. Maar ik denk dat de herkenbaarheid van eigenlijk een hele groep mensen daarop in kunnen spelen met de juiste producten en trends, dat maakt waarom we succesvol zijn.
0: En die groep mensen, de kernklant, wie is dat? Zijn dat inderdaad de jonge meiden tussen 18 en 30?
1: Jonge 25, 35 is onze grootste groep. Dus dat is
0: vrouwen.
1: Wel vrouwen. We hebben ook wel mannen producten. Maar 18, 25 is ook echt nog wel een relatief grote groep. Maar dat is precies ook wat we zijn. Want we hebben ook 40-plus klanten. Dus je ziet echt bij ons. Kijk, ik durf wel echt mijn hand voor het vuur te steken dat wij concurrenten hebben die echt weinig 40-plus klanten hebben. Tenzij ze voor hun dochter kopen. Zeg maar, weet je wel. Dus onze doelgroep is daardoor ook wel gewoon heel breed.
0: Monica Westerveld van Not Branded. Monica, veel dank voor nu, maar blijf er nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon kozijnen.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op verschillende plekken zorgde ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgt het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn, nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht, dat stelt RTL Nieuws. Op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. In Duitsland en Frankrijk zijn meerdere zwemmers overleden. In Duitsland verdronken zeker 5 mensen, onder wie een jochie van 8. Het gebeurde in de buurt van Hannover. In Frankrijk zijn er deze hittegolf tientallen mensen verdronken. Veel mensen zwommen tijdens de hitte op gevaarlijke plekken. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Kees Dorrestein.
8: Goed dat je luistert. De toekomst van de grootste cryptobeurs Binance hangt aan een zijden draadje in Europa. Maar er is een laatste strohalm om hier te blijven. En bitcoin miners komen moeilijk rond, steeds meer. Je hoort zo meteen wat dat betekent. Welkom in de CryptoCast 435. Daniel is nog een week op vakantie en dus presenteer ik hem vandaag met als co-host gelukkig Mauro Halve, voorzitter bij de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland. Mauro, welkom.
9: Dankjewel.
8: Leuk dat je tot twee keer toe eventjes naar de studio komt. Want
9: absoluut.
8: Onze B-aflevering, alvast een teaser, staat al online, dus luister eerst deze helemaal en dan kan je direct door. Die hebben we alvast even opgenomen. Een special over de Dutch Blockchain Week. En daarin hoor je ook welke bijzondere gasten daar komen die niet op het programma staan.
9: Dat was echt leuk.
8: Ja, dat is, jij gaat daar ook naartoe, toch?
9: Ik ga daar ook naartoe, zeker.
8: Het is deze week. Ja, cryptobeurs Binance moet misschien wel zijn spullen pakken. Het bedrijf dreigt geen Europese vergunning te krijgen nu de aanvraag daarvoor in Griekenland niet lijkt te lukken. Het voldoet nog steeds niet aan de eisen voor die MiCA cryptovergunning in Europa. En de deadline daarvoor nadert snel. Mauro, welke deadline?
9: Ja, dat is de deadline van 30 juni van dit jaar, dus eind van deze maand, waarop iedereen eigenlijk zijn MiCA-vergunning moet hebben. De MiCA is al in werking getreden eigenlijk 30 december 2024, maar elk land land had zijn eigen overgangsperiode. Ja. En in Nederland was dat 6 maanden, in heel veel lidstaten is dat 12 maanden. En in sommige dus nog, tot het eind van deze maand, 18 maanden. Waaronder Griekenland inderdaad. Ja. Nou, die deadline die geldt dus eigenlijk al voor alle partijen die ook al onder het vorige regime een registratie hadden. Dus alle nieuwe partijen moeten al lang een vergunning hebben. Die mogen niet door onder die overgangsperiode. En Binance heeft dus nog... Ja, wat is het? Hoeveel dagen? Hoeveel zitten we nu?
8: Oh,
9: ja, nog een week. Nog een week de tijd
8: om een Europese vergunning te krijgen.
9: Ja, en ze zijn niet de enige hoor. Maar, dat is niet. Maar zonder die vergunning heb je dus geen toegang tot het hele continent, als het ware.
8: Nee, want het is zo in Europa, als je in één land een vergunning krijgt, dan heb je het voor de hele Europese Unie.
9: Ja, we hebben dus nu Europese brede regels, een single rulebook noemen ze dat dan. En als je dus in één lidstaat je vergunning haalt, dan voldoe je aan alle eisen en mag je dus paspoorten naar alle andere lidstaten.
8: Ja. Maar waarom lukt het dan niet Binance om die vergunning in Griekenland te krijgen?
9: Nou, dit is niet hun eerste poging. Ze hebben dat ook al in andere landen geprobeerd. Ze hadden al in een hoop andere lidstaten ook zo'n registratie, dat oude regime. Dus ze mochten ook in meerdere landen die vergunning of dat traject bewandelen. Uiteindelijk zijn ze dus bij de Helleense toezichthouder in Griekenland gekomen. En eigenlijk leek dat dossier al helemaal klaar. De goedkeuringen waren er binnen het bestuur. Zelfs de AML, de anti-witwas-officieren daar, hadden het helemaal doorlopen en eigenlijk stonden alle seinen op groen. 2 juni zou ESMA nog een laatste call hebben. Dat is dan de Europese overkoepelende toezichthouder. Mm-hmm. Maar toen, vorige week bleek er toch ineens een omslagpunt.
8: En is het dan nu ook klaar in Griekenland? Of hebben ze daar dan ook nog een klein kansje?
9: Nou, dat omslagpunt had hem vooral te maken. En dat zijn dus bronnen van de Big Wheel.
8: Dat is het platform dat het meldt, het nieuws.
9: Ja. Die hebben dus dat er druk vanuit Brussel en vanuit Europa is uitgeoefend. Hoogstpersoonlijk Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, zou zich ermee hebben bemoeid met de Griekse premier, moet ik het even opzoeken, Mitsotakis. Mm-hmm. Die zouden contact hebben gehad en zou Lagarde hebben laten weten dat Binance niet welkom is in Europa. Nou, de minister van Financiën in Griekenland, die tevens Eurogroep-voorzitter is, die was wel voor, maar kreeg de premier dus niet mee, volgens de bronnen.
8: Okay.
9: En ook de aankomende Griekse verkiezingen maken het voor de premier extra voorzichtig om niet tegen de ECB in te willen gaan, naar verluid.
8: Ja, oké, maar wacht eventjes. De president van de Europese Centrale Bank belt dus in één keer naar Griekenland. Binance staat op het punt om een vergunning te krijgen. Steek er alsjeblieft eventjes een stokje voor. Wij willen dat niet. Waarom niet?
9: Nou, ze is er zelfs langs gegaan. Volgens mij stond dat wel al op de planning. Maar ze hebben dat dus volgens die bronnen toen opgepakt. Waar het vermoedelijk mee te maken hebben is dat Binance natuurlijk ook een van de grootste aanbieders is, of liquiditeitspoort voor stablecoins. Mm-hmm. Volgens mij is er vandaag ook weer een stemming over de digitale euro van de ECB.
8: Ja.
9: Want de ECB is niet de toezichthouder voor MiCAR. Die ziet natuurlijk op hele andere dingen toe. Er wordt een beetje een vergelijking ook getrokken met een oudere Revolut-zaak. Natuurlijk de neobank. Die natuurlijk ook in groot tempo nieuwe producten over heel Europa uitrolde. Waarbij de ECB dat ook probeerde af te remmen. De vraag is ECB nou MiCAR-toezichthouder aan het spelen of vooral de banken aan het beschermen?
8: Nou ja, want die stablecoins die willen zij dan denk ik via de traditionele banken laten verlopen.
9: Dat gebeurt natuurlijk ook. Dus MiCAR voorziet ook in een stukje stablecoin-wetgeving, waarbij banken, credit institutions en ook elektronisch geldinstellingen, EMI's, die mogen stablecoins uitgeven. Nou, er is natuurlijk een groot bankconsortium ook mee bezig. Kivalis, waar onder andere ING, Rabobank en ABN ook bij aangesloten zijn. We gaan het zien. Geen idee.
8: Want die digitale euro, op het moment dat het dan niet via die banken gaat lopen, dat is nog een heel andere zaak. Daar hebben we ook aflevering over gemaakt. Dus luister die vooral ook eventjes terug. Kan het dan zo zijn dat Lagarde dit eigenlijk niet wil? Omdat zij via de banken wel controle heeft. En op het moment dat die stablecoins via platformen als Binance gaat, dat zij dan niet de controle heeft, maar dat die ergens anders in Europa ligt.
9: Ja, of het nou via Binance gaat of via een andere MiCAR-gereguleerde partij, die controle is er denk ik sowieso niet. Dus het lijkt me ook sterk dat dit het enige argument is. Ik denk dat het een stukje imago is wat Binance heeft natuurlijk, om echt op basis van anti-witwas toe zich gewoon heel lang niet compliant te zijn geweest.
8: Mm-hmm.
9: Ze zijn natuurlijk echt extreem groot. Dat kun je niet voorstellen in volumes natuurlijk.
8: Nee.
9: Je kan me ook voorstellen
8: de grootste van de wereld.
9: Grootste van de wereld, absoluut, op heel veel metrics. Ja, het is een beetje gissen. Het is veel speculatie. Er zijn dus wel bronnen die dat dus melden bij de Big Wheel.
8: Maar zou het dat kunnen zijn? Gewoon de grootte dan eigenlijk? Dat op het moment dat je geen controle hebt over Binance en ze zijn zo groot, ja, dan weet je niet wat die stablecoin-markt gaat doen.
9: Ze zijn natuurlijk met pek en veren überhaupt al een hoop landen. Nederlanders kunnen al heel lang niet meer op Binance, omdat ze dus hier niet aan de regels houden. Er zijn veel boetes uitgekeerd. Het kan met de grootte, het kan met de omvang daarvan te maken hebben. Het kan bescherming van de Europeanen zijn, het kan bescherming van de banken zijn. Misschien wel een beetje van alles.
8: Maar heeft Binance nog een kans dan om aan die vergunning te voldoen? Ze hebben nog een week.
9: Ze hebben nog een week en dat zou dus inderdaad in een aantal lidstaten nog kunnen, waar dan de overgangsperiode loopt en waar ze dus al een registratie hadden. Frankrijk wordt ook genoemd. Nou, nu weet ik dat volgens mij Frankrijk juist hun eerste keuze was, maar dat ze dat daar uiteindelijk niet hebben kunnen halen. Ondanks een vrij forse donatie aan het Paleis van Versailles. Het ging toen om 100 miljoen euro's of dollar.
8: Dat is inderdaad een forse donatie.
9: Nee, dus zij hebben, en ook in Litouwen weet ik dat bijvoorbeeld de groep Binance of wat erachter zit, meer belasting betaalde dan de grootste bank in Litouwen. Dus ook daar waren, in ieder geval in Litouwen waren ze vrij ontvankelijk in het begin. Maar ook daar zullen op in de achtergrond dingen hebben gespeeld, waardoor ze het uiteindelijk daar ook niet hebben gehaald. Ik zag op LinkedIn wel eens dat in één keer heel veel vacatures bijvoorbeeld in Amsterdam voor Binance, voor compliance medewerkers open gingen. Die gingen ook vlak daarna ook weer dicht. Dus
8: ja, om te laten zien, we willen het echt
9: ze
8: wel.
9: Ze zullen een aantal pogingen hebben gedaan. En ja, ik durf voorzichtig wel te stellen dat ik de kans heel klein vind dat ze het nu nog op tijd gaan halen. Ze kunnen natuurlijk wel nog na de deadline. Maar dan is de vraag, ze moeten dan al hun activiteiten stoppen tussendoor. Ja. En wat gaat er dan met de klanten gebeuren? Wat gaat er met de klantgelden gebeuren? Dus ja, daar wordt een afwikkeling van.
8: Ja, inderdaad. Maar wat ze nu dus eigenlijk moeten doen is land vinden dat nee durft te zeggen tegen Lagarde.
9: Ja, succes. Kijk, en los daarvan, al zou er een welwillend land zijn, nu je vergunningstraject opstarten, dat hebben ze in Griekenland, heeft een jaar geduurd, het traject. Nou, we hebben natuurlijk bij onze vereniging ook partijen die tussen de 8 maanden, soms wel 1,5 jaar erover hebben gedaan. Ja, dat gaat niet in een week meer lukken. Ook al heb je alle documentatie naar verluidt al op orde. Ja, ik heb daar een hard hoofd in.
8: Hoe staat het verder met die laatste fase van de MiCAR-implementatie?
9: Ja, dus we hebben echt wel ruim 200 vergunningen die zijn verleend in Europa. Nederland staat op plek 2 met meeste vergunningen verleend. 26, is best wel fors.
8: 26 partijen, ja, netjes.
9: We weten ook wel dat er nog een aantal partijen in de vergunning zitten. Maar zoals gezegd, nieuwe partijen kunnen natuurlijk ook na de deadline gewoon nog hun vergunning halen. Mogen niet actief zijn totdat ze de vergunning hebben. Duitsland heeft bijvoorbeeld wel meer dan 50 vergunningen, die staan op 1. Wat daar opvalt is dat ook de helft van de vergunningen zijn verleend aan traditionele financiële instellingen, aan banken. En dat zien we in Nederland eigenlijk nog niet.
8: Die eigenlijk veel, misschien zijn de Duitsers dus ook verder dan de traditionele instellingen.
9: Ja, dat heeft ook wel te maken met het feit dat ze ook voor MiCAR eigenlijk al verder waren. Dus daar de acceptatie of de bereidheid misschien wat groter waren. Maar ja, we hebben ook al wat mailtjes gezien van bijvoorbeeld Maxi naar al hun Nederlandse klanten. Dat ze, zij noemden dan 23 oktober. Vond ik een beetje een rare datum. Maar dan kan je geen klant meer zijn. We zien mondjesmaat nu de afronding van wie er is dat spreekwoord dat je in je onderbroek blijkt te staan als het water is gezakt.
8: Ik zit even naar dat spreekboek. Spreekwoord. Wat is. Ja, die ken ik niet. Maar ik vind het een hele mooie om te introduceren bij deze. Kan het nou nog wel zo zijn dat je je crypto's ergens kan hebben waar een bedrijf niet die vergunning krijgt en dus moet stoppen?
9: Op het moment dat volgende week de partij waar jij je crypto hebt staan geen vergunning blijkt te hebben, dan moeten zij stoppen. In ieder geval met alle Europese klanten.
8: Ja.
9: Ja, en hoe dat dan gaat werken in een soort juridische afwikkeling of een commerciële afwikkeling met een overname of met een klant. Ja, jij zal waarschijnlijk een tijd niet bij je assets kunnen.
8: Nee.
9: Dus ik zou ook wel direct oproepen van ga in ieder geval op zoek naar een partij met een vergunning. Ja, het liefst denk ik ook gewoon een Nederlandse partij wat dat betreft. Dan val je onder de consumentenbescherming, onder de vermogensscheiding om alle bescherming. Want MiCAR is een consumentenbeschermingswet. Ja, die is er voor jou. Dus ja, ik zou daar ook vooral gebruik van maken.
8: Maar welke Nederlandse partijen hebben die vergunning nog niet dan?
9: Een aantal partijen hadden dus wel de registratie en niet de vergunning. Ja, je hebt nog een week, dus het kan nog gebeuren. Ik zal het nog geen namen noemen, maar je kan in ieder geval in het AFM-register op de website kan je gewoon kijken welke partijen netjes een vergunning hebben.
8: Zometeen gaan we het hebben over een bank die internationale betalingen via stablecoins mogelijk gaat maken via het Solana-netwerk. Maar eerst naar Bitcoin, want dat ligt al 5 maanden lang onder de prijs die miners betalen voor de productie ervan. Dat blijkt uit een analyse van JP Morgan. De bank schat dat 20% van de miners niet winstgevend is. Ja, hoe kan het dat zij niet winstgevend zijn? Ja, de prijs denk ik dan. Maar waar zit dat dan in als je de rekensom maakt?
9: Ja, inderdaad. Het verdienmodel van miners is een vaste beloning voor elk blok wat gemined wordt, ongeveer elke 10 minuten. En de transactiekosten die daarbij zitten. Maar de stroomkosten die zijn vrij vast. Ja. Een stroomcontract wat je hebt bijvoorbeeld. Ja, op het moment dat dus de bitcoinprijs enorm gedaald is, zoals de afgelopen periode, ja, dan jouw opbrengsten die zijn in bitcoin. Dus die dalen ook. Dan wordt het steeds lastiger om inderdaad je stroom te betalen. Nou, JP Morgan meldt dus dat de gemiddelde productiekosten van een bitcoin nu rond de $78.000 ligt. Mm-hmm. De koers op dit moment, alvast een de prijsanalyse, maar rond de $62.500 ligt. Ja. Nou, dat is 19% onder die kostprijs, al best wel een aantal maanden. Nou, voor een korte periode maakt dat op zich niet uit, als de koers daarna natuurlijk ook weer stijgt. Ja. Maar je ziet dus nu, dat noemen ze de hashprijs, wat levert nou één stukje stroom jou op aan bitcoin minen? Ja, die ligt historisch laag. En dat is voor zeker de oude apparatuur gewoon verre van winstgevend.
8: Omdat die veel energie verbruiken.
9: Ja, dus die werken minder op voor dezelfde hoeveelheid stroom dan een nieuwer, efficiënter model.
8: Ja, inderdaad. Maar het ligt er dan ook maar aan wanneer je energiecontract hebt afgesloten. Alhoewel de afgelopen jaren loopt de energieprijs natuurlijk al flink op.
9: Ja, absoluut. Nou, nu zie je dat de miners natuurlijk vooral in regio's zitten waar de stroom heel goedkoop en heel duurzaam is. Mm-hmm. Maar inderdaad, ze melden dat zo'n 15-20% van de miners wereldwijd nu verliesgevend is. En ja, op het moment dat langer aanhoudt, dan heb je een aantal mogelijkheden. Nou, je kan natuurlijk de machines uitschakelen. Nou, ook is er elke ongeveer 2 weken de difficulty adjustment. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het in het protocol ingebouwde mechanisme wat ziet dat als er dus heel veel miners uitschakelen, de puzzel eigenlijk ook weer makkelijker wordt, waardoor het weer iets meer zou kunnen verdienen. Op het moment dat er veel minder miners zijn, wordt ook de taart die je met z'n allen verdeelt over minder miners. Dus dat is ook weer een incentive om misschien wel weer te kunnen minen. Andere optie die je hebt om al je kosten te kunnen doen, is je reserves verkopen. Ja. Nou, en dat hebben we ook, en dat meldt JP Morgan ook, een enorme hoeveelheid bitcoin die de markt op is gegaan in Q1 van de miners, om dus de lampen aan te houden.
8: En dat drukt dan de koers ook weer naar beneden. Dus
9: dat
8: eigenlijk
9: drukt weer de koers
8: zichzelf daarmee in de eigen vingers.
9: Ja, dus dat zijn natuurlijk zelfversterkende effecten wat dat betreft, die zowel omhoog soms werken, maar ook omlaag inderdaad kunnen werken.
8: Hoe lang kunnen deze miners die dus verlies draaien nog doorgaan?
9: Ja, dat is natuurlijk volledig afhankelijk van hoeveel van die reserves ze nog hebben. Hoe lang de prijs laag blijft, et cetera. We zullen misschien in de komende tijd wat overnames, wat fusies of wat stoppers zien. En daarnaast zien we ook dat een aantal van de miners wat diversificeert in de inkomstenstroom. En dat ook AI natuurlijk nu een ontzettend hot topic is om jouw stroomcontracten, je koeling, je infrastructuur die je allemaal al hebt als grote partij, om die ook daarvoor in te zetten.
8: Precies, dus het kan ook innovatie in de hand werken. Van je moet het efficiënter en energiezuiniger gaan doen.
9: Absoluut, en dat zie je dus dat inderdaad de oude machines dus vooral nu uitgezet worden, en dat de nieuwe machines en de aankomende machines nog steeds wel besteld worden. Maar het is natuurlijk wel de vraag hoe lang dit de prijs zo blijft. Omdat dat nog natuurlijk wel de belangrijkste factor is waarop de winstgevendheid voor de miners bepaald wordt.
8: Weet jij hoeveel bitcoin er nog te mijnen valt überhaupt?
9: Nog 1 miljoen, maar dat is wel voor de komende 100 jaar. Dus het eerste laatste 20 miljoen is in de afgelopen, wat zijn het inmiddels, 17, 18 jaar gedaan. Maar omdat dus elke 4 jaar die halving plaatsvindt, die blokbeloning wordt gehalveerd, doen we dus heel lang over dat laatste stukje.
8: Ja. De Zuid-Koreaanse Tosbank dan is begonnen met het testen van internationale betalingen met stablecoins. Dat schrijft Digital Today. De bank gaat daarvoor in zee met de Solana Foundation. Heel even, ik denk dat heel weinig luisteraars de Tosbank kennen. Wat voor partij is dat?
9: Ik ken het ook niet, maar dat is de derde grootste Zuid-Koreaanse internetbank. Ze hebben geen fysieke kantoren. Denk een beetje aan een Bunk of een Revolut inderdaad. Ze hebben wel 15 miljoen klanten, dus het is wel van een aardige omvang. Ze zijn ook bezig met een Amerikaanse beursgang, waar de waardering nu op zo'n 10 miljard ligt. Dus het is zeker geen kleine speler.
8: Waarom willen zij met stablecoins gaan werken?
9: Ja, zij zeggen voornamelijk dat het te maken heeft voor cross-border betalingen. De blockchain is een stuk efficiënter dan de banksystemen die zij hebben. En zij kunnen daarmee zowel de kosten als de tijd voor een internationale overboeking, ja, tot secondes en fracties van centen terugdringen. Mm-hmm. En dat vinden zij natuurlijk ontzettend interessant. En zij hebben daarmee dus een soort partnership aangekondigd met Solana zelf. Ja. Het is niet zo dat ze zeggen, nou, wij gaan een stablecoin op Solana. Ze hebben echt een partnership met de blockchain om de infrastructuur daarin verder te brengen en ook echt te gaan integreren in hun interne banksystemen. Dat maakt het wel, denk ik, een iets ander experiment dan dat we tot nu toe veel gezien hebben.
8: Nou, inderdaad. En wat betekent dit voor Solana?
9: Nou, kijk, er zijn misschien niet heel veel opties om te kiezen voor stablecoins of tokenization qua blockchains. Ethereum wordt natuurlijk ook al wel veel gedaan. Solana is heel populair en Canton wint ook wel aan ruimte daar. Maar dit is natuurlijk, ja, wat dat betreft, goed nieuws voor de blockchain Solana. Het zegt natuurlijk niet dat het ook positief moet zijn voor het muntje Solana op het netwerk. Maar ja, ik denk dat het heel positief is. We zagen ook al dat natuurlijk Western Union een stablecoin op Solana uitbrengt. Andere grote banken. Maar goed, ik denk dat dit de eerste bank is met een soort directe exclusieve deal. Mm-hmm. En dat zal naar meer smaken voor ze.
8: Ja, zie je het al terug in de koers van Solana? Of is dit toch te klein?
9: Nee, maar ik denk dat het ook nu dermate een punt in de bear market is dat dit soort nieuws überhaupt natuurlijk niet zo heel veel doet. Bear market over building wordt vaak gezegd. Nou, dit is daar wel een typisch voorbeeld van, de infrastructuur. En omdat dit natuurlijk allemaal over stablecoins gaan en over het netwerk, heeft dat ook weinig verder te maken met de cryptomunten daarbij.
8: De Zuid-Koreaanse Centrale Bank heeft gisteren dan ook weer een experiment met crypto aangekondigd. Wat houdt dat dan in?
9: Ja, die zit dus vooral over hun nieuwe Central Bank Digital Currency, een CBDC. Dat is dan wel meer een wholesale CBDC. Dus dat moet vooral betalingen tussen banken gaan faciliteren. Het komt in de tweede fase, project Hangang. Ik denk dat ik dat wel goed uitspreek.
8: Ik denk het ook.
9: Maar dit gaat dus vooral over getokeniseerde bankdeposits. Tokenized deposits zijn dan eigenlijk meer dat de bank de goederen die nu al bij een bank staan, dat ze die tokenizen om ook daarmee betalingen te kunnen doen. Mm-hmm. Terwijl een stablecoin natuurlijk iets is wat volledig gedekt is door een reserve.
8: Oké, dus die twee zitten elkaar niet zo in de weg?
9: Dan? Nee, die zijn eerder complementair aan elkaar, denk ik, dan dat ze elkaar heel erg in de weg zitten. Nou, er zijn 9 banken die hieraan mee gaan doen. En die gaan hiermee testen met een soort, ze noemen dat dan overheidssubsidies via digitale vouchers. Dus eigenlijk tokenized deposits, waarbij 9 banken dat gaan testen onderling.
8: Toch, dat denk ik wel, zijn er genoeg stabiele stablecoins om dit te kunnen doen? Of zit er dan ook nog een risico aan vast?
9: Ja, ze noemen dus inderdaad zelf ook wel dat het project voor de TOS-bank, dat er nog wel meer regelgeving nodig is om ook echt die Bong stablecoin ook echt te gaan laten draaien. Ja. Maar zij gaan dus in ieder geval de partnership aan met de infrastructuur om dat allemaal al klaar te hebben. Oh, okay. Dus er zitten inderdaad nog wel wat haken en ogen om hier ze volledig voor al die klanten dat in de bank-app te gaan gebruiken.
8: Dus dit kan nog een paar jaar of maanden, waar hebben we het dan over duren?
9: Iets ertussenin zal dat misschien zijn.
8: Kwartalen, dat zit er dan tussenin.
9: Ja, dat zit er dan tussen. Ja, misschien een paar jaar. Ja.
8: Oké. Nee, want dat wil je natuurlijk wel stabiel hebben. Dus ook voor Solana gaat dit pas over langere tijd uitbetalen. Als dit al groot wordt.
9: Precies, en we zien gewoon de afgelopen tijd heel veel van dit soort stappen, of ik wil het misschien niet eens meer experimenten noemen, het zijn wel echt gewoon stappen waarbij we gekeken wordt, hoe kunnen we nou de infrastructuur er klaar voor hebben? Hoe kan de treinrails er liggen, zodat straks inderdaad de trein eroverheen kan?
8: En ik weet niet of je dat weet, zijn er dan andere banken in de wereld die dit eigenlijk ook al aan het doen zijn, aan het kijken van hoe kan ik die infrastructuur goed hebben door met partijen in de cryptowereld samen te werken om, als dit echt kan gaan werken, het ook klaar te hebben?
9: Nou, dit gebeurt echt heel veel al. Bijvoorbeeld JP Morgan, waar we het net over hebben, die hebben dan met Zero Hash ook zo'n treinrails laten bouwen om voor hun eigen stablecoin voor interbankaire zaken. Zoals gezegd, in Europa 37 grootbanken die dus samen ook onder één project, onder één naam, dat aan het doen zijn. Dus ja, dit is wat er nu in heel de wereld bij alle financiële systemen gebeurt.
8: Tot zover deze CryptoCast. Dank aan co-host Mauro Halve. Dankjewel Mauro, voorzitter bij de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland. Als je meegaat naar het podcastgedeelte. Nou, dan vinden we dat natuurlijk hartstikke leuk. Een special over de Dutch Blockchain Week met een paar namen die nog niet op het programma staan. Maar als je daar bent, dat ze echt wel onstage staan. Dus dat je daar alvast van op de hoogte bent. En anders, tot de volgende CryptoCast. En blijf hier lekker op benen.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
0: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. Het optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales. En Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië. En Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en er gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
6: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een 4-delige serie. En dit is alweer het slot, deel 4, grip op de systemen. Het gebeurde een paar maanden geleden nog. Een hack bij 1 leverancier raakte een groot deel van de Nederlandse ziekenhuizen. De zorg leunt steeds zwaarder op digitale systemen en die worden vaak geleverd door een handjevol grote IT-bedrijven. En juist dat maakt natuurlijk kwetsbaar. Dus hoe houden we de zorg digitaal overeind in vredestijd en in crisis? Bij mij om daarover te praten zijn Bert Moorlach, Corporate Information Security Officer, oftewel CISO, bij het UMC in Groningen.

0: en voorzitter van het Samenwerkingsverband voor Digitale Veiligheid tussen alle UMC's. Welkom Bert, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: En tegenover jou Suzanne Bakermans, adviseur zorg en bedrijfsvoering bij Berenschot. Veel kortere titel, maar minstens zo belangrijk. Welkom Suzanne, fijn dat jij er ook bent.
2: Dankjewel.
0: Om met jou te beginnen, er is inmiddels best wel wat angst, hè, voor hackers, voor hacks bij ziekenhuizen. Omdat je toch wel een beetje het gevoel hebt van, kan dat zorgsysteem echt plat? Nou, we zagen in april eigenlijk een soort voorproefje, een grote hack bij Chipsoft. Neem ons even kort mee in de notendop, wat gebeurde er toen?
2: Ja, wat er toen gebeurde was dat er dus een ransomware aanval is gepleegd bij Chipsoft. En dat heeft ertoe geleid dat heel veel ziekenhuizen op dat moment dat daar de alarmbellen dus afgingen. Mm-hmm. Want er is data gestolen. En uiteindelijk is er niet hele grote schade geweest, gelukkig, binnen de ziekenhuizen. Maar wat wel met name getroffen is, is eigenlijk de aanloop vanuit de eerste naar de tweede lijn. Ja. Dus de communicatie, zeg maar, vanuit huisartsen naar ziekenhuizen toe.
0: Ja, het ging bijvoorbeeld om het elektronisch patiëntendossier, hè? Want dat doet Chipsoft. Die levert dat aan 70% van de ziekenhuizen.
2: Ja,
0: klopt. Ja, als dat plat ligt en er is dus niet meer een dossier over mij, terwijl ik misschien zo meteen het ziekenhuis in moet.
2: Ja.
0: Dat is vrij ingewikkeld.
2: Dat is zeker vrij ingewikkeld, want dat is uiteindelijk het belangrijkste systeem in een ziekenhuis. Want wat je zegt, alle informatie staat daarin. En ook zeg maar de portal, als het ware, waar patiënten bijvoorbeeld ook hun afspraken maken. Ja. Of inzage hebben in hun eigen gegevens.
0: Klinkt voor mij dan wel als systemen. Ja, tuurlijk onhandig dat je niet bij het dossier kan. Ja. Aan de andere kant, ja, een ziekenhuis lag niet plat. Hè? Ik bedoel, de spoedjes konden nog steeds gedaan worden in de ziekenhuizen.
2: Ja, klopt. Gelukkig heeft die hacker niet voor gezorgd dat alles plat lag. Ziekenhuizen hebben uit voorzorg dus maatregelen getroffen om bijvoorbeeld de VPN-verbinding te verbreken.
0: Ja, dus gewoon die systemen offline gehaald, zodat de hackers hopelijk nergens meer bij kunnen, hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. Ja. Dus dat was dan eigenlijk de impact. Zeg je dan, dit is echt een hele heftige gebeurtenis? Of denk je, dit had veel erger kunnen zijn?
2: Dat laatste sowieso, denk ik, vooropgesteld. Wel heeft het er denk ik voor gezorgd dat het awareness in de zorg met name denk ik wel echt behoorlijk is toegenomen.
0: Ja, dat is eigenlijk een positieve kant van het hele verhaal.
2: Zeker, ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel in dit geval.
0: Ja,
2: dus dit heeft er wel voor gezorgd dat alarmbellen echt zijn afgegaan. En ik denk dat ieder ziekenhuis nu wel echt goed nadenkt, nog meer dan dat het al deed. Hoe hebben we de boel georganiseerd? Hoe afhankelijk zijn we van bepaalde leveranciers? Mm-hmm. En hoe kunnen we de afspraken zo maken dat we dit in de toekomst dat we daar weerbaarder voor worden.
0: Ja, precies. Nou, daar maken we ook deze aflevering over. Bert, jij bent verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van het UMC in Groningen. Jullie werken niet met Chipsoft. Had jij dan ook helemaal geen last van die hack die toen in april was?
1: We gebruiken een andere EPD inderdaad. Andere leverancier. We doen wel uitwisselingen natuurlijk voor informatie met elkaar. En daar zat zeg maar onze aandachtspunt met betrekking tot de andere ziekenhuizen. Hoe kunnen we goed blijven uitwisselen tussen de verschillende EPD's?
0: En daar hadden jullie dus wel degelijk last van, want dat kon niet toen. Die systemen bij de andere waren offline.
1: En daarvoor werden dan de noodprocedures gebruikt en andere systemen om die uitwisseling wel tot stand te brengen.
0: Ja, super irritant dus, want dan denk je, je hebt het zelf goed geregeld. En dan ligt toch al je collega's liggen dan eigenlijk plat, waardoor je er toch wel last van hebt. Als UMCG, hebben jullie zelf ook vaak te maken met cyberaanvallen?
1: Cyberaanvallen worden altijd gedaan op organisaties. En wat je ziet is dat bij de veranderingen in de maatschappij, en je ziet al in de oorlog, een van de podcasts hiervoor werd er ook over genoemd van, zorg wordt aangevallen gewoon.
0: Ja, in een crisistijd, in oorlogssituaties.
1: Ja, in oorlogssituaties, maar ook in, wanneer is de oorlogssituatie, hè, in de digitale wereld? Want ook vandaag de dag worden alle ziekenhuizen gewoon aangevallen.
0: Ja, dus digitaal is het eigenlijk altijd oorlog, zeg je?
1: Digitaal moet je altijd rekening houden dat je aangevallen wordt. En dat wordt je ook dagelijks gedaan.
0: Oké, weet jij wie daar dan meestal achter zitten die jullie aanvallen?
1: Nee, niet altijd. Soms weet je het en zie je zeg maar waar het wegkomt. Maar je kunt in de digitale wereld kun je natuurlijk niet altijd zien van, als iemand uit een bepaald land komt, dat die ook daadwerkelijk die persoon is uit dat land.
0: Nee, dat snap ik.
1: En dat maakt het gewoon heel erg lastig met digitale... Ja.
0: Maar soms zie je het wel. Heb je een voorbeeld? Door wie zijn jullie getarget de laatste tijd?
1: Nou, niet echt een voorbeeld. Wat we wel zien is dat partijen zeg maar namen op het internet zetten. En daarmee zeg maar een lijstje maken van, hier gaan wij targeten. Of hier gaan we dus, of hebben we wat gedaan. Mm-hmm. Ook in de situatie een paar jaar geleden met DDoS op UMCG.nl.
0: Ja.
1: Onze
0: site platleggen. Ja.
1: Platleggen, ja. En dan zie je dus dat het heel erg gericht is op een organisatie.
0: Ja, ik zie dat dus heel erg als een beetje cyberpesten. Want ja, het feit dat je website plat ligt, ja, is balen. Maar is niet meteen cruciaal, denk ik, voor je bedrijfsvoering, zou ik zeggen. Ja, aan de andere kant, als jij zo vaak dit soort hacks of eigenlijk pogingen tot hacks voorbij ziet komen, je weet soms ook wie erachter zitten, dan wil je het ook graag voorkomen. Lukt het inderdaad steeds om die hackers buiten de deur te houden tot nu toe?
1: Nou, het is een wedrace, hè, in dat opzicht. Want zij zien nieuwe mogelijkheden. En wij zien dan weer nieuwe mogelijkheden om weer tegen te houden.
0: Ja.
1: Daarnaast is het ook zo dat we dat in samenwerkingsverband doen. Ik ben niet voor niks voorzitter rondom.
0: Een heel verband, hè, met tussen de universitair medisch centra.
1: Ja, universitair medisch centra, tussen de ziekenhuizen. Ook in Noord-Nederland hebben we een CISO-groep die met elkaar samenwerkt. Dus je probeert ook met elkaar te kijken van, hey, welke informatie kun je met elkaar delen, zodat je van elkaar kunt leren en ook die weerbaarheid kunt versterken.
0: Ja.
1: Want het is niet een omgeving waar je alleen werkt.
0: Nee, precies. Nou, Suzanne zei het net ook al mooi. Er is wel iets veranderd in die mindset, eigenlijk sinds die grote Chipsoft-hack. Bert, jij maakte ook een dreigingsbeeld voor alle UMC's. Een dreigingsbeeld. Wat is dan de grootste digitale dreiging wat jij hebt gezien in het ziekenhuis?
1: Nou, wat we zien is natuurlijk, er worden al heel veel dreigingsbeelden gemaakt, hè, door ZCERT, door SURF, want wij zijn ook aangesloten bij SURF.
0: Ja, ZCERT is een soort computerbewaker.
1: Computer Emergency Response Team, die wij als ziekenhuizen, maar ook vanuit NVZ, UMCNL en Actie hebben opgezet in 2027 om informatie te wisselen. Nou, zij maken ook een dreigingsbeeld. Zij hebben een dreigingsbeeld gemaakt vanuit, zeg maar, de aanvallen, hoe worden aanvallen gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben juist daarop aangesloten en een dreigingsbeeld gemaakt van, hey, wat zijn de consequenties voor ons als organisatie?
0: En wat zie je dan als grootste zorgelijke punt?
1: Nou, de grootste zorgelijke dingen die er zijn, zijn natuurlijk de continuïteit van je zorg. Is een belangrijk aspect, maar ook de kwaliteit van je zorg en je kerntaken. Maar we zijn natuurlijk niet alleen een ziekenhuis, maar we zijn een onderzoek instelling en opleidingsinstelling. Dus we hebben veel breder. En je ziet dat die kwaliteitsaspect ook een heel belangrijk onderdeel is, zeg maar, van je continuïteit.
0: En maak dat eens concreet. Hoe kan de kwaliteit dat die eigenlijk onder druk staat als je een hackersaanval hebt?
1: Nou, als je bijvoorbeeld een hackersaanval hebt en ze zouden data aanpassen in je EPD, dan is de EPD prima beschikbaar. Je data lijkt allemaal
0: maar
1: correct.
0: Maar ze gaan klooien met je cijfers.
1: Maar je cijfers zijn anders. En als je een andere bloeddruk of een andere bloedgroep hebt,
0: dat is vrij levensbedreigend. Oké. Maar dus dit zijn dingen die gebeuren, die jullie zien gebeuren, dat hackerscollectieven dit soort dingen willen doen. Dus het is niet even, we zetten hier ransomware, onderdrukken weer de geld. Nee, we gaan daadwerkelijk kloten met jullie gegevens.
1: Ja, dat zijn natuurlijk de situaties die naar voren komen. Hè, dat je steeds meer ziet dat men kijkt van, hoe kan ik aanpassingen doen? Het makkelijkste is, en wat je het meest ziet, is hit and run. Hè. Dus dan zeggen van, hey, we komen binnen, we gaan de data kopiëren en we gaan weer weg.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is het meest makkelijke.
0: Mm-hmm.
1: Daarnaast zie je natuurlijk van, hey, hoe ga je met kwaliteitsaspecten om? En het derde punt is natuurlijk spionage. Welke informatie
0: gegevens
1: kun je gebruiken?
0: Stelen. Om jou misschien ook weer onder druk te zetten of iets van invloed uit te oefenen.
1: Of sancties tegen te gaan, of te omzeilen. Hè? Want sommige informatie wordt natuurlijk niet meer vrijgegeven in verband met sanctiebeleid van Nederland. Ja, daar moeten wij ons ook aan houden.
0: Ja.
1: En dat zijn wel de dingen die natuurlijk naar voren komen. En dan krijg je wel vanuit kennisveiligheid.
0: Ja. Suzanne, wat vind jij de meest enge risico's eigenlijk die je in dit soort dreigingsbeelden ziet voor zorginstellingen?
2: De meest enge risico's, ik denk dat Bert inderdaad net al het een en ander heeft genoemd. Zelf vind ik het ook nog best wel risicovol dat er natuurlijk heel veel zorgprofessionals werken in een zorgorganisatie en natuurlijk dagelijks in de systemen zitten. Maar dat je dus ook de insider threats hebt. Dus bijvoorbeeld mensen die toch met verkeerde bedoelingen bijvoorbeeld het een en ander aanpassen. Of phishing.
0: Gewoon van je eigen medewerkers.
2: Ja. Dat zou inderdaad kunnen.
0: Ja.
2: En uiteindelijk is denk ik een van de grootste risico's ook vanuit de ziekenhuizen natuurlijk dat je zit in een bepaalde keten. Dus je hebt een bepaalde ketenafhankelijkheid.
0: Ja.
2: En op het moment dat één leverancier wordt getroffen, dan kan het, nou, dat zag je dus bij Chipsoft, dan zie je dat
0: één schakel breekt, hè?
2: Precies, ja. En hoe sterk is je hele keten? Je kan nooit de hele keten goed beveiligen.
0: Nee, precies. En verandert ook de manier waarop de medische sector wordt aangevallen, Bert? Dus wordt het groter met nieuwe doelen vanuit die hackers? Dus meer dan inderdaad even dat losgeld regelen?
1: Ja, de grootste gedeelte zit hem wel in het hit and run rondom die losgeld. Mm-hmm. En dat zie je toch wel ontstaan.
0: Van ransomware.
1: Van ransomware, ja, dat klopt. Maar daarnaast wat ik net zei, van hey, kennis, veiligheid, dus het ophalen van informatie.
0: Ja, met dat spionage.
1: Essentieel, de spionage. Ja. Als je kijkt naar de aanvallen, zeg maar, dan gaat het natuurlijk steeds makkelijker en sneller.
0: Hoe kan dat?
1: Nou, dat is ook... Wij gebruiken heel mooi in onze ziekenhuizen AI om dingen efficiënt en effectiever te maken.
0: Maar de hackers gebruiken dat ook. Ja.
1: En dan gaat het wel een stuk sneller. En er zijn natuurlijk vanuit Amerika een aantal methodes vanuit AI.
0: MITOS is nu natuurlijk MITOS enorm in het nieuws. Waarmee echt hackers heel eng en heel snel binnen kunnen komen.
1: Klopt. Dus dan zie je ook van wat wij doen met AI om tijd te besparen. Doen zij ook om tijd te besparen. Maar dat betekent ook dat wij geen tijd hebben om te reageren. Omdat je veel sneller moet acteren.
0: Oké, en dat zie jij ook, Suzanne, dat het inderdaad een verschuiving is voor een ziekenhuis. Van die dreiging is dus niet alleen maar meer gewoon puur gericht op geld. Nee. Het kan ook echt spionage zijn met hele nare doelen.
2: Zeker, zeker. Ja, en zelfs uiteindelijk op het moment dat... Kijk, eigenlijk hetgeen wat Bert inderdaad beschrijft, hè, is dat je zeg maar de criminelen die... data stelen voor geld. Hmm. Daarin zie je een verschuiving plaats. Dat criminelen niet alleen geld willen, maar die hebben bijvoorbeeld andere bedoelingen erbij.
0: Ja.
2: Dus data corrupt maken, of zelfs in het ergste geval met wiperware. Dus zeg maar ervoor zorgen dat data zo corrupt is dat je ook als ziekenhuis niet meer bepaalde dingen kunt herstellen. En ik denk dat het. Ja, dat is
0: dan leg je dus wel een ziekenhuis plat.
2: Dan kan je inderdaad bedrijven echt wel platleggen. Of in ieder geval de bedrijfscontinuïteit ernstig verstoren.
0: Ja. Heeft elk ziekenhuis dezelfde kwetsbaarheden? Want jij stelt ook dreigingsanalyses op. Maar jij doet dat breder dan alleen de UMC's. Je doet dat ook voor zorginstellingen. Is dat heel erg gelijk voor al die zorginstellingen?
2: Ik denk dat een groot deel wel overeenkomt met elkaar. Dat zijn wel ook op digitaal gebied vaak wel dezelfde onderwerpen die je aanstipt. Daarnaast, als je kijkt naar de fysieke weerbaarheid, zal dat natuurlijk altijd verschillen.
0: Mm-hmm.
2: Of een ziekenhuis nu eenmaal naast de Maas staat of ergens midden in het land met geen water eromheen, dat verschilt.
0: Omdat je dan ook kijkt naar overstromingen bijvoorbeeld?
2: Bijvoorbeeld, ja. Ja, klimaataspecten, dat is ook een onderdeel van fysieke weerbaarheid.
0: Ja.
2: Pandemie, hoe ga je daarmee om? Hoe afhankelijk ben je? Hoeveel zorgorganisaties zit er in je omgeving die eventueel bepaalde zaken kunnen overnemen op het moment dat iets gebeurt? Dus daarin verschilt het dreigingsbeeld per zorginstelling.
0: Precies, maar als we puur kijken naar het digitale stukje, dan heeft eigenlijk iedereen met dezelfde dreigingen te kampen. Want je kan gewoon, wanneer je bedenkt van ja, maar ik word echt geen slachtoffer. Iedereen kan slachtoffer zijn.
2: Iedereen kan slachtoffer zijn,
0: ja.
2: Zeker.
0: Ja. Zie je ook echt dat de zorg nu meer getarget wordt dan vroeger?
2: Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik denk dat Bert dat vanuit zijn beroep beter kan zien. Ik vermoed wel dat de target groter wordt. Hè? Want uiteindelijk, als we meer richting een oorlogssituatie zouden gaan en die dreiging toeneemt, dan zien natuurlijk statelijke actoren of andere kwaadwillenden.
0: Ja, Rusland, China, denk je dan wel heel snel.
2: Precies,
0: aan.
2: Ja, daarmee wordt de gezondheidszorg, zoals ook in eerdere podcasts al werd genoemd, alleen maar een groter target, want je ontwricht daarmee wel de hele maatschappij.
0: Ja, en dan zei ik ook, Bert, aan het begin dat eigenlijk het Nederlandse zorgsysteem van een handjevol grote IT-bedrijven afhankelijk is wat betreft die systemen. Is dat nou goed of is dat totaal niet wenselijk hoe we dit hebben ingericht?
1: Heeft beide kanten in dat opzicht. En we maken heel veel gebruik van dezelfde middelen. Dat geeft ook aan dat het makkelijker te koppelen is. En met elkaar uit te wisselen. Ja, dus dat is heel positief. Je bent ook wel kwetsbaar. Want er zijn maar een beperkt aantal partijen. Maar die partijen hebben ook wel heel veel kennis. En dat is ook weer het voordeel natuurlijk van de ontwikkeling en de doorontwikkeling van zo'n softwareplatform. Dat je daar ook wel dan de goede dingen weer terugziet.
0: Ja.
1: Dus het is niet altijd dat je zegt van oké, We hebben maar een handjevol leveranciers, dus dat is niet handig.
0: Nee.
1: Soms is dat heel handig, omdat je dan gewoon kennis bundelt.
0: Ja, maar daarmee maak je je ook kwetsbaarder. Dat is...
1: Nou, daarmee maak je je zover kwetsbaar, of eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de leverancier leg je zo groot neer, dat die ook een rol heeft in het hele zorgveld van Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En dat het dus niet meer alleen is het leveren van een platform, maar ook het ondersteunen van de zorg in de totaliteit.
0: Ja, maar ja.
1: En die moet je dan ook wel positioneren als Nederland.
0: Ja, ja, maar dan denk ik, als je al een chipsoft plat kan leggen, als je die al kan hacken, die weten, ze werken voor de zorg. Zij moeten supergoed die beveiliging op orde hebben. Daar komen hackers dus doorheen. Dan denk ik, nou, dit is toch gewoon vechten tegen de bierkaai?
1: Het belangrijkste wat iedereen moet weten is dat we doen heel veel om veilig te werken en veilig te zijn. Maar dat we nooit gehackt zullen worden, dat is een illusie.
0: Ja, ja.
1: We zullen altijd een keer rekening moeten houden dat je aangevallen wordt en dat ze er doorheen komen. We doen ook niet voor niks oefeningen daarvoor, om te kijken van hoe ver kunnen potentiële hackers komen.
0: Ja, ethisch hackers. Hè?
1: Ethisch hackers, we doen red teaming, dus dan doe je een gecoördineerde aanval op je eigen organisatie, om te zien waar kan je komen en hoe kunnen we
0: en
1: dat
0: wat
1: dan
0: gebeurt
1: weer...
0: er dan?
1: Ja, kunnen we dat signaleren? Kunnen we daarop acteren? Wat zijn dan de verbeterpunten? Dus we proberen ook daar wel op in te spelen en ook te kijken, als het wel gebeurt, hoe kan je dan vanuit de crisisoefeningen die je hebt, hè, want elke organisatie, elke zorginstelling is bezig met crisisoefeningen altijd, al vanuit de zorg al heel lang. En vanuit de digitale wereld, weerbaarheid, doen we dat nog eens een keer extra.
0: Ja.
1: Om te zien van, hey, hoe kunnen we daarop reageren als organisatie?
0: Ja, dan is het denk ik heel belangrijk, Suzanne, en daar kijk jij ook naar. Hoe ga je als ziekenhuis ermee om op het moment suprem dat het gebeurt? Stel, het patiëntendossier valt morgen weer uit. Gewoon wat we in april hebben gezien. Wat gebeurt er dan concreet op de werkvloer?
2: Op het moment dat het EPD in dit geval dus niet meer inzichtelijk is, hè, men kan dus niet meer op de computer inloggen als het ware in het EPD, dan betekent dat op verschillende afdelingen dat je niet meer bij patiëntengegevens kan. Mm-hmm. De dokter kan, die staat eigenlijk blind aan het bed. Die ziet de patiënt voor zich liggen, maar heeft er verder helemaal geen gegevens bij.
0: Want het is niet op papier. Er zijn gewoon geen papieren dossiers meer.
2: Er zijn geen papieren dossiers. Als het goed is, niet meer.
0: Nee. Ja, je snapt dat het wenselijk is, maar op zo'n moment denk je, oh, had ik maar een backup.
2: Ja, ja. Dus dit is wel denk ik een van de dingen waar je als ziekenhuis echt over na moet denken. In hoeverre ben ik... Eigenlijk gaat het over 3 dingen. 1, wat is het inzicht en welke kritieke processen heb ik?
0: Mm-hmm.
2: Dus daar moet je denk ik goed over nadenken. Wat zijn de processen die ten alle tijde door moeten gaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar als het ware maatregelen
0: intensive care,
2: dat kan?
0: Spoedeisende hulp,
2: bijvoorbeeld,
0: babyzorg,
2: ademingsapparatuur.
0: Ja.
2: Echte zorg die de kritieke patiënten moeten hebben. Vervolgens ga je nadenken over wat moet ik aan beheersmaatregelen treffen om te zorgen dus dat dat goed door kan gaan. Maar soms betekent dat bijvoorbeeld ook nadenken welke processen hebben voorrang ten opzichte van een ander.
0: Ja.
2: Heeft een SEH voorrang ten opzichte van bijvoorbeeld vrouwen die in een spoedkeizersnee krijgen.
0: Ja.
2: Dus daar moet je denk ik als organisatie over nadenken. En wat is je herstelvermogen? En bij dat herstelvermogen, daarin zit ook bijvoorbeeld een backup van je EPD. Hoe snel kan je het een en ander toch weer up and running krijgen, waardoor je de zorg kan continueren.
0: Ja, is dat nu ook wat er gebeurd is na de Chipsoft-affaire? Dat je ziet dat mensen beter die EPD's backuppen, dat ze toch offline nog ergens bij kunnen? Of is dat nog niet gebeurd?
2: Ik kan niet natuurlijk voor ieder ziekenhuis dit zo uitspreken, maar ik vermoed wel dat dit wel een agendapunt is wat op heel veel agenda's in de top zeg maar hoog geagendeerd wordt.
0: Ja.
2: Dus dit is denk ik wel het gesprek van de dag voor veel ziekenhuizen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat je de zorg kan continueren?
0: Ja. Bert, je had het al over Z-Cert, hè, landelijk computercrisisteam noem ik het maar even. Die kun je dus bellen als dit gebeurt.
1: Ja.
0: Wat kunnen zij doen op het moment dat het misgaat?
1: Zij kunnen ons helpen aan informatie. Ze kunnen ons helpen om te zien van hey, waar wordt die aanval uit waar komt die uit voort? Wat zijn zeg maar ook dan de IOC's?
0: IOC's?
1: Ja, de indicators of compromise. Mm-hmm. Dat betekent van, hey, hoe is iemand nou binnengekomen of wat gebeurt er nou eigenlijk op jouw organisatie? ZZ heeft straks ook een wettelijke taak en scant ook van buitenaf, zeg maar, de partijen die daaronder vallen. En daarmee ook helpen om, zeg maar, weerbaar te blijven. Dus op die manier kan ZZ heel goed helpen. En in de chipsop verhaal kunnen zij ook een rol spelen, zeg maar, als intermediair en als belangrijke partij voor ons als ziekenhuizen om. Bij een hack wil je niet altijd direct de informatie aan iedereen delen. Nee. Maar je wil wel naar een vertrouwde persoon iets delen. En wij willen wel weten.
0: Je hebt duizend vragen. Wat ja,
1: wij willen wel weten van, hey, is het op orde, is het niet op orde, waar lopen we tegenaan?
0: Ja.
1: Ik snap ook dat een organisatie die gehackt is, dat niet direct naar alle 100 ziekenhuizen doet. Maar naar ZZ wordt dat wel gedaan. En wij kunnen dan leunen op ZZ om op hun besluitvorming te kijken van, oké, is het voldoende? Kunnen we daarmee verder? Of hebben we nog vragen? Dan kunnen die via ZZ, zeg maar, stellen.
0: Wat kan een gewone zorgmedewerker zelf doen om te zorgen dat hij in elk geval bijdraagt aan het verkleinen van de kans dat dit kan gebeuren, Suzanne?
2: Ja, dus dan heb je toch over hoe kan je in ieder geval een stukje preventie als het ware verzorgen. Ik denk dat het allereerst begint met alert zijn, bewustzijn. Dat begint bij bijvoorbeeld mailverkeer. Hè. We krijgen natuurlijk als zorgprofessionals veel mails van buiten. Als je bestanden opent, kijk goed naar de bronvermelding. Waar komt het vandaan? En ook een stukje onderbuikgevoel van in hoeverre is dit pluis, ja of nee? Daar begint het mee. En op het moment dat er dus wel iets zou gebeuren, dan is het denk ik goed om na te denken, wat nou als de stroom hier zou uitvallen? Wat zou ik dan doen? Stel dat ik op een OK sta te opereren en de stroom valt uit. Wat is dan het plan?
0: Wat is mijn rol ook? Ja.
2: Wat is wie's rol? Ja. Vaak heb je daar een rood koffertje staan, om een voorbeeld te noemen. In dat rode koffertje zitten de plannen. Dus als het goed is, als het, zeg maar, wat Bert ook al zei, hè, van planvorming en het is echt goed doorvertaald naar alle haarvaten van het ziekenhuis. Weet als het goed is iedereen, wat is mijn rol? Wat moet ik doen? En hoe kunnen we de continuïteit van de zorg in stand houden?
0: Laten we hopen dat het niet zo ver komt. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie analyse en jullie verhaal hier. Suzanne Bakerman, senior adviseur zorg en bedrijfsvoering bij Berenschot. En Bert Moorlag, corporate information security officer bij het UMC Groningen, oftewel CISO. En ook voorzitter van het CISO-netwerk van UMC NL. Dit was BNR Beter en dit was ook meteen de laatste aflevering van onze serie Zorg in tijden van crisis. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je langer doorluisteren. Dan praten we namelijk verder over hoe ziekenhuizen hun digitale weerbaarheid verder op orde kunnen krijgen. Je kan doorluisteren via bnr.nl/beter of in de BNR-app. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. De optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en er gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
9: Misschien begint het tekort aan technici niet op de arbeidsmarkt, maar in de speelgoedwinkel. Jongens krijgen traditioneel een gereedschapskistje, meisjes een pop. En zo leren we al vroeg dat techniek iets voor mannen zou zijn. Wellicht kampt Nederland daarom niet alleen met een tekort aan technici, maar vooral met een overschot aan vooroordelen. Het bedrijf Hoppenbrouwers heeft een plan en een aanpak om zo meer vrouwen bij hen op technische functies te krijgen. En daar zijn ze al een tijdje actief mee bezig. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd en iedere keer de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom, als ik goed heb opgelet, bij Hoppenbrouwers. Ellen, nu prijkt Henny de Haas, niet de broer van Zoef, op jullie website als CEO. Moeten we hem ook niet gewoon symbolisch vervangen en een vrouwelijke CEO bij jullie instellen?
10: Kijk, dat zijn nou de mooie teksten, toch?
11: Zal hij niet blij mee zijn.
10: Hij is wel een onzijdige naam, dus dat scheelt misschien wel.
9: Ja, klopt. Maar ik zag zijn foto. Heb jij ambities?
10: Nee.
9: Nou goed, dan gaan we zo...
10: Ik heb wel ambities, maar niet om CEO te worden.
9: We praten straks verder. Dan gaan we nu naar het nieuws. Ja, Arjan, er zijn weer stakingen. Iedereen kwam hier vanochtend ook laat of later het pand binnenlopen. Ja. Wat is er aan de hand?
11: Ja, daarom is er zoveel chaos. Onze redacteur was te laat met de trein. Er zijn natuurlijk waren vertragingen. Vakbonden staakten. En dat deden ze voornamelijk via het openbaar vervoer. En ze voeren actie tegen de voorgenomen bezuiniging van het kabinet. Voornamelijk op de sociale zekerheid. Het kabinet wil bijna 7 miljard euro bezuinigen op de sociale zekerheid. En zo willen ze bijvoorbeeld de maximale WW-duur terugbrengen van 2 naar 1 jaar en moeten de kosten voor ziekte en arbeidsongeschikte mensen van de WIA omlaag. Als gebaar schrapt het kabinet eerder al de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, maar de vakbonden zeggen dit is nog niet voldoende. Ze zeggen we gaan niet praten, de bezuinigingen moeten gewoon van tafel. Aldus Hans Spekman, de kerstverse nieuwe voorzitter van FNV. De OV-staking moet die eis dus kracht bijzetten. En daardoor reden er vanochtend in het hele land eigenlijk geen treinen en bussen.
9: Ja, wat vind je van Arjan?
11: Ik snap het eigenlijk niet zo goed.
9: Nee, toch?
11: Nee, ik snap dat de bond iets wil doen. En ik snap dat Hans Spekman zijn punt wil maken. Alleen om dan daar heel werkend Nederland mee te gaan lastigvallen door het OV plat te gooien, daar snap ik helemaal niks van.
9: Nou, laten we dan even naar die andere partij kijken. Het UWV, daar heb je ook nieuws over.
11: Ja, de wachttijden voor het UWV, voornamelijk voor de keuringen, die blijven weer oplopen. Op dit moment moeten er meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring. En dat is natuurlijk extreem lang. Dat zijn ruim 3.000 meer mensen dan vorig jaar. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hans Velbrief, heeft daarover ook zijn zorgen geuit in de Kamer. Het aantal werknemers dat langer dan 2 jaar ziek is en recht heeft op zo'n WIA-uitkering loopt dus al een hele tijd snel op. En het zit hem voornamelijk in 60-plussers. En op dit moment zijn er zo'n 865.000 mensen in Nederland die een uitkering hebben omdat ze arbeidsongeschikt zijn.
9: En denk je dat dit op korte termijn kan worden bijgestuurd? Of is dit iets voor de langere baan?
11: Ik weet zeer zeker dat dit niet op korte termijn gefixt is.
9: Hmm. Ja, je had het net over redactie en daar snipte je een beetje dat ze te laat kwamen. Maar ik keek net onder het bureau en jij kwam in de korte broek vandaag naar je werk, ja, Arjan.
11: Ja, het is warm.
9: Het is warm, ja. En wat betekent deze hitte nu echt voor lichaam en geest en dus ook voor je werk? Hein Daane is thermofysioloog aan de VU en adviseur van de werkgroep Werk in de Hitte en aan de telefoon. Dag meneer Daane.
12: Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Mag ik Hein zeggen?
12: Jazeker.
9: Hein, wat moet je doen op zo'n dag als vandaag met deze hitte?
12: Ja, het was natuurlijk lastig om je lichaamswarmte kwijt te raken als je werkt in de hitte. Er zijn allerlei mogelijkheden en maatregelen die je kunt treffen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld de werktijden aanpassen. Zorgen dat je de hittepiek vermijdt. Dat doen ze in Spanje heel effectief met de siesta. Dat is een mogelijkheid. Je hebt ook allerlei koelende kledingsystemen. Die worden in Nederland eigenlijk nog heel weinig toegepast.
9: Moeten werkgevers meer doen om hun personeel goed te laten werken met deze temperaturen?
12: Nou, werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk een groot belang. Werknemers, verenigingen vooral om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te garanderen. En de werkgevers, die hebben een belang, omdat als het echt heel warm is, dan daalt de arbeidsproductiviteit. Globaal, voor elke graad boven de 23 graden, zien we een afname van 2% in de arbeidsproductiviteit.
9: Dat klinkt schrikbarend, want volgens mij is het heel vaak en structureel steeds vaker boven de 2 of 23 graden. Dat ziet er niet goed uit dan.
12: Klopt, dat wordt vaak vergeten, dat arbeidsproductiviteit een belangrijke rol speelt in de, ook in de, voor de werkgevers en hoeveel geld ze kunnen verdienen. En het is goed om dat mee te nemen en om ze maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen minder gaan produceren in de hitte.
9: En wat adviseer jij werkgevers nu om op lange termijn te doen? Want we weten dat het steeds vaker warm wordt en langer warm blijft in Nederland. Wat is daarin jouw advies?
12: Nou, op dit moment is er heel weinig officiële regelgeving van de overheid. In de Arbo-wet staat dat er niet te warm mag zijn, maar goed, dat is eigenlijk een open deur. En het is dus eigenlijk aan de werkgevers en werknemers om samen te kijken naar goede maatregelen. En de laatste jaren is heel effectief zijn er nieuwe kledingsystemen ontwikkeld waarin koelsystemen zitten. Ik was vorig jaar in Japan en daar zie je dat de pantsoenendienst en de beveiligers, die dragen allemaal een ventilatievestje, waardoor ze het zweet dat ze produceren veel beter kan verdampen. Je hebt ook andere koelsystemen. Je hebt bijvoorbeeld een soort ijsvesten.
9: Ja, Hein, het is fantastisch, want jij bent ons tips aan het geven. Maar naast ons staat de HR-manager van Hoppenbrouwers. En die is allemaal druk aantekeningen aan het maken.
11: Die heeft mee te pennen.
9: Dus jouw advies wordt direct opgevolgd. Heb je nog...
12: Hij kan natuurlijk altijd even contact opnemen voor de uitgebreidere tips. Hè?
9: Ja, hij is een zijn. Ik denk dat zij dat zeker gaat doen. Hein, Dane, dank je wel voor jouw advies. En inderdaad, als mensen tips willen, dan weten ze je te vinden. Thermofysioloog Hein Dane, dank je wel.
6: Mika Jovijnen en Arjan Elbers.
9: Bij installatiebedrijf Hoppenbrouwers geloven ze dat de beste technische oplossingen ontstaan als je de wereld benadert vanuit verschillende perspectieven. Toch staat er bij ruim een kwart van de Nederlanders nog steeds automatisch een man op het netvlies als er een installateur in aantocht is. En dat beeld willen zij doorbreken. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom bij Hoppenbrouwers. En Melissa van Diepstraten, onderhoudsmonteur bij Hoppenbrouwer. Ellen, even kort, wat doet Hoppenbrouwers?
10: Wij zijn een totaalinstallateur in de elektrotechniek, werktuigbouwkundige installatie en industriële automatisering. En wij zijn zowel werkzaam in de B2C als de B2B.
9: Dus dat betekent dat jullie bedrijven benaderen, maar ook bij mensen thuiskomen.
10: Ja.
9: Nu kampen veel technische bedrijven met een tekort aan technisch personeel. Jullie niet, want jullie zijn nadrukkelijk op zoek of gaan kijken naar vrouwen, klopt dat?
10: Klopt. En de aanleiding was natuurlijk wel de vraag die er in de markt is, hè, naar techneuten. Dus ja, velen weten inmiddels dat er enorme tekorten zijn aan techneuten nu en de komende jaren. En een van de oplossingen om die techniekbranche uit te breiden, de vijver te vergroten, is om er andere doelgroepen aan te trekken. En wij hebben ervoor gekozen om dat sinds een aantal jaar focus te hebben op vrouwen. Dus meer vrouwen enthousiast te maken om te gaan werken in de techniek. Omdat volgens onze branchevereniging daar ontzettend veel kansen lagen en liggen.
9: En hoe ben je toen van start gegaan? Want ik snap dat inzicht en dan ga je aan de slag. En dan...
10: Het begint met inzicht, denk ik. Hè? Dus dat je de feiten en de cijfers zag. Wij hebben een afgestudeerd dame erop gezet om eens te kijken, hey, hoe inclusief zijn wij en wat is er eigenlijk binnen onze organisatie nodig om meer vrouwen aan te trekken en om meer vrouwen bij ons op een goede, plezierige manier te laten werken. En daar hebben we allerlei inzichten gekregen. Gelukkig hoefden we niet ons beleid 180 graden te draaien, maar zat het in kleine zaken. Dus denk aan, zij attendeerden ons op, dus de mensen die geïnterviewd hadden, dat de uitingen die wij deden naar buiten bijvoorbeeld veelal mannelijke modellen waren of teksten die mannelijk geschreven waren in de hij-vorm, zodat een dame of een meid die bij ons wil werken zich daar niet mee kan vereenzelvigen. Maar ook de kleding, hè, waar net de meneer voor mij het over had. Wij hadden ook kleding die alleen maar geschikt was meer voor het mannenlijf en eigenlijk niet heel prettig zat voor het vrouwenlichaam. Dus wij hebben een vrouwenkledinglijn ontworpen, zodat het comfort, het draagconform ook prettiger is voor de vrouw. En dat zijn zomaar wat praktische voorbeelden.
9: Ja, en wat, want we hoorden net dat het landelijk gemiddelde op 15% ligt. Hoeveel procent vrouwen werken er bij Hoppenbrouwers?
10: Technische vrouwen, want daar heb ik het dan in dit verhaal over, is 4,7% bij ons.
9: 4,7%? Ja, dus dat ligt dus onder het landelijk gemiddelde?
10: Ja.
9: En is dit dan de campagne die jullie nu doen, is dat een, om juist die inhaalslag te maken naar het landelijk gemiddelde?
10: Ja, zeker weten. Dus ik droom ervan straks dat wij hebben gezegd, in 2030 willen wij 4000 medewerkers hebben. En van die 4000 zou ik willen dat er 400 technische vrouwen zitten. En vandaag de dag hebben wij 94 technische vrouwen. Ja. Waar Melissa één dame van is.
9: Ja, mooi bruggetje, Melissa. Waarom ben jij bij Hoppenbrouwers gaan werken als vrouw in die vreselijke mannenwereld?
13: Nou ja, vreselijke mannenwereld valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk heel simpel gezegd. Vroeger ben ik altijd al een technische kant op geweest. Helaas ben ik zwanger geraakt tijdens een opleiding en heb ik de horeca-kant moeten gaan kiezen in verband met oppas. Nu is dat gelukkig tegenwoordig wel beter geregeld bij de kinderdagverblijven. Maar vroeger was het echt, als je om 6:30 op de bouw moest zijn, dan had jij geen opvang voor je kind. En dus dat deed me eigenlijk dwingen dat ik in de horeca moest blijven werken. En uiteindelijk is mijn dochter nu toen 13, dat ik weer terug de technische kant op ging. Ik heb hiervoor nog een andere technische baan gehad, die eigenlijk een beetje aflopende zaak was, waardoor ik moest gaan kijken naar een andere baan.
9: En toen zag je Hoppenbrouwers?
13: Ik heb eerst meerdere banen aangeschreven.
9: Ja.
13: Nog voor Hoppenbrouwers, die had ik in eerste instantie nog niet gevonden. Dan merk je heel erg, vrouw, wat kom jij hier doen?
9: Serieus?
13: Ja. Noem eens
9: voorbeelden. Wat werd tegen jou gezegd, geschreven of gedaan?
13: Ja, ik kan één heel goed voorbeeld geven. Er was één bedrijf die had ik aangeschreven. Dat was een autobedrijf, ik weet niet meer precies welke. En die hadden een functie openstaan om trekhaken te vervangen. Dus ik heb daar een hele motivatiebrief alles naartoe geschreven. En het eerste wat ik terugkreeg, wij zoeken geen kantoormedewerkers.
9: Ja. Hoe heb jij daarop gereageerd?
13: Dat is de enige waar ik ook echt op gereageerd heb. En toen heb ik aangegeven, als u verder mijn brief had gelezen en mijn motivatiebrief had gelezen, had u gezien dat ik ook solliciteerde op de functie monteur voor de trekhaken.
9: Ja.
13: En daar kreeg ik een mail op terug, gelijk. U mag op sollicitatie komen.
9: En toen zei jij?
13: En toen zei ik, ik ben al bij Hoppenbrouwers geweest.
9: Kijk eens aan. Maar even jouw blik op Hoppenbrouwers. Want je geeft dit voorbeeld. En toen kwam jij waarschijnlijk, toen Ellen al aan de slag was met haar campagne, kwam je op de site van Hoppenbrouwers of je kwam daar op gesprek. Wat zag je toen waardoor jij dacht, hey, dit is anders en niet zo mannelijk en past beter bij mij? Wat zag je concreet?
13: Goeie vraag. Weet je wat het is? Ik ga altijd met een open mind overal naar binnen. En Hoppenbrouwers deed zich gewoon op het moment dat ik mijn sollicitatie deed, gewoon open voor. Zo van, hey, een vrouw, ja, boeiend, net als een man. Dat idee. En gewoon een normaal sollicitatiegesprek. En zonder vooroordelen. En dat is wat ik wel heel sterk merkte.
9: Wat vind jij van de aanpak van Hoppenbrouwers, Arjan?
11: Ja, ik vind het wel een voorbeeldgedrag. En waarom dat vaak in zit, dat is het besef dat je je arbeidsmarktcommunicatie af moet stemmen op de doelgroep die je wilt hebben. Dus inderdaad, techniek is van origine masculien, snapt iedereen, veel mannen, dus veel foto's. Natuurlijk is er veel, zijn er veel mannen in actief, maar het zit in tekst, zit in foto's, zit in titels. Je wilt je herkennen. Je denkt, hey, dit is ook voor mij, dat moet je pakken. En dan is het nog eens de kunst om het heel goed te blijven laten zien van jongens, dat is een lange missie en een verhaal wat je moet blijven herhalen om te vertellen van joh, kom naar ons, er zit een supermooie mooie carrière hier.
9: Ellen, en nu geef jij zojuist aan dat jullie op 4,4 zitten. Je hebt grote
10: 4,7.
9: Sorry, 4,7. Ja. Excuus, we plussen er 0,3 bij, direct. Hoe ga je dit nu verder aanpakken? Dus wat zijn je volgende stappen? Ik snap meer vrouwelijke foto's op de site, andere taal. Ja. Snapt iedereen, doet iedereen.
10: Ja.
9: Maar we hebben ook een issue met dat er weinig technisch talent is. Dus wat zijn jouw volgende stappen?
10: Nou ja, wat Arjan net al zegt, dus je bent er niet door dit soort stappen te doen. Je moet dit blijven doen. Dus het begint al op jonge leeftijd. Hè. Dus wat we hopen natuurlijk, en wat ook in de Tweede Kamer vandaag weer in verschillende kranten stonden, dat ze eigenlijk willen dat techniek op alle VMBO's een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Zodat kinderen, zowel jongens als meiden, hè, op jonge leeftijd al kennis kunnen maken met techniek. Dus dat is ontzettend belangrijk. Initiatieven vanuit onze branche. Dus we hebben mooie initiatieven als Girls Day, speciale evenementen voor jonge meiden om te laten zien hoe mooi het vak techniek is. Lokale
9: wat gebeurt er dan op zo'n Girls Day? Dan komen de girls naar Hoppenbrouwers en dan?
10: Ja, nou ja, dan komen zij in aanraking dus weer met vrouwelijke monteurs, werkvoorbereiders, engineers. Zij gaan zelf werkstukjes maken. Dus wij laten ze echt ervaren en zien wat het inhoudt. Dus dit jaar hadden ze bijvoorbeeld een eigen schemerlamp gemaakt die ze ook mee naar huis mochten nemen. Ja, en die twinkeling in die ogen als het dan werkt, ja, dat is gewoon schitterend. Hè? Dus je laat ze eigenlijk op een leuke manier zien wat het inhoudt. Zo zijn er ontzettend veel evenementen die er lokaal georganiseerd worden door het land. Dus...
9: En Melissa, neem jij ook wel eens dan, als je een storing hebt, dan iemand mee op Girls Day? Of ben jij ook beschikbaar om te participeren in Girls Day? Want jij bent dan een soort rolmodel, toch?
13: Mm-hmm. Ja, nee, het klopt. Ik heb met Girls Day toen met Techniek Nederland heb ik meegeholpen. Echter alleen op storingen of dergelijke mensen meenemen, dat gaat in principe helaas niet. Maar dat komt gewoon door de veiligheidsmaatregelen die je moet treffen bij bepaalde locaties te kunnen komen.
9: Ja, snap ik. Ellen, jij geeft aan dat jij dus jongeren en vooral jonge meiden wil inspireren om de keuze te maken voor techniek. Dan ga je dat het liefst al op scholen doen of op opleidingen. Maar er is natuurlijk ook een probleem dat de pool waaruit je vist, waaruit we vissen, steeds kleiner wordt. Maar als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld, daar zitten dan 80% vrouwen en 20% man. Dus op het moment dat jullie, en ik geloof in je, dus ik denk dat het goed komt, jullie iedereen naar Hoppenbrouwers en of de technische branche trekken, verplaatsen we het probleem dan niet naar andere sectoren?
10: Ik denk er ook sectoren zijn die deels vervangen kunnen worden en dat techniek in iedere sector nodig is. Zo'n mooi programma als dit hadden wij niet kunnen maken vandaag zonder techniek.
9: Oh nee?
10: Nee.
9: Zonder, omdat jij er dan niet was of omdat technisch in deze studio zit?
10: Beide.
9: Nee, dat geloof ik, maar ik krijg je dadelijk niet...
10: En dat is ook
9: niet...
10: in de zorg, hè? Dus ja.
9: Moet de zorg meer mannen laten zien?
10: Bijvoorbeeld, want maar dat is ook een krapteberoep. Dus ik stel je niet ter discussie dat alle krapte... Er zijn meerdere krapteberoepen en de zorg is daar eentje van. Hè, en techniek ook. Maar ik denk dat juist techniek kan helpen om krapte in de arbeidsmarkt op te lossen... door zaken te automatiseren, te digitaliseren. Maar ook woningtekorten. De mensen die die baan zoeken, die hebben ook een woning nodig. Dus wij dragen ook bij om dat woningtekort verder te organiseren. Dus we zitten denk ik in heel de keten verweven. Ja. Dus techniek is essentieel, zeg maar, voor een ieder.
9: Ja. Stuit je op weerstand of stuit je nog steeds op weerstand? Je bent heel nadrukkelijk vrouwen in de techniek aan het promoten, intern, extern. Waar loop je tegenaan?
10: Intern stuit ik eigenlijk niet op weerstand. En Manissa kan denk ik die vraag beantwoorden. Want als ik met de dames bij ons spreek van wanneer ervaar je weerstand of verwarring, dan is dat met name bij klanten. Hè? Als jullie,
13: klopt.
10: Ja, dat kun jij beter vertellen dan ik. Hè?
13: Nee, ja, eigenlijk binnen collega's en dergelijke niet. Je wordt redelijk goed geaccepteerd. Maar op het moment... bijvoorbeeld met storingen, dat ik een klant aan de lijn heb... om te vragen wat de storing is, dan wordt er vooral heel erg gezegd... maar de monteur komt toch nog. Alsof ik een of ander iemand van kantoor ben.
11: Daar is die weer.
13: Ja, precies. Ja, en dan geef ik aan op dat moment,
11: hallo, ik ben de monteur.
9: Ja. Nou ja, Arjan en ik hebben ook wel eens een technisch storingtje hier in de studio... maar dan zijn wij niet degene die...
11: We doen helemaal niks.
9: Dus, zou het dolgelukkig zijn als jij dan langskwam. Als je kijkt naar andere bedrijven die dit ook willen omarmen... wat zou je ze adviseren, Ellen, om hier succesvol mee te zijn?
10: Verdiep je eerst, hè? Dus kijk wat voor mogelijkheden er zijn... en laat andere mensen kritisch zijn naar hoe inclusief je al bent... hoe vrouwvriendelijk je al bent, wat er moet veranderen... want ik denk dat je het zelf soms niet ziet. En ik kan alleen maar zeggen uit ervaring... ja, het is een ontzettend fijne, goede doelgroep... die je bedrijf alleen maar inclusiever maakt, zachter maakt... ja, meer een afspiegeling van de maatschappij. Dus ik zou zeggen, ja, ik kan het iedereen aanbevelen... om meer vrouwen in de techniek... te laten werken binnen je bedrijf.
9: En als je, want ik snap de waarde die je daaraan koppelt, levert het concreet ook zaken op? En nu is een waarde concreet, maar een beter resultaat of worden storingen sneller opgelost, zijn ze slimmer, et cetera?
10: Ja, maar die uitdaging gaan we niet
9: uit. Nee, maar je mag je best dat delen.
10: Nou ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen, want ik weet niet hoe het was als ze er. Niet waren in diezelfde periode natuurlijk. Maar wat ik wel kan
9: zie
10: zeggen...
9: Zie je dat teams beter presteren?
10: Juist, dus ik zie wel dat... soms, jij had het net over masculien. Ik heb wel het idee dat het zachter wordt. Hè, dus dat er toch andere elementen toegevoegd worden aan een team. Dus dat het iets socialer soms is. Dat er meer omgekeken wordt naar elkaar. En vrouwen kunnen ook heel precies werk goed doen. Maar ja, er zijn ook mannen die heel precies werk doen. Dus ik wil niemand voor de borst stuiten. Maar dat zie ik wel ontstaan.
9: Arjan, wat denk jij dat, zoals Ellen het omschrijft... vrouwen kunnen toevoegen aan een technisch team?
11: Ja, ik volg dit al heel lang. Ik doe veel met VDL samen.
10: Oh,
11: hebben
10: mooi.
11: Ook super vette campagnes gedraaid met vrouwen... die bijvoorbeeld vanuit kantoor zich hebben laten scholen naar Lasser. Dat trekt heel veel bekijks. Maar het is nog hard trekken om die mensen binnen te krijgen. Dus ik denk altijd, werkgever, ga ermee aan de slag. Ga het gewoon doen. Maar denk ook na aan je contractvorm. Want technisch is vaak een beetje conservatief. 40 uur is hier de standaard. Bij veel technische bedrijven, ik zie jou neerknikken... bij veel technische bedrijven is dat nog de standaard. Denk ook aan kleinere contracten. Het tweede wat je moet doen, dat is echt zorgen... dat je interne populatie klaar is om dit te gaan doen. Zodat je niet geweldige technische vrouwen binnenhaalt... die binnen echt aan de kant geschoven worden door die bonken van kerels. Dat wil je niet hebben. En het laatste is, blijf nadenken over die arbeidsmarktcommunicatie. Rolmodellen, voorbeeldgedrag, goede foto's, goede verhalen.
9: Melissa, hoeveel uur werk jij per week?
13: 32.
9: Oh, kijk aan. Dat is precies hoe Arjan het omschrijft, toch?
10: Ja, het was menig mannelijk collega.
9: Ja, heel
11: supermooi. Dat is hartstikke goed.
9: Ellen Vermeer, HR-directeur van Hoppenbrouwers... en onderhoudsmonteur Melissa van den Diepstraten. Dank jullie wel voor dit gesprek.
6: BNR at Work.
9: Er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment... voor je klaar in je podcast-app. Dit keer met oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij blikt terug op het beruchte 1 april-debat met Mark Rutte... waarin hij zei niet verder te willen met Rutte als premier. Maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten... en dat merkte hij toen hij aan de talkshowtafel zat bij Op 1.
14: Maar dat was wel een moment aan die tafel waar ik me heel ellendig heb gevoeld. Dat ik dacht van shoot, ik ben te snel geweest. Ik verdedig het nog en ik verdedig het inhoudelijk. En ik ga uitleggen waarom ik tot die keuze ben gekomen. Want dat kan ik nog steeds nu verdedigen. Mm-hmm. Dat heb ik later ook aan Mark Rutte uitgelegd. Maar dat je voelt van, dit had ik beter moeten doen. En dat je dan nog midden in de branding staat, nog midden in een heel heftig politiek moment en nog niet goed weet hoe je eruit moet komen, dat is geen fijn moment. Dat was een heel moeilijk moment.
9: Uiteindelijk is de ChristenUnie toch in het kabinet Rutte 4 gestapt. Hoe Zegers daarop terugkijkt en of hij daar spijt van heeft, hoor je in de nieuwste aflevering van het meest beslissende carrièremoment. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Uitzendbureau.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in de nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden met wieken en al. De TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. Het geweld tussen Amerika en Iran escaleert weer. Iran heeft vannacht Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein beschoten. Eerder viel Amerika militaire doelen in Iran aan uit wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Trump dreigde gisteravond dat hij Iran van de kaart zou vegen. En in Venezuela is een jongen van 11 drie dagen na de aardbevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist. Meer dan 1.400 zijn doodgevonden. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot over het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: De Senaat probeerde vergeefs de president terug te fluiten vanwege de oorlog in Iran. De eis was dat Trump met de oorlog stopt of het congres toestemming vraagt om door te gaan. Ook een aantal republikeinen stemden voor deze zogenaamde War Powers Resolution. Maar dat pikte Trump niet. Hij riep de republikeinse fractie bijeen in het Capitool, hield een donderspeech, waarop de republikeinen hun steun voor het wetsvoorstel weer introkken.
1: Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise we just go back and do what we have to do. Thank you very much.
0: Ja, zijn de republikeinen nu weer in het gelid? Of is dit ook een teken dat Trump de controle over zijn partijgenoten toch langzaam een beetje aan het verliezen is? Dit is aflevering 352 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, weer vanuit Washington DC met een lichte jetlag en dus een zware grote kop koffie.
2: En ik ben Bernard Handelburg in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Nienke en Jean en Luc. Hele luxe beweging
0: zo
2: hier vandaag.
0: Ja, joh. Wauw. En ja. Hoe warm hebben jullie het, Bernard?
2: Ja, nee, ik heb dus een glaasje water naast me staan in plaats van een grote bak koffie. Sommige mensen zeggen dat het warm is. Ik geniet ervan, zoals je weet. Dus,
0: ja. Jij hebt voor hetere vuren gestaan,
2: ja,
0: toch?
2: Zo is het. Ja. Het kind is tevreden, zal ik maar zeggen. Hey Jan, vertel, wat heb jij voor mooie verhalen te vertellen deze week?
0: Ja, ik wil je even meenemen naar de Trump-rally gisteravond in Washington DC. Wij spreken elkaar op donderdag, hè, zoals altijd. Woensdagavond was die rally. Aftrap van de Great American State Fair, waarbij alle staten zichzelf gaan presenteren op de National Mall midden in Washington. Daar

0: Er zat eerst ook een concertreeks bij. Maar bijna alle artiesten die zegden af. Die zeiden van dit wordt te politiek. En toen zei Trump, nou dan doe ik het zelf wel even. Met de beste rally ooit, dan gaat het er helemaal vol staan. Ik was heel benieuwd hoe dat zou gaan. Want dit is natuurlijk ook weer in het kader van de verjaardag van Amerika. Dus dat zou een feest moeten zijn voor alle Amerikanen. Maar tegelijkertijd zegt Trump dus ook heel duidelijk, ik organiseer een feestje voor mezelf. En ja, je moet je voorstellen, voor Trump was het zo dat hier nou zijn halve kabinet aanwezig was. Die hielden allemaal een praatje. Die werden ook allemaal nog even genoemd. Iedereen applaudisseren. De muziek was grotendeels uit Trumps campagne-playlist. Dus Elton John en Ave Maria. Allemaal van die liedjes waarvan je denkt, hè, waarom? Maar dat kwam allemaal voorbij. Het volkslied werd gezongen door de vriendin van FBI-baas Cash Patel. Ook bijzonder. Er werden rode Trump-petjes verkocht met de tekst America is back. Ook t-shirts met die tekst. En Trump stond daarbij. Dus alles was Trump. En het werd nog een keer omlijst met flyovers van een B-2-bommenwerper. De Freedom Dorito hoorde ik nu als bijnaam. Vind ik mooi. Hij heeft een beetje de vorm van zo'n chipje. Ja. F-35's, een F-16 was er. Mariniers stonden natuurlijk op podium. Dus ook echt allemaal militairen. En ja, de bezoekers ook, Bernard. Dit waren allemaal Trump-supporters. Ik heb echt gezocht van zijn hier democraten of meer neutrale toeschouwers ook. Ik heb ze niet gevonden. En ik heb ze ook gevraagd van ja, is dat niet een beetje veel Trump dit? Voelt dit ook niet een beetje ongemakkelijk? Maar ze zeiden eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Fantastische president. Wij vinden dit feest ook fantastisch. Dit is een verbindende avond. Dit is Amerika. Als je dit niet mooi vindt, inclusief Donald Trump, dan ben je gewoon geen Amerikaan. Dan hoor je hier ook helemaal niet. En ik wil je even Clint laten horen. Hij komt uit Pearland, Texas. En zo'n foto zal ik nog even op mijn Instagram zetten, want dat is wel heel mooi, helemaal in Trump gear. En hij was hier omdat zijn zoon bij het leger gaat. En daardoor voelt hij extra veel trots, had er ook een klein snikje bij in zijn stem. En ik vroeg hem, ja, waarom denk je dat hier geen democraten zijn?
1: Well, unfortunately you have some folks that just don't agree with the way that the country was founded. Mm. And they've gone far too towards the other side, and if you don't really appreciate the country, I can understand why you wouldn't want to be here. But
2: so they're more un-American.
1: I mean you know, you have truthfully I've seen more patriotism, more love for America from guys like you and folks from Scotland, folks from Japan, folks from the UK, folks from Italy, folks from Spain. People are coming over here for the World Cup, and they're showing more love for America than our own citizens do. And that's a shame. It really is.
0: Ja, en dat hoor ik meer. Democraten zijn dus onpatriotistisch. Nou ja, als die er niet bij willen zijn, iedereen mag hier zijn. Hè, het is hun keuze, maar dan zijn ze eigenlijk on-Amerikaans. En ja, we hadden het eerder over die Europese supporters, hè, in Amerika, die zo positief over Amerika zijn. Ik zie nu echt in MAGA-kringen wordt dat nu gebruikt als argument. Zie je wel, de media daar in Europa liegen ook. De media hier in Amerika liegen. Dit is het mooiste land ter wereld. Dit is de beste president. En wie kritiek heeft, ja, die snapt het gewoon niet. En is dus duidelijk geen Amerikaan.
3: Ja.
0: Dus dat is de kick-off, Bernard. Ja. In een verdeeld Amerika en onder het mom van dit is verbinden.
3: En ik pak het even op, het verhaal. Omdat ik heb inderdaad ook het een en ander gelezen. Ook in een Nederlands medium. Ik ben vergeten wat, maar het was een leuk stuk over een hele grote groep Nederlanders in Amerika. En die waren allemaal dolgelukkig. Dus allemaal supporters, fans van Oranje. En die zeiden, we vinden het zulke aardige mensen en we worden overal zo ontzettend aardig ontvangen en begrijpen helemaal niets van dat negatieve beeld van de Amerikanen. Dus er zit wel een punt in, hoor. Wat is die guy, heette die, geloof ik, wat hij net zei.
0: Clint, ja.
3: Maar het is nog een ander verhaal, dat moeten we ook even, het is gewoon om te lachen. Al die Europese fans, die zwermen natuurlijk door de grote steden, ook vooral door New York, ze zijn heel veel in New York geweest. Hmm. En dus de horeca liep over van de fans. Alleen, die fans zijn buitenlanders en die laten niet of nauwelijks een fooi achter. Dat is natuurlijk echt een Amerikaans verhaal. In Amerika behoor je 20% fooi te betalen. En als je dat tegen een Nederlander moet zeggen, dan kijkt hij aan of hij water ziet branden. Zeg je, denk nog niet dat ik gek ben. Maar het is nu eenmaal een gewoonte. En of dat nou in een restaurant of een bar is, of in een taxi of bij de kapper, 20% fooi is normaal. En in de horeca leven die mensen daar ook helemaal van. Dus die hebben niet of nauwelijks salaris. Dus als je ze dat onthoudt, dan hebben ze geen inkomen. Maar in elk geval, het was een heel geestig stuk in de New York Post. En er waren natuurlijk een heleboel barkeepers en restauranthouders die een beetje de pest in hebben. Maar er waren er ook wel een heleboel die zeiden, we vinden het toch wel leuk zo overspoeld te worden door buitenlandse gasten. En ook het idee dat ze ons land best leuk vinden. Dat is natuurlijk ook wel een kick als je steeds maar moet horen dat wij met minachting op dat vreselijke land van Trump neerkijken. Wat we overigens niet doen, jij en ik. Maar goed, dat beeld bestaat. En, dat het dus wordt tegengesproken als er echt contact is tussen buitenlanders en Amerikanen. Dan vinden ze elkaar toch nog steeds best leuk. Dus ik vond het een leuk verhaal om even te vertellen, Jan.
0: Ja, en het is me uit het hart gegrepen. Want ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik moet tot op de dag van vandaag, ik ben het voor je aan de ene kant wel gewend, aan de andere kant blijft het altijd moeilijk. Want jij zegt 20%, nou, bij een restaurant doe ik dat ook. Maar als je bijvoorbeeld een Uber neemt, ja, dan krijg je tegenwoordig ook een tipoptie. Dat was vroeger niet zo. Geef je dan ook 20%, ja, dan wordt het een stuk duurder. En in eerste instantie was dat niet in de app dat je dat hoefde te doen. Dus daardoor voelt het ook een beetje toch van, ja, moet ik het nou doen of niet? En de kapper hier is best duur. Nou. Ja, ik hou ook maar 20% aan, maar het voelt ook wel eens. En ik vind, jemig, dan betaal ik ineens zomaar $15 extra. Twijfel jij nog wel eens of weet jij altijd precies zoveel moet ik tippen?
3: Nee, ik ben door die barrière heen, omdat ik het al zo lang meemaak. Dus ik doe het gewoon automatisch overal altijd. Het enige wat ik weiger is bij bedrijven als Starbucks of zo, waar je naar een counter loopt en dan iets bestelt en dat geven ze dan aan. En dan willen ze ook een fooi, dat verdom ik. Want het enige wat ze doen is inschenken. Die koffie is bijna onbetaalbaar. En daar staat ook een optie, no tip, hè, in plaats van tip. Als je dat gaat allemaal met van die klikdingetjes. En ik zie dat een heleboel Amerikanen dat ook doen. Dus ik voel mij gerustgesteld. Maar voor de rest, ik weet niet anders. Dus ik ben er helemaal aan gewend.
0: Daar is ook wel wat veranderd. Hè. Toen met COVID toen ging iedereen extra tippen. En daarna, nu hoor ik steeds vaker om mij heen ook van, nou ja, bijvoorbeeld bij de koffie, maar ook als je gewoon iets koopt, weet je wel, ja, waarom zou je dan tippen? En sommige bedrijven, ik dacht dat Starbucks dat ook was, weet ik niet helemaal zeker, maar die hebben best een redelijk uurloon. Ja. Dus ja, moet je dan ook.
3: Nee, precies. En overigens, ik herinner me nu, ze hebben het over corona. Voor corona was de gemiddelde tip 15%. Tijdens corona is dat omhoog gegaan naar 20%. Nou, dat gaat natuurlijk nooit meer naar beneden.
0: Nee, en dat is ook iets. Want soms op die schermpjes dan krijg je ook 25%. Weet je wel? Dan denk je, jemig, ja, dan gaan we wel echt. Nou goed, dit blijft denk ik iets. Volgens mij elke Nederlander die naar Amerika gaat, voetbalsupporter of niet, moet hier over nadenken van hoe doen we dit? Dus als jullie ervaringen hebben, jongens, laat het weten.
3: Ja.
0: Laten we eens even naar het serieuzere werk gaan. We hadden het er al, of ik noemde het net al even in het begin, de Senaat heeft vergeefs geprobeerd Trump tot beëindiging van de oorlog met Iran te bewegen. Trump duwde nog harder terug, kan je zeggen. Zelfs een symbolische tegenstand kwam er niet. Die War Resolutions Act, dat kwam onder meer door een grote ruzie tussen Trump en senatoren gistermiddag bij de lunch. Daarbij schreeuwde Trump en bijvoorbeeld senator Bill Cassidy naar elkaar. Hij werd omschreven, Trump, als being mad as a murder hornet. Dus een hele boze wesp, stel ik me maar even voor. En ik hoorde die Cassidy, die zei steeds tegen Trump, my brother, take it easy, my brother. Waarop Trump zei, ik ben je broer helemaal niet. En de oorlog werd alleen maar verder. Ging alleen maar verder. Die stemming die er was geweest om een resolutie in te stellen, dat Trump dus zijn macht werd ingeperkt over de oorlog in Iran, die is onderuit gehaald. Wat is nou de conclusie, Bernard? De onrust blijft bij de Republikeinen een beetje, maar Trump blijft gewoon de baas, is dat het?
3: Ja, nou, het was wel een beetje een teken aan de wand. Want het is een soort motie die er in stemming is geweest. Dat was al een paar keer eerder gebeurd. In het Huis van Afgevaardigden is die wel al aangenomen. Dat heet een War Powers Resolution. En die zegt dat de president 2 maanden de tijd heeft, of om een oorlog te beëindigen, of om officieel aan het congres toestemming te vragen om hem te voeren. En dit duurt al 3 maanden. En dan zegt Trump, nee, want er is nu helemaal geen oorlog, er is een bestand. Enfin, dat is een interessante discussie. Maar tot nu toe is in de Senaat die War Powers Resolution geblokkeerd door de Republikeinen. En nu stemden ze mee. Nou, dat heeft hij dan kunnen herstellen. Maar er zit toch opnieuw weer een klein scheurtje in de MAGA-beweging. Dat mag je wel concluderen. En dan hangt het er dus vanaf, Jan, hoe de Amerikanen en de Israëliërs en de Iraniërs en de Libanezen de komende tijd deze kwestie gaan afwikkelen. Hè? Want er is nu een wapenstilstand. Dat is gewoon zo, of een staakt het vuren. En daar houden ze zich aan. Wat Hezbollah en Israël betreft is dat heel ingewikkeld. Want Israël bezet een stukje grond in Libanon. En Israël wordt geacht om dat natuurlijk weer terug te geven. En in die overeenkomst gingen ze er klaarblijkelijk uit van de veronderstelling dat dat ook zou gebeuren. He, in dat staakt het vuren. Maar volgens het oorlogsrecht hoeft dat niet. Dus het oorlogsrecht zegt, we bevriezen de zaak op het moment dat zo'n staakt het vuren wordt gesloten, bevriezen we de zaak zoals die is. Dus dat heet in het Latijn heet dat, geloof ik, de status quo en dan na een oorlog. Post bellum. Staat er in de wet. En dat betekent de status quo zoals die op dat moment is en die wordt bevroren. Nou, daar is een hele discussie over. En Hezbollah blijft schieten op dat deel. Israëliërs schieten dan weer terug. En dat is een enorm gevaar dat daardoor die hele overeenkomst in gevaar komt. Ja. Mijn eigen indruk, Jan, is dat ze het eens gaan worden, gewoon omdat ze geen keus hebben. Iran niet, ja, en Amerika helemaal niet. Want Trump moet af van deze oorlog. Hij wilde het conflict met. Dit was toch een teken aan de wand, hoor, die War Powers Resolution.
0: Ja.
3: En hij is niet voor niks zo tekeer gegaan. Maar dat hij tekeer moet gaan tegen zijn eigen kompanen in het congres is een slecht teken. Dus hij moet er vanaf.
0: Ja, zeker. En ik denk ook. We zien wel dat de olieprijzen naar beneden gaan. Maar de prijs aan de pomp is ook wel gedaald. Maar nog niet op het punt waar Trump het zou willen. Inflatiecijfers zijn nog steeds niet goed. Dus hoe vaak Trump ook zegt dat dat allemaal niet uitmaakt. Hij staat onder druk. Hij moet wel. Het blijft voor mij ook wel een heel moeilijk proces, omdat je zo weinig ervan meekrijgt wat er nou precies wordt besproken. De Amerikanen zijn steeds heel positief, maar dat zijn ze al tijden. Net in jouw programma De Wereld zei je ook alweer, ik geloof 39 keer toch, dat Trump heeft gezegd, we zijn dichtbij.
3: Ja, nee, 39 keer zei hij, we zijn eruit.
0: We zijn eruit, ja, nou kijk. Ja. Dan was er iemand die we allebei heel graag lezen. Thomas Friedman, voormalig Midden-Oosten correspondent, New York Times. Die werd geïnterviewd in zijn eigen krant. En die zei van, dat vond ik interessant, dat de Amerikanen en de Iraniërs, die hebben gewoon een hele verschillende manier van communiceren.
4: Middle East is a funny place. It's kind of the opposite of Washington. In the Middle East, people lie to you in private and tell the truth in public in their own language. In Washington, people tell the truth in private and lie in public.
0: Dat is een hele mooie, hè? Nou, als ik Friedman dus mag geloven, telt voor de Iraniërs wat ze zeggen buiten de onderhandelingen, in de media, dus publiekelijk. En voor de Amerikanen telt juist voor wat gezegd wordt in de onderhandelingen, zeg maar privé. Als ik dat dan hoor, dan word ik gelijk heel pessimistisch toch over zo'n deal. Want dat is heel moeilijk.
3: En gelijk heb je, want het zijn soms compleet elkaar tegensprekende verhalen. En als je bijvoorbeeld de Iraanse verhalen letterlijk laat vertalen, persbureaus en zo, dan zijn dat hele andere dingen dan ze zeggen in het openbaar. Dus je moet maar hopen dat de bemiddelende landen, dat zijn Pakistan en Qatar in dit geval, in staat zijn om dat mechanisme te beheersen en te zorgen dat dit staakt het vuren toch wordt voortgezet en misschien ook wordt uitgebreid. We moeten maar kijken.
0: De belangen van Netanyahu hierin zijn ook belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. Er staat lijnrecht tegenover Trump op dit moment eigenlijk. Kan je dat nog even neerzetten? Want Trump staat onder druk, maar Netanyahu dus ook.
3: Ja, en dat heeft ermee te maken dat de redenering van Netanyahu is. En daarin wordt hij. Netanyahu staat ook enorm onder druk. Die is zeer impopulair aan het worden. Maar de Israëliërs van links tot rechts zijn het er wel over eens dat hij moet blijven knokken tegen Hezbollah. Omdat Hezbollah niet stopt met het beschieten van Israëlische stellingen. In dat bezette stukje Libanon. Dat begrijpen we dan misschien nog wel. Maar je kunt zeggen dat sinds de ongeregeldheden begonnen, deze oorlog begon, het noorden van Israël bijna onbewoonbaar is geworden door de continue raketaanvallen van Hezbollah. En dus schiet Israël terug. En dat doet dat op een manier die volgens het internationaal recht zeer dubieus is. Want er worden heel veel burgerdoelen geraakt. Maar toch zeggen de meeste Israëliërs, daar moet je mee doorgaan. We kunnen ons niet veroorloven om het niet te doen. En daar ligt Netanyahu nu mee overhoop met Trump. Die zegt, ja joh, je moet niet zo zeuren. Het gaat maar om tamelijk kleine aanvallen en helemaal niet zo grote. Dus je moet je neerleggen. En Trump gaat deze wedstrijd winnen. Dus voor Netanyahu wordt het een enorme afgang uiteindelijk. Maar je kunt zeggen dat wat ze in gemeen hebben, en dat is eigenlijk wat Friedman betoogde, is dat Trump en Netanyahu allebei ten onrechte hebben gedacht dat die oorlog gewonnen kon worden. Mm-hmm. Dat is de conclusie. En dat is heel zuur, maar het is waar.
0: Ja, ik vind het ook zo bijzonder dat Netanyahu, die zit ook, die kijkt ook vooruit naar verkiezingen. En ja, die is ook bang dat er onderzoeken en rechtszaken tegen hem gestart worden. Ze lijken erg op elkaar, die twee, hè?
3: Zeker. Het vooronderzoek in die rechtszaak tegen Netanyahu is nu net afgesloten. Dus we gaan nu getuigen horen en zo. Dus het ziet er niet goed voor hem uit. Dus dat is voor hem ook reden om politicus te willen blijven. Want dan ben je onschendbaar volgens de Israëlische regels.
0: Hey, en Trump heeft een volle agenda, dat weten we. Want ook bijvoorbeeld NAVO-baas Mark Rutte, die was op bezoek gisteren in het Witte Huis. Dat waren bijzondere scènes die we weer zagen op tv. Hij kwam met grafiekjes met gouden letters erop. Probeerde Trump ervan te overtuigen dat de NAVO-landen wel degelijk hun steun hebben geuit voor Trumps oorlog tegen Iran.
5: I know. There have been isolated cases about which you are really disappointed. But generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point.
0: Ja, en later ging hij dus nog eventjes, stond hij op, zei hij tegen Trump, blijf maar even zitten. Ga ik het even uitleggen. Toen ging hij een soort PowerPoint-presentatie, maar dan met twee grote kartonnen borden met Trump Trillion stond er geloof ik boven. Al het geld wat de bondgenoten extra hebben uitgegeven aan militaire zaken dankzij Donald Trump. Complimentenstroom eigenlijk voor Donald Trump natuurlijk, zoals we dat kennen. Maar Bernard, ik zag een sceptische Trump zitten eigenlijk. Hoe zag jij dat?
3: Ik ook. Dat liet hij allemaal over zich heen gaan. Het maakt geen indruk. En hij behoudt zijn vooroordeel tegenover Europa. En ja, Mark Rutte probeert echt alles wat hij maar kan om Trump bij wijze van spreken te remmen, af te remmen. Maar ik vond het een beetje. Het was denk ik. Dit duurde ook te lang. Hè? Hij bleef 6,5 minuut aan het woord. En dat is veel te lang voor zoiets in het algemeen, hoor.
0: Ook voor Donald Trump.
3: Ook voor Donald Trump, maar dat begrijp ik nog wel. Die denkt, man, hou eens op. En ik begrijp wat je zegt. Een heleboel landen betalen wel, andere landen betalen niet. Maar dat wil ik helemaal niet horen. Ik wil horen dat ze me komen helpen in de staat van Hormuz. En daar hoor ik je niet over. Zo zat hij echt te denken. Kon je zien.
0: Ja, en ik vond ook echt wel, als je Trump daarna toch ook weer hoorde, hij interrumpeerde Rutte ook op een bepaald moment toen Rutte iets zei van, we helpen u echt wel. Dan zei hij, nee, helemaal niet.
3: Nee.
0: Eigenlijk zoals Rutte dat ooit eens een keer bij Trump deed trouwens. Maar je zag daar toch, Trump is echt nurks en nog steeds een beetje gefrustreerd daarover.
3: Ja.
0: Richting Italië, Groot-Brittannië, Spanje. Dit blijft ook volgens mij. En ik heb het gevoel, Bernard, hij is altijd negatief over de NAVO geweest. Dat blijft ook.
3: Dat dus, blijft ook, ja.
0: Ja, daar kan geen Rutte wat aan veranderen, lijkt mij.
3: Nee, dat blijft een hele kwetsbare affaire. Hey Jan, nog even. We hebben, weet ik veel, een minuutje nog in de eerste ronde. Maar even over die reflecting pool.
0: Oh ja,
3: geweldig.
0: De soap van Washington.
3: De soap van Washington. Jij noemt dat gewoon een vijver. Nou, ik ga erin mee. Maar die wilde Trump opknappen. Dus hij heeft hem laten leegpompen. En vervolgens blauwe verf in laten smeren. En toen ging er weer water in. En binnen de kortste keren was die verf loste op. En kwamen er allerlei algen. En nu is het allemaal groen. Vertel ik het goed?
0: Ja, nee, dat is goed. En wat er dus ook nog bij kwam, alles gaat dan kapot, lijkt het. Er komen allemaal stukken verf naar boven, allemaal van die coating. En Trump zegt daarvan, ja, maar dit is vandalisme. En er zijn echt mensen gearresteerd.
3: Ja.
0: Ik zag ook beelden van een Zweedse verslaggever, die deed daar handen in het water. En daar stond de Nationale Garde daaromheen. Dus ja, er staan camera's op. En in de speech gisteravond ook begon Trump daarover. Ja, dit wordt door democraten, mijn vijver wordt kapot gemaakt. Terwijl ik het zo mooi heb opgeknapt. Dit is gewoon obstructie of vandalisme. Ik word tegengewerkt. En ja, ik weet niet of dit echt vandalisme is. Ik heb daar niet duidelijke bewijslast voor gezien. Dus het klinkt ook als een heel raar verhaal eigenlijk. En het klinkt ook een beetje alsof Trump dus nu weer zijn alternatieve narratief geeft voor iets wat eigenlijk een beetje een mislukking is geweest, volgens mij.
3: Ja.
0: En waar het mij aan doet denken, tenslotte, Bernard, ik heb ooit eens op het Huis voor Kennis in Miami gepast. Daar zat een zwembad bij. Het is daar super warm. En elke keer als het een keer regende, dan is de volgende dag je hele zwembad groen. Ben je de hele dag chemicaliën erin aan het gooien. Het helpt allemaal niks. Je wordt er helemaal gek van. Zo voelde dat een beetje bij die reflecting pool. Ja, dit blijft toch een Washingtonse soap met ook, denk ik, wel een kleine les voor: dit is hoe het werkt. Er gebeurt iets en er is altijd een Trump-versie van wat er precies gebeurd is. Ja,
3: volgens mij komt het allemaal door Biden, ook dat zwembad van jou in Miami. Maar
0: goed, okay. Ja, klopt. Ja.
3: Zometeen in de Amerika-podcast. De president heeft een assistent die de hele dag achter hem aan huppelt om positieve nieuwsberichten te laten zien. Dat lezen we in een nieuw boek over de tweede termijn van Trump. Maar er staan nog veel meer saillante details in. Blijf luisteren.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
3: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
4: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
6: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
7: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
6: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
7: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
6: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
7: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden met wieken en al. Het TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. Het geweld tussen Amerika en Iran escaleert weer. Iran heeft vannacht Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein beschoten. Eerder viel Amerika militaire doelen in Iran aan uit wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Trump dreigde gisteravond dat hij Iran van de kaart zou vegen. En in Venezuela is een jongen van 11, 3 dagen na de aardbevingen, levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist. Meer dan 1.400 zijn doodgevonden. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
11: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
12: President Trump versiert zijn kantoor met goudkleurige ornamenten die hij zelf met superglue op de schoorstenen plakt. En op de vooravond van de oorlog met Iran hadden veel belangrijke ministers, zoals Scott Bessent, de minister van Financiën, of Chris Wright, de minister van Energie, en Tulsi Gabbard, de directeur Nationale Veiligheid, geen idee wat er die dag erna stond te gebeuren. Dat blijkt uit het nieuwe boek Regime Change, Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, dat een inkijkje geeft in de tweede termijn van Donald Trump. Even samengevat, denk ik een hoop juice, heel leuk, maar ook wel inzichten in hoe Trumps Witte Huis werkt in zijn tweede termijn en waarom de dingen gaan zoals ze gaan eigenlijk.
11: Ja. Geschreven door Maggie Haberman en Jonathan Swan. Dat zijn echt New York Times veteranen. Ik vind ze steengoed altijd hoor, hun verhalen. En vooral Maggie Haberman, die zich helemaal concentreert op het Witte Huis. Die is zo ontzettend goed geïnformeerd.
12: En nog steeds vanuit New York, hè? Dat vind ik zo knap. Ja. Die heeft zulke goede contacten.
11: Ja. Ik zit ook vanuit Nederland met een hele goede bron in Washington te praten op dit moment. Dus, ja, dus het kan, hè? Ja.
12: Ja. Ik heb regelmatig iemand in New York zitten. Dus op dat punt kunnen we elkaar een hand geven.
11: Dat is allemaal waar. Nee, maar dat is waar. Maar het is een ja, ik denk dat dat heel veel mensen dit met belangstelling gaan lezen. Want er staan echt, nou ja, de meest wonderlijke verhalen in.
12: Weet je, Bernard, waar ik meteen aan dacht? Weet je nog Michael Wolff, die boeken schreef over Trump, en die schreef eigenlijk op wat hij hoorde. En als dat één bron was, dan schreef je het ook gewoon op. Ook als het te mooi was om waar te zijn. En deze twee mensen, die checken alles. Je weet dat het waar is. Jarenlange ervaring. En wat ik ook heel grappig vind, je ziet op tv ook, als zij interviews doen, dan zitten ze daar als echt een paar saaie krantenmensen, zeg ik even met alle respect, ben er zelf ook een, maar dit zijn echte nieuwsjagers, geen showmensen. Dus ik vind dat echt fantastisch. Dan zie je dat ze daar zitten, er kan geen lachje vanaf, puur op de inhoud. Dus ik denk, dit is een dreamteam eigenlijk, toch?
11: Ja, en wat heel belangrijk is, er staan heel veel feiten in. We komen zo direct nog een paar noemen, gewoon omdat het leuk is. Maar ze hebben ook keurig netjes met Trump zelf gesproken. Die hebben ze ook geïnterviewd.
12: Ja.
11: Dus ze hebben keurig hoor en wederhoor toegepast. Wat ik in zo'n geval bijzonder vind. En eerlijk gezegd ook wel waardeer van Trump. Want die wist, denk ik, toch wel een beetje wat hem boven het hoofd hing. Ja. Dit zijn bepaald niet zijn vrienden. Hij is helemaal niet gesteld op de New York Times. Want dat is links fake news, hè, wat zegt hij altijd.
12: Ja.
11: En toch is hij met deze mensen gaan zitten en heeft ze uitvoerig te woord gestaan. Dus dat maakt de geloofwaardigheid, denk ik, in dit geval nog wat groter. Hè. Dit is echt in tegenstelling tot wat jij vertelt over Wolf, die helemaal dit niet deed aan meerdere bronnen. Maar goed. Jij hebt dingen gezien, ik heb gezien. Wat vond jij de meest opmerkelijke of belangrijkste dingen?
12: Nou, wat ik een mooie vond. Er zitten een paar dingen in die echt heel erg illustreren wat er nou in dat Witte Huis gebeurt. En we hadden al eerder al gehoord, hebben we het ook over gehad, hè, dat in de Situation Room over de Epstein-zaak werd gesproken. Dat is al zoiets dat je denkt van zo. Maar een mooie scène die beschreven hoorde worden. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen in de afgelopen 24 uur. Maar bij Morning Joe hadden ze het erover, ochtendshow in Amerika. En dat ging erover, China dreigde met tegenmaatregelen voor Trumps importheffingen. En Trump denkt dan, oh ja, dat moeten we niet hebben. En vraagt dan aan, weet ik veel, met wie die aan het praten is, wat voor heffingen hebben we eigenlijk aan China gegeven? En dan antwoordt diegene van, ja, 125%. En dan zegt Trump, holy shit. Dus Trump die wist niet eens meer hoeveel importheffingen hij aan China had gegeven. Dat was hij gewoon een beetje vergeten. Ja. En dat is eigenlijk hoe je een beetje ook wel vermoedt hoe het gaat als je Trump hoort praten. Maar dat is dus echt zo. En wat ik ook wel een mooie vond, op een bepaald moment ging het over, ik geloof, Pete Hegseth. Die had wat problemen. Zou die nou goedgekeurd worden door de Senaat? En dat Trump dan zegt, we need plot twists. We hebben verhaallijnen nodig. We moeten echt even het verhaal helemaal omdraaien. Of iets anders hebben, iets geks. En ik dacht, ja, dit is letterlijk hoe Trump denkt. Hij geeft ook ons constant plot twists. Nou, dat zegt echt wat. Wat was jouw, wat vond jij de mooiste?
11: Nou, er zijn een paar dingen die ik, daarvoor zeggen, belangrijk vind. En een paar dingen die ik gek en leuk vind. Het gekste verhaal was natuurlijk het feit dat hij spookt 's nachts. Dus hij is een slechte slaper. En dan loopt hij rond, dan overal. Hij is aan het snacken, dus hij neemt een zakje chips en dan gooit hij het lege zakje gewoon op de grond. En dat doet hij ook met zijn cola blikjes. Dat moet de staf allemaal maar weer opruimen. En dat zie ik dan voor me. En dan gaat hij heel boos op het True Social berichten zitten zetten midden in de nacht. En het meest hilarische, en dat wordt nadrukkelijk beschreven, is dat hij inderdaad met een tubetje snellijm van die vergulde dingen boven de schoorsteenmantel plakt. En denk ik, wat voor een soort groot kind. Ik zeg er nadrukkelijk bij, Jan, en dat zul je ook met me eens zijn, dit zijn leuke roddels, maar het betekent niet of hij een goede of een slechte president is. Hè. Dit zijn alleen maar echte grappige roddels.
12: Maar Bernard, het zegt ook wel weer iets, toch? Want dit is ook, denk ik dan, een man die hoofd en bijzaken niet van elkaar kan
11: precies,
12: scheiden, toch?
11: Ja, dat klopt. En die dingen lopen ook door elkaar heen. Kijk naar alles wat zich heeft voorgedaan in de opmaat vooral naar de oorlog tegen Iran. Jonathan Swan, die in een van de twee schrijvers die in een interview was, die benadrukt ook dat de regering heel goed is in het bewaken van geheimen.
13: Actually, they're very good at keeping secrets when they want to. The perfect example most recently is this memorandum of understanding to end the Iran war. Very senior people in the government had not seen that document. Very, very senior people. Only the tiniest number of people had seen it.
11: Ja, en dan wordt het plotseling toch wel serieus, Jan. Want wat hij zegt is dat er waren een paar hele belangrijke mensen. Scott Bessent en Chris White. Dat waren dan de ministers van Financiën en Economische Zaken. Maar ook Tulsi Gabbard. Toen op dat moment nog de directeur van de... van de veiligheidsdiensten, Homeland Security. Dat zijn mensen die absoluut noodzakelijk waren bij het nemen van dit soort beslissingen. En die wisten het helemaal niet. Had de indruk dat ze het in de krant lazen. Toen het al was gebeurd. Of op BNR Nieuwsradio moesten horen. Maar in elk geval, ze wisten van niks. En dan denk ik, nou is het niet meer alleen maar grappig en roddel. Nu gaat het echt ook over ons en over de wereld.
12: Ja, want ik denk dan ook, Bernard, die straat van Hormuz... dat leek echt als een verrassing te komen voor de Trump-regering. Dat Iran dat inzette als wapen. Terwijl, ik ben niet eens... mijn specialisme is niet het Midden-Oosten, maar ik kon het verzinnen. Jij zei het ook meteen. Dit hadden ze aanzien kunnen komen. Maar dan, als de benodigde kennis niet aanwezig is... ja, dan kan het dus zijn dat ze dat echt over het hoofd hebben gezien.
11: Ja. Nou, er zaten ook mensen wel bij. De directeur van de CIA was erbij. Die wist dat misschien wel.
12: Die zal het even genoemd hebben, neem
11: ik
12: aan.
11: Het ongetwijfeld genoemd hebben. De chefstaf van de krijgsmacht zat erbij. En dat meest interessant, J.D. Vance... dat is zelf logisch, hoor, dat hij erbij zit, de vicepresident. Maar dat is eigenlijk, dat was in elk geval... en is dat waarschijnlijk nog steeds... die was mordicus tegen die oorlog.
12: Ja. Absoluut.
11: En dat moet in die gesprekken ook uitvoerig zijn behandeld. Maar in dit gremium zat dus niemand klaarblijkelijk die zei... wacht even, we moeten even de risico's wegen. Mm-hmm. En vooral, wat zou dit betekenen als de olietoevoer in gevaar komt? En daar heb je ministers van Financiën en Economische Zaken bij nodig... Want wat er nu gebeurt met die olieprijs en met de benzineprijs... en alle ontwrichting die je ziet in de wereldeconomie... en dat wordt Trump zeer kwalijk genomen, ook internationaal... dat dit soort bewindslieden horen erbij te zijn... om dat te kunnen schetsen voor de president. Zeggen, als je dit gebeurt, dan is dat... en die straat van Hormuz gaat dicht, dan is dat en dat en dat het gevolg. Wil je dat risico wel nemen? He, want zo gaan die gesprekken dan. Maar dat heeft hij dus helemaal niet gedaan.
12: Daar wordt het dan inderdaad ook gevaarlijk. Hè? Want dan zie je dus dat de normale structuren en procedures... die je in het Witte Huis hebt, die bestaan gewoon niet. Die heeft Trump eigenlijk allemaal afgeschaft. En normaal gesproken is dat hele systeem erop gericht... de president moet niet overbodige informatie krijgen... die moet zich niet bezighouden met dingen die niet belangrijk zijn. Heel specifiek, alles wat hij precies wat hij nodig heeft, dat moet hij krijgen... En het moet gewoon zo efficiënt mogelijk eigenlijk. En wat je op dit moment ziet is, kabinetsleden... die zijn minister vanwege hun naam, hun gezicht. Zo'n Tulsi Gabbard, die kan een hoop. Maar dat is niet meteen een inlichtingenexpert. Die zit daar niet vanwege de kennis. En zo zijn er wel meer. Dus dan denkt Trump volgens mij... ja, waarom zou ik een minister erbij hebben? Ik weet het zelf veel beter. En iedereen ik heb toch altijd gelijk. En dan wordt er zo toch behoorlijk geïmproviseerd... een oorlog in. Dat is het een beetje,
11: dat
12: toch?
11: Dat is het een beetje. En het systeem is zo bedacht, precies zoals jij beschrijft... dat de president een aantal adviseurs heeft, ministers en anderen... en die moeten een beetje tekeer gaan. Die moeten ruzieën met elkaar en ook met hem. Ik wil niet zeggen, er moet geen slaande ruzie wezen... maar er moeten stevige discussies voorafgaan aan een besluit... Dat moet hij goed tot zich door laten dringen. Dan stuurt hij iedereen weg. Dat is de traditionele manier. En dan neemt hij een besluit. Ik doe iets wel of ik doe iets niet. En ik doe het op die manier of op een andere manier. En dat is in dit geval helemaal... die hele, laat ik zeggen, traditie is weg. Er staat nergens in de grondwet of waar dan ook... dat het zo moet. Maar het is door die bijna 250 jaar toch wel traditie geweest om het zo te doen, en daar breekt hij mee. Als dat over een binnenlandse aangelegenheid gaat, kun je zeggen, nou ja, dat moet hij zelf weten. Maar dit gaat ook over ons. En in die zin ben ik wel blij dat dit boek verschijnt. Ik ben ook reuze benieuwd naar de reacties die er gaan komen.
12: Ja, zeker. En tenslotte, Bernard, voor we naar de luisteraarsvraag gaan. Niet alle Trump-boeken lees ik meer, want er waren een tijdje zoveel. En ze zijn ook achterhaald voordat je het weet. Maar deze, ga ik lezen. Jij?
11: Absoluut, ja, natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend. Hij is officieel dinsdag uitgekomen. Dus jij kunt om de hoek bij Cramer Bookstore, waar jij vlakbij woont, kun je hem zo halen, denk ik. Ja.
12: Zeker, dan ga ik daar lekker zitten met een kopje koffie.
11: Met een kopje koffie, ja.
12: Precies.
11: Oké, luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Die was stuk, maar die doet het weer. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
12: Ja, en als je zover gekomen bent in de podcast, dan zou ik zeggen, abonneer je ook eventjes en laat misschien even een review achter in Spotify of Apple Podcasts, wherever je ook maar wil. Dat helpt ons ook weer. En gelijk ook heugelijk nieuws, want het is dan wel anoniem geweest. Iemand heeft in ieder geval ook een vraag voor ons ingesproken.
14: Ik heb twee vragen over de midterms van november. De eerste vraag gaat eigenlijk over de aanloop naar de midterms. Hoe verhoudt dat tot de reguliere verkiezingen? Zijn er dan ook allemaal campagnes waarbij ze het land ingaan en door de staten heen trekken om dan campagne te voeren voor hun kandidaten? Of gaat dat op een andere manier? De tweede vraag die is eigenlijk over de uitkomst van de midterms. Er zijn nu een aantal staten, of een derde van de Senaat wordt volgens mij opnieuw gekozen. Is dat per staat? Of hoe is dat? Hoe komen ze tot die verdeling? En van de kandidaten die, of de staten die nu aan de beurt zijn, hoe zijn die zetels nu verdeeld tussen de Republikeinen en de Democraten? Hè? En ja, wie heeft dus het meeste te verliezen daar zo qua aantal zittende senatoren? Ik hoor het heel graag. Dankjewel.
11: Goeie vragen. Jammer dat we je naam niet weten, maar het zijn goede vragen.
12: Compliment.
11: Eerst even dat simpel. Hoe gaat het met de midterms? Hoe worden de campagnes gevoerd? Die worden gevoerd in de staten. Want het zijn verkiezingen die plaatsvinden in de staten, en in het geval van het Huis van Afgevaardigden in de districten. En dat zijn er 435 over het hele land verdeeld. Dus dat zijn eigenlijk tamelijk kleine gebieden. En daar zijn gewone campagnes, net als met reguliere verkiezingen, ook met reclame op radio en televisie en in de sociale media, en met mensen die je opbellen, zeg, vergeet niet op mijn kandidaat te stemmen. Precies. Nou, en wat de Senaat betreft, er zijn twee senatoren per staat, dus dat betreft dan de hele staat, niet districten. En inderdaad, een derde van de Senaat wordt opnieuw gekozen, maar dat is inderdaad per staat. En hoeven niet tot een verdeling te komen, want die staat in de grondwet. Twee senatoren per staat, die zitten 6 jaar. Als hun termijn verloopt, dan moeten ze zien dat ze opnieuw worden gekozen, of er komt een concurrent die het wint. Zo simpel is het.
12: Ja, en ik had eventjes gekeken. Op dit moment, deze keer zijn er 35 senaatzetels die op het spel staan. Dat heeft dan weer met special elections, als iemand opstapt of dat soort dingen te maken. 13 zijn democratische staten, dus die moeten door democraten verdedigd worden. Daar hebben ze dus iets te verliezen. 22 worden verdedigd door republikeinen, dus daar hebben republikeinen iets te verliezen. Dan zou je zeggen, nou, goede kaart voor democraten dus. Die kunnen minder kwijtraken en meer winnen. Maar de democraten moeten juist wat meer kwetsbare zetels verdedigen. In Georgia bijvoorbeeld en Michigan. Dus het wordt nog wel een flinke, een harde dobber, denk ik, voor democraten.
11: Ja.
12: Nou. Hey, Tijl dan, die zegt, ik luister altijd met enkele dagen vertraging naar jullie extra aflevering. En ik hoorde Bernard zeggen dat Amerikanen geen sociale plicht voelen. Nu is mijn beeld van de VS dat er grote giften gaan naar het mecenaat. Dat is een mooi woord. Maar ook naar allerlei sociale goede doelen. Is mijn beeld dan verkeerd? Of zijn dergelijke giften meer gemotiveerd door bijvoorbeeld fiscale optimalisatie? Dus dat je lekker van de belasting af kan trekken.
11: Ja, hallo Tijl. Tijl schrijft vaker, hè?
12: Ja, Portugal.
11: Ja, nou fijn om van je te horen. Even, ik weet niet of ik precies zo heb gezegd dat Amerikanen geen sociale plicht voelen. Ze hebben bijna geen sociale voorzieningen. Dat is denk ik wat ik heb gezegd. Het is terecht, een hele terechte opmerking. Ze zijn wel heel vrijgevig. Alle musea in de Verenigde Staten die draaien inderdaad op wat Tijl heel terecht het mecenaat noemt. Maar dat zijn gewoon hele rijke mensen die giften doen. Waardoor zo'n. En dan praat je niet over een paar duizend dollar, maar dan praat je over miljoenen. Er zijn ook allerlei, inderdaad, alle mogelijke goede doelen. De Amerikanen zijn heel vrijgevig als het gaat om collecteachtige dingen. Er zijn ook heel veel organisaties, bijvoorbeeld kerken, die erg veel doen aan sociale noden. Bijna alle soup kitchens die je daar hebt zijn verbonden aan een kerk. Dus ze zijn in het algemeen wel sociaal van aard, maar niet van wetgeving.
12: Nee, eigenlijk de rijke mensen die springen in dat gat. En soms is dat ook om fiscale redenen. Toch, ze kunnen het soms
11: zeker
12: aftrekken.
11: Nee, ik weet niet helemaal zeker. Maar volgens mij kun je een grote gif, bijvoorbeeld aan het museum, die kun je voor 125% aftrekken. Dus dat betekent dat je er, als je maar voldoende geld hebt en zo'n hele grote gif kunt doen, dat je er fiscaal aan verdient. Dus iedereen is gelukkig, zou ik maar zeggen.
12: Die ja, en jouw naam staat mooi op de Hamelburg-vleugel van moderne kunst.
11: Ja,
12: mooi.
11: Zo is dat, ja.
12: Ja. Nou, mooi. Maar goede vraag van Tel. Ja, het is, die sociale aspecten zijn er ook echt wel. Maar de overheid, die hoeft het niet te doen in ieder geval. Jelle Krijnders, die zegt dan, ik luister met plezier en verbazing. Nou, dat is altijd goed. En hij wil wat weten over George Conway. Ik zie een aantal video's voorbij komen op Facebook, waarin hij uithaalt naar Trump. Ik begrijp dat hij van Republikein overgestapt is naar de Democraten. Hij vecht nu voor een plekje in het congres. Nou, ik geloof dat zijn gevecht inmiddels alweer voorbij is. Vrij roemloos ten onder gegaan. Maar hij vraagt zich af, Jelle, van hoe verander je van partij? Verander dan gewoon je biografie op je social media en dat is het? Of moet je je nog aanmelden? Ja, hoe ga je van Republikein naar Democraat?
11: Ja, heel simpel. Of gewoon door van de ene op de andere partij te gaan stemmen. Dat is de eenvoudigste manier. Maar je kunt ook lid worden. Bekend voorbeeld, Ronald Reagan. Die was democraat. En die is toen hij in de strijd ging voor gouverneur van Californië, is hij van partij veranderd. En die maakte daar in de loop van zijn carrière ook heel veel grappen over. Dus dan zei hij in een debat of zo, zei hij, ja, en ik weet best hoe de democraten denken, want ik was er zelf een. Dus dat kan heel makkelijk. Het kan trouwens bij ons ook heel makkelijk, eerlijk is eerlijk. Je kunt van partij veranderen. Tenminste, gewoon als burger, hè, kun je lid zijn van een partij. Je kunt lid worden van een andere partij. In de politiek is het wat lastiger in Nederland. Want als je eenmaal gekozen bent, kun je wel eruit, maar niet naar een andere partij. Maar je kunt je wel liëren aan een andere partij. Dus je kunt meestemmen met een andere partij. Het is eigenlijk wat dat betreft, je weet, in de Nederlandse en in de Amerikaanse grondwet komt het woord politieke partij niet voor. Die bestaan niet. Het zijn geen grondwettelijke dingen. In geen enkel democratisch land in de wereld is dat het geval, met uitzondering van Frankrijk. Dus het partijlidmaatschap is iets wat omgaat buiten eigenlijk de wettelijke kaders. Dus het organiseren van gekozen leden, en dat doen ze zelf in een partijvorm. Maar dat is ver. Er zit geen juridische kant aan.
12: Je moet je in veel staten ook registreren om voor een partij, in ieder geval in de primaries. Dus ik neem aan dat heeft George Conway ook gedaan waarschijnlijk. Je moet toch ook ontvanger worden door die partij, toch? Ze moeten je maar willen. Ja. Dat is denk ik ook.
11: Ze moeten je maar willen, ja, dat klopt. Ja.
12: Oké, ik moet ook even aan Trump denken. Die is ook meerdere malen van partij gewisseld. Hè?
11: Ja.
12: René Frederiks nog eventjes. Ik hoor heel veel over UFO's, zegt hij. Ik vind het wel opmerkelijk dat deze buitenaardse wezens na langdurige reis door het universum duidelijk voorkeur hebben om in Amerika voet aan land te zetten. Want daar zijn de meeste UFO-sightings natuurlijk. Waar ligt dat aan, denk je? Zijn dat de Big Macs van McDonald's of toch die sappige Texan barbecue steak waarvan de geur inmiddels tot alle hoeken van het universum is doorgedrongen?
11: Ah, geweldig. Ja, dat moet het zijn. Ik zou geen andere verklaring hebben.
12: Leuk.
11: Het is een leuk verhaal, hoor. Omdat dat is iets wat altijd terugkomt. buitenaardse wezens. En er zijn hele plekken waar mensen in New Mexico is zo'n plek.
12: Roswell, hè?
11: Ja, Roswell ben ik ook wel eens naartoe geweest. En daar heb je dan allemaal gelovigen die gaan naar een plek waarvan vast staat dat daar ooit een UFO is geland. Er is nu ook van regeringswegen zijn ze er iets minder cynisch over. Hè? Er is dus nu ook officieel onderzoek naar meldingen. Dus ze nemen het wel serieus.
12: Tenslotte, Bernard, denk jij dat Amerikanen iets goed geloviger zijn dan Europeanen? Of zijn het die afgelegen plekken daar in Amerika dat je toch wat andere dingen ziet?
11: Nou, ik denk je het anders moet zeggen. Amerikanen zijn in het algemeen geloviger dan wij. En dat kan in van alles zijn. Dat kan een godsdienst zijn. Dat kan ook bijgeloof zijn. Maar ze hebben de neiging om dingen graag te geloven. Vandaar dat complotten daar ook zo ontzettend populair zijn. Ja. Denk.
12: En een president heel, heel, heel populair kan worden, wat hij ook doet.
11: Zo is het.
12: Om het even rond te brengen. Ja. Zullen we daarmee afsluiten, Bernard?
11: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp, want die doet het weer. 06-28-13-5020. En wie weet win je dan zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
12: Ja, waar ook heel goed een koud drankje in kan trouwens. Bernard, ik zou zeggen, geniet nog even van die hitte. Jij houdt ervan, dus maak er nog even wat moois van deze week.
11: Ja, oké, en pak direct jouw winterjas uit de kast, Jan.
12: Tot precies, voor de week. Ja. Hoi.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: 10 minuten vertraging en dat zijn natuurlijk bezoekers aan de Titi.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog 10.000 mensen vermist en er zijn ruim 1.400 doden. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Het zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is een 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het geval van deze ondernemer komt er ook heel veel gehakt en kruiden aan te pas. Want mijn gast van vandaag zat in de put nadat zijn lunchrooms failliet gingen. Hij besloot een hobby op te pakken, Brabantse worstenbroodjes bakken en dat als echte ras-Amsterdammer. Dat bleek een schot in de roos te zijn. Welkom Remco.
8: Dankjewel.
7: Wie ben je, wat doe je?
8: Ik ben Remco Beekman en ik maak worstenbroodjes met de hand.
7: Waar heb jij het goed gedaan?
8: Ik heb het goed gedaan door dit bedrijf te bouwen met een keimooi team. Naar het niveau dat we inmiddels misschien wel de grootste worstenbroodbakkerij ter wereld zijn.
7: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: In mijn vorig ondernemersleven heb ik het heel fout gedaan. Iets te veel ego, iets te veel te snel groeien. En dat resulteerde in een persoonlijk faillissement in 2012.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Dit is Bloed, Zweet en Zaken. Remco, jij bent Amsterdammer?
8: Ja.
7: En je verkoopt Brabantse worstenbroodjes.
8: Ja.
7: Hoe zijn die in jouw leven gekomen?
8: Ik verkoop... Ik ben vanuit Amsterdam naar de hotelschool gegaan in Maastricht. De Brabantse vrouwen leren kennen. Dus vanwege de liefde eigenlijk naar Brabant verhuisd. En in Brabant kom je dan... Ja, dat kan niet anders dan dat je in aanraking komt met Brabantse worstenbroodjes, die ze overigens in Amsterdam niet kenden. Ja, en dan blijf je daar hangen.
7: Ja,
8: En dan zo kom je in aanraking met worstenbroodjes. En, nou ja.
7: Bij ons zijn worstenbroodjes alleen maar met kerst en Pasen. Is het in Brabant echt de hele dag door worstenbroodjes?
8: Nou, ik zou zeggen dat inderdaad in de Brabantse cultuur is het zeker met kerst, zeker met carnaval en Pasen ook. Dat zijn ook onze 3 drukste periodes van het jaar. Maar ik kan wel zeggen, Brabanders vieren alles met worstenbroodjes. Tot een uitvaart aan toe. Hè. Ja, overal zijn worstenbroodjes. Ja. Bij, ja.
7: En doe je alleen worstenbroodjes of ook saucijzen?
8: Nee, alleen worstenbroodjes. Focus, focus, focus. Ja. Ja.
7: En wie is jouw doelgroep?
8: Nou, eigenlijk iedereen. In die zin dat iedereen die van een lekker ambachtelijk product houdt, kan een worstenbroodje eten.
7: En waar verkoop je dan bijvoorbeeld?
8: We verkopen heel veel aan de zakelijke markt. Picnic, Albert Heijn, maar ook de sport.

0: vereniging in het dorp en de kaaswinkel. Mm-hmm. En ook rechtstreeks aan de consumenten. Met eigen bakkerijtjes waar de consument binnen kan lopen. Waar we staan te bakken en ze kopen ze recht uit de oven.
1: En waar staan die bakkerijen? Hoeveel zijn het er?
0: Nou, inmiddels hebben we 4 kleine bakkerijen. Dus 1 in Den Bosch waar ik ooit ben begonnen. In Vught, recent in Tilburg geopend. En als klap op de vuurpijl 1 april in Amsterdam.
1: Omzet?
0: We gaan dit jaar over de 6 miljoen. En we hebben vorig jaar net boven de 5 miljoen gedraaid.
1: Ja, winst?
0: Vorig jaar een kleine bescheiden winst van 30.000 euro. Ik verwacht voor dit jaar niet veel spectaculair meer. Maar ik verwacht voor volgend jaar wel veel.
1: En waarom denk je dat?
0: Nou, dat heeft te maken met de investeringen die we hebben moeten doen. De nieuwe bakkerijtjes, de 2 kleine bakkerijen. We hebben ook een nieuwe grote bakkerij gebouwd 2 jaar geleden, die helemaal gecertificeerd is en zo. Ja, dat kost toch altijd wel wat. Dan is alles duurder. Ja. Tot aan de afvalafvoerverzekeringen. En dat had ik misschien niet helemaal goed ingeschat.
1: Ja.
0: Dus dat heeft even nu een. Nou, dat vraagt even een tijdje om weer orde op zaken te stellen.
1: Krap je dan ook meteen achter je oren?
0: Ja,
1: ben ik nou dezelfde fout aan het maken als vroeger, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, zeker. En dat is echt. Dat is best wel een trauma, moet ik eerlijk zeggen. Dus bij elke grote investering, tot voor kort deed ik ze ook niet. Dus 2 jaar geleden is de eerste grote investering geweest met de bouw van een nieuwe bakkerij. Maar nu gingen we naar Tilburg. En vrij vlak daarna hadden we een buitenkansje voor Amsterdam. Ja, dan lig ik echt wel wakker van: Remco, ben je nou niet weer in dezelfde valkuil? En ga je niet weer te hard? En ik vind dat doodeng, ja, als ik heel eerlijk ben. Ja.
1: Laten we eens even teruggaan naar dat moment waar dat trauma toch wel is ontstaan.
0: Ja.
1: Want ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. 2005 begin jij. Een lunchroom. Vertel even, wat was je idee daar?
0: Ja, ik begon die lunchroom in 2005. En ik begon die lunchroom met het idee dat het een keten moest worden. Ik wist al toen ik daar dus het eerste broodje smeerde, dit gaat niet heel lang duren, want ik wilde een keten. We hadden toen, hoe heet hij ook weer, Sjoerd Kooistra, bekend horecaondernemer. Hij leeft niet meer, maar hij had ongeveer heel Amsterdam en alles was van hem. En ik dacht, word ik wel de nieuwe Sjoerd Kooistra. Dat vond ik belangrijk, want ik wilde ook een BMW 5-serie rijden. Dus dan moet je wel veel horecazaken hebben. Dus ik heb die zaak ook op die manier ingestoken. Dat het over te dragen was. Dat de processen helder waren. Met die achtergrond. En dat lukte ook aardig. Dus vanuit die ene lunchroom in Den Bosch zijn we uiteindelijk gegroeid naar 11 horecaplekken. Mm-hmm. En destijds ook ongeveer 100 personeel. Mm-hmm. Dus je zou kunnen zeggen, op het hoogtepunt waren het 11 zaken.
1: Ja.
0: Maar het was ook meteen het dieptepunt. Want dat begon ik in 2005 en in 2009 ging het hard achteruit.
1: Ja, want je bouwt dus naar 11 zaken toe in een paar jaar tijd, begrijp ik.
0: Ja, tussen 2005 en 2009 is het gegroeid. Ja.
1: En hoe deed je dat?
0: Mijn concept was, ik kom met horeca op een plek waar jullie horeca willen hebben, maar waar niet per se horeca de hoofdtaak is. Dus denk aan een tennisvereniging, of in een meubelboulevard, of in een sportcentrum. Je komt om te sporten, maar het is wel fijn dat je dan ook iets gezonds kan eten. En mijn idee was dat ik daar dan een concept voor had. Dat werkte op zich wel, want de mensen waren wel geïnteresseerd. Alleen ja, dus de groei kwam er wel. Alleen ik had mijn zaakjes niet zo goed op orde dat het winst maakte.
1: Nee, want dan ga je bij de tennisclub. Nou, de tennisclub zegt natuurlijk, ja, prima.
0: Ja.
1: Dan pacht je eigenlijk van de tennisclub, kan me zo voorstellen.
0: Ja.
1: Dat levert ook wat cash op.
0: Ja.
1: En dan daarmee open je dan de volgende zaak?
0: Ja, exact. Wat ik heel interessant vond om te doen was, we hadden een geavanceerd kassasysteem waar je ook op tegoed kon kopen. En met name in de sportwereld was dat handig. Hè? Als je ergens 3 keer in de week sport, heb je een keer geen geld bij. Wil je gewoon. Dus op je clubpas kon je bij ons tegoed storten. En met dat tegoed kon je dan later afrekenen. Hmm. En dan zei ik, als je nu 50 euro betaalt, dan zet ik 75 euro tegoed.
1: Oh ja.
0: Had ik mooi 50 euro cash.
1: Had je alweer van tevoren gehad.
0: Exact. Ja. En daarmee kon ik mooi een volgende zaak openen. Maar goed, uiteindelijk werd die zaak natuurlijk, die 75 euro, ooit ingelost.
1: Ja.
0: En de marge in de horeca, dat was niet die 25 euro die er bovenop zat.
1: Maar dat was wel een manier om eigenlijk die financiering rond te krijgen.
0: Exact.
1: Voor die volgende zaak, zeg maar.
0: Exact.
1: Ja.
0: Want als ik voor de financiering bijvoorbeeld naar een bierbrouwer ging, dan keek hij naar mijn cijfers en dan zei hij, wat denk je zelf?
1: Dat heb je wel geprobeerd.
0: Zeker, en dat lukte in het begin ook. Dus op die manier heb ik ook wel financiering op kunnen halen of goede leaseafspraken kunnen maken. Maar richting het eind ging dat natuurlijk niet meer.
1: Nee.
0: En durfde ik dat ook niet meer te delen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, want dan, want je loopt op tot 11 zaken.
0: Ja.
1: Bij welke zaak dacht je, het begint wel een beetje kielen te worden allemaal?
0: Ik denk dat dat was in 2008. Toen heb ik in één keer 5 of 6 horecazaken tegelijk geopend. Ik vond ook heel belangrijk dat die allemaal op dezelfde dag overgingen. Van de uitbater naar ons. Dat was al niet zo heel verstandig. Maar dan krijg je dus in één keer 6 zaken waar het qua exploitatie erbij. En daar was ik helemaal niet op berekend. Ik had niet goed...
1: Hoe merkte je dat?
0: Nou, dat je merkt gewoon dat je sowieso je cashflow heel hard achteruit gaat. Hè, dus dat het er echt hard achteruit loopt. Je merkt dat als ik in Amsterdam wegreed naar Rotterdam... om daar mensen weer een beetje te motiveren. Dat het in Amsterdam, voordat ik in Rotterdam was... was het in Amsterdam alweer gekelderd met de vreugde. Ik kreeg het ook niet op die afstanden waren ook niet handig. Dus dat ging echt in een korte tijd...
1: Begon het te schuiven, zeg maar.
0: Ja, en financieel. Personeel werd niet meer, was niet meer zo blij. Ja, dan,
1: maar dat is 2008. Dus dan, ja. Daarna groei je nog door? Of?
0: Nee, dat was wel... Er is nog inderdaad een tennisbaan, geloof ik, bijgekomen in die tijd. Maar er is daarna niet meer veel inderdaad bijgekomen.
1: Dus dan begin je een beetje de controle te verliezen... en dan heb je eigenlijk een te groot stuk afgehapt... en dat moet je nu gaan doorslikken. Dat is eigenlijk waar je in zit. Ja. Wat doe je dan? Want je denkt, ja shit, ik heb het gekocht, nu moeten we door. Wat voor maatregelen probeer je te nemen om controle te houden?
0: Nou ja, inderdaad... Je gaat meer gas geven zelf, harder werken. En hopen dat iedereen in jouw flow meegaat. En misschien nog meer gekke acties te bedenken... om het toch de dag van morgen weer te redden. En
1: wat voor gekke acties waren
0: dat? Nou ja, zo wat ik net zei, over een tegoed. Of nu een wortelappelsmoothie in de aanbieding. En dan het idee hebben dat door de wortelappelsmoothie... je hele jaarrekening zou veranderen. Hè. Dus niet met terugwerkende kracht. Echt niet de juiste dingen gedaan eigenlijk die iets hadden kunnen redden. Ik had veel beter met partners kunnen gaan praten... of mensen zoeken die hier meer ervaringen daardoor kunnen helpen. Of zeggen, stop eens met die zaak of in die hoek, zeg maar.
1: Wanneer gaat het kantelen dat het echt misgaat, dat je dus... Ja, dat je het niet meer houdt.
0: Ja, dat is echt. Dat moment is als uiteindelijk je personeel niet meer kan betalen. Ik bedoel, de Heineken's of de grote leveranciers. Daar kan je afspraken mee maken die ik nooit nakwam. Die kan je rekken. En mee in gesprek gaan met personeel niet natuurlijk. Dus het moment dat de telefoontjes binnenkwamen... dat door jou, Remco, kan ik mijn huur niet meer betalen... door jou, Remco, heb ik nu een relatiecrisis enzovoort. Ja, dat was het moment dat ik echt dacht... nu moet ik echt, dit gaat niet goed. Dus nu moet ik echt stoppen, want nu ga ik er te veel mensen schade aanbrengen... maar hier kan ik zelf ook niet mee omgaan. Nee. Die last was te groot.
1: Dus bedrijf, je hebt faillissement aangevraagd?
0: Ja. Ja, dan ga je naar de rechtbank en dan vraag je faillissement aan. Dan stelt de rechter wat vragen. En dan zegt hij, het faillissement is uitgesproken. Je loopt naar buiten in je blote kont. Want vanaf dat moment kan iedereen zien dat je failliet bent. Hè, dat staat direct op internet.
1: Was dat voor jou een opluchting of een verlies? Of hoe voelde dat toen je naar buiten ging?
0: Nou ja, weet je, dat is in alle opzichten een verlies. Want je droom is niet gelukt. En ook een verlies omdat je als ondernemer mislukt bent. En misschien zeggen mensen andere dingen. En zeker op dat moment hoor je dat überhaupt niet. Maar je bent gewoon mislukt als ondernemer. En tegelijk is het een opluchting. Omdat je de fase net voor je faillissement is misschien wel de ergste. Omdat je dan aan het liegen en bedriegen bent. En dat weet je. Hmm. Dus je zegt tegen de mensen, het komt goed. Terwijl je ligt in je bed en je weet, het komt helemaal niet goed.
1: Nee.
0: En dus dat is echt de vervelendste periode.
1: Want je krijgt telefoontjes van mensen die zeggen, kom met het geld.
0: Zeker.
1: En dan zeg je ook, het komt goed, maar je denkt...
0: Exact, je zegt heel vaak, komt goed. En ik zat ook op een kantoor, net zoals wij nu tegenover elkaar zitten. Daar zat Wendy, die deed de boekhouding. En Wendy zei, nee hoor, Remco is er niet. En dan mocht ik niet niezen of hoesten, want ik zat natuurlijk minder dan een meter afstand. Want elk telefoontje was duidelijk waar het over ging. Dus je kon ook je telefoon niet meer opnemen.
1: Ja.
0: En dan kom je buiten... bij die rechtbank. En dan sta je wel in je blote kont. Maar iedereen die je belt, heb je in één keer wel een antwoord. En ook een antwoord wat geldig is, namelijk... ik ben failliet. Ja. Er is niks meer te halen. Je wordt straks gebeld door de curator. Dus dat is op de een of andere manier wel een soort van bevrijding.
1: Ja.
0: Maar ook, het is ook niet gelukt. Hè? Dus je bent ook mislukt voor je gevoel. Ja.
1: De BV gaat al failliet.
0: Ja.
1: Maar jij zei net, ik ben ook persoonlijk failliet verklaard. Hoe kan dat precies?
0: Ja. Ja, dus ik had inderdaad, ik ben ooit begonnen in Den Bosch toen als een eenmanszaak. Het was één zaakje, investeringsaftrek, allemaal was dat wat slimmer, dachten we. Daarna, toen het groot werd, een BV begonnen. Maar nog wel een aantal zaakjes waren in die eenmanszaak actief. Ja. En ik had natuurlijk niet zo heel goed al die zaken gesplitst. Ik betaalde de rekeningen waar het geld was en niet of dat nou de juridisch juiste entiteit was. Dus met als gevolg dat de BV failliet ging. En toen kwamen nog mensen die zeiden, ja, maar de eenmanszaak heb ik die vordering op. Dus ik kom nog een keer terug. Toen heb ik nog een jaar geprobeerd om dat te redden. En dat lukte uiteindelijk ook niet. En toen kon ik weer naar diezelfde rechtbank voor het persoonlijke faillissement.
1: Heb je het dan heel veel over je eigen schuld? Of kijk je dan vooral naar buiten en denk je, ja, als anderen het goed hadden gedaan, dan had ik hier niet gezeten?
0: Ja, ik heb wel vaak gezegd dat 2008, 2009 begon het fout te gaan. En dat was precies ook toen de bankencrisis was. Dus dat had er vast mee te maken. Hè, dat door de bankencrisis mensen niet bij mijn tosti geitenkaas gingen kopen. Dat heb ik best lang volgehouden eigenlijk. Maar weet je, als ik eerlijk ben, daar lag het natuurlijk niet aan. Hè. Het lag gewoon aan mij en hoe ik ondernam en welke risico's ik nam en wat ik belangrijk vond op dat moment. Ja. Dat waren niet allemaal de meest pure keuzes. Ja.
1: Ervaar je er nu nog gevolgen van?
0: Goeie vraag, want dat is echt slecht geregeld in Nederland wat dat er gaat. Ik kan nog steeds geen creditcard op mijn naam. Ik kan nog steeds geen telefoonabonnement afsluiten op mijn naam. En tot, ik geloof, anderhalf jaar geleden kon ik geen hypotheek krijgen. Terwijl ik dus een bedrijf had met winst. En toen veel betere winsten dan dat ik net zei. Dus op mijn bedrijf kan ik 5 creditcards, 29 telefoons. Maar Remco Beekman als privépersoon
1: is nog steeds niet boven Jan, ja, eigenlijk, ja. Volgens de banken.
0: Ja, ja. Ja, nog steeds staat er een kruisje. Exact. Ja. Ja. Echt gek.
1: Laten we kijken naar het keerpunt. Dus jij zit persoonlijk aan de grond. BV is failliet.
0: Ja.
1: Je loopt virtueel je blote kont door de straat.
0: Ja.
1: Wat ga je doen?
0: Dat is dan de vraag waarmee je zit. Want je zit ook een beetje te huilen in het hoekje van wat moet ik nou met mijn leven? Nergens in mij komt op, ik ga weer ondernemen. Want dat was wel afgevinkt en mislukt. Hè. Ik ben geen ondernemer, dus laat de ondernemer maar zitten. Dus was meer, ga ik nou bij de Slieger of de Jumbo werken? Want food is wel wat ik leuk vond. Hotelschool, dus in die hoek zou ik het gaan moeten zoeken. Dus dat was een beetje de keuzes waar ik over nadacht. En in die fase van nadenken ben ik ook met worstbroodjes begonnen.
1: Maar als hobby?
0: Zeker als hobby. Nou, eigenlijk niet eens als hobby. Gewoon om geld te verdienen.
1: Oh.
0: Dus je gaat naar de supermarkt, je koopt voor 2 tientjes ingrediënten en dan verkoop je het voor 4 tientjes. En als je leefgeld 40 euro in de week is, dan heb je dat al bijna 50% aan toegevoegd.
1: En aan wie verkocht je dan?
0: Aan de buurvrouw en vrienden van de buurvrouw en iedereen die maar wilde, ja.
1: Oh, wauw.
0: Ja, en ik kon alleen tegen contante betaling.
1: Ja, nee, want anders komt er natuurlijk de schuld wanneer dat komt er even langs. En hoe is dat dan voor jou? Want dan ben je dus eigenlijk een beetje stiekem worstenbroodjes aan het fabriceren.
0: Ja.
1: Om maar niet een cash af te rekenen, om maar niet nog een keer die schuldeisers op je dak te hebben.
0: Ja, nou ja, ja precies. Want uiteindelijk, ik ben niet in de schuldsanering gekomen omdat mijn zaakjes dus niet zo goed geregeld waren. Dus bleven alle schuldeisers gewoon in de lucht. Dus had ik inderdaad een nieuw bedrijf begonnen wat niet kon. Hè, maar of een boot gekocht en had daar natuurlijk meteen beslag op gelegd. Dus ja, die worstbroodjes waren handig om toch wat bij te verdienen. En dat waren kleine bedragen. Maar wel net genoeg om toch nog een beetje te kunnen leven, zeg maar.
1: Ja. En het sloeg aan, dus, begrijp ik.
0: Ja, precies. Dus ik maakte er dan, om te beginnen, 20 op een avond. En dan zei de buurvrouw, als je weer gaat maken, dan wil mijn zus ook. En dan moet het 40 worden. En nou, kan je vertellen, als je 50 worstbroodjes thuis maakt, dat is best veel. Dus dat wordt al snel dat je denkt, nou, hier moet ik een slimmere oplossing voor gaan verzinnen. Maar ik dacht nog steeds, wordt het nou de Slieger of de Jumbo?
1: Ja.
0: Ik dacht nog steeds niet, ik ga iets in de worstbroodjes.
1: Maar goed, dan wordt het de buurvrouw gaat bestellen, de buurvrouw van de buurvrouw gaat bestellen. Wanneer dacht je, ja, maar dit begint uit de hand te lopen. Dit begint misschien toch een handeltje te worden.
0: Ja. Nou, dat was het moment dat ik dus dacht, het wordt thuis wat krap. Ik kon een heel klein anti-kraakpandje vinden in Den Bosch, waar ik worstbroodjes kon bakken. Dus met mijn oventje en mijn deegkuipje daar naartoe. Opzegtermijn van een maand, 300 euro kost. Ik denk, nou, dan ga ik daar bakken voor de buurvrouw en de vriendinnen van de buurvrouw. En elke klant die binnenloopt, is mooi meegenomen. Dat was ook echt achter het station. Niet de beste wijk van Den Bosch. Maar laten we daar maar beginnen. Geen logo op het raam. Is sterk nog. Ik had niet eens een naam. En daar kwamen mensen binnen. met een hele grote glimlach op hun gezicht, die heel blij werden van die worstenbroodjes die ik aan het maken was. En ik werd daar ook echt heel blij van. Die mensen zaten allemaal te lachen. Oh, dit is zoals vroeger. Oh, mijn opa maakte zo. Mag ik met je op de foto? Of mag ik een foto maken? Dus nou, dat maakte mij. Dat zorgde al voor dat je weer wat beter in je vel kwam. Dan kwam er een dame en die zei: deze worstenbroodjes wil ik bij mij op het werk. Ik vroeg waar u werkt, waar die mevrouw werkte. Nou, bij het Jeroen Bos ziekenhuis. Die verkocht 1000 worstenbroodjes in de week. Ik maakte er toen 300. Dus ik was een mega scale-up geworden. Want ik moest die mevrouw van worstenbroodjes voorzien. Ja. Maar nou, en zo meer van dat soort verhalen, dat ik iedereen, de bossen van ook een mooie, de bossenbollen van Jan de Groot kent iedereen. Ja. De bakkers van Jan de Groot kwamen bij mij worstenbroodjes kopen, want die vonden die zo lekker. Dus die kwamen die in een bakkersbroek uit de bossenbollenfabriek bij ons worstenbroodjes halen. Ik zei: waar werken jullie dan? Nou, bij Jan de Groot. En waar is je reiskast, Remco? Reiskast, heb je een reiskast nodig voor worstenbroodjes? Ik heb natuurlijk nooit een bakkersopleiding gedaan, dus ik had geen idee, ik deed maar wat.
1: Ja.
0: Maar ze vonden ze allemaal heel lekker. Wow. Ze bleven komen. Ja, dat was wel een punt ergens dat ik dacht: wacht even, misschien moet ik toch Sligro Jumbo uit mijn hoofd zetten en misschien toch een bedrijf beginnen in worstenbroodjes, wat er niet zoveel waren op dat moment.
1: Ben je veranderd als ondernemer? Want dit is dan de tweede keer.
0: Ja.
1: Ben je veranderd?
0: Ja, zeker. Zeker. Ik weet zeker dat dit me niet nog een keer gaat gebeuren. Ik weet zeker dat ik anders onderneem, veel meer behouden, misschien soms zelfs een beetje in een scheiterd. Ik vind het helemaal niet meer belangrijk om in de kroeg te vertellen waar ik allemaal zaken open. Alhoewel, Amsterdam is wel heel erg leuk om te vermelden natuurlijk. Maar daar gaat het me niet meer om. Ik wil echt een mooi, gezond bedrijf maken nu, wat continuïteit gaat bieden. Wat misschien wel naar mijn kinderen gaat, of waar in ieder geval waar mensen nog heel lang plezier aan beleven. Mm-hmm. En dat had ik vroeger echt wel anders.
1: Ja. Ja. En die cashflow? Ben je daar nu, zit je daar nu bovenop met anderen of wat dan ook? Weet je wel?
0: Ja, zeker. Dus ik heb veel minder financiële problemen nu dan ik toen had. De grap is wel, nu je groter wordt, krijg je ook weer de cashflow-problemen van de seizoensproduct wat wij zijn. Hè? Dus in de zomer hebben we altijd even wat last. En de eerste keer dat je dat dan kenbaar maakt en dat de bank zegt, nou, dan geven wij jou dat geld toch? Dan sta je ook even met je oren te klappen. Want er was nog nooit iemand natuurlijk die geld wilde geven. Wij hadden in drie uur tijd een crowdfunding gevuld. Dus in één keer was dat even anders. Maar goed, tegelijk moet je dan ook wel weer voorzichtig zijn. Dat je
1: en waar ben je dan scheiterig heen?
0: Nou ja, dat ik nooit meer in diezelfde situatie wil zitten. Dus, ja. Dus ik.
1: Maar wat doe je dan nu niet?
0: Ja, in ons bedrijf, ik denk dat ik morgen ook prima naar Eindhoven, Breda, Uden, Roosendaal zou kunnen groeien met bakkerijen. En op elk feestje waar ik sta, krijg ik tips wat ik allemaal wel niet zou kunnen doen met mijn bedrijf. Maar wij groeien 20% per jaar, al jarenlang. En dat vind ik mooi. En goed genoeg. Mm-hmm. Ik wil niet meer dan dat. Dus alle goede ideeën om nog meer sales te hebben, doen we niet. Breda moet ook nog heel even wachten op keilekkere worstenbroodjes. Maar ooit gaan we het wel doen, maar wel in stapjes.
1: In stapjes, ja. Ja. Je hebt 100 man.
0: Ja.
1: Om die worstenbroodjes te maken. Het moet met de hand. Ja. Nou zei je net, nou, 5, 6 miljoen euro omzet en 30.000 euro winst. Dat klinkt mij niet als een hele enorme dikke marge.
0: Nee.
1: Dat ligt aan investeringen die je hebt gedaan, denk ik.
0: Ja.
1: Maar toch, dat moet wel meer worden. Want anders kom je straks toch weer in hetzelfde probleem.
0: Nee, zeker. Dat is ook zo. Dus de marge is nu te dun en dat weten we ook. En nu is het ook fijn dat je dus dat ik nu veel meer deel met wat ik aan het doen ben. Dus dat er ook mensen zijn die mij hiervoor waarschuwen. Zoals jij dat ook doet, dank je wel daarvoor. Maar dus het is veel belangrijker nu, of we hebben nu veel meer inzicht in waar we heen gaan. En de marge op dit moment is te dun. Dat heeft echt te maken met de investeringen die we gedaan hebben. Dat wordt beter. Maar een worstenbroodje is wel een product wat nooit echt een mega marge zal kennen. Omdat het handgemaakt is, zit die factor arbeid is heel groot.
1: Ja.
0: De lonen in de bakken-CEO zijn rigoureus verhoogd de afgelopen jaren. Misschien ook wel terecht. Ja, dat maakt gewoon dat een worstenbroodje. En niemand wil 5 euro voor een worstenbroodje betalen. Maar dan zou ik er wel meer aan verdienen.
1: Ja. Of ga je ooit machinaal worden?
0: Nee, nooit. Dat beloof ik hier plechtig. Ik ga nooit machinaal. Want ik ben nu, ik zeg voor de grap, ik denk dat wij de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij van Brabant zijn. En als je dat bent met een worstenbroodje, ben je dat ook van Nederland. Maar dat zijn we ook ter wereld. Dus wij zijn de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij ter wereld. Tada. Ga ik machinaal, ben ik waarschijnlijk weer de kleinste.
1: Ja.
0: Dus dit is ook een hele lekkere positie, denk ik. Om gewoon lekker ambachtelijk te groot zijn. En het is ook echt het allerleukste. Hè. Dus het is het lekkerste, maar het is ook het leukste voor de mensen. Het leukste werk. Ik wil geen operators, ik wil bakkers die blij worden van wat ze doen. Ja.
1: Remco, Als geboren Amsterdammer, maar nu Brabantse worstenbroodjesmaker, mag jij een Amsterdamse tegeltjeswijsheid voor ons uitzoeken? Ja. Wat zou die zijn? Wat moet erop?
0: Wat moet erop tegen? Nou, wat ik net even zei, delen. Ik ben veranderd door mijn ondernemerschap vooral door te delen. Ik deel alles nu, mijn successen, mijn twijfel, mijn angst, alles delen. En dat verbindt ook mooi. Dus op mijn tegeltje zou zeker staan deel met een uitroepteken. Maar als Amsterdammer zou ik daar dan wel iets aan toevoegen. Dus dat deel, goochemert, zou op mijn tegeltje mogen staan. Ja.
1: Mooi. Dankjewel, Remco Beekman was dat, van kei lekker Brabantse worstenbroodjes. Fijn dat je er was.
0: Dankjewel.
1: Volgende week in Bloed, Zweet en Zaken, toen Marjolein van Tilburg zag hoeveel berichten haar dochter in het midden van de nacht kreeg, besloot ze in te grijpen. Ze bouwde chatlicense, dat is een soort digitaal rijbewijs voor kinderen en ouders. Maar net als het succes begint, volgt een flinke tegenvaller. De techniek onder haar app blijkt onhoudbaar te zijn. En alles moet opnieuw. Over ondernemen in een digitale opvoeding, pionieren en opnieuw beginnen. Volgende week meer. Tot dan.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. De A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort Valkenburg 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En een stuk verderop van Zwolle naar Assen voor Assen-Zuid 6 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met bezoekers van de Titi.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog tienduizenden mensen vermist en er zijn ruim 1400 doden. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Het zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
11: De Nederlandse vastgoedmarkt pelt uit van de regulering, waardoor veel beleggers over de grens kijken. Misschien kijken ze wel om zich heen in België. Daar lijkt de markt dynamischer, maar goed, ook daar zijn flinke tekorten. Wat zijn de kansen? De vraag van deze week. Wat kan de Nederlandse vastgoedsector leren van de situatie in België? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. En dan kun je je abonneren en ook steeds meer Zuiderburen Belgen doen dat. Dat is ongelooflijk leuk. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij in deze speciale aflevering bij Kasteel Braschaat in Braschaat met een vol terras met publiek. Ja, Maarten, over vastgoed gesproken.
12: Ze zijn hier enthousiaster als in Nederland.
11: We hebben al veel locatieuitzendingen in Nederland gemaakt. Dit is er wel één.
12: Absoluut.
11: En dit kasteel,
12: Mooi schitterend. Ja, het is een mooie plek.
11: Check de foto's op onze socials. Een buitenverblijf voor rijke Antwerpse families uit de 18e eeuw. En het is aangekocht door de gemeente Braschaat in 1949. Ze wilden het behouden.
12: Ja, dat vind ik dan toch meteen toch wel bijzonder dat dan de overheid zoiets koopt.
11: Ja, blijkbaar zag er geen particuliere vastgoedbelegger.
12: Wordt verhuurd voor feesten en partijen.
11: En dit soort dingen. We gaan het nieuws doornemen. Jij stuurde een artikel rond van Samuel Hutches. Should American housing politics be Americanized?
12: Ja, interessant. Nou, ik moet er meteen bij zeggen. Het werd mij doorgestuurd door Jesse Frederik.
11: Vriend
12: van de show. En natuurlijk toch wel een van de meest interessante journalisten in Nederland om te volgen. Het gaat er eigenlijk over dat het met name een kwestie is van bestemmingsplannen.
11: Ja.
12: Dus hij zegt, de centrale boodschap van deze man is dat de Europese wooncrisis voor een groot deel het gevolg is van bestemmingsplannen en ruimtelijke regels die de hoeveelheid woningen kunstmatig beperken.
11: Ja, dat is natuurlijk waar.
12: Dus zonder fundamentele versoepeling van die regels blijft elke betaalbaarheidsmaatregel symptoombestrijding. Ja, dat is eigenlijk wel wat wij zelf natuurlijk ook allemaal al de hele tijd zeggen en wat een heleboel onderzoeken zeggen. Maar het is toch wel interessant. En een van de interessante termen die daar de hele tijd in voor terugkomt bij de Amerikanen is YIMBY.
11: YIMBY. En YIMBY staat voor Yes in My Backyard. Ja. En wij kennen natuurlijk het NIMBY, ja. Namelijk Not in My Backyard. En in Amerika, schrijft het artikel, is er een hele beweging van mensen die in de YIMBY zitten.
12: Ja.
11: En die dus eigenlijk uitleggen, je moet wel binnenstedelijk uitbreiden en dat mag in mijn backyard, want we hebben woningen nodig.
12: Ja, maar het gaat er dus, de kern van het artikel is toch wel, ik vond het is, kijk, Jesse is denk ik toch, die is net iets intelligenter dan ik, dus ik kom er wat makkelijker doorheen. En dan Engels vind ik ook alweer moeilijk. Maar het gaat natuurlijk wel heel erg dat we het helemaal juridisch vast hebben gekaderd. Hè. Dus overal, met name in Europa, maar nou ja, wij weten dat in Nederland, zit het gewoon juridisch helemaal vastgekaderd in bestemmingsplannen die je eerst allemaal moet wijzigen. Dus ja, eigenlijk is alles gericht op de rechten van de mensen die natuurlijk al een woning hebben en ergens al zitten.
11: Ja, dus het roept op tot minder juridisering, minder regulering.
12: Ja.
11: En dus ook een YIMBY-trend.
12: Ja.
11: Dan nog even een onderzoek van Pararius.
12: YIMBY hebben we natuurlijk wel. Alleen,
11: nee, NIMBY hebben we.
12: Ja,
11: YIMBY
12: nee, sorry. Maar YIMBY hebben we ook wel. Totdat het toch. We zijn allemaal toch voor meer. En eigenlijk ook wel in je eigen. Niemand heeft een probleem met een straatje er meer bij. Ja, totdat het dan dus echt wel
11: jouw uitzicht
12: lijkt
11: pakt.
12: Op. Ja, precies.
11: Ja, nou, dat is ja, toch echt.
12: We vinden allemaal dat we recht op uitzicht hebben. Maar
11: een onderzoek van Pararius dat we even moeten aanhalen. De vrije sector is onbereikbaar geworden voor een groot deel van de Nederlanders. En dat is vooral te wijten aan falend overheidsbeleid. Punt.
12: Ja, dat is wel de verkorte versie. Maar ja, het interessante is natuurlijk, want we hebben het heel vaak eigenlijk over woningen die uit de huurmarkt verdwijnen doordat ze in de middensegment komen. Ja. Maar hier wordt dus ook aangetoond dat na de invoering van de wet betaalbare huur in 2024, dat het aantal beschikbare vrije sectorwoningen ook enorm daalde. Dus bijvoorbeeld in het derde kwartaal van...
11: Vrije sector huurwoningen, ja.
12: Vrije sector huurwoningen. Ja. Dus in het derde kwartaal van 2024 bijvoorbeeld was er landelijk bijna 40% minder aanbod dan een jaar eerder. Nou, en de grootste terugval zie je natuurlijk in de grote steden. 50% Den Haag, 50% Utrecht, Rotterdam 40%. Ja, dus de verhuurders verkopen ook allemaal massaal hun vrije sectorwoningen. Terwijl natuurlijk we richten ons meestal op die middensegment. Ja, en die vrije sector, dus een heel groot gedeelte die niet in dat middensegment terechtkomt. Nou, bijvoorbeeld in Amsterdam moet je 1,8 keer modaal verdienen voor de middensegment. Dus als jij politieagent bent en jouw partner die werkt bij de Ethos, Dan zit je daar al in.
11: Maar dat is dus interessant.
12: Maar die, kunnen, dus ja, maar die ook... moeten dus al dat hele kleine stukje hebben. En dan komen ze natuurlijk niet meer terug.
11: Een nieuwstoevoeging is, je ziet dus ook dat er veel wordt verkocht in die vrije sector. Omdat gewoon die vastgoedbeleggers eigenlijk uit die markt willen stappen.
12: Ja, en feitelijk zegt Pararius zegt dat die combinatie van regulering, fiscale maatregelen en die wetbetaalbare huur, die heeft geleid tot een forse krimp van het vrije sectoraanbod.
11: Ja,
12: maar ja, dat... Ja.
11: Dan moet ik je tot slot in één zin nog kort vragen naar het feit dat jouw naam inderdaad door Sita Pels genoemd is in de Amsterdamse gemeenteraad, Maarten de Gruyter. Wat is er gebeurd in het kort?
12: Ja, in het kort, ik zat op het podium tijdens de Provada. En toen zei ik dat Sita Pels vast niet durfde te komen op de Provada. En het was heel vervelend, want zij stond al te wachten in het panel na mij. En dus dat heeft zij aangehaald in de gemeenteraad. Dat Maarten de Gruyter had gezegd dat ik niet durfde te komen. Maar ik was in een panel daarna.
11: Ik zag dat jij op in LinkedIn een mea culpa hebt gedaan.
12: En daar heb ik in LinkedIn wat over. Nou, ik zat een beetje te denken, moet ik nou de aanval kiezen? Maar vond ik in dit geval geen verstandige. En dus ik heb mijn verlies genomen.
13: Vastgoed gezocht.
11: van de wet betaalbare huur tot een reeks fiscale maatregelen. De Nederlandse vastgoedmarkt zucht onder overregulering. Logisch dus dat beleggers kijken naar andere landen. Naar onze zuiderburen bijvoorbeeld. Hoe staat de Belgische vastgoedmarkt er momenteel voor? We bespreken het met Christophe Thijs van het Belgische vastgoednetwerk CIB. Christophe, van harte welkom. Fijn dat u er bent.
13: Bedankt voor de uitnodiging.
11: Welkom in de uitzending. CIB, niet elke Nederlandse luisteraar weet precies wat jullie doen. Waarmee moet ik jullie vergelijken met een Nederlandse evenknie?
13: Ja, de NVM van België, zeg maar.
11: Okay.
13: Met dat verschil dat wij naast vastgoedmakelaars ook syndici, gebouwenbeheerders, vertegenwoordigen. En dat wij geen platform als een Funda hebben in beheer.
11: Nee, dat scheelt ook een hoop ruzie binnen de vereniging, hoor.
13: En dat scheelt een hoop geld vooral.
12: Dat scheelt een hoop geld. Ja. Beetje geld mag wel een beetje ruzie kosten, toch?
11: Dat is ook waar. Hoe zou je het sentiment op de Belgische vastgoedmarkt omschrijven?
13: Tot eind vorig jaar zat dat behoorlijk goed. Nu dreigt de markt wel wat stil te vallen. De eerste signalen zijn daar ook over.
11: En heb je het dan over de koopmarkt?
13: De huurmarkt, daar zit sowieso, maar daar zullen we misschien straks nog wel even over hebben. Daar zit sowieso weinig beweging in, omwille van schaarste. Maar ja, de koopmarkt...
11: Valt een beetje stil?
13: Valt een beetje veel stil.
11: Met welke oorzaken dan?
13: Tal van oorzaken. Voornaamste oorzaak is de stijgende rente. Maar ook buitenlandse spanningen, duurdere bouwmaterialen... mensen die afwachtend worden, typisch Belgisch denk ik dan. Economisch wat onzekerheid, dus dan gaat de Belg even in zijn schelp kruipen, zoals wij dat dan zeggen. En afwachten wat de markt gaat doen, terwijl ik al jaren en maanden aan het verkondigen ben van dat net niet te doen op zulke momenten.
12: Maar is er wel aanbod?
13: Ja, er is voldoende aanbod. Maar er is een groot probleem wat het aanbod betreft. Ik bedoel daarmee, een Belg is stuk op kant-en-klaar vastgoed. Ik bedoel daarmee, meteen bewoonbaar, likje verf en ik kan erin trekken.
11: Is dat zo? Want een Belg is toch ook opgevoed met het idee dat ze zijn eigen huis moet bouwen in het leven?
13: Ja, bouwen, dat gebeurt al een tijdje niet meer bij ons. Het nieuwbouwprojecten liggen echt wel stil bij ons. Het gaat heel lastig. Dat heeft alles te maken met de 21% btw die bij ons nog altijd geldt op nieuwbouw.
11: Ja.
13: Ongelooflijke beslissing trouwens van de overheid om dat niet terug te draaien, want die nieuwbouwmarkt die heeft het heel, heel moeilijk. Geen goed nieuws voor projectontwikkelaars bijvoorbeeld. Maar onze renovatiemarkt, en dat is een 70% van het totaal aanbod zijn panden die licht tot wel zwaar moeten gerenoveerd worden. Ja, die renovatiemarkt die heeft het heel, heel moeilijk. Dat heeft te maken met, wij hadden tot vorig jaar... wel wat subsidiëringen lopen op die renovatiepanden. Dat betekent als je zwaar zou renoveren en je EPC, je energielabel, kon je omhoog trekken. Ja, dan werd dat interessant. Dan kreeg je daar de nodige subsidie voor. Ja, we hebben het federaal en Vlaams wat moeilijker. De vinger staat op de knip. Op de knip staat op de vinger. Ik kan er even niet bij komen. Begrotingsmoeilijkheden, waardoor dat er...
11: Subsidie is er dus ook al. Ja. Maar als je dan kijkt, want dit zijn particuliere kopers, maar professionele investeerders in vastgoed, zie je daar ook minder enthousiasme om te kopen en te handelen?
13: Ja daar is... het is niet volledig weggeëpt. Het is minder dramatisch dan momenteel op de residentiële markt. Maar ik blijf het zeggen, wij hebben die investeerders. En ik ben heel blij dat er hier wel hopelijk een aantal rondom mij staan. We hebben jullie heel hard nodig. Omdat onze huurmarkt zit ook totaal anders in elkaar dan bijvoorbeeld in Nederland. 90% van het aanbod wordt gecreëerd door kleine investeerders.
11: Ja.
13: Mensen die een pensioentje willen opbouwen, die 50 zijn geworden, de woning is afbetaald en die investeren in een pand om te verhuren.
12: Maar jullie, de huurmarkt is überhaupt maar heel klein, hè?
13: Ja, we hebben 70% van de Belgen is eigenaar van een woning, 30% huurt.
11: Ja. En dat is inclusief de sociale sector?
13: Dat is inclusief de sociale sector. Ja. Maar ja, die sociale sector die bij ons, die hinkt wel wat achterop. Wij hebben 200.000 mensen die aan het wachten zijn, recht hebben op een sociale woning, maar het aanbod is er niet.
11: Ja, daar kun je van alles over zeggen. Want
12: waarom worden die niet gebouwd?
11: Op een woning wacht iedereen natuurlijk.
12: Wat is de reden dat die niet gebouwd worden?
13: Die sociale woningen?
12: Ja.
13: Er zijn weinig gemeenten in Vlaanderen die sociale woningen en het type publiek dat die gaat bewonen graag ziet komen. Dat is het NIMBY.
14: Ja, daar hebben wij een regiewet voor. Die wordt volgende week aangenomen. Komen we nog even op terug. Ja. Nog even terug naar de koopmarkt. In Nederland zijn de prijzen van koopwoningen de afgelopen 10 jaar grofweg met 90% gestegen. Ja. En dat lag in 2015 op €250.000. Gemiddelde verkoopprijs, ondertussen is het €490.000. Is dat in België ook gebeurd?
13: Die enorme prijsstijging? Niet in die mate. Wij hebben traditioneel een relatief rustige markt. Maar wij zitten op 10 jaar tijd met een prijsstijging van rond de 45%. Dus wij zitten nu op gemiddelde prijzen. Moet ik even op mijn papiertje, want die weet ik niet van buiten. Voor een gemiddelde woning zitten wij op 380.000. En voor een appartement op 280.000.
14: Ja, en datgene wat bepaalt waar het duur is, dat is zoals overal in de wereld, locatie.
13: Locatie, locatie, locatie. Ja, we bevinden ons op een hele dure locatie momenteel.
12: Maar het is, wat wel interessant is natuurlijk dat toch het verschil tussen België en Nederland. Jullie zitten gemiddeld tussen de 2500 en €3000 per vierkante meter, volgens mij.
13: Ja.
12: En dat is in Nederland iets boven de 4000.
13: Ja.
12: Dus hoe...
13: Maar wij bouwen groter dan jullie.
12: Ik geloof 3 meter vierkante meter per persoon in België meer dan in Nederland.
13: Ja, die cijfers weet ik niet.
12: Dat valt mee. Dus wij zitten op 55 en jullie geloof ik op 58. Maar hoe kan dat dan toch lager zijn? Want jullie hebben net zo'n tekort.
13: Ja, wij moeten tegen 2050 500.000 woningen bijkrijgen om aan de vraag te voldoen.
12: En dan zou je toch denken dat die prijs omhoog zou gaan, toch?
13: Ja, dat zien we voorlopig niet gebeuren. Heeft heel vaak te maken. Prijzen worden bij ons een beetje bepaald. Enerzijds door de relatief rustige markt. Maar ook door het feit dat lonen in België geïndexeerd worden jaar na jaar. Dat is een fenomeen dat wij als enige kennen in België.
14: Ja.
13: Wat zie je heel vaak? Dat woningen jaar na jaar stijgen op het niveau van de indexatie van de lonen.
14: Ja, maar dat gaat over de huurwoningen natuurlijk.
13: Nee. De koopwoningen.
14: De koopwoningen
13: zien we dat ook. Zien we dat ook. En als er... Jullie hebben soms in jullie woningmarkt pieken van 10%. Dan halen jullie weer.
14: Ja, dat is ongelooflijk.
13: Bij ons is dat altijd 2-3% jaar na jaar. Wij hebben een hele stabiele, maar daarvoor weinig sexy markt. Hè.
14: Nou, er is ook nog iets anders aan de hand. Dat is namelijk fiscale stimulering. Dat heeft enorme invloed in de prijsontwikkeling. In Nederland hebben we natuurlijk hypotheekrente aftrekken. We hebben jubeltonnen gehad. Nou, daar krijg je dus al die pieken in die markt. Maar in België is er een woonbonus geweest. Dat leek een beetje op die hypotheekrente aftrek. Ja, die is in 2020 afgeschaft.
13: Ja.
14: Kunnen we daarvan leren als Nederland?
13: Ja, dat is in 2020 afgeschaft onder het mom van we gaan de woonbonus afschaffen. Dan gaan we de prijzen van de woningen wat drukken. We zijn ondertussen 6 jaar later en de prijzen zijn evenveel gestegen dan voor de woonbonus.
14: Oh, dat is een argument voor je zilkus. Om die hypotheekrenteaftrek heeft geen zin om hem af te schaffen.
13: Onze ervaring in ieder geval niet. Nee. Maar dat heeft alles te maken en dat gaat bij jullie ook zo zijn. Zolang dat er schaarste is op de markt, gaan prijzen blijven stijgen.
12: Ja, maar dat vind ik dus zo apart. Want het stijgt dus niet zo hard bij jullie. Volgens mij zit in Brussel zelfs dus gemiddelde tussen de 4 en de €6000 per vierkante meter.
13: Ja.
12: Dus dat vind ik niet zo hoog.
13: Zou jij in Brussel willen wonen?
12: Ik heb 2 jaar in Brussel gewoond. Hartstikke mooi.
13: 90% van de woningen in Brussel dateert van voor 1960. Dus ja.
12: Ja, maar dit dateert ook van voor Nederland.
13: Ja, maar dit is lekker opgeknapt. In Brussel is er nog werk aan de winkel.
12: Okay.
14: Dan nog even terug naar de huurmarkt. Die barometer die jullie hebben, die laat zien dat het aantal verhuringen onder de kritieke grens van 50.000 is gedoken.
13: Ja.
14: 16% daling in vergelijking met voorgaande jaar. Wat betekent dat? Dat zijn het aantal transacties dat er een nieuwe huurder in is gekomen. Ja. Daar gaat dat over.
13: Ja.
14: En waarom is dat een kritieke grens? Hoe werkt dat?
13: Omdat wij hebben een zuiver vrije markt. Hè. Onze huurmarkt, wij kennen zo'n systemen als middenhuur en dergelijke. De prijzen worden vrij bepaald. Vorig jaar is daar in Brussel verandering in genomen met het zogenaamde referentiehuurprijzenraster. Dat is een heel moeilijk woord om te zeggen. Je mag je huurprijs tussen die vork houden. En als ga je daar toch boven, dan kan de huurder of een kandidaat huurder klacht indienen.
14: Maar wel op basis van een referentie. Dat lijkt een beetje op het Duitse systeem met de mietelhuur.
13: Ja, maar het grote probleem in Brussel... De Brusselse regering heeft geen gemiddelde huurprijzen. Dus die zijn teruggevallen op voor een referentiehuurprijzenkader te bepalen, hebben zij prijzen van 5 jaar geleden genomen. Nu moet je weten, ja, de prijzen in Brussel zijn gigantisch doorgestegen. Ja, de referentiehuurkader stopt.
14: Maar welke invloed heeft dit? Oké, maar dit is interessant, want dit lijkt een beetje op ons Hugo de Jonge debat van de afgelopen 5 jaar. Welke invloed heeft dit dan, dat wat Brussel dit gedaan heeft, op de huurmarkt? Zijn mensen blijven zitten? Zijn mensen juist wel of niet veranderd?
13: Wat dat Brussel, en dat is anders dan in Vlaanderen. In Vlaanderen zien we dat fenomeen niet. Maar in Vlaanderen zien we een gelijkaardig fenomeen, maar niet in die dramatische mate. Maar in Brussel beginnen investeerders stelselmatig hun vastgoed te verkopen. Simpelweg, van zodra dat er overheidsinmenging in een vrije markt is, zie je de investeerders massaal gaan lopen. En daar waarschuwen wij al jaren voor. En ja, Brussel, ik mag het misschien niet zeggen, het is een beetje politiek uitgedrukt, socialistische regering, socialistische
12: invloeden. In dit programma mag je dat rustig zeggen.
13: Ja, okay,
12: geen enkel probleem.
13: Ik zou zeggen, in België let ik wel meer op mijn tellen, maar we zijn hier buiten België.
12: Ja.
14: Maar dat is dus interessant, dus je ziet de overheid wil gaan reguleren en dan lopen dus de beleggers weg en die gaan verkopen. En als ze gaan verkopen, dan komt zo'n pand in de koopsector en niet meer in de huurmarkt.
13: Absoluut. Ja. En dat is een fenomeen dat we heel sterk zien.
14: En dus kunnen mensen die de huurmarkt of überhaupt de markt willen betreden, omdat ze bijvoorbeeld naar Brussel verhuizen om te gaan werken, of in Antwerpen een woning zoeken. Studenten die van het kot komen en die willen, zo noem je dat, op kot gaan, toch?
13: Ja, op kot gaan.
14: Precies.
13: Ja.
14: Dus ze komen uit het kot. Dus mijn nichtje zit in Antwerpen op kot. En die willen een woning huren. Dat is dus nu heel problematisch geworden, net zoals in Nederland.
13: Dat is heel problematisch. Ik had het daarnet over de Brusselse markt. In Vlaanderen geldt, want er is een regionale bevoegdheid, even voor de duidelijkheid, de huurmarkt bij ons. Dus de Vlaamse markt, daar gelden die referentiehuurprijzen niet. Daar is echt de vrije markt. Maar daar geldt een ander probleem. Tegen 2028, dat is binnen 2 jaar, moeten alle huurpanden minstens aan EPCD voldoen. Dat wil zeggen, weinig energieverslindend. Tegen 2030...
14: De energielabel A of B of zo, wat we in Nederland zouden
13: zeggen. Tegen 2030 mag een huurpand dat niet minimum een EPCD heeft, mag niet meer verhuurd worden.
12: Nee, maar ik neem aan dat nieuwbouw daar sowieso allemaal binnenvalt.
13: Ja, nieuwbouw. Maar,
12: goed, als er zo weinig, want toch even interessant voor beleggers vanuit Nederland, of investeerders of ontwikkelaars. Als die huurmarkt zo klein is dan, en die prijzen zo aan het stijgen en er wordt zoveel uitgepompt, dan moet het toch heel erg interessant zijn om juist hier te gaan investeren en te gaan ontwikkelen?
13: Absoluut, ja. Daar pleit ik heel sterk voor. Maar ja, de prijzen spelen daar wel een rol. Wij zien fenomenen momenteel op onze huurmarkt. Als je morgen een huurpand in Antwerpen te huur zet, dan heb je 24 uur later 200 kandidaten.
14: Ja, en mensen tekenen zonder het gezien te hebben.
13: Ja, dat is nu wel heel uitzonderlijk. Dat dateert eigenlijk vanuit de coronaperiode. Omdat wij daar geen huisbezoeken mochten doen.
14: Maar die krapte is echt hetzelfde als in Nederland, de huurmarkt.
13: Maar wij zien echt wel dramatische toestanden.
12: Maar is het een soort van vrije sector huurmarkt?
13: Het is een vrije sector.
12: Ja, dus ik mag vragen wat ik wil als
13: huurmarkt. Je mag vragen wat je wilt.
14: Ja, en zelfs nog krapte, Maarten. Dus dat is interessant. We zijn te gast in Vlaanderen, prachtig kasteel in Brasschaert, het kasteel van Brasschaert. Zeg maar het Wassenaar van Antwerpen. En we werpen een blik op die Belgische vastgoedmarkt. Zoals je hoort, Christophe Thijs is bij ons te gast, Belgische vastgoednetwerk CIB. En Christophe, we moeten het echt even hebben over die particuliere belegger. De investeerders, die ook om ons heen staan hier. Die Belgische huurmarkt is van oudsher een private markt. Hè? Dus zo'n 90% van de huurwoningen is in handen van particuliere verhuurders, kleine beleggers. En die noemen jullie de wafelbakbeleggers. Waarom is dat?
13: Ja, dat dateert de huidige generatie, zo, waaronder dat ik mezelf nog altijd... wij kennen dat fenomeen niet van de wafelbakbeleggers. Maar vroeger werd er tussen pot en pint op familiefeesten. En terwijl er al eens een wafeltje werd gebakken, werd er gezegd onder familie van... Ja, je moet investeren in vastgoed en dergelijke meer. En dan ging men zonder veel kennis van die vastgoedmarkt, dat is ondertussen gelukkig wel wat veranderd, ging men investeren in een woning en dergelijke meer. Dus dat dateert eigenlijk...
14: Is dat een succes voor veel van dit soort beleggers van vroeger? Of zijn er ook veel mensen nat gegaan zonder kennis?
13: Nat gegaan niet, want wij hebben... Zolang dat er schaarste is op een huurmarkt, kunt je niet nat gaan.
12: Nou ja, als je fiscaal natuurlijk het om je oren krijgt, zoals nu in Nederland. Dus
13: huurinkomsten worden in België niet fiscaal belast.
12: Nee, maar er zijn heel veel dingen die in Nederland ook niet zo waren. Maar komt een nieuwe regering en die hebben ineens allerlei dingen aangepast.
13: Ja, men is op zoek bij ons ook naar een slordige, denk ik, 17 miljard. Dus, en in een van de voorstellen, de Belgische regering heeft een aantal experten bevraagd. En een van die experten, in de expertennota staat dat de huurinkomsten gaan belast worden in België. Dus ik hou mijn hart vast als dat gaat doorgevoerd worden. Want
12: dan wordt er nog meer verkocht natuurlijk.
13: Dan wordt er nog meer verkocht en nu... Tot vorig jaar konden investeerders bij ons hun rente inbrengen of een deel van hun interesse inbrengen in hun belastingen en was dat aftrekbaar voor investeerders. Dat heeft men vorig jaar afgeschaft. Stel men dat men die huurinkomsten zou gaan belasten, dan garandeer ik u, dan spreken we van een gigantisch probleem op onze huurmarkt.
14: Maar dat doen we in Nederland gewoon in box 3, toch? Dat is toch het belasten van de huurinkomsten? Ja. Dat doen jullie dus niet?
12: Waarom is er in België geen institutionele beleggingsmarkt?
13: Ja, dat zal historisch zijn. Wij hebben geen grote spelers die hier ook een warme oproep om dat wel te doen. Maar wij kennen dat traditioneel niet. Waarom dat niemand die stap al heeft gezet?
12: Maar er zijn geen pensioenfondsen in België die investeren in huurwoningen. Waar investeren die dan in? Of zijn er geen pensioenfondsen in België?
13: Mij zegt dat totaal niks. Nee.
14: Oh. Ja, die zijn er vast wel, maar die zitten blijkbaar niet in grote versteden zoals in Nederland.
12: De vraag is of hij zo goed zit in een pensioenfonds.
14: Ja, dat is ook zo. De overdrachtsbelasting moeten we het ook even over hebben. Want toen in Nederland er een beetje gejaagd werd op de particuliere vastgoedbelegger, toen was buy to let, nou hup, 10% aan de slag.
13: Ja.
14: Hebben we dat hier?
13: Wij kennen geen overdrachtsbelasting, maar we kennen wel de registratierechten.
14: Oh, wat is dat dan?
13: Registratierechten. Als je een pand koopt en het is je eerste woning, betaal je daar 2% registratierechten op aan de overheid. Is het je tweede woning of alle woningen die daarna komen, betaal je 12%
12: Maar dat is ook feitelijk hetzelfde. En dat is ook bij commercieel vastgoed toch ook zo?
13: Dat geldt altijd.
14: Ja, dus het heet anders, maar het lijkt op elkaar.
13: Het lijkt op elkaar, ja. Ja. Bij jullie,
14: is het nog wel interessant om in België te investeren? Want de mensen luisteren naar, die zitten in Nederland.
13: Ja, ik kan alleen maar heel sterk oproepen om net wel te investeren in onze markt. We hebben elke investering gelet op het feit dat wij echt wel nood hebben aan die kleine investeerders om die huurmarkt zuurstof te geven. En wij heel veel nood aan investeerders.
14: Christophe Thijs van de CIB, dank voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
15: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld. Oh.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
3: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
4: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
3: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met...

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Pottenbovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. 2 moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. Bij een controle van een auto in Zundert heeft de politie 12.000 illegale sigaretten gevonden en ook contant geld. Hoeveel precies is niet duidelijk, meldt Omroep Brabant. Alles is in beslag genomen, zaten 2 mensen in de auto en die zijn aangehouden. De bestuurder had drugs op. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Nederland en Europa kunnen heel veel leren van de manier waarop Zuid-Korea, Japan en Taiwan omgaan met geopolitieke dreigingen. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker schreef er samen met Casper Witz een boek over. Ik spreek hem straks. Maar nu eerst, meer dan 90% van de Israëlische bevolking vindt dat Iran de oorlog heeft gewonnen. Netanyahu ziet dat heel anders.
7: We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb, to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger.
6: Ondertussen keldert de populariteit van Netanyahu. Ik praat erover met Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad. Over het Israël na 7 oktober. Welkom terug, moet ik zeggen.
8: Ja,
6: fijn weer
8: wel
6: te zien. Ja. Hoe benard is de situatie van Netanyahu?
8: Zeer, zeer benard. Maar, dat hebben we wel eens vaker gezegd in dit programma en in andere programma's op deze zender. Bibi heeft ook een ongelooflijk vermogen om zelfs onder de meest stringente omstandigheden nog weer op te staan en groot te worden. Maar op dit moment ziet het er heel slecht uit. En dat is eigenlijk een combinatie van meerdere factoren. Je zei het net al, Israël heeft deze oorlog verloren. En ook al hoor je op dat fragmentje dat hij met zijn hand op de tafel slaat, dat viel me nu op toen nog een keer liet horen. Dat heeft niet de meerderheid van de Israëli's weten te overtuigen. Maar wat ook meespeelt, is dat zijn de opiniepeilingen voor de verkiezingen, die als het goed is eind oktober plaatsvinden, er niet al te best uitzien. In elk geval niet ook om een coalitie te vormen met andere partijen. En ten derde, en dat is in Nederland niet echt in het nieuws geweest, logischerwijs, maar hij heeft ook begin van deze week zijn ondervragingen bij het gerechtshof af moeten ronden of afgerond. Dat kruisverhoor, dat is maanden bezig geweest vanwege de oorlog, steeds weer uitgesteld. Maar nu is het toch ongeveer ten einde. Er komt nu een fase waarin allerlei andere getuigen moeten optreden. Maar wat opvalt is dat hij ongelooflijk vaak gelogen heeft, zichzelf heeft tegengesproken, iets anders heeft gezegd dan dat hij bij de politie verhoren heeft verteld. Het ziet er dus zeer slecht voor hem uit in juridische zin.
6: Ja, reden voor hem om te denken, ik wil zo lang als het kan premier blijven, dan ben ik onschendbaar, hè?
8: Exact. Ja. En ook als hij de verkiezingen verliest, maar de oppositie het niet voor elkaar krijgt om een coalitie te smeden, dan blijft hij een soort van premier, een tijdelijke premier.
6: Demissionair in elk geval voor een tijd. Exact. Maar daar zijn volgens het Israëlische systeem limieten aan, hè? Dus bij ons kan dat eindeloos.

0: sturen, maar daar niet. Ik geloof een maand of 6 weken en dan moet het gepiept zijn. Anders.
1: Dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Nieuwe,
0: ja.
1: En zolang er een, we hebben dat natuurlijk ook gezien tussen 2020 en 2023, waarin er 5 verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dat was precies om deze redenen. Zowel de Bibi-blok als het oppositieblok konden maar geen regering smeden. En als ze dat wel deden, dan viel het ook heel snel, omdat ze eigenlijk veel te weinig support hadden.
0: Ja, hoe zit het onder zijn eigen aanhang? Hoe is het met zijn populariteit? Ja, onder de Bibiisten, zal ik maar zeggen.
1: Ja, je zei net even dat getal van 92%. Nou, diezelfde poll werd ook gevraagd aan specifiek Netanyahu-aanhangers. Heeft hij de oorlog of heeft Iran de oorlog gewonnen? Dat was 93% van zijn aanhangers vindt
0: dus
1: dat
0: meer
1: Iran.
0: Dus meer dan het landelijk gemiddelde.
1: Ja. Exact, meer dan. Maar wat ook apart is, is dat ze daarbij toch niet allemaal Netanyahu de schuld geven. Wie ze wel de schuld geven, dat is 1, meneer Trump. He, dat is alsnog een idioot. Hij werd een paar maanden geleden nog als held en bevrijder geloofd in alle studio's. Nu is hij ineens een sukkel, een idioot, of hoe je het ook maar wil noemen. G.D. Vance is een antisemiet, want die is er op uit om Israël ten val te brengen. Jared Kushner en Witkoff, de envoys die bezig zijn met daadwerkelijk die deal sluiten, werden zelfs Jewboys genoemd.
0: Ja.
1: Joodse jongens die alleen maar op het geld uit zijn. Nou, dat is echt een antisemitische kreet, waar vervolgens ADL, organisatie in Amerika die antisemitisme aan de kaak stelt, ook meteen aan de kaak stelde. Dat vond ik wel heel sterk van ze.
0: Nou, in elk geval, hij staat er dus niet goed. Die verkiezingen komen eraan. Wat voor model heeft hij nou in zijn hoofd? Hoe hoopt hij te werk te gaan? En dan wil ik ook even praten met het alternatief, namelijk oppositie, want die is er ook.
1: Ja, precies. Nou, dat is precies het probleem. Kijk, ik heb vanochtend nog even zitten rekenen met allernieuwste gegevens, opiniepeilingen over de verkiezingen. Dan ziet het er zo uit. De huidige coalitie, dus de partijen van Likud, van Bibi Netanyahu en zijn partnerpartijen, krijgen samen 47 zetels.
0: Je hebt er 61 nodig.
1: Exact, je hebt er 61 nodig, dus dat is niet genoeg. Maar de oppositie zonder de Arabische partijen krijgt er 50.
0: Ja.
1: Dus die hebben ook niet genoeg zetels. De Arabische partijen hebben er samen 10. Dus dat zou net aan moeten kunnen.
0: Ja.
1: Maar dat willen ze niet.
0: Nee, maar dan denk ik toch aan wat Bennett heeft gedaan. Destijds is een hele korte periode geweest dat Bibi geen premier was. En dat was toen Naftali Bennett,
1: 2022.
0: Een zeg maar modern orthodoxe politicus. Een coalitie heeft gevormd met 8 partijen, meen ik, waaronder de Arabische partijen, alleen maar om die koet buiten de deur te houden. En ik denk, als de mensen maar boos genoeg worden, dat Bennett is nu weer kandidaat, samen met Lapid, leider van de oppositie, en nog anderen.
1: Ja.
0: Misschien dat zoiets weer gebeurt en dat er toch een soort overeenkomst komt met die Arabische partijen.
1: Nou, dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat Israël heel erg gebaat is bij verandering, hoe dan ook. Dat het tijdperk Netanyahu mag wel ten einde komen. Daar is inmiddels iedereen het over eens. Maar er is wel een addertje onder het gras. Kijk, we zitten natuurlijk 2022 was echt een andere tijd. Voor Israëli's is 7 oktober 2023 een breuk. Een breuk ook met de gedachte dat je met Arabieren kan samenwerken. Ik zeg het nu even zoals ze dat in Israël zeggen.
0: Ook de 21% Arabieren in eigen land?
1: Ook de 21% Arabieren in eigen land. Eisenkot, de runner-up, die dus nu 21 zetels zou halen, terwijl Likud er 22 zou halen. Dus hij komt dicht in de buurt. Eisenkot heeft gezegd, ik ga niet met de Arabieren samenwerken. Dus als de grootste oppositiepartij dat zegt, dan wordt het dus heel ingewikkeld. Een ander model zou kunnen zijn dat ze werken met de religieuze partijen. Dus de echte orthodoxe, niet de nationale Ben-Gvir-achtige extremisten, maar juist de echt ultra-orthodoxe partijen. Maar dat levert ook weer een probleem op bij het electoraat. Want die zeggen, hey, wij dienen in het leger, maar die jongens met baarden niet. En dat kunnen we niet toestaan. Dus wat gaat Bibi doen? Dat vroeg je. En ik ben het niet vergeten dat je die vraag hebt gesteld. Wat hij gaat doen, is dat hij op alle mogelijke manieren de Arabische partijen gaat zwart maken. Zodat de oppositie het onmogelijk wordt gemaakt om daar alsnog een coalitie mee te vormen. Want als die dat doet, dan is er een impasse. Dan is er dus die periode dat die formatie niet lukt. En dan moeten er weer verkiezingen komen. En dan weer, en dan weer.
0: Ja, ja, dat is al een aantal keren eerder gebeurd. Het is een coalitiesysteem. Het lijkt erg op het Nederlandse systeem. Het kost ook altijd zo'n moeite om een coalitie te vormen.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En in die zin zijn dus twee partijen eigenlijk heel gek in de fringes van de Israëlische samenleving. Dat zijn de kingmakers. Dus ofwel de Arabische partij, ofwel de ultra-orthodoxe, die eigenlijk allebei door de midden-Israëli's niet worden gezien als serieuze partners.
0: Ja. Even de kwestie Libanon of Hezbollah, want dat is eigenlijk een apart hoofdstuk in dit geheel. Mijn indruk is dat de meeste Israëliërs zeggen van alle kanten, in deze kwestie heeft Netanyahu absoluut een punt. Als hij dat stukje van Libanon niet bezet houdt en als hij niet continu het land weet te verweren tegen aanvallen van de Hezbollah, vooral op het noorden van het land, ja, dan gaan we helemaal naar de bliksem. Dus we moeten hem daarin wel steunen. Terwijl Trump duidelijk aan het zeggen is, joh, als je niet naar mij luistert, haal ik je onderuit. Dus ja. wat dat betreft staat hij wel sterk, ook in eigen land.
1: Dat klopt. Dat is ook heeft weer te maken met 7 oktober. Sindsdien is de doctrine veranderd. Er is nu een veiligheidsdoctrine die eigenlijk zegt, we moeten om Israël heen een veiligheidszone maken. Of dat nou in Libanon is, in Gaza, en wie weet ook wel in Syrië en in Jordanië, die ons moet beschermen tegen een herhaling van Zetten. En dat, die angst is zo groot dat de meeste Israëli's dat wel prima vinden. Toevallig belde ik vanochtend met een vriendin. Haar zoon werd opgeroepen om in Libanon te dienen. Dus die zit nu weer in Libanon. Zij kan daar uiteraard niet van slapen. Want ik weet niet of je dat hebt bijgehouden, maar ongeveer elke dag wordt er een soldaat omgelegd. Dat betekent dat ook in die gezinnen ontstaat ook discussie. Want haar zwager en haar schoonzoon, ook jongens in de leeftijd van reservedienst, die hebben geweigerd. Die zeggen, we gaan hier niet meer aan meedoen. Want als wij meedoen met deze bezetting van het zuiden van Libanon, dan spelen we Netanyahu in de kaart. En dat willen we niet.
0: Nee.
1: En dat zijn echt niet, dat zijn geen linkse jongens. Dat zijn hele gewone Israëli's die al heel veel reservedienst hebben gedaan. En die zeggen, khalas, in het Arabisch,
0: ja,
1: genoeg.
0: Ja.
1: We zijn er klaar mee, we doen het niet meer.
0: Wow. Is hoogverraad, hè?
1: Ja.
0: Niet naar oproep luisteren is hoogverraad.
1: Nou, het gebeurt heel veel.
0: Ja,
1: het gebeurt buitengewoon veel.
0: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël na 7 oktober. Israël houdt op dit moment ook nog iets van 60% van Gaza bezet. Netanyahu wil dat zelfs opvoeren naar 70%, las ik. Hoe kijken de Israëliërs daarnaar?
1: Ik denk dat daarvoor hetzelfde geldt als Libanon. Ze zien natuurlijk net zo goed als wij allemaal dat Hamas niet is verslagen. Sterker nog, dat hij zich weer aan het hergroeperen is. In dat stukje van 40%. Dus ook daar zie je dat er heel weinig tegenstand is tegen het idee dat Gaza verder moet worden geannexeerd. Dus ook daarin zie je dat Netanyahu nog wel haakjes heeft om weer populair te worden. Waren het niet dat dat natuurlijk onmogelijk is, één. Hè, want we zeiden even voor de uitzending, je kunt zo'n terroristische organisatie niet alleen maar met wapens verslaan. En ten tweede, Trump wil het niet.
0: Nee.
1: Dus Trump wil alsnog daar natuurlijk wel iets doen. Hij wil daar een real estate visie verwerkelijken. En dan kunnen alle Israëli's nog zo roepen dat Kushner een Jewboy is. Maar ondertussen is het ongeveer het enige plan wat er überhaupt is. En er is ook al heel veel over te zeggen over dat plan. Maar dat plan is alsnog beter dan niks.
0: Oké, een kwestie die misschien nog meer reuring oproept en ook verontwaardiging in Israël, in de Arabische wereld, en maar eigenlijk overal. Dat is wat er op de westelijke Jordaan-oever gebeurt, waar naar mijn idee kolonisten, maar het zijn een soort hooligans, bezig zijn om allerlei gebieden die volgens de Oslo-regels niet vallen onder Israëlisch bestuur, om die gewoon in te pikken en mensen te vermoorden.
1: Ja.
0: Keihard en zeer controversieel. Hoe staat de Israëlische bevolking daar nou tegenover?
1: Ja, daar liggen de kaarten toch anders geschud. Ik denk dat ongeveer alle het hele oppositieblok daar zich tegen verzet. Ja. Het is namelijk zo, en dat is best wel, want je zegt het zijn hooligans, maar daar is natuurlijk nog wel, daar zijn nog wel wat vragen over. Hè. Arit kwam deze week met een heel diepgaand onderzoeksrapport over het noorden van de gebieden. Dus dan zit je rondom Jenin. Ja. Area A en B, hè, voor de luisteraars, dat is dus gebied van de Palestijnse autoriteit. En daar zijn in het afgelopen half jaar tientallen nieuwe nederzettingen gebouwd, maar ook legerbasis. Ja. Dus of het leger nou ze achterna komt, of dat het leger er eerst gaat zitten en dan vrijbaar, dat weten we niet, dat zegt het onderzoek niet. Maar het lijkt er toch wel op dat de minister die over de gebieden gaat, hè, dat is natuurlijk Smotrich, dus zelf ook een kolonist, dat hij dat ook echt op een semi-officiële manier doet, waardoor het ook veel moeilijker gaat worden om bij het Hoge Rechtshof, hè, dat proberen sommige organisaties, om daar dan een stokje voor te steken, om dat inderdaad weer terug te draaien. Ja. Het is een annexatie, in het klein, maar het gebeurt wel degelijk.
0: Ja. In alles wat we bespreken komt het woord oplossing niet voor. De Amerikaanse vicepresident Vance, je had het al over, beet Israël laatst toe dat Amerika nog de enige vriend is die ze hebben.
2: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: Ja, leeft dat besef nou in Israël?
1: Ja, je ziet zeker onder strategisten en commentatoren dat besef heel, heel groot is. Mensen zijn heel erg bang dat inderdaad nu ze Amerika's sympathie en steun aan het verliezen zijn, dat op een dag ook zal uiten in geen wapens meer en geen geld meer. Ook geen veto's meer in de UN. Hè, die proberen om Israël tot orde te roepen. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Maar je ziet ook dat het Bibiaanse idee, hij noemde dat wel eens de villa in de jungle. Hè, wij zijn gewoon helemaal alleen. Op andere momenten noemt hij dat Sparta. Wij zijn alleen, we kunnen niemand vertrouwen. De hele wereld is tegen ons. Iedereen is een antisemiet in dop. En dus moeten wij gewoon onze eigen boontjes doppen. En dat gaan we ook doen. Ik hoorde vandaag op Aruts 14, hè, dus het Bibi-propaganda-kanaal.
0: Ja, precies.
1: We kunnen dit prima alleen. We zijn slim. We hebben geld. We kunnen dit. Ja. Nou, ik heb daar zo mijn twijfels over.
0: Ja. Maar goed, even terugkomen naar het uitgangspunt. Je zei 90%. Vindt dat Iran heeft gewonnen. En in Bibi's eigen partij zelfs 93%. Dat moet uiteindelijk toch tot iets concreets leiden. Mensen moeten dan toch zeggen, hoe het ook linksom of rechtsom, we zitten op het verkeerde spoor en we moeten de zaak redden. Ondanks wat Kanaal 14 allemaal roept.
1: Ja, ja. Nou ja, er is één partij, zeg maar een relatief grote partij die kans van slagen heeft om boven de kiesdrempel te komen. Dat zijn de Democraten. Yair Golan is ook een ex-militair, maar dat is de groep, dat is een beetje wat vroeger Meret en Avoda waren, de relatief linkse partijen. Die proberen nog op de een of andere manier een visie te creëren voor een ofwel twee staten oplossing of iets wat daarop lijkt. Maar daar is ontzettend weinig support voor. En dan heb je nog een groep, die is deze week een soort grassroots groep Standing Together. Die kennen jullie misschien wel. Dat is iets wat je vaak op social media voorbij ziet komen, van die paarse hesjes. Die groep heeft besloten om ook een partij te beginnen. Die partij staat echt voor één land, twee volken. Dus het zit een beetje tussen een één- en een twee-staten oplossing in. Een prachtig partijprogramma. Alleen de kans dat die politiek iets in de melk te brokkelen hebben is zeer gering.
0: Het blijft ontzettend spannend. We zullen je ongetwijfeld deze dagen nog meer spreken. Dank Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël van na 7 oktober.
3: Blik op Europa.
0: Mark Rutte was deze week in de Oval Office en doseerde als vanouds. Dit keer was zijn student Donald J. Trump. Maar of die in aanloop naar de NAVO-top echt onder de indruk was van docent Rutte, valt te bezien. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Rutte en een lessenaar, daar zetten die dan met dik viltstift getekende grafiek op. En daarboven stond dan weer Trump's trillion.
4: Ja. Ja. Gouden letters.
0: Gouden letters. Helpt het?
4: Oeh. Mag ik eerst een kleine aanloop nemen? Ja. Mag ik eerst zeggen dat Rutte wel heel erg in zijn element was in de Oval Office. Dat ik hem weer zag als die leraar maatschappijleer aan het Johan de Witt College in de Schilderswijk, wat hij een paar uur in de week bleef doen als premier. En wat me ook opviel, Bernard, normaal als een leider in de Oval Office komt, dan kom je eigenlijk niet aan de beurt. Hè. Dan is het Trump en de Amerikaanse pers en veel binnenlandse kwesties.
0: Ja, en hij sprong op, hè?
4: Ja. Rutte dacht, ik pak gewoon aan het begin 6,5 minuut. Ja. Dat was ongekend. Docent Rutte die even de vloer pakt. En dat op deze manier ook voor het oog van de Amerikaanse pers liet zien.
5: Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here. Because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017. Right. Trump 45 plus Trump 47. A total of extra spend by the Europeans and the Canadians of 1.2 trillion.
4: Ik weet niet of de student Trump was afgehaakt nadat hij hoorde trillion Trump en dat het daarbij is gebleven met zijn focus. Ja. Maar ik weet wel dat afgelopen zondag sprak ik Jeffrey van Leeuwen, de rechterhand van Trump in het NAVO-kabinet. En die had dit eigenlijk al voorspeld.
6: We gaan de cijfers presenteren aan de president, laten zien waar we nu staan. En ik denk dat je om die cijfers niet heen kan. Dus ik denk dat we er op die manier heel constructief en positief in gaan.
4: Ja, en zo geschiedde, Bernard. En volgens mij belde ik jou deze week. En toen zei ik, grappend, dit wordt een PowerPoint-presentatie. Zie je het voor je? Ja. Alleen, ik had niet gedacht dat het zo letterlijk zou zijn dat Rutte zou zeggen, ik sta op, ik ga naar mijn lessenaar, ik heb hier een paar prachtige grafieken voor je en dit ga ik aan je uitleggen.
0: Ja, nou is natuurlijk de grote vraag. Dit is allemaal om indruk te maken op Trump. Stroop om de mond smeren, noem het maar op. Het is de methode Rutte in extremo, zal ik maar zeggen. Hoe kijkt Trump nou naar Europa? Helpt dit iets? Maakt het iets uit?
4: Nou, de eerste 10 minuten denk je, Trump vindt het wel leuk dat Rutte een beetje doseert. Hij geeft hem de ruimte. Hij haakte denk ik wel na een paar minuten af toen Rutte begon over hoeveel jobs dit opleverde. Dus hoeveel extra banen erbij kwamen. Nu de defensieindustrie in Europa op volle toeren lijkt te draaien. Want ja, dat ging om tienduizenden. Nou, daar draait Trump zijn hand niet voor om natuurlijk. Nee. Ik heb nog steeds de indruk dat Trump daarna dacht, ik ben niet zo happy met Europa.
7: It would have been nice if they said that they didn't say it. But as Secretary General, and he's the boss of the whole operation, I think if I would have called him, he probably would have found a way to help if we needed it. I feel, you know, would have been a little bit different.
4: Yeah. Hij zit nog vol met rancune over Iran, hè?
0: Ja.
4: En die in zijn ogen uitgebleven steun van de bondgenoten.
0: Ja. En het verhaal van Rutte is steeds, nee, dat zie je verkeerd. De NAVO is wel degelijk bereid en in staat om hulp te verlenen. Maar ja. Er moet een soort ankerpunt komen, letterlijk en figuurlijk, om dat aan te binden. Bijvoorbeeld het bestendigen van dat 14-puntenplan of wat dan ook. Want onze schepen liggen klaar, zal ik maar zeggen.
4: Ja, zeker. Ik denk ook dat Rutte, hij is heel erg aan het balanceren. Hè, hoe hou ik Amerika bij de NAVO, maar ook de Europese landen. Nu heeft hij weer ruzie met Meloni, omdat hij eigenlijk heeft gezegd dat Italië superveel aan die Epic Fury-operatie heeft meegedaan. Maar Meloni zegt nu in het Italiaans, questo è un tranello, het is een valstrik. Wij hebben helemaal niet zoveel meegedaan. Wij willen helemaal niet deze illegale oorlog steunen. Dus je ziet dat Rutte op dat koord balanceert. Maar ja, hij weet misschien meer dan ik, bijvoorbeeld dat Trump serieus overweegt om anders niet naar de NAVO-top te gaan in Ankara.
0: Nee, dat zou heel vervelend zijn. De vraag is, denk al met al, hè, we hebben het bekeken, jij hebt bekeken, je analyseert het op een ontzettend grappige manier. Denk je dat die lezing of de presentatie of de Rutte-show nut heeft gehad?
4: Wij denken er misschien net iets anders over. Ik denk dat het nut heeft tot op zekere hoogte, omdat Rutte de scherpe randjes nu misschien van de ergernis van Trump heeft afgehaald. Hij gaat nu wel naar die NAVO-top in Ankara. Hij zegt ook, ik doe dat vanwege Erdogan. Hij zegt ook, Turkije is mijn grote vriend, misschien ga ik weer F-35-jets aan ze geven. Mogen ze weer onderdeel worden van het programma. Tegelijkertijd denk ik dat jij zou zeggen, Bernard, ja, volgens mij is Trump gewoon boos, vindt hij Europa op dit moment niet collegiaal en blijft hij daarbij.
0: Ja, dat is inderdaad wat ik denk dat hij denkt. Tot slot, Voor Trump is de oorlog in Iran belangrijker dan de oorlog in Oekraïne.
4: Ja.
0: Europese NAVO-bondgenoten kijken daar anders naar. Hoe kijkt Trump naar Zelensky?
4: Ja, elke keer weer een soort momentopname, dat houden wij in de gaten. En dit is wat hij in het bijzijn van Rutte zei.
8: You like winners. Do you think President Zelensky is winning right now? He famously...
9: Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides. But I think he's doing pretty well. You have to say he's courageous. He's got great equipment. But he's got great men. He's got fighters.
4: Ja, het goede humeur dat Trump had tijdens de G7-top vorige week heeft hij dus nu weer doorgetrokken als het gaat om hoe hij kijkt naar Oekraïne. Ja. Tegelijkertijd weten we dat Trump, als hij bijvoorbeeld weer met Poetin zou spreken, kan omslaan als een blad aan de boom.
0: Ja, de grap is steeds, elke 6 minuten denkt hij wat anders en dat deelt hij dan ook
4: en
0: mee.
4: En 6,5 minuut van Rutte was dus net 1,5 minuut te laat.
0: Precies, dankjewel Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
10: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
16: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
17: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
18: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
3: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg nog deze zondagochtend. 2 korte files. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud. De A28 Zwolle-Assen voor Assen-Zuid 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat zijn bezoekers aan de Titi. En op de N57 Middelburg richting Rotterdam, daar rijdt het langzaam voor goede reden. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd, twee moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. Bij een controle van een auto in Zundert heeft de politie 12.000 illegale sigaretten gevonden en ook contant geld. Hoeveel precies is niet duidelijk, meldt Omroep Brabant. Alles is in beslag genomen, zaten twee mensen in de auto en die zijn aangehouden. De bestuurder had drugs op. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Het begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: Middenmachten zoals de Europese Unie, Canada en Japan moeten samenwerken om een vuist te maken tegen de grootmachten in de wereld.
21: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and a most to gain from genuine cooperation.
0: Dat waren de woorden van de Canadese premier Carney eerder dit jaar op het World Economic Forum in Davos. Maar wie daar al veel langer over praten zijn Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Daarover heeft hoogleraar Korea-studies Remco Breuker het boek De Kracht van Middenmachten geschreven samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits. Welkom.
22: Dank je
0: wel. De ondertitel van jullie boek luidt: Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Waarom zijn die landen zo belangrijk voor ons?
22: Nou, ze zijn überhaupt al belangrijk voor ons, zeker in economisch opzicht nu. Maar wij denken heel sterk dat ze veel belangrijker zouden moeten zijn. Ook omdat je ziet dat landen, kleine middenmachten als Nederland, in toenemende mate geïsoleerd zijn geraakt in het geopolitieke. Ja, nog geen geweld op veel plekken, maar het zit er wel aan te komen, lijkt het.
0: Ja, het zit er dichter, ja.
22: We zijn onze grote beschermer kwijt en we weten niet Amerika. En dat is waarschijnlijk blijvend. Even afwachten natuurlijk.
0: We
22: gaan slecht om met China, denk ik.
0: Ja. Het boek leest als een soort pamflet. Maar het is een boek geworden, waarom?
22: Ja, nee, dat is volledig mijn schuld. Het was een pamflet en we konden niet stoppen met schrijven. Dat is ons aan te rekenen. Het was een pamflet en het is een boek geworden. Er moest heel veel in. Dat onderstreept eigenlijk ook weer ons argument dat we te weinig weten over Oost-Azië in Nederland. Er wordt te weinig aandacht aan besteed, het onderwijs en zo. Dus we moesten best wel veel gedachten introduceren om onze argumenten goed begrijpelijk te maken. Ja, en dat heeft woorden nodig.
0: Ja, en we kennen eigenlijk Japan en Korea en Taiwan alleen maar van de producten waar ze beroemd om zijn. Ja. Auto's of chips of zo.
22: En
0: voor de rest weten we er niet zoveel van. Hè? Dat is natuurlijk. Je hebt een aantal aanbevelingen, daar komen we straks op. Eerst kijken we naar wat we kunnen leren. Zuid-Korea, Japan en Taiwan zijn drie hele verschillende landen met andere achtergronden en toch vinden ze elkaar hierin. Komt dat puur door die gemeenschappelijke vijand?
22: Nee, niet alleen. Het is ook een beetje een toeval, zou je kunnen zeggen. Het is hoe de geschiedenis loopt. Het zijn landen die op een eigen manier een hele enorme strijd ook hebben moeten vechten met hun eigen autocratie. Dit zijn landen die Taiwan en Zuid-Korea, althans in de jaren 80, nog dictaturen waren.
0: Ja.
22: Japan was een koloniale grootmacht die andere landen heeft onderworpen en ingelijfd.
0: Waaronder Korea.
22: En Taiwan ook. En daar weten trouwens in Nederland natuurlijk ook echt wel wat van. Wat dat stukje geschiedenis. Zowel Taiwan als Japan als Zuid-Korea hebben dat overwonnen. En zeker Taiwan en Zuid-Korea hebben dat eigenlijk helemaal op eigen houtje gedaan. En dat is denk ik een van de belangrijke lessen die je eruit kunt trekken. dat naast die economische bloei die je daar ziet, ook een democratische bloei ziet.
0: Ja, en dat is van binnen uitgekomen, zoals het hoort. Nooit van buitenaf opgedrongen, door wie dan ook. Laten we even praten over Taiwan. Dat land wordt bedreigd, eigenlijk. Hè, doordat China steeds zegt, ja, vroeg of laat dan pakken we het terug of in, of het hoort bij ons. Enfin, daar hebben we het vaak over gehad. Oorlog wordt gevreesd. Hoe gaan deze landen daarmee om, met die dreiging? De dreiging dat Taiwan gevaar loopt.
22: Ja, alle drie anders. Kijk, voor Taiwan is het natuurlijk een existentiële kwestie, want als dit fout loopt, is er geen Taiwan meer. Nee. En wat je ziet, en hier praat ik Casper helemaal na, hoor. Casper is de Taiwan-expert. Taiwan eigenlijk een hele robuuste democratie heeft weten te creëren, juist om die dreiging van buiten te weerstaan. Wat je vaak ziet is juist de reflex de andere kant uit. We moeten ons nu verdedigen tegen het buitenland, dus nu zijn even alle vrijheden opgeschort. Wat er in Taiwan is gebeurd is dat al die groepen die denk ik zich zorgen kunnen maken of ze in vrijheid kunnen verder leven als China de zaak zou overnemen. Kijk maar wat er in Hongkong is gebeurd. Ja. Bijvoorbeeld natuurlijk de democratieactivisten, maar ook de LGBTH-gemeenschap. Die maken nu deel uit van een samenleving die zich verzet tegen die dreiging. Die zich daarvoor wapent eigenlijk om dat niet te laten gebeuren. Ja. Dat is denk ik iets heel erg waardevols om in te zien, dat die een bedreiging van buiten zou moeten leiden eigenlijk tot een sterkere democratie in het land, waarin iedereen, omdat iedereen wat te verliezen heeft, zijn of haar of hun steentje bijdraagt.
0: Ja, het is op zichzelf knap, want toen Chiang Kai-shek, de eerste president van Taiwan, daar kwam, toen was het echt een rabiate dictatuur, en daarna toch ook nog heel lang.
22: Ja, nee, Chiang Kai-shek was niet de meest democratische aangelegde man. Nee. Klopt, ja.
0: We hebben dat zelf bij Rusland lang niet gedaan. Pas bij de Russische invasie van Oekraïne werden we wakker, namelijk, wat is hier eigenlijk aan de hand en is dat nou wel een soort bevriend land of niet? Trump zijn we ook nog steeds een beetje aan het pleasen.
22: Ja.
0: Is dat de vergelijking die jullie ook willen maken? Dat wat wij doen niet werkt.
22: Ja, we slaapwandelen, denk ik, geopolitiek gezien nog steeds. En dan ben ik nog optimistisch. Want een deel van mij denkt ook dat we nog steeds aan snurken zijn.
0: Ja.
22: Dat we gewoon niet in de gaten hebben wat er gebeurt en hoe alleen landen als Nederland kunnen komen te staan. En dan moet je tegen wapenen. En daar moet je 24 uur per dag mee bezig zijn. En ik weet niet, als we dat zijn, dan zie ik de resultaten niet. Ja, en dan moet je vertrouwen op eigen kracht. En dan kan je niet vertrouwen op de kracht van een Amerika of een China of welke andere grootmacht ook. En dan moet je dan is de alliantie met andere middenmachten die gelijkgestemd in de wereld staan, echt de enige optie die je hebt. En binnen de EU heb je natuurlijk een aantal van die landen, maar ook buiten de EU zullen we toch echt verder moeten kijken.
0: Ja, maar wat wij natuurlijk hebben, en dat komt omdat wij al een hele tijd democratieën zijn, natuurlijk in dit deel van de wereld, is dat we narigheid vermijden. We willen geen confrontaties. Nee. En als ik jou goed begrijp, zeg je, ja, maar dan moet je het lef hebben om die wel aan te gaan.
22: Ik denk niet dat we, als wij ze niet aangaan, dan worden ze aangegaan voor ons.
0: Ja.
22: En dat is denk ik wel, als ik in één zin het verschil zou moeten karakteriseren tussen hoe Taiwan, Zuid-Korea en Japan de bedreigingen, de crisis die er nu zijn in de wereld bekijken en hoe wij dat in Nederland doen. Wij leven toch nog een beetje in de wereld zoals we die graag willen zien.
0: Ja.
22: Een wereld waarin Trump uiteindelijk wel tot zijn zinnen komt. Rutte houdt hem onder controle tot hij aftreedt, zodat zijn termijn erop zit.
0: En daarna komt er weer een gewone president.
22: Dan kunnen we weer gewoon verder.
0: Ja.
22: Terwijl in deze drie Oost-Aziatische landen men leeft in de wereld zoals die is. Ja. Namelijk in een zeer instabiele, onzeker geworden wereld, waarin je maar beter voor jezelf kunt zorgen, want niemand gaat het voor jou doen.
0: Nee. Dit is BNR De Wereld. De gast is Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Witz schreef hij het boek De Kracht van Middenmachten over het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor ons.
1: So let me say this clearly. Taiwan is not just relevant. It is indispensable to the global conversation on peace, prosperity and the future of democracy.
0: Ja, dat was de vicepresident van Taiwan, mevrouw Xiao, als ik het goed uitspreek, op bezoek in Brussel vorig jaar. Jullie komen een hele reeks aanbevelingen. Er zijn er 18. Die kunnen we niet allemaal behandelen. Okay. We gaan er een paar van doornemen. Ja. Welke vier zelf de belangrijkste?
22: Oh jee, gewetensvraag. Ja. Ik zou het echt niet weten.
0: Oké. Zullen we het omdraaien? Ja, pakken we er een paar uit. Maak een vriendencoalitie vanuit de Tweede Kamer met Taiwan. Verschillende andere Europese landen hebben dit ook gedaan. Waarom moet dit?
22: Nou, als je kijkt, mocht er oorlog komen met Taiwan, en die kans is er, dan zou dat rampzalig zijn voor. Laten we eerst blijven naar de economie, kijken naar onze economieën. Aanvoerlijnen via de Zuid-Chinese Zee worden verstoord. Japan wordt geïsoleerd, Zuid-Korea ook. We worden volledig afhankelijk van China. Dat zou iets doen met het echt een negatieve invloed hebben op het machtsevenwicht in de wereld. Richting autocratie gaat het dan. Dat wil je voorkomen. Je wil daar geen oorlog vechten. De beste manier om dat te voorkomen is niet om elke keer als China een stapje zet verschrikt naar achter te springen, maar om precies het tegenovergestelde te doen. Wat we bij Oekraïne niet hebben, of te laat hebben gedaan, namelijk steunen tegenover de bullebak aan de andere kant van de grens.
0: Ja.
22: Laten zien dat als het oorlog wordt, dan is het niet alleen oorlog met Taiwan.
0: Dus dat betekent dus steun aan de landen die jullie beschrijven. Taiwan, Japan, Zuid-Korea.
22: Ja.
0: In plaats van steeds maar mopperen op of te keer gaan tegen China. Dus ja, dat
22: of bang zijn voor China, omdat jij wil China niet uitdagen. Natuurlijk wil je China niet uitdagen. Maar ik vermoed dat escalatie het best kan worden voorkomen door krachtig te staan voor jouw partners. En daar hoort dan Taiwan bij, wat mij betreft.
0: Ja, de samenwerking op economisch gebied is prima.
22: Ja.
0: Die hebben we.
22: Ja.
0: Denk maar aan de chips. Ook politiek gezien hebben wij voor Taiwan wel enige sympathie. Maar wat we niet doen, is wat we naar mijn mening gewoon zouden moeten doen, namelijk het land erkennen.
22: Ja.
0: Dat hebben we allemaal. We hebben het allemaal laten vallen in 1979, omdat Taiwan uit de VN was en China erin. En dan had je die eenlandspolitiek. Hebben we allemaal gezegd: oké, doen we dan aan mee. Maar als je zo consequent wil zijn, zeg je nou, dan moeten we daar maar eens een streep onder zetten en Taiwan erkennen. Wat is er eigenlijk op tegen?
22: Ja, ik denk de onvermijdelijke ruzie die zal volgen met China. De sancties die China zal opleggen aan landen die Taiwan erkennen. Ik kan me voorstellen dat het een hele pijnlijke situatie gaat zijn.
0: Dat weet ik niet, maar je waarschuwt zelf tegen de angst.
22: Absoluut. Ja. Ik denk dat je dat serieus moet overwegen. En dan kijken wat het beste werkt. Als dat erkenning is, dan zonder meer voor erkenning kiezen.
0: Ja, en gewoon weer een ambassade neerzetten.
22: En in voorbereiding daarop de relaties aanhalen. Ja. Taiwan doet het al met ons. Hè? 650% meer investeringen in de afgelopen jaren in de EU door Taiwan.
0: Ja. Ander punt. Bouw aan een veiligheidsdivisie met Zuid-Korea, Japan en Taiwan en let daarbij vooral op het beschermen van aanvoerlijnen en cruciale grondstoffen. Zeg je dan maar eigenlijk, we moeten geen Europese China-strategie maken, maar eentje die we samen ontwikkelen met deze drie landen.
22: Nou, we zullen wel een Europese China-strategie moeten hebben, ben ik bang. Maar ik denk dat het verstandig is om dat met deze landen ook te ontwikkelen. Deze landen weten hoe ze met China moeten omgaan. Zijn onafhankelijk gebleven, ondanks soms enorme druk. Over het algemeen zonder oorlog te voeren. Dus daar kan je wel best wat van leren. En ja, het zwakke punt, een van de krachtigste punten waar China natuurlijk een bijna monopolie op heeft, dat zijn die zeldzame mineralen en aardmetalen, al wat die is meer zij.
0: Ja.
22: Dus ja, je moet die aanvoerlijnen beschermen. Aan de kant moet je ze ook wel misschien investeren in andere manieren om eraan te komen.
0: Maar het heeft veel te maken, alles wat je vertelt heeft veel te maken met lef. Valt mij op. Het gaat gewoon om te zeggen, we durven dingen te doen of te zeggen.
22: Nee, klopt. We zijn
0: laat ze dan maar komen met hun woedende reactie. Hupsakee.
22: Dat is zo, ja.
0: Een paar andere punten die met elkaar samenhangen. Bestrijd het anti-Aziatische racisme.
22: Ja.
0: En verstevig de kennis over Oost-Azië in het onderwijs. Hoe groot zijn bijvoorbeeld in Nederland de vooroordelen?
22: Extreem. En werkelijk, ik heb het zelf ook onderschat, wat notabene mijn werk is.
0: Ja.
22: Toen met corona zag je dat de rare dingen die er opeens over China werden verteld.
0: Ja.
22: En Chinezen.
0: Dat kwam ook door Trump. Hè? I call it the China virus.
22: Ja, dat kun je zeker.
0: Heeft ook niet geholpen.
22: Heeft ook niet geholpen.
0: Nee.
22: Maar ja, we zijn allemaal mensen die zelfstandig kunnen denken. Dus dat kan je verwerpen. De manier waarop er lacherig werd gekeken naar hoe Taiwan en Zuid-Korea het virus te lijf gingen. Terwijl dat veel rationeler, wetenschappelijker en uiteindelijk ook veel beter is geweest. Er zijn minder doden gevallen relatief in Zuid-Korea dan hier. 3 keer zo weinig.
0: Ja, en doen we ook nog steeds dingen als ze zijn niet van elkaar te lijken allemaal op elkaar?
22: Ja, nou, laatst ook met voetbal, vrees, toch? Hè?
0: He?
22: Rafael van der Vaart met voetbal.
0: Oh ja.
22: Grapje.
0: Ja,
22: ja, kijk, en als er voor de rest dat racisme niet is, kan je zo'n grapje maken. Zolang het er wel is, is zo'n grap gewoon. Het helpt allemaal niet.
0: Nee. Nee, maar bovendien, ik hoor altijd van Aziaten dat ze van ons precies hetzelfde
22: vinden. Nee.
0: Jullie doen ook oproep aan de media om meer aandacht te besteden aan Oost-Azië, onder meer bij de publieke omroep. We zitten hier niet bij de publieke omroep.
22: Nee, maar jullie besteden ook wel meer aandacht.
0: Dat is ook zo. Ja. Nu hebben we een paar jaar geleden de serie Squid Game gehad uit Zuid-Korea. Dat was een mega-hit op Netflix. Ja. Wat moet erbij komen?
22: Van alles. Waar het uiteindelijk om gaat, is denk ik dat het belangrijk is voor ons om landen als Zuid-Korea, Japan, Taiwan te zien als Frankrijk, Duitsland en België. Ja. Landen die heel iets eigens hebben. En toch landen waarvan je heel veel herkent van jezelf.
0: Ja.
22: Wat menselijk is. Dat is raar dat ik dat moet zeggen. Maar er is nu, wie gaat er in godsnaam Duitsers en Fransen door elkaar halen en op één hoop gooien? Dat doe je niet. Je weet dat hun geschiedenissen anders zijn. Dat de samenlevingen anders zijn. Kunnen prima met elkaar de één deur. Daar gaat het niet om. En datzelfde niveau van kennis moet je hebben, denk ik, ten opzichte van ons.
0: Nou, vind ik dat met ik ken die landen wel. Ik vind dat met Japan en Korea moeilijker. Eerlijk gezegd.
22: In welke zin?
0: Om die als volkeren uit elkaar te houden.
22: Oh, maar goed, dat leer
0: dat
22: vanzelf.
0: Dat kunnen ze zelf vaak niet eens zo goed.
22: Nee, maar dat is ook niet het belangrijkste. Zeker niet omdat er natuurlijk ook best wel wat over en weer heel veel kruisbestuiving is geweest.
0: Ja.
22: Maar als het gaat om cultuur is dat niet zo moeilijk om ze uit elkaar te halen. En geschiedenis ook niet. Maar goed, dat is ook niet het punt, denk ik. Het punt is, denk ik, dat je ernaar moet kijken wat de jeugd veel meer doet, de echte allerjongste generatie, als gewoon landen.
0: Ja.
22: Gewoon, en waar niks raars aan is, wat wel anders is, wat leuk kan zijn, spannend kan zijn, waar je wat van kan leren.
0: Ja.
22: Dat.
0: Ik ken wel een hele hoop mensen die de laatste tijd die naar Japan en Korea zijn geweest, gewoon met vakantie. Ja. Of dat had ik daarvoor nooit gehoord. Nee. Plotseling in opkomst. Heel goed dus.
22: Absoluut.
0: Heel goed dus. We zien ook in Japan een vrouwelijke premier. Wij hebben in dit land nog nooit een première gehad. Alleen maar premiers.
22: Ja.
0: En zij hebben notabene in dat land met de positie van vrouwen toch niet zo vanzelfsprekend.
22: Nee, klopt.
0: Ook dat is iets om naar te kijken, toch?
22: Absoluut.
0: Ja,
22: ja, en ook iemand die, ondanks de verwachtingen die er waren, ze komt van de conservatieve tak van een vrij conservatieve partij.
0: Ja.
22: Die toch echt verrassend
0: zeer opmerkelijk
22: werk doet. Ja.
0: En die staat een vrouwtje, zo gezegd.
22: Absoluut. Ja. Ja.
0: Nog eentje. Ja. We hebben tijd voor investeren in gezamenlijke wetenschappelijke onderzoekprojecten. En daarbij noem je meerdere disciplines. Werken we nu nog niet genoeg samen?
22: Nee, we werken nog niet genoeg samen. Er wordt samengewerkt hoor. En er is ook belangstelling aan beide kanten. Bijvoorbeeld met Zuid-Korea. Dat ken ik zelf het best als voorbeeld. Maar er kan veel meer worden gedaan. En dan kan het over geesteswetenschappelijk onderzoek gaan. Maar ook op het gebied van de biomedische wetenschappen. Op het gebied van defensie. Er is zoveel meer om te doen. Nederland is natuurlijk ook een land waar veel aan technologie en hoogwaardige wetenschap wordt gedaan. Zuid-Korea ook, Japan ook, Taiwan ook. De synergie die daaruit zou kunnen ontstaan is enorm. En dat is, moet ik ook wel zeggen, daar zijn we nou wel, denk ik, op het goede pad. Omdat deze landen, en Taiwan dan niet, maar ook bij de Europese onderzoeksprojecten worden betrokken. Ja. Dus die vanuit de EU worden gefinancierd.
0: Ja, en ik denk dan ook, Nederland was niet het eerste, maar tweede land in de geschiedenis dat een handelsrelatie had met Japan, al in de 17e eeuw.
22: Ja.
0: Met een eigen handelspost op Deshima. Moeten we een beetje meer denken in die richting? Upskate, terug naar wat we toen deden.
22: Ja, maar dan we mochten dat eilandje helaas niet afdoen.
0: Ja, één keer per jaar.
22: Ja, inderdaad. Ja. Ja, nee, de reis naar de Shogun, naar het Hof. Ja. Nee, maar goed. Ja, inderdaad. Maar dan overal kleine eilandjes. En ook hier vooral. Laat ook hier de aanwezigheid van Japanse, Zuid-Koreaanse en Taiwanese bedrijven, instellingen, kennisinstellingen, noem maar op, gewoon duidelijk zijn. Hoe meer we met elkaar doen, denk ik, hoe beter we er uiteindelijk van worden.
0: Oké. Okay. Dank, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en co-auteur van het boek De Kracht van de Middelmachten over het belang van Japan, Zuid-Korea en Taiwan voor ons.
5: Postma in Amerika.
0: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, jij was gisteren bij de aftrap van Great American State Fair. Dat is ter gelegenheid van de Amerikaanse 250ste verjaardag. Trump hield daar een grote toespraak. Hoe was dat?
6: Nou, dat voelt een beetje gek, Bernard, want dit is dus een nationale viering, hè, voor alle Amerikanen, maar Trump maakte er natuurlijk echt een Trump-rally van. En je weet nog wel, denk ik, hoe dat ontstond. De eerste eerst zouden er artiesten optreden voor die State Fair. Nou, die zeiden op een bepaald moment, die zegden allemaal af, één na één. En toen zei Trump op een bepaald moment, nou, weet je wel wat, ik ga het gewoon wel doen. Ik zorg wel dat er heel veel mensen gaan komen. Wel interessant, want die artiesten zeiden van, wij doen dit niet omdat er een politiek tintje aan zit. Daarvan zei Trump, dat is onzin, maar nou ja, ze krijgen nu toch wel gelijk, moet ik zeggen. En ja, als je dat zag, joh, een groot deel van zijn ministers hield een praatje. Hij vertelde hoe Amerika op sterven na dood was door Biden. Dat hij het land gered heeft. Het ging over transgenders en mannen in vrouwensporten, immigratie. Alle greatest hits van een campagne bijeenkomst kwamen voorbij. Alsof we midden in de campagne zaten. Nou, zitten we ook eigenlijk wel een beetje. En ja, zo beloofde Trump bijvoorbeeld ook dat de benzineprijs heel snel omlaag zal gaan. Nou, daar werd hardop gejuicht natuurlijk. En ja, natuurlijk die oorlogen, die zijn allemaal sowieso ook een groot succes.
7: One week, Iran was essentially finished. In one hour, Venezuela was finished. And I guess we have other things in store, but we don't want to get carried away.
6: Ja, op zo'n moment wat het nationale eenheid moet zijn, krijg je dit. Dus ik zou zeggen, pas maar op Cuba. En ja, het ging, Iran gaat nooit een nucleair wapen krijgen. Het is allemaal al geregeld. Die onderhandelingen, die zijn alleen nog maar voor de vorm, want we weten het al. En om wat, allemaal wat kracht bij te zetten, flyovers van een B-2 bommenwerper, F-35's, F-16's. Nou ja, je snapt het gevoel.
0: Ja, ja, geweldig. Ik heb het ontzettend lachen over dat. Dat was meteen geregeld met. Maar hij heeft 39 keer tot nu toe gezegd dat er een akkoord was met Iran, hè?
6: Ja, dus ik denk inmiddels wel meer. Hij blijft het zeggen. Ja. En je merkt er wel voor die mensen daar, wat vooral Trump-supporters waren, alleen maar eigenlijk, daarvoor is dat ook gewoon waar.
0: Ja, Trump maakt van Amerika's verjaardag helemaal zijn eigen Trump-feestje. Hoe regelde die dat?
6: Ja, je krijgt bij veel van die festiviteiten echt Amerika's geschiedenis en cultuur, maar dan met een MAGA-sausje. Dus niet woke, wel veel Trump-verering, veel militairen, dat soort dingen. Nou, wat ik net ook noemde, de 4th of July geeft hij weer een toespraak. Dit is heel anders dan hoe dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden werd gevierd toen Amerika 200 werd. En dat deed hij door eigenlijk de officiële feestcommissie voor Amerika 250 buitenspel te zetten. Er zijn nu twee feestcommissies tegelijk. Eerst de oorspronkelijke, die heet America 250. Dat is een non-profit, 10 jaar geleden opgericht door het congres, geleid door mensen uit beide politieke partijen. Daar zitten dus ook democraten in. Maar Trump bracht daarbij Freedom 250, wat erg hetzelfde klinkt. Dat is van de Trump-regering, publiek. Privaat. Dus daar zitten ook veel sponsors bij die daar een bijdrage aan leveren. Die zijn ook niet altijd openbaar. Dat is bij die eerste America 250 is dat wel openbaar. Dus er zijn veel zorgen over belangenverstrengeling en ook buitenlandse donoren. En wat je eigenlijk ziet is dat Freedom 250, dus de feestcommissie van Trump, die heeft het eigenlijk helemaal overgenomen.
0: Ja, en die Freedom 250 die heeft dus ook veel meer budget dan America 250.
6: Ja, en daar zie je dus heel duidelijk hoe dit gegaan is. Want America 250 zou $100 miljoen krijgen van de overheid. Heeft uiteindelijk maar 25 miljoen gekregen. Ze hebben nu ook een flink tekort. Ook omdat er minder sponsoren komen. Wat me wel logisch lijkt. Want ja, je hebt nu ook een organisatie van de president. Daar kan je ook geld aan geven. Daar heb je waarschijnlijk als bedrijf meer aan. Hè? Freedom 250, dus Trumps feestcommissie, die kreeg inmiddels al zo'n $70 miljoen van de Trump-regering. Dat moet naar $100 miljoen gaan. Dus veel meer dan de oorspronkelijke feestcommissie. En daar gaat het financieel goed mee. Maar hoe dat dan kan, dat Trumps feestcommissie dus meer geld krijgt dan de oorspronkelijke, dat zegt de Trump-regering niet. Dat is niet transparant. Welke bedrijven of donateurs erachter zitten, dat weten we. Sommigen weten we daarvan, maar in grote lijnen ook niet. En daarvan zeggen democraten dus, ja, wat als dat buitenlandse bedrijven zijn? Belangenverstrengeling, corruptie, hoe zit dat? Dus verdeeldheid.
0: Ja, even heel kort nog, Jan. Wat vinden de Amerikanen van de verjaardag?
6: Nou, wat ik wel heel interessant vond, hier is ook verdeeldheid over. Amerika is natuurlijk gesticht door de Founding Fathers. Die worden enorm geïdealiseerd. Hè? George Washington, Thomas Jefferson, de helden van dit feest, naast Trump. En wat blijkt nu? Maar 19% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers blij zouden zijn met hoe Amerika nu is geworden. 77% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn over dit Amerika. Dus 250 jaar Amerika, een land met daddy issues, Bernard.
0: Oké, dankjewel, Jan Post. Correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard van Hoekburg. Tot volgende week.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
6: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze zondagochtend op de weg. Een paar opvallende files met name in de regio Zeeland. En dat heeft vooral te maken met terugkerende bezoekers van concertatie. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Van Poortslanden tot aan Goede Reede rijdt het langzaam over zo'n 10 kilometer en dat kost je 20 minuten. En de N59 Zeerooskerken richting Hellegasplein voor Zierikzee 5 kilometer met een kwartier.
9: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Evene zegt hij, het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog tienduizenden mensen vermist en er zijn al ruim 1400 doden. Het zal je gebeuren, twee wereldsterren op je bruiloft. Er overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram. En ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De twee hadden in de buurt opgetreden. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot over het ANP-nieuws.
5: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ditmaal vanaf een heel bijzondere locatie. Als het gaat om quantum computers. Namelijk een exclusieve bijeenkomst voor investeerders daarin. En kenners en ontwikkelaars. Georganiseerd vanuit Ground State Ventures in Amsterdam. Op locatie. En dus willen wij alles weten over wat er nu speelt in de wereld van quantum. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
8: En Ben van den Burg.
7: En Ben.
8: Ja, Joe.
7: Elke donderdag hebben we het ook nog over wat er niet met quantum computers te maken heeft in de wereld. Maar wel met andere vormen van digitale
8: belangrijk, technologie. Belangrijk, technieuws. Doornemen.
7: Precies, dat doen wij. Elke donderdag luister daarom de grote techshow als podcast in je favoriete app. Dan mis je daar helemaal niks van. Nu dan gaan we praten over investeren in quantum computing. Want op deze avond heb ik net nog gehoord, 90% van investeringen gaat in AI. Dus oké, waarom zou je dan wel of niet in quantum investeren als het nog zo onbewezen, maar toch ook veelbelovend is? Waarom doen mensen het wel of waarom doen mensen het nog niet? Dat gaan we bespreken met Ton van het Noordende, general partner bij Ground State Ventures. Goed dat je bent.
9: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
7: Ja, fijn dat wij hier kunnen praten. Waarom hebben jullie als GSV er eigenlijk voor gekozen, wij gaan alleen maar in quantum investeren?
9: Ja, toen ik het 5 jaar geleden op een one-pager zette, op één papiertje, verklaarden mensen me ook voor gek. Maar we hebben een soort traject gezien van ontwikkeling van lab naar fab. En actually de technologie die daadwerkelijk uit een lab commercieel kan worden gemaakt. Mm-hmm. En dat zagen we aankomen in de periode rond 2024-2026. En daar zitten we nu middenin. En daarom zie je ook die groeispurt in de industrie momenteel.
8: Ja. En is dat precies wat je had voorspeld? Of is het exponentieel? Of is het vlak? Wat is die grafiek?
9: Ja, nou, die grafiek is allemaal logaritmisch. Dat is allemaal op grote schaal. En als je kijkt naar de investeringen in de industrie, ook gewoon 2-3 keer per jaar groeit het nu jaar op jaar. En dus 10 keer over de afgelopen 3 jaar. Sneller dan ik had verwacht. Maar in ieder geval in lijn met wat ik dacht dat mogelijkwijs zou kunnen. Dus het is heel bijzonder en ook best wel een spannend moment voor ons, ons bedrijf, het fonds en voor de markt.
7: Ja, want het is natuurlijk wel interessant om te benadrukken dat de AI-race compleet waanzinnige vormen heeft aangenomen. Hè?
9: Zeker.
7: We zien wat er is gebeurd met de beursgang van SpaceX. We verwachten wat van OpenAI en Anthropic dit najaar. Ja. Je zou kunnen zeggen het window om nog serieus in AI te investeren is een beetje gesloten. Is dat ook de reden waarom je nu zo hard inzet op investeren in quantum naar voren halen?
9: De waarde van AI ligt volledig achter ons. Om nu nog in te kunnen stappen heb je $1 miljard nodig tegen een waardering van 100 miljard. En een Elon Musk discount of een plus of een premium, hoe je het ook wil noemen. Dat is echt voorbij. Mm. Als je echt return wil maken, moet je kijken naar een nieuwe technologie. En een technologie die net van fundamenteel naar echt meer een engineering risico gaat, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dat is quantumtechnologie. En die is veel breder dan mensen denken. Het gaat veel verder dan compute. Het gaat over de toekomst van communicatie, de toekomst van IT-infrastructuur. Het gaat over het kunnen meten van ultragevoelige data. En dat gaat gebeuren over de komende 10 tot 20 jaar. En dat moment is nu. En daar zit dus ook de waarde nog volledig voor ons. En dat is interessant.
7: Ja, maar hoe komt het dan dat we de quantumcomputer toch nog steeds in de mainstream media en zelfs bij ons, geef ik toe, associëren met iets dat ergens in de komende 8 tot 20 jaar gebeurt en vooral met rekenkracht te maken heeft?
9: Twee dingen, denk ik. Eén is het.

0: Het is een soort onzichtbare technologie. Het gaat niet snel op onze smartphone staan. De lagen van abstractie tussen hoe wij met een telefoon omgaan en met een quantumcomputer is totaal verschillend. Mm-hmm. En het andere is, die systemen die worden straks geïntegreerd in datacenters. Die gaan we niet eens zien. Dus men gaat dat gewoon via de cloud afroepen. Grote corporaties gaan uiteindelijk die systemen kopen. Dus het is een ander type technologie. Het is, zoals dat heet in het Engels, een enabling technologie. Dus het gaat heel veel andere dingen ontsluiten. Maar op zichzelf zul je niet snel in de huiskamer tegenkomen.
1: Ja, nog even over die financieringen en het geld. Is het geld niet uit de markt gehaald door al die AI-investeringen, ja. 3000 miljard? Of zit er nog voldoende geld om dus bij jullie te investeren in quantum?
0: Nou ja, dat is een heel, heel terecht punt. Ik bedoel, de bedragen die er rondgaan zijn duizelingwekkend. Maar de industrie op zichzelf, die semicon-industrie of die semiconducting-industrie waar we het over hebben, waar ASML onderdeel van uitmaakt en TSMC en Lam Research en Micron en Nvidia. Die waarde, die is ook gigantisch. Die industrie is ik moet even kijken wat het echt in Nederlands is, maar 7 trillion. Mm-hmm.
2: Dus wat is het? Dat is 7.000 miljard. Ja, dankjewel, Ben.
0: Daar hebben we het over. En waar wij naar kijken is in de komende 5 jaar, en daarom praat ik ook met grote institutionele partijen en mutual funds, als wij daar 3-5% van pakken, hebben we toch een gigantische industrie. En op dit moment, ja, hebben we het over 7, 8, 9 miljard die dit jaar wordt geïnvesteerd. Misschien wordt het 18 eind van het jaar. Mm-hmm. Vergeleken met 400 miljard in dezelfde kant voor AI. Maar dat is altijd.
1: En dat vind ik altijd interessant. Is geld de limiter of zijn het andere elementen?
0: Geld was de limiter.
1: Niet meer, hè?
0: Niet meer. Dat is nu retail, zoals dat heet op de publieke markt. De retailmarkt, de consument is zeer geïnteresseerd. Die stapt vol in die quantumbedrijven ook. Die quantumbedrijven die gaan in alle keer best wel met een hoge revenue multiple op dit moment. Maar het verschil is, je hebt ook met Chad gesproken. Chad Rigetti, mijn co-founder. Mm-hmm. Ons. Die man heeft $500 miljard opgehaald in 2012 in de Bay Area in San Francisco.
1: Ja, 13 miljoen omzet. Dat begrijp ik ook allemaal niet.
0: 13 miljoen omzet in een tijd waarin er geen infrastructuur was. Er was geen supply chain. Ik bedoel, ASML heeft 60.000 componenten met leveranciers over de hele wereld. Dat is het verschil. Vandaag is die cleanroom spacer. Het is uit de universiteit gegaan. Er zijn honderden bedrijven die kleine onderdelen leveren. Onder ons bedrijf Quantware, die net de grootste ronde ooit heeft opgeleverd. Nee, die ken je goed.
2: Zeker.
0: Meer dan $180 miljoen opgehaald. En dat bedrijf maakt de chip. Je kunt je als hardware provider, speler, focussen op iets heel specifieks. En daarmee kun je die schaal gaan bereiken.
2: Dit moet je toch nog iets meer uitleggen, Ton. Want als we het hebben over omzet, zag ik ook een hele mooie grafiek van Dealroom hier vanavond. Ja. Die zeggen, dit groeit nog sneller, de omzet in quantum, dan cybersecurity notabene en ook dan AI. Ja. Cyber gaat harder, weten we, dan AI. Maar leg dat nog even uit, want het is nog allemaal heel erg prospectief, denk ik, en niet echt in de praktijk.
0: Nou ja, de cijfers van Dealroom en van York zijn de cijfers van Dealroom.
2: Ja, oké. Okay.
0: Hij heeft wel even de beste databases ter wereld.
2: Maar goed, maar licht even toe, want het is heel moeilijk te begrijpen.
1: Ja, precies, waar zit die omzet dan?
0: Nou ja, op meerdere fronten. Ja, dus misschien de analogie of het voorbeeld wat ik zou kunnen noemen is de analogie met de AI-wereld. Hè, waarbij je moet je nadenken dat een Elon Musk destijds, ik weet even het jaartal niet meer, die kocht daar de eerste GPU, zeg maar eigenlijk een datacenter in de vorm van een chip.
1: Die kwam met die mechanische bringen met zo'n karretje. Precies, weet je nog?
0: Erop.
1: Nou, maar 2015 was het.
0: 2015, mooi. En kostte ook 10, 50 miljoen, ik weet het niet.
1: Maar Nvidia helemaal trots.
0: Maar ja. Elon was ontzettend slim in dit opzicht. Kijk, hij heeft een relatie gebouwd met een infrastructuur, een hardwarepartij. En dat verwacht ik ook dat gaat gebeuren in quantum. Want als jij een grote corporate organisatie bent en je hebt een fundamentele technologie die afhankelijk is van de ontwikkeling van bijvoorbeeld voor snelheid en je hebt meer compute power nodig, dan wil je nu investeren in zo'n product wat misschien niet helemaal klaar is, met het gevolg dat je straks voor in de lijn staat. Want het is namelijk zo, als het moment daar komt, gaan we niet in één keer 1000 quantumcomputers kunnen bouwen.
1: Ja, en relatief is natuurlijk een hele kleine investering. 3-5% zijn er. Dus voor die bedrijven is er niet zoveel.
0: Het is marginaal.
1: Maar de vraag die we hadden is, waar zit die omzet nu? Zit dat bij die grote bedrijven die dan zo'n elementje kopen?
0: Onder andere. Hè, dus we zijn een ontwikkeling doorgemaakt en daar zijn we ook mee begonnen. Investeerden in zogenaamd in de picks and shovels, in de gold race, investeerden in de Nvidia's. Die zijn nog steeds, kunnen de orders niet aan. Dat is gewoon volgeboekt tot 2030 en daardoor en daarvoorbij.
2: Ja.
0: Waar we nu naartoe gaan is eigenlijk dat we meer gaan investeren in de software en applicatielaag. En niet onbelangrijk, mensen als Chat en anderen in onze industrie, die worden steeds ook creatiever. Dus we zijn steeds beter in staat om hele specifieke niches te ontdekken. Waarbij je het verschil met AI, waarbij je zeg maar een student kunt zijn van 15 jaar of 16 jaar oud, met een toegang tot een GPU en dan 100 miljoen ARR kunt bouwen, maar ook meteen in een week kapot kunt worden gemaakt, want iemand de klop dichtzet.
2: Ja.
0: Quantum is anders. Je hebt de hardware component, je hebt de defensibility, je hebt de IP, de patenten, en dat is zeg maar waar we naartoe gaan. En die markt is gigantisch. Het is een bedrijf in Quantum, niemand kent hem, en hoef je per se de naam te noemen, maar het is een Spaans bedrijf, komt uit San Sebastian, er zit goed onderzoek overigens in Spanje ook. En dat bedrijf heeft een pivot gemaakt van financiële simulaties naar eigenlijk het doen van compressie voor training van inference en AI. Zodat je op je smartphone kun je lokaal die data draaien.
1: Ik hang aan je lippen.
2: Mooi.
0: Van 0 naar 100 miljoen in 12 maanden.
2: Ja.
0: Annual recurring revenue.
2: Ja.
0: En dit is één voorbeeld van één bedrijf. Die heeft een niche gevonden, die heeft het gepakt. En daar gaan we er vele, vele van zien.
1: Ja. En dan bouwen ze dus in die GPU, hebben ze dus iets toegevoegd.
0: Het bijzondere is dat ze gebruik maken van een klassieke, zoals dat heet, de GPU.
1: Ja, ja, precies. Een H100 hebben ze.
0: Precies,
1: ja,
0: die hebben ze.
2: E200.
0: Exact. Maar ze maken gebruik van een compressietechnologie. En, ja. Zoals dat dan heet, een quantum geïnspireerd algoritme. Mm-hmm. In dit geval gaat het over tensornetwerktechnologie. Bestaat al heel lang. Ja. En daarmee draaien ze quantum algoritmes op een GPU met een versnelling van soms tot 50.000 keer. Waarbij soms in sommige van die compilaties heb je...
1: En ontploft die niet?
0: Ontploft die niet. Het gaat er nog steeds goed. En je kunt dus zeg maar in plaats van met 1000 of 10.000 GPU's op één GPU dezelfde berekening doen.
1: Ik ga gelijk opzoeken dit.
0: En daar bereik je schaal mee. En dat is ook precies de reële bedrijven als beursstudie bedrijven als Nasdaq van Cadence en ook bijvoorbeeld Synopsys, de concurrent daarvan. Die zijn hele complexe simulaties doen voor aerodynamica rondom vliegtuigvleugels, moet je denken. Ja. Denk, hoe groot is die markt? Nee, die zijn giga is die markt. En die zijn allemaal helemaal ingesteld op die oude technologie. En dat is eigenlijk die transitie waar we naartoe gaan. En het interessante van die bedrijven waar wij naar kijken en die ook nu gebouwd worden, die draaien dus al, kunnen rendement draaien, dit soort rendement op klassieke hardware, om het zo te zeggen. Maar zijn ook quantum ready. Dus zodra die systemen er zijn, schakelen ze gewoon over.
1: Hey, maar dus dat hele verhaal met de min 270 graden en een grote kast en zo, dat is allemaal maar fictie.
0: Nou, dat is echt.
1: Ook,
2: dat
1: is echt.
2: Dat moet ook nog even opgelost worden.
0: Maar, het grootste punt in het hele al is in de chips die worden gebouwd door Quantware. Dat is op dat moment nog steeds reëel. Ja.
1: Ja, dus dat is er ook.
0: Dat is er ook. Ja, maar die ontwikkeling vindt er parallel plaats.
2: Ja, maar dat moet dus ook nog even opgelost worden om echt los te gaan met de quantum computer. Of heb ik dat verkeerd?
0: Wat bedoel je precies?
2: Nou, het gaat om de koeling en gewoon de staat om qubits echt goed te laten opereren.
0: Ja, die dingen zijn heel gevoelig.
2: Ja, minder fouten.
0: Minder fouten, maar dat heeft Google Willem 2024 met een chip aangetoond. Ja. Waar de stockprijs voor Google meteen met 2% omhoog ging. Nou, daar heeft Microsoft en IBM ook weer gespeeld. Ja, IBM dus investeert nu 10 miljard. 10 miljard is net zoveel als alle dollars die nu wereldwijd in onze industrie ingaan.
2: Nee, dat wil ik zeggen, dat is het nieuws van deze maand. Dus het is goed om dat te benadrukken.
0: Dat is denk ik gewoon nieuw. Ja. Dus de schaal, de investeringsgrootte, het feit dat er nu wel cleanrooms en partijen zijn. En ook het feit dat men dus vanuit de klassieke semiconductor-industrie nu interesse begint te tonen. Dus de Lam Research, de Microns, die zijn trouwens ook 3 of 4 of 5 keer over de kop gegaan afgelopen maand op de beurs. Nvidia, die voor investeert, gaat van Nvidia, zoals dat heet, hun interconnect-technologie, waarmee ze eigenlijk de klassieke GPU's koppelen naar een quantum variant daarvan.
2: Ja, dat heeft Jensen Huang inmiddels ook wel met een draai toegegeven dat hij daar ruimte voor ziet.
0: Een enorme draai, kun je wel stellen. Ja. En dat is echt het verschil. En het interessante is, de waarde is dus, wordt nu al gecreëerd. En het is nog een fractie van wat we kunnen verwachten dat er gaat komen de komende 10 tot 20 jaar.
2: Ja. Overigens, het gesprek met Chad Rigetti voor onze luisteraars, dat is in onze podcastfeed later te luisteren. Zeker doen, want het gaat over zijn bedrijven en ook de betrokkenheid bij Ground State Ventures.
1: Ja. Misschien wel even daar vooruitlopend. Is natuurlijk interessant, daar hebben we het met hem over. En mensen gaan laten luisteren, dus daarom vertel ik het jou. Weet je, je moet natuurlijk, de waardering zit heel erg op van de technologie vooruitgang. En ook de risk assessment, zei hij, hoe je dat moet doen. Ja. En dat is voor heel veel mensen wennen. Want ze willen gewoon revenue growth. Ze willen,
2: harde cijfers zien, zeker in nuchtere Europa.
1: Hoe ga jij daarmee om?
0: Nou,
1: en dan horen we later in de podcast hoe Chad ermee omgaat.
0: Ja, nou, het hangt er helemaal van af hoe ik ermee omga, of onze investeerders binnen het fonds mee omgaan. Ik bedoel, wat
1: ja, maar wat verkoop je ze?
0: Nou ja,
2: hoe overtuig je ze?
0: Op dit moment is het in alle eerlijkheid een belletje van 10 minuten en dan komt er een miljoen bij voor het fonds. En dat is de schaal waarop het nu gebeurt.
1: Maar ik had net heb ik een college gevolgd. Nou, en het moest echt aapnoodmies zijn. Ik begreep er helemaal niets van. Het ging over Bob en Alice. Fantastisch was het. Maar, weet je, dus als je investeert, moet je het vaak snappen. Als je het niet snapt, dan moet je het niet doen.
2: Of mensen gaan al mee op de belofte. Juist door wat we met de AI race afgelopen.
0: Nou, laten we eerlijk zijn. Heel veel mensen zijn eigenlijk, misschien hebben we één stap terug. Quantummechanica, het klinkt allemaal heel erg exotisch. Is het ook. De wetten van de natuur, zo wordt er dan berekend feitelijk gezien. Transistors uit de jaren 60, lasers. Het zijn allemaal ook effecten van de kwantummechanica. Je huidige processor in je telefoon. En trouwens, wie weet eigenlijk hoe een chip uitziet.
1: Nee.
0: Met 60, 80.000 transistors.
1: Je moet gewoon blind in Elon Musk geloven. En gewoon volgen.
2: Het is niet helemaal wat we hier zeggen.
0: Ik weet niet of dat maar...
1: Dat doen ze met SpaceX.
0: Ik zou misschien niet tegen hem wedden. Maar dat is een beetje hetzelfde. Het is wat spannender omdat het wat verder weg is. En je hebt natuurlijk zeg maar die rare effecten die op die atomische schaal plaatsvinden. Maakt het minder herkenbaar. Maar de technologie op zichzelf is... is al heel
2: dus we zijn geneigd 100 jaar, het spannender en ingewikkelder te maken dan het eigenlijk is, zeg jij.
0: Nou, ik zeg niet dat het een triviaal probleem is om die dingen te kunnen bouwen. Ja. Maar het is meer, als het dan heet, een engineering risico dan een fundamenteel technologie risico.
2: Ja, ja.
0: Het is een kwestie van investeren, zorgen dat die infrastructuur komt en dan wordt het opgelost. Ja, dat is waar we nu zijn.
2: Wat ik ook interessant vind van jullie fonds, Ton, is jullie investeren full stack. Als ik kijk, een heel mooi lijstje van de applicatielaag tot aan de grondstoffen. Hoe kies je die uit? Want ze zitten ook over de hele wereld, juist ook in Nederland een heleboel. Ook stel in Amerika, andere Europese landen. Ja. Wat zijn je criteria om te zeggen, die quantumbedrijven wel en die niet? Want er zijn er wel heel veel al.
0: Er zijn er heel veel en er komen er nu zo'n 40 per maand bij uit heel de wereld. Kijk, dat is de reden waarom het team ook, we zijn zeker een Nederlands fonds. Ik ben best ook wel toch wel trots op dat we vanuit Nederland uiteindelijk naar Londen en ook San Francisco zijn gegaan, maar het team aan het uitbreiden zijn. Mm-hmm. We hebben 6 investeringen in de US momenteel, zowel aan de East en West Coast, in bedrijven van Yale, Harvard, Stanford, MIT, USC.
2: Ja, allemaal spin-outs.
0: Allemaal spin-outs. Ja. En kijk, hoe waarderen we dat nu, of hoe bepalen we dat nu? Kijk, het is sowieso een uniek model. We stappen in voordat de inkt in de incorporatiedocumenten al droog is. Ja. En die IP-transfer van de universiteit die helemaal nog niet is klaar.
2: Dus het is allemaal pre-seed?
0: Het is pre-seed, avant la lettre. Maar het verschil is dat dit geen bedrijven zijn die een laptop hebben met toegang tot een GPU. Dit zijn bedrijven met onderzoek 15 jaar. Een cleanroom met tooling van $100 miljoen... die in één klap met alle onderzoekers in zo'n bedrijf gaat.
2: En dit is waarom je een paar hoogleraren als speciaal adviseurs aan je fonds hebt gekoppeld, zodat je heel goed je zintuigen hebt.
0: Exact.
2: Waar zitten de talenten?
0: En ook die ook zeg maar dus een zoals dat in de US heet, een bunkbed hebben gedeeld in Harvard, of zeg maar de Harvard faculty hebben opgebouwd. En dus ook al bekend zijn met die top researchers. Ja. Onderzoek gaat heel snel, maar ook heel langzaam. En die fundamentele die transfer van fundamenteel naar commercieel, ja, daar willen wij als eerst in zijn. En het interessante is, omdat we dus wereldwijd kunnen investeren, kunnen we die vergelijking ook maken. Dus we kijken, is die Deense groep van DTU interessanter dan de groep van München uit Thun, of is het toch de Stanford Group? Nou, dat is uniek zeg maar aan wat we doen. En, en waarom we ook op dit moment in ieder geval goed draaien.
1: Ja, ik wil toch even geïnspireerd worden. Je gaf net een fantastisch Spaans voorbeeld. Heb je nog zo'n verschrikkelijk mooi voorbeeld? Van een bedrijf wat iedere luisteraar zit in de auto en denkt van wow.
2: Nou, ja. Wat ik even van jou wil horen. Ja. Want jullie hebben dus in Quantware geïnversteerd.
1: Hoor.
2: Ja, zometeen. Quantware hebben we van Matthijs Eilaarsdam hebben we hier meermaals gesproken. Juist ook toen ze die investeringsronde van meer dan €150 miljoen hebben binnengesleept.
0: Ja, ja.
2: Maar hoe belangrijk is hun positie en het feit dat Nederland in mijn perceptie het altijd best goed in quantum doet, omdat jullie ook een Nederlands fonds zijn? Of zeggen we nou, leuk Nederland, maar wij zijn al veel verder aan het kijken dan de landsgrenzen en wat Quantware toevallig in Delft gevestigd aan het doen is.
0: Ja, het is niet toevallig dat we in Quantware hebben geïnvesteerd, maar we kijken wereldwijd. Ja, dus onze portfolio gaat zich ook zo ontwikkelen. We hebben een Zwitsers bedrijf inmiddels, een bedrijf in Spanje, 5 in de US.
2: Ja. Hoe staat Nederland ervoor?
0: Nederland staat op dit moment ontzettend goed voor. Alleen onze portfoliobedrijven hebben de afgelopen 15 maanden, let wel. En daarom zitten we ook, het is best wel interessant. Ons fonds heeft een, zoals dat dan heet, een graduation rate. Wat vergelijkbaar is met Bay Area fondsen. Dus de topfondsen in San Francisco, die hebben een bepaalde snelheid.
1: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, door onze bedrijven $440 miljoen in 15 maanden te laten ophalen. Dat is ongekend.
2: Okay. Ja.
0: En dat doen onze
1: Maar hoe is dat gebeurd? Hoe kan dat?
0: Dat is onder andere voor Quantware. De relatie die ik persoonlijk had met Intel heeft uiteindelijk geleid tot introductie in 2023. En geleid tot een investering van een significant bedrag in die ronde in 2026. En zo doe je dat. Ik bedoel, dit is niet iets wat je zeg maar over een jaar opbouwt.
1: Nee, maar de vraag van Joe was de positie van Nederland. En daarna krijg ik dat hele mooie voorbeeld.
0: Positie van Nederland, we zitten er op dit moment uitstekend voor.
2: Ja.
0: Uitstekend voor. Maar de concurrentie is moordend. En dat betekent ook dat er een aantal dingen in Nederland moeten gaan gebeuren. 1. Het moet makkelijker zijn voor bedrijven te kunnen uitbreiden. Er moet meer capaciteit vrij worden gemaakt. Meer energie vrij.
2: De bekende issue.
0: Ja, bekende in die zin van, kijk, op dit moment is het zo dat in het park waar Quantware zijn bedrijf heeft, en waar ook ons andere bedrijf Q-Block zit, moeten de elektrische de
2: aansluitingen.
0: Auto, die moeten uit worden gezet als iemand een chip wil opdraaien. Nou, dit kan natuurlijk niet waar zijn dat een beperking wordt voor Nederland om een grootmacht te zijn en blijven in quantum.
2: Ja, okay.
0: En daarnaast moeten we realistisch zijn. We gaan geen volledige computers bouwen. We gaan, net zoals ASML,
2: kritieke,
0: belangrijke economische afhankelijkheid creëren via die bedrijven.
2: Nou, en nu mag je het voorbeeld geven van dat fantastische bedrijf
1: geïnspireerd worden
2: in de stack waarvan je zegt, dat is zo goed.
1: Ja.
0: Ja. Ze zijn allemaal bijzonder, maar één bedrijf waar ik zelf...
1: Maar je kan ook iemand een bedrijf niet in je fonds, hè? Dat kan ook. Dus het maakt niet uit.
0: Ja, nou, daar zijn we iets voorzichtiger mee. Want zodra we een naam noemen van waar we niet in zitten, dan gaan we er meteen 100 investeerders op af.
2: Okay.
0: Ja. Dat kan helaas niet meer, maar... Diffraction, bedrijven Boston, MIT, oorspronkelijk onderzoek 15 jaar van Saikant Guha uit Arizona. Ongelooflijk een goede kerel die het leidt. En we hebben Christine hier vandaag. En lang verhaal kort, het bedrijf zit, zoals dat heet, in space-based intelligence. Dat is dual use. Ze kunnen de meest krachtige telescopen, zeg maar, sterker nog, vorige maand in California was de krachtigste telescoop de telescoop waar de quantumcamera van Diffraction in zat. En die kon het verst kijken om exponenten te kunnen meten. En dat kan ook worden gebruikt om vanuit het heelal, en ze gaan in 2027 vanuit Artemis lanceren, een kwantumcamera te kunnen bouwen die hele kleine objecten met hele snelle hoogsnelheden kan volgen, die momenteel niemand anders kan volgen. En wat zij doen is, Ze zijn in staat om voorbij de fractielimiet te gaan. En zij kunnen 20 keer verder kijken en 1000 keer sneller kijken. En dat is een ongekend... dat is best wel fenomenaal.
2: Tof.
0: Heel bijzonder bedrijf.
2: In hoeverre is de kwantumwereld eigenlijk het Wilde Westen? Want als ik jou nu de afgelopen 20 minuten hoor... heb ik het idee dat het zich eigenlijk al best wel snel aan het uitkristalliseren is. En je heel goed kan identificeren, maar dit gaat het worden en dit niet. En cowboy heeft al geen zin meer. Of zie ik dat verkeerd?
0: Voor ons zeker wel, maar elke markt gaat dat krijgen. We gaan bedrijven ontwikkelen, mensen gaan er ook op inspelen. Dus je gaat ook onderzoeken krijgen die niet van de hoogste kwaliteit zijn. Er is een bedrijf heeft behoorlijk wat geld opgehaald met iets op te lossen wat gewoon tegen de wetten van de fysica ingaat. Dus gewoon helemaal niet kan. Dat wordt over een paar jaar wordt dat debunked.
1: En wat dan is dat dan?
0: Ik wil het bedrijf niet nu...
1: Nee, maar tegen de wetten van de fysica in, denk ik van... Ja, hallo, wat is dat voor...
0: Dit gaat dan over de... Ik ben sorry voor de Engelse term, heb natuurlijk een hele Engelse dagje gehad... maar de law of preservation of the conservation of energy. Daar gaat het in het geval. Een chip bouwen die dat... Nee, dat kan gewoon fundamenteel niet.
2: Mm-hmm.
0: En voor ons is dat in die zin niet een probleem.
1: Nog niet, hè? Je weet het nooit.
0: Sommige dingen weet je niet. En sommige dingen...
1: Als het gewoon een wet is, een natuurkundewet is lastig.
0: Is het lastig. Dat kunnen wij ook niet verbreken. Ja. Maar hoeveel geld we ook ophalen.
2: Nee, precies. Oké, tot slot dan nog. Jullie hebben voor mij hele grote ambities.
0: Ja.
2: Kun je die nog eventjes concreet maken? Waar gaan we
1: leuk.
0: We hebben 16 bedrijven nu, 14 bedrijven erbij. Team in San Francisco verder uitbreiden. Over 2 jaar wil ik op 400 tot 500 miljoen dollar nieuw vermogen zitten om te investeren. In dan de beste bedrijven. En over 6 jaar zitten we op 1 miljard. En dan hopen we dat we zowel iets hebben bijgedragen voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe industrie. Onze bedrijven ontzettend rijk gemaakt hebben, onze investeerders ook. En dat we dan door kunnen schalen.
1: Nee, en de mensheid geholpen. Dat heb je ook gedaan
0: effect,
1: door die bedrijven.
0: Is een effect. Juist. Maar laten we niet vergissen, dat is uiteindelijk alleen maar mogelijk door economische waarde te creëren.
2: Ja.
0: En daar moeten we ook ons in Europa van bewust zijn.
2: Ja, maar toch, we hebben vaak, ook als het gaat over blijft een bedrijf in Nederland of niet, weet je wel. Daar hebben we inmiddels wel geleerd, dat kan haast niet anders. Je moet kantoren elders ter wereld, juist in de VS openen. Hoe hou je ook dat als invloedrijk quantum investeringsfonds een beetje bij elkaar, weet je wel? Welke waarde, welke verantwoordelijkheid kun je daarmee nemen?
0: Wij hebben daar natuurlijk in principe, in beginsel, is dat niet waar wij voor zijn opgericht, maar wat gebeurt doordat wij vroeger investeren en ook in Nederland nu een kernspeler zijn geworden, waardoor die bedrijven een kernspelen zijn geworden wereldwijd, is dat er infrastructuur wordt opgebouwd en die verplaats je minder makkelijk. Maar dan moeten we wel zorgen dat infrastructuur gebouwd blijft worden. En ik heb het er niet over gratis geld.
2: Mm.
0: Ik heb het gewoon over harde investeringseuro's. Maar plekken, mogelijkheid, energie en dat eigenlijk.
1: Ja, ruimte, energie, regelgeving, netwerkcongestie, dat allemaal oplossen.
2: Ja. Saai, dat zijn de bekende problemen. Ja.
1: Nee, maar dat is toch mooi, want we weten heel helder wat het probleem is. Maar ik denk wel even hoe lang we al praten over dat het moet gebeuren.
0: Zeker.
1: En nog steeds niet, je wordt helemaal gek van.
2: Ja.
1: Oké, maar daar hebben we het heel vaak over. Hebben we hem?
2: Ik denk dat we het wel hebben. Of is er nog iets wat je wilt toevoegen, Ton? Deze avond is jullie heel belangrijk geweest, volgens mij.
0: Het is een mooi nieuw punt voor het fonds.
2: Maar neem ons ook nog even, wat gebeurt er na zoiets? Krijg je dan al die belletjes van 10 minuten de volgende 3 dagen... en is er opeens 15 miljoen of 50 miljoen bij?
0: Dat gebeurde nu al. Mm-hmm. We waren gewoon vol, dus we zijn niet in de fonds ook gesloten. We gaan dat straks op een bepaald moment weer openmaken. Maar dat zal vanavond zeker gebeuren. Maar het idee is dat je natuurlijk ook een netwerk opbouwt van investeerders, institutioneel en privé. En dat uiteindelijk ook met onze bedrijven gaat werken. Dus je bouwt toch een ecosysteem op als investeerder. En dat gebeurt op zo'n event wel. En er is geen verplaatsing voor, geen kwantumtechnologie. Dat moet in persoon. Dat is toch belangrijk. En daar moeten we ook voor kunnen reizen.
2: Ondanks de
0: Schiphol.
2: Ja, ondanks de digitalisering van de wereld blijft het dus heel erg gewoon mensen bij elkaar over de hele wereld in één pandje in Amsterdam brengen en dan vertellen wat er volgens jullie belangrijk is.
0: Ja, in dit geval een symbolisch pand dan ook nog in het West-Indische huis. Wat zeg maar toch, hè, bedoel, Apple en Nvidia waren minder waard dan wat dat bedrijf uiteindelijk had. daar zitten we dan vandaag.
2: Ja, en dat is dus hoe ver de ambities gaan. En waar we nog in de toekomst zeker nog meer van gaan horen, zoals we dat nu hebben gehoord van Ton van Noord en de General Partner bij Ground State Ventures. Dankjewel. Tot zover de grote techshow. We praten natuurlijk nog veel meer over quantumcomputers, zoals gezegd met Chad Ragetti. Luister die aflevering als podcast door je te abonneren op de Grote Tech Show in jouw favoriete podcast app. En volg die ook omdat je dan elke week de analyse van Ben en mij hoort over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot de volgende, de Grote Tech Show. Dag.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
5: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: De nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren 2 grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door een leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog tienduizenden mensen vermist en er zijn al ruim 1400 doden. Het zal je gebeuren, 2 wereldsterren op je bruiloft. Zo overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram. En ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De 2 hadden in de buurt opgetreden. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
7: The ladies not for turning.
8: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
9: Are you excited about another election?
10: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
11: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met, zelfs op vakantie, de vrouw met een onstilbare honger tot podcasten, Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Lia, we hoeven geen lengtegraad of breedtegraad, maar waar zit je ongeveer?
12: Montenegro.
11: Montenegro, hoe is het weer daar?
12: Ik kan je zeggen... Oh, dat wil je niet weten. Nou, hetzelfde eigenlijk. Iets minder heet dan bij jullie, maar een schitterende 30 graden. Voor mij is dat schitterend.
11: Oh, wat lekker.
12: Ik zit, laat ik zeggen, ik kijk nu uit over een landschap... waarvan, als ik dat permanent zou hebben, ik nooit meer een podcast zou doen. Weet je wel, je zou zo afgeleid worden. Zo'n landschap, je kan gewoon niet werken zo. Bergen, meren, zo mooi, zo mooi. Dus ik heb alles dicht... dat ik niks kan zien en dat ik me echt helemaal kan focussen... op wat wij nu gaan vertellen, want wauw, dat valt ook niet mee.
11: Nou.
12: Weer zo'n week was het, hè, in de Britse politiek.
11: Nou, en of, ja. Ja, een nieuwe zomer, een nieuwe premier. Keir Starmer eruit, Andy Burnham erin. In een tijd van korte huurcontracten voor Downing Street 10... is de beroemde voordeur een draaideur aan het worden. We helpen u bij Van Beckhovens Britten vast wennen. Lia, jij bent op vakantie, ik was er zelf ook niet... maar onze collega's doken maandag bovenop het nieuws... om de luisteraar van Van Beckhovens Britten te voorzien van razendsnelle duiding bij het nieuws van het aftreden van Keir Starmer. Ik wil vandaag met je praten over een aantal diepere vragen. De relatie met het Brexit-jubileum, de persoon Andy Burnham, de nalatenschap van Keir Starmer. Maar laten we beginnen bij Makerfield zelf, want daar begon het natuurlijk, de verkiezingswinst van Andy Burnham. De polls waren er vrij zeker van, hè. Het werd een neck-and-neck race in Makerfield met Reform de grote uitdager. Jij was vorige week in Makerfield. Wat merkte jij daar?
12: Ik merkte daar dat de meeste mensen die ik sprak, die stemden of voor Reform en enkele voor Restore. Restore is de partij die aan rechterzijde naar boven aan het klimmen is. Ja. Een hele nieuwe partij, eigenlijk sinds een paar maanden pas in het leven. En heel erg bemind door Elon Musk, die alles wat die partij doet online ook razendsnel en heel breed uitmeet en versterkt. Maar afgezien daarvan hebben de meeste Britten nog nooit van Restore gehoord. Maar die zou wel wat kiezers afsnoepen van de partij van Nigel Farage, Reform. Ja. Dit is Reform-territorium. Je loopt door een straat, zoals ik, een willekeurige straat. Absoluut niet een straat waarvan je zegt, nou, oké, het is gemiddeld voor het hele kiezersdistrict van Makerfield. Maar ik telde daar 14 Reform-posters en vlaggen. 11 voor Restore en 7 voor Labour. Mm. Dus als je daarvan uit moest gaan, dan zou je zeggen, nou, Labour gaat hier heel erg handig verliezen. En dat is ook niet verbijsterend, want we hebben het over een kiezersdistrict, een zetel die 10 jaar geleden, toen, zo je wil, het nationalistisch populisme in Groot-Brittannië eigenlijk begon, die 10 jaar geleden overwegend stemde voor uittreding uit de EU. Ja. Dus Makerfield is Brexitland. Dat Labour daar kan winnen, forget it. Maar als er iemand is als Andy Burnham, die vanwege het feit dat hij zo lang burgemeester is geweest van Greater Manchester, waar deze regio ook onder valt, en omdat hij heel erg populair is en heel erg gezien wordt als de meest populaire eigenlijk en bekende Britse politicus, zou Labour vanwege Burnham dus een kans hebben. Nou, die kans had hij en die hebben ze gegrepen.
11: Ja, ze hebben overtuigend gewonnen uiteindelijk. Burnham heeft overtuigend gewonnen. Is dat puur te danken aan hem als kandidaat, of is er toch iets meer dan dat aan de hand, denk je?
12: Nou, ik denk dat je de overwinning echt op naam moet schrijven van Andy Burnham. De manier waarop hij zijn campagne geregeld had ook was fenomenaal. Er zijn duizenden Labour-activisten uit het hele land na Makerfield afgereisd om pamfletten te verspreiden, om bij stations en in winkelstraten mensen aan te spreken. Iedere voordeur van dat kiezersdistrict van Makerfield zou 6 pamfletten van de Labour-partij door de brievenbus gestopt hebben gekregen. En het thema, vond ik ook interessant, het thema was hoop. Weet je wel, er is een stemming van diepe hopeloosheid in Makerfield en boosheid trouwens. Nogmaals, 2/3 van de mensen daar stemden op Brexit. Maar vanwege Andy Burnham is dat dus helemaal gekeerd. Er werd gezegd, populistisch rechts is verdeeld, he, door Reform en Restore. En dat gaat ten goede komen van Andy Burnham. Maar eerlijk gezegd, Burnham deed het veel en veel beter. Ook als iedereen op Reform gestemd had, waarvan men gedacht had dat ze dat zouden doen, dan nog had Burnham makkelijk gewonnen. Maar wat hem uiteindelijk zijn overwinning opleverde, was zijn persoonlijkheid. Het was echt een kwestie van Andy Burnham versus de rest van de wereld. Ja. Weet je wel? Het was de politicus die echt, en dat vind ik heel belangrijk, Noord-Engeland vertegenwoordigt. Noord-Engeland verwaarloosd, genegeerd, jarenlang door de Britse politiek, maakt niet uit welke partij. Dat Andy Burnham zo heel typisch, vanaf de manier waarop hij zich kleedt tot hoe hij praat, het noorden vertegenwoordigt. Ja, ik denk dat dat een van de redenen was dat er toch mensen waren die op die hoop stemden van deze Labourman.
11: Nou, eigenlijk een hele ouderwetse overwinning dus. Hè. Maar ik wil straks nog wel met je praten over de vraag of je dat soort lokaal succes en populariteit van een noordelijk politicus in het noorden ook kan transplanteren, om zo maar te zeggen, naar een brede steun in het land. Maar we hebben ook al een paar keer in deze podcast geconcludeerd. Nigel Farage en zijn Reformpartij, die hebben de wind niet echt meer in de zeilen. Denk je dat ze gepiekt hebben?
12: Dat zou best kunnen. Kijk, voor Labour hing er ontzettend veel van af. Want als Reform niet gepiekt had... en als Reform inderdaad deze Makerfield-zetel gewonnen had... dan was dat waarschijnlijk wel doek geweest voor de Sociaaldemocraten. Voor de Labour-partij zoals wij die kennen. Want met die enorme verliezen die ze al geleden hadden... een paar maanden geleden, weet je al, bij die lokale verkiezingen... met de absolute dieptepunt die ze bereikten in de peilingen... is het echt heel moeilijk te zien hoe Labour het bij komende landsverkiezingen... beter zou kunnen doen dan bijvoorbeeld de conservatieven... die ook op een achterste zitten en die ook op de vloer van alle peilingen liggen... en waar nog heel weinig aan beweegt. Hetzelfde zou denk ik de Labour-partij ook wel overkomen kunnen zijn... waren het niet voor deze Andy Burnham... En dat is ook het argument van Reform. Als je naar Reform luistert, dan zeggen ze... ja, natuurlijk, kijk, Labour heeft ontzettend veel aangedaan aan deze campagne. Vandaar dat er duizenden vrijwilligers uit het hele land... activisten van de Labour-partij na Makerfield gestroomd zijn... om die Burnham aan zijn overwinning te helpen. Want er hing zo, ja, het was een existentiële crisis voor Labour, dus er hing alles vanaf.
13: Ja.
12: Maar dat Labour alleen gewonnen heeft vanwege Andy Burnham... Ja en nee. Kijk, dit is het derde parlementsdistrict op rij... waar Reform hoopte te winnen... en waar ze een hele goede kans maakte om te winnen. Een paar maanden geleden was het Caerphilly, dat kiesdistrict in Wales. Dat stond hoog op de verlanglijst van Reform... om daar een Kamerlid binnen te halen. En dat is er niet gelukt. Die zetel ging naar de Nationaal Socialisten van Plaid Cymru.
13: Ja.
12: Dan was er een paar weken daarna de verkiezingen in Denton... ook in Noordwest-Engeland. Ook daar was het echt goed territorium voor Reform... want een Reform-regio. Ook daar heel veel Brexit-stemmers. Ook daar verloren ze aan de Groenen. En nu heb je dus Makerfield. Daar verliest Reform nu dus aan die Andy Burnham. En al die districten die ik noem... zijn districten die Reform moet winnen... wil ze de volgende verkiezingen winnen in het Verenigd Koninkrijk.
13: Ja.
12: Waarom heeft Reform al die zetels... die eigenlijk bijna voor het oprapen liggen verloren? Ik denk omdat de Britten dus weer gebruik maken... van dat instrument waar we het al eerder over gehad hebben... namelijk tactisch stemmen. Ik denk niet dat mensen in die zetel stemden voor de winnaar... omdat ze de winnaar zo geweldig vonden... maar omdat ze Reform wilden tegenhouden.
13: Ja, dat merk je heel goed
12: in Makerfield.
13: Ja, dat is een probleem waar we het wel vaak over gehad hebben. Dus dat Nigel Farage, die kan... Misschien is er gewoon een drempel aan hoeveel Britten je echt warm kan maken... voor zijn toch ook steeds radicaler wordende taal... zeker ten opzichte van minderheden.
12: Ja, en het feit dat hij 5 miljoen heeft ontvangen van een donor... ja, die niet eens in het Verenigd Koninkrijk woont... dat zit toch een aantal Britten ook niet lekker. Nog steeds, begrijp me goed, is Reform de grootste partij in de peilingen. Maar zoals je zegt, vertaalt dat toch maar eens op de koude grond in stemmen. En dat is denk ik het probleem. Dat zag je ook heel goed in Makerfield.
13: Ja.
12: Ik bedoel, natuurlijk zijn er daar ook kleine partijen... zoals de Groenen of de Liberaal-Democraten. En die zouden ook hele goede, sterke campagnes gevoerd kunnen hebben. Maar dat deden ze niet. En ze deden dat niet, omdat ze wisten dat hun aanhangers... die stemmen toch op Labour. Niet omdat ze Labour zo geweldig vinden... maar nogmaals, om de partij van Farage tegen te houden.
13: Ja. Dan naar Keir Starmer. Er wordt al maanden aan zijn stoelpoten gezaagd. Zeker vanuit zijn eigen partij, zeker ook vanuit buiten, komt er veel druk. Hij bleef resoluut zitten. Terecht of onterecht kon hij zich in elk geval beroepen op een groot mandaat van de kiezers. Al was dat natuurlijk eeuwen geleden, zomer 2024. Wat gaf de doorslag? Waarom trok hij zich deze week uiteindelijk toch terug?
12: Toch die omvang van de overwinning van Andy Burnham.
13: Mm.
12: Andy Burnham kan nu met zo'n onverwacht grote overwinning zeggen... en dat heeft hij ongetwijfeld ook gedaan... kijk, ik ben de enige Labour-politicus die Reform... onze grootste tegenstander bij de landsverkiezingen over een jaar of drie... kan verslaan.
13: Oei, daar gaat de verbinding met Lia. Nou ja, geef niet op de mooiste vakantieplekken... heb je natuurlijk niet per se het beste internetbereik. Ik ga Lia even bellen. Excuses, het gaat natuurlijk voor de geluidskwaliteit wel wat betekenen.
14: Ja, hoor je me nu?
13: Hey Lia, ik hoor je weer.
14: Oké. Okay. Conor, we doen het even telefonisch, want iedere keer valt die lijn weg. Maar het laatste wat ik van je hoorde is wat de doorslag gaf. Hè, bij Keir Starmer, die er altijd gezegd had, wekenlang... Ik laat niet over me heen lopen en ik vecht terug tegen die Burnham.
13: Exact.
14: De doorslag gaf was dat hij zich terugtrok met echtgenote Victoria. Dat zegt al wat, hè? En een handjevol partijgetrouwen in Checkers, dat schitterende 16e, 15e eeuwse buitenverblijf van Britse premiers. En hij had al gehoord van anderen in het kabinet die dreigden over te lopen naar kamp Burnham als Starmer zich niet gewonnen zou geven. Dus het was eigenlijk al duidelijk dat er geen vechten aan was.
13: Ja.
14: Victoria had schijnt lang gezegd, je moet het niet zomaar opgeven. Maar ook zij was nu overtuigd dat het geen zin meer had. En het zou ook veel netter en beter geweest zijn voor het imago van de regeringspartij als je niet een leiderschapsverkiezing zou hebben. Ik bedoel, want als Starmer had gezegd, ik accepteer die Burnham niet, ik geef me niet over, ik geef me niet gewonnen, dan hadden andere kandidaten zich ook opgeworpen, snap je?
13: Mm.
14: En dan was het echt een lelijke verkiezingsstrijd geweest, waar maandenlang alle kleine details en verschillen zouden worden bekeken, tegen het licht gehouden, uitvergroot en zo. En het maandenlang zou de hele regeringspartij helemaal geobsedeerd zijn geweest met persoonlijkheden. Dus het land kan weer een beetje geregeerd worden, nu het toch lijkt alsof iedereen het opgeeft en die Burnham geen leiderschapsverkiezing hoeft in te gaan, maar gekroond gaat worden.
13: Ja, en hoe denk je dat Keir Starmer nou herinnerd zal worden? Want ja, 2 jaar lang eigenlijk alleen maar kritiek.
14: 2 jaar lang alleen maar kritiek. Maar voor die 2 jaar was hij natuurlijk wel de man die de Labour-partij kiesbaar gemaakt heeft.
13: Ja.
14: Want weet je nog, dat rampzalige verlies onder Jeremy Corbyn in 2019, was vreselijk slecht en deprimerend voor de Labour-partij. Dankzij toch wel de koele blik van een Keir Starmer heeft hij de partij weer op het spoor gezet. Dat is niet niks. En daar bleef het eigenlijk bij. Ik bedoel, als je de man gunstig wil beoordelen, denk je, dan moet je het daarbij, laten. Maar dat gaan de Britten natuurlijk niet zeggen, want nu heeft iedereen medelijden met hem. Kijk, hij treedt af, hij heeft zo lang zijn tijd gehad, en nu zegt iedereen, ach, ik vind het in mijn omgeving ook hoor, ach, ik vind het eigenlijk wel sneu, ik vind het eigenlijk wel zielig, want het is zo'n fatsoenlijke man geweest, weet je. En nu ook weer, hij staat voor een keurige overgang, dat is alleen maar goed voor het land en voor de partij en zo. Dat is de stemming nu. Maar natuurlijk was die politiek ook, ja, niet geschikt. Die man, vergeet niet, Starmer was in de 50 toen hij de politiek inging. Daarvoor was hij aanklager, vooraanstaand jurist. Hij was gewend aan, ja, dat iedereen hem met respect bejegende.
13: Ja.
14: Dat mensen hem op zijn woord geloofden. He, dat cynisme in de pers, vooral de Britse pers en de politiek, daar was hij niet aan gewend. Zelf, als je kijkt naar zijn persoonlijkheid, het is ook een hele erg, wat zal ik zeggen, een niet dramatische man. Heel erg gesteld op zijn privéleven. Van nature ook, van temperament, privé. Dat ligt niet makkelijk in een wereld vol giga-ego's. Met heel veel luidruchtige mensen. Die toch eigenlijk allemaal wat extroverter zijn. Die politiek zien als een beetje showbiz ook. Dus zijn politieke antenne ontbrak ook. Er was ook een groot gebrek aan politiek instinct, begrijp je? Nu zegt iedereen, zelfs Trump had het over Keir Starmer, toch wel een lovely man. Nou, dat heb je hem heel lang niet horen zeggen, want Trump had het voortdurend over dat Starmer vooral geen Winston Churchill was.
13: Nee.
14: Maar hij zal denk ik ook vooral herinnerd blijven worden aan, wat ik je zei, gebrek aan politieke persoonlijkheid die je moet hebben in het Verenigd Koninkrijk van een bepaalde orde. Als je hem positief wil bejegenen, dan zie je, ja, maar hij heeft dus de steun voor Oekraïne. Militair, internationaal heeft hij geleid. Dat staat er ook maar mooi op zijn naam. Hij heeft daar een leidinggevende rol gespeeld. Hij heeft ook een leidinggevende rol gespeeld in het voorbereiden van het Verenigd Koninkrijk in een nieuwe wereld van AI. Die hele revolutie, hè, daar staan de Britten toch behoorlijk goed op. Hij heeft migratie teruggeschroefd. Ja, en als je dat dan zegt, dan zeggen mensen, Peter Mandelson heeft hij benoemd. Dat was een fantastisch grote fout, natuurlijk, waaruit alles wat ik eerder zei over zijn gebrek aan politiek instinct uit naar voren komt.
13: Ja, ja, wat mij ook opviel in de commentaren, is, zeker aan, laten we zeggen, de linkerkant van het spectrum, maar dit is in dit geval ook wel relevant, aangezien het toch gaat om een Labour-premier, de eerste in tijden, is dat hij het ook wel voor elkaar kreeg om eigenlijk alle linkse, alles links van het midden van hem, kreeg een steeds grotere afkeer van hem vanwege het beleid wat hij doorvoerde. En het was ook niet echt, hij straalde ook nooit uit dat hij nou heel erg blij was, of dat hij heel erg achter het beleid stond. Wat hij zelf uitvoerde. Maar wel bijvoorbeeld, als je het hebt over gendergelijkheid, was meer anti-trans bijvoorbeeld dan notabene Theresa May. En daarmee heeft hij het eigenlijk wel voor elkaar gekregen, om dat eigenlijk het hele land tegen hem werd op een gegeven moment.
14: Ja, ja. En dat hij dat antisemitisme in de Labour-partij dat zo goed kon delen onder Jeremy Corbyn, dat hij dat heeft uitgerukt. Met wortel en al. Ik bedoel, dat is iedereen ook een beetje vergeten. Ja. Maar dat was natuurlijk ook wel weer wat je zegt, de kans van Starmer. En helemaal te danken aan Starmer. Maar die andere dingen die je opnoemt, helemaal. Dat was ook de persoon Keir Starmer, wat ook weer duidt op toch niet echt een voeling voor hoe je een regeringspartij moet leiden. Mm. Als ze in de regering zitten, dat ook steeds maar weer overstag gaan en met winden meewaaien. Geen duidelijk, want dat is natuurlijk het allergrootste, dat ligt aan alles ten grondslag. Geen duidelijk beeld, geen politieke visie. En dus natuurlijk, en dus ook niet de middelen om wat hij wel had en waar hij wel in geloofde, om dat over te brengen. Dus het leek zo leeg allemaal. En dat deed hem, denk ik, op de duur tot de nek om.
13: Ja. Ondertussen zijn we dus nu bij de opvolging beland. Vrijwel niemand anders lijkt nog mee te willen doen. Hè? Andy Burnham wordt vrijwel zeker de nieuwe premier. Hoe zien de komende weken eruit?
14: Ik denk, we zijn nu beland in het stadium zombie-regering. Je merkt het al. Ministers hebben het opgegeven. Ambtenaren, denk ik, dunkt mij waarschijnlijk ook. Starmer zelf ook. Doe niet echt meer mee. Ik bedoel, hij zou afgelopen maandag bijvoorbeeld, dat is te doen gebruikelijk, verslag hebben moeten doen van de G7-top. Nou, dat liet hij over zich heen gaan. Ik bedoel, hij stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken. Het is een hele rare leemte nu, want wie zit er over 2 weken nog op zijn plek?
13: Ja.
14: Over 2 weken. Ik denk dat het een week of kleine 4 weken wordt. Men gaat ervan uit dat rond 17, 18 juli er een nieuwe premier, namelijk Andy Burnham, kan zitten in Downing Street. Dus de komende weken, hoe die eruit zien, er gaat heel weinig gebeuren. Iedereen gaat zich bezighouden met wat voor regering het gaat worden onder Burnham. Wie krijgen welke belangrijke of onbelangrijke ministersposten? Wat gaat er geschoven worden? En voor ambtenaren ook, waarom zouden zij nog het vuur uit de sloffen lopen voor een beleid waarvan ze niet eens weten of dat nog uitgevoerd gaat worden over een paar weken?
13: Ja.
14: Het is een hele rare sfeer, een hele rare situatie. En weet je wat ik ook zo raar vind? Ik heb het ook over gehad, maar ik kan daar gewoon niet over uit. Dat je nu dus met een kroning zit van een premier, toekomstige premier, die gekozen is door een fractie van de 70.000 kiezers.
13: Ja.
14: Hoezo mandaat? Snap je?
13: Ja, ja.
14: Iemand suggereerde ook. En ik dacht, ja, dat is ook zo. Als je echt lef hebt. En Andy Burnham had op zich wel lef om zich kiesbaar te stellen in zo'n Brexit-regio. Maar van de andere kant, als je echt lef hebt, dan schrijf je nu verkiezingen uit. En dan zeg je, 70.000 nog niet kiezers in Makerfield hebben mij gekozen. Ik wil als Kamerlid. Ik wil premier worden. Dit is mijn kiesprogramma. Stem maar. Weet je, Conor, dat gaat niet gebeuren.
13: Nee.
14: Toen Burnham dat gevraagd werd, toen hield hij een beetje de deur open. Maar ik bedoel, de hele fractie loopt leeg. Want natuurlijk willen ze geen verkiezingen. Want in de peilingen staat Labour er zo slecht voor. Dan gaan ze hun zetels verliezen. Dus dat gaat er niet worden.
13: Ja, als hij niet radicaal af wil wijken van het Labour kiesprogramma waarmee zo succesvol de verkiezingen gewonnen werden, dan heeft hij misschien in principe dat mandaat natuurlijk wel. Er zijn geen premiersverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, maar dan moet hij het wel eens zijn met dat Labour-manifest van 2 jaar geleden. Is dat zo?
14: Ja, gedeeltelijk wel. Gedeeltelijk wel. Hij kan niet anders, want hij wordt erg beperkt inderdaad in wat hij kan doen. Ik bedoel, hij is the king of the north. Maar hij gaat het land voorlopig niet veranderen, denk ik. De problemen zijn daarvoor te groot. En bovendien, hij wordt erg beperkt door het mandaat van zijn voorganger, door Keir Starmer. Daar kan hij in zekere zin van afwijken, maar je moet heel veel creativiteit hebben, denk ik, om daar zo ver en zo snel van af te wijken dat het gevoeld gaat worden door de kiezer. Maar voorlopig zal hij zich toch daaraan moeten houden.
13: Ja.
14: Wat ik wel interessant vond, was dat gevoel, we hadden het net over politiek drama, wat dus Starmer helemaal niet heeft, en juist Andy Burnham wel. Want hij kwam dus aan, nadat hij dat district gewonnen had eind vorige week, het lijkt al veel langer, maar hij kwam dus maandag aan in Londen om beëdigd te worden als Kamerlid. En hoe deed hij dat? Hij reed in een trein van Manchester naar Londen. Ja. Zoals iemand zei, het was bijna alsof je Lenin, weet je wel, vanuit de ballingschap in Zwitserland, Rusland zag insporen in 1917. Dus dat gevoel van drama heeft hij absoluut.
13: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de mogelijkheden die Andy Burnham heeft aan de start van zijn premierschap. De kansen, de risico's en een bijzondere link met Nederland. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten... en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud... roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het is.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Mark Beekhuis.
5: Studio Den Haag van vrijdag, wat is het, de 26e juni alweer. Met Leendert en Michiel, ik ben Mark. Vanuit onze Haagse studio vandaag weer eens een keertje. Thuis, dat hebben we tijdens de corona-enquête eigenlijk elke keer. Dus zo bijzonder is het. Het begint alweer bijna gewoon te worden dat we hier zitten.
6: Het is wel heel bijzonder dat wij hier zijn. Want de rest van Nederland, code rood,
5: blijft thuis.
6: Ja,
5: maar dan kan je lekker luisteren naar...
6: Dat is absoluut waar. Dan kan je luisteren, ja.
5: Trefwoorden deze week. Box 3. Stikstof. Het is Nationale Stikstofdag vandaag.
7: Water. Moeten we het ook over hebben?
5: Water gaan we het zeker over hebben, Michiel. Volg die enquête over corona. Nou, daar kunnen we het zeker even over hebben. Ik hoorde jou vanmorgen ook al eventjes over genderneutrale toiletten, Leendert.
6: Ja.
5: Ik wou zeggen bij Bas, maar het was bij Iwan en Nina. Daar moeten we het toch nog heel even over hebben. Over hoe belangrijk dat is of hoe erg. Want er zijn twee opvattingen over in dit kamergebouw.
7: Wat ook wel leuk is, is dat het in deze studio en ook in deze podcast feed, mensen die erop geabonneerd zijn, die zullen het misschien al gezien hebben. Het is hartstikke druk in de feed met wat er allemaal aan podcasts aankomt. Dat is het ministerie van Voetbalzaken.
6: Ja, zeker. En daarom zit ik ook enigszins met slaapgebrek hier, omdat het Nederlands elftal gespeeld heeft. Maar we maken inderdaad met politici een podcast over voetbal. En een grap, het is begonnen met een grap. Als mensen als Johan Derksen en Jack van Gelder gewoon consequent over politiek blijven praten. Ja, die sportjournalisten, daar gaan wij lekker over voetbal praten. Dus we doen voor- en nabeschouwingen van het Nederlands elftal.
5: Gisteren zat er ook nog een aflevering over Moerdijk ineens tussen.
6: Ja, ook heel... Moerdijk kunnen we ook nog eventjes benoemen.
5: Daar kunnen we het ook nog even over hebben. Een ander verhaal dan in gisteren hoorde.
7: En heel Nederland heeft dus slecht geslapen vannacht. Wij ook allemaal. Ik dacht wel...
5: Ik probeerde binnen te komen en ik heb vandaag een beetje wallen onder mijn ogen. Nu heb je hier zo'n gezichtsscanner. Waar je moet je pasje moet je laten zien.
7: Maar die herkende jou al niet meer.
5: Het apparaat weigerde mij te herkennen omdat ik een beetje wanden onder mogen heb. Wat zegt dat ik er normaal heel gezond uitzie.
6: Precies.
5: Maar vandaag dus.
7: Eerste wat ik wel dacht vanochtend, is dat ik heb ook niet goed geslapen, net als de rest van Nederland. Maar ik dacht meteen aan Jamie van Essen en hoe zou hij geslapen hebben vannacht?
6: Nou, we kregen wel vanuit het ministerie te horen...
7: Dat hij goed geslapen heeft?
6: Nee, dat ondanks code rood de ministerraad gewoon doorgaat. Dat ze voor de inloop van de ministerraad, dan staan we buiten, genoeg water hebben, zodat we kunnen hydrateren.
5: Maar geen schaduw?
6: Er is ook genoeg schaduw. En op het moment dat de uitloop van de ministerraad is, dan zitten we binnen bij algemene zaken. Nou, jij in dit geval, Michiel. En daar staat de airco aan. Dus doe een trui aan, zou ik zeggen. Ja, want die zouden ze even wat extra power geven.
7: Is ook in het kamergebouw, zodat in de plenaire zaal en in de commissiezalen en op de gangen en zo is het prima te doen. Maar
5: de redactie van BNR.
7: Op de redactie van BNR niet, maar ook in. Ik ben ook in de kamers van Kamerleden geweest deze week. Nou, die gaf ik het ook te doen. Zeker ook nog verdiepingen hoger. Wij zitten dan op de derde verdieping. Veel fracties die zitten nog verdiepingen hoger. Nou, dat is nog heter.
6: Ik zat een debat fiscaliteit te volgen in een commissiezaal. En ik had mijn jasje niet bij me, omdat het inderdaad op onze redactie en in onze studio zo heet is dat het echt niet mogelijk is om dat aan te houden. Maar in die commissiezaal dacht ik op een gegeven moment, nou, dit is te fris. En ik had een Instagram-post gedaan, wat ik niet zo vaak doe, van een heerlijke dag om binnen een debat fiscaliteit te volgen. Wat aan de ene kant cynisch was, maar ik vind, zoals de luisteraars weten, fiscaliteit leuk. Ja. Ging over box 3, ging het onder andere over suikertax. En dan kreeg ik ook een berichtje terug van, nou, je zal het wel warm hebben. Ik zei, nou, helemaal niet. Ik zit een beetje te bibberen zelfs hier.
5: Gisteren was hier het debat over Moerdijk. En ik moest wat dingen voorbereiden voor vandaag. Ik heb de laptop gepakt. Ik ben in de plenaire zaal gaan zitten. Om daar lekker met een laptop op schoot een beetje tekstjes te typen. Daar was het echt heel comfortabel. En dan kon ik meteen zo met één oog en met één oor het debat over Moerdijk volgen.
6: Mag ik dan nog het laatste over het weer zeggen?
5: Ja, dan gaan we daarna naar de stikstof, want daar moeten we het heel kort over hebben.
6: In de ouder-app, want ik heb een kind, er kwam een berichtje. De school is morgen dicht vanwege code rood. Alle ouders die moeten werken, kom naar de Bubble Jungle.

0: Dat is zo'n kinderspeeltuin. Dat is zo'n kinderspeeltuin. Want daar is airco en dan kan je dan lekker met je laptopje gaan zitten.
1: Een soort monkey town.
0: Ja, een soort monkey town, ja. En toen had ik al een heel sarcastisch berichtje gestuurd. Nou, ik zal de minister van Landbouw vragen of die naar de Bubble Jungle wil komen voor de presentatie van het stikstofpakket dan. Ik heb die weer gewist, want ik dacht, nou ja, dat is misschien ook niet zo aardig.
2: Ik denk ook niet dat de minister daartoe bereid zou zijn.
0: Nee.
2: Je heeft het al heel druk. En je zegt steeds eentje, maar ze gaan er met z'n drietjes doen, toch? Van Essen en Garmans en Debat.
0: Ja.
2: Om ook te laten zien, ik hoorde jij vanmorgen op de radio al zeggen, omdat het ook over INW, infrastructuur, waterstaat gaat en over...
0: Over water gaat, over klimaat en over stikstof.
2: Domein. Maar het is natuurlijk ook om te laten zien dat dit niet één D66-minister is. Ik zag bij
0: dat klopt, goed dat jij dat zegt. Van elke partij moest er iemand bij zijn.
2: Staan. Oh ja, dit zijn die sukkels van D66 weer die dat plan over stikstof vandaag gaan presenteren. Maar... Ze hebben gewoon drie partijen, drie mensen. Het hele kabinet gaat het stikstofbeleid doen. En dat stralen ze uit onder andere door met z'n drietjes te komen... en niet Jamie van Essen in zijn eentje te sturen.
0: Ja, en ik hoorde al achter de schermen dat het inderdaad bewust zo gekozen is. Ja. Dat de hele coalitie aanwezig is.
2: Ik denk zelfs dat de ministerschappen zo zijn verdeeld... zodanig dat dit bij stikstof
0: dit debat is een staatssecretariaat.
2: Ja, dat is waar. Dat is geen minister. Maar dat is die houdt zich met klimaat en groene groei bezig. Nou ja, zit je ook midden in het stikstofdomein als je niet uitkijkt.
0: Precies.
2: Want als je het aan het rechterdeel van de Kamer vraagt... dan gaat dit... puur en alleen over energietransitie. En daarom hebben wij een groot probleem in Nederland, toch?
0: Ja.
2: Nou ja, dat was ook de Moerdijk.
0: Zullen we even over stikstof praten?
2: En heel kort, want volgens mij alles is uitgelekt. Alles is al besproken. Maar wat gaan we vandaag nou horen wat nog nieuw kan zijn?
0: Ja, dat is dus een beetje de discussie. Is nou alles uitgelekt of niet? Mijn antwoord daarop is nee. Want, om gewoon eens een voorbeeld te geven. Collega's van een grote krant kwamen van de week. De KDW, de kritische depositiewaarde, gaat uit de wet. Ja, dat is iets
2: dat
0: is simpel.
2: Dat staat in het regeerakkoord.
0: Ja, dat staat gewoon letterlijk in het regeerakkoord. Dus, en dat een kabinet gaat doen wat ze hebben opgeschreven in een coalitieakkoord is geen nieuws. Het zou nieuws zijn als ze het niet gaan doen.
2: Ja, dat zou uitlekken.
0: Maar dat even terzijde. Er is natuurlijk, ze gaan naar zonering kijken rondom Natura 2000 gebieden. 500 meter of een kilometer zones gaan er komen. Emissieplafonds, reductiedoelen, grondgebondenheid. Dus hoeveel koeien per hectare. De rekenkundige ondergrens worden. Precies.
2: Dat kan 2,6 of 1,4 zijn, maar dat, of weet ik veel wat voor getallen dat zijn, koeien per hectare. Maar die getallen gaan al heel lang rond.
0: Maar het gaat ook over de integraliteit van het beleid, zullen we maar eventjes zeggen. En wat dat betreft doen de getallen er wel toe. Maar die doen er pas toe op het moment dat je het hele pakket ziet. Dus als je één klein elementje eruit pakt, dan zegt dat eigenlijk nog niet zoveel. Zometeen, als wij op het ministerie zitten en we krijgen die technische briefing van ambtenaren, dan moeten we horen, nou, hoe verhouden de bepaalde maatregelen zich nou ten opzichte van elkaar? En waarom? Want het is allemaal te doen om natuurherstel, of in ieder geval dat het natuurlijk niet verder verslechtert. Het verslechteringsverbod vanuit Europa. En zodoende moet de vergunningverlening op gang komen, zodat we van het stikstofslot afkomen. Is dit nou genoeg? Want dat is de grote vraag. Om dat voor elkaar te krijgen. Daar moet je het hele pakket voor zien. En uiteindelijk, als we het hele pakket gezien hebben, dan zullen we dat pas echt weten als dit eens een keertje bij de Raad van State, dus bij de bestuursrechter, komt te liggen.
2: Van, is dit eens een keertje naar de rechter gaat over een vergunning voor iets wat met stikstof te maken heeft.
0: Ja, en we zullen zometeen vanuit verschillende belangengroepen zullen we horen, het is te weinig, of het is te veel, het is niet op de juiste plek. Dat kan je allemaal al invullen.
2: Nou ja, met wat ik hoorde over de verdeling, over de verschillende sectoren, want je hebt natuurlijk landbouw, daar hebben we het heel vaak over, maar je hebt ook industrie en je hebt ook het vervoer. Die moeten allemaal een bepaald percentage omlaag.
0: Ja, in de landbouw 42-46%. En de industrie en de infra moeten 50% omlaag. Ook al bekend, hè, vanuit het beleid van Wiersma
2: dat is,
0: nog.
2: Dat is nog van de vorige regering. Maar dat is eigenlijk best fascinerend, want bij de landbouw, daar is de afgelopen jaren, die hebben in de afgelopen 40 jaar, hebben die heel veel stikstofreductie al bereikt. Maar in de afgelopen 15 jaar niet. Bijna niet. De industrie daarentegen, die is gewoon rustig doorgekacheld. Die heeft al die tijd nog steeds. Dus die draagt al heel erg veel bij aan.
0: Infra hetzelfde verhaal.
2: Infra stelt hetzelfde voor. Dus dit is wat de landbouwrellen van een paar jaar geleden wel heeft opgeleverd, is dat de landbouw een kleinere bijdrage levert. Omdat nu weer iets nieuws gevraagd wordt, toch van de industrie en van het vervoer, denk ik dan.
0: Ja, maar dan moet je dus een onderscheid maken. En dat hebben we de vorige keer hebben we dat ook al gedaan. Tussen gericht beleid en generiek beleid. En waar we het nu over hebben is generiek beleid. En dat gaat dan over die stikstof.
2: Dit is een percentage voor heel Nederland, voor alle bedrijven in de industrie.
0: Ja, en dat gaat, de percentage zoals we die net genoemd hebben, dat gaat over die stikstofdeken. En die stikstofdeken, dat zegt wordt ook, hoe noem je dat ook alweer? Als je geen hoogleraar bent, maar nog wel verbonden aan de universiteit. Emeritus hoogleraar Leen Hoordijk, om er even eentje te noemen. Hij zegt, van ja, we moeten vooral naar die stikstofdeken kijken. Want die wolk aan stikstof. En dat,
2: echt overal vandaan.
0: Dat is overal.
2: En, terecht komt, ja.
0: En dat moet omlaag. Dit is generiek beleid. Maar we hebben ook dat gericht beleid in die zones. En daar is het dus heel erg de vraag, van, nou, wat moet nou het aandeel gaan worden van de landbouw? En hoe groot gaat het aandeel zijn van vooral dan industrie in die zones? En hoe hoog worden die reductiedoelen daar?
2: Ja.
0: Want daar moet je dus wel extra beleid gaan...
2: Als je alle boerderijen de Veluwe weg zou halen, maar je houdt, dat ik zo vast ook wel wat industrie nog afverblijven, dat zou natuurlijk heel gek zijn.
0: Ja, en dan krijg je wel, maar dan wordt het, daar heb ik gewoon simpelweg niet genoeg kennis voor.
2: Nee, dat gaat vanmiddag gaat dat veranderen.
0: Ja, maar ook gewoon überhaupt. Want je hoort namelijk wel eens, ja, als je alle piekbelasters rondom Natura 2000 gebieden weghaalt, dan kan de vergunningverlening nog steeds niet op gang komen, omdat dat niet genoeg is. Als je met kritische depositiewaarde rekent, om dat stand te laten houden bij de rechter. Ja, 21 zegt dat bijvoorbeeld. Maar dat ligt er natuurlijk aan, de combinatie van gerichte maatregelen rondom die Natura 2000 gebieden. En nou, hoe gaat dan in de rest van Nederland, dat weten we dus, hè, met die, maar hoe gaat dat vorm krijgen? En hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
2: De NB zegt hier trouwens de overtreffende trap van. Want die zegt, als we alle stikstof in Nederland uitstoot weten terug te dringen tot nul, dus we gaan alle mensen weghalen en alle industrie en alle boeren en alles weg, dan komt er nog steeds te veel stikstof uit Duitsland ons land binnengewaaid om aan de regels te voldoen.
0: Ja, en dat klopt dus
2: ik
0: niet.
2: Ik denk niet dat klopt, maar dat is wel de overtreffende trap van wat jij zei, ja, de 20, geloof ik. Hè?
0: Ja, maar dat, ja. Dat, we hebben laatst een technische briefing hier gekregen, en daar zeiden ook de onderzoekers, dat we moeten er wel, we zijn een netto-exporteur van stikstof. Dus,
2: maar dan kan het nog steeds zijn dat we te veel het land binnenwaait en dat we desondanks ook te veel exporteren.
0: Ja, ja, dat is waar.
2: Ja, dat kan samengaan. Maar goed, maakt niet. Dan ga je vanmiddag meer horen, want Jack gaat naar de persbriefing, waarin journalisten worden bijgepraat door de minister en een paar ambtenaren waarschijnlijk.
0: Nee, minister is er nooit bij.
2: Ik had vorige week over kerncentrales. Dat was Johan Sebastian, die deed dat persoonlijk. Ah. Dat is ook nog wel eventjes zo aan de orde, denk ik.
0: Oké, okay, nee, ik vermoed dat hier alleen ambtenaren zijn. Ja, ik moet dan terugdenken aan 4 jaar geleden. Toen zat ik er ook bij. Toen het stikstofpakket van Christiane van der Wal naar buiten
2: het
0: kwam.
2: Het stikstofkaartje moment.
0: Ja, toen er bleef eigenlijk niets van die ruim 200 pagina's over, behalve dat kaartje. Maar dus, dat stelde wel degelijk. Dat was het landelijk programma Nationaal Gebied. En dat was veel meer dan dat stikstofkaartje. Maar ja, daar hebben we het toen de tijd heel veel over gehad. Dat werd helemaal gereduceerd tot een kaartje. En het zal nu aan de woordvoering van alle departementen, die ze er meegekregen hebben, zorg ervoor dat het alles wat we presenteren niet uiteindelijk leidt tot alleen een kaartje.
2: Ja. Ja. Wat ik ook fascinerend vind, is de reactie van Gelderland al voordat het stikstofprobleem nu, of de oplossing nu gepresenteerd wordt. Die van de week zeiden, wij zijn nu een paar jaar bezig met een bufferzone van 500 meter. In Den Haag hebben ze het ook wel eens over 1 of 2 kilometer. Wij gaan gewoon 500 meter doen.
0: Maar daarvoor wil ik wel zeggen, dat is bijzonder.
2: Dat is
0: maar
2: toch
0: dan moeten we eigenlijk eerst zien waar het kabinet
2: het
0: mee
2: plan,
0: komt.
2: He? Misschien is dat het plan. Maar...
0: maar het zou ook zo kunnen zijn dat zij veel effectiever in 500 meter zijn dan het kabinet voornemens is in een kilometer te zijn. Omdat ze daar, zeg maar, het beleid zo in die kilometer nog zoveel kan, dat het helemaal niet zulke grote zoden aan de dijk stelt. Maar daarom heeft het geen zin om daarop voor te sorteren.
2: Nee, iets waar we ook heel...
1: Ik ben ook helemaal geneigd om voetbalachtige voorspellingen te gaan doen. En dan toch al, ja, wordt het dan die kilometer of toch 500 meter? En als het dan 500 meter blijkt te zijn, dan is er dus eerder dat lek vorige week geweest.
0: Maar het gaat beide zijn, hè? Het is een beetje de vraag rondom hoeveel natuurgebieden wordt het een kilometer en om hoeveel natuurgebieden.
1: En het verschil grote natuurgebieden en kleinere.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Maar goed, daar
2: welke,
1: moeten we dus ver van weg.
2: Natuurgebieden halen de finale? Dat is nu jouw vraag. Ja.
1: Maar
2: eerst
1: moeten
2: maar eens even de achtste.
1: Daar moeten we dus ver
0: van. Mag ik hier nog één ding over zeggen?
2: Over voetbal.
0: Nou, het is natuurlijk ook een beetje de vraag. Wij gaan zo meteen kijken naar hoeveel mol de rekenen. Dat weten we eigenlijk al, maar 0,5. dat zegt mij al bijna niet, zeg maar. En daar moet je echt een wetenschapper voor zijn. Wil je echt kunnen begrijpen wat nou zo'n mol precies is en doet.
2: We hebben het nu niet over het diertje, maar over een hoeveelheid atomen.
0: Ja, ja. En toch, zijn het atomen?
2: Moleculen.
0: De moleculen, ja. En de gewone Nederlander, die wil gewoon op een gegeven moment weten... gaan we weer bouwen?
2: Ja.
0: Wordt mijn weg gerepareerd? Kan ik me zo meteen een ondernemer... kan ik mijn bedrijf uitbreiden? Krijg ik daar vergunningen voor?
2: Niet pasmelders. Daar is geen geld voor.
0: Dat is ook waar.
2: Nee, maar
0: je snapt mijn punt.
2: Snap natuurlijk.
0: Alles wat wij zo meteen gepresenteerd krijgen aan cijfertjes en breedtes... dat heeft voor een hele kleine groep heeft dat echt hele grote gevolgen. Maar voor de rest van Nederland...
2: Voor de rest van Nederland niet.
0: Nou ja, behalve dan op het moment dat ze het daadwerkelijk voor elkaar krijgen... om een juridisch houdbaar geborgd pakket te presenteren... waarbij de rechter zegt, ja, we kunnen weer vergunningen gaan uitgeven.
1: Ja. Vergunningen gesproken. Of wou jij naar iets anders
2: toe? Ja, ik wou naar iets anders. Maar als jij een vergunning wil, dan krijg je die van me.
0: Ja, reduceert hij genoeg stikstof?
2: Maar wel blijf ademen.
0: Ja, scheid jij je poep en plas? Want dat is dan belangrijk, hè?
1: Wat smerig. Ja. Ik heb jou net voordat we gingen opnemen horen vertellen... hoe jij vannacht naar het Nederlands elftal hebt gekeken.
0: Ja, dat laat maar. Dan hoeft de luisteraar niet te weten.
1: Dat realiseerde ik toen ook. Nee, ik wilde zeggen over vergunningen gesproken. We krijgen straks dus de presentatie onder andere van Vincent Karremans... de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij als de man die over het water gaat. En daar ging het ook veel over deze week hier in Den Haag. Om het even ingewikkelder te maken... we hebben het net over de kritische depositiewaarde, de KDW, gehad. Het ging deze week ook veel over de KRW...
2: De kaderrichtlijn water.
1: Ja, inderdaad.
0: 2027.
1: Ja, en 2027 komt eraan. Dus even, waarom speelt dit nou? Inderdaad, die KRW die is begin deze eeuw Europees vastgesteld. EU-landen moeten de kwaliteit van hun water verbeteren.
2: Ja, we moeten gewoon schoon water hebben. Ja. En dat hebben we niet. En vragen we hier ook elke keer uitstel voor.
1: Ja,
2: met stikstof.
1: En vooral niet verslechteren. En wat er dus inderdaad gebeurd is. Dit is begin deze eeuw is dit vastgesteld. Maar daar hoeft een land dan niet de dag daarna aan te voldoen. Daar heb je heel wat jaren voor. Ruim 25 zelfs. Dat gaat dan gefaseerd allemaal. Maar
2: dat is binnenkort.
1: Dat komt er ineens aan. Eind volgend jaar, december 2027. Dan moeten we daaraan voldoen.
0: Nou, even een quizvraag. Weet je hoeveel december toevallig?
1: Volgens mij 22.
0: Ah, volgens mij 20. Gaan we uitzoeken. Volgende week zeggen we welke het is.
1: Dan weten we wie dat goed had.
2: Ik weet echt studio Den Haag, het BNR.nl.
1: Ja. Trouwens, ik weet vrij zeker 22.
0: Ja, maar voor volgende week. Is een cliffhanger.
1: Debatten en rondetafelgesprekken hierover zitten volgen deze week. Er worden wel stappen gezet op die waterkwaliteit... maar niet genoeg om volgend jaar braaf aan die KRW te voldoen. Dat gaat niet lukken. En dus is er alweer de vrees, ook met stikstof nog vers in het achterhoofd... misschien in een ideale wereld is binnenkort de stikstofcrisis opgelost. Maar dan... bouwprojecten, andere economische activiteit... kan dat wel een vergunning krijgen als de kwaliteit van het water... daardoor slechter wordt en die KRW dus in de weg komt te zitten.
2: Ja.
1: Zien we op ons afkomen. Nou,
2: dat is misschien wel een groter probleem... want er is veel meer water dan stikstof in Nederland.
1: Ja. inderdaad. En dat komt dus op ons af eind volgend jaar. Nou zijn er veel meer landen die doelen niet halen. Dus in Brussel wordt er ondertussen gesproken over versoepeling... of afzwakking van die KRW. Ook ingegeven door de wens die is ontstaan... dat Europa concurrerender moet worden. Zelf grondstoffen moet gaan winnen... in plaats van dat we ons afhankelijk maken van landen ver weg... Nou, dus dat klinkt dan misschien aanlokkelijk, afzwakken of versoepelen. Maar er was deze week een debat hierover... en in aanloop daar naartoe een ronde tafelgesprek. En daar zag je waterschappen, provincies, onderzoeksinstituten... die eigenlijk allemaal zeiden, afzwakking, als dat zou gebeuren... dat is hartstikke nadelig voor Nederland. Want vervuiling uit andere landen... dat stroomt netjes via de Rijn Nederland binnen... als het benedenstroomse land waar wij in wonen.
2: Steggelen we al sinds de jaren 60, denk ik, met de Fransen over...
1: Ja, Ja, ja, en wat er daar dan uit de rivieren hier naar binnen komt. Nog los van wat er hier in Nederland
2: ja, wij doen ook weer een heleboel PFAS bij, heb ik geleerd.
1: Ja, PFAS vanuit de industrie, maar ook vanuit de landbouw. Gewasbeschermingsmiddelen die in de grond en in de beken terechtkomen.
2: Ja, mooi gewasbeschermingsmiddelen. Ik zeg altijd gif. Want dat is het.
1: Nee, ja, dat is wel goed. Dat is een goed punt. Daar was donderdag dus een debat over. Nou, Karremans die vindt dat ook. Net als de waterschappen gaat daarin mee. Die zegt afzwakking niet wenselijk. Europese afspraken zouden er moeten komen om Nederland te helpen om dat tegen te gaan. Dus dat zien we ook op ons afkomen. En sowieso Vincent Karremans, hij had een drukke week en ik had het deze week druk met hem. Ja. Jij maakte er al een geintje over, Mark. Hij had nog een lang debat afgelopen dinsdag over zijn nieuwe afwegingskader voor infrastructuurprojecten. Er is tot 2040 80 miljard tekort voor wat er eigenlijk zou moeten gebeuren en alle wensen die we hebben voor nieuwe bruggen, het vervangen, het vernieuwen daarvan, het aanleggen van nieuwe wegen en van spoorlijnen.
2: Vooral ook gewoon het repareren, vervangen van asfalt, toch?
1: Ja, ja.
2: En die simpele dingen waarvan je denkt, nou, we zijn wel een redelijk rijk land, dat moeten we kunnen regelen.
1: Ja, en dus is het zo dat onderhoud, dat gaat voor op nieuwe projecten. Dat is dat afwegingskader.
0: Dat noemt hij toch terug naar de basis?
1: Ja. Ja,
0: ja, dat klinkt dan mooi, hè? Maar zo zegt hij dat gewoon, we gaan
2: geen nieuwe plannen maken.
0: Achterstallig onder, we gaan niks nieuws doen en we gaan het achterstallig onderhoud gaan.
1: Nee, er zijn echt plekken waar zoveel scheuren in zitten dat het echt gevaarlijk gaat worden en je bruggen deels af zou moeten gaan sluiten voor zwaar verkeer. Nou, dat moet voorkomen worden. En Karremans heeft het de hele tijd over terug naar de basis, inderdaad. Hij zei ook nog in het debat, desnoods moet het maar lelijk zijn. Hij komt uit Rotterdam.
2: Dus hij is wel wat gewend, wou je zeggen?
1: Hij zei, ja, als Rotterdammer ga je lelijkheid vanzelf waarderen.
2: Oh god.
0: Ondertussen gaat Rotterdam niet blij mee zijn.
1: Nee, en bovendien is
0: een mooie stad.
1: Ja, dat is helemaal geen lelijke stad. Anyway, de Kamer hartstikke verdeeld. Dat zag je ook tijdens dat debat. Pro dat dan zegt, eerst dijken en waterkeringen. En trouwens, er is zoveel geld tekort voor infrastructuurprojecten. Voer maar een kilometerheffing in. Ga op die manier geld ophalen.
0: Tolwegen kan nog.
1: Ja, nou, Karremans zelf sluit dat niet uit. Hij komt in september, komt hij samen met staatssecretaris Annette Bertrand, komt hij met een lijst. En die gaat dan inzichtelijk maken wat waar nodig is en wat dat kost. En er wordt ook nagedacht over alternatieve financiering inderdaad. En Karremans zat deze week bij Sven op 1, bij de collega's van Radio 1. En toen werd hem gevraagd, ja, tolwegen, sluit u dat uit? Nou, nee, sluit helemaal niets uit wat dat betreft. CDA en BBB die ondertussen bang zijn dat de regio, dus alles buiten de Randstad, weer kind van de rekening wordt.
0: Ja, dat gaat natuurlijk een enorm, want zij wil prioriteren.
1: Ja.
0: En dat gaat natuurlijk een enorm gedoe worden in de Tweede Kamer. Want de een wil iets in het noorden, de ander wil iets in het zuiden en iedereen komt op voor zijn eigen provincie. Nou, ga er maar aan staan.
1: Ja, ja. En dat is allemaal op het bordje van Vincent Karremans. Moeten we al naar een break toe?
2: Nee, we hebben nog wel een half minuutje. Oh, als je het over, over leuke dingen wil hebben.
1: Ja, dan maak ik hem heel snel af. Want ik heb dus veel geluisterd en gekeken en ook gesproken met de persoon Vincent Karremans. Interessante politicus sowieso. Ja. Een van de coming men van de VVD. Als Dylan Jesselkus ooit van het toneel mogen verdwijnen, gaat ooit een keer gebeuren, dan is Karremans wellicht een van de mensen die klaarstaat. Heel veel voorkeursstemmen gekregen, ook bij de afgelopen verkiezingen. Hij was dus urenlang met de Tweede Kamer in gesprek deze week over de KRW, over onze infrastructuur. Maar toen keek ik van de week 's avonds op TikTok. En toen kwam ik terecht
2: weer bij Vincent Karremans.
1: Op het TikTok-account van Vincent Karremans. Daar zag je niks over deze twee urenlange debatten. Maar daar zette Vincent Karremans wel iets anders van zichzelf neer.
3: Ja, kijk jongens, we staan hier in Hartje Den Haag. De Concrete Jungle. Kijk eens even wat we hier hebben. Een hele speciale, maar binnenkort bedreigde diersoort. De Fatbicus arilextus. Daar staat hij. Zorgt voor veel overlast in winkelgebieden zoals dit. En voor ontzettend veel ongelukken. Met hersenletsel tot gevolg onder jongeren. Kijk, daar gaat er weer eentje. Dat is wel een hele lijpe, hè? Deze zie je nu nog heel veel in het straatbeeld. Straks als we een helmplicht hebben, minimumleeftijd en een aparte categorie waardoor gemeenten fatbikevrije zones kunnen instellen, vraag ik me af.
1: De Fatbikus Arilextus.
2: Ja, zijn Latijn is vast heel mooi, hè?
1: Ja, en als je het dus op sociale media een beetje zijdelings bijhoudt allemaal, of sterker nog, het via een algoritme automatisch naar je toe laat komen.
2: Dan denk je dat hij hier de hele week mee bezig geweest is.
1: Dan denk je dus, Vincent Koomans is hier de hele tijd mee bezig met de Fatbikus Arilextus. En ik vroeg me wel af, wat zouden mijn, met alle respect, iets oudere collega's die hier naast me zitten, wat zouden die daarvan vinden?
2: Ga daar even over nadenken tijdens de reclame. Dan gaan we daarna door met al die andere onderwerpen die we al besproken hebben, dat we die nog moeten gaan bespreken. Tot zo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè?
8: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op dit moment. Het staat een korte file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten vertraging. Het wordt wel nu drukker in Zeeland. Terugkerende bezoekers van Concert at Sea zorgen voor vertraging. Onder andere op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Poort Zeelanden en Stellendam bijna 20 minuten extra reistijd. En een stukje verderop voor Helvoetsluis ook nog eens een kwartier vertraging. En het is ook druk op de N59 Burghaamstede richting Hellegatsplein. Voor de Grevelingen dan bijna 20 minuten vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de Zeestraat. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase, waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
13: Studio Den Haag, tweede deel, met nog steeds Leenert. Michiel, ik ben Mark. We hebben nog een heleboel te doen, dus we gaan proberen het tempo een beetje te verhogen, mannen.
0: Ja, oké. Okay.
13: Bijvoorbeeld moeten we het hebben over de parlementaire enquêtecommissie corona. Wij nemen dit om 10:05, over 10 is het nu precies. We zijn net begonnen weer met het vrijdagse eerste verhoor.
1: Op een dag dat er...
0: De scholen dicht zijn.
13: Allerlei... De scholen dicht zijn, en dat is het thema van de week. De
1: scholen dicht zijn gegaan. Ja. Wel net anders, hè, want dit code rood natuurlijk afgegeven door het KNMI, maar het KNMI heeft niet besloten dat scholen dicht moeten.
13: Nee, dat is inderdaad anders gegaan. Maar het effect is toch dat je vandaag niet naar school gaat, op bijna geen enkele plek, dacht ik. En wat ik me afvroeg, want bij corona was het dus achteraf zo, ik wist helemaal niet in die tijd, maar ik had ook geen kinderen met problemen. Als je per se naar school wilde, dan mocht je altijd. Dus als je bijvoorbeeld thuis altijd gewelddadige ouders had, en je wilde overdag even naar een veilige haven, dan was dat mogelijk. Ik weet niet of dat vandaag ook is. Als je vandaag denkt, ja, maar ik heb thuis zit ik in een huisje van 32 graden. 35, 36, wat wordt het? In sommige plekken bijna 40.
0: Het was bij het tropenrooster.
13: Airco wil ik.
0: Ja. Toen ze bij ons op school het tropenrooster tot 1:00. En je had geen opvang, kon je gewoon tot na 3:00 gaat de school uit.
13: Ja.
0: Kon je je kind daar gewoon laten. Alleen dat. Ik was gisteren op zoek, want ik dacht even, wij hebben een probleem.
13: Ja.
0: Ik moet natuurlijk hier zijn. Ja, jullie kunnen mij niet missen.
1: Klopt.
0: maar daar stond niet bij. Dus ik denk van niet.
13: Oké. Okay. Nou goed, maar zo komen we toch bij de corona. En jij vroeg een week of twee geleden, Leenert, levert dat nou eigenlijk al wat op, al die verhoren? En ik heb van de week weer een beetje te denken, want het gaat over de sluiting van scholen, maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet over. Het gaat over hoe is Nederland nou bestuurd in die coronajaren? Bij wie haalde de regering zijn informatie? Was het echt puur en alleen het OMT-advies? Of werd er toch ook gewoon allerlei politieke afwegingen? En daar zijn deze week, bijvoorbeeld bij over hoe gekomen is tot die schoolsluiting, toch wel heel veel dingen over aan het licht gekomen. Dat het werd gepresenteerd, in elk geval door Mark Rutte, die altijd zei, het OMT-advies is heilig, of wij volgen dat zoveel als dat mogelijk is. Maar er is toch ook heel veel politieke afweging op de achtergrond geweest. En dat is dan uit de verhoren van Paul Rosenmuller, die van de VO-raad, dat is voor de onderwijssector. Die vertelde daarover hoe dat dan werkte. En dat er bijvoorbeeld, hij ging mee met het idee van Rutte dat de wetenschap moeten we volgen. Maar toen zei het OMT, de scholen die kunnen open blijven. En een dag later zei de Federatie Medisch Specialisten, nou, die scholen kunnen beter dicht, dat is gevaarlijk als je die openhoudt. En toen was ineens het hele land zei, oh, maar als er ook wetenschappers zijn die zeggen dat dit spannend is, dan moeten de scholen dicht. En toen kwamen er ook al berichten, dat herinner ik me van toen, dat ineens ouders zeiden, nou ja, er zijn dus kennelijk dokters die zeggen dat je niet naar school mag. Dan hou ik mijn kinderen thuis.
0: Er was toen inderdaad enorm veel druk vanuit ouders om de scholen te sluiten.
13: Maar dat kwam dus door twee tegenstrijdige adviezen. En daarna is er dus in de onderwijspolder, zoals ik dat ergens benoemd kwam, tegenkwam, is er gezegd, ja, nou, er is geen houden meer aan. En Rosenmuller die had het over, dan heb je de keuze tussen regie of anarchie. En dan kan je beter proberen regie te houden en te zeggen, oké, het land wil kennelijk dat we nu dicht gaan. Dan gaan we nu de scholen sluiten.
0: Om toch een brugje te maken naar nu het hitteprotocol, ja. Code rood. Je hebt een school en daarboven zit een bestuur. De school van mijn dochter zit er ook wel 13 of 14 scholen onder. En het bestuur beslist dan, zodat jij als ouder niet de directeur kan gaan lastigvallen, wat ik wel van plan was, wat flik je me nou? Maar dat is zijn keuze gewoon niet. Hij kan dan gewoon zeggen, ja, sorry meneer Beekman. Ik ben ook maar
1: I don't make the rules.
0: Ik ben ook slachtoffer van het systeem geworden.
13: Gewoon naar het hoofdkantoor?
0: Ja, weet ik niet of ze dan de deur voor mij open doen of de telefoon opnemen.
13: En wat ook deze week, want er zijn heel veel mensen inmiddels al verhoord over hoe het nou gegaan is met de onderwijssluiting. Iedereen zegt, dat was echt een heel slecht idee. Dat moeten we nooit meer doen, heb ik ook een paar mensen horen zeggen. Ik weet niet of we de volgende keer weer redden, want dat betekent dus de afweging die Mark Rutte nu niet expliciet in de politiek wilde laten maken, dat is natuurlijk in het katshuisoverleg wel gebeurd, maar niet voor de camera's. Kiezen we ervoor om kinderen vrijheid te geven, of kiezen we ervoor om de ziekenhuizen niet overbelast te laten raken die in de buurt van Code Zwart zaten. Dus dat is natuurlijk overigens een politieke afweging die nooit expliciet op die manier bediscussieerd mocht worden, kon worden, op de een of andere manier.
2: Dus daar heb je ook alweer zo'n voorbeeld. Dat er toch veel meer politiek in het proces zat dan de politici wilden toegeven.
0: Dat is ook wel logisch.
2: En ook dan in het Onderzoeksraad voor Veiligheidsrapport staat. Want die hebben er ook uitgebreid onderzoek gedaan. Hier in de kast ligt samen zo'n 10 centimeter papier van dat rapport. En daarin staat, ja, er was een medische tunnelvisie. Iedere regering die volgde gewoon het OMT ongezien. Andere aspecten die wogen minder zwaar. En uit deze verhoren blijkt dat het OVV-rapport daar ook weer te kort door de bocht is. En dat er eigenlijk toch veel politiek is. En jij zegt dat is logisch.
0: Nou, als je dat het lastig is om de keuze te maken van, joh, gaan we voor het welzijn van kinderen of van ouderen?
2: Dat is een verschrikkelijk moeilijke keuze. Ja. Maar dat is niet een medische keuze. Dat is een politieke keuze. Ja. En die werd nu als medisch gepresenteerd. Maar die was toch in de praktijk wel degelijk ook eentje waarin politieke belangen niet in de grote vergaderzaal met al die mooie blauwe stoeltjes hier, maar achter de gesloten deuren van het katshuis en in het dagelijkse overleg wat de premier met een aantal ministers had in een kernteampje. Daar werden dat soort dingen besproken. Dus dat wordt nu langzaamaan uit die verhoren wordt dat wel duidelijk over hoe de OVV heeft echt een heel belangrijk rapport geschreven, maar dat hij toch ook weer nog iets te kort door de bocht is misschien geweest. En de nadruk van die rapporten, die onderzoeken, ligt ook een beetje anders. En wat ik toch ook wel echt een heel indrukwekkend voor vond was van kinderombudsman. Dat is een vrouw. De commissie had het steeds over de kinderombudsvrouw, maar zelf zei zij, ik ben kinderombudsman. Ja, dan ga ik daar ook maar in mee. En wat zij eigenlijk beschreef was dat er in de politieke besluitvorming nooit serieus is gekeken naar de belangen van de kinderen. Terwijl in het kinderrechtenverdrag, en daar hebben wij gewoon als land de handtekening onder gezet, staat bij elke besluit wat je neemt, moet je even afvragen welke consequenties kan dit hebben voor kinderen. Ook als je een brug bouwt, bij wijze van spreken. Daar is het waarschijnlijk niet zo relevant. Maar als je iets doet, moet je altijd even afvragen, wat kunnen kinderen hiervan van merken? Sterker, je moet te raden gaan bij die kinderen wat ze ervan vinden. Dat doen we ook nooit. Daar zijn wat kinderraden. Maar de kinderombudsvrouw die zei, of de kinderombudsman die zei, de kinderen werden gewoon genegeerd. En dan stuurden zij een brief. Want er zijn allerlei situaties waarin het misging. Kinderen die thuis in een moeilijke situatie zaten met heel veel kinderen in een klein huisje wat veel te warm was in de zomer. Of met gewelddadige ouders. Nou ja, al dat soort schrijnende gevallen.
0: Kinderen alleen?
2: Ja, precies. Die vereenzaamden ineens.
1: En ook de mate waarin je onderwijs kunt volgen, dat hangt natuurlijk ook helemaal af van je thuissituatie en of er laptops zijn. En het inderdaad gewoon een algeheel.
2: En van het afstandsonderwijs wat van school tot school ook verschilde.
1: Ja.
2: Maar daar heeft zij dus deze brief over geschreven naar een stuk of 7 ministers. En er is er eentje die de moeite heeft genomen om te zeggen, u heeft mij een brief geschreven, u bent notabene een hoge college van staat. Ik moet u denk ik serieus nemen, kom eens langs. Alleen Slob, die op dit ogenblik verhoord wordt, die heeft de moeite genomen. Terwijl Van Engelshoven, die de minister was van, maar dan niet voor het basisonderwijs, die zei, ja, nou ja, god, we hadden allemaal wel door dat het moeilijk ging met de kinderen. Had echt geen interesse in wat daar de kinderombudsman allemaal te melden had. Nee, ja, dat wisten we toch wel. Er klonk echt zo'n grote desinteresse uit. En, ja, ik had ook wel eens met kinderen gesproken. En dat, dat overigens, ze had een beetje een Mark Rutte-stijl van antwoorden. Dat viel zelfs collega's uit de Tweede Kamer van het personeel op. Dat zij allerlei dingen niet kon herinneren. Ze zei niet dat ze geen actieve herinnering had, maar iemand zei, had zij nou af en toe een actieve herinnering ergens aan of niet? Dus, nou ja, dat is toch wel schrijnend als je op die manier. En dat is de eerste, want alle anderen verhoren tot nu toe. Iedereen heeft bijna overal wel antwoord op. Of soms zeggen ze, dat moet ik even nagaan. Of ik kan u achteraf nog even de exacte data vertellen. En of dat nou om 4:30 of om 4:30 was die dag, dat weet ik niet meer. Maar dit was de eerste die eigenlijk geen idee meer. Maar ja, die kreeg ook van de vragen van de commissie het gevoel dat zij het idee hadden dat Van Engelshoven er niet zoveel werk van gemaakt heeft destijds. In tegenstelling tot Slob. Die juist wel, nou ja, dus onder andere met de kinderombudsman in Slob.
0: We moeten natuurlijk nog zien hoeveel Slob zich nog herinnert, hè, vandaag.
2: Ja, ja, zeker. Dat, nee, maar ze werd ook steeds in allerlei verhoren afgezet. Oh ja, en dan bent u dan in gesprek. Oh ja, want we weten dat meneer Slob deed dat wel. En u deed dat niet.
0: Mm-hmm.
2: Oh ja, nou ja. Dus ik kreeg heel het gevoel dat ze heel erg achterover is gaan leunen. Van nou ja, de scholen zijn dicht. Klaar.
0: Ja, dan hoeft er ook niet gewerkt te worden. Ja.
2: Nee, en ze had zich ook nog niet al te veel mee bemoeid. Ze was één keertje was ze dan naar het katshuissessie geweest. En dat vond ze wel genoeg. En Slob was bij elke keer dat het over het onderwijs ging, was hij erbij geweest.
0: Bijzonder.
2: Ja, dus dat laatste, dat is dus wat de commissie zegt te weten. Maar dat is, daarom, het begint wel echt wat op te leveren. Dat is zeker waar. Wat het ook opleverde, studiodenhaag@bnr.nl roep ik af en toe als e-mailadres. Het leverde een verhaaltje wat ik op de radio gehouden heb. Een hele lange mail op van... Daan van de Boogaard.
1: Echt drie pagina's of zo?
2: Het is twee pagina's, want ik heb mijn eigen antwoord erbij geprint, voor de zekerheid.
1: Okay.
2: En ik geef zijn hele naam er maar bij, want hij is namelijk gewoon het opperhoofd bij de Long Covid Nederland organisatie, vereniging, stichting, weet ik niet. Dus dat is een belangrijke club die zich bezighoudt met Long Covid. En die maakt zich heel boos dat wij in onze verslaggeving geen aandacht hebben voor Long Covid. Dat is tot nu toe hebben we daar. Ik heb geen enkel moment gedacht, hier moet ik het over hebben. En hij maakt zich nog veel bozer dat de commissie daar geen aandacht voor heeft, want dat vindt hij. Ja, dit is de reden van het bestaan van zijn stichting of vereniging, dat weet ik niet eens. Ik heb daar geen aandacht voor gehad, omdat ik denk, ja, ik heb het niet zien gebeuren en ik heb het ook niet gemist. Want ik denk dat eigenlijk...
1: Nou ja, het is natuurlijk iets waar heel veel mensen mee kampen. Ja. Maar het is wel zoiets dat, ja, als je dat zelf niet hebt of niet in je directe omgeving meemaakt, dat gauw aan je aandacht ontsnapt.
0: Ja, maar daar is de politiek juist voor. Om ook op te komen voor de belangen van kleine minderheden.
2: Ja, maar de commissie die doet onderzoek niet naar of de juiste beslissingen genomen zijn, maar die doet onderzoek naar hoe zijn er beslissingen genomen. En dan is long covid daar een consequentie van. Maar dat kan je dus ook via de schoolsluitingen onderzoeken. En je kan het ook onderzoeken via hoe het OMT vergaderde. Dus je hoeft dat niet per se. Dat is dus Daan van den Boogaard niet met me eens. Dat is helder. Maar dat hoef je dus niet per se via long covid te onderzoeken, is mijn stelling.
1: Ik betrok het ook vooral op mezelf hoor. En waarom hebben wij daar geen aandacht
2: voor? Ik heb er in wat ik er op de radio over en in de podcast over gedaan, heb geen enkel moment gedacht, ik moet het nu over long covid hebben. Want daar gaat de commissie ook niet mee aan de slag. Ik had kunnen benoemen, ik heb het gemist. Maar dat was feitelijk niet zo.
0: Ja, dus, wij hebben als BNR het überhaupt heel weinig over long covid gehad. Omdat we gewoon een aantal kerngebieden hebben. Waarin long covid en eigenlijk zorg...
2: We houden ons niet heel erg bezig met medische zaken.
0: Nee, dat is nou eenmaal zo. Wij hebben zo onze prioriteiten bij deze zender.
2: Ja.
0: En dat komt omdat we een klein team hebben. Dus we houden het in de gaten. Maar
2: niet genoeg. Dat is wel heel helder. Want nadat ik had geantwoord, heb ik nog een twee keer zo lang antwoord teruggekregen.
0: Oké.
2: Wat overigens wel dus betekent dat als je een mailtje stuurt, dat de kans groot is dat je een antwoord terugkrijgt.
0: Ja.
2: En ook dat ik daarna soms weer nog een veel langer antwoord terugkrijg. En dat mag. Dank je wel daarvoor. Blijf ze mailen. Het is trouwens heel interessant. De mailtjes. Ik heb twee mailboxen die ik beheer. Die van de technoloog en die van Studio Den Haag. Bij Studio Den Haag is het... Ja, ik ben het niet eens met wat jullie gezegd hebben. Dus daarom is er iemand dom. Wij of degene die wij bespreken.
0: Niet allemaal, hè?
2: Nee, maar dat is een soort gevoel. En bij de technoloog is het... Hoi, ik heb een leuk AI-bedrijf. Mag ik komen vertellen?
0: Oh ja. Nou, je had laatst ook een leuke vraag gekregen, toch?
2: Jawel, er komen heel veel leuke dingetjes uit. Links en rechts.
0: Sneltoetsen. Maak eens een uitzending over sneltoetsen. Vond ik echt heel grappig.
2: Ja, maar had ik verkeerd gelezen.
0: Oh, nou, alsnog vind ik het goed idee.
2: Ik wil ook heel graag een aflevering maken in de technoloog. Niet in de studio.
1: Oh, dus in de technoloog. Ik zit snel toetsen in de politiek.
0: Nee. Maar dit wordt. We dwalen af. Laten we naar een ander onderwerp gaan.
2: Box 3, doen we ook even snel.
0: Ja, box 3 gaan we even snel doen. We hebben het vorige week natuurlijk uitgebreid over gehad. En waar staan we nu? Het gaat nog steeds over de vermogensaanwasbelasting. Daar is politiek geen steun meer voor. Dan hebben we het over beleggingen, hebben we het dan. En ze willen naar uiteindelijk een vermogenswinstbelasting toe. Dat je pas op het moment dat winst gerealiseerd is de belasting over gaat betalen. Nou, dat gaat geld kosten. Vorige week vrijdag is staatssecretaris Ehrenberg van Fiscaliteit met een menukaart gekomen. Aanpassingen om ervoor te zorgen dat de politiek in ieder geval voor nu, zolang er geen vermogensaanwas, geen wet is om te belasten op vermogensaanwas, in ieder geval dit als tussenwet aan te nemen. Maar volgende week...
2: Maar die menukaart, weten we...
0: Oh, de menukaart,
2: hoeveel opties zitten erin?
0: Er zitten 7 opties in. En de belangrijkste is de verliesrekening. En dat je dat ook kan doen. Je moet even kijken dat
2: je
0: op het moment...
2: winst en dan betaal je daar belasting over. Maar als je het jaar daarna verlies maakt, dan mag je die 2 jaren met elkaar combineren, toch?
0: Nou, het gaat nu vooral om... terugkijken. Dus,
2: ja, 1 jaar terug.
0: Een jaar terug. Want als dat stelsel nu begint, en je gaat over je winsten, ga je belasting betalen. kan je dat niet verrekenen met verliezen uit het verleden. Alleen uit de toekomst. Nou, maar dat wordt heel technisch.
1: Ja.
0: De vraag is, wat gaat volgende week de Eerste Kamer doen? De Eerste Kamer gaat de wet...
7: Die ligt in de Tweede Kamer. En is ook tegelijkertijd in de Eerste Kamer?
0: Nee, let op.
7: Ook, ja.
0: Want de aanpassingen, de menukaart... daar wordt een keuze deze zomer over gemaakt. En er komt een novelle uit, dus een aanpassing op de wet. Maar de wet zoals die nu is, ligt nog voor in de Eerste Kamer.
7: Ah.
0: En de Eerste Kamer gaat het volgende week behandelen. En dan...
7: De
0: vraag van de Ehrenberg aan de Eerste Kamer is... wacht u met stemmen totdat ik met de aanpassingen kom.
7: Ja, want als de wet het sneuvelt in de Eerste Kamer... wat zomaar zou kunnen, want waarom niet...
0: 2,4
7: miljard. Dan is er ook geen novelle meer, want die is een aanpassing op een niet bestaande wet. Dan.
0: Ja, exact.
7: Toch?
0: Ja.
7: Dus hij hoopte om misschien in de zomervakantie rond Prinsjesdag... het op de een of andere manier te repareren.
0: Ja, en als dat niet gebeurt, dan moeten ze dus al wat vorige week over... moeten ze over 2,4 miljard per jaar gaan praten. Komt er minder binnen om vanwege toch... je kan tegen vermogen aanwas, of niet, aanwasbelasting zijn. Maar ze gaan in ieder geval beleggingen wat effectiever belasten. En dat levert, dat is het grootste deel... dat levert de staatskas geld op. Want box 3 moet ongeveer 10 miljard opbrengen. Nou, dat lukt dan niet. En dan moet je dus ergens binnen het vermogensdomein... moet je een oplossing vinden dat je toch nog naar die 10 miljard komt. En daar hadden we het vorige week al over. Nou, hoe gaan ze dat dan doen? En
7: dat weten we nog niet, want we weten nog niet eens of die in de Eerste Kamer sneuvelt.
0: Nee.
7: Laat staan of de novelle er komt en laat staan of ze samenkomen.
0: Ja, en daar speelt Pro, daar had ik het vorige week ook over, een belangrijke rol in. Want Pro zegt namelijk... in de zomer, de besluiten die op fiscaliteit worden genomen... die ook landen in het belastingplan... is het een beetje de vraag of de plannen op de novelle... ook in het belastingplan landen of in een aparte wet, heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. Maar op het moment dat er te veel... als de rekening uiteindelijk bij de werkenden komt te liggen... gaan wij het hele belastingplan wegstemmen. Dat is
7: de regering gevallen, zei je vorige week.
0: Nou, als het belastingplan niet genoeg steun... als het belastingplan geen steun vanuit de Kamer krijgt... Dus, nee, ze kunnen ook vanaf rechts steun krijgen voor het belastingplan... dan haalt hij het ook. Maar als links en rechts zegt... ja, we gaan niet voor dat belastingplan stemmen... ja, dan zou de regering of het kabinet... dat gaat niet gebeuren. Maar het is wel een groot dreigement voor Pro, hè? Want ze willen deze zomer op meer punten met Pro gaan onderhandelen. Maar als Pro zegt... ja. Wij gaan sowieso het belastingplan wegstemmen. Ja, dan kan je onderhandelen tot je ons weegt. Maar alles heeft een budgetair gevolg en een dekking nodig. Of het nou een inkomsten- of een uitgavenkant is. Maar vooral aan de inkomstenkant met het belastingplan.
7: En ik las gewoon vanmorgen in de Telegraaf... dat over rechts kan helemaal niet, het moet over links.
0: Ja, dat hadden wij toch al eerder geconstateerd.
7: Ja, dat hadden wij al eerder geconstateerd.
0: Dat BBB zo onzeker is dat niemand dat durft.
7: Ja, nee, dit was ook een vrij flauw grapje. Maar het was natuurlijk wel iets wat... ik denk dat de VVD hier even op scherp werd gezet, toch? Dames en heren, dit gaat u toch niet laten gebeuren? Door de Telegraaf.
0: Ja, dat denk ik ook.
7: Dat de Telegraaf even een campagne aan het voeren waren.
0: Ja, zeker.
7: Moet je af en toe doen natuurlijk gewoon. We kunnen, als jullie dat willen, door naar bijvoorbeeld Moerdijk en de kernenergie. Er valt ook nog wat een en ander over te zeggen. Er was dus een debat over Moerdijk. Dat was op donderdag. Ik zei net een paar keer gisteren, maar... dat is natuurlijk alleen als je op vrijdag luistert.
1: Alleen dan klopt dat, ja.
7: Ja. En anders was het misschien wel vorige week of vorig jaar...
1: Ja, en jij bent daar best even bij geweest. Dat had deels te maken met de
7: temperatuur. Ja, maar dat was vooral vanwege de airco.
1: Temperatuur in het gebouw, maar ook natuurlijk inhoudelijk.
7: Ik vind het ook fascinerend. Het heeft ook te maken met... ik ga me hier na de zomer weer heel erg veel bezighouden met energie. En dit is natuurlijk een van de redenen waarom Moerdijk als dorp zou moeten verdwijnen... is om plaats te maken voor aanlanding van wind op zee. Dus de stroomkabels die moeten daar komen. Er moet een hoogspanningscentrale komen, of weet je zo'n zaak. Er moeten misschien waterstoffabrieken komen... en grote batterijopslag voor opslag van stroom. Dat is nou net, die laatste twee zijn... in het nieuwste plan van staatssecretaris debat... misschien dan toch weer gesneuveld. Maar dus dat project is gewoon een energieproject. En in de zaal zaten trouwens ook twee van onze collega's... die een prachtige podcast
1: hebben. Ja, geweldig.
7: Moerdijk, Dorp van de Rekening...
1: Jorik en Lennart.
7: Ja.
1: Shout-out naar jullie.
2: Die ook, dat is ook wel heel grappig. Die zijn dus heel veel in Moerdijk geweest. Ik zelf eigenlijk, ja, één keertje. Maar die zaten ook gewoon naast. Ja, dit is dus de wethouder. En die kennen we inmiddels. Weet je, dit was de mevrouw die deze organisatie. Nou ja, die kennen het halve dorp, was ook mijn indruk. Hoewel, het was echt vol op de tribune. En ik. Dat is misschien halen we. Dan halen we de inhoud halen we niet meer op de radio. Maar dan moet je gewoon straks naar de podcast om de rest te horen. Er is altijd al gedoe als het publiek hier op de tribune komt zitten. Je hebt een vak voor, laten we zeggen, de gewone burgers. Dan heb je een vak met stoeltjes voor de pers. En dan heb je nog een vak voor, met stoeltjes voor genodigden van de Kamer. En daar zijn bijvoorbeeld ook de schoolklassen die hier af en toe eventjes een rondleiding krijgen. Die worden daar ook neergezet. Normale mensen die gaan gewoon op een willekeurig stoeltje zitten, want die hebben helemaal niet door dat er onder dat stoeltje een plaatje geplakt is waarop je in hele kleine lettertjes kan lezen dat dit een stoeltje voor de pers is. Dus dan moet zo'n bode moeten naartoe. Bent u van de pers? Nee, wilt u dan in uw vak van de burgers gaan zitten, van de bezoekers? Oh ja, nou, dat vak was op een goed moment vol, want half Moerdijk zat hier. Er waren echt een aantal busladingen mensen. Ik weet niet of met de bus waren gekomen, maar heel veel mensen waren
1: dat er. Dan hoorde ik Jorik en Lennart wel zeggen inderdaad dat het een of meerdere bussen vanuit Moerdijk naar Den Haag waren geweest.
2: Ja, nou, het is meerdere bussen, want dat kan niet allemaal in één bus geweest zijn. Dus dan loopt iedereen over naar het persvak. En dan wordt één voor één iedereen weer teruggestuurd. Nou, u kan wel achter, dus de rij kan u staan. Op een goed moment werd dan het vak voor de genodigden. Ja, er kwamen helemaal geen genodigden vandaag. Dus dan kunnen we dat ook wel gebruiken. Dus daar was eigenlijk ook nog niet genoeg ruimte. Toen bleek dat dus Jorik en Lennart, dat zijn journalisten, maar die zaten in het vak van de, waar dus de burgers.
1: Zij zijn ook een beetje Moerdijkers.
2: Ja, precies.
1: Immers.
2: Maar die hadden zich aangemeld als burger, want ze gingen hier helemaal geen journalistiek bedrijven. Ze wilden gewoon dat debat meemaken. Toen kwam dus die inwoners van Moerdijk zeiden, ja, maar jullie zijn toch journalisten? Gaan dan in je vak van journalisten zitten. Maar dat kon niet, want die hadden zich verkeerd aangemeld daarvoor. Wat heel veel gedoe, het heen en weer schuiven van al die mensen de hele dag. Ik zat te denken, eigenlijk moeten gewoon die stoeltjes, die moeten een kleur krijgen, dat je tegen de mensen bij ingang kan zeggen, u mag zitten op de groene stoeltjes. Die blauwe, die zijn van de pers. Daar blijf je af. Dat is veel simpeler. Maar nu lopen er dus de hele tijd lopen er mensen met prachtige pakjes en heel beleefd. Het gaat
1: ja, maar die zijn er heel druk mee.
2: Heel elegant.
1: Heel druk mee de hele dag.
2: Maar die zijn de hele dag bezig om mensen op het goede stoeltje te krijgen op de tribune. En bij zo'n debat als gisteren met Moerdijk, waar dus veel burgers ook aanwezig zijn, daar is de procedure eigenlijk niet op berekend. Want alle andere dagen van het jaar gaat het natuurlijk gewoon hartstikke goed. Zo komen we aan het einde van onze tijd op de radio. Dat betekent dat alles wat je over Moerdijk van mij te horen gaat krijgen, dan moet je even voor naar de podcast. Studio Den Haag, zoek hem even op, abonneer je meteen even. Dan gaan we daar lekker verder. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Tot daar en anders. Tot volgende week.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. Ja, en dan is het in Zeeland erg druk met terugkerende bezoekers van Concert at Sea. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Poortzeelanden en Helvoetsluis doe je er bijna een half uur langer over. En de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Voor het knooppunt Hellegatsplein 10 kilometer file met ook daar bijna een half uur vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. Eén poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Het was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. Eén gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zijn geen verbetering, vinden boerenactiegroepen. Ze voorspellen een juridische chaos, waardoor veel veehouders er helemaal mee zouden stoppen. En hopen dat de Tweede Kamer het hele pakket beneden naar de prullenbak verwijst. En shorttracker Sven...
8: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd...

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Shares in the satellite company Eutelsat were up 20% on Monday.
4: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn wel 60 bij 80 zo grote wasmachine.
5: European officials grow increasingly distrustful of Elon Musk.
6: Vergeleken met Starlink is dit Frans-Britse bedrijf nog geen grote speler. Maar hun koers schoot de afgelopen maanden omhoog.
7: Wat begon als een manier om lekker veel tv-zenders te kunnen ontvangen, is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel in de moderne oorlogsvoering. Satellieten. Wie daar echt groot in is, is Starlink. Maar nu we onze veiligheid steeds minder toevertrouwen aan de Amerikanen, wordt Eutelsat gretig genoemd als het Europese alternatief. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het satellietbedrijf uit Frankrijk, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eutelsat-aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk Jim Theo Poering, analist en één vermogensbeheerder bij één vermogensbeheer.
8: Hoi.
7: Je bent ook één vermogensbeheerder. Hè?
8: Ja, zo kan je het ook zeggen hoor.
7: Ja. Goed, wij gaan weer een bedrijf doorlichten. Dat is gepitcht bij ons door een van onze luisteraars. Ilja, dankjewel voor je mailtje. Hij vroeg zich af, kan Eutelsat een alternatief zijn voor Starlink, hè, de satellieten van Elon Musk? Ja. Uiteraard gaan we het daarover hebben. Mocht jij nou zelf ook een suggestie hebben, dat je denkt, oh, ik zou heel graag willen dat dit bedrijf een keer wordt doorgelicht. Moet wel een groot bedrijf zijn, echt wel een market cap van ruim een miljard. Dan kan je ons mailen, doorgelicht@bnr.nl. We horen je graag.
8: Ja, heel leuk zelfs, want zo komen we dus ook op namen die misschien wat minder voor de hand liggend zijn. Zoals Eutelsat heeft een marktwaarde van 3,5 miljard op dit moment. En dit zijn ook niet bedrijven waar wij direct alles van weten. Dus voor ons ook extra leuk om door te lichten en daar tijd aan te besteden. Maar goed, voordat we naar Eutelsat gaan, wat ik niet in portefeuille heb, wel even een belangrijke disclaimer voor de podcast. We geven geen beleggingsadvies en beleggen is risicovol. Je kan je inleg verliezen. En uiteraard die resultaten uit het verleden, al zijn ze nog zo mooi, geen enkele garantie voor de toekomst.
7: Nee, precies. Wel leuk om te weten. Eutelsat is ooit begonnen dus als een satelliet-tv-aanbieder. Dan moest je zo'n schotel aan je gevel hangen. Kon je tv krijgen vanuit voor de hele wereld. Een van mijn eerste echte bijbaantjes was op de klantenservice van Kanaal Digitaal.
8: Kijk.
7: Was ook zo'n schotelaanbieder. Kreeg ik allemaal belletjes in het zomerseizoen van mensen. Ja, we zitten weer lekker op de camping, maar de schotel doet dit niet. Wat moet ik doen? Nou, ontzettend leuk. Dus heb ik met veel plezier trouwens gewerkt. Maar was gewoon een geinig bijbaantje wat je dan doet tijdens je studie.
8: Nou, die kennis van toen komt nu vast van pas.
7: Nou, enorm. Daar heb ik heel veel aan. Oké, we komen natuurlijk ook altijd met een leuk feitje. Ja. Jij in elk geval aan het begin. Vertel.
8: Ja, het is druk rondom de aardbol. Want daar zijn zo'n 14.000 actieve satellieten. Die cirkelen daar rond. En we gaan het straks nog over hebben. Over de Leo's en de Geo's.
7: Ja.
8: Maar er komen er steeds meer Leo's. En daarvan zijn er 10.000 van Elon Musk en Starlink. Maar wat denk je hoeveel er van Eutelsat zijn?
7: Geen idee.
8: Nou, zo'n 700 stuks. En het waren daarvoor
7: 700
8: nog wat
7: minder. 700 maar?
8: Ja.
7: Oh. Ja, dat dus, is wel echt heel veel minder dan Starlink.
8: Ja, dat klopt ook wel. Alleen Starlink die heeft eigenlijk een nieuwe technologie en daar probeert Eutelsat nou ook op in te spelen. Mm-hmm. Maar vooralsnog had Eutelsat vooral satellieten die zo'n 35.000 kilometer van de aarde afstonden. Mm-hmm. Maar tegenwoordig heb je dus LEO's, Low Earth Orbits. Mm-hmm. En die zitten op zo'n 160 tot ongeveer 2000 kilometer van de aarde af. Alleen dat zijn er een heleboel. Dus je hebt er veel meer nodig om overal bereikbaarheid te hebben. Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid op in. Maar toch leuk, 10.000 satellietjes van Starlink van Elon Musk. En de vraag natuurlijk is, ja, is Eutelsat een goed alternatief?
7: Inderdaad, we gaan eens even kijken naar de geschiedenis van Eutelsat. En daarvoor moeten we terug naar het jaar 1977, de tijd van de disco en deze iconische film met het bijbehorend dansje. Hartstikke leuk. Eutelsat staat voor European Telecommunications Satellite Organization. Het wordt dan opgezet door 17 Europese landen. En dat doen ze als een zogenoemde

0: De Intergouvernementele Organisatie, een IGO. De organisatie wordt gevestigd in Parijs, dus krijgt daar echt het hoofdkantoor. Het doel is om voor Europa een telecominfrastructuur met satellieten te gaan bouwen. In 82 leidt dat in samenwerking met de European Space Agency, de ESA, tot satelliet-tv.
1: This program is coming to you from London via the Orbital Test Satellite, and I'm here to tell you something about our service. Satellite television first came on the air in April 1982 and is now being relayed to approximately 400,000 homes via cable companies in Malta, Norway, Zwitserland en Finland.
0: Mooi. In 1983 lanceert Eutelsat de eerste eigen satelliet. Daarmee kun je dan met een schotelantenne tv-zenders uit heel Europa krijgen. Dat was toen revolutionair. Want op dat moment was er echt alleen maar Nederland 1 en 2 op de tv. Satellite television wordt trouwens in 1989 omgedoopt tot Sky Channel. En nu, vandaag de dag, kan je dat nog kennen als Sky One. Eutelsat, even terug naar hun, dat richt zich in het begin nog op telecommunicatie in West-Europa. Maar het breidt zich vanaf de val van de muur, de Berlijnse muur in 1989, uit naar Oost-Europa en daarna ook naar andere delen van de wereld. In de jaren 90 komen ze echt op stoom. Ze lanceren dan hun Hot Bird satellieten, waardoor honderden zenders tegelijk kunnen worden uitgezonden. En de wereld verandert, de telecommarkt wordt geliberaliseerd, het internet komt op. En in 2001 wordt daarom de IGO Eutelsat omgezet in een privaat bedrijf, Eutelsat SA. Daar hoort een beursgang bij, Jim, in 2005.
2: Ja, dan is het zover. De beursnotering, want anders waren ze natuurlijk niet terechtgekomen in doorgelicht. En in dit geval is dat in Parijs. Overigens niet Eutelsat SA, maar een nieuwe holding. En die heet Eutelsat Communications. Mm-hmm. Nou, dit bedrijf dat gaat naar de beurs op 2 december 2005... tegen een prijs van €12 per aandeel. Nou, daarmee wordt nieuw geld opgehaald. €860 miljoen komt er binnen en daarmee worden schulden afgelost. Nou, de marktwaarde op dat moment is 2,5 miljard. En wat wel even gezegd moet worden, het is 2005, maar eigenlijk waren er al heel lang plannen om naar de beurs te gaan. De CEO heeft daar heel lang mee geworsteld. Want 2000 had je natuurlijk de internetbubbel die klapte. En daarna kreeg je recessie, Twin Towers. Dus het was niet het goede moment om naar de beurs te gaan. Maar in 2005 toen was het wel zover. Mm-hmm. €12 per aandeel. 5 jaar later stond het al 27,5. Dus de eerste jaren van Eutelsat waren heel goed.
0: Nou, Eutelsat verlegt daarna ook steeds meer de focus van tv naar internet natuurlijk. Vanwege de opkomst daar en telecom. In 2010 lanceren ze KSAT. Op dat moment een van de meest geavanceerde internetsatellieten van Europa. Ze gaan dan breedband internet aanbieden via de ruimte. Ja, je kan het eigenlijk zien als een soort een enorme digitale snelweg, hè, die boven de aarde dan ontstaat. Dat werkt technisch gezien goed, maar satellietinternet blijft in die tijd wel relatief duur. En soms toch ook wel traag vergeleken met de vaste verbindingen op de grond. Maar een tijdje later begint de markt voor satelliet-tv totaal te veranderen. Want je kan ook wel bedenken, streamingsdiensten komen erbij. Die kapen een hoop traditionele kijkers weg. Er wordt gekeken via glasvezel, niet meer via satelliet. Daardoor zie je dat het tussen 2010 en 2020 niet zo lekker gaat bij Eutelsat. En dan komt in 2019 de echte grote concurrent om de hoek kijken. En dat is natuurlijk Elon Musk met SpaceX, met zijn plan voor de Starlink-satellieten. Jarenlang draait satellietcommunicatie vooral om de grote Astra-satellieten. Die hangen op grote hoogte, Jim zei het al, zo'n 36.000 kilometer van de evenaar. Dat is het model waar Eutelsat groot mee werd. Maar Musk die schudt de sector wakker met Starlink, duizenden kleinere satellieten. Zo'n 250 kilo per stuk maar, die veel lager dus om de aarde cirkelen. Daardoor wordt internet sneller, de vertraging is veel kleiner. Dus ineens oogt zo'n satelliet van Eutelsat toch wel behoorlijk ouderwets en log. In de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden komt Eutelsat dan uit bij een bedrijf dat heet OneWeb. Dat heeft juist honderden satellieten in een lage baan om de aarde gebracht. Dus ja, nemen we over, denkt Eutelsat. Perfecte aanvulling. In 2023 volgt er een fusie tussen die twee. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen op de beurs. Jim.
2: Ja, de aandeelhouders van OneWeb die krijgen de helft van de aandelen in het vergrote Eutelsat. En dat blijft weliswaar op Parijs genoteerd, maar krijgt er ook een notering bij op de London Stock Exchange. Wat wel belangrijk is, dat beide bedrijven, of eigenlijk de fusiebedrijven samen, worden zowel gesteund door de Britse overheid als ook door de Franse overheid. Dus dat geeft wel een extra stukje soliditeit aan deze twee bedrijven. En OneWeb, die heeft eigenlijk ik noem het maar weer even, de Leo's. Dus de satellieten dicht bij de aarde.
0: Ja, die lagen.
2: Ja, daarom nemen ze het ook over.
0: En Eutelsat, die Astra-satellieten.
2: Exact.
0: Ja. Nou, volgens toenmalig CEO Eva Berneke verandert er door die fusie toch wel veel voor de aandeelhouders.
3: With this move, we're moving the joint company of OneWeb and Eutelsat much more into the high-growth tech space area. We're announcing that we'll pause dividend for a couple of years. And we also announced we'll need to invest CapEx around 700-800 million annually, coming up from around 300-400 million annually. So it's a very big shift in what we have been discussing with our investors.
0: Met OneWeb erbij wordt Eutelsat dus ineens een grote speler in de moderne satellietbusiness. Maar de 600 satellieten die er dus dankzij OneWeb bijkomen, die vallen nog altijd in het niet. Bij wat Elon Musk even voor elkaar bokst, tienduizenden satellietjes van Starlink. Het lijkt eigenlijk gewoon een niet te winnen strijd. Totdat er dan ineens vraagtekens komen bij de betrouwbaarheid van Starlink. Want ja, er is maar één man de baas en dat is toch echt Elon Musk. En die gaat op een gegeven moment toch behoorlijk gekke dingen doen als hij vlak na de verkiezing van Donald Trump vaste gast wordt in het Witte Huis, zich met politiek gaat bemoeien, allerlei bizarre uitspraken doet via zijn nieuwste speeltje X, het oude Twitter. En dat leidt wereldwijd tot grote zorgen, want Starlink is voor Oekraïne cruciaal in de oorlogvoering met Rusland. Ja, totdat Musk zich ermee gaat bemoeien.
4: Elon apparently is personally intervening in the war and vetoing access to its services for Ukrainian military to facilitate operations that he personally does not approve of.
0: Ja, en heel Europa begint nu dus toch wel tot het besef te komen dat we voor onze veiligheid niet langer helemaal afhankelijk willen zijn van Amerikaanse systemen. En al helemaal niet als die onder controle staan van een wispelturige ondernemer of een wispelturige president. Eutelsat wordt dus steeds meer gezien als een logisch en bovendien Europees alternatief voor Starlink. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Eutelsat heeft dus nog altijd veel minder satellieten dan Starlink. En het kan ook niet zomaar op tegen het kleine, strakke lichtgewicht ontwerp van die Starlink-ontvangers. Dat zegt Philip Schoonjans van Space Expo bij Nieuwsuur.
5: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn wel 60 bij 80, dat is een grote wasmachine. En wegen veel meer. Ze wegen tot tussen de 25 en de 50 kilo. En zijn ook veel duurder.
0: Toch zegt Eutelsat dat ze echt kunnen opschalen en kunnen innoveren. Dus dat ze echt een alternatief kunnen zijn voor Starlink. De Franse overheid steunt die gedachte. Daarom besluit president Macron in 2025 om het belang in Eutelsat uit te breiden tot 30% met een investering van meer dan 1 miljard. Nou, wat gaat de geopolitieke situatie brengen voor de toekomst van Eutelsat? Hoe robuust is dit bedrijf? Kan het opboksen tegen Elon Musk en Starlink? Dat gaan we horen in de fundamentele analyse. En dan doen we eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Eutelsat. Jim, sterke punten.
2: Nou, wat wel uniek is, dat ze dus zowel die oude geosatellieten ver van de aarde bezitten, die heel belangrijk zijn voor tv-uitzendingen en stabiele zakelijke verbindingen, als dus ook die Leo's dicht bij de aarde. Dus ze doen,
0: nee, die zijn ver weg. Oh, die Leo's zijn dichtbij, ja, klopt. Ja.
2: Ja. Die zijn dichtbij, onder andere voor internetverbinding. Dus eigenlijk is het wel de enige speler ter wereld die een mix kan aanbieden van veiligheid met die satellieten ver weg, maar ook snelheid met de satellieten dichtbij. Want het nadeel, dat heb jij misschien bij je Canal Plus, was tv,
0: nee,
2: digitaal.
0: Okay. Ja, Canal Plus hoort er ook bij. Kanaal digitaal en Canal Plus. Ja.
2: Ja, dan had je een soort latency. Hè, dus dat zie je met oude uitzendingen ook van tv, dat iemand stelt een vraag en dan duurt het een tijdje voordat er een antwoord komt.
0: Ja, precies.
2: Dat is dus die satelliet die 37.000 kilometer verderop staat en waarbij het weer terug moet komen, het signaal. Mm-hmm. Wat denk ik overigens ook zo is, is dat, hebben we niet benoemd, maar de reden dat Eutelsat het goed deed op een gegeven moment op de beurs, was omdat er een defensiefonds zou komen binnen de EU, dat fors zou investeren met 150 miljard. Mm-hmm. En dan was de gedachte, daarvan gaat misschien wel een paar procent naar Eutelsat.
0: Dus die koers schoot omhoog.
2: Exact. Ja, en het is een beetje een soort GameStop-achtig aandeel geweest. Meme-stock zou je misschien kunnen zeggen. Die koers die schoot van 1 euro, dat is meer dan een jaar geleden, naar 8.
0: Dat is wel veel.
2: Dus zodoende,
0: alleen vanwege die belofte dat er NAVO-geld
2: wellicht naar belofte, misschien zelfs fantasie.
0: Ja, maar hoezo? Want we hebben nu een 5% NAVO-norm.
2: Ja.
0: Al die budgetten zijn omhoog gegaan, dus waarom zou het niet waar zijn?
2: Ja, maar ze kunnen ook naar Starlink of een andere leverancier. Maar daar werd natuurlijk wel gezegd...
0: Hey, Starlink moeten we vanaf, die Amerikanen.
2: We willen Europees, precies. Ja. En dat is ook waarom de Britten en de Fransen hierin investeren en in geloven... om onafhankelijk te zijn. Mm-hmm. Nou, en dat is dus een belangrijke. Ze zijn eigenlijk de enige Europese strategische... ik noem maar eventjes Leo-aanbieder van die satellieten dichtbij. En dat heeft Macron ook bewust genoemd... op het moment dat hij die 1 miljard investeerde. Hij zei van ja, het is of China, of Amerika, of Eutelsat... Nou, wat ook wel lastig is, is dat ze misschien wel wat klein zijn... om echt met Starlink te kunnen concurreren.
0: Dit is een zwak punt, denk ik. We gaan naar de zwaktes.
2: Dus krimpende video-omzet. Ja. Nou, nog een belangrijk punt. Ze moeten heel veel investeren. Het gaat echt om miljarden. En aandeelhouders die krijgen vooralsnog geen dividend.
0: Oké, dus dan hebben we al de zwakke punten gehad. Laten we eens kijken naar de kansen.
2: Ik denk dat de echte kansen liggen bij overheidsinvesteringen. Want er is een project dat heet Iris 2. Waarmee ze dus inderdaad honderden satellieten in omloop willen brengen. Waardoor een netwerk voor communicatie beschikbaar komt vanaf 2030. Nou, dat betekent dat er 600 miljard omzet zit aan te komen... die eigenlijk al onder contract staat. Want die moet natuurlijk terechtkomen bij Eutelsat. Mm-hmm. Dus ze hebben echt wel de Europese strategische... autonomie, als je het zo mag noemen, als wind in de rug. Duitsland investeert ook fors daarin in militaire ruimteprojecten.
0: Ja, het gaat om ambitie, hè? De echte ambitie van Europa om te zorgen... wij willen niet meer van die Amerikanen of van wie dan ook afhankelijk zijn. We moeten het zelf doen.
2: Ja, dus het is Verenigd Koninkrijk heeft contract gesloten. Frankrijk, als dat die trend doorzet, is het in het voordeel van Eutelsat.
0: Bedreigingen.
2: Daar is hij.
0: Starlink,
2: SpaceX.
0: Maar goed, dat was te makkelijk.
2: Ja, maar ja, die zijn wel dominant. Hè? Elke dag worden er elke dag, dat is wat overdreven... maar er gaan 10.000
0: van die melkpakken gaan de lucht in, hè? Ja.
2: En Starlink heeft al 6 miljoen particuliere klanten. De prijzen liggen naar zo'n 10%, op 10% van Eutelsat. Dus ja, eigenlijk is Starlink echt wel miles ahead in dit geval op Eutelsat als het gaat over de particuliere markt. Dan heb je ook nog dat er in de komende jaren meerdere bedrijven bijkomen die dezelfde diensten eigenlijk gaan aanbieden. En dat is een Chinese partij, nog een Amerikaanse partij. Amazon die is ermee bezig. Wat je ook nog wel zou kunnen vergelijken is CES. Dat is een Luxemburgs bedrijf. Maar met name vanuit China, Canada en dus ook Amazon komen er nieuwe partijen die vanaf 2027, 2028 in dezelfde markt actief gaan zijn.
0: Oké, dus meer concurrentie op stapel. Laten wij de boeken eens openen van Eutelsat. Wat zien we?
2: Het eerste wat we moeten noemen is dat Eutelsat een gebroken boekjaar heeft. Mm-hmm. En dat loopt van juli tot en met juni. Dus eigenlijk zit 2026 er al bijna op voor Eutelsat.
0: Ja, alleen wij nemen dit helaas 20 mei op. Dus wij kunnen net niet kijken naar de cijfers over het afgelopen boekjaar.
2: Nee, die komen begin augustus.
0: Maar je hebt wel een idee.
2: Ja, zeker. En dan zie je eigenlijk, de koers die doet het niet goed. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. De omzet die is gedaald van 10 jaar geleden 1,5 miljard. Tot in 2024 was het nog 1,2 miljard. Nou, dat klinkt alsof het maar 300 miljoen af is. Maar dat is wel 20%. Mm. 1,2 miljard was het ook in 2025. En de verwachting is dat het dit jaar nog iets lager is. Maar in 2027, 2028, dan zou het moeten gaan gebeuren. En zou er weer sprake moeten zijn van omzetgroei.
0: En hoe verklaar je dat die omzet toch gewoon niet hard stijgt, terwijl ze nu eigenlijk zo de wind mee hebben in orders, et cetera?
2: Ja, maar die omzet is nog niet binnen. Dus de contracten liggen wel daar. Dat noemen we dan de backlog. Maar dat geld is er nog niet. Daarvoor moet Eutelsat eerst leveren.
0: Ja.
2: Dus dat geld moet allemaal nog komen. Nou, de marges die zijn ook behoorlijk gedaald. In 2021 was er nog een EBITDA-marge van 75%. Nu is die 55%. Dus ja, zo goed gaat het niet bij Eutelsat. En dat zie je ook terug in de koers natuurlijk, die mm-hmm. misschien wel even een opleving heeft gehad. Maar als je zegt van ja, wat blijft er nou onder de streep over? Het is alweer een paar jaar geleden dat ze winst hebben gemaakt. 2024 maakten ze 300 miljoen verlies. Vorig jaar 1 miljard. Dit jaar is de verwachting dat ze 250 miljoen verlies maken. Mm. Dus dat geld van de Franse overheid, ja, dat was ook wel hard nodig. Nou, dividend. hoeven we het niet over te hebben. De laatste keer dat de dividend werd uitgekeerd was in 2022. De jaren daarna is geen dividend uitgekeerd. En door die grote kapitaalsinvestering die moet gedaan worden, is er ook niet de verwachting dat de komende jaren er wel dividend aankomt. Je moet dus inderdaad echt de visie hebben dat communicatie in de toekomst alleen maar meer gaat toenemen en alleen maar meer via satelliet. Dat betrouwbare verbindingen zullen toenemen en dat de ruimte steeds belangrijker wordt en dat Eutelsat daar een rol in kan gaan spelen.
0: Oké, interessant. De grootste concurrent kennen we, maar die is dus nog niet beursgenoteerd. Hoewel, op het moment dat we dit uitzenden, half juni, is SpaceX waarschijnlijk wel beursgenoteerd.
2: Ja.
0: Is dat trouwens iets waar jij als vermogensbeheerder naar kijkt? Want dit wordt een hele grote beursgang, groot bedrijf, veel hoge verwachtingen.
2: Ja, nou, wij zitten indirect in SpaceX via een holdingbedrijf, dat heet Scottish Mortgage. En die heeft weer een groot belang in SpaceX. Dus op die manier hebben wij al best wel een tijdje exposure naar SpaceX. En ja, dat die beursgang er nu aankomt en dat de waarde op papier enorm is gestegen, dat heeft natuurlijk wel fors geholpen.
0: Maar zou je dan los SpaceX-aandelen overwegen?
2: Nee, want we zitten er al in. En ik hoop eigenlijk dat een deel van het belang wordt afgebouwd via de holding waar we in zitten. En dat is ook zeer aannemelijk. Maar ja, goed, er gaat maar 75 miljard geplaatst worden van de 1750.
0: Ja, dat is niet veel, hè?
2: Nee.
0: Nee.
2: Wat ik misschien nog wel even belangrijk vind om te benoemen, dat dit aandeel, dat ja, als je kijkt naar de financials, is niet zo goed. Visibility is niet zo goed. Track record is niet zo goed. De markt is ook nog moeilijk. En er is een turnaround mogelijk. Maar als je dan kijkt naar van wat vinden analisten, die weten het eigenlijk ook niet. Er zijn er die heel positief zijn, die zeggen ja, dit aandeel dat kan wel verdubbelen. Er zijn er ook die zeggen ja, dit aandeel dat moet halveren. Dus dit is een hele moeilijke, waarbij natuurlijk wel zo geldt dat als er een event komt, bijvoorbeeld een groot contract of een groot budget dat vrijkomt voor defensie, dat Eutelsat dan wel een winnaar kan zijn.
0: Zal ik het stukje tekst van jou, wat je net hiervoor hebt gezegd, zal ik dat losknippen voor de
2: misschien
0: conclusie?
2: Beter, want wat ga ik nou nog
0: dit
2: vertellen?
0: Is eigenlijk gewoon wat jij al een hele mooie round-up hebt gegeven. Voor wie kan een aandeel Eutelsat interessant zijn? Geef daar maar eens antwoord op.
2: Nou, voor de belegger die op zoek is naar de nieuwe GameStop, maar wel met fundament, want dat is Eutelsat wel. Het kan zomaar een keer een flinke spike laten zien. Daarmee is het wel een hele speculatieve belegging. Maar ja, als er dan goed nieuws komt over een aanbesteding of over grote budgetten, ja, dan kan Eutelsat zomaar ineens de winnaar zijn. En het staat wel als een paal boven water. Als je een Europees alternatief wilt voor Starlink, dan moet je naar Eutelsat.
0: Misschien hangt er wel winst in de lucht. Ergens op 36.000 kilometer hoogte. Je weet het niet, hè?
2: Ja, of op 200.
0: Dit was Eutelsat doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan weet je dat de podcastversie een stuk langer is. Dan krijg je dus ook meer details over Eutelsat. Misschien heb je het al gezien in je podcast-app en heb je hem al geluisterd, maar wij hebben eigenlijk een cadeautje voor de luisteraars gemaakt.
2: Ja, vanaf een hele bijzondere plek, namelijk de Beleggersdag. Met daar wel zo'n 1000 beleggers, allemaal fanatieke doorgelicht luisteraars uiteraard. En die hadden ook speciale verzoeken. Namelijk wat kleinere aandelen die we normaal niet zouden bespreken, die komen nu aan bod. En Nina, jij weet welke?
0: Ja, we gaan het inderdaad namelijk hebben over de doorgelicht quickscan, hebben we het even genoemd. Dus in high speed, sneltreinvaart, rammen we er 4 bedrijven doorheen. Waaronder bijvoorbeeld bioscoopketen
2: Kinepolis. Belgisch.
0: Ja, we hebben een bedrijf dat heet Acomo. Dat
2: een van de oudste bedrijven van Nederland.
0: Ja, dat gaat heel erg over specerijen en noten en zaden en quinoa. We hebben Avantium.
2: Ja, heel innovatief. Zeker ook interessant. En als laatste nog CM.com.
0: CM.com, een ticketingbedrijf.
2: Ja, een paar jaar beursgenoteerd. Dus heel divers. Allemaal wat kleinere onderneming voor wat betreft beurskapitalisatie. Veel gevraagd en nu eindelijk besproken.
0: Ja, en hij staat dus nu al in je podcast-app. Hij heet dus doorgelicht de Quickscan. Cadeautje voor jou. Hopelijk heb je veel plezier aan met luisteren. Doei!
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grens een klein kwartier oponthoud door controles. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waalwijk Oost en opleinwerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte reis ook dicht. Kost je 10 minuten. En dus druk in Zeeland op de N57 om te beginnen. Middenburg Rotterdam voor Helvoetsluis. 10 kilometer file met een half uur vertraging. En de N59 Zierikzee richting het Hellegatsplein. Voor knooppunt Hellegatsplein daar bijna 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met terugkerende bezoekers van Concert at Sea.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. Eén poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Er was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen. En door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen. De rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zijn geen verbetering, vinden boerenactiegroepen. Ze voorspellen een juridische chaos, waardoor veel veehouders er helemaal mee zouden stoppen. En hopen dat de Tweede Kamer het hele pakket beneden naar de prullenbak verwijst. En shorttrekker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega-schaatsers, onder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velzenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
10: Misschien begint het tekort aan technici niet op de arbeidsmarkt, maar in de speelgoedwinkel. Jongens krijgen traditioneel een gereedschapskistje, meisjes een pop. En zo leren we al vroeg dat techniek iets voor mannen zou zijn. Wellicht kampt Nederland daarom niet alleen met een tekort aan technici, maar vooral met een overschot aan vooroordelen. Het bedrijf Hoppenbrouwers heeft een plan en een aanpak om zo meer vrouwen bij hen op technische functies te krijgen. En daar zijn ze al een tijdje actief mee bezig. Ik ben Niga Jobijnen en naast mij staat zoals altijd en iedere keer de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom, als ik goed heb opgelet, bij Hoppenbrouwers. Ellen, nu prijkt Henny de Haas, niet de broer van Zoef, op jullie website als CEO. Moeten we hem ook niet gewoon symbolisch vervangen en een vrouwelijke CEO bij jullie instellen?
11: Kijk, dat zijn nou de mooie teksten.
7: Zal hij niet blijven zijn.
11: Hij heeft wel onzijdige naam, dus dat scheelt misschien wel.
10: Ja, klopt. Maar ik zag zijn foto. Heb jij ambities?
11: Nee.
10: Nou goed, dan gaan we zo.
11: Ik heb wel ambities, maar niet om CEO te worden.
10: We praten straks verder. Dan gaan we nu naar het nieuws. Ja, Arjan, er zijn weer stakingen. Iedereen kwam hier vanochtend ook laat of later het pand binnenlopen. Ja. Wat is er aan de hand?
7: Ja, daarom is er zoveel chaos. Onze redacteur was te laat met de trein. Er zijn natuurlijk waren vertragingen. Vakbonden staakten. En dat deden ze voornamelijk via het openbaar vervoer. En ze voeren actie tegen de voorgenomen bezuiniging van het kabinet. Voornamelijk op de sociale zekerheid. Het kabinet wil bijna 7 miljard euro bezuinigen op de sociale zekerheid. En zo willen ze bijvoorbeeld de maximale WW-duur terug. Brengen van 2 naar 1 jaar en moeten de kosten voor ziekte- en arbeidsongeschikte mensen van de WIA omlaag. Als gebaar schrapt het kabinet eerder al de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, maar de vakbonden zeggen dit is nog niet voldoende. Ze zeggen we gaan niet praten, de bezuinigingen moeten gewoon van tafel. Aldus Hans Spekman, de kersverse nieuwe voorzitter van FNV. De OV-staking moet die eis dus kracht bijzetten. En daardoor reden er vanochtend in het hele land eigenlijk geen treinen en bussen.
10: Ja, wat vind je van Arjan?
7: Ik snap het eigenlijk niet zo goed.
10: Nee, toch?
7: Nee, ik snap dat de bond iets wil doen. En ik snap dat Hans Spekman zijn punt wil maken. Alleen om dan daar heel werkend Nederland mee te gaan lastigvallen door het OV plat te gooien, daar snap ik helemaal niks van.
10: Nou, laten we dan even naar die andere partij kijken. Het UWV, daar heb je ook nieuws over.
7: Ja, de wachttijden voor het UWV, voornamelijk voor de keuringen, die blijven weer oplopen. Op dit moment moeten er meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring. En dat is natuurlijk extreem lang. Dat zijn ruim 3.000 meer mensen dan vorig jaar. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hans Velbrief, heeft daarover ook zijn zorgen geuit in de Kamer. Het aantal werknemers dat langer dan 2 jaar ziek is en recht heeft op zo'n WIA-uitkering loopt dus al een hele tijd snel op. En het zit hem voornamelijk in 60-plussers. En op dit moment zijn er zo'n 865.000 mensen in Nederland die een uitkering hebben omdat ze arbeidsongeschikt zijn.
10: En denk je dat dit op korte termijn kan worden bijgestuurd? Of is dit iets voor de langere baan?
7: Ik weet zeer zeker dat dit niet op korte termijn gefixt is.
10: Hmm. Ja, je had het net over redactie en daar snipte je een beetje dat ze te laat kwamen. Maar ik keek net onder het bureau en jij kwam in een korte broek vandaag naar je werk, ja, Arjan.
7: Ja, het is warm.
10: Het is warm, ja. En wat betekent deze hitte nu echt voor lichaam en geest en dus ook voor je werk? Hein Dane is thermofysioloog aan de VU en adviseur van de werkgroep Werk in de Hitte en aan de telefoon. Dag meneer Danen.
12: Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Mag ik Hein zeggen?
12: Jazeker.
10: Hein, wat moet je doen op zo'n dag als vandaag met deze hitte?
12: Ja, het was natuurlijk lastig om je lichaamswarmte kwijt te raken als je werkt in de hitte. Er zijn allerlei mogelijkheden en maatregelen die je kunt treffen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld je werktijden aanpassen. Zorgen dat je de hittepiek vermijdt. Dat doen ze in Spanje heel effectief met de siesta. Dat is een mogelijkheid. Je hebt ook allerlei koelende kledingssystemen. Die worden in Nederland eigenlijk nog heel weinig toegepast.
10: Moeten werkgevers meer doen om hun personeel goed te laten werken met deze temperaturen?
12: Nou, werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk een groot belang. Werknemers, verenigingen vooral om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te garanderen. En de werkgevers, die hebben een belang, omdat als het echt heel warm is, dan daalt het de arbeidsproductiviteit. Globaal, voor elke graad boven de 23 graden, zien we een afname van 2% in de arbeidsproductiviteit.
10: Dat klinkt schrikbarend, want volgens mij is het heel vaak en structureel steeds vaker boven de 2 of 23 graden. Dat ziet er niet goed uit dan.
12: Klopt. Dat wordt vaak vergeten, dat arbeidsproductiviteit een belangrijke rol speelt in de, ook in de, voor de werkgevers en hoeveel geld ze kunnen verdienen. En het is goed om dat mee te nemen en om ze maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen minder gaan produceren in de hitte.
10: En wat adviseer jij werkgevers nu om op lange termijn te doen? Want we weten dat het steeds vaker warm wordt en langer warm blijft in Nederland. Wat is daarin jouw advies?
12: Nou, op dit moment is er heel weinig officiële regelgeving van de overheid. In de arbeidswet staat dat er niet te warm mag zijn, maar goed, dat is eigenlijk een open deur. En het is dus eigenlijk aan de werkgevers en werknemers om samen te kijken naar goede maatregelen. En de laatste jaren is heel effectief zijn er nieuwe kledingsystemen ontwikkeld waarin koelsystemen zitten. Ik was vorig jaar in Japan en daar zie je dat de pantsoenendienst en de beveiligers die dragen allemaal een ventilatievestje, waardoor ze het zweet dat ze produceren veel beter kan verdampen. Je hebt ook andere koelsystemen. Je hebt bijvoorbeeld een soort ijsvesten.
10: Ja, Hein, het is fantastisch, want jij bent ons tips aan het geven. Maar naast ons staat de HR-manager van Hoppenbrouwers. En die is allemaal druk aantekeningen aan het maken.
7: Die heeft mee te pennen.
10: Dus jouw advies wordt direct opgevolgd. Heb je nog...
12: Hij kan natuurlijk altijd even contact opnemen voor de uitgebreidere tips. Hè?
10: Ja, hij is een zijn. Ik denk dat zij dat zeker gaat doen. Hein, Dane, dank je wel voor jouw advies. En inderdaad, als mensen tips willen, dan weten ze je te vinden. Thermofysioloog Hein Dane, dank je wel.
6: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
10: Bij installatiebedrijf Hoppenbrouwers geloven ze dat de beste technische oplossingen ontstaan als je de wereld benadert vanuit verschillende perspectieven. Toch staat er bij ruim een kwart van de Nederlanders nog steeds automatisch een man op het netvlies als er een installateur in aantocht is. En dat beeld willen zij doorbreken. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom bij Hoppenbrouwers. En Melissa van Diepstraten, onderhoudsmonteur bij Hoppenbrouwer. Ellen, even kort, wat doet Hoppenbrouwers?
11: Wij zijn een totaalinstallateur in de elektrotechniek, werktuigbouwkundige installatie en industriële automatisering. En wij zijn zowel werkzaam in de B2C als de B2B.
10: Dus dat betekent dat jullie bedrijven benaderen, maar ook bij mensen thuiskomen.
11: Ja.
10: Nu kampen veel technische bedrijven met een tekort aan technisch personeel. Jullie niet, want jullie zijn nadrukkelijk op zoek of gaan kijken naar vrouwen, klopt dat?
11: Klopt. En de aanleiding was natuurlijk wel de vraag die er in de markt is, hè, naar techneuten. Dus ja, velen weten inmiddels dat er enorme tekorten zijn aan techneuten nu en de komende jaren. En een van de oplossingen om die techniekbranche uit te breiden, de vijver te vergroten, is om er andere doelgroepen aan te trekken. En wij hebben ervoor gekozen om dat sinds een aantal jaar focus te hebben op vrouwen. Dus meer vrouwen enthousiast te maken om te gaan werken in de techniek. Omdat volgens onze branchevereniging daar ontzettend veel kansen lagen en liggen.
10: En hoe ben je toen van start gegaan? Want ik snap dat inzicht en dan ga je aan de slag. En dan...
11: Het begint met inzicht, denk ik. Hè? Dus dat je de feiten en de cijfers zag. Wij hebben een afgestudeerd dame erop gezet om eens te kijken, hey, hoe inclusief zijn wij en wat is er eigenlijk binnen onze organisatie nodig om meer vrouwen aan te trekken en om meer vrouwen bij ons op een goede, plezierige manier te laten werken. En daar hebben we allerlei inzichten gekregen. Gelukkig hoefden we niet ons beleid 180 graden te draaien, maar zat het in kleine zaken. Dus denk aan, zij attendeerden er ons op, dus de mensen die geïnterviewd hadden, dat de uitingen die wij deden naar buiten bijvoorbeeld veelal mannelijke modellen waren of teksten die mannelijk geschreven waren in de hij-vorm, zodat een dame of een meid die bij ons wil werken zich daar niet mee kan vereenzelvigen. Maar ook de kleding, hè, waar net de meneer voor mij het over had. Wij hadden ook kleding die alleen maar geschikt was meer voor het mannenlijf en eigenlijk niet heel prettig zat voor het vrouwenlichaam. Dus wij hebben een vrouwenkledinglijn ontworpen, zodat het comfort, het draagconform ook prettiger is voor de vrouw. En dat zijn zomaar wat praktische voorbeelden.
10: Ja, en wat, want we hoorden net dat het landelijk gemiddelde op 15% ligt. Hoeveel procent vrouwen werken er bij Hoppenbrouwers?
11: Technische vrouwen, want daar heb ik het dan in dit verhaal over, is 4,7% bij ons.
10: 4,7%, ja, dus dat ligt dus onder het landelijk gemiddelde.
11: Ja.
10: En is dit dan de campagne die jullie nu doen, is dat een, om juist die inhaalslag te maken naar het landelijk gemiddelde?
11: Ja, zeker weten. Dus ik droom ervan straks dat wij hebben gezegd in 2030 willen wij 4000 medewerkers hebben. En van die 4000 zou ik willen dat er 400 technische vrouwen zitten. En vandaag de dag hebben wij 94 technische vrouwen. Ja. Waar Melissa één dame van is.
10: Ja, mooi bruggetje, Melissa. Waarom ben jij bij Hoppenbrouwers gaan werken als vrouw in die vreselijke mannenwereld?
13: Nou ja, vreselijke mannenwereld valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk heel simpel gezegd. Vroeger ben ik altijd al een technische kant op geweest. Helaas ben ik zwanger geraakt tijdens een opleiding en heb ik de horeca-kant moeten gaan kiezen in verband met oppas. Nu is dat gelukkig tegenwoordig wel beter geregeld bij de kinderdagverblijven. Maar vroeger was het echt, als je om 6:30 op de bouw moest zijn, dan had jij geen opvang voor je kind. En ja, dus dat deed me eigenlijk dwingen dat ik in de horeca moest blijven werken. En uiteindelijk is mijn dochter nu toen 13, dat ik weer terug de technische kant op ging. Ik heb hiervoor nog een andere technische baan gehad, die eigenlijk een beetje aflopende zaak was, waardoor ik moest gaan kijken naar een andere baan.
10: En toen zag je Hoppenbrouwers?
13: Ik heb eerst meerdere banen aangeschreven.
10: Ja.
13: Nog voor Hoppenbrouwers, die had ik in eerste instantie nog niet gevonden. Dan merk je heel erg, ja, vrouw, wat kom jij hier doen?
10: Serieus?
13: Ja,
10: Noem eens voorbeelden. Wat werd tegen jou gezegd, geschreven of gedaan?
13: Ja, ik kan één heel goed voorbeeld geven. Er was één bedrijf die had ik aangeschreven. Dat was een autobedrijf, ik weet niet meer precies welke. En die hadden een functie openstaan om trekhaken te vervangen. Dus ik heb daar een hele motivatiebrief alles naartoe geschreven. En het eerste wat ik terugkreeg: wij zoeken geen kantoormedewerkers.
10: Ja. Hoe heb jij daarop gereageerd?
13: Dat is de enige waar ik ook echt op gereageerd heb. En toen heb ik aangegeven, als u verder mijn brief had gelezen en mijn motivatiebrief had gelezen, had u gezien dat ik ook solliciteerde op de functie monteur voor de trekhaken.
10: Ja.
13: En daar kreeg ik een mail op terug, gelijk. U mag op sollicitatie komen.
10: En toen zei jij?
13: En toen zei ik, ik ben al bij Hoppenbrouwers geweest.
10: Kijk eens aan. Maar even jouw blik op Hoppenbrouwers. Want je geeft dit voorbeeld. En toen kwam jij waarschijnlijk, toen Ellen al aan de slag was met haar campagne, kwam je op de site van Hoppenbrouwers of je kwam daar op gesprek. Wat zag je toen waardoor jij dacht, hey, dit is anders en niet zo mannelijk en past beter bij mij? Wat zag je concreet?
13: Goeie vraag. Weet je wat het is? Ik ga altijd met een open mind overal naar binnen. En Hoppenbrouwers deed zich gewoon op het moment dat ik mijn sollicitatie deed, gewoon open voor. Zo van, hey, een vrouw, ja, boeiend, net als een man. Dat idee. En gewoon een normaal sollicitatiegesprek. En zonder vooroordelen. En dat is wat ik wel heel sterk merkte.
10: Wat vind jij van de aanpak van Hoppenbrouwers, Arjan?
14: Ja, ik vind het wel een voorbeeldgedrag. En waarom dat vaak in zit, dat is het besef dat je je arbeidsmarktcommunicatie af moet stemmen op de doelgroep die je wilt hebben. Dus inderdaad, techniek is van origine masculien, snapt iedereen, veel mannen, dus veel foto's. Natuurlijk is er veel, zijn er veel mannen in actief, maar het zit in tekst, zit in foto's, zit in titels. Je wilt je herkennen. Je denkt, hey, dit is ook voor mij, dat moet je pakken. En dan is het nog eens de kunst om het heel goed te blijven laten zien van, jongens, dat is een lange missie en een verhaal wat je moet blijven herhalen om te vertellen van, jong, kom naar ons, er zit een supermooie mooie carrière hier.
10: Ellen, en nu geef jij zojuist aan dat jullie op 4,4 zitten. Je hebt grote
11: 4,7.
10: Sorry, oh, 4,7. Ja. Excuus, we plussen er 0,3 bij, direct. Hoe ga je dit nu verder aanpakken? Dus wat zijn je volgende stappen? Ik snap meer vrouwelijke foto's op de site, andere taal. Ja. Snapt iedereen, doet iedereen.
11: Ja.
10: Maar we hebben ook een issue met dat er weinig technisch talent is. Dus wat zijn jouw volgende stappen?
11: Nou ja, wat Arjan net al zegt, dus je bent er niet door dit soort stappen te doen. Je moet dit blijven doen. Dus het begint al op jonge leeftijd. Hè. Dus wat we hopen natuurlijk, en wat ook in de Tweede Kamer vandaag weer in verschillende kranten stonden, dat ze eigenlijk willen dat techniek op alle VMBO's een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Zodat kinderen, zowel jongens als meiden, hè, op jonge leeftijd al kennis kunnen maken met techniek. Dus dat is ontzettend belangrijk. Initiatieven vanuit onze branche. Dus we hebben mooie initiatieven als Girls Day, speciale evenementen voor jonge meiden om te laten zien hoe mooi het vak techniek is. Lokale
10: wat gebeurt er dan op zo'n Girls Day? Dan komen de girls naar Hoppenbrouwers en
11: ja,
10: dan?
11: Ja, nou ja, dan komen zij in aanraking dus weer met vrouwelijke monteurs, werkvoorbereiders, engineers. Zij gaan zelf werkstukjes maken. Dus wij laten ze echt ervaren en zien wat het inhoudt. Dus dit jaar hadden ze bijvoorbeeld een eigen schemerlamp gemaakt die ze ook mee naar huis mochten nemen. Ja, en die twinkeling in die ogen als het dan werkt, ja, dat is gewoon schitterend. Hè? Dus je laat ze eigenlijk op een leuke manier zien wat het inhoudt. Zo zijn er ontzettend veel evenementen die er lokaal georganiseerd worden door het land. Dus...
10: En Melissa, neem jij ook wel eens dan, als je een storing hebt, dan iemand mee op Girls Day? Of ben jij ook beschikbaar om te participeren in Girls Day? Want jij bent dan een soort rolmodel, toch?
13: Mm-hmm. Ja, nee, het klopt. Ik heb met Girls Day toen met Techniek Nederland heb ik meegeholpen. Echter alleen op storingen of dergelijke mensen meenemen, dat gaat in principe helaas niet. Maar dat komt gewoon door de veiligheidsmaatregelen die je moet treffen bij bepaalde locaties te kunnen komen.
10: Ja, snap ik. Ellen, jij geeft aan dat jij dus jongeren en vooral jonge meiden wil inspireren om de keuze te maken voor techniek. Dan ga je dat het liefst al op scholen doen of op opleidingen. Maar er is natuurlijk ook een probleem dat de pool waaruit je vist, waaruit we vissen, steeds kleiner wordt. Maar als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld, daar zitten dan 80% vrouwen en 20% man. Dus op het moment dat jullie, en ik geloof in je, dus ik denk dat het goed komt, jullie iedereen naar Hoppenbrouwers en of de technische branche trekken, verplaatsen we het probleem dan niet naar andere sectoren?
11: Ik denk er ook sectoren zijn die deels vervangen kunnen worden en dat techniek in iedere sector nodig is. Zo'n mooi programma als dit hadden wij niet kunnen maken vandaag zonder techniek.
10: Oh nee?
11: Nee.
10: Zonder, omdat jij er dan niet was of omdat techniek in deze studio zit?
11: Beide.
10: Nee, dat geloof ik, maar ik krijg je dadelijk niet...
11: En dat is ook
10: niet...
11: in de zorg, hè? Dus ja. In de zorg,
10: moet de zorg meer mannen laten zien?
11: Bijvoorbeeld, want nee, maar dat is ook een krapteberoep. Dus ik stel je niet ter discussie dat alle krapte... Er zijn meerdere krapteberoepen en de zorg is daar eentje van. Hè, en techniek ook. Maar ik denk dat juist techniek kan helpen om krapte in de arbeidsmarkt op te lossen door zaken te automatiseren, te digitaliseren. Maar ook woningtekorten. De mensen die die baan zoeken, die hebben ook een woning nodig. Dus wij dragen ook bij om dat woningtekort verder te organiseren. Dus we zitten denk ik in heel de keten verweven. Ja. Dus techniek is essentieel, zeg maar, voor een ieder.
10: Ja. Stuit je op weerstand of stuit je nog steeds op weerstand? Je bent heel nadrukkelijk vrouwen in de techniek aan het promoten, intern, extern. Waar loop je tegenaan?
11: Intern stuit ik eigenlijk niet op weerstand. En Manissa kan denk ik die vraag beantwoorden. Want als ik met de dames bij ons spreek van wanneer ervaar je weerstand of verwarring, dan is dat met name bij klanten. Hè? Als jullie.
13: Klopt.
11: Ja, dat kun jij beter vertellen dan ik. Hè?
13: Nee, ja, eigenlijk binnen collega's en dergelijke niet. Je wordt redelijk goed geaccepteerd. Maar op het moment. Bijvoorbeeld met storingen, dat ik een klant aan de lijn heb om te vragen wat de storing is, dan wordt er vooral heel erg gezegd, maar de monteur komt toch nog. Alsof ik een of ander iemand van kantoor ben.
14: Daar is die weer.
13: Ja, precies. Ja, en dan geef ik aan op dat moment,
14: hallo, ik ben de monteur.
10: Ja. Nou ja, Arjan en ik hebben ook wel eens een technisch storingtje hier in de studio, maar dan zijn wij niet degene die...
14: We doen helemaal niks.
10: Dus, we zouden dolgelukkig zijn als jij dan langskwam. Als je kijkt naar andere bedrijven die dit ook willen omarmen, wat zou je ze adviseren, Ellen, om hier succesvol mee te zijn?
11: Verdiep je eerst, hè? Dus kijk wat voor mogelijkheden er zijn en laat andere mensen kritisch zijn naar hoe inclusief je al bent, hoe vrouwvriendelijk je al bent, wat er moet veranderen, want ik denk dat je het zelf soms niet ziet. En ik kan alleen maar zeggen uit ervaring, ja, het is een ontzettend fijne, goede doelgroep die je bedrijf alleen maar inclusiever maakt, zachter maakt, ja, meer een afspiegeling van de maatschappij. Dus ik zou zeggen, ja, ik kan het iedereen aanbevelen om meer vrouwen in de techniek te laten werken binnen je bedrijf.
10: En als je, want ik snap de waarde die je daaraan koppelt, levert het concreet ook zaken op? En nu is een waarde concreet, maar een beter resultaat, of worden storingen sneller opgelost, zijn ze slimmer, et cetera?
11: Ja, maar die uitleg gaan we niet...
10: Nee, maar je mag je best dat delen.
11: Nou ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen, want ik weet niet hoe het was als ze er niet waren in diezelfde periode natuurlijk. Maar wat ik wel kan zeggen...
10: Zie je dat teams beter presteren?
11: Juist, dus ik zie wel dat... soms, jij had het net over masculien. Ik heb wel het idee dat het zachter wordt. Hè? Dus dat er toch andere elementen toegevoegd worden aan een team. Dus dat het iets socialer soms is. Dat er meer omgekeken wordt naar elkaar. En vrouwen kunnen ook heel precies werk goed doen. Maar ja, er zijn ook mannen die heel precies werk doen. Dus ik wil niemand voor de borst stuiten. Maar dat zie ik wel ontstaan.
10: Arjan, wat denk jij dat, zoals Ellen het omschrijft, vrouwen kunnen toevoegen aan een technisch team?
14: Ja, ik volg dit al heel lang. Ik doe veel met VDL samen.
11: Oh,
14: hebben
11: mooi.
14: Ook super vette campagnes gedraaid met vrouwen die bijvoorbeeld vanuit kantoor zich hebben laten scholen naar Lasser. Dat trekt heel veel bekijks, maar het is nog hard trekken om die mensen binnen te krijgen. Dus ik denk altijd, werkgever, ga ermee aan de slag. Ga het gewoon doen, maar denk ook na in contractvorm. Want technisch is vaak een beetje conservatief. 40 uur is hier de standaard. Bij veel technische bedrijven, ik zie jou neerknikken, bij veel technische bedrijven is dat nog de standaard. Denk ook aan kleinere contracten. Het tweede wat je moet doen, dat is echt zorgen dat je interne populatie klaar is om dit te gaan doen, zodat je niet geweldige technische vrouwen binnenhaalt die binnen echt aan de kant geschoven worden door die bonken van kerels. Dat wil je niet hebben. En het laatste is, blijf nadenken over die arbeidsmarktcommunicatie. Rolmodellen, voorbeeldgedrag, goede foto's, goede verhalen.
10: Melissa, hoeveel uur werk jij per week?
13: 32.
10: Oh, kijk aan. Dat is precies hoe Arjan het omschrijft, toch?
11: Ja, het was menig mannelijk collega.
10: Ja, heel
14: supermooi. Dat is hartstikke goed.
10: Ellen Vermeer, HR-directeur van Hoppenbrouwers, en onderhoudsmonteur Melissa van den Diepstraten. Dank jullie wel voor dit gesprek. Er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar in je podcast-app. Dit keer met oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij blikt terug op het beruchte 1 april-debat met Mark Rutte, waarin hij zei niet verder te willen met Rutte als premier. Maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten, en dat merkte hij toen hij aan de talkshowtafel zat bij Op 1.
15: Maar dat was wel een moment aan die tafel waar ik me heel ellendig heb gevoeld. Dat ik dacht van shoot, ik ben te snel geweest. Ik verdedig het nog en ik verdedig het inhoudelijk. En ik ga uitleggen waarom ik tot die keuze ben gekomen. Want dat kan ik nog steeds nu verdedigen. Mm-hmm. Dat heb ik later ook aan Mark Rutte uitgelegd. Maar dat je voelt van dit had ik beter moeten doen. En dat je dan nog midden in de branding staat, nog midden in een heel heftig politiek moment en nog niet goed weet hoe je eruit moet komen, dat is geen fijn moment. Dat was een heel moeilijk moment.
10: Uiteindelijk is de ChristenUnie toch in het kabinet Rutte 4 gestapt. Hoe Segers daarop terugkijkt en of hij daar spijt van heeft, hoor je in de nieuwste aflevering van het meest beslissende carrièremoment. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Ook voor de Duitse grens op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging vanaf Rotterdam-Prins Alexander 20 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Waalwijk is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela naar de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttrekker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Er was een aangepaste dienstregeling door de hitte. De afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen. En door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. En de brandweer in Lagevuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen. En de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Ja.
2: Ja, ik heb nog niet het gevoel dat het in het Nederlands zoveel voorkomt. Maar misschien gaan we
1: niet zo heel vaak van de weg getakeld. Jij wel?
2: Nee. Ik heb wel inderdaad een fair share aan lekke banden gehad. Zeg maar statistisch gezien krijg ik er nu nooit meer een.
1: Nee, oké. Ik ben wel eens een keer weggesleept. Met een oude Saab. Maar goed, verder hebben we een rijtest in de Alpine. De Alpine staat hier, de Alpine.
2: Alpine A390.
1: We spreken zo met de Nederlandse Alfa Romeo-designer Bob Roemkes. Maar eerst...
3: Het autonieuws.
1: Ja, groot nieuws uit Duitsland, hè? Want Volkswagen wil het aantal ontslagen nog eens verdubbelen richting 2030. Van 50 naar 100.000.
2: Ze trappen gewoon iedereen eruit.
1: Ja, blijft er nog wat over?
2: Ja, op zich wel. Het is wel een vrij grote concern. Maar ja, ze hebben natuurlijk... veel Europese fabrikanten hebben uiteindelijk te veel fabrieken in Europa. En te veel mensen die vaak ook weer waar vakbonden zeg maar, heel goed onderhandelen over alle voorwaarden.
1: Heel veel van die mensen zitten toch een beetje in een gouden kooi daar ook. Hè?
2: Ja, dat zou je best wel zo kunnen zeggen. Ik weet niet zo goed waar Volkswagen echt op uit wil komen. Dit kan natuurlijk ook zijn van, joh, ik leg de lat maar weer eens verder en dan kunnen we vanaf daar weer terug onderhandelen.
1: Ja, nou, vaak gaat het natuurlijk wel zo. Ja. Maar goed, ze geven nu aan 4 fabrieken moeten mogelijk dicht.
2: Ja. Ja,
1: dat was onbespreekbaar.
2: Ja, en dat is waarschijnlijk nog steeds onbespreekbaar. Het is wel belangrijk om goede keuzes te maken. Maar het probleem is natuurlijk, de Duitse bondsdeelrepubliek is aandeelhouder in Volkswagen. Ja, en die gaan natuurlijk voor allerlei dingen liggen. Dat is altijd het verhaal. Het is een vraag of dat werkelijk zo is. Maar ja, die hebben natuurlijk zeg maar wel duidelijk zeg maar ook het belang van het personeel nog hoger staan. Dus dat is een lastig discussiëren. Ja.
1: Maar goed, de leiding zal ook gewoon wel eens met plannen moeten komen die ze daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. Hè? Want als je dit steeds doet en je plannen weer moet afzwakken omdat andere stakeholders er niet willen, dan word je ook niet geloofwaardig op een gegeven moment. Een van die plannen is bijvoorbeeld het afsplitsen van het merk Volkswagen. Zodat je de andere merken misschien ook naar de beurs kunt gaan brengen.
2: Ja, dat vind ik altijd een hele lastige. Weet je, uiteindelijk, als je dat echt gaat doen, dan krijg je een beetje zoals Philips. Weet je, wat is Philips nu nog? Weet je, ja, eigenlijk zeg maar een schim van wat het ooit was. Hè? En individuele bedrijven doen het supergoed. Alleen ja, de
1: ASML vraag van, bijvoorbeeld.
2: Ja, noem maar zo een voorbeeld. Nee, maar weet je, natuurlijk, tafelzilver verkopen levert je veel op. Hè? Dus je zegt, ik heb hier een. Kijk, Skoda gaat supergoed, wil je het kopen? En dan is er waarschijnlijk iemand die zegt, ja, doe maar. Ja.
1: Zou het ook wel onder de grote koepel kunnen houden, maar het wel apart naar de beurs kunnen brengen, misschien.
2: Ja, en dat soort constructies vind ik altijd wel weer een beetje moeizaam. Want dan krijg je ook weer die governance problemen. Dan heb je misschien nog 80% aandeelhouderschap vanuit de Volkswagen groep en 20% externe aandeelhouders. Ja, ik op termijn geloof ik daar niet in. Ik denk dat het goed is om na te denken over, stel dat elementen niet meer bij je passen, dat je er wel afscheid van kan nemen. Mm-hmm. Maar dat het is een beetje monopolieachtig. En ik verkoop dit straatje en dat straatje koop je er weer bij en zo. Als je ook ziet in de chemische industrie doen ze dat ook allemaal heel veel. Dan denk je, ja jongens, ja. Maar uiteindelijk zijn die bedrijven gewoon weg. Dus waarvoor hebben we dat dan gedaan? Misschien creëert het wel weer meer aandeelhouderwaarde. Dat zou kunnen hoor. Maar
1: ja.
2: Ik zou het voorlopig nog even bij elkaar houden.
1: Ja, nou, hoe dan ook. Het wordt ongetwijfeld een hete zomer in Wolfsburg.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja. En voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
2: Ja. Dat als we de reactie van de luisteraars mogen geloven, was het één grote klaagzang. Ja, nou, volgens mij hebben wij het over belasting en zo gehad. Ja. Nou, vind ik niet dat we daar dan zo positief over mogen zijn. De plannen die uit
1: de overheid. Hè?
2: Nou, dat vind ik nog steeds. Daar sta ik wel achter dat ik denk, nou, ik zie weinig lekkere dingen in die plannen. Even los van dat het niet gaat om korting voor 9-11 rijders of zo. Maar gewoon van, joh, hè, hebben we een strategie, zet daar nou eens goed op in. En maak niet alleen maar alles duur. Want dat is feitelijk wat ze aan het doen zijn nu.
1: Nou ja, elke woensdagochtend uiterlijk, dan kun je in onze podcastfeed onze klaagzang horen. Maar we zullen ook gewoon weer eens lollig uitzendingen maken.
2: Ja,

0: Volgende week woensdag doen we alleen maar leuke dingen.
1: Leuke dingen over auto's. Ja. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker automatisch in je podcast feed.
2: Van de Nationale Autoshow.
1: Ja, Alfa Romeo is Italiaans, maar een Nederlander bepaalt het ontwerp. De buitenkant dan. Bob Romkes, Chief Exterior Design bij Alfa Romeo. Leuk dat je er bent. Chief Exterior Design betekent dat je dus ook echt alleen maar de buitenkant doet?
3: Ja, inderdaad. Dat betekent dat ik ben verantwoordelijk voor al het exterieur design van Alfa Romeo.
0: Ja.
3: Dus, ja. Dus alle modellen. Ook concepten,
0: alle modellen.
3: Concepten, productie.
0: Yeah.
3: Alles wat we met Alfa Romeo designen.
0: Yeah. Ja. Het is ook weer niet heel veel wat er afgelopen jaar is gekomen. ja, toch? Is,
3: Nou, er is niet heel veel te zien wat uitkomt, inderdaad. Yeah. Klopt. Maar dat betekent niet dat wij in de studio niet veel doen.
0: Nee.
3: We zijn met ontzettend veel dingen bezig, natuurlijk achter de schermen.
0: Yeah.
3: Met ook voorstellen maken vanuit het designteam zelf.
0: Yeah.
3: Op die manier proberen we natuurlijk ook de directie te overtuigen. Nieuwe projecten te doen. En dus we zijn volop bezig in de studio.
0: Ah, yeah. Ja. En als het feit dat je alleen de buitenkant doet, waarom staat dat los van interieurdesign? Want uiteindelijk is het toch hetzelfde product? Of?
3: Ja, het is een specialisatie. Dus het exterieurdesign is het principe natuurlijk wat je het eerste ziet in een auto. Dat was ook wat mij erin aantrok. Het sculptuur, de proporties van de auto.
0: Ja.
3: En het interieurdesign is iets meer gericht op eigenlijk een soort van productdesign.
0: Ja.
3: Dat is wel echt een andere specialisatie. En dat is ook een ander team. Wat wel binnen ons team zit, binnen onze studio. En zij zorgen echt daarvoor met hun designers.
0: Ja. Hoe groot is jouw team?
3: Mijn directe team zijn 10 designers.
0: Ja.
3: Dus exterieurdesigners. En dan heb je natuurlijk interieur ook 10 designers. En daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel projectmanagers, de ingenieurs en dat soort mensen die er ook mee meewerken natuurlijk aan een project.
0: Ja, ja, wat jij ontwerpt moet ook nog wel gemaakt kunnen worden, toch?
3: Klopt. Ja. Ja. Enigszins vooruit.
0: Gaat dat soms mis of valt dat? Ja, mis. Je komt er natuurlijk snel genoeg achter. Maar heb je als dingen ontworpen waarvan zei je, maar dit, ja, leuk idee, Bob. Maar dat kan niet.
3: Nou, natuurlijk hebben wij af en toe innovatieve ideeën die we heel graag willen bestuderen. En het kan
1: zoals gebeuren. Kun je een voorbeeld geven?
3: Nou, dat zijn vaak kleine dingen. Over het algemeen weten we natuurlijk heel goed wat we nu doen. We zijn, alles wordt natuurlijk ook in groot overleg gedaan met de ingenieurs, met de aerodynamica. Er zijn natuurlijk nu zijn er zoveel regels qua veiligheid, qua dat soort dingen, dat er heel veel dingen ook al vast liggen.
0: Ja.
3: Dus de ruimte voor innovatie is in principe kleiner dan vroeger. Dus maar af en toe wel ideeën. Ik kan nu niet 1, 2, 3 een idee bedenken, maar het kunnen kleine dingen zijn die wij proberen door te drukken.
1: Is het ook frustrerend dat het zoveel vaststaat aan de voorkant dat je eigenlijk gewoon heel weinig bewegingsruimte hebt?
3: Ja en nee. Het is een frustratie soms, omdat je natuurlijk een heel mooi idee hebt en dan moet je het aanpassen.
0: Ja.
3: Maar daarnaast is dat ook gewoon de baan, of tenminste de uitdaging, om natuurlijk juist binnen die limieten iets te ontwerpen wat heel mooi is. Dat is natuurlijk ook wel een uitdaging en dat maakt het ook wel...
1: Nou, en het zijn er niet heel veel die dat heel goed kunnen als ik zo af en toe kijk op de Nederlandse wegen en de wegen in de rest van de wereld.
3: Qua designs?
1: Ja.
3: Dan geef je een voorbeeld.
1: Bijna elke willekeurige Chinees heb ik het idee van dat hij door AI is ontwikkeld. Generiek.
3: Nee, dat klopt.
1: Ik vind van heel veel moderne auto's, maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, dat het eigenlijk bijna niet meer uitmaakt welke badge erop zit. Het is gewoon inwisselbaar.
3: Ja, ik snap wat je bedoelt. Er zijn natuurlijk, vanwege al die regels inderdaad, liggen heel veel dingen vast.
1: Ja.
3: Je moet natuurlijk met bijvoorbeeld voetgangers impact, heb je bepaalde hoeken van de voorkant van de auto, die in principe eigenlijk vast liggen voor alle autofabrikanten. Daarnaast is het natuurlijk dat die Chinese merken, veel EV's, dat het vaak vrijwel hetzelfde eruit ziet. Omdat die ook een soort van designtaal willen gebruiken die heel neutraal is.
1: Zou je dat willen?
3: Nee, ik denk dat meer ook de markt is. In China is dat heel erg gewaardeerd.
0: Okay.
3: Dus die willen niet per se eruit springen op straat. Die willen gewoon één zijn met de rest.
0: Ja.
3: En gewoon functioneel. En ik denk dat juist het mooie is van Alfa Romeo, dat wij natuurlijk juist iets doen wat heel
0: niet functioneel, onhandig. Nee, moet wel een beetje mooi.
3: Niet,
0: het moet wel een beetje mooi zijn.
3: Ja. Het moet mooi zijn, het moet emotie, het gaat om natuurlijk het plezier van het rijden, wat je nu misschien steeds minder ziet, maar wat voor ons nog steeds echt een van de pilaren is van waarom we het doen.
0: Ja. Aan hoeveel modellen werken jullie momenteel?
3: Hoeveel modellen? Ja, dat kan ik helaas niet zeggen. De nummers echt precies. Ja.
0: Helaas, helaas. Meer dan één, minder dan ja, zoiets.
3: Een paar.
0: Want Alfa Romeo kan wel een impuls gebruiken. Mijn mening dan. Ik zie jou al, yo. Ik wel, wat? Wat? Nieuwe modellen, opvolger Giulia Stelvio, blijft op wachten, zeg maar. Ik denk dat ook de liefhebbers denken van, nou, kom op, kom maar door met wat nieuwe Alfa Romeo's. Toch?
3: Ja, er komen wel wat dingen aan. Ik kan nog niet zeggen precies wat, helaas.
1: Nou, in ieder geval een C-segment SUV komt eraan, dat wisten we al.
3: Ja, er is wel wat over aangekondigd.
1: Ja, precies. Ja. Tussen de junior en de tonale komt hij ergens in te zitten.
3: Als ik het... Ongeveer.
0: En wat is de designkoers die Alfa Romeo uitstippelt voor de komende jaren? Krijg je een opdracht mee? Waar ben je naar op zoek?
3: Je bedoelt wat nu in de verwachting ligt, of wat nu het plan is. Ja, het plan kan ik ook nog niet zoveel over zeggen.
0: Nee, dat snap ik. Maar
3: wij zijn met heel veel projecten bezig binnen de studio. Het is echt allemaal. Ik kan nog geen specifieke projecten aankondigen.
0: Ja, dat is jammer. Maar blijft, ik bedoel, Alfa Romeo heeft natuurlijk een bepaald karakter. Wel sportiviteit, inderdaad, moet mooi zijn. Dat is, daar beginnen jullie. Denk ik dan.
3: Ja.
0: En teruggrijpen op verleden is natuurlijk voor merken die historie hebben altijd een goed idee, lijkt mij. Dus dat,
3: ja, natuurlijk. Een van onze grote krachten is natuurlijk de historie. Dus de geschiedenis van het mooie merk.
0: Ja. Wat vind jij zelf de mooiste Alfa Romeo dan? Als we ons even.
3: Ik vind zelf de Bertone, de coupé 1750 vind ik heel erg mooi.
0: Ja. Uit de jaren 60?
3: 69.
0: 68. Ja.
3: 69.
0: Ja. Ik dacht, is nou 70? Nee, goed, ja, eind jaren 60. Ja.
3: Ja. Ja, en maar daar zijn de Stradale, de 33 Stradale, die we natuurlijk nu net hebben herontworpen.
0: Ja.
3: Dat vind ik een van de mooiste, absoluut. De Scaglione ontworpen in de jaren 60. Ja, jaren 60 was een goed jaar. Ja, maar
1: Goede jaar. Maar dat waren niet allemaal vervelende regels waar je aan moest houden en zo met voetgangers en dergelijke.
3: Ja. Vroeger was het een heel ander beroep eigenlijk.
1: Maar dat is klopt. Echt enorm veranderd.
3: Ja.
1: Maar is het wel een beetje. Ja, je bent niet uit de jaren 60, denk ik.
3: Dus
1: toch waar ergens je fascinatie voor auto-ontwerp ontstaat. Is wel met dat soort modellen waarschijnlijk.
3: Klopt, absoluut, ja. Toen ik jong was, hing natuurlijk mijn kamer vol met posters van dat soort auto's. Ferrari natuurlijk, Italiaanse sportauto's vooral. Ja, in die tijd was het natuurlijk fantastisch wat ze toen konden ontwerpen. Het was gewoon echt puur het idee van een designer die gewoon eigenlijk bijna in zijn eentje zo'n auto helemaal ontwerpt. Ja, dat was natuurlijk de droom.
1: En je hebt nu je droombaan.
3: Ik heb nu mijn droombaan. Het is nog steeds een fantastische baan natuurlijk. Ja. Ik vind het heel leuk. Maar het is wel anders. Het is nu meer industrieel ontwerpen. Je moet echt... alles moet functioneel zijn. Alles moet perfect werken. Het is,
1: Bij Alfa Romeo denk je toch niet aan functioneel? Dan denk je aan dat Italiaanse hart dat klopt in de borst. Klopt. En dat alles aangespannen wordt. Die sportiviteit.
3: Ja, zeker.
1: Hoe ga je die er allemaal in krijgen in alles wat functioneel moet zijn?
3: Ja, dat is de uitdaging natuurlijk. Ja. Dat lukt nog steeds. Daar vinden we wel oplossingen voor. Dus dat is ook natuurlijk nog voor ons echt het meest belangrijke. Dat de emotie voorop staat. Het plezier van het rijden. Dat het sportief is. Dat het Italiaans is.
0: Ja. Ja, wat is die Italiaanse autocultuur? Omschrijf het eens.
3: Nou, voor mij is het vooral de passie. Dus echt de emotie dat je iets kiest vanuit een soort instinct. In het Engels zeg je visceral. Ik weet niet precies wat het Nederlands woord is. Maar... dat je echt gewoon een aantrekkingskracht voelt, maar je kan niet precies beschrijven waarom.
0: Ja.
3: Dus het is ook heel erg. Het design wat wij doen is ook vrij intuïtief. Dus het is niet zozeer gebaseerd op logica. Bijvoorbeeld, misschien Duitse merken zijn heel erg recht toe recht aan, wat heel erg mooi is ook, heel functioneel en soort begrijpelijk. En wij proberen juist iets te doen wat soort ontastbaar is.
0: Ja, ik snap het niet, maar ik vind het wel mooi. Ja, oké. Okay. Nee, ik snap het wel. Dat is
3: emotie.
0: Emotie. Ja. Yeah. Ja, en die historie, hoe belangrijk is die historie voor Alfa Romeo?
3: Ja, heel belangrijk.
0: Ja.
3: Het is natuurlijk een van de meest belangrijke pilaren van Alfa Romeo. Dat we natuurlijk zoveel historie hebben, dat we daar ook heel veel inspiratie uit kunnen halen. Voor de toekomstige modellen ook.
0: Ja. Betekent dat dan ook automatisch dat je fan bent van retro ontwerpen?
3: Nou, ik ben sowieso echt een absoluut een liefhebber van oude auto's, van klassieke auto's.
0: Mm-hmm. Yeah.
3: Klassieke Alfa's, zoals ik zei, veel Italiaanse merken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we retro design willen doen. Dus we willen wel gewoon vooruitstrevend zijn en op een bepaalde manier tijdloos ontwerp maken wat nu modern is, maar wel gewoon met de tijd meegaat.
0: Yeah. Ja. Yeah.
3: Dus een beetje dezelfde filosofie toepassen eigenlijk.
0: Ja, best lastig, denk ik. Om tijdloos, maar toch ook modern. Is toch, weet je, ja, hoe doe je dat? En zoals Meijner zei, ja, heel veel Chinees mee. Ja. Weet je, dus het is blijkbaar ook niet zo makkelijk.
3: Nou, het is zeker een uitdaging. Het is absoluut. Ik denk dat Alfa Romeo wel een van de merken is waarbij het meest, ja, zeg maar, gecompliceerd is om echt te vinden waar de balans ligt. Er zijn natuurlijk zoveel fans ook. Dat is ook wel heel mooi natuurlijk. Ja. De Alfisti, de
4: dan
3: cultuur.
4: Dat is ook wel te horen van die fans.
3: Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. Lezen van alles online. En dat maakt ook niet uit. Dat is ook prima. Het is ook goed dat het juist emotie veroorzaakt. Dat mensen daar ook op reageren. Dat is goed.
1: Ja. Hoe werd er gereageerd op de nieuwe Stradale?
3: Ja, heel positief. Gelukkig, de 33 Stradale, we zijn natuurlijk heel intensief mee bezig geweest. Het was een heel kort project, waarbij we juist inderdaad die balans, de 33 Stradale. Dus we wilden daar die balans heel mooi vinden van wat is nou, hoe ver gaan we met zeg maar een ontwerp maken wat heel progressief is.
4: Ja.
3: Wat toch gewoon aanspreekt ook aan nieuwe klanten, mensen die het merk nog niet goed kennen. En juist natuurlijk de Alfisti, die echt een soort bepaalde verwachting hebben ook van zo'n soort auto. En ik denk dat we juist de juiste balans hebben gevonden. Ja. Wat vinden jullie van de auto?
4: Ja, schitterend. We moeten er nog eens mee rijden, hè?
3: Nou, hij staat dit weekend op Zandvoort.
0: Okay. Ja. Nou, Zandvoort klinkt vrij goed. Dus wat ik lastig vind met de 33 Stradale. Volgens mij is 33 ook het aantal wat jullie gaan bouwen. De afstand tussen zeg maar Tonale, Junior en de 33 Stradale. Ja, daar zit zo'n gigantisch stuk tussen. En ik mis. Ik heb zelf best een heleboel Alfa Romeo's gehad. Zeg maar eigenlijk eind jaren 90, begin 2000. Dus een paar 156, 147, noem maar op. En ik van die 33 Stradale denk ik, ja, oké, jongens. Maar kom nu dan ook eens met zeg maar, ja, een beetje een sportieve auto die bereikbaar is, zeg maar. Hè? Want dit is, ja, weet je, al heb je het geld, dan moet je nog een van de 33 gelukkiger zijn. Dus dat vind ik dat geeft voor mij een beetje stress in mijn hoofd, zeg maar. Dus ik wil er iets tussen, zeg maar.
3: Ik wil wat
0: sexy Alfa Romeo's die.
4: En Bob gaat nu weer vertellen dat gaat komen.
0: Ja,
4: denk ik.
0: Wilde je net doen, hè?
3: Ja. Nou, ik kan in ieder geval vertellen dat we dat heel graag willen doen.
4: Dat is absoluut
3: de ambitie. Het is natuurlijk de bedoeling dat we auto's maken voor iedereen. Dat is ook het mooiste van Alfa Romeo. Ze zeggen in Italië bellezza per tutti. Dus het is mooie schoonheid voor iedereen. Dus iedereen moet eigenlijk toegang hebben tot een Alfa Romeo. Een mooie Alfa Romeo. En de 33 Stradale hoort daar ook bij. Dus dat is natuurlijk het uiterste einde.
4: Ja.
3: En daarnaast hebben wij ook een B-segment junior. En dat is natuurlijk ook het mooie van het merk. Dat je zo breed kan spreiden. Dat is vrij uniek. Er zijn niet veel merken, denk ik, die van B naar supercar gaan.
0: Nee.
3: Dus dat maakt het juist uniek. Maar ik snap wat je bedoelt, dat er misschien nog wat tussenin kan.
0: Ja. Ja.
3: En daar zijn we hard aan het werk.
0: Ja. Wat zijn de belangrijkste markten voor jullie? Weet je, waar willen jullie, zeg maar, succesvol zijn met Alfa Romeo?
3: Dat is ook misschien niet de vraag per se voor mij direct. Maar nu zijn we natuurlijk gewoon voornamelijk in Europa. Zijn we gewoon in Italië natuurlijk is het ontzettend groot.
0: Ja.
3: Maar voornamelijk Europa nu. Ja.
0: En heeft dat dan ook impact op het design? Want als je natuurlijk wereldwijd wat meer ver weer, ga je dan ook andere dingen kiezen als je ook in een andere markt actief moet zijn?
3: Nou, dat zou kunnen, maar in ons geval is dat niet het geval.
0: Nee.
3: Er zijn wel merken natuurlijk die daar heel erg mee bezig zijn, dat je voor speciale delen van de wereld ook speciaal soort design levert. Wij doen dat niet.
4: Nee. Ja, in ieder geval de 33 Stradale dus dit weekend in Nederland te zien. Hè, op het Spettacolo Sportivo. De Nationale Clubdag van Alfa Romeo op circuit Zandvoort. Ontzettend mooi om daar, want er zullen ongetwijfeld heel veel mensen met een Alfa komen, denk ik.
3: Absoluut, ja.
0: Ja. Ja, dat lijkt me wel, ja, toch?
4: Ja, maar leuk, ja. Maar echt leuk. Ik ben eigenlijk
3: heel veel klassiekers.
4: Ja, heel veel klassiekers. Ja, tof, tof. En dus een hele moderne 33 Stradale. We hebben het al over wat er... We hopen op zoveel meer van Alfa Romeo. En ik kan er niet veel over zeggen wat er allemaal aankomt. Maar kunnen we wel iets zeggen van wanneer er wat komt? Van Alfa. Ja, er wordt even door het glas heen gekeken.
3: Nou,
0: Volgend jaar.
3: Ja.
0: Volgend jaar kan je meer zeggen?
3: Dat hou ik even.
0: Mijn vraag ook voor van weet je welke markt heb. Bijvoorbeeld Giulia. Ik had de Zonne 56 Sportweek. En van de Giulia is nooit een station gebracht. En ik zou bijna zeggen, waarschijnlijk heeft een van jullie, en misschien jij zelf ook wel een keer zo'n auto getekend. En daar zit natuurlijk een...
3: Ja, ik denk dat wij in de studio hebben denk ik alles al getekend. Ja. Dat, absoluut. Wij zijn ook natuurlijk constant bezig met nieuwe dingen bedenken. En zo'n beetje alles wat je kunt bedenken hebben wij al op papier staan. Op
0: Is dat dan ook lastig? Omdat Alfa Romeo natuurlijk kleiner merken. Dat je dan denkt, wij kunnen meer verzinnen. We zien ook dat er misschien wel vraag is naar meer modellen dan dat wij kunnen ontwikkelen.
3: Ja, zeker. Dat is absoluut iets wat lastig is voor ons, voor de designafdeling. Wij moeten natuurlijk... Ja, je moet natuurlijk, het moet werken. Het moet ook gewoon financieel moet het interessant zijn voor het bedrijf. Dat zijn zoveel factoren die meespelen. Ja. Wat natuurlijk logisch is binnen zo'n groot ecosysteem. Van, dus wij kunnen niks anders doen dan gewoon ons best doen. En proberen mooie dingen te ontwerpen. En, ja,
4: laten we hopen dat in ieder geval gaat lukken. Want Alfa Romeo blijft natuurlijk een merk dat harder doet kloppen. We zijn uiteraard benieuwd wat er allemaal aan zit te komen. Daar gaan we allemaal volgend jaar ongetwijfeld in ieder geval iets van zien. Dankjewel voor je komst naar de studio. Bob Romkes, Chief Exterior Design bij Alfa Romeo. En zometeen...
0: De directeur van Bergnet over extreme hitte. De opmars van nepbergers. Die had ik echt serieus nog nooit van gehoord. Maar dat is tenminste niet in Nederland. En de verkoop van zijn bedrijf. Nou, dan kan die mooie Alfa Romeo 33 Stradale van kopen waarschijnlijk. Dat hoop ik voor hem.
4: Ja, en Wouter, of hij kan ook een Alpina A390 kopen.
0: Ja, dat is iets voordeliger.
4: Ja, precies. Wouter heeft hem getest.
0: Tot zo.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow. Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws, maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen en de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl en DAB+.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
9: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
8: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
2: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder op de A20 hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 20 minuten op onthoud. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waalwijk zijn ze ook een auto aan het bergen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je iets meer dan 5 minuten. En vanuit Zeeland op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Bij Hellegatsplein ook 25 minuten extra reistijd.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Het vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela naar de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttrekker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Er was een aangepaste dienstregeling door de hitte. De afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen. En door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen. En de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
4: Alpine pakt uit met de A390, het derde model. Hè, is een sport fastback. Ja. Wouter test de auto straks in de rijimpressie, maar eerst...
0: Ja, door de extreme hitte hebben we meer pechgevallen. Bergen staan paraat, maar let op, oplichters liggen op de loer.
4: Ik ben ook heel benieuwd naar dat verhaal.
0: Ja, ook wel, ja.
4: Sander Vlaar is directeur van Bergnet, bekendste berger van Nederland.
0: Ja, met die gele auto's.
4: Ja, en dat terwijl de code rood is. Geniet de weg op, maar ja. De bergers moeten sowieso wel, hè, denk ik.
13: Ja, wij kunnen geen nee zeggen tegen Rijkswaterstaat. We kunnen geen auto's laten staan op de A10. Dus ja, wij moeten er altijd zijn en ook nog eens een keer supersnel.
4: Ja, maar nou zegt Rijkswaterstaat of zegt de overheid... komt met het advies, ga gewoon niet de weg op. Wordt dat een beetje goed opgevolgd?
13: Nou, toen ik net in het parkeergarage kwam hier... zag ik dat hij half leeg was. En ook onderweg hier naartoe was hij best wel rustig. Ja. En ik heb nog heel even gecheckt natuurlijk... hoe druk het was bij ons op de zaak vandaag. Even voor dit moment. En het valt vandaag ook echt heel erg mee met de druk op de weg. Okay. Met onze meldingen.
0: Nou, dat was mijn route Rotterdam-Amsterdam ziek. Keur niet.
4: Oh, okay.
0: Afgebrande auto de andere kant op. Pechgeval, een lekke band. Nog een pechgeval op de A4 allemaal. Best veel file. Nee, okay. Ik vond het extreem druk.
4: Ik kreeg ook een alternatieve route voorgeschoteld. Ja. Ik heb natuurlijk de keuze om ook op de fiets te gaan. Maar het was echt te warm. Het was echt te warm.
0: Moet je wat harder fietsen met die rijden.
4: Ja, nou, en dan hier kletsnat aankomen. Nee, dank je de koekoek.
0: Ja.
4: Nee, ik heb lekker in de airco-auto gezeten. Maar goed, dus ik heb het advies ook niet opgevolgd. Maar hebben jullie deze week wel drukker gehad dan normaal?
13: Nou, afgelopen woensdag was het wel echt heel veel drukker dan normaal. Maar gisteren viel het eigenlijk ook wel mee. Vandaag was het gewoon rustig. Nou, rustig, ja. Jullie wijzen het tegendeel, maar bij ons was het rustig. Misschien vanwege die snelle berg in onze regio.
4: Ja, precies.
13: Dus goed, niet extreem voor ons.
0: Nee. Wat komen jullie dan zo al tegen aan pechgevallen? Mensen die slecht voorbereid ook zijn? Of ja, hoe moet je voorbereiden op hitte trouwens? Maar
13: ja, nou ja, goed. Het meeste is lekke banden, lege accu's. Maar lege accu niet zo vaak langs de snelweg natuurlijk.
0: Nee.
13: Maar mensen die een lege tank rijden of een lege accu rijden als ze met een EV rijden.
0: Ja.
13: Dat soort dingen komen nog genoeg tegen.
4: Ja, maar dat heeft niet zozeer met de hitte te maken. Maar vooral de hitte wat het lastig maakt, nee, is dat je natuurlijk in lastige omstandigheden zit ook.
13: Nou ja, het is natuurlijk bloedverziekend heet. Toen ik hier net naartoe reed, gaf mij het display aan 39 graden. En het asfalt, dat wordt al gauw 50 of 60 graden op zo'n moment. En dat sta je niet lekker. En dat hete weer, dat zorgt ook voor wat verminderd alertheid bij de weggebruiker. Dus je wilt dan eigenlijk niet langs die snelweg staan. Nee. Eigenlijk nooit, maar met dit weer helemaal niet.
0: Nee. Want Bergnet, jullie doen alleen berging op de snelweg. Hoe moet ik dat zien? En waar zijn jullie actief?
13: Nee hoor, nee, wij doen eigenlijk voor een heel groot deel snelweg dat wel. We zijn een van de grotere IM-bergers, zoals dat dan heet, hè? Dus de werkzaamheden op die snelweg.
0: Ja.
13: Maar daarnaast zitten we met vestigingen in Amersfoort, Haarlem, Amsterdam, Flevoland. En alles daar, al die plaatsen daaromheen, daar verzorgen wij werkzaamheden. En dat kan zijn voor een inbeslagname, voor een deurwaarder. Pechhulp voor een hoop
0: Repo Man, dit zijn er een hele series van gemaakt, toch?
13: Ja, zeker. Maar ik kan je vertellen, de meeste mensen zijn blij met onze komst.
0: Echt?
13: Ja, toch fijn. Wel. Meestal komen we helpen. Met die repo niet zo. Met die foutparkeer is ook vaak niet blij. Nee, maar de rest van de mensen, die zien ons wel graag komen.
4: Ja. Ja, nou, vertelde je net over je ritje hier naartoe. Maar in het verleden heb jij ook zelf nog wel op de vrachtwagen gezeten, toch?
13: Ja, dat is wel ver terug hoor. Maar ik ben er zo wel begonnen. Ja, bij mijn schoonouders op die takelwagen.
4: Wat lachen, man.
13: Ja.
4: Ja. Veel beleefd?
13: Ja, je maakt de gekste dingen mee. En wat ook heel leuk was in die tijd, maakte best wel hele lange ritten. Dan haalden we mensen op, die waren gestrand en konden de ANWB niet maken. En dan ging je met die mensen gelijk door naar Groningen of naar Zeeland of naar Maastricht. En dan zat je 2,5 uur met die mensen in de auto. En dan hoor je een heel levensverhaal. Net een beetje als het programma Taxi, dat kennen jullie nog wel.
4: Had je eigenlijk camera's op moeten zetten.
13: Dat is briljant, dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, maar dat gebeurt nu niet meer. Hè? Nu is het gewoon, je wordt bij het dichtstbijzijnde depot gedumpt en succes ermee, toch?
13: Ja, gedumpt, dat klinkt heel aardig. Ja. En mensen die krijgen bij ons een bakje koffie, die worden geholpen met een schadeformulier en die helpen in een vervangauto en die gaan met een vervangauto vervolgens een reis. Ja.
0: Ja. Nee, maar het is niet meer naar Groningen. Je brengt niet meer de hele auto en plusgezin.
13: Dat wordt allemaal planbaar gemaakt. Dat mag de volgende dag mag de auto door naar Groningen dan.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Dat is wel een verandering van hoe het vroeger was. Dus vroeger was het, zeg maar, wat dat betreft romantischer.
13: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, de hele keten vind ik nog steeds wel vrij traditioneel hoor. Ik ben nu 25 jaar actief in het vak.
0: Ja.
13: En als ik kan zien wat er allemaal is gebeurd in die 25 jaar, dan denk ik, dan zijn er niet echt revolutionaire dingen gebeurd.
0: Ja, maar heb jij dan nog ideeën die je had willen uitvoeren of die waarvan je denkt, ja, dit zou de branche moeten gaan doen?
13: Nou, er komen best wat ideeën die op dit moment branchebreed worden gebruikt uit onze koker. Dus dat is wel leuk. Dus we laten ook nog wel een stukje legacy achter als Bergnet. Of tenminste, Bergnet gaat gewoon door, maar zo zie ik het zelf.
0: Ja.
13: En wat je ziet, we hebben een enorme drive om meer te automatiseren. Maar in sommige zaken ben je dan ook afhankelijk hoe je partner is geautomatiseerd. Of je kunt koppelen of niet. Je moet wel een beetje meegaan allebei met die techniek om dat maximaal te verzilveren, zeg maar, de mogelijkheden.
4: Ja. Oké, en daar zijn dus andere partijen traditioneel in nog?
13: Ja, best wel, jammer genoeg.
4: Okay. En je trekt vandaag mede namens de Vereniging Bergings- en Mobiliteitsspecialisten, de VBM, aan de bel. Want we moeten, zeker met deze hitte, oppassen voor oplichters.
13: Ja, nou goed, nu met die hitte dan zie je nog vaak omdat toch meer mensen stranden. Maar überhaupt is de tendens, in ieder geval die wij signaleren, dat er partijen zijn die zich online profileren als erkende hulpdienst.
0: Ja.
13: En wat je ziet is, mensen hebben vaak geen referentiekader. Hè? Je strandt één keer in de 6-7 jaar een keertje met autopech.
0: Ja, ja.
13: Je weet niet goed waar je recht op hebt, wat je moet doen. Moet je nou de ANWB bellen? Ja, ik ben geen lid. Of wat is nou wel verzekerd? Is het met pech verzekerd? Nou goed, allemaal dingen, dat weten mensen gewoon niet. Mensen hebben een telefoontje bij, ze gaan gelijk googlen, komen op een website en denken, nou, dat ziet er goed uit.
0: Mm-hmm.
13: En daarbij zie je dat er gewoon nu partijen zijn die met een hoop AdWord-campagnes fantastische hulp beloven. Maar daar eigenlijk misbruik maken van die gestrande weggebruiker, die eigenlijk een beetje makkelijk prooi is op zo'n moment. Ja. Want die heeft hulp nodig en die denkt, nou, zij gaan me helpen.
0: Ja.
4: Maar help, neem aan dat ze ook wel echt daadwerkelijk helpen.
13: Ja, helpen. Ja, nou misschien wel. Wij zien in ieder geval voorbeelden. Wat je ziet, een aantal van die websites zijn een soort lead-generators.
0: Okay.
13: Dus die proberen werk op te halen van mensen die stranden. En dat gaan ze op hun beurt uitbesteden. En wat ze doen, ze sturen een tikkie naar die weggebruiker. Zeggen, je moet eerst heel even betalen.
0: Ja, ja.
13: En dan gaan we hulp inschakelen. En vervolgens komt die hulp en die gaat ook nog afrekenen met die mensen. En,
0: Het is wel heel wat die hulp überhaupt komt.
4: Oh, we hebben even wat hulp nodig hier.
0: Ja, ik ga mijn water een beetje gooien. Nee, maar je zou kunnen zeggen, een tikkie komt en er komt helemaal niet meer. Nee, dat komt helemaal niet. Het kan, dus...
13: Ja, nou, maar er komt wel hulp. Ja. En mensen schromen ook niet om bedragen om 400, 500, 600 euro te vragen dan.
0: Ja.
13: En mensen, nogmaals, omdat ze geen referentiekader hebben. Die denken, nou, dat zal wel.
4: Want wat kost het normaal?
13: Nou, als wij pechhulp verlenen en we doen het in opdracht voor Toyota bijvoorbeeld, dat doen we alle pechhulp voor. Nou, dan zit je op een bedrag van, wat zal het zijn, 125 euro extra btw of zo.
4: Oh ja, dat scheelt aanzienlijk.
13: Ja, ja. Ja, dus dat is echt heel anders.
0: Ja.
13: Dus dat is wat er gebeurt. En wij zeggen van jongens, dat is eigenlijk heel schadelijk ook voor onze branche. We hebben al eerder dit in de media teruggezien, dat er mensen waren die een beklag deden, ook bij onze branchevereniging, wij een stelletje boeven waren.
4: Ja.
13: Maar mensen kunnen het verschil niet maken.
4: Nee, precies. Ja. Ja, lastig. Is hier wel iets aan te doen?
13: Ja, best wel lastig.
4: Wel waarschuwen dus.
13: Ja, nou ja, dus ik ben heel blij dat ik dit verhaal hier mag doen. Maar voor de rest, die partijen die zijn vogelvrij. En ik probeer partijen ook al op aan te spreken. Want ik zie ook websites. Hebben ze letterlijk foto's van mijn website afgehaald?
4: Nee.
13: Hebben ze foto's van een entree van onze vestiging erop staan?
4: Maar daar kun je wel wat aan doen, toch?
13: Nou ja, ik heb gebeld en gemaild. Of vooral gewhatsappt. Want ze werken vooral via 06 en WhatsApp berichten. Heel bijzonder. Yeah. Ook zie je bijvoorbeeld reviews met de meest mooie scores. Als je dat bij mij op mijn website aanklikt, dan zie je alle reviews die eronder liggen.
4: Ja.
13: Doe je dat bij dit soort partijen, dan merk je dat er alleen maar een plaatje is. Dus dat wekt misschien vertrouwen als je dat niet snel bekijkt.
0: Ja, hij staat in het donker langs de kant van de weg. Dit is natuurlijk wel... mensen die hulp nodig hebben, zijn een prooi tegenwoordig. Hè? Dus met slotenmakers, loodgieters. Dus natuurlijk,
13: schoorsteenvegers.
0: Dus ja, daar moet je mee actie op. Maar wat kunnen we de mensen daaraan doen? Altijd via je verzekeraar of altijd via de AMB? Of wat?
13: Schade is altijd verzekerd. Dus zo gauw je WA verzekerd bent in Nederland, dan is die berger, die wordt altijd betaald. Het gaat niet ten laste van je no-claim, het kost geen eigen risico. Dus bel het nummer wat op je groene kaart staat. Als het goed hebt, heb je die groene kaart heb je in je auto. Er staat een telefoonnummer op.
0: Dat hoeft tegenwoordig niet meer, hè? Dat is heel mooi.
13: Natuurlijk ook partijen die inmiddels met een mooi appje werken. Ja. Dat kan ook. Maar maak daar vooral gebruik van. En met dit weer helemaal, als je strandt met pech langs de snelweg, maar eigenlijk is dat altijd, en je staat gevaarlijk, bel met 112. Heel veel mensen weten niet dat dat mag.
4: Oh.
13: Maar je mag dan gewoon 112 bellen. Die schakelen door met de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. En die schakelen een berger in. En dan word je kosteloos verplaatst naar de eerst veilige locatie.
0: Ja.
13: En dat is wat dat hitteprotocol nu doet.
0: Ja. Laat je afzetten bij waar ze koffie en wat dingen hebben, is mijn tip. Dat is serieus. Dat is echt handig. Want anders zit je bij de eerstvolgende parkeerplaats waar niks is. Dan word je ook niet gelukkig.
4: Nee,
0: dan
4: word je niet belaagd.
0: Ja. Ja. Maar dus eigenlijk belangrijke boodschap van goh, de berging van als je schade hebt, ook al ben je WAVC altijd gedekt, kost je in principe niks, zit er gewoon mee in.
13: Ja.
0: Dus ja, doe het via je verzekeraar. Ja. En bij pech, vaak natuurlijk pechhulp of op een andere manier.
13: Ja, als je lid bent van de ANWB, kun je natuurlijk, of bel je natuurlijk de ANWB, maar op die snelweg. Mensen hebben gewoon geen benul aan wat voor gevaar ze blootstaan, hè, zolang ze die snelweg staan. Mm. Dus bel gelijk 112, Rijkswaterstaat, die geeft opdracht aan een erkende berg om hier weg te slepen. En nog heel even terug naar die dubieuze partijen. Die zeggen ook tegen de klant van, ja, maar u krijgt een factuur van ons en die kunt u gewoon indienen bij de verzekering. Maar heel veel verzekeraars die zeggen, als de hulpverlening niet op een juiste manier tot stand komt, dan hoeven we dat niet te betalen. En als zij contractueel tarief hebben afgesproken met erkende bergers van 200, 300 euro, en nu komt opeens een bonnetje van 1500 of 1700 euro, ja, dan moet je dat echt een goed verhaal hebben naar je verzekeraar. Wil die dat goed aan jou? Dan
4: ben je dubbel zuur dus.
13: Ja.
4: Je hebt Bergnet bijna 25 jaar geleden opgericht samen met je vrouw. En we mogen vandaag dan bekendmaken, je deed het eigenlijk al maar goed, dat jullie het bedrijf onlangs volledig verkocht hebben. Eerder had je al een deel verkocht, hè?
13: Ja.
4: Nou ja, mogen we je feliciteren?
13: Jazeker, ja. Wij zijn heel erg blij met het resultaat. En ook met de partij die Bergnet heeft overgenomen. Ja,
4: je hebt al op je bankrekening gekeken.
13: Ja, goed uit. ik kom niet in het lijstje van waar jij onlangs redacteur was.
0: Maar waarom verkopen? Los geld dat je er geld voor krijgt. Ja, je zou kunnen zeggen, het is leuk werken, ga nog even door.
13: Ja, maar het is wel 24-7, dag en nacht. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik doe het werk. Ik heb samen met Nicole, mijn vrouw, het bedrijf opgericht. 25 jaar geleden. We hebben een hele mooie rolverdeling. Ik roep altijd, zij werkt in de zaak en ik aan de zaak. Dus ik mag dit soort dingetjes doen. Ik ga bij klanten op bezoek. Ik mag een beetje fladderen. En ik doe ook wel wat serieuze dingen, hoor. Maak je geen zorgen. Maar zij is heel erg intern gericht geweest al die jaren, operationeel. We werken inmiddels met een clubje van 135 man, waar altijd wel wat speelt. En zij vond het op een gegeven moment wel mooi en wilde graag een stapje terug doen. Maar ietsje minder, dat lukt niet. Dus hebben we besloten 5 jaar geleden van laten eens kijken of er een partij is die Bergnet zou willen kopen.
4: Ja. En, 5 jaar geleden al, maar dat heeft, is een lang traject geweest.
13: Ja, maar dat duurt ook best wel heel lang. Als je denkt van ik ga morgen mijn bedrijf kopen. En het gekke is, wij hadden een omvang dat we niet meer een logische overnamepartij waren voor een collega Berger. Wij hebben in die afgelopen jaren hebben we ook bedrijven overgenomen. Ja, ja. Maar dan nam je een bedrijf over met 10 man of een keer 25 man. En dat konden wij prima handelen. Maar wij zijn een van de grote spelers, of Bergnet is een van de grotere spelers in de markt. Ja, en er zijn dan geen collega's meer die denken van we nemen Bergnet even over. Dus we moesten echt even uitvinden wat een partij zou zijn die belangstelling zou hebben voor een bedrijf als Bergnet.
4: Ja. Welke partij is dat geworden?
13: Ja, uiteindelijk is een hele grote infra-aannemer geworden, De Jong Suurmond uit Beest. En we vonden het heel mooi, hè, want we dachten van straks komen we bij private equity terecht. En dan krijgen we allemaal van die rekenmeesters achter ons aan. Die zeggen het moet beter en het moet meer. En nu hebben we eigenlijk een meer strategische partner gevonden in De Jong Suurmond. Bij De Jong Suurmond is de grootste opdrachtgever Rijkswaterstaat, net als bij ons. En zo hebben ze nog een aantal bedrijven die onder De Jong Suurmond hangen. Mm-hmm. Die allemaal de grootste gemene deler is Rijkswaterstaat. En zij hebben als doel om een soort one-stop-shop, 1 loket te bieden voor Rijkswaterstaat, voor alles wat zich op de snelweg afspeelt. En dat voelde voor ons ook als een goede match.
0: Ja, ja. Ja, maar jij blijft nog heel even actief, maar jullie gaan wel afbouwen en jouw vrouw dus ook qua werkzaamheden.
13: Ja, ja, ja, Nicole die bouwt dit jaar nog af, die is aan het overdragen. En ik ga langzaam ook wat zaken overdragen. En in principe heb ik contract tot Q1 2027. En het ligt er helemaal aan hoe dingen worden opgepakt, hoe het allemaal gaat. Ik wil me helemaal niet vastpinnen op die datum. Het kan eerder zijn dat ik weg ga als het blijkt dat ik bij mensen voor de voeten ga lopen. Uh-huh. Maar als ze straks nog zeggen van, goh, wil je nog wat langer blijven? En misschien met 1 dagje in de week of 2 dagen in de week. Weet je, ik wil er gewoon op een leuke manier uitkomen. Ja. Tot nu toe werkt dat allemaal hartstikke fijn. Dus dat gaan we gewoon op een elegante manier doen.
0: Ja. Ja. Hoe gaat deze markt zich verder ontwikkelen?
13: Ja, we zien dat er best wel een enorme slag plaatsvindt, dat consolidatieslag in het land. Want je ziet meer partijen groeien. En op een gegeven moment, want ik ben ook op een gegeven moment bij al mijn collega's geweest om eens koffie te drinken, heb je belangstelling om te verkopen. En ik liep op een gegeven moment een beetje vast, omdat de collega-bedrijven mij toch een gevaar vonden of te groot vonden. En die wilden dan niet meer. En nu zie je dat wij hebben verkocht, dat er een hele andere dynamiek in die markt ontstaat. Dat partijen mij bellen en die zeggen van, goh, wat zou er gebeuren als ik ook bij De Jong Suurmond op dat treintje stap? En je ziet andere marktpartijen ook van, moeten we ook niet groter worden? En een ander probleem waar ik tegenaan liep was dat mijn opdrachtgever, die voelde het ongemakkelijk dat wij een te grote speler werden. Want die willen natuurlijk graag een gezonde marktwerking houden in het land. Ja. Dus als je te groot wordt. Ja, vonden ze ongemakkelijk, maar die consolidatie is iets wat je niet kunt tegenhouden. Dat gaat gewoon door, dat dendert door. Dus we zien nu dat onze opdrachtgevers langzaam zich daar ook een klein beetje in kunnen berusten. Dat we zien, oké, die partijen worden groter. We kunnen in de weerstand gaan, maar dat helpt niet. Laten we nou die partijen, die grotere partijen, wat meer omarmen en meer zien als partner.
4: Ja.
13: Want dat is de kant die we op moeten met elkaar.
4: Ja, en die grote partijen kunnen misschien ook wat efficiënter werken. Is er nog een heel goede verbetering? Want ik denk dat het in Nederland redelijk goed is geregeld. Hè? Er zijn altijd wensen ongetwijfeld. Mm-hmm. Maar kan het allemaal nog beter, sneller?
13: Nou, of het nog beter en nog sneller gaat, dat betwijfel ik. Maar wat we wel zien, en dat zien we ook bij de partijen die zich aanbieden om overgenomen te worden, is dat we worden allemaal wel een beetje regelmoe. En helemaal voor kleinere bedrijven is dat gewoon heel erg lastig. Als je van alles moet weten over Arbo, over, allemaal zaken. Mensen die zeggen van, die werken in een team met 4 of 5 mensen. En dan komt er eentje en die zegt, ja, ik krijg een kleintje, ik wil ouderschapsverlof.
4: Ja.
13: Ja, dat is voor hele kleine bedrijven is dat lastig op te lossen. En dus we zien dat ook wel erbij aan toe bijdraagt dat ze op de trein willen stappen bij een grote partij.
0: Ja. Nou, jij hebt tijd om
4: precies.
0: Te passen.
4: Of
0: kleinkinderen.
4: Of als overnameadviseur op te treden. Ja, dat kan ook nog natuurlijk.
13: Ja, wie weet. We gaan het zien.
4: Precies, geniet er in ieder geval van. Dankjewel, Sander Vlaar, directeur van Bergnet. Nog eventjes dus.
14: De rijimpressie.
4: Ja, en Wouter testte Alpine A390.
15: Het eerste echte elektrische model van Alpine. En natuurlijk wel gebaseerd op een platform van de Renault-groep. Het Ampère Medium platform. Dat is een 400 volt platform. Maar ze melden wel expliciet tot 1200 ampère kan die leveren aan. De elektromotoren. Inderdaad, het zijn er meerdere. En het zijn er meer dan je denkt. Dus dat is in ieder geval wel leuk. Tot 345 kilowatt. Nou, dan gaan we zo allemaal wel eventjes de details oplepelen. Dat accupakket is 89 kilowattuur groot. Dat is eigenlijk best fors. Aan de ene zijde. Aan de andere kant. Ja, we zien nu natuurlijk vooral Duitse auto's en Chinese auto's. En soms hele grote Chinese auto's met hele grote accupakketten. Ver boven de 100. 108, 110, 120, 140. En soms wel meer kilowattuur. Nou, dan valt dit misschien een toefje tegen. Dat betekent een WLTP-range tot 557 kilometer. Nou ja, dat is dus... Oké, maar weet je, niet baanbrekend. Het is een 400 volt auto, dus dat betekent snel laden. Nou ja, niet super, super snel, maar nou ja, oké. 150 kW voor deze GT. En er komt ook een GTS-versie, die mag ook wat sneller laden nog. 190 kilowatt. En dat betekent 15-80%. Ja, serieus, Alpine. Weet je, communiceer gewoon 10-80 net zoals iedereen. Why not? Gewoon, het is ook niet een sprint van 0 naar 95 kilometer per uur. En dat je zelf maar moet uitvogelen hoe hard hij dan van 0 naar 100 gaat. Maar goed, dat scheelt terzijde. 29 of 25 minuten. Nou, ja, weet je, het is oké, maar het kan beter. Dat weten we ook. Er is ook een GTS. Die GTS heeft iets meer spice. 70 pk extra en dik, bijna 200 Nm extra. En dus, nou ja, dat kan misschien wel helpen. Mochten we denken dat dit niet genoeg is. Qua sprint en zo, is wel prima. 400 pk, 661 Nm aan koppel. Betekent sprint naar 100, 4,8 seconden. Ja, kan sneller, ja, natuurlijk kan het sneller. Maar eigenlijk is het rap genoeg. Topsnelheid 200 km per uur. Maar Alpine is natuurlijk Alpine. Alpine wil dus iets bijzonders maken van deze auto. Hij heeft daar best wel wat energie in gestopt. Nou is het wel zo, het onderstel is eigenlijk niet zo heel supersonisch. Gewoon standaard schroefveren, schokdempers. Niet super adaptieve gekke dingen of luchtvering of iets dergelijks. Maar qua aandrijving hebben ze wel echt iets anders gedaan. Namelijk één motor op de vooras. Tot zover nog niks bijzonders. Maar twee op de achteras. En dat is wel heel bijzonder. Het voordeel van deze keuze om het zo te doen is dat hij wel gewoon heel veel grip. En het is ook wel een beetje een hufterproof apparaat. Gewoon lekker vol op het gas. Hier een drempel af. Het is hier alweer droog het asfalt. Maar er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Niks engs. Ik wil niks spannends, maar dat is dan meer in het negatief. Maar hij gaat gewoon wel de kant op die je wil. Ja, op het moment dat die vooras grip heeft gevonden. Nou, heeft deze testauto, de Alpine A390 GT, heeft onder andere Chabot kuipstoelen, carbon en dat soort zaken. En dat is een automatisch bruggetje naar de prijs. Hij heeft ook het pack driving. 22 kilowatt lader. Dat vind ik overigens echt top als hij dat heeft. Hè. We gaan gewoon naar dikkere aansluitingen, zowel op straat als potentieel thuis en op de zaak. Dus het is mooi als het kan. Devialet sound, een ander sound systeem. Nou, dat allemaal bij elkaar is 3600 euro. Nee, dat is niet waar. Dat is zonder de stoelen. Die Sabelt stoelen, elektrisch verstelbaar, die overigens niet laag genoeg kunnen. Dit is namelijk de laagste stand. Kijk hoe ik zit. Ik kijk eigenlijk een beetje tegen de dakrand aan, dus dat is jammer. En massage. Het is ook weer 2500 euro. En dan is er nog carbon wielen, kleur, vlaggetjes op de zijkanten. Ja, dat is dan zo'n 9 mil. En als jullie heel snel hebben gerekend vanaf 82.900, had ik het al gezegd, weet ik eigenlijk niet eens. Dat is de prijs van deze testauto overigens. Dan is dat toch wel Een hoop geld voor wat Chuck. Ook een hoop geld voor deze auto. Dan zit je te dicht in mijn ogen bij, nou ja, dit is geen gedoodverfde concurrent. Want nou ja, misschien nog wel een klasse groot. Porsche Macan. Dan heb je met zwengel, ramen, stoffenbekleding en geen laadkabel en geen ramen. Nou ja, allemaal niks. Je krijgt helemaal niks met Porsche, maar ja, dan heb je wel een Porsche. Of je wilt net iets minder uit te leggen dan een Alpine. Maar goed, terug naar de basisprijs. Hè, want dat is dan misschien deels interessanter dan zo'n behoorlijk opgespekte demo, zeg maar, te behandelen. De basisprijs 67.900 euro. En ik ga een beetje pijnlijke conclusie trekken voor Alpine. Ik denk dat dat te duur is. Eigenlijk weet ik het een beetje zeker dat dit te duur is.
4: Ja, dat moet je dan ook maar even uit gaan leggen. Te duur.
0: Ja, nee, het is te veel euro's. Ja. Nou, nee, weet je, ik vind een leuke auto in de basis. Want ja. Het is niet spannend genoeg rijden, maar je kunt ook nog de versie boven, GTS, denk ik die wat leuker is. Maar met deze prijzen zit je gewoon in het territorium van nou ja, ja. Volvo X60, BMW X3, Mercedes GLC. Nou, dan moet je nog niet eens naar Tesla kijken. Dat vind ik echt een heel ander product, maar... Mm-hmm. Dit is sportiever, maar ja, wel op heel veel vlakken. Gewoon qua range, laden en andere dingen. Ja, ja, de mindere god. En dan dat maakt het lastig. En als je die prijs gewoon ietsjes lager is, ja, dan concurreer je opeens daar niet meer mee. Want dan zit je er gewoon onder. En denk je, ja, ik heb iets leuks, maar...
4: Leuks inderdaad wel. Hè? Het ziet er wel tof uit.
0: Ja. Ja, nee, absoluut. Absoluut. En het is wat anders. Ja. Dus overigens wel, merk ik wel, in mijn omgeving dan, als je dan zoiets hebt, is dan mensen, oh, is dat Chinees? Weet je? En omdat er zoveel nieuw is, dat is echt een nadeel voor merken die niet gevestigd zijn. Wat is Alpine eigenlijk niet? Is dat je wel een beetje ondersneeuwt in wat dat de rest ook van alles lanceert.
4: Maar goed, nu een paar modellen, 3 modellen.
0: Ja.
4: Dus begint het nu wel toch echt een merk te worden? Durven we dat al te zeggen?
0: Nou ja, ze moeten natuurlijk wel doorpakken. Weet je. Je moet ook zorgen dat er natuurlijk wat auto's op de weg komen. Ja. En de basis is nog steeds wel smal. Dat maakt het lastig, denk ik. Maar dat geldt voor al die merken. We hebben het net over Alfa Romeo gehad.
4: Yep.
0: Hebben die 3 modellen, nou net als je het bij elkaar schraapt, zeg maar, omdat ze gewoon modellen niet uit productie nemen die misschien al over de datum zijn. Maar goed, nee, ja, weet je, een mooie poging.
4: Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
0: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
4: Ik ben Meinert Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
4: Tot volgende week.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. Naast Nieuwsradio kun je ook naar Muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
5: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
0: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum veroorzaken de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum bijna 10 minuten oponthoud. En verder is het druk op de N59 Zierikzee-Hellegatsplein. Bij knooppunt Hellegatsplein ook een kwartier vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Boerenactiegroepen roepen hun achterban op om komende woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Het weer nog van Weer Online. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
9: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit in onze zoektocht daarnaar. En deze week praten we over EU-uitbreiding. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
10: Bonjour.
9: En Luc de Klerk.
11: Hey.
9: Welkom. En we praten met iemand die er echt verstand van heeft, namelijk Eurocommissaris Marta Kos.
12: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again.
10: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong,

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Hoekstra kijkt erop uit. Kasia Ollongren binnenkort, omdat ze bij de diplomatieke dienst gaat werken. Ja. Leg eens uit, hoe fascinerend is hun uitzicht? Great or not so great?
5: Nou, het grappige is dat we in deze podcast vaak heel erg ver kijken. Grote vergezichten. Maar nu gaan we het even hebben echt over de navel van de Europese Unie. Het Schumanplein, je noemde het al. Politieke hart, de raad zit eraan, de Europese Commissie, de EAES, van allerlei instituten. Het was altijd al een esthetisch affront, die hele Europese wijk, omdat het nooit is bedacht dat Brussel de Europese hoofdstad was.
4: Een affront in gewone mensentaal is
5: belediging.
4: Superlelijk.
5: Superlelijk. Nou, wat een lelijke boel. Maar ja, je zei net al, we waren vorige week in Brussel en daar liepen jij en ik rond en we keken elkaar aan en we dachten van, wat is dit nou weer? En het werd ook de talk of the town. En wat is dit nou weer? Nou, dat is dus dat Schumanplein dat jarenlang open heeft gelegen, want het zou heringericht worden. En het is nu bijna klaar en dat zagen wij voor het eerst in volle glorie. En het is één grote betonnen jungle. En nu was het al heet, het is nu nog heter, maar we waren echt verbijsterd dat je dat dus nu nog aanlegt in 2026... met Europees geld. De helft van het plein, 17 miljoen, is betaald door Europa. Het zou een heel mooi plein worden met een luifel.
4: Een luifel?
5: Een soort parasol eigenlijk, een ronding.
6: Met gras erop.
5: Met gras erop, dus verkoeling. Dus er was wel nagedacht.
4: Een plein met een sedumdak.
5: Ja, precies. Die was al geschrapt, want de begroting liep op. En ja, wat er nu overblijft is zelfs volgens de architect van dat plein, Francis de Wolf, zo'n beetje het meest slechte resultaat wat je maar kunt bedenken. En het is absurd. Die hele Europawijk is één grote betonnen jungle. Het enige wat herinnert aan het feit dat we klimaatproblemen hebben is af en toe een poster op het gebouw van de Europese Commissie.
4: Ja.
5: Dat we iets moeten doen aan klimaatverandering.
4: Voor next gen.
5: Next gen. Ja. Maar ja, het is echt absurd.
4: Wanneer kunnen we nou echt oordelen of dit versteende Schumanplein great or not so great is? Wanneer is het af? Weten we dat?
5: Nee. Maar het is bijna af, want we hebben het gezien. En ja, ik ben geen stedenbouwkundige of een stratenmaker, maar het leek alsof het bijna klaar is. Dus ik vrees dat dit echt het resultaat is. Dus ik vind dat we er ook nu al wel best wel over kunnen oordelen.
6: Best wel kunnen klaar.
5: Ja, het is misschien erg navelgestaar. Maar ja, dit is dus het hart van Europa. Maak daar een fantastisch plein van met een fontein en weet ik veel wat allemaal. En kiosken waar je allerlei talen kunt leren. Maar nee, het is gewoon eigenlijk een parkeerplaats geworden. Ik weet niet wanneer het af is. Ik denk toch wel ergens de komende maanden, maar dat weet je dus in Brussel en Dani, want het justitiepaleis waar Luc het net over had, dat staat al sinds 1987 in de stijgers. Dus er is een hele generatie Brusselaars die nog nooit dat, het is het grootste justitiegebouw ter wereld, die hebben dat nog nooit gezien. Die kennen alleen maar de stijgers. Het is nu één façade, geloof ik, uit de stijgers. Maar in ieder geval, dit kan ook nog 40 jaar duren. Ik denk het niet. Maar ik vrees dat, hoe klein dit onderwerp ook is, het heeft Europa een klein beetje kleiner gemaakt. Dus helaas zeker niet greater.
7: Make Europe great again.
8: We are going to have a referendum on opening up the negotiations, the accession negotiations for Iceland of possibly joining the EU.
9: The fact that countries want to join Europe, that all our neighbors want to join Europe, is a thing you cannot neglect.
10: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
11: We are all have been all affirming the Western Balkan belongs into the European Union.
4: De EU is een magneet. Magnetic heet dit nummer voor allerlei landen om ons heen.
5: Lekker deuntje.
4: Maar de EU viert dit jaar een koperen huwelijk. Want al ruim 12,5 jaar breidt de EU niet uit. Terwijl geïnteresseerde kandidaatlanden al jaren of soms decennia in de wachtkamer zitten. Voor een dichte deur in vele gevallen. Luc, wie staan er op de lijst?
6: Ja, even de namen en rugnummers.

0: Er zijn nu 10 landen die formeel de status hebben van een kandidaatlid. Dat zijn Albanië, Bosnië, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Oekraïne. Nou ja, Turkije is al kandidaat sinds 1963. Kreeg in 1999 al het officiële kandidaatstatus. En de laatste die erbij kwam in het rijtje was Georgië in 2023. En nou zijn niet al die landen ook echt dus actief bezig om lid te worden van de EU. Maar daar komen we zo ook nog wel even op. Dan heb je nog Kosovo. Dat heeft in 2022 een verzoek ingediend om lid te worden van de EU. Maar dat heeft nog niet die kandidaatstatus. En dan heb je nog landen die dus in theorie lid zouden kunnen worden, maar dat die op dit moment geen aanvraag hebben lopen. Dus ja, in theorie het Verenigd Koninkrijk, wie weet ooit weer, het zou kunnen. IJsland, Noorwegen, Armenië en Azerbeidzjan zouden allemaal in theorie nog lid kunnen worden. En dan heb je nog een paar micro-staatjes, dus San Marino, Liechtenstein, Andorra, Monaco. Behalve bij San Marino is er eigenlijk volgens mij nooit echt sprake geweest dat ze ook echt lid zouden worden. We hebben vaak ook speciale belastingregels bijvoorbeeld en ook niet het bureaucratische apparaat om echt überhaupt lid te kunnen worden.
1: Is toch leuk, dan wordt Max Verstappen weer lid van de EU. Al die Formule 1 coureurs zitten in Monaco.
2: Ja. Ja, in plaats van een Belg te zijn.
1: Precies,
2: ja.
1: Heb je meer aan. En Stefan, woorden kost net zeggen, dus 1000 ambtenaren per kandidaat lidstaat die werken aan de toetreding. Dat is heel veel. Maar wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n lidmaatschap?
2: Ja, het klinkt veel, maar het is een relatief begrip. Want bij de Amsterdamse stadsreiniging werken 2000 mensen. Nou, dat lukt ze al niet om de stad schoon te houden. Dus ik vind 1000 mensen vind ik best wel weinig. Het is natuurlijk een heel complex proces. Je bouwt eigenlijk een land opnieuw op. Een kandidaatlid moet voldoen aan alle Europese regels. Dat zijn meer dan 150.000 pagina's wetgeving, regelgeving. Dus je gaat eigenlijk een land bouwen. En als je dat kan doen met 1000 man door alle commissies heen, vind ik dat eigenlijk best wel meevallen.
1: Ja. En Luc, de toetredingsprocedures die verschillen per land. Als in het ene land gaat sneller dan het ander. Wat weet je daarvan?
0: Nou ja, dus het laatste land dat lid werd was Kroatië in 2013. En Turkije, dat zei ik dus net al, die heeft zich al veel eerder dan dat aangemeld. Maar ja, die onderhandelingen die zijn bevroren.
1: Voor de moord op John F. Kennedy.
0: Ja.
1: Had je opgezocht, hè?
0: Ja. En van de 10 kandidaten die er zijn, zijn er nu 6 die in het onderhandelingsproces zitten. En daarvan is Montenegro dan het verst. Alle hoofdstukken zijn geopend, maar de helft daarvan is nog afgerond. Albanië heeft ook alles geopend, maar nog niks afgerond. En dan volgen nog, qua hoe ver ze zijn, Servië en het duo Oekraïne-Moldavië. En dan als laatste nog Noord-Macedonië. En ja, Oekraïne-Moldavië, dat is dus ook, die zijn ook aan elkaar gekoppeld. Maakt het ook misschien weer wat ingewikkelder en wat ondoorzichtiger soms. Is natuurlijk in het verleden ook al wel gebeurd dat landen in één grote groep samen lid werden. Zoals in 2004 bijvoorbeeld, toen er 10 landen samenkwamen. En dan heb je nu ook natuurlijk nog de hele discussie over, ja, moet dan Oekraïne een soort fast track krijgen? Heeft Merz een keer geopperd? Ja, zit Oekraïne toch ook niet per se op te wachten? Zij denken, het kan sowieso, wij kunnen snel gaan en die wil niet een soort onvolwaardig lid worden. En begin deze maand was het daarover nog een document van Frankrijk, Duitsland en de Benelux, waarin ze suggereerden dat nieuwe landen tijdelijk niet zouden mogen stemmen over begroting, veiligheids- en buitenlandbeleid. Nou, dat wil een land als Oekraïne natuurlijk niet.
1: Stefan, de hamvraag waarmee we naar Brussel gingen, de Jan Bon-vraag. Wanneer gaan we weer uitbreiden?
2: Nou, dat hebben we uiteraard aan Marta Kos gevraagd. En ze kwam toch met een verrassend en ergens nieuwswaardig antwoord.
3: Clearly, I have goals, and I think that it is realistic that we could have 2 to 3 new members until 2030 if the countries will deliver.
1: Of course, we all know that Montenegro and Albania are in a good position, to put it that way. And the third one in that case is Iceland. We have to wait and see what happens during the referendum. But that's the third one, I guess, right?
3: Yes, but I could also potentially say 4, because Moldova is really doing a great progress, and I love to tell that they are the best students in my class.
1: Ja, maar de hoop voor Oekraïne lijkt even weg te zijn. Want Luc, jij vertelt net, Moldavië en Oekraïne zijn elkaar gekoppeld. En Kos noemt Moldavië nog als een soort dark horse die misschien ook wel snel toe zou kunnen treden, maar dan noemt ze Oekraïne niet.
0: Ja, ik las ook al wel weer wat berichten over dat er mogelijk dat los van elkaar zou kunnen komen op den duur. Want als Moldavië gewoon sneller zou gaan, gewoon sneller die hoofdstukken afsluit dan Oekraïne, ja, dan kom je op een gegeven moment natuurlijk in een situatie waarin dat moeten zij dan wachten, omdat het bij Oekraïne langer duurt. En als er dan de politieke wil zou zijn om Moldavië wel toe te laten treden en Oekraïne niet, dan zou je misschien Het is natuurlijk niet formeel afgesproken dat zij echt vast aan elkaar zitten. Dat is meer een soort informele afspraak. Dus ja, het zou weer los kunnen komen op een gegeven moment.
1: Ja,
2: ja, het is natuurlijk ook iets makkelijker. Moldavië heeft hooguit 2,5 miljoen inwoners. Dus dat, ja, dat kan je wel opvangen. Oekraïne is van een hele andere orde van grootte. Dus het zou kunnen.
1: We duiken zo in IJsland en Noorwegen. Geen lid van de EU, maar er wordt wel geflirt. Eerst nog even naar die koploper, Stefan. Heb jij de indruk dat een land op pole position staat?
2: Ja, dan als die pole position zou bestaan, dan is dat waarschijnlijk toch wel Montenegro. Waar ook eerder deze maand de jaarlijkse EU-Balkantop werd gehouden. Het verst in de onderhandelingen. Maar dan heb je ook nog steeds de politieke wil van de andere landen waar je te maken mee hebt. In hoeverre gaat dat land subsidies en fondsen opeisen? Wij zeiden tegen Marta Kos, u heeft de wens om de EU te laten groeien. Maar hoe voorkomt u dat met uitbreiding de Unie wordt verzwakt? En toen zei ze dit.
3: Indeed, we will have to see. We have never had 30 countries. We could function with 28. And I'm sure we will be able to function with Montenegro. Montenegro has the number of its people is like Antwerpen.
2: Ja.
3: I don't know which,
1: Stuttgart.
3: Yes, I don't know which Netherlands city has.
2: Utrecht.
1: Ja, The Hague is 600,000, I think.
3: So you mean so they will not endanger us. But we have to see, you know, if we take in all the present candidate countries, it is 40 million Ukraine and the rest 20 million. So it would be roughly 60 million. It is still by far less than the big bang in 2004 and later, but still. So we will have to see.
1: Ja, later zegt Marta Kos wel, het draait ook om effectiviteit en niet alleen om bevolkingsaantal of vierkante kilometers. Maar toch, ze zegt, dat vind ik interessant, als Montenegro lid zou worden, they will not endanger us.
2: Ja.
1: Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Wie is een veilige aanwinst?
2: Ja, precies. En dat zou dus kunnen betekenen dat andere landen wel ons endangeren. Maar ja, Montenegro, 600.000 inwoners, ongeveer twee keer Gelderland in de oppervlakte.
1: Niet zo'n groot landbouwareaal als een Oekraïne, nee, wat natuurlijk precies, heel gevoelig aan ligt.
2: Ja, je zou daar dan mee kunnen oefenen of je de procedures die je dan nu hebt bedacht daar wel werken. Ja, het is redelijk onschuldig, maar het is toch weer een 28ste land erbij.
1: Ja, en ook sterke invloed van de orthodoxe kerk. Ook, dus als we de paus mijden, kijk uit voor Montenegro.
2: Ja,
1: dan gaan we naar landen die we decennia lang als de koude kant zagen. Noorwegen en IJsland. Straks ook nog even over Canada. Ja, er wordt dus een beetje gedate, een beetje geflirt. Eerst even luisteren naar wat Kos zegt als we vragen naar die mogelijke EU-toetreding van Noorwegen en IJsland.
2: Ja.
1: Landen op het Europese continent waarover wordt gezegd, die hebben er misschien wel zin in.
3: For Norway we do not know yet. But for sure, if the referendum in Iceland will be positive, this could also affect Norway. Yeah. Their Minister of Foreign Affairs, which I met a few weeks back here in Brussels, was talking about this very, very open. Not surprised, I would say that this war in Ukraine has really changed a lot. And Trump's attitude towards Europe has also changed a lot. I think that the discussion around Greenland has brought new dimension in this area.
1: Luc, jij bent net terug uit Noorwegen.
0: Ja.
1: Is dit talk of the town?
0: Nou ja, ik was op vakantie, dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet massaal mensen de hele tijd lastig gevallen met de vraag, willen jullie bij de EU horen?
2: Nee, doe nee. Dat is mijn favoriete vakantiebezigheid.
0: Maar ik viel me toch ook vooral op dat het WK wat meer leefde bij de meeste Nooren. Ook als ik naar andere dingen vroeg, dan was het elke keer kwam het weer toch weer terug op het WK. Nou goed, ze doen ook voor het eerst sinds jaren weer mee, dus dat is ook niet zo gek. Maar ik heb toch even nog een krantje gekocht. Ik zal hem hier even nog omhoog halen voor jullie. Op woensdag heb ik die gekocht, de Aftenposten van woensdag. En daar staat, Islands utenriksminister Advare Norge EOS er ikke langer nok. Nou, dat betekent, IJslands buitenlandminister waarschuwt Noorwegen, de EEA is niet langer genoeg, dus de Europese Economische Area, ruimte. En dat gaat dus dan nog niet eens zozeer dus over het EU-lidmaatschap, maar dus het bestaande verdrag met de EU. En dan hebben ze het over, Trump en China vormen natuurlijk bedreigingen voor de EU, zeggen de IJslanders. En de EU kan als blok daar beter tegen optreden dan als je dat als Noorwegen en IJsland alleen zou doen. En En in IJsland is er natuurlijk een referendum in augustus over of ze bij de EU moeten gaan horen. En ook de premier van Noorwegen, Jonas Gahr Støre, die kijkt daar ook wel met veel interesse naar wat daar gaat gebeuren. Hij zegt ook dat het wel zeker een impact gaat hebben op Noorwegen. En vindt ook dat Noorwegen eigenlijk moet volgen wat IJsland doet. Maar toch verwacht hij dan weer niet dat de publieke opinie in Noorwegen zal kantelen door dat wat er in IJsland uitkomt. Omdat Noorwegen dit eigenlijk ook al eerder heeft meegemaakt, dat ze een referendum hielden over EU-lidmaatschap. Terwijl een ander land dat ook deed. En de grootste middenpartijen in Noorwegen, die zijn eigenlijk wel voor EU-lidmaatschap. Maar ja, ze zijn toch voorzichtig nog steeds, ook met het uitschrijven van een referendum. Want in peilingen is daar nog, lijkt er geen meerderheid te zijn onder de bevolking daarvoor.
1: Nee. IJsland. Kos denkt in ieder geval dat IJsland wel snel lid kan worden van de EU als de bevolking stemt voor het referendum later dit jaar, voor EU-toetreding, om dat pad te bewandelen. Ja, misschien gaan ze dan ook wel sneller dan andere lidstaten, denkt Kos, maar die fast track is dan weer niet mogelijk.
3: There is no fast track, but indeed, they have already closed 11 chapters in the past. Yeah. And they would not have to apply again. For instance, if UK would want to come back, they would have to apply for the candidate status. Iceland is still having this status. So technically, we can go on September the 1st. And my team is ready to do this. Mm-hmm. Since there are very good integration already, it could go much faster. Because of this, but not because of somehow fast-tracking. Of course, we will have to solve the issues which are very important to Iceland. This is
2: fishery.
3: Yeah.
1: Ja, tot zover issues. Maak er maar gewoon enkelvoud van. De visserij.
2: Ja, zeker.
1: Jij bent begin dit jaar op IJsland geweest, ja, toen we jou hebben gerepatrieerd uit Groenland. Wat heb je gehoord?
2: Ja, nou, het interessante was dat ik 15 jaar geleden, ten tijde van de crisis met IceSave, ik weet niet of dat nog iets zegt, maar toen ben ik ook naar IJsland gegaan voor reportages. Toen zat IJsland echt in de grote problemen. Maar op dat moment wilden ze echt niet bij de Europese Unie. De algemene sfeer, ook met mensen die ik sprak op ministeries. Het is allemaal heel kleinschalig, hè, maar toch heel toegankelijk dus ook. Maar ook in cafés, nou echt, de Europese Unie. Ja, toedeloe, we zijn IJsland, we hebben de Europeanen niet nodig. En dit keer dat ik er was, de laatste keer, 3 maanden geleden, is er toch echt wel iets veranderd. De meeste mensen die ik toen heb gesproken in februari, maart, die zeiden ja, het is eigenlijk belachelijk dat wij met ons 400.000 mensen onze eigen munteenheid hebben. Dat we alles zelf proberen te regelen. Het land heeft ook geen leger, dat is ook interessant. Mm-hmm. We moeten bij de Europese Unie. Dat is natuurlijk niet representatief, maar het is wel een groot verschil met wat ik 15 jaar eerder aantrof. De wereld is natuurlijk enorm veranderd en IJsland is daar zich bewust van. Het land trekt best wel mensen aan, dus er is wel wat immigratie. Maar ja, ze zien ook wel dat het is 2 keer zo groot als Nederland in oppervlakte, misschien nog wel groter. 400.000 mensen, de stad Utrecht.
1: Ja, Utrecht. Ja, Montenegro, Den Haag.
2: Utrecht er weer bij. Ja, straks zitten we vol met een randstad in de Europese Unie. Nee, ik heb de indruk dat in IJsland het toch wel bespreekbaar is dat het land bij de Europese Unie zal komen.
1: Maar stel, jullie zouden op de Balkan wonen.
2: Ja.
1: Dan zou je toch denken, ik word hier een beetje gepiepeld. Want ja, die IJslanders die waren niet geïnteresseerd. En wij zijn al heel lang bezig met dat traject. En nu ineens fast lane, hop, daar komt IJsland.
2: Ja, dat is een beetje cynisch. Maar het zijn wel 2 verschillende systemen. IJsland is de oudste democratie ter wereld. Scoort altijd in de top 3-4 van persvrijheid. Überhaupt vrijheid, corruptie, noem het maar op. Op al die gebieden lijkt IJsland veel op Noord-Europa.
0: Ja, en laat niet vergeten dat IJsland natuurlijk al onderhandelingen gestart was. Ja. Dus al dingen heeft afgerond en al verder is. En dus dat ze ook in de Europese economische ruimte zitten, net als Noorwegen. Dan gaat het natuurlijk ook allemaal weer.
2: En in Schengen.
0: Ja.
1: Nu ronden we bijna af voor de radio. Het hele interview nogmaals met Marta Kos staat online. Check onze show notes in de podcastaflevering. Maar nu tijd voor de megahit van deze week.
4: BNR's megahit.
1: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Stefan vatte dat vorige week samen als zijn hobby's, kunst, cultuur, muziek, film. Maar Luc, we gaan het over jou hebben. En iets heel anders. Terug uit het hoge noorden. Je was daar voor een kleine wandeling. Die gaan we even kilometer voor kilometer doornemen. Heb je nog een beetje om je heen kunnen kijken? Was jij inderdaad alleen maar foto's aan het maken tijdens een marathon?
0: Ja, toch nou de eerste 25 kilometer of zo, denk ik. En daarna lag ik toch ook een beetje met mijn tong op het asfalt. Want dan wordt het toch wel pittig. En want ik was dus in Tromsø, ik weet nog steeds niet goed hoe ik het uitspreek. Maar het ligt zo'n 300 kilometer boven de Poolcirkel. Dus het is daar ook de hele dag, de hele weken daar licht. Dus dat was ook wel bijzonder. Het was ook op midzomernacht. Dus je begon om 8:30 s'avonds met lopen. En ik was om 12:30 volgens mij ongeveer binnen. En terwijl je dan loopt, kun je dus de hele tijd kun je gewoon van het uitzicht genieten, omdat het licht is. Dus de fjorden, het water daar, de besneeuwde bergtoppen, dat vond ik wel echt prachtig om mee te maken. En het was nog wel grappig dat op dat moment was Nederland-Zweden aan de gang. Dus ik was op de radio naar Nederland-Zweden aan het luisteren. Liep ook samen met een andere Nederlander. En onderweg vertelden we alle Nederlanders die we tegenkwamen hoeveel het stond. En dat was gewoon wel mooi om te mee te maken. En er waren best wel veel Nederlanders die daar ook in liepen. Sowieso veel Europeanen volgens mij vooral. Er waren geen Kenianen aan de voorkant van de marathon. Het was meer een Europese aangelegenheid. Maar ja, heel hele mooie marathon om te lopen. En ook uitgelopen. Dus dat,
1: welke tijd?
0: 3:51 heb ik gelopen.
1: Ik vind multitasken Chapeau. Tijdens een marathon.
2: Ja, vind ik wel next
1: foto's
2: level.
1: Maken, ja. Voetbal luisteren, converseren.
2: Ja, nee, ik vind het indrukwekkend.
1: Ja. En Tromsø, moeten we er allemaal naartoe?
0: Nou, het was best wel een leuk stadje, maar ik was mijn slaapmasker vergeten. Dat vond ik toch nog onhandig, dus neem die mee als je, dat, als je daarheen gaat. Zeker in deze tijd van het jaar, want het hotel had ook geen hele goede gordijnen. Maar verder is dit, de stad is natuurlijk ook een soort uitvalsbasis voor mensen die bijvoorbeeld ook in de winter het Noorderlicht willen zien. En of huskytochten, dat soort dingen kun je daar ook doen. Dus daarvoor is het wel heel mooi en ook überhaupt die omgeving. En wat ik nog wel grappig vond, is dat in Tromsø eigenlijk op alles waar er maar één van is daar plakken ze op. Dit is de noordelijkste van het ter wereld. Dus er is de noordelijkste McDonald's ter wereld. En de noordelijkste bierbrouwerij ter wereld. En de noordelijkste professionele voetbalclub ter wereld. En zo kun je nog wel even doorgaan. Om allemaal om toeristen te trekken. Natuurlijk.
2: Maar zouden ze, want dit is moet een mega-hit worden. Zouden de reizigers of de vakantiegangers naar Zweden, Noorwegen en Denemarken nu veel meer aantrekken vanuit dit deel van de wereld, van Europa.
0: En zo. Ja, dat zat ik inderdaad nog wel te denken. Want wij kwamen terug op afgelopen woensdag en toen was het hier al 30 graden. En toen was het echt, ik had echt het gevoel alsof je normaal vanuit Amsterdam naar Spanje vliegt. Ja. En zo die hitte voelt als je in Amsterdam hier landde, of dan in Spanje. Want ik kwam uit 20 graden of zo in Noorwegen, of 15 zelfs daar helemaal in het noorden. Ja. En dat was dus een stuk wel aangenamer dan dat het hier nu is, deze dagen.
1: Grappiger was, toen jij op vakantie was, Stefan, toen stonden we hier in de studio met Luc, Michal en ik. Ja. En toen hadden we het over klimaatverandering, die aflevering. Best beluisterd trouwens tot nu toe, van al onze mega XL's. En toen ging het al over hoe wij hier helemaal naar naar de kloten gaan. En dat Luc dus migratieplannen richting de Poolcirkel aan het maken is.
0: Ja. Ja.
1: En het geschieden.
2: Ik was 2 jaar geleden voor de Oostflank, nog steeds een fantastische podcast van BNR, te luisteren naar Gotland. Dat wordt enorm gemilitariseerd. Maar daar zag ik te kijken. Ik zat te denken, misschien ga ik daar volgende week naartoe met mijn kinderen. Want ik ga niet meer naar Frankrijk nu met dit weer. Maar daar is het nu lekker 25 graden. En daar hebben ze ook prachtige stranden. Dus ik vermoed toch echt wel een behoorlijke trek naar Scandinavië.
0: Ze allen naar Scandinavië. Ja.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. Check dus onze podcast voor een langer gesprek hierover. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
2: Au revoir.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: kozijnen. De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
10: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Empel is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht 10 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Dussen en Waalwijk een half uur oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Briele 10 minuten oponthoud. En op de N59 Zierikzee knooppunt Hellegatsplein vanaf Oude Tongen tot Hellegatsplein een kwartier vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Boerenactiegroepen roepen hun achterban op om komende woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Het weer nog van Weer Online. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
12: Europa moet herbewapenen. Maar hoe? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, welkom terug. Wat gaan we doen vandaag?
13: Nou, weet je nog, vorig jaar de NAVO-top, toen zei Mark Rutte het volgende.
14: Allies took a historic decision to raise defense investments to 5% of GDP.
13: Precies, maar ja, waar staan we nu? Op 7 en 8 juli, dus volgende maand, is er in Turkije in Ankara de NAVO-top van dit jaar. En wat wordt daar besproken? Wat staat er op het spel?
12: Ja, dat gaan we natuurlijk voor jullie uitpluizen in deze podcast. De komende 3 afleveringen staan in het teken van de top, met aandacht voor de Turkse defensieindustrie. Turkije heeft na een periode van flinke investeringen toch al een behoorlijke industrie. En is, als Amerika weg zou vallen, het op één na grootste NAVO-land qua manschappen. Dat is voor ons natuurlijk ook een onderwerp. Wat wordt de rol van de Verenigde Staten binnen de NAVO de komende jaren? Maar vandaag kijken we naar de positie van Turkije in de NAVO en de verhouding tot de Europese Unie. En dat doen we met oud-diplomaat Ron Keller van 2013 tot 2015, als ik het goed heb, ambassadeur in Turkije, hier bij ons in de studio. Welkom, Ron.
15: Dank jullie wel.
12: Wat staat er op het spel deze top in Ankara?
15: Ik denk dat het de eerste wat naar boven komt is, gaat de VS binnen de NAVO blijven? Dat is dezelfde vraag die we vorig jaar in Den Haag hadden. Die speelt natuurlijk nog steeds. Je merkt dat Trump en zijn regering wisselende signalen afgeeft, hè, het afgelopen jaar. Ze zijn er niet uitgestapt. Ze doen nog steeds mee. Je hoort ze nu nog generaal zeggen, nou, het is voor ons nog steeds ontzettend belangrijk. En dat is denk ik ook zo. De Amerikaanse troepen maken en alles maakt nog steeds deel uit van de NAVO. Dus zo bezien is er niks aan de hand. Maar tegelijkertijd merk je dat bijvoorbeeld het conflict in de Golf, Trump heel boos was dat NAVO hem niet te hulp schoot. Nu heb ik de NAVO nodig en nu zijn jullie er niet. Ja, en dan blijkt dat hij ofwel zijn dossier niet goed kent, ofwel toch eigenlijk wel een beetje provoceert.
12: Ja.
15: En hij moet weten, hij moet gebriefd worden over de NAVO. Dus dat betekent dat de liefde bij de Trump-administratie voor de NAVO is nog steeds heel, heel, heel erg dun.
12: Dus dat we weten nog steeds niet hoe ze zich dit jaar dan weer zullen gedragen.
15: Klopt. En ik vind eigenlijk al sinds vorig jaar, hoor, eigenlijk sinds Trump zo openlijk toch al kritiek heeft geuit op de NAVO. Kritiek uiten, dat is uitstekend, maar dat doe je dan binnenskamers. Maar het feit dat hij dat zo openlijk en zo provocerend vaak doet, betekent eigenlijk dat de eenheid in de NAVO er al niet meer is. En daarmee is de afschrikking, dat is het allerbelangrijkste wapen dat de NAVO heeft. Mm-hmm. Dat afschrikkingswapen is verzwakt, ernstig verzwakt. En dat weten helaas de Poetins van deze wereld. Dus ja, die schade is aangebracht. We zullen in de toekomst zien of de NAVO zonder de VS zichzelf opnieuw gaat uitvinden, of dat die VS toch weer terugkeert in dat bondgenootschap. Ja. Dat is in de toekomst is dat nog verborgen.
12: Daar gaan we het zo meteen ook eventjes verder over hebben. Maar nog eventjes over die Amerikaanse lijn. Vorige week had de defensieminister Pete Hegseth, of eigenlijk de Secretary of War, zoals hij daar wordt genoemd,
15: precies,
12: had bij de NAVO-vergadering van defensieministers ook weer strenge woorden tegen de landen die wat hem betreft niet genoeg bijdragen aan de NAVO. Wordt dat dan ook weer de Amerikaanse lijn op de top? Ja, Europa moet meer doen, ondanks de afspraken die we in Den Haag hebben gemaakt?
15: Het is misschien een afgezaagde plaat, afgedraaide plaat. Maar dat zal ongetwijfeld weer gebeuren. En er zijn natuurlijk ook landen die een ander tempo hebben wat betreft de Polen en de Baltische Staten zitten al op een hoger niveau en trekken nog sneller dat been bij. Andere landen zeggen, nou, dan gaan we eens rustig naar kijken. Sommigen zijn nog aan het nadenken, wat kunnen we in die 1,5%, die zeg maar investeringsgerelateerde, defensiegerelateerde categorie van uitgaven doen. Kortom, een flink aantal landen is nog eigenlijk aan het bijkomen of aan het verwerken, de schok dat dit teweeg brengt, die 5%, langerjarige begrotingsontwikkeling. Dat is dan ook een enorme klap. Er moeten heel veel zorguitgaven, onderwijsuitgaven, noem maar op, worden weggedrukt door dit. Dus daar mogen landen daar eventjes de tijd voor nemen. En ik heb, maar dat is even voor een andere podcast misschien, maar ik heb toch eigenlijk altijd gezegd, die 5% is absurd. En de Amerikanen hebben niet het recht om zo hard te schreeuwen. Want kijk, de Amerikanen hebben een hoger percentage defensieuitgaven, maar zij hebben ook een global reach. Ze zijn ook over de hele wereld, zijn ze met hun tussen 380 bases die ze in de lucht willen houden. Ja, dat kost wat geld. Maar wat geven ze nou echt aan de NAVO uit? Dat is dus veel minder dan het percentage waar ze mee op de borst kloppen. Dus om ons dan vervolgens aan hun totale uitgaven te spiegelen. Ik snap eigenlijk niet waarom we daar in Den Haag zijn, ik zou bijna zeggen, ingetuind. Maar goed, dat is in Den Haag gebeurd. Dat gaat in Turkije niet teruggedraaid worden.
12: En ze dragen niet alleen minder van hun percentage bij aan de NAVO. Ze dreigen ook de laatste tijd steeds meer om daar dat nog verder te verminderen.
15: Klopt. En daarmee zie je wel degelijk het signaal dusgevend. Voor ons is Europa en die NAVO niet meer zo belangrijk. Dat op zichzelf is niet zo onlogisch, want de demografische ontwikkelingen ik was een paar weken geleden in New York en loop je op straat en dan zie je eigenlijk zoveel, je hoort Spaans overal spreken. Is dat maar een slechte steekproef, dat begrijp ik ook wel. Maar de soldaten en de gemiddelde Amerikaan die in het leger dient, ja, die heeft zijn roots in Guatemala en in Mexico. Europa, zoek het maar zelf uit. En dat staat ook heel openlijk betekent die veiligheidsstrategie die we sinds de NAVO-top in Den Haag hebben gekregen. En die wel degelijk, denk ik, in Turkije op tafel ligt bij een aantal landen. Althans in het achterhoofd, of misschien wel in het voorhoofd. Van ja, wat betekent die veiligheidsstrategie die we in november zagen voor de NAVO? En daarin staat heel expliciet. De Amerika's, dat is onze zorg, dat is onze geopolitieke, zeg maar, speelveld. En de rest van de wereld gaan we ons wat minder mee bemoeien, ook niet met Europa. Dus vanuit die optiek is wat Hexet zegt consistent. En willen wij dat compenseren, zullen wij inderdaad dat been moeten bijtrekken als Europa en als andere NAVO-lidstaten.
13: Aanvankelijk werd ook gezegd na Den Haag van oh ja, Ankara volgend jaar en inmiddels dit jaar, dat wordt een tussentop. We hebben grote afspraken gemaakt in Den Haag, die gaan we implementeren. We gaan in Ankara hooguit kijken hoe ver staan we daar nu mee. Ja. En voor de rest, het zal niet zo belangrijk worden. Maar als we jou zo horen, dan wordt het toch belangrijker dan je denkt. Wordt het toch weer een Amerika-schop tegen Europa-top?
15: Ja, omdat ik denk dat niet eens zozeer dat geld en die afspraken, dat is wel logisch. Terwijl de Amerikanen weer meekomen van jullie zijn te traag. En ik snap dat snap ik ook wel.
13: Dit is allemaal oneerlijk.
15: Ja, vanuit hun logica snap ik dat wel. En ze zullen ook signalen geven. Besef wel dat wij minder in Europa gaan doen. Dus we laten een gat vallen. Het is aan jullie om dat in te vullen, ja of nee. Dus dat snap ik ook allemaal nog. Wat denk ik anders is, dat hadden we niet kunnen voorspellen vorig jaar in Den Haag, is dat we nu de oorlog in het Midden-Oosten, de conflicten in het Midden-Oosten, zo zijn opgeleid dat ze inderdaad inmiddels wereldwijde consequenties hebben. Niet zozeer militair nog. We hebben nog geen derde wereldoorlog. En de NAVO is niet operationeel in het Midden-Oosten. Maar laten we eerlijk zijn, we praten over een conflict met wereldwijde consequenties. Daar zal de NAVO ongetwijfeld ook over praten. En ook, schat ik, in de Amerikanen zullen zeggen, en waarom hebben jullie ons niet geholpen? En wat gaan jullie als NAVO-partners doen om voortaan dat Midden-Oosten ook veilig te houden? Want een veilig Midden-Oosten is ook goed voor de NAVO. Dus dat zal zeker, zal dat gesprek daarover gaan. Kortom, die top die wordt wel degelijk interessant. En goed om die niet alleen goed voor te bereiden, maar ook goed te volgen. Dus ook vanuit BNR.
13: Helder. En als we nou kijken naar, je zegt het al, we zijn weer terug bij het Midden-Oosten. Dan zijn we ook terug bij Turkije, waarvan een groot deel van het land natuurlijk in dat Midden-Oosten ligt. Kun je iets vertellen over de rol van Turkije binnen dat bondgenootschap? We weten al dat ze het grootste staande leger na de Verenigde Staten hebben. Wat is nog meer hun rol?
15: Ze zijn eigenlijk in mijn beleving de afgelopen decennia, en misschien eigenlijk wel vanaf het moment dat zij lid werden van die NAVO, zijn ze heel stilletjes, zijn ze heel erg op de achtergrond. Ze lopen niet voorop. Ze lopen niet te zeggen van wij zijn het tweede land enzovoort. Dat heeft te maken met twee redenen. Ten eerste omdat ze een beetje, ik zou bijna zeggen, met de haren bijgesleept waren in die Koude Oorlogperiode, om die zuidflank af te dekken. Op dat moment bestond de NAVO ook uit allemaal democratieën. En dat was ook, als je de NAVO-charter leest, dan zie je ook dat het gaat niet alleen om verdedigen, maar wat verdedigen we dan? Nou, die democratische normen en waarden. Nou, daar had toen Turkije lid werd van de NAVO, had Turkije die niet. Het was een militaire dictatuur. Maar ze werden er toch bijgehaald. Dus je snapt wel dat ze zich niet een grote broek aanmeten op dat moment, omdat ze niet aan alle spelregels en de normen en waarden voldoen. Dus ze zijn altijd op de achtergrond geweest. En ten tweede, ja, die leidende rol die werd natuurlijk altijd door de VS gespeeld. En die zakt nu wat weg. En je zou kunnen verwachten dat dan dus er meer naar de tweede macht wordt gekeken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de afgelopen twee, drie jaar, nadat Trump aangetreden is, er meer en meer naar Europa wordt gekeken. Europa zichzelf toch heeft georganiseerd rondom het verdedigen van Oekraïne. Het eventueel ontwikkelen van een veiligheidsgarantie voor Oekraïne. In die coalition of the willing heeft Europa het initiatief genomen. En Turkije heeft weliswaar steeds proberen te bemiddelen, maar is eigenlijk een beetje op een zijspoor terechtgekomen. Dus ik denk dat het zwaartepunt in de opvolging van Amerika, als we even in die termen denken, ligt eerder in Europa dan bij Turkije.
13: Maar ziet Turkije desondanks niet een kans? Want we weten allemaal, Erdogan is natuurlijk een man met een ego. Die houdt erg van toppen, van uitstraling. Op die toppen die hij tot nu toe heeft bijgewoond van de NAVO komt hij ook binnen van hier komt de leider met hoofdletters. Ja, dit is toch koor op zijn molen, zou je zeggen.
15: Hij zal precies op diezelfde manier weer binnenkomen. Ja, dat ga ik zonder meer vanuit. Ik heb hem nooit op een andere manier zien binnenkomen. Dus dat zal weer gebeuren. Zit een beetje in de mans aard. En het is een trots volk. En het volk met een met heel veel complexen ook. Vroeger een super macht.
13: Ottomaanse Rijk.
15: Precies, het Ottomaanse Rijk. En dan praat je over honderden jaren van een hele grote, heel groot gebied en een hele grote, zeg maar, outreach die ze hadden. Dat heeft honderden jaren en dat is langzamerhand verschrompeld geraakt begin 20e eeuw. En uiteindelijk, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, was het zover dat Turkije bijna opgesplitst werd door de winnaars van de Eerste Wereldoorlog. Omdat Turkije aan de Duitse kant was gaan vechten, aan de Habsburgse kant. Dus Turkije is door een hele wilde rollercoaster gegaan. En dat heeft al wat gedaan met het zelfvertrouwen, zou je bijna zeggen, van de Turken. Enerzijds, en dat zie je, dat is typisch bij zo'n ex-supermacht. Enerzijds hebben ze nog steeds die grote broek aan van, let wel op, wij zijn die supermacht nog, hè? We zijn er nog steeds. En anderzijds beseffen ze dat ze niet meer die macht hebben van het Ottomaanse Rijk. Dus dat ze slechts Turkije zijn geworden. En dat gevoel van, ik wil niet zeggen van een minderwaardigheidscomplex, maar dat gevoel van, nou ja, op je nummer gezet zijn door de geschiedenis, dat zit ook in de Turken heel diep. Ja.
13: En dus gaan ze niet die rol van tweede macht pakken, mocht het zover komen dat Amerika daaruit stapt?
15: Nee, en ik denk het niet. En het is ook, het zou, weet je, de macht kan alleen uitgeoefend worden als ook degene waar de macht over uitgeoefend worden, zich daar eigenlijk naar schikken. En dat accepteren. Dan pas heb je die macht. Anders dan ben je hooguit een zeg maar,
13: een ijdel haantje.
15: Ja, dan probeer je de macht.
12: Met een heel groot paleis, is dat wel.
15: Dan heb je enorm veel ambities, maar je hebt pas echt macht als er iemand naar je luistert. Hè?
13: Ja.
15: En dat, ik denk eerlijk gezegd, dat Turkije nog steeds een gewaardeerd partner is, maar dat de agenda van de VS, van Europa en van Turkije, de agenda's zijn uit elkaar gaan lopen sinds 1990.
12: NAVO-landen moeten volgens het verdrag ook democratie, individuele vrijheden en rechtsstaat bevorderen.
15: Ja.
12: Dan denk je toch niet meteen aan het steeds autocratischer Turkije?
15: Ik weet niet of Turkije steeds autocratischer wordt. Het is altijd een mengvorm geweest van autocratie en elementen van democratie. Hè? Ik zei al, in de jaren 50 en 60 waren er toch eigenlijk gewoon militairen aan de macht. Militairen zijn altijd heel dicht bij de macht geweest. Atatürk, de grondlegger van het huidige Turkije, was zelf ook een hele succesvolle generaal in de Eerste Wereldoorlog. Heeft dus ook als generaal met zijn leger Turkije eigenlijk behouden. Dat is, als je in Ankara bent, dan moet je naar het mausoleum van Atatürk.
12: Dat hoorde ik al van
15: toen
12: heel.
15: Ik de ambassadeur werd, ik dacht, ik ga mijn geloofsbrieven aanbieden aan de minister van Buitenlandse Zaken of aan Erdogan. Maar er werd gezegd, nee, je gaat eerst een krans leggen bij Atatürk. Dat gaat altijd voor. Dus Atatürk is heel erg belangrijk, maar dat was een militair. En hij had ook, hij hield ook van Britse sigaren en van bolhoeden. En van een drankje. Dus Dus hij had die twee werelden had hij. En die zie je eigenlijk in Turkije tot de dag van vandaag aan toe. Autocratischer, het gaat met golven in Turkije. En er is natuurlijk wat er nu met de oppositie gebeurt. Met de CHP is dramatisch. Dat is tegen alle normen en waarden van democratie in. Dus daar is geen twijfel over. Maar Erdogan heeft ook een heleboel losgemaakt in positieve zin. Toen hij begon, heeft hij heel veel economische welvaart gegeven. Dat is ook een vorm van beschaving brengen aan je eigen mensen.
12: Ja, alleen beïnvloedt dit dan hun positie binnen de NAVO?
15: Ja, daarom zeg ik het. De mate waarop zij geaccepteerd zullen worden als onze leider binnen de NAVO, als je toch een ander norm- en waardestelsel hebt, die kans is erg gering.
13: En Mark Rutte, die moest vorig jaar toch even langs bij Erdogan om zijn baan veilig te stellen. Erdogan zei eerst, nou, dat dacht ik niet dat jij het gaat worden. Je hebt ons voor gek gezet daar in Nederland met onze verkiezingscampagne voor Nederlandse Turken. En de minister mocht niet komen spreken. Dus kom maar even op het matje. Want anders gaat meneer Erdogan, gaat deze jongen niet akkoord.
15: Klopt,
13: En Rutte ging op eigen kosten op zijn knieën. Moest nog lang wachten, ook begrepen we. Ja, dat is ook Erdogan. Hè? Wat zegt dat over de man?
15: Nou, dat zegt meer iets over de Turkse aard. Het is een trots volk. En als je je beledigd voelt, dan kom je daarop terug, om het zo maar te zeggen. Ik wil het woord wraken en revanche niet in de mond nemen. Maar het is wel gedaan. Het is wel een volk met een kort lontje, als je begrijpt wat ik bedoel. En met een lang geheugen. Zo van, jij hebt ons ooit bekritiseerd. En nu toch, dat willen we toch nog een keer op terugkomen. Dat past wel in een, dus niet alleen toevallig Rutte hoor, dat past in een bredere traditie van laten zien van wie in Turkije in ieder geval de baas is. Dat Precies. is dat autocratische kantje. Hè?
13: En het is ook voor het eigen publiek eigenlijk dus.
15: Ja, en het is, ik denk, het publiek zal dat, ach, die zal niet zo daar opgewonden over raken. Maar het zit meer in de aard van het beestje, denk ik. Ja, trots volk, trotse mensen. Erdogan is onvoorstelbaar trots, ja.
13: En toch is het ook een heel belangrijk land. Ze liggen aan de Bosporus, bij de Zwarte Zee, bij de Middellandse Zee, in het Midden-Oosten. Ja. Je wil ze er ook bij houden, want elk Russisch schip dat naar de Zwarte Zee vaart, dus richting Oekraïne en Rusland zelf, dat zien de Turken, en dat geven ze wel even door aan de NAVO-bondgenoten. Zeker. Dus knijpen we gewoon niet een oogje dicht met zo'n moeilijke, onbetrouwbare partner. Zo van, nou ja, daar hebben ze er in ieder geval bij.
15: Ja, moeilijk zijn ze wel, onbetrouwbaar zijn ze niet. Oh, ik heb de Turken ervaren als een uitermate betrouwbare partner. Ik denk dat de NAVO daar ook absoluut geen klachten over heeft. Maar ze zijn anders gebouwd. Anders, hun geschiedenis is anders dan die van ons. Hun belang, ik zei het al, vanaf 1990 zijn de VS, Europa en Turkije in drie verschillende richtingen gegaan. Als het gaat om hoe kijk je naar de toekomst. Dus ze zijn anders dan wij. Maar ze zijn binnen dat bondgenootschap een uitermate betrouwbare partner gebleken altijd. Lastig, moeilijk. Maar goed, er zijn meer lastige landen. Ik bedoel, Frankrijk is ook niet in alle opzichten een makkelijk land. En Nederland wil ook wel eens dwars liggen en zo.
13: Maar hoezo betrouwbaar? Want we weten ook nog dat ze op een gegeven moment een luchtverdedigingssysteem van de Russen gingen kopen. Nota bene de Russen. Wat Amerika toch echt heel erg kwaad heeft gemaakt.
15: Klopt, dat kan ik me nog herinneren. Dat hing ook samen met het feit dat ze aanvankelijk de Patriots wilden kopen. En dat de Amerikanen zeiden, ja, sorry, maar wij gaan die Patriots dan wel leveren, maar je krijgt er geen handleiding bij, om het maar even simpel te zeggen. En de Turken zeiden, wat? En zeiden ze, ja, de Amerikanen zijn allemaal geheimen in over de technologie en zo. Dat willen we toch niet aan jullie geven. Dus het wantrouwen zat meer bij de Amerikanen. En toen zeiden de Turken, trots als ze zijn, wat, je vertrouwt ons niet, hebben we daar al die jaren trouwe bondgenootschap voor geweest, dan kopen we ze wel in Rusland. Zo is het ongeveer gegaan. Er is heel vaak bij dit soort incidenten is er weer een aanleiding, hè? Een steen dus aanstoot. En dan zie je dat ook toen al de Amerikanen toch terughoudend waren. Je ziet het nu richting China en zo. Maar dat hadden ze toen ook al naar Turkije toe. Hè. Dus de Amerikanen zijn heel benauwd dat technologie weglekt. Omdat dat ook, ze zijn de innovator van de wereld. En ze zijn, zeker met militaire technologie, zijn ze daar benauwd over. Maar de Turken zeiden, wij zijn NAVO-partners. Hoe kan dat nou dat we niet vertrouwd worden? Nou, en dan worden ze boos. En dat kan ik me eigenlijk nog wel voorstellen ook.
12: Ron, jij was ambassadeur in Turkije van 2013 tot 2015. Wat heb je toen meegekregen van de Turkse opstelling op veiligheidsgebied?
15: Ja, een land dat naast een aantal petten op heeft. Hè, dat is me bijgebleven. Turkije staat op het lijstje van mogelijke EU-lidstaten. Hè, anders
12: misschien, waarschijnlijk niet.
15: Nou ja, dat, als je dat Erdogan vraagt, zegt hij, ja, natuurlijk, wij hebben recht op EU-lidmaatschap. Hè, dus dat is één. Dat is één Turkije. Dan is er een Turkije dat dus toch een betrouwbaar bondgenoot is. Wat stilletjes, maar betrouwbaar in die NAVO. Dan heb je hetzelfde Turkije dat ook een anti-westerse coalitie lid van is geworden. De BRICS-groep die een paar jaar geleden door de Russen en de Chinezen is opgepoetst. Ja. Om een soort van tegendruk te geven naar het westen toe. En die BRICS-groep, daar horen we nog niet veel van, maar hij is er wel en hij wordt sterker en sterker. Er komen steeds meer landen bij, Indonesië en Egypte, noem maar op. Ooit wilden daar ook Iran en Saudi-Arabië in. En toen, nou ja, goed, dat heeft uiteindelijk geleid tot het Gaza-conflict. Dat is weer van een andere podcast.
12: Het is een soort lesje wereldgeschiedenis
15: eigenlijk. Maar die BRICS-groep, daar zit Turkije dus ook. Nou, was een van de eersten die zei, ja, daar willen we ook wel bij horen. Mm. En dan denk je, hey, dat is toch een anti-westerse groep. En als je dan Erdogan zegt, en wat wilt u nog meer? Dan zegt hij, nou, wij zijn ook een regionale supermacht. Mm. En dan zeg ik, ja, maar wat is nou het echte Turkije? partij. En dan zei Erdogan tegen mij, ik hoef helemaal niet te kiezen. Wij zijn dat allemaal. He, dus dat is, Turkije is heeft een hele grote ambitie. Wil heel graag lid worden van clubs en er dan bij zitten. En dan blijkt soms clubs elkaar, ja, ruzie met elkaar te hebben of elkaar uit te sluiten. Turkije is een beetje eigenlijk vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog in verwarring van waar horen we nou precies bij. Ze willen nog steeds, eigenlijk diep in hun hart, willen ze die rol terug die ze in het Ottomaanse tijdperk hadden, van de leider in het Midden-Oosten.
16: Ja.
15: En dat was ook de belangrijkste drijfveer in de tijd dat ik ambassadeur was. Wij willen met heel veel landen om ons heen vriendschappelijke relaties aangaan. We willen met geen één land een conflict aangaan, maar we willen wel invloed uitoefenen daar. Nou, De eindresultaat van dit alles was dat er inderdaad heel veel conflicten gestopt waren, maar dat Turkije in plaats van heel veel vrienden geen enkel vriend meer over had.
16: Ja, want lukt dat, het zijn van een regionale grootmacht?
15: Nee, niet op de manier waarop Turkije dat doet. En dat is nog steeds vanuit, misschien wel die militaire achtergrond, maar vooral vanwege dat Ottomaanse verleden, vanuit het beeld van wij zijn de natuurlijke leider in het Midden-Oosten, dus luisteren naar ons. Ja, en dat pikken de buurlanden niet. Dus die rol van leider, die wordt niet gepikt als je eigenlijk boven je gewicht bokst, om het zo maar te zeggen.
16: Dank, Ron Keller. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
2: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
3: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
4: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
3: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
4: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
3: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
4: Op BNR en ons podcast.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
8: Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Geldermalsen en Culemborg 5 kilometer file. De verdraging is een half uur. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten verdraging. En de TT is afgelopen en dat merk je op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo. Daar nu 20 minuten extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Nederlandse reddingsteams hebben nog geen succes bij het zoeken naar aardbevingsslachtoffers in de puinhopen in Venezuela. Er was bijna iemand gered, maar toen bleek dat toch niet ging lukken, werd op een andere plek verder gezocht naar overlevenden, meldt RTL. Nederland is met ruim 60 mensen en 8 honden aan het zoeken. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Het weer nog van Weer Online. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
11: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een 4-delige serie. En dit is alweer het slot, deel 4, grip op de systemen. Het gebeurde een paar maanden geleden nog. Een hack bij één leverancier raakte een groot deel van de Nederlandse ziekenhuizen. De zorg leunt steeds zwaarder op digitale systemen en die worden vaak geleverd door een handjevol grote IT-bedrijven. En juist dat maakt natuurlijk kwetsbaar. Dus hoe houden we de zorg digitaal overeind in vredestijd en in crisis? Bij mij om daarover te praten zijn Bert Moorlach, Corporate Information Security Officer, oftewel CISO, bij het UMC in Groningen en voorzitter van het Samenwerkingsverband voor Digitale Veiligheid tussen alle UMC's. Welkom Bert, fijn dat je er bent.
12: Dankjewel.
11: En tegenover jou Suzanne Bakermans, adviseur zorg en bedrijfsvoorzitter.
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het is.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Ja, het ging bijvoorbeeld om het elektronisch patiëntendossier. Hè, want dat doet Chipsoft. Die levert dat aan 70% van de ziekenhuizen.
5: Ja,
4: ja, als dat plat ligt en er is dus niet meer een dossier over mij, terwijl ik misschien zo meteen het ziekenhuis in moet.
5: Ja.
4: Dat is vrij ingewikkeld.
5: Dat is zeker vrij ingewikkeld, want dat is uiteindelijk het belangrijkste systeem in een ziekenhuis. Want wat je zegt, alle informatie staat daarin. En ook zeg maar de portal, als het ware, waar patiënten bijvoorbeeld ook hun afspraken maken. Ja. Of inzaak hebben in hun eigen gegevens.
4: Klinkt voor mij dan wel als systemen. Ja, tuurlijk onhandig dat je niet bij het dossier kan. Ja. Aan de andere kant, ja, een ziekenhuis lag niet plat. Hè? Ik bedoel, de spoedjes konden nog steeds gedaan worden in de ziekenhuizen.
5: Ja. Ja, klopt. Gelukkig heeft die hacker niet voor gezorgd dat alles plat lag. Ziekenhuizen hebben uit voorzorg dus maatregelen getroffen om bijvoorbeeld de VPN-verbinding te verbreken.
4: Ja, dus gewoon die systemen offline gehaald, zodat de hackers hopelijk nergens meer bij kunnen, hè?
5: Ja, ja, klopt inderdaad.
4: Ja. Ja. Dus dat was dan eigenlijk de impact. Zeg je dan, dit is echt een hele heftige gebeurtenis? Of denk je, oké, dit had veel erger kunnen zijn?
5: Dat laatste sowieso, denk ik, vooropgesteld. Wel heeft het er denk ik voor gezorgd dat het awareness in de zorg met name denk ik wel echt behoorlijk is toegenomen.
4: Ja. Dat is eigenlijk een positieve kant van het hele verhaal.
5: Zeker. Ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel in dit geval.
4: Ja.
5: Ja, dus dit heeft er wel voor gezorgd dat alarmbellen echt zijn afgegaan. En ik denk dat ieder ziekenhuis nu wel echt goed nadenkt, nog meer dan dat het al deed. Hoe hebben we de boel georganiseerd? Hoe afhankelijk zijn we van bepaalde leveranciers? Mm. En hoe kunnen we de afspraken zo maken dat we dit in de toekomst, dat we daar weerbaarder voor worden.
4: Ja, precies. Nou, daar maken we ook deze aflevering over. Bert, jij bent verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van het UMC in Groningen. Jullie werken niet met Chipsoft. Had jij dan ook helemaal geen last van die hack die toen in april was?
6: We gebruiken een andere EPD inderdaad, een andere leverancier. We doen wel uitwisselingen natuurlijk voor informatie met elkaar. En daar zat zeg maar onze aandachtspunt met betrekking tot de andere ziekenhuizen. Hoe kunnen we goed blijven uitwisselen tussen de verschillende EPD's?
4: En daar hadden jullie dus wel degelijk last van, want dat kon niet toen. Die systemen bij de andere
6: waren offline. Doen. Dus en daarvoor werden dan de noodprocedures gebruikt en andere systemen om die uitwisseling wel tot stand te brengen.
4: Ja, super irritant dus, want dan denk je, je hebt het zelf goed geregeld. En dan ligt toch al je collega's liggen dan eigenlijk plat, waardoor je er toch wel last van hebt. Als UMCG, hebben jullie zelf ook vaak te maken met cyberaanvallen?
6: Cyberaanvallen worden altijd gedaan op organisaties. En wat je ziet is dat bij de veranderingen in de maatschappij, en je ziet al in de oorlog, een van de podcasts hiervoor werd er ook over genoemd van, zorg wordt aangevallen gewoon.
4: Ja, in een crisistijd, in oorlogssituaties.
6: Ja, in oorlogssituaties, maar ook in, wanneer is de oorlogssituatie, hè, in de digitale wereld? Want ook vandaag de dag worden alle ziekenhuizen gewoon aangevallen.
4: Ja, dus digitaal is het eigenlijk altijd oorlog, zeg je?
6: Digitaal moet je altijd rekening houden dat je aangevallen wordt. En dat wordt je ook dagelijks gedaan.
4: Oké, weet jij wie daar dan meestal achter zitten die jullie aanvallen?
6: Nee, niet altijd. Soms weet je het en zie je zeg maar waar het wegkomt. Maar je kunt in de digitale wereld kun je natuurlijk niet altijd zien van, als iemand uit een bepaald land komt, dat die ook daadwerkelijk die persoon is uit dat land.
4: Nee, dat snap ik.
6: En dat maakt het gewoon heel erg lastig met digitale
4: Maar soms zie je het wel. Heb je een voorbeeld? Door wie zijn jullie getarget de laatste tijd?
6: Nou, niet echt een voorbeeld. Wat we wel zien is dat partijen zeg maar namen op het internet zetten. En daarmee zeg maar een lijstje maken van, hier gaan wij targeten. Of hier gaan we dus, of hebben we wat gedaan. Mm-hmm. Ook in de situatie een paar jaar geleden met DDoS op UMCG.nl.
4: Ja.
6: Onze
4: gewoon een site platleggen. Ja.
6: Platleggen, ja. En dan zie je dus dat het heel erg gericht is op een organisatie.
4: Ja, ik zie dat dus heel erg als een beetje cyberpesten. Want het feit dat je website plat ligt, is balen. Maar is niet meteen cruciaal, denk ik, voor je bedrijfsvoering, zou ik zeggen. Aan de andere kant, als jij zo vaak dit soort hacks of eigenlijk pogingen tot hacks voorbij ziet komen, je weet soms ook wie erachter zitten, dan wil je het ook graag voorkomen. Lukt het inderdaad steeds om die hackers buiten de deur te houden tot nu toe?
6: Nou, het is een wedrace, hè, in dat opzicht. Want zij zien nieuwe mogelijkheden. En wij zien dan weer nieuwe mogelijkheden om weer tegen te houden.
4: Ja.
6: Daarnaast is het ook zo dat we dat in samenwerkingsverband doen. Ik ben niet voor niks voorzitter rondom
4: een heel

0: verband hè, met tussen de universitaire medisch centra.
1: Ja, universitaire medisch centra, tussen de ziekenhuizen. Ook in Noord-Nederland hebben we een CISO-groep die met elkaar samenwerkt. Dus je probeert ook met elkaar te kijken van hey, welke informatie kun je met elkaar delen, zodat je van elkaar kunt leren en ook die weerbaarheid kunt versterken.
0: Ja.
1: Want het is niet een omgeving waar je alleen werkt.
0: Nee, precies. Nou, Suzanne zei het net ook al mooi. Er is wel iets veranderd in die mindset, eigenlijk sinds die grote Chipsoft-hack. Bert, jij maakte ook een dreigingsbeeld voor alle UMC's. Een dreigingsbeeld. Wat is dan de grootste digitale dreiging wat jij hebt gezien in het ziekenhuis?
1: Nou, wat we zien is natuurlijk, er worden al heel veel dreigingsbeelden gemaakt. Hè, door ZCERT, door SURF, want wij zijn ook aangesloten bij SURF.
0: ZCERT is een soort computerbewaarder.
1: Computer Emergency Response Team, die wij als ziekenhuizen, maar ook vanuit NVZ, UMCNL en Actie hebben opgezet in 2027. Om informatie te wisselen. Nou, zij maken ook een dreigingsbeeld. Zij hebben een dreigingsbeeld gemaakt vanuit zeg maar de aanvallen, hoe worden aanvallen gedaan. Mm-hmm. Wij hebben juist daarop aangesloten en een dreigingsbeeld gemaakt van hey, wat zijn de consequenties voor ons als organisatie.
0: En wat zie je dan als grootste zorgelijke punt?
1: Nou, de grootste zorgelijke dingen die er zijn, zijn natuurlijk de continuïteit van je zorg. Is een belangrijk aspect, maar ook de kwaliteit van je zorg en je kerntaken. Maar we zijn natuurlijk niet alleen een ziekenhuis, maar we zijn een onderzoek instelling en opleidingsinstelling. Dus we hebben veel breder. En je ziet dat die kwaliteitsaspect ook een heel belangrijk onderdeel is, zeg maar, van je continuïteit.
0: En maak dat eens concreet. Hoe kan de kwaliteit dat die eigenlijk onder druk staat als je een hackersaanval hebt?
1: Nou, als je bijvoorbeeld een hackersaanval hebt en ze zouden data aanpassen in je EPD.
0: Ah.
1: Dan is de EPD prima beschikbaar. Je data lijkt allemaal
0: correct. Maar ze gaan klooien met je cijfers.
1: Maar je cijfers zijn anders. En als je een andere bloeddruk of een andere bloedgroep
0: dat
1: hebt.
0: Is vrij levensbedreigend.
1: Dat is vrij levensbedreigend.
0: Oké. Maar dus dit zijn dingen die gebeuren, die jullie zien gebeuren, dat hackerscollectieven dit soort dingen willen doen. Dus het is niet even we zetten hier ransomware, onderdrukken weer de geld. Nee, we gaan daadwerkelijk kloten met jullie gegevens.
1: Ja, dat zijn natuurlijk de situaties die naar voren komen. Hè. Dat je steeds meer ziet dat men kijkt van hoe kan ik de aanpassing doen. Het makkelijkste is, en wat je het meest ziet, is hit and run. Hè. Dus dat zeggen van, hey, we komen binnen, we gaan de data kopiëren en we gaan weer weg.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is het meest makkelijke.
0: Mm-hmm.
1: Daarnaast zie je natuurlijk van, hey, hoe ga je met kwaliteitsaspecten om? En het derde punt is natuurlijk spionage. Welke informatie
0: gegevens
1: kun je gebruiken?
0: Stelen. Om jou misschien ook weer onder druk te zetten of iets van invloed uit te oefenen.
1: Of sancties tegen te gaan, of te omzeilen. Hè? Want sommige informatie wordt natuurlijk niet meer vrijgegeven in verband met sanctiebeleid van Nederland. Ja, daar moeten wij ons ook aan houden.
0: Ja.
1: En dat zijn wel de dingen die natuurlijk naar voren komen. En dan krijg je wel vanuit kennisveiligheid.
0: Ja. Suzanne, wat vind jij de meest enge risico's eigenlijk die je in dit soort dreigingsbeelden ziet voor zorginstellingen?
2: De meest enge risico's, ik denk dat Bert inderdaad net al het een en ander heeft genoemd. Zelf vind ik het ook nog best wel risicovol dat er natuurlijk heel veel zorgprofessionals werken in een zorgorganisatie en natuurlijk dagelijks in de systemen zitten. Maar dat je dus ook de insider threats hebt. Dus bijvoorbeeld mensen die toch met verkeerde bedoelingen bijvoorbeeld het een en ander aanpassen. Of phishing.
0: Gewoon van je eigen
2: mails.
0: Medewerkers.
2: Ja. Dat zou inderdaad kunnen.
0: Ja.
2: En uiteindelijk is denk ik een van de grootste risico's ook vanuit de ziekenhuizen natuurlijk dat je zit in een bepaalde keten. Dus je hebt een bepaalde ketenafhankelijkheid.
0: Ja.
2: En op het moment dat één leverancier wordt getroffen, dan kan het, nou dat zag je dus bij Chipsoft, dan zie je dat
0: één
2: dus
0: schakel breekt, hè?
2: Precies, ja. En hoe sterk is je hele keten? Je kan nooit de hele keten goed beveiligen.
0: Nee, precies. En verandert ook de manier waarop de medische sector wordt aangevallen, Bert? Dus wordt het groter met nieuwe doelen vanuit die hackers? Dus meer dan inderdaad even dat losgeld regelen?
1: Ja, de grootste gedeelte zit hem wel in het hit and run rondom die losgeld.
0: Mm-hmm.
1: En dat zie je toch wel ontstaan.
0: Van ransomware.
1: Van ransomware, ja, dat klopt. Maar daarnaast wat ik net zei, van hey, kennis, veiligheid, dus het ophalen van informatie.
0: Ja, met dat spionage.
1: Essentieel, de spionage.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar de aanvallen, zeg maar, dan gaat het natuurlijk steeds makkelijker en sneller.
0: Hoe kan dat?
1: Nou, dat is ook wij gebruiken heel mooi in onze ziekenhuizen AI om dingen efficiënter en effectiever te maken.
0: Maar de hackers gebruiken dat ook. Ja.
1: En dan gaat het wel een stuk sneller. En er zijn natuurlijk vanuit Amerika een aantal methodes vanuit AI.
0: MITRE is nu natuurlijk MITRE enorm in het nieuws. Waarmee echt hackers heel eng en heel snel binnen kunnen komen.
1: Klopt. Dus dan zie je ook van wat wij doen met AI om tijd te besparen. Doen zij ook om tijd te besparen. Maar dat betekent ook dat wij geen tijd hebben om te reageren. Omdat je veel sneller moet acteren.
0: Oké, en dat zie jij ook, Suzanne, dat het inderdaad een verschuiving is voor een ziekenhuis. Want die dreiging is dus niet alleen maar meer gewoon puur gericht op geld. Het kan ook echt spionage zijn met hele nare doelen.
2: Zeker, zeker. Ja, en zelfs uiteindelijk op het moment dat... Kijk, eigenlijk hetgeen wat Bert inderdaad beschrijft, is dat je de criminelen die data stelen voor geld. Daarin zie je een verschuiving plaats. Dat criminelen niet alleen geld willen, maar die hebben bijvoorbeeld andere bedoelingen erbij.
0: Ja.
2: Dus data corrupt maken. Of zelfs in het ergste geval met wiperware. Dus ervoor zorgen dat data zo corrupt is dat je ook als ziekenhuis niet meer bepaalde dingen kunt herstellen. En ik denk dat het... Ja, dat is
0: dan leg je dus wel een ziekenhuis plat.
2: Dan kan je inderdaad bedrijven echt wel platleggen. Of in ieder geval de bedrijfscontinuïteit ernstig verstoren.
0: Ja. Heeft elk ziekenhuis dezelfde kwetsbaarheden? Want jij stelt ook dreigingsanalyses op. Maar jij doet dat breder dan alleen de UMC's. Je doet dat ook voor zorginstellingen. Is dat heel erg gelijk voor al die zorginstellingen?
2: Ik denk dat een groot deel wel overeenkomt met elkaar. Het zijn wel ook op digitaal gebied vaak wel dezelfde onderwerpen die je aanstipt. Daarnaast, als je kijkt naar de fysieke weerbaarheid, zal dat natuurlijk altijd verschillen.
0: Mm-hmm.
2: Of een ziekenhuis nu eenmaal naast de Maas staat of ergens midden in het land met geen water eromheen, dat verschilt.
0: Omdat je dan ook kijkt naar overstromingen bijvoorbeeld?
2: Bijvoorbeeld, ja. Ja, klimaataspecten, dat is ook een onderdeel van fysieke weerbaarheid.
0: Ja.
2: Pandemie, hoe ga je daarmee om? Hoe afhankelijk ben je? Hoeveel zorgorganisaties zit er in je omgeving die eventueel bepaalde zaken kunnen overnemen op het moment dat iets gebeurt? Dus daarin verschilt het dreigingsbeeld per zorginstelling.
0: Precies, maar als we puur kijken naar het digitale stukje, dan heeft eigenlijk iedereen met dezelfde dreigingen te kampen. Want je kan gewoon, wanneer je bedenkt van ja, maar ik word echt geen slachtoffer. Iedereen kan slachtoffer zijn.
2: Iedereen kan slachtoffer zijn,
0: ja.
2: Zeker.
0: Ja. Zie je ook echt dat de zorg nu meer getarget wordt dan vroeger?
2: Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik denk dat Bert dat vanuit zijn beroep beter kan zien. Ik vermoed wel dat de target groter wordt. Hè? Want uiteindelijk, als we meer richting een oorlogssituatie zouden gaan en die dreiging toeneemt, dan zien natuurlijk statelijke actoren of andere kwaadwillenden.
0: Ja, Rusland, China, denk je dan wel heel snel.
2: Precies,
0: aan.
2: Ja, daarmee wordt de gezondheidszorg, zoals ook in eerdere podcasts al werd genoemd, alleen maar een groter target, want je ontwricht daarmee wel de hele maatschappij.
0: Ja, en dan zei ik ook, Bert, aan het begin dat eigenlijk het Nederlandse zorgsysteem van een handjevol grote IT-bedrijven afhankelijk is wat betreft die systemen. Is dat nou goed of is dat totaal niet wenselijk hoe we dit hebben ingericht?
1: Heeft beide kanten in dat opzicht. En we maken heel veel gebruik van dezelfde middelen. Dat geeft ook aan dat het makkelijker te koppelen is. En met elkaar uit te wisselen. Ja, dus dat is heel positief. Je bent ook wel kwetsbaar. Want er zijn maar een beperkt aantal partijen. Maar die partijen hebben ook wel heel veel kennis. En dat is ook weer het voordeel natuurlijk van de ontwikkeling en de doorontwikkeling van zo'n softwareplatform. Dat je daar ook wel dan de goede dingen weer terugziet.
0: Ja.
1: Dus het is niet altijd dat je zegt van we hebben maar een handje voor leveranciers, dus dat is niet handig.
0: Nee.
1: Soms is het heel handig omdat je dan gewoon kennis bundelt.
0: Ja, maar daarmee maak je je ook kwetsbaarder.
1: Nou, daarmee maak je je zover kwetsbaar, of eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de leverancier leg je zo groot neer dat hij ook een rol heeft in het hele zorgveld van Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En dat het dus niet meer alleen is het leveren van een platform, maar ook het ondersteunen van de zorg in de totaliteit.
0: Ja, maar ja.
1: En die moet je dan ook wel positioneren als Nederland.
0: Ja, ja, maar dan denk ik, als je al een chipsoft plat kan leggen, als je die al kan hacken, die weten, ze werken voor de zorg. Zij moeten supergoed die beveiliging op orde hebben. Daar komen hackers dus doorheen. Dan denk ik, nou, dit is toch gewoon vechten tegen de bierkaai?
1: Het belangrijkste wat iedereen moet weten is dat we doen heel veel om veilig te werken en veilig te zijn. Maar dat we nooit gehackt zullen worden, dat is een illusie.
0: Ja, ja.
1: We zullen altijd een keer rekening moeten houden dat je aangevallen wordt en dat ze er doorheen komen. We doen ook niet voor niks oefeningen daarvoor om te kijken van hoe ver kunnen potentiële hackers komen.
0: Ja, ethisch hackers. Hè?
1: Ethisch hackers, we doen red teaming. Dus dan doe je een gecoördineerde aanval op je eigen organisatie. Om te zien waar kan je komen en hoe kunnen we
0: en
1: dat
0: wat
1: dan
0: gebeurt
1: weer.
0: Er dan?
1: Ja, kunnen we dat signaleren? Kunnen we daarop acteren? Wat zijn dan de verbeterpunten? Dus we proberen ook daar wel op in te spelen. En ook te kijken, als het wel gebeurt, hoe kan je dan vanuit de crisisoefeningen die je hebt. Hè, want elke organisatie, elke zorginstelling is bezig met crisisoefeningen altijd. Al vanuit de zorg. Al heel lang. En vanuit de digitale wereld, weerbaarheid, doen we dat nog eens een keer extra.
0: Ja.
1: Om te zien van, hey, hoe kunnen we daarop reageren als organisatie?
0: Ja. Dan is het denk ik heel belangrijk, Suzanne, en daar kijk jij ook naar. Hoe ga je als ziekenhuis ermee om op het moment suprem dat het gebeurt? Stel, het patiëntendossier valt morgen weer uit. Gewoon wat we in april hebben gezien. Wat gebeurt er dan concreet op de werkvloer?
2: Op het moment dat het EPD in dit geval dus niet meer inzichtelijk is, hè, men kan dus niet meer op de computer inloggen als het ware in het EPD, dan betekent dat op verschillende afdelingen dat je niet meer bij patiëntengegevens kan. De dokter kan, die staat eigenlijk blind aan het bed. Die ziet de patiënt voor zich liggen, maar heeft er verder helemaal geen gegevens bij.
0: Want het is niet op papier. Er zijn gewoon geen papieren dossiers meer.
2: Er zijn geen papieren dossiers. Als het goed is, niet meer.
0: Nee. Ja, je snapt dat het wenselijk is, maar op zo'n moment denk je, oh, had ik maar een backup.
2: Ja. Dus dit is wel denk ik een van de dingen waar je als ziekenhuis echt over na moet denken. In hoeverre ben ik. Eigenlijk gaat het over drie dingen. Eén, wat is het inzicht en welke kritieke processen heb ik? Dus daar moet je denk ik goed over nadenken. Wat zijn de processen die ten alle tijde door moeten gaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar als het ware maatregelen
0: intensive op care,
2: kan?
0: Spoedeisende hulp,
2: bijvoorbeeld, beademingsapparatuur. Ja. Echte zorg die de kritieke patiënten moeten hebben. Vervolgens ga je nadenken over wat moet ik aan beheersmaatregelen treffen om te zorgen dus dat dat goed door kan gaan. Maar soms betekent dat bijvoorbeeld ook nadenken welke processen hebben voorrang ten opzichte van een ander.
0: Ja.
2: Heeft een SEH voorrang ten opzichte van bijvoorbeeld vrouwen die in een spoedkeizersnee krijgen.
0: Ja.
2: Dus daar moet je denk ik als organisatie over nadenken. En wat is je herstelvermogen? En bij dat herstelvermogen, daarin zit ook bijvoorbeeld een backup van je EPD. Hoe snel kan je het een en ander toch weer up and running krijgen, waardoor je de zorg kan continueren.
0: Ja, is dat nu ook wat er gebeurd is na de Chipsoft-affaire? Dat je ziet dat mensen beter die EPD's backuppen, dat ze toch offline nog ergens bij kunnen? Of is dat nog niet gebeurd?
2: Ik kan niet natuurlijk voor ieder ziekenhuis dit zo uitspreken, maar ik vermoed wel dat dit wel een agendapunt is wat op heel veel agenda's in de top zeg maar hoog geagendeerd wordt.
0: Ja.
2: Dus dit is denk ik wel het gesprek van de dag voor veel ziekenhuizen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat je de zorg kan continueren?
0: Ja. Bert, je had het al over Z-Cert, hè, landelijk computercrisisteam noem ik het maar even. Die kun je dus bellen als dit gebeurt.
1: Ja.
0: Wat kunnen zij doen op het moment dat het misgaat?
1: Zij kunnen ons helpen aan informatie. Ze kunnen ons helpen om te zien van hey, waar wordt die aanval uit voortgekomen? Waar komt die uit voort? Wat zijn zeg maar ook dan de IOC's?
0: IOC's?
1: Ja, de indicators of compromise. Mm-hmm. Dat betekent van, hey, hoe is iemand nou binnengekomen of wat gebeurt er nou eigenlijk op jouw organisatie? ZZ heeft straks ook een wettelijke taak en scant ook van buitenaf, zeg maar, de partijen die daaronder vallen. En daarmee ook helpen om, zeg maar, weerbaar te blijven. Dus op die manier kan ZZ heel goed helpen. En in de chipsop verhaal kunnen zij ook een rol spelen, zeg maar, als intermediair en als belangrijke partij voor ons als ziekenhuizen. Om bij een hack wil je niet altijd direct de informatie aan iedereen delen.
0: Nee.
1: Maar je wil wel naar een vertrouwde persoon iets delen. En wij willen wel weten.
0: Je hebt duizend vragen.
1: Wij willen wel weten van, hey, is het op orde? Is het niet op orde? Waar lopen we tegenaan?
0: Ja.
1: Ik snap ook dat een organisatie die gehackt is, dat niet direct naar alle 100 ziekenhuizen doet. Maar naar ZZ wordt dat wel gedaan. En wij kunnen dan leunen op ZZ om op hun besluitvorming te kijken van, oké, is het voldoende? Kunnen we daarmee verder? Of hebben we nog vragen? Dan kunnen die via ZZ, zeg maar, stellen.
0: Wat kan een gewone zorgmedewerker zelf doen om te zorgen dat hij in elk geval bijdraagt aan het verkleinen van de kans dat dit kan gebeuren, Suzanne?
2: Ja, dus dan heb je toch over hoe kan je in ieder geval een stukje preventie als het ware verzorgen. Ik denk dat het allereerst begint met alert zijn, bewustzijn. Dat begint bij bijvoorbeeld mailverkeer. Hè. We krijgen natuurlijk als zorgprofessionals veel mails van buiten. Als je bestanden opent, kijk goed naar de bronvermelding. Waar komt het vandaan? En ook een stukje onderbuikgevoel van in hoeverre is dit pluis, ja of nee. Daar begint het mee. En op het moment dat er dus wel iets zou gebeuren, dan is het denk ik goed om na te denken, wat nou als de stroom hier zou uitvallen, wat zou ik dan doen? Stel dat ik op een OK sta te opereren en de stroom valt uit. Wat is dan het plan?
0: Wat is mijn rol ook? Ja.
2: Wat is wie's rol? Ja. Vaak heb je daar een rood koffertje staan, om een voorbeeld te noemen. In dat rode koffertje zitten de plannen. Dus als het goed is, als het, zeg maar, wat Bert ook al zei, hè, van planvorming en het is echt goed doorvertaald naar alle haarvaten van het ziekenhuis. Weet als het goed is iedereen, wat is mijn rol? Wat moet ik doen? En hoe kunnen we de continuïteit van de zorg in stand houden?
0: Laten we hopen dat het niet zo ver komt. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie analyse en jullie verhaal hier. Suzanne Bakerman, senior adviseur zorg en bedrijfsvoering bij Berenschot. En Bert Moorlag, corporate information security officer bij het UMC Groningen, oftewel CISO. En ook voorzitter van het CISO-netwerk van UMC NL. Dit was BNR Beter en dit was ook meteen de laatste aflevering van onze serie Zorg in tijden van crisis. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je langer doorluisteren. Dan praten we namelijk verder over hoe ziekenhuizen hun digitale weerbaarheid verder op orde kunnen krijgen. Je kan doorluisteren via bnr.nl/beter of in de BNR-app. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Strateeg.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: BNR Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen knooppunt Del en Culemborg 7 kilometer file. De vertraging is een half uur. Is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier vertraging. Door het aflopen van de TT is het nu heel erg druk op de A28 van Groningen naar Zwolle. Vanuit Assen tot Dwingelo, 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ongeveer een half uur. En daardoor is het ook heel druk op de N371 Assen-Meppel. Tussen de aansluiting met de N373 en Appelscha ook een half uur vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Nederlandse reddingsteams hebben nog geen succes bij het zoeken naar aardbevingsslachtoffers in de puinhopen in Venezuela. Er was bijna iemand gered, maar toen bleek dat toch niet ging lukken, werd op een andere plek verder gezocht naar overlevenden, meldt RTL. Nederland is met ruim 60 mensen en 8 honden aan het zoeken. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Het weer nog van Weer Online. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
7: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Aan het belang van strategische onafhankelijkheid op het gebied van grondstoffen en energievoorziening twijfelt niemand. De vraag is hoe we die strategische onafhankelijkheid kunnen waarmaken. 1 punt wordt daarbij vaak vergeten. We hebben in onze ondergrond ook stoffen zitten. Hoe kunnen de stoffen in de Nederlandse bodem bijdragen aan de energietransitie? En hoe verhouden we ons daarbij tot landen als China? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Jeff Ambrich Ritou, strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Marco Waas, hij is directeur technologie en duurzaamheid van Nobian, producent van hoogzuiver zout en vicevoorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Jeff, laten we beginnen natuurlijk met wat precies wordt bedoeld met die Nederlandse ondergrond. Want dat woord is niet echt gangbaar.
8: Ja, daar wordt eigenlijk bedoeld alles wat er onder de grond zit. Hè, wat je dus ziet hier op straat. En dan als je zeg maar tot 500 meter diepte een kuil zou graven, dan spreekt men over de bodem eigenlijk. En alles daaronder, dat is dan al de aardkorst, zeg maar. Dus dat is een beetje wat men bedoelt met de Nederlandse bodem. Maar daar valt bijvoorbeeld ook onder alles wat onder de Noordzee ligt.
7: Ja, dat is een belangrijke toevoeging. Ja. Daar gaan we het allemaal over hebben. En dat is een vrij rijke bodem, kunnen we wel zeggen. Want we denken bij Nederlands vaak, Marco, toch aan zand en klei. En meer hebben we niet.
9: Olie en gas natuurlijk, hè? Maar dat is natuurlijk de spullen die we, waar we andere materialen voor kunnen vinden. Maar wat mensen niet weten is dat wij gezegend zijn met hele hoge kwaliteit zout. En dat komt eigenlijk doordat het hier in zee heeft gelegen, 250 miljoen jaar geleden. Over Noord-Duitsland, Noord-Nederland en Denemarken. En daar is op sommige plekken, en met Groningen is daar een hele belangrijke plek in, is daar eigenlijk een soort Mont Blanc. Hè, voor ongeveer 2,5 kilometer dik ligt daar een zoutberg.
7: Ja, dat is toch heel stevig. En heel belangrijk ook. Want zout is belangrijk, zout is de nieuwe olie. En we kunnen er allerlei clichés op loslaten. Maar die clichés zijn waar in dit geval, of niet?
9: Nou, het is al heel lang zo dat zout, dat weten vrij mensen ligt misschien ook in ons, dat we het niet voldoende hebben uitgelegd. Maar als je kijkt dat zout, 40% van alle materialen die je omheen ziet, hebben iets met zoutchemie te maken. En 50% van alle kunststoffen. Maar daar blijft het niet bij. Hè. Dat zout, dat gebruiken we voor materialen die we om ons heen zien, zoals ik net aangaf. Maar als je wij zout winnen, dan doen we dat door zout te laten oplossen, door water in de grond te spoelen, dat zout laten oplossen en naar boven te halen. Dan blijft er uiteindelijk in die hele grote zoutberg blijft er een holte achter waar zout water in zit. Maar die zoutwater kan je eruit drukken en dan kan je bijvoorbeeld olie opslaan. Dat gebeurt al. Je kan er gas in opslaan, gebeurt ook al. Maar je kan er in de toekomst ook waterstof in opslaan. Dus het is een heel belangrijke rol. Dus het zout wat we gebruiken is heel erg belangrijk voor de dagelijkse dingen die we moeten doen. En daarnaast is de holtes die ontstaan heel belangrijk als onderdeel van de energietransitie.
7: Moet je kijken, dat is een hele mond vol, zou ik bijna zeggen. Bovendien heel veel belangrijke informatie, ook gunstig voor Nederland tot dusver. Ik weet niet of dat verder zo kan blijven, want ja, misschien zijn er ook nog wel verrassingen als we het toch over die ondergrond hebben, want we hebben nu een paar dingen gehoord. Maar kan het zijn, als je flink gaat zoeken, dat we ook nog ergens op stuiten waar we nu niets van weten, Jeff? Of is alles wel redelijk in kaart gebracht?
8: Nou, ik denk niet dat we veel, laten we het zo zeggen, ik verwacht niet dat we opeens dingen gaan vinden die we nu niet weten of kennen.
7: Ik heb het over dingen van echt economische waarde.
8: Ja, kijk, de Nederlandse bodem en aardkorst is eigenlijk best wel goed in kaart gebracht. En het heeft te maken met het feit dat wij al in de jaren 50 een hele actieve gasindustrie hebben gehad. Er is enorm veel onderzoek gedaan. Dus die samenstelling die kennen we wel. Wat wel zo is, is dat wat we zien is dat wat bijvoorbeeld decennia geleden niet economisch rendabel te winnen was, misschien nu en in de toekomst wel economisch rendabel te winnen is. Ja, dus om als voorbeeld te nemen, de cavernes die dus ontstaan nadat er zout water uitgehaald is. TNO is bijvoorbeeld bezig om te kijken of daar in die zoute wateren of daar bijvoorbeeld ook lithium uitgehaald kan worden.
7: Dat zou gigantisch zijn voor de duidelijkheid. Lithium is ontzettend belangrijk. Ja. China heeft daar bijna alles van. Daar willen wij ook wat van hebben.
8: Ja, en het is mogelijk. Je moet alleen altijd kijken naar de economische business case, om het maar zo te zeggen. Een van de dingen waar TNO bijvoorbeeld naar kijkt, en dat vond ik wel een interessante, is dat ze dus kijken naar, kunnen we misschien uit verschillende putten zoutwater halen en dat naar een centrale plek brengen om daar verwerkt te worden, om lithiumhydroxide uit te maken bijvoorbeeld. Dat is een stof die in batterijen gaat. Ja, en zo moet je toch elke keer kijken, wat is economisch haalbaar? Je kunt van alles vinden, maar het moet wel economisch eruit te halen zijn.
7: Nee, natuurlijk, maar die combinatie is te maken. Dat is van belang. Ja, Marco, die zit te popelen, zie je.
10: Zeker.
7: Ja, goed zo, goed tegen altijd.
9: We moeten kijken naar Nederlandse grond. We moeten ook naar de buren kijken, de buren iets verder weg. Hè. Want als het gaat over lithium, dan is er in de Nederlandse bodem relatief weinig lithium. Ja. Ik ben geen geoloog, ik ben een chemisch technoloog. Ja. Ik begrijp, dat heeft te maken met het feit hoeveel vulkanische grond je hebt. En in Duitsland en in Frankrijk, met name in de Rijnvallei, maar ook in Noord-Duitsland, daar vinden ze veel hogere lithiumconcentraties. Er zijn verschillende partijen, Vulcan is een partij, Neptune is een partij, Lithium de France. Die kijken nu of ze die lithiumchloride uit de grond kunnen halen. En wij hebben net een patent ingediend om die lithiumchloride met nieuwe technologie om te zetten in lithiumhydroxide. En dat is de kennis die we hebben, die we met natriumzouten hebben ontwikkeld de afgelopen eeuw. Die kunnen wij ook toepassen op dit soort partijen. Dus dan hebben we zelf de lithiumchloride niet. Misschien is de concentratie in Nederland te laag. Maar in landen om ons heen is die er wel. En kunnen wij een rol spelen om die waardeketen mee op te zetten.
10: Nou ja, en net een patent voor ontwikkeld in deze tijd. Waarin veel meer mensen nu kennis krijgen. Of in ieder geval misschien zelfs wel kennis hebben van dit onderwerp. Zien hoe belangrijk het is. Dat wordt dus nu wel goed ingepeperd. Waarom is dat geen grote opening overal? Dat jullie dat patent hebben?
9: Nou, wij doen er wel ons best voor om dat naar buiten te brengen.
10: Nee, bedoel, dat was kritiek, maar het is eerder juist aan de andere kant van de media. Ja. Waarom is dat niet doorgedrongen? En zou dat terecht zijn om hier echt een veel groter verhaal van te maken?
9: Ik denk
10: opening van de populaire talkshow tijdens het WK voetbal.
9: Ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is. Ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is dat we in Europa kijken, iets breder dan Nederland, kijken naar onze duurzaamheidsstappen. Maar hoe kunnen wij ook weer onafhankelijk worden, weer weerbaar worden? Zowel defensief als zeg maar in de financiële maatschappij, maar ook voor dienvermogen. En dit is natuurlijk een manier waarop ook ons geld in de toekomst weer kunnen verdienen.
10: Ja, niet alleen de energietransitie, maar inderdaad de digitale economie, de defensieindustrie, alles heeft daarmee te maken, is er van afhankelijk natuurlijk. Over duurzaamheid gesproken trouwens, die stoffen, liggen die gewoon voor het oprapen? Kun je er zo bij? Of moet er toch wel een proces worden bedacht waar we niet allemaal even blij van worden?
9: Nou, wat ik het mooie vind van zeg maar onze zoutwinning, is uitgelegd, dat doen we door water naar beneden te pompen. Daar zie je aan de bovenkant relatief weinig van. Ook lithium, dat vinden ze in zeg maar ondergrondse aquifers, ondergrondse meren. Dus ook dat kan je redelijk makkelijk door pijpen erin naar beneden te brengen en dan naar boven zeg maar te halen de lithium en dan eruit te halen. Dus vrij lage concentraties, dus dat moet wel economisch kunnen. In alle gevallen zullen we heel goed met de buren, hè, met de mensen die daar rond die mijnbouwactiviteiten wonen, heel goed contact mee hebben. Want dat hebben we denk ik geleerd. Hè.
10: Hebben we inderdaad.
9: Niet elke mijnbouw is hetzelfde. Hè, maar de manier waarop we zijn omgegaan met de mijnbouw in Groningen, met de gaswinning, heeft natuurlijk wel het beeld gekleurd. Hè. Dus we zullen elke keer moeten uitleggen dat mijnbouw op deze manier, hè, met zeg maar water naar beneden brengen of water omhoog brengen, dat een ander type effect is op de.
10: Maar dat is zo belangrijk om te doen. En ik ben het helemaal mee eens. Het is heel moeilijk om het dan zonder dat het mensen afhaken, om dat toch te doen. Want je krijgt ook heel vaak op redacties, ik heb het niet over deze redactie, maar ik ken genoeg redacties waar bijvoorbeeld het woord deep mining, dan is er altijd wel eentje die roept schande, dat kan niet. En niet nadenken, hè, maar even denken van kijk, hoe kunnen we daar wel wat mee doen? Ik wil maar zeggen, het zit nog steeds bij veel mensen, misschien ook mediavertegenwoordigers, in het verdomhoekje. Is dat terecht of niet?
9: Ik vind het niet terecht. Ik denk ook dat we hebben laten zien, als een hobby, als bedrijf, met name in gevoelige gebieden in Haaksbergen, waar we nu zoutmijnen aan het maken zijn, die overigens niet voor waterstof geschikt zijn, want daar is de laag van zout te dun van. Maar in Groningen, waar we nu al aardgas wordt opgeslagen in zoutcavernes, zijn we nu de eerste waterstofcaverne hebben gemaakt voor de gasunie of potentiële waterstofcaverne. Door met die mensen te spreken en uit te leggen, hebben we daar geen bezwaren bij die mensen gekregen.
10: In Groningen, notabene, kun je nagaan. Want die Groningers denken, alles komt hierheen natuurlijk. Ja. Het is,
9: Dus dat heeft te maken met goed proberen uit te leggen. En dat kost heel veel tijd, kost ook begrip van de bewoners die daar zitten. Meeluisteren, meedenken.
10: Maar wat is een goed argument? Want dat vind ik altijd interessant. Mensen die daar bovenop zitten weten dat veel beter dan degene die daar alleen maar stukken over lezen. Ja. Wat is dan een doorslaggevend argument waardoor mensen het begrijpen?
9: Doordat ze dat al jarenlang hebben meegemaakt. Dus ze hebben al jarenlang wordt er gas opgeslagen in zoutcavernes. De zoutwinning doen we in Groningen al sinds 1960. In Hengelo al sinds 1918. Vaak zie je het niet de defensie ontstaan of de weerstand ontstaan bij de mensen die rechtstreeks wonen waar het al gebeurt. Het zijn vaak de mensen die wat verder weg wonen en die nog niet bekend mee zijn en waar dan nu die activiteit.
10: Nou ja, of Groningers die denken meteen alles is hetzelfde als gasboren. Dat kan natuurlijk ook, maar je moet toch even duidelijk een onderscheid maken. Het is totaal anders gebaseerd op wat in het verleden gebeurd is. Nu is het zo dat het woord opslaan gebruik je ook heel vaak. En Jeff, ik denk dat dat belangrijk is. Het is niet alleen maar vinden, maar ook opslaan. Wat is het belang van het opslaan?
8: Nou, je kunt een caverne kun je eigenlijk gebruiken om energiedragers in op te slaan. Maar je kunt het ook gebruiken om kritieke grondstoffen op te slaan. En daar zit wel een verschil tussen. Een energiedrager is bijvoorbeeld waterstof. Wat je dan eruit kan halen en kunt gebruiken als brandstof. Maar een kritieke grondstof is bijvoorbeeld een product waarvan je uiteindelijk lithiumhydroxide van kunt maken, wat in batterijen gebruikt wordt. Hè. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over lithiumchloride. Ja. En dan wil ik even het bruggetje maken naar zeg maar stakeholder management en het publiek meekrijgen. Ik denk dat een hele belangrijke opdracht is voor iedereen die zich bezighoudt met dit soort projecten, of het nou beleidsmakers zijn, een ambtenaar of een bedrijf zelf, ja, is dat je begint met uit te leggen waarom het heel bijzonder is dat we dit in Nederland kunnen. En zout, ik ben een jurist, maar ik hou me hier dagelijks mee bezig. Dus ik denk dat ik wel iets meer weet dan een gemiddelde jurist hiervan. Maar je hebt dus, zout is natriumchloride. En als je mensen uitlegt dat als je die twee uit elkaar haalt, en wat je dan met een chloride element kunt doen, namelijk je kunt er PVC van maken, wat uiteindelijk in de buizen gaat, waardoor je schoon drinkwater kunt vervoeren, of je kunt er isolatie van kabels van maken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook gassen van maken die uiteindelijk bijdragen aan het etsen van wafers die gebruikt worden voor het maken van chips, die uiteindelijk cruciaal zijn in technologie en AI. Als je dat uitlegt of probeert uit te leggen waarom het zo bijzonder is dat wij die technologie in Nederland hebben, dan wordt het misschien ook al een beetje acceptabel. En dan krijg je een beetje het gevoel van oké, trots, we zijn met iets goeds bezig hier.
10: Nee, ik begrijp het. Nee, als ik dit verhaal hoor, dan denk je al, daar begint het zeker mee, natuurlijk. Om mensen gewoon een letterlijke mee te nemen, zoals het heet. En dan kun je ook zeggen, luister even, we willen allemaal onafhankelijk worden. Vragen met een zaal ook, van wie van u wil het niet? Dan zijn er weinig vingers die tegenwoordig omhoog gaan. Dan heb je alweer een argument en een hele hoop mensen mee, denk ik ook. Maar is dat inderdaad ook waar? Kun je dat waarmaken? Dat we langzamerhand ook, gezien de rijkdom die we hebben en de mogelijkheden om met die rijkdom om te gaan, dat we ook onafhankelijker worden?
8: Nou ja, ik denk het wel. Kijk, onafhankelijker. Hè? Dus ik wil daarmee niet zeggen dat we 100% onafhankelijk zijn. Maar de rijkdommen die we hebben en hebben gehad in de bodem, die hebben zich in de loop der decennia omgezet in rijkdommen die we hebben in onze kop nu. Dus de gasindustrie is daar een hele belangrijke voorbeeld van. De kennis en de expertise die we hier in Nederland hebben opgebouwd op het gebied van geologie en op het gebied van ontwikkelen van een gasveld, dat is dezelfde kennis en expertise waarmee we de Noren uiteindelijk hebben geholpen om hun gasindustrie op te bouwen. De expertise van Nobian wordt nu gebruikt in Duitsland met Vulcan om daar bijvoorbeeld dus lithiumhydroxide te maken, wat bedoeld is voor de hele energietransitie en batterijen. Dus die expertise die we hier opbouwen, dat wordt op een gegeven moment een exportmodel, waarbij we dus in internationale context, in EU-verband, samen kunnen optrekken met andere mensen.
10: Economisch sterk verhaal, maar voor ieders welvaart ook van belang. De koek wordt daardoor groter. Er is meer te verdelen voor alles en iedereen. Daar kun je ook leuke dingen mee doen voor mensen die misschien er helemaal niet aan gedacht hebben. Ja. Waarom slaat het verhaal dan toch niet overal meteen aan? Nee, maar echt, ik bedoel niet om een flauw, maar ik weet dat je er zelf ook heel vaak mee bezig bent. Het is namelijk heel interessant om te weten hoe je dit bij veel meer mensen. Hier in de Strateeg weten wij dat we hele betrokken luisteraars hebben die dit allemaal heel interessant vinden. En daarom praten we er graag langdurig over. Maar ik begrijp ook heel goed dat een grote talkshow er niet makkelijk aan wil. Ik vind het doodzonde. Ja. Ik denk dat je wel dat lef moet nemen, maar dat is wat anders. Ik ben daar geen directeur. Zou ik het wel doen. Maar hoe kun je ze overtuigen om dat ook daar naar voren te brengen? Om tegen mensen te zeggen, neem hier kennis van, het is niet saai, hier ga je allemaal van genieten.
8: Ja, nou, even heel gechargeerd, zeg maar. Begin maar met een Siri-sportje, bij wijze van spreken, van waar komt mijn iPhone vandaan? Ik kom maar iets.
10: Nou, moet je kijken. Dat is ook meteen een geweldig idee, wat zomaar komt oppoppen.
8: Ja, of waar komt waar komt schoon drinkwater vandaan? Er moet veel meer aan uitleg gedaan worden, denk ik. Dat is één deel van het verhaal. Een ander deel is dat beleidsmakers en politici ook zeg maar het lef moeten tonen om niet gelijk bij het kleinste protest te zeggen, oké, we krabbelen terug, we doen het niet meer. Heb ook het lef om te staan voor dit soort projecten en te zeggen van ja, maar dit is gewoon nodig.
10: Dat is veel gevraagd inderdaad, lef. Er zijn veel boeken al over geschreven, maar ik begrijp het, dat is zeker nodig natuurlijk. En heb je ook nog iets anders nodig, namelijk antwoord op de vraag, hoe schoon is deze energie? Want juist uit die kritische hoek klinkt dat altijd, dat is soms ook terecht. Wat is het beste antwoord tegen mensen die zich daar zorgen over maken?
9: Nou, ik denk dat, misschien even terug naar het jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, hebben we een onderzoek gedaan met TNO vanuit de VNC. En ook met het Nationaal Platform voor Duurzaam voor Industrie, dus met de overheid samen. Met TNO, met Roland Berg, ook ACSS was bij betrokken. Om te kijken, hoe ziet nou een energiesysteem van de toekomst eruit? En hoe vergelijkt dat in Nederland met bijvoorbeeld een land als Saudi-Arabië, waar er heel veel zon is? Want heel veel mensen zeggen, ja, je moet gaan naar de plekken waar heel veel zon is. Hè, want daar is de energie goedkoop.
10: Zeker.
9: Nou, wat je dan ziet als je een systeem vergelijkt, wat in Nederland gebaseerd zal zijn op heel veel wind op zee voornamelijk, ook zonnepanelen, batterijen voor de korte termijn opslag, waterstof, waterstofcoverters voor de lange termijn opslag, dat concurrerend kan zijn. Het is ietsje duurder, maar het kan concurrerend zijn met Saudi-Arabië, die zonnepanelen heeft en batterijen, want die heeft daar geen waterstofopslag.
10: En nog steeds veel meer zon, maar wij gaan ook een beetje die kant op, ja, toch?
9: Dat sowieso, maar vergis niet, zon is maar, zeg maar een derde van de tijd. Ja? Wij hebben hier langer, maar in Saudi-Arabië zit je ongeveer op 8 uur, 9 uur zon. Dus dan moet je 9 uur moet je opwekken. Dus dan moet je, zeg maar, voor om de hele nacht door te komen, moet je 3 keer zoveel panelen neerleggen die je voor de dag nodig hebt. Moet je batterijen neerleggen. Als je die kosten vergelijkt met een systeem in Nederland waar windenergie is ongeveer 55% levert dat, zeg maar, de optimale energie op. Zonnepanelen in Nederland maar 10% en in Saudi-Arabië ook maar 30%. Dus we hebben, als wij een mix hebben met zon en wind, ja, kunnen wij met een competitief systeem hier aan de gang. En daar is waterstof en waterstofopslag een belangrijk element bij.
10: En Marco, hoe uniek is die Nederlandse ondergrond? Want we hebben daar vorige kwartier uitgebreid over gesproken, maar hoe uniek is die Nederlandse ondergrond vergeleken met omringende landen? Ja,
9: ik denk dat hij is heel erg uniek. En daar is TNO ook weer een rapport over gedaan. Als je kijkt naar het hoge kwaliteit zout, wat we in Nederland kunnen vinden, ook in Duitsland en Denemarken, dat is enorm. Specifiek in Groningen, en nogmaals, ik ben geen geoloog, maar een chemisch technoloog, maar ik begrijp dat als je ook in de bergen loopt, dan zie je soms ook van die golf in die berg, hè, dat die grond bewogen heeft.
10: Zeker.
9: Nou, dat is in Groningen met zout ook gebeurd. Dat is onder hele druk, is dat wat een beetje plastisch, het beweegt. En daar zijn hele grote bergen ontstaan. En wat ook gebeurd is in 250 miljoen jaar, dat is een beetje scheikundig wat ik ga vertellen.
10: Maar in
9: de zee zitten heel veel verschillende zouten. Er zit natriumchloride, er zit magnesiumchloride, er zit kaliumchloride.
10: Ja.
9: Als je die uit de zee haalt, heb je dat allemaal bij elkaar. Wat de natuur voor ons gedaan heeft in al die miljoenen jaren, is het natriumzout en het kaliumzout en het magnesiumzout al gescheiden. Dus als wij het zout naar boven halen, is het al 98% zuiver. Dus dat hoeven we nog maar om te werken naar 99,9. Hè, om het in de chemie te kunnen verwerken. Want daar hebben we die zuiverheid nodig. Is maar een kleine stap. Dus het is echt heel uniek. En nogmaals, die grote bergen die geven juist die mogelijkheid om waterstof op te slaan. We hebben net gehad over waterstof opslaan in voor het energiesysteem.
10: Ja.
9: En waterstof hebben we ook nodig als we naar een meer duurzame en circulaire koolstof-economie willen. Dus als wij gaan recyclen met koolstof, dus vergassen, heb je ook waterstof nodig. Nu maken we waterstof uit aardgas. 1 kilo waterstof levert 10 kilo CO2 op. Ja? Als je dat maakt uit water, nou, dat is helder, dan is het zuurstof en waterstof. En dus als je de goede waterstof gebruikt voor de chemie. Die heb je überhaupt nodig als je gaat vergassen, plastic, en dat weer naar elementen wil terugbrengen of componenten van de chemiesysteem. Dan heb je ook waterstof nodig. Dus dat is denk ik, die combinatie is denk ik heel goed. En we hebben de kennis, werd al net aangegeven, dat we heel veel weten van de ondergrond. Nou, van Groningen weten we echt heel veel. Hoe die nog goed in
10: elkaar. Ja, dat mag ook wel langzamerhand. Ja, dat is iedereen zeker ook in die contrarie gerustgesteld.
9: Die kennis, als je daar nu naar andere gebieden moet gaan, moet je die kennis weer ontwikkelen. Dus dat is ook een enorme plus die wij hier in Nederland hebben.
10: Die plus heb je, plus de uniciteit. Heb je net beschreven, ja. die mag wel degelijk zeggen dat de Nederlandse ondergrond uniek is. Maar als we even kijken naar China, Jeff, dat is een ander verhaal natuurlijk. Een van de hoofdrolspelers, het gaat over de grondstoffen. En we kennen het verhaal van de nieuwe zijderoute. China is er heel lang mee begonnen, kon dat ook doen. Wij niet, ze hebben lang voor uitgekeken. Maar toch zijn de meningen daar wel redelijk verdeeld nog steeds over. Er komt ook wel af en toe wat kritiek. En dat Chinezen misschien daar niet zo heel goed mee omgaan als ze denken. Of is het gewoon waar dat China echt een totale voorloper is en het bijna alles in handen heeft? En dat iedereen dus ook uiteindelijk afhankelijk is van China.
8: Ik denk dat op dit moment is er een zekere mate van afhankelijkheid van China.
10: Nee, zekere mate? Nee, maar dat is nog heel voorzichtig.
8: Of nee, het is inderdaad voorzichtig, maar ik hou het positief, omdat we van de Chinezen ook kunnen leren. En wat we kunnen leren van de Chinezen is meer te denken in ecosystemen. Dus wat China nou bijzonder maakt, is niet zozeer dat ze de beste bodem hebben of de meeste knappe koppen. Ja, met 1,4 miljard mensen heb je vast wel een aantal knappe koppen, ongetwijfeld. Maar wat het zo bijzonder maakt, is dat zij al vanaf het begin af aan heel bewust zijn gaan aansturen op het creëren van ecosystemen. Ze hebben gekeken van oké, wat wil ik bereiken en welke ondersteunende facetten heb ik nodig om daar te komen. Nou, en ik vind dat we dat te weinig doen in Nederland en Europa. Ik heb net het voorbeeld genoemd van natriumchloride. Als je dus denkt in ecosystemen, dan ga je veel meer kijken. Oké, wat kan ik nu precies met die hoofdproducten die er komen uit het Nobian-proces bijvoorbeeld, ja, de bijproducten en de restproducten. En daar zit echt een hoop. En daar kun je een heel ecosysteem mee voeden.
10: Maar kunnen we dat nog steeds? Is het zo dat je het nog steeds kan? Of, want er zijn ook mensen die zeggen, en dat is veel minder positief, China loopt zo ver vooruit, er is geen beginnen aan.
8: Nee, je kan het nog steeds. Alleen je moet niet verwachten dat je gelijk de schaal gaat hebben die China vandaag de dag heeft. Hè? Ja. En daarom is het zo belangrijk om in Europese context na te denken en samen te werken. Want dan heb je die schaal wat meer.
10: Maar we weten dat we in een tijd leven waarin er een grote roep is op veel gebieden om samen te werken, waar de aanleidingen ook steeds groter en groter worden, maar het steeds toch ideologisch wordt teruggedreven en teruggeduwd. Dat maakt het heel erg lastig. Of valt het wel mee als het over deze concrete praktische onderwerpen gaat?
8: Nou, ik denk dat het op op bedrijfs, individueel bedrijfsniveau, dan heb je andere krachten vaak. We noemen nu Nobian in Duitsland als voorbeeld. Maar zo zijn er nog een paar andere voorbeelden. Hè. Shell is ook zo'n bedrijf dat internationaal opereert. Shell heeft bijvoorbeeld een heel petrochemisch cluster in Rotterdam-Moerdijk. Opereert internationaal. De producten die daaruit komen als resultaat van een chemisch proces, die worden vervolgens weer gebruikt om kritieke grondstoffen te winnen en te verwerken. We hebben in Nederland gewoon heel veel kennis in huis, met name als het gaat om chemische processen. We onderschatten het belang van die kennis en ook van de rol die die producten in chemische processen spelen.
10: We onderschatten dat nog steeds?
8: Ja, we onderschatten dat nog steeds. Sterker nog, we schoppen er tegenaan. We vinden het smerig in 9 van de 10 keer. We onderschatten ook de rol die wij als Nederland hebben in een Europese context. Laat me het zo zeggen, als er vandaag de dag een stop zou zijn op alle chemische activiteiten in Nederland, dan heeft heel Europa een probleem. Dat is gewoon zo. Dan heeft heel Europa een probleem. En dat moest je. Dat is een bewustwordingsproces. En daar mag je best trots op zijn. En dat mag je ook uitetaleren, zeg maar.
10: Maar ook daar is dus lef voor nodig om dat te doen. Want je kunt dat gaan etaleren en je kunt het uitdragen, maar dan krijg je natuurlijk heel snel een hele hoop kritiek over je heen. Met name op social media, maar niet alleen daar natuurlijk.
8: Ja, en dan kom ik toch weer terug bij het sierenspotje. Waar komt mijn iPhone vandaan? laat me het zo zeggen, zonder De base chemicals, dus de basischemische elementen die bijvoorbeeld uit een installatie uit Rotterdam komen of Moerdijk. Dat soort stoffen worden gebruikt om de kritieke grondstoffen chemisch te verwerken, zodat ze uiteindelijk gebruikt kunnen worden in een batterij.
10: Ben je al bezig met dat idee van dat spotje? Want het is nu de tweede keer dat het voorbij komt. En zo. En je denkt steeds van ja, alsof het al bestaat.
8: Ja, nou ja, weet je, het is wel. Je moet het uiteindelijk uitbeelden voor mensen. En ik denk dat we dat te weinig doen.
10: En als we het gaan uitbeelden, dan wordt het ook duidelijker dat samenwerking niet anders kan, dat het niet ideologisch gedreven is, maar dat het gewoon een praktisch inzicht is. Marco, het woord uitleggen is ook al een aantal keer gevallen. Het kan ook vervelend zijn. Uitleggen, dat is de meest slechte leerling.
9: Mijn ouders waren allebei docenten, dus ik vind uitleggen vaak niet vervelend.
10: Nou, daar kun je natuurlijk ook een tik van maken. Maar nee, maar dat is een ander verhaal, van een ander interview ook. Nee, maar het kan natuurlijk zo zijn dat uitleggen, dat mensen denken, ja, wacht even, iemand die weet het en die vertelt even hoe het zit en zo. We nemen niet meteen met alles aan deze. Dus het is belangrijk om een goede reden te vinden waarom die samenwerking echt vruchten afwerpt.
9: Ja, ik denk dat we mensen mee moeten nemen. We letten vaak op dingen die we niet hebben. Oké, China heeft dit, dat en anders. Nog even terug naar natriumzout. We gebruiken nu meer batterijen met lithium gebaseerd, maar je kan ook batterijen maken op natrium gebaseerd. Daar zijn we bezig, ook met een pilotplan die we aan het bouwen. En wat ik zeg eigenlijk, ja, China is de vijand. Hè. We zijn in oorlog. Hè. Niet een normale oorlog, maar een economische oorlog.
10: Een machtsstrijd in ieder geval.
9: Maar zijn zij nou wel de vijand? Of zijn we onze eigen vijand? Door gewoon niet te zeggen, wat kan er allemaal? En inderdaad wat langer te kijken. En ook die balans te leggen van, jongens, hoe gaan we nou duurzaam worden, maar met zorgen dat we zeg maar weerbaar zijn in de samenleving en dat we verdienvermogen hebben. En die puzzel is te leggen.
10: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. Wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar je favoriete podcast app. En tot de volgende keer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
1: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
0: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
0: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
4: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een lange file tussen Geldermalsen en Culemborg. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. Verder is het erg druk vanuit Assen door het aflopen van de TT. Daardoor op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo een half uur vertraging. En ook op de N371 Assen-Meppel bij Appelscha 20 minuten vertraging.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. Er zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e. Net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
10: Hoeveel vliegverkeer zouden we realistisch, Carlo, kunnen vervangen door andere modaliteiten?
11: 5%.
12: Ik kan mij het leven zonder vliegen eigenlijk nauwelijks voorstellen.
11: Als je dat allemaal meerekent, zijn de maatschappelijke kosten van een trein per reizigerkilometer hoger dan van een vliegen.
12: Ze doen ook die prijs van die stoelen steeds maar omhoog.
11: Echt de enige manier om dit ooit op te lossen, en ik weet nog niet hoe, maar ik weet wel zeker dat dat ooit de oplossing gaat zijn, hoe we er komen weet ik niet, is dat wij brandstoffen hebben die circulair zijn.
10: In 2026, dit jaar dus, worden we als wereld met onze neus op de feiten gedrukt. Ondanks alle inspanningen zijn we nog steeds erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. En met alle ellende rondom de Straat van Hormuz, waarvan we niet meer weten of hij nou open of dicht gaat, merken we het allemaal in onze portemonnee. Waarschijnlijk de komende maanden ook nog wel. En niet alleen de ritjes met de auto blijven voorlopig duurder. Ook de kosten voor het vliegen zijn de pan uitgeschoten. Amerikaanse bedrijven gaven in april 78% meer uit aan brandstoffen dan een jaar eerder. Air France KLM verwacht in 2026 alleen al zo'n 2,4 miljard dollar extra aan kerosine uit te geven dan vorig jaar. Op een totale brandstoffenkostenpost van 9 miljard. En vluchten moeten omvliegen. Zorgt natuurlijk ook weer voor stijgingen. Uit onderzoek blijkt dat de goedkoopste tickets zo'n 24% zijn gestegen, met uitschieters van meer dan 70% als je naar Hongkong of Melbourne moet. En daar wilde het in deze uitzending over hebben. Want soms, als je zo geconfronteerd wordt met prijsstijgingen,
13: industriecijfers, inkoopmanagersindexen, nee,

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: En daar moet je ook voor, als je een stoelkeuze... gratis stoelen doen ze niet meer aan. Dus ook de goedkoopste stoelen, daar moet je een paar euro voor betalen. Maar ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
5: Ja, ergens moest het vandaan halen.
4: Ja, kennelijk ja.
5: Ja. Vliegen is volgens mij niet een hoge marge business.
4: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Ook als je belegger bent en je bent zwaar belegd in luchtvaartmaatschappijen, dan dat is niet de beste strategie om heel rijk te worden.
5: Ik hoorde ooit Richard Branson zeggen: de makkelijkste manier om miljonair te worden is miljardair te zijn en dan een vliegmaatschappij te beginnen. Dan raak je je geld snel kwijt. We hebben het over de economie van het vliegen in deze uitzending. Wat zou jij willen weten, Han?
4: Nou ja, wat de toekomst van het vliegen is. En,
5: Goed, het belang van de luchtvaart lijkt me helder. Maar dat betekent niet dat we het op zijn minst deels kunnen vervangen met ander vervoer. Gaan we het straks over hebben. Eerst een korte commerciële boodschap. Tot zo. Nou, we zijn er weer. Fijn dat je nog steeds luistert naar het grote plaatje. Deze keer over het belang van de luchtvaart voor de wereldeconomie. Te gast is mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven. Hij is tegenwoordig directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute aan de TU in Eindhoven, maar al jarenlang actief als mobiliteitsexpert bij de TU Eindhoven. Carlo, welkom.
6: Ja, dankjewel.
5: Vliegen is wel. Mobiliteit is sowieso iets wat jij al jaren volgt, toch? Dit is een soort hobby ding bijna.
6: Ja, ik bemoei me gevraagd en ongevraagd met het debat en vandaag gevraagd. Ja. Dus dankjewel.
5: De aanleiding voor deze uitzending was eigenlijk een uitspraak van het Internationale Energieagentschap. Eind april of midden april. Die zeiden toen: Europa heeft misschien nog maar voor 6 weken kerosine beschikbaar. En ik dacht, ja, we zijn nu 8 weken verder. Ik zie nog steeds op Schiphol de vluchten gewoon gaan. Wat is er gebeurd? Heb jij enig idee?
6: Ja, er is natuurlijk wel een rimpel geweest. Maar dat drukt zich vooralsnog alleen in kosten uit dan in de onbeschikbaarheid. Daar is nog geen sprake van. Wij zijn ongeveer 20% van onze vliegtuigbrandstoffen afhankelijk van wat er vanuit Iran komt in de straat van Hormuz. En dat gat wordt redelijk goed en adequaat gedicht door bronnen vanuit Amerika en Nigeria. Dat maakt het iets duurder, maar vooralsnog, kijk, alle prijzen stijgen natuurlijk, dus daar merken we wel iets van.
5: Ja, maar dan valt er dus ergens anders iets af. Dan zijn er gewoon, dan is iemand anders het haasje, maar niet de kerosineverbruiker.
6: Het zijn vooral de voorraden in andere landen dan in Iran, die nu aangesproken worden. En dat leidt tot een prijsverhoging, überhaupt stijgen de prijzen. En het is inderdaad wat je in de inleiding zegt. Het is een goede reminder dat wij toch wel heel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dus laten we het daar ook voor gebruiken. Het zal iets duurder zijn tijdelijk. Voor zolang als het duurt, maar het is niet zo dat het op is.
5: Nee. Han, wat dacht jij toen jij het Internationaal Energieagentschap dit hoorde zeggen?
4: Nou ja, het was niet de eerste keer dat ze kwamen met een nogal uitgesproken waarschuwing. Hè, want de baas van dat IEA, de Turkse meneer Fatih Birol, die heeft ook gezegd dat dit de ergste energiecrisis is. Erger dan die van 1973, 1979 en 2002 bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Nou volg ik de energiemarkt al eigenlijk vanaf het moment dat ik professioneel econoom ben. En ik moest ten eerste eens eventjes opzoeken wat nou de energiecrisis in 2002 was. Dus die hele uitspraak verbaasde mij. En toen ben ik eens aan het rekenen geslagen. In 1973 verdrievoudigde de energieprijzen ongeveer. Nu hebben we te maken met een prijsstijging van 50% of zo op olie. Het is wel zo, in 73 waren de olieprijzen zo laag dat we verbruikten toen relatief minder olie. Als percentage van onze economie gaven we aan olie minder geld uit. Maar in 79 gingen de prijzen meer dan over de kop. Iets van 130% prijsstijging. En toen gaven we een groter deel van het BBP uit aan benzine of aan olie, ja. Dan nu. Dus ja, ik begrijp zo'n uitspraak niet. Misschien bedoelt hij iets heel anders, maar ik probeer uit te rekenen wat is nou de schok op onze economie. En dan vermenigvuldig ik gewoon de procentuele prijsstijging maal welk deel van het BBP geven we aan olie uit. En daar kom ik nu veel en veel lager uit dan in 79, laat staan, dan in 73, 79 en 2002 samen. Dus dit soort paniekverhalen.
5: Maar waardoor komen dit soort paniekverhalen dan? Hebben we enig idee, Carlo? Ja. Voor

0: Oh? Nou ja, goed, ik weet het niet. Kijk, wat ik wel weet als econoom ook... ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt... en als je dan de krant wilde halen... als je dan met een positief verhaal kwam... nou, dan haalde je de krant niet over bladzijde 28. Maar als je zei, de werkloosheid gaat sterk stijgen... of de inflatie loopt helemaal uit de hand... ja, dan had je toch wel kans om op de voorpagina te komen.
1: Dat klopt. In de evolutie hebben wij geleerd... om 5 tot 10 keer meer aandacht voor negatief nieuws te hebben... omdat dat dodelijk zou kunnen zijn. Als er een leeuw om de hoek staat, dan wil je dat weten. Als er een tros bananen ergens ligt, dan ja, als je dat mist... dan is het jammer, dan heb je wel langer honger, maar dan ga je niet dood.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dus ja, dat is het. Dus het is inderdaad, ja, het is een beetje paniekzaakrij. Ja. En het valt op als je zoiets zegt. Ja. We hebben het er nu ook over.
2: Maar is het dan zo... Kijk, ik heb elke keer het idee, naar aanleiding van deze uitspraak... van joh, als dit probleem niet snel wordt opgelost... dan hebben we een groot probleem. Onder andere met inderdaad onze internationaal transport. Dat is dus niet zo, begrijp ik, Carlo?
1: Nee, het wordt duurder, maar het blijft mogelijk te vliegen de komende tijd.
2: Ja.
1: En het gaat dadelijk ook weer dalen, waarschijnlijk vroeg of laat. Ja. En dan zijn we in ieder geval even aan herinneren... dat het op lange termijn wel een probleem is.
2: Hmm.
1: Want het is een keer op en het wordt ook steeds duurder... op een gegeven moment om te winnen.
0: Carlo, als er minder beschikbaar komt... He, doordat die Straat van Hormuz is afgesloten...
1: Ja.
0: En dan zeg je, ja, het wordt duurder. Maar daardoor moet eigenlijk... een stijging van de prijs heeft economisch als functie... om de vraag ook wat terug te drukken. Nou, als wij zeggen, en als Rens zegt... ik zie op Schiphol al die vluchten nog gaan... er moet toch in de rest van de wereld... er moet toch ergens een reductie van de vraag... plaatsvinden.
1: Klopt, er is vraagelasticiteit. Dus als je inderdaad als het duurder wordt, gaan er minder mensen vliegen. Dus er zullen inderdaad sommige mensen nu beslissen toch weer met de auto op vakantie te gaan of anders, omdat het gewoon te duur wordt. En dan zul je inderdaad wat minder mensen aan het vliegen krijgen. Dus dat zie je ook al, dat effect, dat er iets minder gevlogen wordt vanwege dat het duurder wordt. Maar dat gaat geen tegen vliegtuigen. En zeker in een land als Nederland is die elasticiteit wat minder, omdat wij het wel een keer wat duurder kunnen maken.
2: Ja, wij kunnen het nog wel betalen, maar misschien de kerosinemarkt is denk ik een redelijke, nou misschien wel internationale markt. Dus dan gaan anderen niet vliegen, begrijp ik.
1: Ja, dat zal inderdaad wel merkbaar zijn. Ja. Maar niet extreem, we worden ook steeds rijker stiekem, dus dat dempt het ook een beetje af.
2: Laten we even kijken naar de impact van vliegen sowieso op de wereldeconomie, hè? Stel je voor, dit gaat niet gebeuren, maar stel je voor... alhoewel, we hebben het wel een keer gehad met corona... Nou, we stoppen namelijk met vliegen.
1: Ja.
2: Is dat want met corona hebben we een tijdje even niet gevlogen, of is dat niet zo?
0: Nou, het is heel sterk teruggevallen.
2: Ja, toch? Ja.
0: Enorm teruggevallen.
2: Ja. Waar merken we dat aan, als we opeens niet meer gaan vliegen?
1: Dan worden we een stuk ongelukkiger. En het is als het tijdelijk is en de mens kan best een stap terugzetten in levenscomfort als hij denkt dat het tijdelijk is. En daar gingen we toch wel vanuit met corona. Maar een significante en structurele stap terug in levenscomfort, daar worden mensen echt diep ongelukkig van. Mm-hmm. Dat acht ik zelfs onhaalbaar. Dus we kunnen zonder vliegen, maar dat gaat in een steeds meer verweven wereld ook steeds meer problemen opleveren. Het is niet voor niks dat wij elk jaar op jaar 4% meer vliegen op wereldschaal.
2: 4% per jaar meer?
1: Dat is ongeveer een constante stijging die ook voorspeld wordt voor de komende 20, 30, 40 jaar.
2: Nou, hoe komt dat?
1: Omdat mensen rijker worden en dat wij vanuit de biologie gewoon proberen met ons reisbudget van een uur en een kwartier per dag dat wij onderweg willen zijn, dat hebben we ook vanuit de evolutie geleerd, proberen zo ver mogelijk te komen. Dat lijkt bijna een constante te zijn. En zo gauw mensen het kunnen, dat zie je in elk land als ze wat rijker zijn, zo gauw ze het kunnen gaan, willen ze vliegen. En dat zie je dus nu met de opkomende landen. Want Hans noemde zichzelf net een boomer, dat hij zoveel wilde vliegen. Maar de generatie, de Generation Y, de millennials, dat zijn met afstand de meest vliegende generatie. En dat is de generatie die de vliegschaamte heeft uitgevonden. Maar die vliegen echt met afstand het meeste. En generatie Z zit daar heel kort achteraan. En die hebben eigenlijk het budget nog niet om te vliegen. Dus je kunt er gewoon niet aan denken. Het is van een elite, hè, van de jet set was het eigenlijk ooit, die alleen kon vliegen. Zie je nu eigenlijk dat het wijdverspreid is. En het is ook eigenlijk, wat je ook doet om dat vliegen weer in te perken, het is vaak juist die nieuwkomers die nu ook kunnen vliegen, die je dan het vliegen weer gaat... je gaat het weer elitair maken als je het probeert te verminderen.
0: Ja, weet je, dat klopt natuurlijk wat Carlo zegt. Hè. En over die 4%, hè, vergeet natuurlijk ook niet dat de wereldeconomie groeit elk jaar nou, ruim 3%. Dus dan is 4% meer vliegen. Dat past daar dan ook wel in. Mm-hmm. En wat hij natuurlijk zegt, dat is ook zo. Hè. Toen ik jong was, ja, ik ging op Interrail op vakantie. Ik bleef binnen Europa. In 78 ging ik voor de eerste keer naar Amerika. Nou, dat was een big deal. Maar mijn kinderen, die allemaal, nou, inmiddels allemaal dertigers zijn trouwens. Die gaan heel ver op vakantie. En overigens, mijn oudste dochter is met Pasen getrouwd. En die zou op huwelijksreis gaan naar Bali. En die zou vliegen via het Midden-Oosten. Ja, dat ging natuurlijk niet door. Dus die huwelijksreis is naar Parijs geweest.
3: Nou, en even leuk?
0: Kennelijk wel. En heel gelukkig. Dus dat is ook goed. Ja. Maar ik geloof dat ze alsnog wel een keer naar Bali zullen gaan.
1: Zo is het dan. Hè. De Bali, dat was ook tijdens de pandemie. Ze zijn allemaal niet op vakantie gegaan. Maar dat is daarna heel erg snel ingehaald. Ja, dat is toch...
0: Ik heb twee dochters. Dus het verhaal is nu niet afgelopen. Want mijn tweede dochter die is op het ogenblik op vakantie in Korea. Maar die was ook geboekt door het Midden-Oosten. En nou ja, die kon dat omboeken. En die is nou via Scandinavian is er denk ik noordover gegaan.
1: Nou, los van het vakantiegeluk wat het ons brengt, wat ook wel aantoonbaar is. Want hoe verder je gaat, mensen worden er toch echt gelukkig van. Is het ook zo dat de wereld steeds verwevener is, omdat je vroeger trouwde met iemand uit het dorp. En dat is de laatste decennia is dat al iemand uit een dorp verder of uit de stad geweest. En tegenwoordig zie je voor heel veel internationale relaties ontstaan. Mm-hmm. Ook omdat mensen steeds vaker in het buitenland gaan studeren, in het buitenland gaan werken, daar iemand tegenkomen. Dus het is steeds meer internationaal verweven. En die mensen willen hun familie zien. Dus je hebt een categorie, je hebt de zakenreizen, je hebt de vakantievluchten. Maar de derde categorie is de VFR, Visiting Friends and Relatives. En dat is met afstand de sterk stijgende groei vliegtuigpassagiers. Ja. Dat is iets wat niet terug te draaien is. Dat je zegt, je mag vanaf nu alleen nog maar met iemand...
3: Niet door vliegschaamte terug te draaien of door te hoge prijzen terug te draaien?
1: Vliegschaamte terugdraaien? Of
3: door vliegschaamte dat mensen zeggen, ik kan die vrienden dus niet meer opzoeken.
1: Laten wij het vliegschaamte-experiment even als mislukt zien. Het is gewoon de generatie die het uitgevonden heeft, die vliegt het meeste. Maar met prijzen opvoeren kun je dat inderdaad wel doen. Maar op een gegeven moment is de rechtvaardiging om die prijzen verder op te hogen compleet afwezig. Dus ja, je moet een eerlijke prijs voor betalen, voor je reizen betalen, dat je ook externe kosten en zo meeneemt. Maar zelfs als je dat eerlijk zou belasten, denk ik niet dat het ons weerhoudt van vliegen. Dat is eindig.
3: Even dat handelgedeelte, want we hebben het nu over passagiers. Hoeveel vracht vervoeren wij eigenlijk via de lucht?
1: Dat is procentenwerk, 5, 6, 7%. Maar dat is in waarde wel een 30%. Hmm. Dus het zijn over het algemeen wel de wat duurdere zaken. Dat zijn de medische zaken die niet te lang kunnen wachten. De elektronica, de iPhones. Maar vooral ook medicijnen en dat soort zaken. Dat is ook wel echt urgente dingen die over de lucht gaan. Dus in totaal heb je het wel over 30% van de waarde.
3: Ja. Dus eigenlijk hoor ik hier zeggen, wij kunnen niet zonder vliegen. Een wereld zonder vliegen... Nee, dat gaat gewoon niet gebeuren.
1: Is geen optie. Nee.
3: Is geen optie.
1: Nee, dat gaat niet in deze. Of je moet met dingen komen dat je in een virtuele wereld kunt gaan stappen.
3: Of geteleporteerd kunt worden.
1: Dat
3: of zo.
1: Soort zaken. Ja. Ja. Er wordt aan gewerkt via kwantumtechnologie. Daar heb ik een keer een column over geschreven in het FD.
3: Ik weet niet of wij dat nog aan meemaken.
1: Dat denk ik niet.
3: Nee.
1: Of we zijn er al, dat we het niet in de gaten
3: hebben. Ja, dat we allemaal in simulatie weer leven.
1: Dat is een serieuze optie.
3: Er zijn mensen die dat vinden, ja.
1: Maar goed, zonder dat is er geen wereld zonder vliegen.
3: Ja. Even over corona, hè, want dat was natuurlijk wel een bijzondere tijd. Wat is de impact daarvan geweest op de vliegeconomie?
1: Er werden natuurlijk wel vliegtuigen afbesteld of tijdelijk en het personeel werd ontslagen en de veiligheidsmensen werden ontslagen die we daarna niet meer terug konden krijgen. Dus dat was een enorme rimpel in die twee kanten op werkte. Eigenlijk is het verrassend snel weer hersteld. Dus je ziet dus eigenlijk met die toename van vliegen, dat is dus die 4%, wil het vluchten storten in, maar is weer bijna terug op die lijn. Dus als je die lijn had doorgetrokken, zitten we daar op die lijn. Dus het is niet zo dat het voor horizontaal en weer door is gegaan.
0: Het was wel een verademing, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik vlieg dus vrij veel. En in die coronacrisis, nou haast niet, maar toch af en toe ook nog wel eventjes. En die luchthavens, die waren heerlijk rustig.
1: Ja, oh ja, maar jij ging nog wel vliegen, toch?
0: Nou, af en toe. Niet in het begin, hè, want toen mocht het helemaal niet. Maar toen het weer een beetje mocht. Maar de mensen waren natuurlijk heel angstig. En je moest afstand houden en ze mochten die toestellen niet zo vol zetten, et cetera. Dus die luchthavens die waren een stuk leger. En nu breekt de vakantieperiode weer aan. En ja, die toeristen, dat zijn mijn vijanden op luchthavens.
3: Is het niet zo, want dat had ik wel verwacht, dat wij in corona ontdekten we het videobellen.
1: Ja, klopt.
3: En ik dacht bij mezelf, nou, die zakenreizen, dat zal wel een stuk minder gaan worden.
1: Ja, dat is ook wel gebleken, dat zie je ook wel. Daar zit wel een vergissing onder, dat zakenreizen een relatief bescheiden deel is van 12%, maar het is wel een veel groter deel van de omzet en de winst vooral. Mm-hmm. Dat zit natuurlijk allemaal voorin. Maar het wordt wel eens vergeten dat zakenreizen is eigenlijk ook gewoon toerisme met een pak aan of met een mantelpak. Ja, dat is. Die mensen zijn heel graag onderweg. Dus. En dat zien we ook aan de studenten bij ons op de universiteit. Die kiezen bij hun baan. Is het internationale aspect dat ze op reis kunnen echt een significant aandeel van hun. In hun beslissingsproces.
3: Dus je zou het wel kunnen graag vervangen, maar je verzint gewoon een smoes om te zeggen.
1: Dat is één ding. Ja. En de andere ding is, als je echt een deal wil maken, dan komt het toch op vertrouwen wat moeilijker via video te doen is. En we hebben ook altijd, we dachten ook toen het internet uitgevonden was, dan hoeven we niet meer op reizen, kunnen we allemaal veraf in dorpjes gaan wonen. Maar het is juist door dat internet dat we ineens weer vrienden van veel verder kregen, die we dan uiteindelijk ook weer fysiek wilden ontmoeten. Dus daar zit wel een effect van, maar het is vaak ook dat je sneller mensen leert kennen die je dan uiteindelijk ook weer een keer wil zien. Als de deal gemaakt moet worden, is het toch altijd een live meeting.
3: Ja.
1: Dus ja, het is een effect, maar het is wat weinig zeker ten opzichte van die enorme groei van dat VFR dat we net noemden.
3: Ja.
1: Dus een rimpeltje meer is dat niet. En bij corona is wat ook wel fijn was. Het was een beetje bizar, maar er vlogen bijna net zoveel vliegtuigen. Omdat ze, als ze niet zouden vliegen, hun slotrechten dus kwijt zouden raken.
0: Kwijt. Ja, dat klopt.
1: Dat was heel bizar. Maar heel veel mensen zeiden van, we hadden eigenlijk geen strepen in de lucht. Want het was echt een hemelsblauwe lucht voor een paar maanden. Maar dat kwam gewoon omdat wij toevallig ook 2 maanden oostenwind hebben gehad toen. Uh-huh. Met de oostenwind heb je droge lucht en dan krijg je geen vliegtuigstrepen. Er waren net zoveel vliegtuigen. Maar de lucht was blauw vanwege die 2 maanden oostenwind die we in het begin van toevallige wijze hebben gehad.
3: Ja.
1: Dus iemand zegt van, in de corona had ik een strepen. Ja, dat ligt iets anders.
3: Dat ligt anders, ja. Okay. Even, ik begrijp dat de supply chain voor die vliegtuigen wel behoorlijk verstoord is geraakt door corona. En dat zij daar nog steeds last van hebben.
1: Ja, dat klopt. En dat zag je ook bij fietsen en bij alle. Want mensen die gingen dus niet op vakantie, niet meer uit eten, niet meer drinken, niet meer op stap. Bijna niemand is er in het salaris op achteruit gegaan. Dus ze hadden in zijn vakantiegeld over. Dat is bijna allemaal naar badkamers, fietsen, caravans, campers, weet ik het allemaal gegaan. Dus iedereen kocht ineens spullen in plaats van diensten. En spullen zijn veel materiaal intensiever, dus je zag heel die supply chains ineens overspannen worden. En als iedereen ging nog extra's paniek inkopen doen. Na de hand, we hadden zoveel fietsen verkocht, toen kwam de kater, want toen waren er ongeveer 5 jaar geen fietsen, bedden, badkamers, want ja, dat doe je niet elke 5 jaar. Maar heel die supply chain raakte ook de vliegtuigen, want ook zijn er even de vliegtuigen afbesteld. Daarna moesten ze weer hebben. Op dit moment heeft alleen India al 1500 vliegtuigen in bestelling staan.
3: Zo.
1: En heel de wereld heeft er bijna 17.000 in bestelling staan op dit moment. Het aantal nieuwe vliegtuigen.
3: Dus ongelooflijk zeg.
1: Ja, dat is echt
0: en wat is de productiecapaciteit in een jaar?
1: Dat? Ja, dat zit iets tussen 1000 en 2000. Ik kan vanaf dat. Maar ze zitten echt voor jaren vol, laat ik het zo zeggen.
3: Okay.
0: Wauw.
1: Ja, en dat is
3: voor een industrie die dus ogenschijnlijk zo onder druk staat in de publieke opinie van je mag eigenlijk, je moet eigenlijk is niet goed om de hele tijd te gaan vliegen.
1: Nee, dat klopt.
3: Dus we zeggen met elkaar in de media van.
1: Ik wil ze zeker niet ontkennen dat er wat klimaatproblemen aan vliegen zitten. Alleen hopen dat automatisch voorbij gaat. Dat zou je hier enigszins kunnen beperken met wat slotbeperkingen op Schiphol en dat soort dingen. Maar het is een marginale discussie ten opzichte van wat er wereldwijd gebeurt als je weet dat er zoveel vliegtuigen er nog extra bij komen.
3: Ja. Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
1: Dat is nu iets van 25. En dat was 20 toen het laatste officieel gemeten is. Maar dat is
3: 25% nog niet gevlogen?
1: Nee, sorry. 25% van de wereld heeft gevlogen. 75% van de wereld. Want dat vind ik ook, want we kunnen minder.
3: 75% van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
1: Nee.
3: En jij zegt, die gaan ooit een keer
1: 75% van de wereld gaat wel ooit vliegen. Ja, dat zijn die 17.000 toestellen die eraan komen. En dat is ook dat je, als je naar oplossingen denkt, dat het minderen, waar je natuurlijk nooit tegen kunt zijn. Maar als het al lukt hier met die generatie die er zelf niet aan wil, ga je dan ook verplicht dat die 75% die nog nooit in een vliegtuig heeft gezeten, niet meer moet beginnen. Dus het is een beetje elitair om te denken dat die mensen ook niet gaan vliegen. En die kunnen we het van achter. Ja. En daar zit de groei.
3: Ja, we zijn door de tijd heen gevlogen. Helaas kunnen we op de radio niet verder. De rest van dit grote plaatje vind je in de BNR-app en natuurlijk in andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven, ook namens Han de Jong. Tot volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140 % uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Omdat de TT is afgelopen, is het heel erg druk op de A28 van Assen naar Zwolle tussen Assen-Zuid en de afrit Ruinen. 25 minuten oponthoud daar. Ook aan de Duitse grens drukte daardoor. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk tot de grens ook een kwartier. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg heb je ook een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Daar staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. Er zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e, net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. zoals AI bedoeld is.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
2: Naam van jullie bedrijf?
13: Not Branded.
2: Wat was het moment waarop jij dacht, dit kan nog wel eens heel groot gaan worden?
13: Toen we internationaal gingen verkopen.
2: Groeien doet soms pijn. Waar lig jij 's nachts wel eens wakker van?
13: Personeel.
2: Wat is je allergrootste fout die jij als ondernemer hebt gemaakt?
13: Niet snel genoeg beslissen.
2: En, beste Monica, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
13: Wij lossen het probleem op van een merk waarvan ik dacht dat dat nog niet bestond. Voor iedereen, een sieradenmerk waar iedereen zich mee kan identificeren.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl. Onze gast is Monica Westerveld van Not Branded. Monica, welkom.
13: Dank je.
2: In de studio. Dat allereerste sieraad van Not Branded, hoe is dat eigenlijk destijds tot stand gekomen?
13: Dat is tot stand gekomen eigenlijk bij mij aan de keukentafel, zeg ik altijd. Maar dat
2: echt letterlijk
13: is,
2: ja, dat bij is jou ook in de keuken? Echt zo. Ja?
13: Met kraaltjes een sieraad gemaakt. En dat is inderdaad hoe dat is gegaan, ja, destijds.
2: En was dat al een hobby van jou? Of was je ook echt bewust bezig met het idee, mm-hmm, hier ga ik een business omheen bouwen?
13: Nee, het is eigenlijk een beetje een combinatie van een aantal dingen. Ik werkte voordat ik Not Branded begon in e-commerce. Daar had ik mijn baan in opgezegd en toen ben ik gaan reizen. Ik had wel altijd al affiniteit met mode, met sieraden. En toen ik eigenlijk terugkwam van die reis, ben ik eigenlijk een beetje daar geïnspireerd. En heb ik eigenlijk bedacht om, het stuk e-commerce, dus online verkoop en mode, fashion, sieraden, om dat samen te gaan voegen door inderdaad een eigen bedrijf te starten.
2: En die hobby die is een beetje uit de hand gelopen.
13: Ja, klopt.
2: Want hoe groot zijn jullie inmiddels?
13: Het is aan te geven in, we verkopen in 28 landen onze producten op dit moment. Ik doe dit nu 8 jaar. Afgelopen 3 jaar pas eigenlijk echt met collega's ook erbij. Dus ik heb het best wel lang nog klein gehouden. Maar inderdaad, de afgelopen jaren zijn we ontzettend, vooral internationaal gegroeid. Heel hard, heel snel. En inmiddels dus ook met fysieke locatie sinds afgelopen november.
14: Ja, Not Branded is eigenlijk een vette knipoog hoe het nu gaat in de sieradenbranche. Mm-hmm. Waar je eigenlijk heel vaak natuurlijk een hoop geld betaalt voor het logo.
13: Ja.
14: En kun je aangeven hoe dan die prijs van het sieraad tot stand komt?
13: Hoe de prijs van het sieraad tot stand komt? Ja, dat is dat we kijken natuurlijk naar wat de kosten zijn van een product.
14: Ja, ja, ja.
13: En dat moet dan ook inderdaad binnen ons merk passen. We zijn een betaalbaar merk. Dus we kijken natuurlijk gewoon dat moet betaalbaar blijven. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Is het veel handwerk?
13: De producten maken, er wordt heel veel gebruik gemaakt van kralen, kleine onderdeeltjes. Dus er zit wel veel handwerk in, ja, absoluut.
2: Ja. En Patrick geeft al aan, vaak bij bekende merken betaal je voor het logo.
13: Klopt.
2: En jij zegt, ja, dat doen wij bewust niet. Het is eigenlijk een...
13: Ja.
2: Daar is ook de merknaam vandaan gehaald. Not Branded.
13: Not Branded. Het is bij mij meer ontstaan. Ik krijg deze vraag natuurlijk wel eens vaker.
2: Uiteraard.
13: Van waar komt Not Branded vandaan? Het is eigenlijk... wat ik eigenlijk daarmee wilde doen is dat... ik zag heel veel bij concurrenten dat vaak... als een sieradenmerk hadden of een modemerk... dan stond er in jewelry of...
2: My jewelry
13: yeah, bijvoorbeeld. Terwijl in een bepaalde fase soms zo is... dat je een hele andere kant op wil gaan. En ik dacht dat in combinatie met inderdaad, de mensen vragen zich soms nog steeds af van wat is dat nou? De brand blijft hangen. En met het feit dat je alle kanten op kan gaan, zo is dat brand het eigenlijk een beetje in mijn hoofd gepopt eigenlijk. Het is ook niet dat ik daar heel lang over na heb gedacht.
14: Nee. Maar wel nog lastig. Hè? Want als je bijvoorbeeld zegt dat je niet 4 tot 6 keer over de kop gaat qua marge, maar dat bijvoorbeeld 2 keer doet.
13: Ja.
14: Dan is het ook nog best wel lastig om je te onderscheiden ten opzichte van bestaande merken. Bijvoorbeeld de Ticento of iets.
13: Ja.
14: Hoe zie je dat dan?
13: Nou kijk, wij hebben alsnog een hele goede marge. Hè? Dus het is niet zo dat onze marges heel erg laag zijn. Alleen, ik durf wel te zeggen dat de kwaliteit van de producten vergelijkbaar is met inderdaad merken die daar inderdaad meer voor vragen. Wij zijn ook wel in geëvolueerd, moet ik zeggen. Want we begonnen echt heel laag. Dat was ook omdat alle kosten veel lager dagen waren. Dus ik zat in mijn eentje met de hele toko te runnen. En dat was allemaal nog veel kleinschaliger. En ik moet zeggen dat we hebben daar natuurlijk wel stappen in gemaakt. We zijn ook wat duurdere collecties gaan doen. Uitgebreidere producten. Dus er is wel wat in veranderd. Maar we proberen het nog steeds inderdaad betaalbaar te houden. En dat is een keuze, ja.
2: En soms ook is het dan zo, omdat jij minder geld uitgeeft aan dure reclamecampagnes, niet in luxe winkels ligt, ook geen de tussenhandel er echt uitgesloopt. Dat zijn de redenen waarom jij goedkoper bent dan die grote bekende merken.
13: Nou, wij verkopen denk ik als een van de heel weinige online merken echt alleen maar via ons eigen kanaal. En dat is echt altijd al zo geweest. We staan ook niet op Amazon, we staan niet op bol.com. Het geld wat verdiend wordt, dat wordt bij ons verdiend. Dus daar zit inderdaad geen tussenschakel tussen. En wat wij heel erg doen, denk ik, en dat is al vanaf het begin hoe ik werk, is gewoon heel erg data-gedreven werken. Dus eigenlijk, ik begon eigenlijk met niks. Dan komt op een gegeven moment geld binnen. Dan ga je kijken hoe je weer van hetgeen wat binnenkomt weer meer kunt maken. En daar hebben we gewoon hele strakke doelstellingen op.
2: En maak het eens concreet, want helemaal in het begin, dan heb je nul bekendheid.
13: Klopt.
2: Je hebt een aantal sieraden, je doet een webwinkel, open je.
13: Ja, klopt.
2: Niemand kent je, dus dan moet je online iets aan marketing gaan doen.
13: Ja, dit was in de periode, dit was 8 jaar geleden toen Facebook en vooral ook Instagram paid ads een beetje opkwam. Dat was er toen nog niet echt. En vooral Instagram was toen nog relatief goedkoop vergeleken met nu. En ik begon daar inderdaad gewoon met €1 of €2 betaald adverteren. Nou, daar kom je nu helemaal niet meer zo ver mee, maar toen kon dat nog. En inderdaad met het verkeer wat ik kreeg en de aankopen die er gedaan werden. Ja, ik zat vanuit mijn huis met nul kosten. Ik kon eigenlijk gewoon de hele tijd dat geld weer terugstoppen. En dat is eigenlijk ook hoe dat steeds gebeurd is. En dan is het gewoon een regel van oké, iedere euro die ik erin stop moet dit opleveren. En zo werken we eigenlijk nog steeds.
14: En Monica, als je zegt over data gedreven, kijk je dan aan de achterkant van je website van hey, deze doet het deze week heel goed. Dit valt af. Of hoe doe je dat?
13: Nou, we hebben daar heel veel verschillende fasen in gehad. Het is bij ons nu zo dat we ook echt een eigen data warehouse hebben. Dus dat we echt heel erg. Kijk, ik zeg ook altijd, wij verkopen sieraden, maar we zijn eigenlijk een soort techbedrijf. Waarbij we dus nu inderdaad ook een data warehouse gebouwd hebben, waar we eigenlijk alles kunnen zien. Dus inderdaad doorlooptijd van producten. Wat gaat er ineens heel erg hard? Wat moeten we bijkopen? Maar ook, hoe sturen we op onze marketingkosten, op andere kosten ook inmiddels in het bedrijf? Dus dat is ook wel, zeg maar, dat is eigenlijk echt hetgeen wat we doen.
14: Ja, want John, eigenlijk zie ik een patroon in onze uitzendingen, maar ook natuurlijk in het bedrijvenlandschap, zoals een Joep die dan met Matt Sleeps eigenlijk vanuit een hele frisse nieuwe blik die hele stoffige markt opschudt en die zegt, hey, ik kan het met andere marge doen omdat ik het slimmer organiseer.
13: Ja,
14: dus dat is bij jou eigenlijk ook zo.
13: Ja, nee, ik ken Joep ook en wij hebben een beetje vergelijkbare opzet, denk ik, qua team ook. Hè, relatief klein team. Ik denk dat heel veel bedrijven die zijn heel erg bezig met van hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aannemen. Ik krijg ook heel vaak de vraag, maar hoeveel personeel heb je dan? Alsof het daar om gaat.
2: Nou, Monica, hoeveel personeel heb je?
13: Wij hebben nu 16 mensen op kantoor.
2: En je bent in 28 landen actief?
13: Ja, in de zin van wij adverteren in 28 landen, waarvan er 7 of 8 heel erg succesvol zijn. Maar inderdaad, 16 man en dan die zijn echt op kantoor. Maar dan werken we ook nog met een aantal bureaus. Dus zijn uiteindelijk wel echt wel wat meer mensen mee bezig. Maar ja, inderdaad.
2: En influencers? Werkt dat ook nog?
13: Nou, dat is dus ook heel grappig. Dat hebben wij ook nooit gedaan. Dus een beetje,
2: echt niet?
13: Nee, echt nooit.
14: Monica komt.
2: Hoe vaak krijg jij van influencers een mailtje of van hey, kunnen we iets doen samen?
13: Ja, nou, micro-influencers krijgen we echt wel veel berichten van. Dus dat zijn gewoon wat mensen met iets kleiner bereik, die overigens wel heel vaak meer geld opleveren, denk ik, tegenwoordig dan echt de hele grote namen. Maar ja, dat misschien komt ook een beetje voort uit hoe ik heel graag werk. Is inderdaad toch heel erg data gedreven en heel erg feitelijk. En ik vind dat met influencers soms heel lastig. Omdat je niet heel goed weet wat je nou precies gaat krijgen. Dus je moet het altijd maar afwachten. Je kan het ook tussentijds heel lastig monitoren. Dus wij hebben gewoon altijd gekozen voor veilige marketing, waarvan we gewoon gelijk zien wat het resultaat is. En daarop ook actief kunnen opschalen. En dat kan je eigenlijk met een influencer gewoon een stuk minder.
14: Ik ga nog een vergelijking maken met een ander bedrijf.
13: Ja.
14: Milan met Stelz.
13: Ja.
14: Die weet eigenlijk heel goed wat die doelgroep wil en waar ze op zitten te wachten.
13: Ja,
14: Hoe doe jij dat? Dus wat is voor jou zeg maar, bepalend dat klant inzichten wil leiden tot een nieuw sieraad of een nieuw...
2: Ja, stel eens het bekende drankje inmiddels drankje. In de horeca, hè? Ja. Heel populair.
13: Ja, nee, zeker. Lekker drankje ook. Hoe wij dat doen, kijk, we vragen natuurlijk ook heel veel aan klanten, maar uiteindelijk zijn we ook, kijken we ook heel goed naar trends. En dat is denk ik ook wel een van de speerpunten die we hebben. Wij reageren heel snel op. We hebben relatief korte lijnen ook in productie. Dus als ik vandaag iets bedenk, dan is het er denk ik over een week of vier. Dus we kunnen daarin gewoon heel snel schakelen. We hebben ook echt iedere week nieuwe producten. Kijken ook, loopt een product goed? Waarom loopt het wel goed? Waarom loopt het niet goed? Moeten we het misschien een andere kleur doen wat meer bij dit seizoen past? Daar kunnen we heel snel op schakelen. Dus ik denk vooral inderdaad heel goed kijken wat het gedrag is van mensen in hun aankopen. Dat ook uitvragen, want we betrekken daar klanten ook echt wel in. Maar vooral heel snel kunnen reageren op trends in de markt.
14: Dus jij hebt eigenlijk helemaal niet een... zomer- of winterseizoen of zelfs tussenseizoenen.
13: Dat is heel grappig. Gewoon... We zijn ook daarin dus heel anders. Want wat heel veel fashionmerken inderdaad hebben... we hebben een winterseizoen, zomerseizoen. Dat is wat we doen. Dan doen we 4 drops in het jaar en dat is het. Terwijl bij ons is het gewoon echt een soort van geoliede machine... van constant kijken. En dat gaat ook heel snel. Maar daar moet je ook gewoon heel snel bij zijn. Want over 4 weken heeft iemand anders jouw product weer.
2: En als het bijvoorbeeld heel warm is, zoals vandaag... dan zien we op de website... 10% korting op alle zomerkettingen.
13: Ja.
2: Ja. En dit zijn hardlopers. Ik bedoel, dit slaat aan.
13: Ja, dit slaat aan. Want mensen, dit is voor ons is denk ik ten opzichte van heel veel bedrijven de zomer altijd een super goede periode. Want iedereen gaat op vakantie, je gaat op het terras zitten, wil leuk oorbelletje in, leuke ketting. Dus wij spelen daar inderdaad, daarop in. Door toch inderdaad dat zomerse gevoel een beetje naar voren te krijgen. Ja. Dus,
2: jij bent dit avontuur begonnen in 2018. Ja. Letterlijk aan de keukentafel. Ja. En in het begin doe je dan alles zelf. Ik bedoel, de marketing, het inpakken, et cetera.
14: Je moeder deed het ook, zag ik.
2: Ja, je moeder die hielp ook zo nu en dan
13: van
2: mee.
13: Alles in iedereen.
2: Maar er komt een moment dat, dat de werkelijkheid je aan het inhalen is. Ja. En dat je het niet meer kunt bedoen. Kun jij dat moment nog herinneren?
13: Want op een gegeven moment is het zo dat je zelf natuurlijk... je kan niet meer op vakantie en je moet de hele tijd dingetjes gaan regelen. En op een gegeven moment ook 100+ pakketten per dag. Ja, dat is heel veel werk met uitzoeken en dan ondertussen nog klantservice. En ik moet zeggen, ik heb dat ook wel te lang zelf gedaan. Dat is een van die dingen waarvan ik dacht... daar had ik eigenlijk al veel eerder op moeten en kunnen schakelen.
14: Door het aan te bieden baan en veel filmen in plaats van dat je zelf de etiketten plakt en print.
13: Ja, dat heeft nog langer geduurd. Maar inderdaad wel gewoon hulp erbij nemen, weet je wel. In plaats van denken van ik doe dat allemaal zelf wel. Dan had ik misschien nog veel eerder nog kunnen groeien. Maar inderdaad het fulfillment stuk, want dat is inderdaad wel een hele belangrijke. We hebben tot vorig jaar maart hebben wij inderdaad alle hadden wij ons eigen warehouse nog. En de kerst daarvoor, dat was echt een hel. Waarbij we kwamen er gewoon niet meer doorheen. We stonden op een gegeven moment gewoon 8 dagen achter in orders. En in een door mij zelf gefabriceerd warehouse proces.
14: Weten dat iedereen al betaald heeft.
13: Ja,
14: en dat
13: werkte heel goed. Maar deden toen volgens mij iets van 200.000 pakketten. En dat ging in een heel per jaar dan. In een heel klein magazijntje. En achteraf, ik heb dat later ook wel besproken met verfilmende partijen. Die zeiden van, het is eigenlijk echt idioot. Ook wel heel knap dat het is gelukt. Maar het is bizar. Het is eigenlijk niet
2: en nog
13: normaal.
2: Een Excel-sheet om het allemaal bij te houden? Of?
13: Nou, het zat dus allemaal wel een beetje in mijn hoofd.
2: In jouw hoofd? 200.000 pakketten?
13: Nee, de zin van, ik had gewoon een heel gangpad gemaakt met... we hadden toen ook al best wel veel SKU's, ik denk een stuk of 1500. En dan ABC tot en met Z. En dan allemaal bakken, keer 24. En ik wist precies, in deze bak zit dit. En mijn collega's wisten dat ook. En
2: het is mooi, maar het is natuurlijk niet houdbaar.
14: Het is niet schaalbaar.
13: Het is niet, klopt. Dus op een gegeven moment moesten we door.
2: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Not Branded. Het is weer tijd voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Seelen.
15: Vandaag wil ik het graag hebben over de Britse start-up Joyvee Health. Een bedrijf met echt een supersterke founder story. Namelijk Zoe Robinson verloor in 2025 haar vader na de diagnose van darmkanker. En hij overleed binnen 11 weken. En in die laatste weken verloor hij de controle over zijn lichaam. Dus veel van de laatste herinneringen zijn met schaamte en ongemak voor incontinentie. En heel veel druk op zijn moeder als primaire zorgverlener. Dus natuurlijk een super tragisch proces waarbij alles komt kijken. En daarom heeft zij nu de missie, die super simpel is, maar eigenlijk heel groot, incontinentie menselijk te maken. En dat doet ze door de ontwikkeling van een nieuw soort ondergoed. Het grootste probleem bij incontinentie is eigenlijk ontlasting op de huid. Nou, dat zien we bij baby, maar ook bij oudere mensen. Alleen oudere mensen herstelt de huid vaak niet goed. En ze hebben het vaak dus in combinatie met ziektes in zorginstellingen en ziekenhuizen. Dus het brengt een hoop ongemak met zich mee. En zij ontwerpt nu eigenlijk een onderbroek die dat opvangt, waardoor er dus geen contact is met de huid. Het is een ontwikkeling, maar ze is vrij ver. Dus je kan je aanmelden op de wachtlijst. En ze heeft recent funding opgehaald om de eerste pilot echt rond te krijgen. Dus ik verwacht dat het vrij snel in de eerste zorginstellingen gebruikt gaat worden. Want daar worden al wel echt pilots in gang gezet.
2: En dat zei Nikki Salen. Wij praten verder met Monica Westerveld, de drijvende kracht achter Not Branded. Over hoe zij met nuchterheid en design een miljoenenbedrijf uit de grond stampte. Monica, als je jouw bedrijf vergelijkt met hoe het er 8 jaar geleden voor stond, in de kern, is er veel veranderd?
13: We zijn denk ik veel meer gaan focussen nog op kwaliteit. Weet je, aan het begin wist ik daar ook allemaal niet zoveel van. En ik ben me daar natuurlijk door de jaren heen ook veel beter in gaan verdiepen.
2: Want als je een ketting verkoopt, wil je niet een week later bij de klantenservice een mailtje krijgen. Precies. Hey, hij is kapot.
13: Ja, en wat vaak met sieraden ook vaak een probleem is, het niet kunnen douchen of zwemmen met producten. Dus dat het verkleurt, et cetera. Dat zijn voor ons echt hele belangrijke punten waar we. En als je een merk bouwt, dan kun je daar niet mee wegkomen. Dus dan moet je gewoon echt wel focussen op kwaliteit.
2: En als je ook naar de website kijkt, dan zie je hele, ja, toch wel opvallende designs.
13: Ja.
2: Doe jij dat nog steeds zelf?
13: Ja.
2: Ja, dat is iets dat vind ik grappig.
14: R&D,
2: dit is dus de ziel van een bedrijf. Ja. Dat zit echt nog in jouw hoofd.
13: Ja, dat zit zeker in mijn hoofd. Dus en dat vind ik ook eigenlijk, want ik ben natuurlijk ook mijn eigen rol constant aan het evalueren. Dat is wel heel grappig, omdat je natuurlijk, je maakt van alles mee. En op een gegeven moment ben je ineens een soort van CEO, toch, van je eigen bedrijf. En dan denk je wel eens van, ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Vind ik dat echt leuk? En uiteindelijk kom ik er nu steeds meer achter dat dit toch voor mij wel, hè, ik heb heel veel interesse. Dus ik vind ook echt het technische stuk marketing vind ik allemaal heel leuk. Alleen het product en alles wat daarbij zit, vind ik uiteindelijk wel, dat is wel wat het is. Inderdaad, dat is wel het hart van wat we doen.
14: En wat is nou echt bij jou van dat je zegt mij niet bellen? Waar heb je de hekel aan?
13: Mij niet bellen over mijn kat is dood. Oh. Nee, maar van die stomme dingen. Daarom zei ik net ook personeel. Maar niet per se dat ik niet van personeel hou. Want het zijn natuurlijk mijn collega's. En ik ben super blij dat ze er zijn. En ik zou ze echt niet meer willen wegdenken. Maar het liefst, en dat hoor ik van heel veel best wel collega-ondernemers, zit ik gewoon het liefst gewoon de hele dag achter mijn computer. En word ik niet gestoord. En gewoon bezig
2: maar
13: met.
2: Maar dat kan natuurlijk niet meer.
13: Nee, dat
2: in deze
13: kan niet.
2: Fase van je bedrijf.
13: Nee, klopt.
2: Want we hoorden net al hoe jij de operatie hebt moeten professionaliseren.
13: Ja.
2: Jij hebt ook jouw eigen rol steeds tegen het licht aan moeten houden. Ik bedoel, in hoeverre lukt het jou nog om dat toch misschien die frivole speeltuin aan het begin, in die begintijd, dat het bedrijf was. Het moet allemaal een stuk serieuzer.
13: Ja, het moet serieuzer. Maar aan de andere kant denk ik dat het DNA van ik zeg ook al tegen iedereen van, ik wil eigenlijk een beetje ondernemerschap ook bij de mensen zelf zien. Dus dat betekent gewoon dat je altijd probeert kansen te zien en ook niet uren met elkaar gaat vergaderen. Maar ook gewoon echt dingen gaan doen. Dus ik zit zelf echt bijna nooit in een meeting. En ik zie eigenlijk mijn collega's dat ook heel weinig doen. Dus dat is denk ik wel iets wat heel erg geworteld is. En wat dus nog steeds heel erg is zoals het in het begin. Maar ja, je werkt met steeds meer mensen. Worden heel veel dingen gevraagd. We zetten bijvoorbeeld iedere week 50 verschillende advertenties live. Ja, daar moet structuur in. Iedereen moet weten van wat wordt er van mij verwacht. Dat kan niet zonder structuur. Dat hebben we,
2: En dat betekent ook dat naarmate het bedrijf groeit, dat je dingen moet loslaten.
13: Ja, Ja, klopt.
2: En dat was ingewikkeld.
13: Nou, ja, ik weet niet. Ik vind het dus niet ingewikkeld, maar ik vind het wel heel ingewikkeld als je met mensen werkt, bijvoorbeeld die dat niet, die ownership niet pakken. Dat heb ik ook wel gehad. Nu hebben we het echt wel op orde, maar dan wordt het vervelend, want dan ben je niet meer echt verantwoordelijk, maar toch ook weer wel aan het eind van de dag. Dus dan ben je zelf een beetje van, ik wil me eigenlijk niet met jou bemoeien, maar het gaat ook niet helemaal goed. Dus ik moet me eigenlijk toch wel met jou gaan bemoeien. En dat is denk ik vooral de irritante fase van het wel of niet los kunnen laten. Maar ik denk dat als je dus de juiste mensen hebt, dat je dat ik in ieder geval dat graag doe.
14: Ja, en nu zei je bij de nieuwkomers zoals jij, die meteen succesvol zijn, zien we dat er een rode draad is. Ja. Dus een paar dingen tegen jou. Nou, één is, als je het hebt over welk probleem je oplost, welk probleem los jij op voor jouw consumenten?
13: Ja, nou kijk, ik vind altijd, wij verkopen een consumentenproduct. Dus ik ga hier niet een heel verhaal over houden van, hè. We hebben de wereld gered met een nieuw idee. Dat is gewoon niet zo. Wat ik wel denk is dat we gewoon in de manier waarin we ons product in de markt zetten, echt een merk proberen te zijn voor een hele brede doelgroep. Dat doen we ook heel erg uitgesproken. Als ik kijk
14: dus dan
13: naar,
14: maak je een duidelijke keuze en heb je ook een duidelijke boodschap die aanstaat.
13: Ja, als ik kijk naar de andere merken in de markt, dan zijn dat vaak echt producten voor bijvoorbeeld meisjesachtige meisjes of een bepaalde doelgroep. Daarmee sluit je soms ook mensen uit. Wat wij bijvoorbeeld voorbeeld daarvan is, Pride Month hebben we nu bijvoorbeeld. Dan zeggen we echt, hè, dan laten we mannen zien die ook bijvoorbeeld vrouwelijke sieraden dragen. We maken echt wel als merk daar statement in. Dus ik denk vooral, dat doen we denk ik echt anders. Natuurlijk, betaalbaarheid is hartstikke belangrijk. Kwaliteit is heel erg belangrijk. Maar ik denk dat de herkenbaarheid van eigenlijk een hele groep mensen daarop in kunnen spelen met de juiste producten en trends, dat maakt waarom we succesvol zijn.
2: En die groep mensen, de kernklant, wie is dat? Zijn dat inderdaad de jonge meiden tussen 18 en 30?
13: Jonge 25, 35 is onze grootste groep. Dus dat is
2: vrouwen.
13: Vrouwen, ja, wel vrouwen. We hebben ook wel mannen producten. Maar 18, 25 is ook echt nog wel een relatief grote groep. Maar dat is precies ook wat we zijn. Want we hebben ook 40-plus klanten. Dus je ziet echt bij ons, kijk, ik durf wel echt mijn hand voor het vuur te steken, dat wij concurrenten hebben die echt weinig 40-plus klanten hebben, tenzij ze voor hun dochter kopen. Zeg maar, weet je wel. Dus onze doelgroep is daardoor ook wel gewoon heel breed.
2: Monica Westerveld van Not Branded. Monica, veel dank voor nu, maar blijf er nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: oom rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
1: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
0: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
0: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
7: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
11: rolluiken. BNR Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Het lukt Oekraïne steeds vaker om doelen in Rusland te raken en president Poetin geeft toe dat Rusland het daardoor economisch moeilijk heeft, zei hij op een partijcongres in Moskou. Hij schrijft de Oekraïnse successen toe aan hulp van het Westen, maar het zal het Westen niet lukken ons te verslaan, zei hij. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk, zijn beste resultaat van het seizoen. Dat heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. Het weer nog van Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
17: Als je hem in de koker deed van er moeten eitjes gestolen zijn, dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger en dan verwijderen we takken. Ja, zeg het maar.
18: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die in altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
19: Dankjewel, Wout.
18: Even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, je zat net al een beetje te spieken in het draaiboek, maar ik ga het je toch nog even vragen. Ben jij een beetje een vogelmens?
19: Nee, echt totaal.
18: Nee, je houdt niet van vogels?
19: Nou, kijk, ik hou het niet van vogels. Kijk, ik vind dus bijvoorbeeld dode vogels doodeng. Ik vind ze iets engs hebben, iets smerigs hebben. Als er dus wel eens bij mij in de tuin een dode duif gelegen was, dat volgens mij. Ja, die kan ik dus niet opruimen. Dat kan mijn geest niet aan. Nee, echt, ja, dat is gewoon een soort
18: maar
19: ding.
18: Maar je hebt een soort Birds, Alfred Hitchcock-achtige.
19: Ja, ik denk het inderdaad.
18: Maar waar komt dat vandaan?
19: Ja, dat zal wel trauma uit mijn jeugd zijn.
18: Kan je je voor laten behandelen?
19: Ja, nou goed, ik ga het met mijn therapeut over hebben. en levende vogels. Ja, kijk, ik kan net een duif van een mus onderscheiden.
18: Ik haat duiven.
19: Oh, oké, nou vertel het. Ja, nee, waar komt dat vandaan?
18: Ja, ik weet niet. Ik vind duiven echt, dat vind ik vliegende ratten. Dat is een vreselijke beest. Verder vind ik alle vogels eigenlijk wel leuk.
19: Maar ik was laatst met mijn jongste kinderen was ik in Artis. Of nee, met al mijn kinderen trouwens was ik in Artis. En dan heb je daar die grote vogelkooi met die roofvogels.
18: Die gieren.
19: Ja. Jezus, hè, dat zijn beesten. Ja. Dus, en dan vind ik ze eigenlijk ook doodeng.
18: Ja, dus, u hoort hem al. Want bij ons in de studio aangeschoven vandaag is advocaat Tom Nieuwburg. Welkom, Tom.
20: Dank.
18: Jij bent eigenlijk al jarenlang strafadvocaat. Ja. Hè? Ja. Maar even je doopcel. Waar ben je begonnen?
20: 20 jaar geleden bij Moskowitz begonnen, Bram.
18: Oh, wauw. Jij mag Bram zeggen?
20: Daar denk ik een jaar of 4, 5 gezeten. Toen ben ik bij Fiek Advocaten terechtgekomen. Ik denk daar ook 3, 4, 5 jaar gezeten.
18: Toen jij daar zat, Chris?
20: Nee. Daarvoor.
19: Net daarvoor.
21: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: In verwantschap is tussen de jonkies en de haviken die zijn opgegeven als hun ouders. Waar een gemiddelde havik zo'n 1 tot 5 eieren legt, komen op deze fokkerij uit 3 nestjes wel 31 jonkies. Het stel wordt ervan verdacht 's nachts eieren uit nestjes te stelen om zo de jonge haviken zelf op te kunnen voeden en ze vervolgens te verkopen. En daarnaast wordt het stel vervolgd voor valsheid in geschriften. Ze zouden de zogenaamde CITES-verklaring die nodig is om te laten zien dat een beschermd dier legaal is, gefokt en verkocht mag worden, hebben vervalst. Nou, wat is dit een zaak, Tom? Wat vind jij van vogels?
3: Ja, ik ben gek op vogels.
2: Ja, ja. Wij vragen altijd aan onze gasten, welke zaak is je altijd bijgebleven?
4: Waarom dacht jij, ik kies voor de vogels?
2: De haviken.
3: Ja, eigenlijk omdat winkeldiefstallen, woningenbraken, drugszaken, ze komen eigenlijk allemaal wel voorbij. Ja. En dit was eigenlijk ook wel een zaak waar een uitdaging in zat. Wat je al zei, er was geen verwantschap aangetoond. Dat stond ook vast.
2: Tussen die havikjes.
3: Juist, dus je hebt een ouderpaar. En als je een CITES-verklaring wil hebben, we hadden het net over artes. Alle dieren daar zijn in gevangenschap geboren. Die mag je hebben of je kan een dier kopen wat in gevangenschap is geboren. En om aan te tonen dat je deze haviken mag hebben, moet je de verwantschap met het ouderpaar wat al in die foyère zit, moet je kunnen aantonen.
2: Even voor mijn beeld, waarom is zo'n CITES-verklaring is dat belangrijk bij dieren?
3: Ja, het gaat eigenlijk om de bescherming van planten, dieren, de illegale handel tegen te gaan. En ik denk ook wel om het een beetje te kunnen reguleren, dat beschermde diersoorten, dat die op de goede wijze worden behandeld.
2: Ja, het is ook eigenlijk natuurlijk dat je weet van als ik een pandabeer zie in de dierentuin, dan is die in gevangenschap geboren en dan hebben ze hem niet gevangen ergens in een bamboebos in China.
3: Juist.
2: En op de boot gezet en in artes neergegooid.
4: Nou ja, nee, je moet even realiseren dat zeg maar ik heb niet zoveel met vogels, maar
2: wel met pandaberen.
4: Wel met
3: gifkikkers.
4: En koalabeertjes.
2: Ja.
4: Rondom dat hele, zeker als het beschermde diersoorten betreft, net zoals hier haviken, daar zit een hele wet en regelgeving achter. Dus je hebt de Flora en Fauna Wet, dat is de Nederlandse wet, maar je hebt ook allemaal EU-richtlijnen en regelgeving. En dat zijn eigenlijk, we hebben het al vaak hier inderdaad over moord, doodslag, verkrachting, dat soort dingen. Dat is communestrafrecht. Maar alles wat om dieren gaat, om flora en fauna gaat, dat noemen we het bijzonder strafrecht. En dan heb je dus te maken met allerlei regelgeving op allerlei gebieden die wel een link hebben met het strafrecht, maar die het ook wel weer complex maken, omdat we er eigenlijk allemaal vrij weinig van weten.
2: Laten we eens even beginnen bij het begin, Tom. Ja. Hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
3: Ja, eigenlijk is hij gewoon bij kantoor destijds terechtgekomen.
2: Dat was Moskovits.
3: Nee, dat was bij Moskovits.
2: En die mensen hadden gezegd, wij willen Bram.
3: Ja, en dan doe je een intake en meestal deed je dat samen. En zo gaandeweg krijg je een klik met die mensen. Dan verdwijnt Bram wat naar de achtergrond. En dan spar je natuurlijk nog wel steeds over zo'n zaak. Maar dan trek je zo'n zaak ook een beetje naar je toe.
2: Wat vertelden die mensen jou of jullie bij die intake?
3: Die zeiden, wij zijn dierenliefhebbers en zijn ons van geen kwaad bewust. En het lastige vond ik wel een beetje, wat Chris ook zegt, is dat je hebt te maken met gespecialiseerde ambtenaren die hier onderzoek naar doen. En eigenlijk als je normaal een verdachte consulteert, dan weten wij van de hoed in de rand in de standaardzaken. Dan weet je wat juridisch voor vragen je gaat krijgen, juridisch. Hoe ziet een verhoorplan eruit? En hier wist ik dat eigenlijk niet. En maar dat maakte het ook wel spannend.
2: Het Openbaar Ministerie die heeft besloten dit echtpaar te volgen. Ja. Hoe waren ze eigenlijk bij hun terechtgekomen?
3: Je hebt om een CITES-verklaring te krijgen, moeten we dat verwantschapsonderzoek wordt gedaan. Gewoon een DNA-test, bloed van papa, bloed van mama. En dan heb je een nest en komen die nakomelingen overeen, ja of nee. En als die overeenkomen, geboren in gevangenschap. En dan blijkt in 2007 dat er een test wordt gedaan. En dan uit dat bureau, wat is aangedragen voor de CITES-verklaringen, die zegt, hey, dit zijn geen nakomelingen, dit klopt niet. En die doen een melding en dan gaan ze verder terug in de tijd. En dan zien ze, hey, in 2005 was er een nestje van 15. In 2006 was er een nestje van 9. En dan begint die zaak te rollen.
2: Ja, want eigenlijk zeg je dan dus van, hey, er zijn dus eitjes ergens anders vandaan gehaald. Ja. Die zijn erbij gelegd. Eigenlijk een soort koekoesjong, hè, noem je dat geloof
3: Juist.
2: Ik.
4: Eventjes voor mij, een hele domme vraag hoor, verjaarsvraag, Tom.
3: Ja.
4: Leefde er in Nederland havik in het wild, zeg maar?
3: Ja, en ze vonden bij deze mensen,
2: echt geen vogelman, hè?
4: Nee.

0: Ze vliegen zelfs over de A2.
1: Ja, ja, nooit gezien. Nee, en ze rollen op de telefoon.
0: En het Openbaar Ministerie, zoals jij al zei, die zei van dit kan dus niet gekweekt zijn.
2: Dit klopt niet. Nee.
0: Die moeten ergens anders vandaan komen.
2: Oké, en dan gebeurt dit. En dan zegt het Openbaar Ministerie, nou, hier klopt iets niet, laat ik het zo maar zeggen. En ze hebben die ook een inval bij hun gedaan? Zijn ze opgepakt? Wat is er met hun gebeurd?
0: Ja, dus ze zijn daar ter plaatse gegaan. Ook om daar gewoon te kijken, wat zijn de omstandigheden waar dan deze kweek zou plaatsvinden?
2: Want die mensen hadden een fokkerij.
0: Die hadden eigenlijk een fokkerij.
2: Ja, ja.
0: En dan komen ze daar, en dat is natuurlijk best wel. En dan komen we, het zijn er niet twee die daar binnenvallen. Ja. Er komt een mannetje of 10, 12 binnen. Best wel intimiderend. En dan word je gebeld. Dat je zegt, er is een inval geweest. We willen graag langskomen. Dan heb je natuurlijk nog niet alle informatie. En gaandeweg blijkt dan dat je denkt, ja, dat ziet er aan het begin niet zo heel fraai uit.
2: Dan heb jij zo'n gesprek met die twee mensen. Met dat echtpaar. Samen met Bram zit er ook bij. Wat voor mensen waren dit?
0: Ja, een beetje Noord-in-Wolking-achtige mensen. Gewoon wel van die
2: outdoor-typjes.
0: Outdoor-typjes, maar wel, dat proefde je wel echt. Die waren ook wel van een stuk gebracht. Die zeiden, wij doen dit met de beste bedoelingen. En wij leven wet en regelgeving na.
2: En dan is natuurlijk een van de eerste vragen die jij en Bram dan stellen van, hebben jullie eitjes ergens vandaan gehaald en bij die nestjes gelegd?
0: Klopt.
2: En wat zeiden ze daarop?
0: Dat hebben wij niet gedaan. En dan was het wel wat wij gaandeweg hoorden, dat er attributen waren gevonden waarmee je dat, als je die redenering zou willen volgen, zou kunnen doen.
2: En wat voor attributen moet ik dan
0: zeggen? Dat waren klimsporen, waarmee je eenvoudig de bomen in kon gaan. Die werden gevonden tijdens de doorzoek.
1: Okay. Aha. Mag ik even iets op een rij zetten? Want ik ben zelf een klein beetje niezing kwijt. Of ik ben niet kwijt. Maar ik het even helemaal scherp.
2: Chris gaat er even in vogelvlucht doorheen.
1: Precies. Ja. Deze mensen, allereerst, die fokken dus haviken. Ja. Waarom fokken zij haviken? Voor wat is dat?
0: Je hebt mensen die hebben als beroep valkenier. En die hebben een getrainde valk nodig om vuilstortplaatsen, vliegtuigen veilig te laten vliegen. Dus daar zou je een deel van die haviken voor kunnen gebruiken. En het is wat beetje bij de intro werd gezegd. Het is denk ik ook gewoon, net zoals met hondenfokken, er kan geld in verdiend worden.
1: Ja, dat is big business wel, hè? Ja. 10.000 tot 20.000. Ja.
0: Maar dan heb je wel over een exclusief exemplaar. Maar gewoon het hele trainen van zo'n havik, voeding, foyeren. Het is een kostbaar proces.
2: Ja, ja, want in Saoedi-Arabië is een roofvogel. Dan zie je die sheiks, die zie je daar staan met zo'n handschoen aan. En die hebben dan van die roofvogels. En ja, die gaan dan jagen daarmee. En dat is echt een heel prestige ding daar. Hè?
1: En als ze dan wit zijn, dat is de top de bil qua vogel.
0: Ja, heb je een 6 gegooid.
1: Ja,
2: Oh, dat zit ook nog een gradatie in welke vogel?
0: Maar dat is natuurlijk ook wel weer het leuke van die zaak, dat je gaandeweg leer je andere dingen waarvan je zou zeggen van, bijvoorbeeld wat de officier zegt van, het zijn maar weinig, normaal 1 tot 5 nakomelingen. Ja, daarvan zag je wel dat je zegt, is dat nou een feit van algemene bekendheid of hoe moeten we daar onderzoek naar doen?
2: Zij fokten die witte?
0: Ja, nee, ze fokten gewoon haviken. En als er een witte tussen zat,
2: jackpot.
0: Juist, was je gelukkig.
1: Ja. En hoeveel haviken hadden ze dan, zeg maar, die kindjes kregen? Kleine havikjes.
0: Dat is ook wel een beetje een plot twist.
1: Nee, dat ook. Ja, nee, maar goed, maar in zijn meerdere.
2: Ja. Oké. Okay. Jij bent volgens mij niet een valkenier, Tom.
0: Nee.
2: Je weet meer van vogels dan Chris, maar daar is niet zo heel veel voor nodig.
1: Nee, heel weinig.
2: Maar jij gaat dan dus je verdiepen in
0: De flora, de faunawet en in de havik. Ik ben daar ook ter plekke gegaan.
2: Naar hun fokkerij.
0: Ja, om gewoon eens Je wil toch ook wel, als je bij de rechtbank aankomt of tijdens zo'n verhoor, ik heb gewoon een kennisachterstand. Ik wist niks van die ik wist niet eens wat een CITES-verklaring was. Dus daar duik je in. En je wil dat ook voor jezelf een beetje beeldend maken.
1: Maar kun je dan uitleggen, ook voor de luisteraar even, zeg maar, hoe dat juridisch, wat is dan de regelgeving? Even in het kort.
0: Kijk, eigenlijk komt het erop neer als je een er zijn verbodsbepalingen dat je gewoon bepaalde dieren mag je niet hebben.
1: Nee.
0: Tenzij je een vergunning hebt eigenlijk, een CITES-verklaring. En die CITES-verklaring zegt, het wordt gedoogd dat jij dat dier hebt, omdat het een gevangenschap gefokt dier is. Dat is eigenlijk gewoon de kern.
1: Ja.
0: En als je dat kan aantonen, dan mag je dus die nakomelingen hebben.
1: En je mag ze ook verkopen.
0: En je mag ze dus ook verkopen.
1: Ja, maar je moet dus altijd eigenlijk twee haviken hebben. Een mannetjeshavik en een vrouwtjeshavik.
2: Zo werkt dat, Chris.
1: Ja, precies. Ook in de natuur werkt dat zo. Ja.
2: Als je jonkies wil, dan moet je een mannetjeshavik en een vrouwtjeshavik.
1: Ja, nou, anders dan bij pinguïns misschien. Maar goed.
2: Of wormen.
1: Ja, of wormen.
2: die
1: moeten allebei in gevangenschap zitten eigenlijk.
2: Ja.
1: En die kunnen kindjes krijgen in gevangenschap. En die mag je verkopen. Maar je mag geen haviken van buiten halen. Kleine havikjes, babyhavikjes, noem ze maar even.
2: Ja,
1: ik klink heel lullig, maar ik heb er echt geen stand van. En die zeg maar uit het wild halen en die verkopen. Daar komt het eigenlijk op.
0: Daar komt het op.
2: Dat mag dus niet.
1: En dan moet je dus aantonen dat de jonge haviken die jij verkoopt, dat die een DNA-verwantschap hebben met de twee haviken die jij in je vogelfokkerij hebt rondfladderen.
2: Ja. Eigenlijk zijn het allemaal gedetineerde havikjes.
1: Ja. En ze kwamen er dus achter. Ja, dan pel het even helemaal. Ja. Ze kwamen erachter. Er zitten daar jonge havikjes. En die hebben geen verwantschap met een van de grotere havikjes. Dat stond vast.
0: Ook voor ons.
1: Ja.
2: Ja. Dan ga je naar die fokkerij. En dan ben ik ook benieuwd wat je zegt al. Mijn cliënten, dat waren een beetje van die outdoor types. Een havik, dat is natuurlijk ook gewoon een volle roofvogel.
0: Ja.
2: Hoe ziet zo'n fokkerij eruit?
0: Ja. Reusachtig eigenlijk, want die kooien zijn groot. Ze eten allemaal levende muizen, ratten. Dus het is fabriek doe ik het misschien te kort, maar het is gewoon wel een heel proces wat je daar ziet. Schoon, verzorgd. Dat zie je natuurlijk ook wel eens die beelden op tv, dat de Nederlandse voedsel en warenautoriteit ergens binnenkomen en dat het uitwerpselen en een bende is. Dit zag er verzorgd en mooi uit. En eigenlijk best wel indrukwekkend.
1: Ja. Maar goed, deze mensen, jij gaat met hun spreken.
0: Ja.
1: Het staat vast dat er jonge haviken zijn die geen verwantschap hebben met de grotere haviken, om het zo maar te zeggen.
0: Klopt.
1: Zij zeggen maar, wij hebben niet haviken van buiten gehaald.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel goederen gevonden, klimsporen. Ja. Hè, waardoor je mogelijk in een boom kan klimmen en havikseieren kan pakken. Wat was hun verklaring dan naar jou toe van wat hier gebeurd zou kunnen
0: zijn? Zij zeiden, wij zijn naar een bureau gegaan. Of een DNA-lab, laten we het zo noemen. Wat is aangedragen door het CITES-bureau. Die zeggen, dit is een gecertificeerde organisatie. Daar moet jij je bloed laten testen. Dan komen zij daar, dan in 2005 en 2006 wordt die verwantschap afgegeven. Dan voor het eerst in 2007 blijkt dat er geen verwantschap is. Dat geen van die nakomelingen matcht. Als zij dat toen hadden geweten, zeiden zij, dan hadden we hadden meerdere vogels in die foyer en wij deden dan egg pooling. Dus als er een ei werd gelegd, haalden we die gelijk weg en die legden we in een broedmachine. Dan hadden we een andere moeder kunnen opgeven. Of eigenlijk een andere vader kunnen opgeven om te kunnen zeggen, hey, was het dan misschien wel dit de vader van de haviken? Maar omdat dat zo laat uitkwam, konden wij wel aantonen dat er meerdere haviken waren, maar je kon niet een hernieuwd bloedonderzoek doen, want die beesten waren letterlijk gevlogen.
1: Welke beesten?
0: Die ouderparen en die jonkies.
1: Ja, dus zij zeiden eigenlijk, ja, ik probeer het echt goed te volgen, Tom. Want ze hadden zeg maar een mannetjes- en een vrouwtjeshavik die in principe dit deden.
0: Ja.
1: Maar we hebben meer mannetjes- en vrouwtjeshaviken hier rond fladderen, om het zo maar te zeggen. En er is wel mogelijk geen verwantschap tussen de babyhavik en die twee die wij opgegeven hebben. Maar mogelijk is er wel verwantschap met die andere die we daar hebben.
0: Zeker. En dan werd het, en zij deden dan ook nog, om het nog wat ingewikkelder te maken, ook aan kunstmatige inseminatie. Dus zij kochten bijvoorbeeld in Engeland bij een andere havik fokker kochten zij sperma.
2: Vogelzaad.
0: Ja. En dat werd dan vervolgens ingebracht met een pipet. Dat konden zij zeer gedetailleerd verklaren hoe dat ging. Alleen die meneer in Engeland, die zei dat klopt, ik heb sperma opgestuurd. Maar let wel, die vogels van mij, die zijn nooit Engeland verlaten. Maar er was een dierenarts, die had bloed afgenomen en die had het ringnummer van die havik gecontroleerd met het bloed. En die zei, kan niet anders dan dat die havik wel in Nederland is geweest. Dus er zaten ook.
1: Maar hoezo, dat kan ik niet volgen. Hoezo kan dat niet anders?
0: Omdat hij zei, ik heb zelf fysiek het bloed bij deze havik met dit ringnummer heb ik afgenomen. En dat ringnummer correspondeerde met een unieke havik in Engeland. En die havikman in Engeland, die zei, dat beest heeft Engeland nooit verlaten, maar ik heb wel sperma opgestuurd.
1: Maar juridisch, hè, eventjes. Mag je vogelzaad uit Engeland halen van een havik.
0: Ja.
1: Dan hier in een vrouwtjeshavik insemineren.
0: Ja.
1: En dan komt daar een nakomeling uit. Er is een verwantschap zeg maar met de moeder. Ja, ook met die vader. Maar die vader zit niet in hetzelfde gevangenschap. Maar dat mag wel.
0: Dat mag wel. Want dat
2: maar,
0: was een...
2: Als je maar geboren en opgegroeid is in gevangenschap.
0: Juist.
2: En... Waar dat is, maakt niet uit. We gaan even terug naar de volière. Jij staat daar bij die mensen.
0: Ja.
2: Vind je het een indrukwekkende vogel, een havik?
0: Ja. Ze kijken je met van die priemende ogen aan. Het is ook echt een roofvogel. Ik heb ook gezien hoe ze muizen opeten. Die verslinden elkaar ook. En dat was bijvoorbeeld ook een reden waarom ze zeiden... wij gaan voor kunstmatige inseminatie. Omdat ook bij het paringsritueel wordt er gestoeid.
2: Ja, dus eigenlijk vertellen zij daar... jij komt daar op bezoek en zij gaan gewoon uitleggen... hoe gaat dat fokken? Want dat wil jij natuurlijk weten.
0: Ja, juist.
2: En wat vertelde ze jij nou daarover? Want kijk, ik denk gewoon... je gooit een heleboel vogels in zo'n volière. Die gaan met elkaar knuffelen. En dan op een gegeven moment zijn er eitjes.
0: Ja.
2: Nou, dan heb je jonkies en die kun je verkopen. En of dan kun je weer, die kun je ook weer doorfokken. En dat moet je wel allemaal net administreren. Maar dat is denk ik een te simpele voorstelling van zaken. Leg jij eens uit, hoe gaat dat fokken nou in zijn
0: werk? Je ziet dat denk ik ook gewoon... in dierentuinen, dat je een panda en een panda bij elkaar hebt.
2: Ja, die zijn heel moeilijk.
0: Die zijn moeilijk.
2: Dat is heel lastig.
0: Maar er zijn meer dieren, denk ik. Dus zij zeiden, de kans op nakomelingen is groter met kunstmatige inseminatie. De kans op letsel bij beide dieren, dat voorkomen wordt, is ook groter.
2: Al want het minnenspel verloopt nogal ruig.
0: Verloopt nogal ruig,
2: oh ja, okay.
0: Juist. En zij hebben gezegd, als we de kans willen vergroten op nakomelingen... en op een veilige manier, dan doen we dat op deze manier. En dat gaat letterlijk dat je dat inbrengt met een pipet bij de vrouwtjeshaving.
2: Dus daarvoor heb je dat zaad van de vogels die in je eigen volière rondfladderen. Maar halen ze dat zaad ook nog elders vandaan?
0: Ja, dat haalden ze dus ook uit Engeland. En dat bevestigde die havikfokker uit Engeland ook. Die zei dat zaad... is naar Nederland toegekomen.
2: Oké, wat je dus hebt is, je hebt in die volière heb je Nederlandse vogels... die worden geïnsemineerd met buitenlands zaad. Maakt dat uit voor de administratie? Dat administreer je neem ik aan ook allemaal, toch?
0: Juist.
2: Dus. Waarom is dat relevant?
0: Omdat die CITES-verklaring heeft een uniek nummer... maar ook de vogelring heeft een uniek nummer... Ja. Om gewoon aan te kunnen tonen... dit is ook een in gevangenschap... opgegroeide vogel en daarmee mag je fokken.
2: Ja, dus het is zo, kan ik me voorstellen. Daar zit zo'n kuiken, zo'n havikkuiken. Daar wordt bloed van afgenomen. Dat wordt getest met bloed of DNA van de moeder en van de vader.
0: Juist.
2: Is het daarvoor noodzakelijk dat beide vogels aanwezig zijn... dus de ouders, als die test plaats heeft?
0: Ja, die dierenarts die heeft gezegd... ik ben daar ter plaatse gegaan... Ja. Ik heb van die jonkies 15 buisjes van het eerste nestje afgenomen met 15 afzonderlijke spuiten. Ik heb van papa bloed afgenomen, van mama bloed afgenomen, naar dat lab gestuurd. En het bleek een match te zijn.
2: Van alle kuikens?
0: Juist.
2: Oké, en dan op enig moment is die match er niet meer?
0: Nee, dan blijkt het een ondeugdelijke onderzoeksmethode.
2: Oké.
0: Dus geen van de 31 nakomelingen had verwantschap met het door mijn cliënten opgegeven ouderpaar.
2: Graag, hè, Chris?
1: Wat ik me dan een beetje afvraag. Als jouw cliënten zijnde, als jij zaad haalt uit het buitenland... Hè, en dus niet een vogel die je zelf hebt... en je bevrucht daar een van jouw vrouwtjes havikken mee... dan weet je toch als jouw cliënten zijnde van... ik moet nu andere vogels gaan opgeven voor die test, voor die CITES-verklaring.
0: Ja, alleen was het zo dat het een ondeugdelijke onderzoeksmethode was... bleek pas in 2007. En die nestjes waren uit 2005 en uit 2006. En die waren allemaal verkocht.
2: Ja.
0: Dus er was geen havik meer. En zij hebben gewoon steeds gezegd... als jij in 2005 had gezegd... dit is niet het oude koppel... dan testen we een andere oude koppel... alles wat bij ons in de foyer heeft gezeten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... Napleiten.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
6: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
5: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
5: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Het lukt Oekraïne steeds vaker om doelen in Rusland te raken en president Poetin geeft toe dat Rusland het daardoor economisch moeilijk heeft, zei hij op een partijcongres in Moskou. Hij schrijft de Oekraïnse successen toe aan hulp van het Westen, maar het zal het Westen niet lukken ons te verslaan, zei hij. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk, zijn beste resultaat van het seizoen. Dat heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. Het weer nog van Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig. Bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: Tom, ik was op middelbare school echt stinkberoerd in biologie. Leg mij eens even uit hoe de biologie van een havik in elkaar zit. Hoeveel jonkies kan zo'n stel nou precies krijgen?
13: Dat is misschien ook een beetje het lastige. Daarom ben ik daar ook veel met die mensen gesproken, om je een beetje in te lezen. Dat was voor mij natuurlijk ook abracadabra.
12: Ja, ja, wat weet jij van havik?
13: Niets.
12: Ik bedoel, dat is nogal niche. De biologie van een havik, ja. Hè? Daar heb jij natuurlijk heel erg in verdiept. Hoeveel nakomelingen kan een havik echt maar krijgen? Wist jij dat?
13: Nee, wist ik niet. Ik heb natuurlijk gewoon openbare bronnen geraadpleegd. En daar kom je tussen de 1 en de 5, tussen de 1 en de 6. En dat is wel de max. En hier waren eigenlijk 3 dubbele cijfers bij het eerste nestje.
14: Ja, daar zit natuurlijk ook het initiële verwijt dan in. He, dus het initiële verwijt zit natuurlijk dan in het feit dat het Openbaar Ministerie zegt, hey, je hebt hier een haviken-echtpaar, om het zo maar te zeggen. Die hebben wel hoeveel kinderen gekregen.
13: 31 in totaal.
14: Een broedfabriek. Dat kan feitelijk niet. En dat had je moeten weten dat het niet feitelijk. Dat is dan het verwijt wat gemaakt wordt.
13: Klopt. Alleen hier waren dan argumenten dat de fokker zei, ja, maar door de kunstmatige inseminatie en de juiste voeding, die beesten moeten jagen en roven. En wij voeden ze zo dat de productie hoger kan zijn.
12: Aha, ze zeggen eigenlijk, Bij ons in die volière waren de leefomstandigheden veel zo beter. Ideaal... dat dus die hogere nakomelingencijfers, dat verklaarbaar is.
13: Juist.
12: Ja. Wauw, het lijkt me, weet je Chris, het lijkt me zo moeilijk om als advocaat... Kijk, ik heb het als journalist, maak je dit ook wel mee... dat je ja, dat in je materie moet komt, gaan verdiepen waarvan je eigenlijk niks begrijpt. En ik ben dan altijd heel erg bezorgd dat je fouten gaat maken.
14: Klopt. Ja, maar het is ook super lachen natuurlijk. He, als advocaat, ik kan me voorstellen dat het ook heel erg leuk is... dat je al die regelgeving induikt. Want het zijn natuurlijk twee dingen. Enerzijds heb je de regelgeving, daar moet je induiken. En anderzijds heb je de feitelijke situatie van het vogelfokken, havikenfokken... waar je ook niks van weet. En dat moet je bij elkaar zien te brengen... op een manier dat je vrijsprekende verweren gaat creëren voor
13: en
14: jezelf.
13: En dat je dus ook een beetje de regie op zitting kan houden. Ja. Dat je kan corrigeren of kan inspringen. Dat je een beetje boven de materie staat.
14: En dat je
13: staat.
14: Je cliënten nog snapt wat ze zeggen.
13: Juist, ja.
12: Hoe was jij goed in biologie op de middelbare school?
13: Nee, die puzzel met je hebt een gestipte kip en een zwarte kip. En wat komt eruit? Daar faalde
12: een kip
13: ik voor.
12: Ja. Een kip komt eruit.
13: Nee, dus ik ben wel ouderwets terug naar de studiebanken gegaan. Om je wil natuurlijk naar je cliënten goed beslagen ten ijs komen. Je wil bij die vorige verbalisanten. Wil je ook in ieder geval dat zij het gevoel hebben dat je kennis van zaken hebt. En veel belangrijker nog, dat je op de zitting... dat je weet wat je zegt.
12: In de voorbereiding op die zitting. Hè? Want dus jouw cliënten die zeggen... nou ja, wij hebben gewoon optimaal eigenlijk die haviken gefokt. We hebben eigenlijk de beste omstandigheden gecreëerd. We hebben zaad uit het buitenland gehaald. Ja, wij weten het eigenlijk ook niet hoe het zit. Dan ben ik naar één ding benieuwd. Wat hadden zij gezegd over die klimspullen? Waarmee je toch die bomen in kon duiken. En,
14: om daar eitjes weg te halen.
12: Ja.
13: Die zeiden dat is gewoon om te snoeien. Oh. Dus dat is gewoon takken weghalen. Kijk, zij woonden ook landelijk. Hè? Dus die zo'n foyer die zit niet in een volkswijkje.
12: Nee, was daar een heb je die duiven.
13: Ja, daar heb je die duiven. Dus zij woonden landelijk. Dus hadden zij ook een... Als je hem in de koker deed van... er moeten eitjes gestolen zijn... dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon... wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger... en dan verwijderen we takken.
12: Ja.
13: Ja, zeg het maar.
14: Dit soort feiten, ik heb ook geen flauw idee. Nee. Ik heb nog nooit iets met vogels gedaan. Zijn het nou strafbare feiten? Wat om meteen lachen. Zijn het nou strafbare feiten waar hoge strafbedreigingen op staan?
13: Ja.
14: In zijn algemeenheid?
13: Ja, en je ziet ook gewoon dat het gaat ook om de bescherming van dieren. Ja. En je ziet ook dat er wordt geld mee verdiend. Dus er zit een financiële component, kun je opgelegd krijgen. Maar je kunt ook
14: gewoon tegen... heel veel mee kan verdienen.
13: Juist, en je kunt ook gewoon tegen aanzienlijke gevangenisstraffen... aanlopen.
12: Oh, echt?
13: Ja.
12: Oh, wauw.
13: Ja.
12: Wat weet je, kan jij je nog herinneren van de zitting?
13: Ik weet dat we hadden twee zittingsdagen. En cliënten hebben zich tijdens die zittingsdagen verklarend opgesteld. En
12: die gingen praten.
13: Die gingen praten. Die dat gingen.
12: Was ook jouw advies, neem ik aan. Van ja, joh, als je het aan mij allemaal uit kan leggen.
13: Er zaten elementen in die gewoon schreeuwden om een verklaring. Dat je zegt, hoe kan het nou? Jij zegt, dit is het oude paar en het is nul keer raak.
14: Had je nou het idee dat die rechters de materie snapten?
13: Ik denk wel dat zij het ook een interessante zaak vonden. Gewoon echt eens wat anders. Goed ingelezen waren. Maar er was zo nu en dan bij cliënten zulke specialistische kennis over hoe gaat dat insemineren. He, bijvoorbeeld als je je hebt doorgereden naar een ongeluk en je zegt nee, ik ben gestopt en ik heb nog gereanimeerd. Doe eens reanimeren voor en je zakt daarvoor, is het een ondernemelijk verhaal. En hier was het natuurlijk ook dat die rechters oprecht geïnteresseerd waren in de lezing van cliënten. Maar ook wel op heel erg detailniveau zaten. Hoe gaat dat dan en hoe doe je dat en wanneer doe je dat en onder welke omstandigheden. En dat was voor mij spannend. Maar het was voor mij ook dat je daar zo nu en dan zat. Dat je niet wist van welke kant gaat het op. Omdat je natuurlijk ook niet alles wist.
12: Ja, dat lijkt me dus inderdaad spannend. Je hebt natuurlijk ergens zit je ook in een soort Bermuda-driehoek van kennis over de havik.
13: Ja, je bent een procesbewaker. Maar soms komt er een zijslag dat je denkt... willen we die kant op gaan, ja of nee?
12: Eigenlijk had je gewoon twee van die haviken mee moeten nemen. Daar zit ik zo. Mag dat eigenlijk, als je dat wil?
13: Je mag voorwerpen meenemen.
14: Kunstmatig laten bevruchten.
12: Ja, nee, ik weet niet. Maar dat denk je dan, ik weet het niet. Gewoon eens,
14: ik heb hier een pipetje en
12: zo
14: gaan we er nu insteken. Ja.
13: Ja. Of een YouTube-filmpje kunnen laten zien. Ja.
14: Mag ik nog heel even een beetje juridisch opstijgen? Ja. Want ik snap het verwijt van het Openbaar Ministerie. Ja. Die zeggen, wij denken eigenlijk dat u eieren van buiten heeft genomen... en daar jonge haviken uit laten broeden en heeft verkocht.
12: Gewoon echt klassiek koekoekswerk. Dus je zet een ei uit een nest, dat leg je erbij. En hoppakee.
14: Ze hebben natuurlijk een fors probleem, want dat verwantschapsonderzoek niet deugt.
13: Nee.
14: Hè, en daar blijkt niks uit. Ze hebben een soort verhaal over. We hebben zaten uit vogelzaten uit Engeland laten komen. Even los van je pleidooi. Maar ja. Wat is nou het kernverdedigingspunt dan voor jou?
13: Dat is eigenlijk dat er moest een alternatief zijn. Want niet ter discussie stond dat er geen verwantschap was. En dat moet verklaard worden.
14: Ja.
13: En dat kon er op één manier verklaard worden dat. Ofwel, we moesten een second opinion doen van dat verwantschapsonderzoek. Maar dat ging niet meer, want dat bloed was niet meer voorhanden. Nee. Dus dan moest het zo zijn dat er andere mannetjes, haviken, in die foyer aanwezig waren. En die paper trail moesten wij inzichtelijk maken. Want de enkele stelling, ik heb daar nog twee mannetjes, zaten daar, is natuurlijk volstrekt onvoldoende.
14: Ja.
13: Dus wij hebben getuigen meegenomen naar de zitting. Die heeft verklaard, ik werk hier ook. Ik kom hier veel.
14: Een werknemer.
13: Ja. En ik weet dat hier meerdere haviken hebben gezeten. En door dat bloedonderzoek van die huisarts van die havik uit Groot-Brittannië, konden we ook vaststellen, die moest in Nederland zijn geweest.
12: Ja, want heel even terug. Er was dus zaad uit het buitenland gehaald. Was dat bloed van die havik, was dat ook getest?
13: Ja.
12: Want daarvoor moet die havik die dat zaad levert, moet fysiek aanwezig zijn in Nederland.
13: Precies.
12: Toch? Was dat gebeurd?
13: Ja. En er was een dierenarts, die had dat bloed afgenomen.
12: Ja.
13: En die had gekeken naar het ringnummer. En die zegt, deze havik is die havik. En die havik verbleef feitelijk in Engeland. Maar die verbleef ook in Nederland. Want anders had hij dat bloed niet kunnen afnemen.
14: Ja, precies.
12: En wat zei die Engelse fokker daar dan over?
13: Die heb ik niet als getuige opgeroepen. Ik was gewoon blij met een vaststelling van een dierenarts. Die zegt, ik heb het gecontroleerd. En het klopt, dat beest moet hier geweest zijn.
12: Ja.
13: Dus ik heb dat gelaten. En gewoon gezegd, wat de motieven van deze fokker ook zijn. Het kan niet kloppen met de vaststelling van de dierenarts.
14: Nee, kijk, dat is het mooie. Kijk, als we los zijn van de vogels. Als het gaat om een alternatief scenario wat je moet brengen. Als verdachte in zo'n zaak of in wat voor strafzaak dan ook. Dat scenario moet je aannemelijk maken. Je hoeft het niet wettig en overtuigd te bewijzen. Als het maar een aannemelijke verklaring is, een alternatieve verklaring is, hè, voor de feiten die het Openbaar Ministerie juist in belastende zin uitlegt. Kan je me volgen? Dus
12: ja.
14: Je hoeft het niet helemaal rond te krijgen.
13: Niet dicht
14: te timmeren. Als het maar aannemelijk wordt.
13: Ja.
14: Op een manier waardoor een rechter uiteindelijk er niet zomaar even omheen kan zeggen, nou, vinden we niet geloofwaardig.
13: En dat vind ik ook wel gewoon een van de leukste dingen in ons vak. Dat je belastende puzzelelementen hebt, maar dat jij die puzzel kan leggen. Dat er een ander scenario mogelijk is dan de belastende puzzel van het OM.
14: Geloof jij je cliënten?
13: Gaandeweg, ja. In het begin dacht
12: ik... Ja, want ik zou ook denken, nou, er klopt helemaal niks. Van jullie hebben die stijgbeugels en dan gaan jullie mee die bomen in.
13: En
12: ja,
13: ik vond dat ook nog wel
12: kan ook een ladder gebruiken.
13: Avontuurlijk. Hè? Ja, ja. Dat ik dacht van, ja, dat zou goed kunnen. Maar doordat je op een gegeven moment interactie hebt met je cliënt, je dat ter plaatse komt en zij de toets der kritiek eigenlijk konden doorstaan, heb ik ze geloofd, ja.
12: Had het feit dat zij werden aangeklaagd in deze zaak, had dat gevolgen voor hen? Deed dat iets met hen?
13: Zeker, omdat vergunningstechnisch moet je natuurlijk die CITES-verklaring moet je hebben. Maar je zult ook je papieren op orde moeten hebben om die beesten in gevangenschap te mogen houden. En dit was wel een behoorlijke smet op de fokkersreputatie.
14: Ja, op hun business gewoon.
13: Ja, ja. Ja.
14: En had je nou het idee dat je gedurende dat proces, hè, want ze hebben natuurlijk ook verklaringen afgelegd eerder, ook tijd, dat je het Openbaar Ministerie een beetje meekreeg in
13: dat
14: verhaal? Oh, nul, echt?
13: Nul.
14: Ja.
13: Nee. Ja. Nee. Dus die En ik denk ook dat dat misschien ook wel een gemiste kans is. Die hebben gewoon eigenlijk gezegd nee. Maar die nee niet verder onderbouwd of gezegd, oké, je komt nu met iets. Daar willen we de onderste steen boven hebben. Dat hebben zij nagelaten.
12: Wat eist het Openbaar Ministerie?
13: 15 maanden vijf voorwaardelijk. En een boete die opliep in de duizenden.
12: Mijn god, maar dat is echt ook gewoon een gevangenisstraf.
13: Is gewoon naar binnen.
12: Maar dat vind ik best wel een hoge straf.
13: Ja.
12: En wel een strafeis.
14: Ja. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit, hè, dat je dus met deze business zoveel geld kan verdienen. Ja, los natuurlijk van de bescherming van een beschermde diersoort. Maar ja, als je een havik kan verkopen voor, wat was het, 10 tot 20.000 euro. Ja, dan is het gewoon big business. Kijk, heel simpel gezegd, hoe meer, dan in de oven, Openbaar Ministerie, hoe meer crimineel geld jij verkrijgt, hoe ernstiger dat delict eigenlijk op
13: wordt. En misschien ook wel als je het zou bekijken naar 31 havikjongen, en je zou dat een beetje isoleren, en zou zeggen, hey, dat zijn dus 31 afzonderlijke strafbare feiten.
14: Ja.
13: Dan kan het op optellen.
12: Ja, maar ik vind, zeg maar, 31 havikjongen,
13: ik had ook gedacht, taakstraffen werkt. Ja, dus dat is ook wel weer lastig. Hè? We hebben natuurlijk die LOVS-richtlijnen of OM-richtlijnen.
14: Ja, nou, leg maar uit.
2: De LOVS-richtlijnen.
13: Ja, dat zijn richtlijnen tussen rechtbank en hoven. Dat als je in Assen een woninginbraak pleegt, dat je het ongeveer hetzelfde krijgt als dat je die in Rotterdam pleegt. Want anders krijg je gewoon rechtsongelijkheid.
14: Ja, kijk, nu weet je in het commune strafrecht. Kijk, als jij een poging doodslag hebt, of een doodslag, of een moord, of een diefstal, of een winkeldiefstal, dan kun je je cliënt een beetje voorbereiden van dit zal wel de strafeis worden. Een bandbreedte. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat jij, je had natuurlijk ook nog zo'n vogelzaag gedaan, dat je denkt 15 malen waarvan 5. Mijn hemel.
13: En wij zeggen altijd wel, garanties krijg je bij de ijskast. Slechte advocaten beloven. Maar je cliënten willen natuurlijk wel een indicatie hebben. En ik kan hem niet meer helemaal precies terughalen. Maar dit had ik niet zien aankomen. Dan krijg je wel even zweetoksels onder je toga.
2: Ja. En hoe reageerden je cliënten daar dan op?
13: Ook heel erg geschrokken. Omdat zij voelden zich ook geen criminelen. En gewoon echt naar binnen is gewoon...
14: Die baan is
13: niet niks. Nee. En het was ook funest geweest. Hadden zij natuurlijk in hun hoofd voor hun bedrijf. En voor de bedrijfsvoering.
2: Ja. Jij hebt daarna natuurlijk de blaar op je tong gepleit. Kun je nog eens ons eens meenemen naar je verweer?
13: Kijk, wij hebben van meet af aan gezegd. Er is geen opzet, ook niet in voorwaardelijke vorm, dat zij deze... Ze hebben een bureau gebruikt wat wordt aangedragen door de autoriteiten. Zij wisten het niet. Als ze het hadden geweten, hadden ze een ander oude koppel naar voren gebracht. Een pijnpunt wel een beetje in deze zaak was dat de man die dat verwantschapsonderzoek deed, eigenlijk de
2: dokter.
13: De dokter.
2: De dierendokter, ja.
13: Die was ook gehoord als getuige. En die had gezegd, die zijn hier geweest. Ik heb die onderzoeken gedaan. Dan wordt hij vervolgens nog een keer gehoord. En dan zegt hij trouwens, ik heb nog 2 gespreksverslagen. En in het eerste gespreksverslag staat dat hij wist dat de test ondeugelijk was. En in het tweede gespreksverslag van een week later zegt hij tegen mij, zou je alsnog niet die oude test kunnen gebruiken? Want dan krijg ik mijn verwantschap voor het nieuwe nestje. Wel.
14: Dus hadden jouw cliënten tegen hem gezegd hebben?
13: Ja, dat was best lelijk om terug te lezen.
14: Ja, want daarmee zou je kunnen vaststellen, zij wisten
13: dat ze het wel wisten.
14: Dat het onderzoek niet deugde.
13: En dat was ook wat het Openbaar Ministerie zei. Wij hebben deze man bij de rechtercommissaris gehoord. En in het verhoor bij de Algemene Inspectiedienst zegt hij, ik weet niet of ik gespreksverslagen heb opgemaakt. En dan rept hij met geen enkel woord over deze 2 best wel belastende, maar ook misschien wel als je dat werk doet, dan is dat natuurlijk wat je bijblijft. Ja. Dan zeg je, hey, dit stinkt, dit is gezegd, dit is toen gezegd.
14: Ja, dus initieel had hij dat niet gezegd?
13: Nee. Met geen woord over gerept. En dan wordt hij bij de rechtercommissaris gehoord en dan zegt hij ook nog, die gespreksverslagen heb ik een uur nadat ik dat gesprek met hun heb gevoerd, dus vrij betrouwbaar, heb ik dat allemaal opgeschreven. Terwijl die, als hij gehoord wordt door de AID, zegt, ik weet niet of er gespreksverslagen zijn gemaakt.
2: Wat is de AID?
13: De Algemene Inspectiedienst.
2: Ah ja.
13: En die valt nu onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die is daarin opgegaan. Maar dat waren eigenlijk de specialisten die toezicht hielden op de naleving van de Flora- en Faunawet.
2: Chris, als rechters een toch ook als je kan vermoeden van, nou, die hebben misschien niet alle kennis op een rijtje over deze haviken. Is dat een kans of voor de verdediging of is dat juist extra lastig?
14: Er zit wel een kans in. Maar tegelijkertijd, kijk, als je deze zaak helemaal afbelt, dan kom je eigenlijk gewoon weer bij de juridische vragen die je altijd hebt.
13: Ja.
14: He, en dat komt hier, kijk, dat er geen verwantschap was, dat was helder. De vraag is meer, hadden zij opzet, hadden zij wetenschap, of hebben ze het voorwaardelijk opzet, dus hebben ze willens en wetens dan meer kans aanvaard dat die verwantschap er niet was. Dat is gewoon een rechtsvraag die je in elke in heel veel strafzaken terugziet. Dus in die zin, het kan een kans zijn. Maar tegelijkertijd, juridisch gezien is het afbelt, maakt het ook niet meer zo heel veel uit. En zit je dus met een verklaring van een onderzoeksman, die eigenlijk in feite zegt, ze wisten donders goed dat het niet deugde.
13: Klopt, alleen die in de chronologie der dingen was dat raar.
14: Ja.
13: En ik heb mij ook wel afgevraagd, hoe kan het nou dat dat nu oppopt? Terwijl dat is eigenlijk als iemand daar komt en neemt dat bloed af, en dan is het natuurlijk iets wat je bijblijft als iemand zegt, kun je dat even onder de oude methode doen?
14: Ja.
13: Want dan slaagt het wel. En trouwens, ik wist dat dit niet deugde, want ik heb jou een keer nepbloed gegeven En toen kreeg ik mijn verwantschappen ook. Ja. Dat zijn natuurlijk dingen, als je daarnaar wordt gevraagd, of althans, dat zou ik vinden, zo belangwekkend dat je dat noemt. Ja. Maar dat was niet gebeurd.
14: Los van het feit, dat je, waarom werk je daaraan mee, als je dat weet?
13: Juist. Ja. Dus, en daar zat misschien dus ook wel een element, dat hij dacht, hey, hoe moet ik hier nu mee omgaan als blijkt, stel nou dat mijn cliënt had gezegd, hij zat in het complot. Ja. Dus die zat denk ik ook wel in een spagaat met zichzelf mogelijk, maar dat is gissen. Het was wonderlijk dat het een
14: maar hoe ben je daar in pleidooi mee omgegaan dan?
13: Ik heb gewoon de tijdslijn gezegd, toen niet, toen gehoord door verbalisanten. Daarna, en hij zegt, er zijn geen gespreksverslagen. En daarna draait het 180 graden.
14: Ja.
13: En komt dat wel naar boven. En ik heb bepleit, die verklaring is daarmee onbetrouwbaar. En in ieder geval niet betrouwbaar genoeg om als bewijsmiddel te kunnen worden gebruikt in deze zaak. En dat was, ik denk, het lelijkste. Of het was in ieder geval een pijler. Een belangrijke pijler van het Openbaar Ministerie. Om te zeggen, daar kun je als rechtbank de wetenschap van deze cliënt aan ophangen.
2: Ja, ja. Wat werd het uiteindelijk?
13: Ja, dat was een beetje lastig. Het werd voor het overgrootste gedeelte een vrijspraak. Er waren wat knalpatronen gevonden. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden in de strafmaat. Omdat ze waren een keer eerder voor een boete veroordeeld voor dat gaspistool. En waren die patronen toen meegenomen, was het op niets uitgekomen. Maar in het, ja, eigenlijk meer het bestuursrechtelijke traject hadden ze gezegd, die CITES-verklaringen waren met terugwerkende kracht, hadden nooit verleend mogen worden. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld. Omdat er werd gezegd, hey, die verklaring had je, maar die is later ingetrokken. En dat is een intrekking ex tunc met terugwerkende kracht. Dus die CITES-verklaring is er nooit geweest. En dat was ook ten laste gelegd. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld.
14: Maar voor het kernverwijt?
13: Vrijgesproken.
14: Vrijgesproken.
13: Ja.
14: En hoe is de rechtbank dan omgegaan met die belangrijke getuigen die bij de RC had verklaard? Deze mensen wisten donders goed dat er geen verwantschap was.
13: Ja, daarvan heeft de rechtbank, heeft de rechtbank eigenlijk het verweer gevolgd. En die hebben ook naast elkaar gezet hoe de chronologie der feiten was. En die hebben gezegd, als we dat naast elkaar leggen, hebben we eigenlijk twee tegenstrijdige verklaringen, of eigenlijk innerlijk tegenstrijdige verklaringen van één bron, namelijk deze meneer, en die gaan we niet gebruiken.
2: Aha.
14: Dus mooie staat.
13: En die werd eigenlijk gewoon als bewijsmiddel weggestreept.
2: Aha.
13: En dat was
2: het belangrijkste bewijsmiddel.
13: Het belangrijkste bewijsmiddel. En dat is natuurlijk, soms is zwijgen goud, maar niet in dit geval, ook meegegaan in de zeer gedetailleerde verklaringen van cliënten, hoe het zover had kunnen komen.
2: Waren je cliënten opgelucht?
13: Ja.
14: Jij vloog de rechtbank uit.
13: Ik kreeg vleugels. Zonder Red Bull.
2: Zonder haven. Ja. Heb je daarna nog wel eens contact gehad met deze cliënt?
13: Ik ben nog wel eens een keer terug geweest ook. Ik vond het ook een fascinerend, een fascinerend bedrijf ook wel. En ook wel eens dat je soms zo'n aha-erlevenis hebt. Dat je, wat ik net zei, over de A2 vliegt en je ziet een roofvogel. Of het nou een havik is of een valk. Dat onderscheid zou ik niet direct meer kunnen maken. Maar dat je dan denkt, oh ja, wat was dat mooi. Want er zaten elementen.
2: Denk je dan ook altijd weer aan die zaak als je zo'n vogel ziet?
13: Ja.
2: Ja, wat grappig.
13: Ja. En misschien niet bij iedere vogel, maar wel eens in de zoveel tijd. En daarom popte deze ook wel op als een die me echt is bijgebleven. Want er zaten elementen in waarbij je zou kunnen zeggen, we volgen het Openbaar Ministerie. Maar er zaten ook elementen in, de verdediging heeft gelijk. Of de cliënten hebben gelijk.
2: Tom Nieuwburg, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
13: Graag gedaan.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lomans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn te volgen via Instagram ook daarnaast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het weer nog van Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt. Maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door MasterSustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Nou, het is dus officieel. Die extreme hittegolven in Europa van de afgelopen weken komen echt door klimaatverandering. Wetenschappers hebben uitgezocht dat zo'n bizarre hitte zonder de opwarming van de aarde nagenoeg onmogelijk was geweest. Het is echt een keihard signaal dat het klimaat in een sneltreinvaart aan het veranderen is en dat we de gevolgen nu al volop merken. Europa warmt bovendien een stuk sneller op dan het wereldwijde gemiddelde, wat de situatie hier extra zorgwekkend maakt. Als we niks doen aan die CO2-uitstoot, worden die temperaturen die we deze week voelen in de nabije toekomst gewoon het nieuwe normaal. En dan het Nederlandse offshorebedrijf Allseas. Dat ligt onder vuur vanwege plannen voor diepzeemijnbouw via een Amerikaanse vergunning. Volgens juridisch advies, opgesteld in opdracht van Greenpeace, zijn die plannen in strijd met het VN-zeerechtverdrag. Allseas wil samen met een partner, namelijk TMC Metalen en Mineralen, willen ze metalen en mineralen winnen van de diepzeebodem, terwijl daar internationaal nog geen regels voor zijn vastgesteld. De vergunning loopt via de Verenigde Staten nadat president Trump diepzeemijnbouw onder Amerikaanse wetgeving mogelijk maakte. Greenpeace en 5 andere organisaties roepen het kabinet nu op om in te grijpen. En daar sluit ik me helemaal bij aan. We hebben geen idee hoeveel onherstelbare schade dit gaat aanrichten in een ecosysteem dat al staat te shaken van ellende. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En als groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today.
8: Hallo.
7: Muriel, ja, toch nog vrolijk. Europese consumentenclubs, waaronder onze Consumentenbond, pikken het niet langer dat grote energiebedrijven aan greenwashing doen.
8: Dat klopt, Harm. En ze hebben een officiële klacht ingediend, omdat reuzen zoals Shell en Vattenfall fossiel gas verkopen alsof het een schone en duurzame keuze is.
7: Ja.
8: Terwijl dat gas in werkelijkheid bijdraagt aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Er wordt ons bijvoorbeeld voorgespiegeld alsof een piepklein beetje groen gas de boel ineens klimaatvriendelijk maakt. En ook beloven ze CO2-compensatie via bomen en planten, maar daar is volgens onderzoek helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor.
7: Mm-hmm.
8: Consumenten worden zo misleid. Goed dat dit aangepakt wordt door de Consumentenbond. Als je energie koopt en een contract afsluit, dan moet het wel kloppen, toch?
7: Ja, en het is ook hoog tijd dat deze schaamteloze misleiding keihard wordt aangepakt, want we kunnen in deze klimaatcrisis geen tijd meer verliezen met sprookjes van vervuilende multinationals.
3: The Green Quest.
7: Praten over het klimaat. Veel mensen ervaren het als dodelijk vermoeiend. Zeker als ik er ook bij ben. We strooien met CO2-budgetten en transitiepaden alsof het pepernoten zijn. Geen wonder dat de burgers daarom de hakken in het zand zetten. Dat is althans de stellige overtuiging van Jens van der Welen van Transitietaal. Het is hoog tijd om die taal te verduurzamen, Jens.
9: Ja, of in elk geval te veranderen en wat te vereenvoudigen. Want we praten, zeker duurzaamheidsprofessionals, praten behoorlijk ingewikkeld, vol jargon, zodra het gaat over de transities.
7: Ja, laten we eerst even die klik maken, taal en duurzaamheid. Wanneer heb jij die twee zaken met elkaar verbonden, dat je ineens dacht, hé, daar zit iets?
9: Eigenlijk al lang geleden tijdens...
10: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Kunnen we dat niet ook voor het goede inzetten?
2: Ja, dat ben jij gaan doen. Als we dan naar die energietransitie kijken, dan struikelen we zo'n beetje over de technocratische termen. Hoe is dat ontstaan? Waarom praten we eigenlijk zo saai wat jou betreft over zoiets cruciaals?
1: Ja, wat ik vooral om me heen zie, zijn heel veel duurzaamheidsprofessionals. Hè, dus mensen die in hun werk bepaalde doelen te halen hebben. Mm. En vaak gaan we dan ook zo praten. Hè, dus we hebben het klimaatakkoord van Parijs te halen. Of we hebben klimaatdoelen. Of we moeten nou eenmaal de klimaatwet naleven.
2: Maar wat zit daar voor diepere logica onder? Ben je daar achter gekomen? Is dat omdat ze eigenlijk weten dat het op hun manier en met hun aanpak het helemaal niet gaat lukken? Of het veel complexer is dan ze in woorden kunnen vatten? Dus plakken ze er maar plaatjes op en dan begrijpen we elkaar min of meer wel en dan laten we elkaar met rust. Zoiets?
1: Ja, ik denk dat verschillende dingen meespelen. Eentje is in elk geval dat we heel erg vanuit ons eigen perspectief praten. We hebben bepaalde doelen te halen. Mm-hmm. En daarmee, dus dat is een ander aspect ervan, maak je het ook wel, plaats je het een beetje buiten jezelf.
2: Ja.
1: Wij als gemeente willen liever ook niet, maar het moet nou eenmaal van Brussel of het moet van Parijs.
2: En dan gooien we de jargon op en dan lijkt het alsof het zo is.
1: Nou ja, een ander aspect is dat ze er ook superveel van weten. Dus echt vaktaal zit dan in de weg.
3: Ja. Ja. En wordt het daarom dan ook zo ingewikkeld? En nog een vraag daarbij. Stel nou de klimaatwet, daar is natuurlijk niks slechts mee. Maakt de overheid dan een communicatieplan? Hoe ga ik dat dan doen eigenlijk met mensen?
2: Hoe breng ik dat voor het voetlicht?
1: Ja. Ongetwijfeld, maar vanuit de overheid zijn er een heleboel verschillende teams, afdelingen, bestuurders die allemaal woorden nodig hebben. Die allemaal een keer een persbericht of een website of een social media post hebben. Die gaan allemaal opnieuw hun woorden verzinnen. En die vertellen dan, ja, wij hebben dit doel te halen. In plaats van dat allemaal op elkaar afgestemd is.
2: Weet je een voorbeeld van een belachelijk woord van je zegt, nou, dat kwam uit de hoge hoed, zeg.
1: Het zijn een heleboel containerbegrippen vooral. Ja, ik zit er intussen zo vuistdiep in.
2: Ja, maar die kennen wij ook allemaal. Ja. Maar ik vond die energy exploration, wat zei je? Ja. Dat vind ik wel een hele mooie ook. Heb je nog een Nederlands voorbeeld?
1: Zoals klimaatadaptatie, eiwittransitie, biodiversiteit. Zijn
2: dat is gewoon mijn leven, hoor. Ja. Daar praat ik elke dag over. Ja.
1: Dus. Ik ben een keer op de markt gaan staan en mensen vragen, wat betekent dit?
2: Ja, ja.
1: Maar 8 op de 10 heeft geen idee wat het überhaupt is.
2: En je noemt er nu een paar. Zijn dat nou ook precies de woorden waar de gemiddelde Nederlander klimaatvlekken van in de nek krijgt? Begrijpen ze het gewoon niet?
1: Nou, die vlek in de nek ontstaat vooral bij woorden als moeten, niet meer mogen, minderen. Die 3 M's eigenlijk. Hè? Dus waarbij je het gevoel krijgt, of veel mensen krijgen het gevoel dat hen iets wordt opgelegd of afgepakt en dat het hun eigen vrije keuze in de weg zit.
2: Ja, ik denk ook met Muriel even die kant. Dat herkennen wij. Ik noem er even een paar. Ik had op een gegeven moment heel veel schaamtes. Hè? Dus vliegschaamte, vleesschaamte, bladblaasschaamte, barbecue-schaamte, tegelschaamte. Het ging maar even door. Ja. Maar we moeten consumeren. Tweedehands kleding moet. Nou, je moet van alles inleveren, je zei het al. En dat zijn ook allemaal woorden die, waarvan jij zegt, die moeten we niet meer gebruiken.
1: Ja, daar zou ik op zijn minst mee oppassen. En wat we vaak vergeten is,
2: noem maar eens een alternatief voor consumeren.
1: Ik verzamel van die voorbeelden. Ik bedenk het ook niet allemaal zelf. Maar eentje is genieten van genoeg. Dat is een heel ander verhaal.
3: Ja, even, hoor. Klinkt beter.
1: We hebben echt een overvloed aan spullen. En dat kunnen we gebruiken, delen, uitlenen, noem het maar op.
2: Ja. Maar het punt is vaak dat bij die overconsumptie 3/5 van alle kleding die we binnen een jaar aanschaffen gooien we met z'n allen ook weer weg. Soms met de kaartjes te nog aan. We weten helemaal niet meer wat genoeg is.
1: Ja.
2: Dus jij maakt ook weer gebruik van woorden. Die zijn wel leuk, maar weten we eigenlijk wel wat jij bedoelt.
1: Ja, ja, wat ik probeer te doen met transitietaal is laten zien wat de nadelen zijn van onze huidige manier van doen. Hè, en dat voorverpakken in woorden. Hè, dus fast fashion, supersnel, superveel kleding. Wat is daar het nadeel van? Nou, dat die kleding van abominabele kwaliteit is. Dat
2: en
1: is
2: uit China fashion moet komen en de hele kledingketen heeft verwoest.
1: Ja, dus wat je wil laten zien is, je kan het kopen, maar na 2 wasjes kan je het weggooien. Ja. Dat is eigenlijk je geld ook niet waard.
2: Hoe noem jij het dan? Ultra fast fashion noem jij
1: het? Fashion of het is wegwerpmode. En dan wil je daarna laten zien dat het alternatief juist heel erg positief is.
2: Maar wacht even, je zegt dus af en toe ook wel degelijk nare dingen. Want ik had bij jou zo'n soort aura van het is een en al sugarcoating. Maar je af en toe zegt gewoon flut fashion. Wat loop jij nou in een flutjurk van flut fashion? Vind ik wel een mooie.
1: Het transitie gaat eigenlijk om 2 situaties. Hè. Dus van waar we nu staan, waar we vanaf willen, dat mag je best een beetje pijnlijk maken. Mm-hmm. En de nieuwe situatie waar we naartoe willen, dat wil je juist fijner maken. Dat unieke vintage fashion items zijn. Bijvoorbeeld.
2: Ja. Hey, ik loop alleen maar
3: positieve. Dat je

0: Vind je een positieve? Ik vind het heel leuk bijvoorbeeld, want hij heeft het niet over afdankertjes, maar een doorgeefjas.
1: Ja, ja, ja. Kijk, ja, maar een afdankertje kan ook niet meer.
0: Maar dan heb ik het gevoel dat ik iets positiefs doe. En dan zet dat natuurlijk wel aan tot een goede actie, toch?
2: Ja, het is een mooi voorbeeld, ja.
0: Ja.
1: En dat kan ook in een heel kleine kring, hè. Ik draag bijvoorbeeld op dit moment een doorgeefbroek van mezelf van 30 jaar geleden.
0: Ja. Nou ja,
2: wow. Precies. Ja. Ja. Kijk, dat is geen wegwerpmode.
1: Nee, die vond ik gewoon te zonde, te mooi om weg te gooien. Nu is die weer hip. Ik las een woord in de voorbereiding bij jou, en dan moest ik toch even heel diep ademhalen. Treintrots.
2: Oh ja, ja, wat riep dat bij jou op?
1: Nou, ja, jeuk.
2: Oh ja.
1: Ja, want ja. Ik moest als kind al met, we hadden geen auto. Dus ik heb een haat-liefdeverhouding met de fiets en de trein. Maar werkt dat? Daar gaat het veel meer om.
2: Nou, het gaat allemaal om associaties. En die kunnen best wel verschillen per persoon of per doelgroep. Dus belangrijkste tip is misschien ook wel dat je, dat het niet gaat niet om wat je zegt, maar wat de ander hoort. Het is heel goed blijven luisteren, testen, je afvragen, hoe komt het over op de ander, op degene die ik mee wil krijgen. Ja. Vandaar ook mijn vraag aan jou. En wat roept dat bij jou?
1: Ja, ja, ja.
2: Het gaat niet om wat ik ervan vind.
1: Nee, maar ik ben natuurlijk ook van de generatie uit de jaren 60. Toen hadden we niks en kregen we niks en waren we met heel weinig tevreden. Dus dat kan ik nog steeds heel goed. Maar als je nu kijkt, want dat doe jij, de psychologie achter communicatie, waarom roept het zoveel weerstand en vlekken op? Dat zijn allemaal die dingen van mag niet, moet niet, of moet wel, dat we willen ons in deze verwende tijd niks meer laten zeggen. Terwijl ik denk, die urgentie is heel hoog. Die moeten we wel degelijk ook echt communiceren. Er zijn ook wel onderzoeken die dat aantonen. Hoe ga je met dat soort wetenschap om?
2: Ja, ik had het net al over die twee staten. Hè? Dus de huidige situatie, daarvan mag je best wel op de pijn drukken. En de mensen herinneren aan, ja shit, het is nu 42 graden in Frankrijk. Hoe warm is die? 35 graden. Dat komt door klimaatverandering. En daarna wil je laten zien, waar gaan we dan naartoe? Ja. Wat is daar aantrekkelijk aan? Wat is daar fijn aan? Oh ja, dat heeft ook allerlei voordelen. En vaak negeren we die wat de voordelen ervan zijn. En wat je daarna wil laten zien.
1: Ja, want de nadelen benadrukken we namelijk ook niet. We doen net alsof het wel weer overgaat, maar dat is niet zo. Ja. Dus wat zou je dan. Je constateert wel met een soort strengheid hoe het nu is. Namelijk, het is flirt fashion, het is veel te heet, klimaatverandering. Maar dan moet je op een gegeven moment ook benoemen wat we dan moeten veranderen. Hoe pak je dat aan?
2: Ja, eigenlijk wil je laten zien hoe we van de huidige staat naar die andere staat kunnen komen. Dus daar help ik veel organisaties mee met hun verhaal ontwerpen. En dan komt er meestal op neer dat je bedenkt, oké, hier kunnen we niet blijven, daar willen we naartoe. Mm-hmm. En dan wil je laten zien hoe jouw initiatief, project, idee, plan, waar je ook aan werkt als groene veranderaar.
1: Ja, maar de enige die ik zo uit mijn hoofd vind, on the way to planet proof. Dat is nou letterlijk dat proces.
0: En hij helpt je. Ik sta hier al jaren naast jou. Ja. En dan hoor ik altijd, dit mag niet meer, dat mag niet meer, zus mag niet meer.
1: Dit mag ook niet.
2: Maar wat winnen we er dan mee? Hè? Er zijn allerlei voordelen aan dat het juist, weet ik het, dat je straat groener is, dat het koeler is, dat je je buren vaker ontmoet als je dingen gaat. Er zijn een heleboel voordelen die we vaak al inslikken.
1: Die zijn
2: door
1: mooi.
2: Niet over durven te beginnen, omdat we bang zijn dat we worden gezien als een moraliserend vinger.
1: Ja, ja. Nee, maar die groene straat zal wel moeten, want je hebt meer hittestressdoden dan coronadoden in het heetste jaar tijdens de crisis. Dus we zullen iets moeten doen. Aan de andere kant willen we ook van dat hele klimaatprobleem af. En als ik dan zo'n taalding eruit pik die ik dan onthoud, on the way to planet proof, het eerste wat ik aan Friesland Campina vroeg, en wanneer komen we er dan? In het jaar Sint-Juttemis? Of weet je, het is zo vrijblijvend als wat. Ja. Is het niet ook allemaal taalversluiering waar jullie aan doen?
2: Ja, ik zit me af te vragen of je dat niet ook in een categorie greenwashing kan stoppen. Hoor.
1: Letterlijk voor mij.
2: Ja. Als je zegt, heel groot planet proof. En dan de kleine lettertjes on the way to. Dat je de associatie krijgt van, oh, dit zal wel goed zijn.
1: Dus het is niet een advies uit jouw koker?
2: Nee, dat niet.
1: Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ik vind dat allemaal toch een beetje greenwasherig.
2: Ja, zeker. Nou, wat ik vooral wil laten zien is dat de vervuilende, fossiele, oude manieren van doen, daar mag je gerust negatieve termen voor verzinnen. Ja. Juist die je gevoel oproepen van, hey, dit klopt niet.
1: En dan zeg jij, we moeten eigenlijk toe naar waar we heen willen. En dat moeten we in mooie taal een soort longend perspectief maken. Maar hoe kun je dat vormgeven zonder dat het lullige kleine dingen worden?
2: Ik zit nu nog even na te denken over die melk. Want het alternatief van melk is dan havermelk.
1: Bijvoorbeeld.
2: Maar dat mag niet zo heten. Hè? Dan heet het haverdrank of haverdrink staat op het pak.
1: Ja. Ja.
2: Terwijl je juist wil laten zien dat het alternatief, wat veel minder schadelijk en vervuilend is, ook normaal is en eigenlijk net zo vertrouwd is als wat mensen al kennen.
1: Ja, en daar waren ze nu weer over aan het kijken of die haven wel zo onschuldig is. Hè? Dus het is allemaal helemaal niet makkelijk. Je moet op een gegeven moment ook gewoon drink gewoon koffie met niks erin.
2: Ja,
1: drink
2: ook
1: maar dus, alles wordt opgetopt en nog een klottertje van dit en nog een koekje erbij. Noem maar op, dus het is een en al luxe. Ja. Dus dat moeten we met elkaar onderzoeken. Maar die taal die het ondersteunt, hoe duidelijk mag je ook zeggen wat er uiteindelijk niet wenselijk is? Mag je alleen de mooie dingen benadrukken of mag je ook zeggen, we moeten gewoon minder vliegen, want anders wordt het niks?
2: Ja, voor mij mag je dat gerust zeggen.
1: Ja, maar jij vindt dat het niet werkt.
2: Ik zou vooral vertellen wat je juist wel bent gaan doen.
1: Ja,
2: als jij juist wel een superleuke internationale treinreis hebt gemaakt, dat waren mijn mooiste vakanties persoonlijk.
1: Hier.
2: Vertel dat dan, hoe leuk en avontuurlijk dat is en hoe mooier je herinneringen zijn dan 6 uur lang opgesloten in de metalen buis door de lucht vliegen.
1: Ja, ik moet dat toch gaan oefenen.
0: Ja, het is een les voor jou vanmiddag.
1: Ik heb zo'n fijne treinreis gemaakt naar München. En toen ben ik daar naar een heel mooi. En dan zeg ik, lekker niet met het vliegtuig, zeg ik dan toch nog aan het eind. Dus ik moet dat leren, ja.
2: Een beetje uit wie het zegt. Hè? Dus van mensen, van jou weten mensen intussen. Ja, okay, die komt uit de groene hoek en van mij ook. Ja. Soms is het handiger om een onverwachte boodschapper te hebben. Hè? Dus dat je medestanders krijgt. Buurman of een kennis. Die dat ook gaat zeggen. Die daar ook voor uitkomt. Ja.
1: En werkt dat uiteindelijk ook bijvoorbeeld voor een overstap naar een andere, en in mijn geval een circulaire economie, want daar willen we naartoe. Dat het zo in taal weten te vatten dat ook de bakker op de hoek denkt, ja, daar wil ik ook naartoe.
2: Nou, met één keer dat zeggen maakt het geen verschil. Hè? Dus, maar het mooie van taal is dat we het allemaal gebruiken, dag in, dag uit. En dat is tegelijkertijd een hele grote kans. Want hoe we hierover praten met z'n allen vormt ook hoe we hier met z'n allen over denken.
1: En gewoon volhouden.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: We praten verder over de kracht van woorden in de klimaatcrisis, want woorden doen ertoe. Te gast is nog altijd Jens van der Welen van Transitietaal. En ook ons groene geweten is hier Muriel Arts. Wat is het ergste wat jij zegt over klimaat, Muriel?
0: Wat ik zeg over klimaat? Als ik een woord gebruik, bedoel je?
1: In de meest negatieve zin, want heb je ook van die dingen waar je helemaal op los gaat? Dat je zegt,
0: ik probeer het altijd dan maar niet te zeggen, maar ik denk het wel.
1: Knap. De vraag is, hoe praten we onszelf nou echt die duurzame toekomst in? Daar gaat het om. Als jij vandaag de baas zou zijn, Jens, van alle klimaatcommunicatie in Den Haag, in de politieke cirkels, wat is dan de allereerste term die jij subiet verbiedt?
2: Nou, ik hoorde laatst een term en daarvan dacht ik, dat zou ik niet zo zeggen. Dat was iemand van Naturalis, volgens mij, die had het over, we zijn als Nederland kampioen in biodiversiteitsverlies. En toen dacht ik, dat is niet handig, want dan plak je allerlei positieve associaties. Mensen scrollen door hun nieuwsfeed en die zien kampioen en dan een lastig woord.
1: Kampioen, dan ga je toch klikken, hè? Dan wil je zien. We zijn het beste.
2: Ja. Ik zou daarbij vooral onder ogen komen wat er echt aan de hand is. We zijn de grootste verliezer, we zijn een sulletje, we bungelen onderaan in Europa.
1: Dat mag wel.
2: Ja, juist. Dus,
1: Je weet het, biodiversiteitsverlies is de grootste killer voor de mensheid. En in Nederland staan we echt heel laag. En als we niet snappen hoe die nature tipping points in elkaar haken met al dat verlies, ja, dan komen we er nooit natuurlijk.
2: Ja, precies. Je wil juist laten zien wat de effecten daarvan zijn. Hè? Dus niet de natuur als iets ergens anders van, dat is ook nog nice to have, leuk voor recreatie, maar
1: essentieel.
2: Maar daar zijn we afhankelijk van. Dat zorgt ervoor dat wij kunnen eten en drinken.
1: Letterlijk, wij zijn het.
2: Ja.
1: Als je nou hebt over klimaatdoelen, voor jou ook niks. Dat is abstract. En dat gaan mensen niet in beweging zetten. Hoe zouden we het anders kunnen noemen? Ik zat na te denken, designing the future, volhoudbaar naar 2050 en verder. Zeg het maar, heb je alternatieven?
2: Ja, er zijn een heleboel termen die ervoor zijn bedacht, van toekomstbestendig of volhoudbaar of groen. Zo zijn er nog meer.
1: Nou, groen is ook een beetje uitgelubberd, alles is groen.
2: Ja, dus, de Green Quest neemt ons mee over verhaal.
1: Ja, maar wij zijn echt. Wij waren eerst en echt zijn wij. Wij liegen niet.
2: Dus je kunt een heleboel woorden voor verzinnen, maar daar is ook wel het risico van dat het zijn waarde verliest. Hè? Dus je kan een heel mooi nieuw woord verzinnen, maar als mensen daar ook weer negatieve associatie bij krijgen, dan
1: schiet het ook niet op.
2: Schiet het niet op.
1: Nee. Je merkt dat bij duurzaam heel erg, dat was op een gegeven moment op. Alles is duurzaam.
0: Maar jij zegt eigenlijk, er gaat dus heel veel mis, hè, over die communicatie en klimaat. Maar hoe ziet het er nou concreet uit? Als jij mag het helemaal bepalen, hoe ziet het er dan uit? Hoe gaan we dan communiceren?
2: Ja, ten eerste veel simpeler, eenvoudiger. Dus echt in gewone mensentaal. Het gaat niet om zero-emissie zones, maar het gaat om schone luchtstraten. Dus Benoem de voordelen en noem die in de woorden. Want het is vervolgens heel moeilijk voor mensen, als dat het woord is, te gaan zeggen, ik ben tegen schone luchtstraat. Oh, ben je daarvoor, vieze lucht? En dus dat, als je het in één woord weet voor te verpakken, is dat superkrachtig.
1: Dat scheelt weer.
2: Oppassen met die verliesframes, dus consumeren minderen, maar maak daar genieten van genoeg van.
0: Genoeg, die vind ik leuk.
1: Maar het is ook weer gewoon toch niet het monster in de bek kijken. Hè? Terwijl de Universiteit van Bath 2 jaar geleden liet gewoon het hele monster aan de jeugd zien. En dat mocht niet, want die slaan depressief in de achteruit. En die kwamen keihard in beweging. Geen gelul, je moet gewoon minder, je moet anders, je moet ophouden. Je moet een toekomst maken, ook in positieve zin. Dus soms werkt het weer wel.
2: Super mooi. Als dat voor die groep heel goed werkt,
1: heel goed.
2: Moeten we daar ook onderscheid in maken. Hè? Ja. Dus,
1: zure vijftigers, die hebben dat van jou nodig.
2: Juist, welke groep wil je meekrijgen? En gaat het ook vooral testen? Hè? Dus het is lastig. Ik probeer nu een soort van simpel 3...
1: Ik snap wat je zegt. De groep die misschien het minst weet en het meeste verliezen heeft, die slaat het hardst in de achteruit van alles wat er moet en niet mag. En we hebben er zo hard voor gewerkt, we hebben er recht op. Ja, ik snap dat wel, ja. Dus, is er ook een groot verschil in hoe je praat met de directie van de multinational versus de consument in de supermarkt?
2: Bij alles probeer ik de brug te slaan naar waar zijn zij mee bezig. Wat is voor hen belangrijk? Kun je op een of andere manier een haakje vinden met hun eigen waarden en hun eigen opgaven? Mm-hmm. Dus dat kan ook betekenen dat voor CEO's of voor beleidsmakers je andere woorden kiest.
1: Toch andere woorden. Ja. En in de kern is het wel grappig dat als je analyseert waar we heen willen ontwikkelen, dat verandering gaat altijd ten koste van pijn en frictie en het moet op de chaos worden bevochten. Die mist heel erg in die communicatie, ook bij jou weer. Is dat niet iets wat je toch af en toe moet leren ook? Gaat wel pijn doen, maar we komen er door, mensen.
2: Ja, dat vind ik een hele goede boodschap.
1: Of zo, ik zeg maar wat.
2: Dus die pijn zit aan 2 kanten. Hè? Dus de pijn van niks doen. Dus van de status quo, die we ergens stiekem allemaal wel weten. We voelen die urgentie wel.
0: Ja.
2: En de obstakels die in de weg staan. Hè? Dus mm-hmm. de barrières, de dingen die lastig zijn. En die erkennen is heel vaak ook deel van mijn werk. Hè? Dus waar kijken mensen tegenop? Waar zien ze tegenop? En kun je dat benoemen? Want vaak is dat al heel krachtig.
1: En bij mij is het ook weer andersom. Het ook een beetje hangt het aan wie ik ben. Maar dingen heel erg zeggen, dan een beetje vals bij glimlachen. Nou, misschien valt het nog mee. Werkt ook heel goed. Want dan zit de boodschap er wel in. Maar dan...
2: Ja, wie weet heb je toch een zaadje geplant.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Dus jij zegt eigenlijk, woorden creëren de werkelijkheid. Heb je een mooi voorbeeld van een bedrijf of een organisatie die daar heel goed in geslaagd is? En dat je toen ook de verandering zag gaan... gebeuren.
2: Een klassieker is de plofkip. Wat echt een woord is dat volgens mij de wereld veranderd heeft.
1: Ja.
2: Bedacht door Wouter Klootwijk van de Cursus Dienst van Waarde. Ja. En daarna door Wakker Dier heel groot gemaakt.
1: Maar sloopmelk vind ik ook een goeie, hoor.
2: Ja, sloopmelk is de opvolger. Hoor ik ook steeds vaker omheen.
1: Ik vind hem heerlijk.
2: Dat staat niet op de pak, hè. Op de pak staat gewoon weidemelk on the way to planetproof. Ja. Maar als mensen het gaan overnemen, gaan vragen bij hun supermarktmanager of het bij hun vrienden zeggen of in het café, dit is toch geen plofkip of sloopmelk.
1: Ja.
2: Dan heb je op een gegeven moment helemaal die spotjes niet meer nodig. Dan gaat het gewoon
0: niet. Dat was een goeie. Ja,
1: vind ik mooi. Ja. Dan heb je ook gewoon de waarheid en waar het heen moet, heb je eigenlijk in 1 of 2 woorden weten te vatten. En daar gaat het volgens mij voor. Precies. Jens van der Welen van Transitietaal, dank dat je hier was.
2: Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
1: Mooi. Ik ben benieuwd wat onze evaluatie voor woord krijgt. Muriel, elke week delen we in dit programma een impactpluim uit. Ja. Iemand die echt het verschil maakt. Wie krijgt hem?
0: Deze week krijgt Dirk Lodewijk dat. Hij is CEO van Royal Koopmans. Al heel lang, 15 jaar. En dat is juist goed, zegt hij. Ik heb hem vorige week nog gesproken. Dan kan je echt iets voor elkaar krijgen. Het heeft te maken met hun inspanningen met nedertarwe en de langjarige beweging die ze maken met Nederlandse boeren, bakkers en burgers.
1: Mm-hmm.
0: Nederlandse tarwe was jarenlang vrijwel uitsluitend bestemd voor veevoer. Terwijl ons brood werd gebakken van graan dat duizenden kilometers had afgelegd en ook niet altijd duurzaam was geproduceerd.
1: Ja.
0: Het draaide uiteindelijk alleen maar om veel en de laagste prijs. En zij zeiden, Nederlandse baktarwe moet weer terug in ons brood. En 5 jaar na de lancering, let op, is het uitgegroeid tot een beweging van meer dan 150 boeren, 35.000 ton duurzame Nederlandse baktarwe per jaar.
1: Mooi woord, hè?
0: Ja, heel mooi. En het mooie is ook, Jens, mooi woord, baktarwe. En het mooie is ook boeren verdienen er letterlijk een betere boterham door met een meerprijs van 22 euro per ton.
1: Ja, is mooi.
0: Dat is toch helemaal goed?
1: En dan noemen we dat oude, vergehaalde graan noemen we bloostarwe. Want dat moesten we eigenlijk maar niet meer doen. Uiteindelijk willen ze bij Koopmans dat 100% van het graan duurzaam duurzaam van Nederlandse bodem komt. Dat vind ik heel erg mooi. Het gaat een enorme boost opleveren voor de Nederlandse natuur-inclusieve landbouw. Hulde. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het weer nog van Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt. Maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
9: De Nederlandse vastgoedmarkt pelt uit van de regulering, waardoor veel beleggers over de grens kijken. Misschien kijken ze wel om zich heen in België. Daar lijkt de markt dynamischer, maar goed, ook daar zijn flinke tekorten. Wat zijn de kansen? De vraag van deze week. Wat kan de Nederlandse vastgoedsector leren van de situatie in België? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur 's avonds om 7:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. En dan kun je je abonneren en ook steeds meer Zuiderburen Belgen doen dat. Dat is ongelooflijk leuk. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij in deze speciale aflevering bij Kasteel Braschaat in Braschaat met een vol terras met publiek. Yeah. Ja, Maarten, over vastgoed gesproken.
10: Ze zijn hier enthousiaster als in Nederland.
9: We hebben al veel locatieuitzendingen in Nederland gemaakt. Dit is er wel een.
10: Absoluut.
9: En dit kasteel.
10: Maar schitterend. Ja, het is een mooie plek.
9: Check de foto's op onze socials. Een buitenverblijf voor rijke Antwerpse families uit de 18e eeuw. En het is aangekocht door de gemeente Broschaat in 1949. Ze wilden het behouden.
10: Ja, dat vind ik dan toch meteen toch wel bijzonder dat dan de overheid zoiets koopt.
9: Ja, blijkbaar zag er geen particuliere vastgoedbelegger.
10: Wordt verhuurd voor feesten en partijen.
9: En dit soort dingen. We gaan het nieuws doornemen. Jij stuurde een artikel rond van Samuel Hutches. Should American housing politics be Americanized.
10: Ja, maar interessant. Nou, ik moet er meteen bij zeggen, het werd mij doorgestuurd door Jesse Frederik.
9: Vriend
10: van de show. En natuurlijk toch wel een van de meest interessante journalisten in Nederland om te volgen. Het gaat er eigenlijk over dat het met name een kwestie is van bestemmingsplannen.
9: Ja.
10: Dus hij zegt, de centrale boodschap van deze man is dat de Europese wooncrisis voor een groot deel het gevolg is van bestemmingsplannen en ruimtelijke regels die de hoeveelheid woningen kunstmatig beperken.
9: Ja, dat is natuurlijk waar.
10: Dus zonder fundamentele versoepeling van die regels blijft elke betaalbaarheidsmaatregel symptoombestrijding. Ja, dat is eigenlijk wel wat wij zelf natuurlijk ook allemaal al de hele tijd zeggen en wat een heleboel onderzoeken zeggen. Maar het is toch wel interessant. En een van de interessante termen die daar de hele tijd in voor terugkomt bij de Amerikanen is YIMBY.
9: YIMBY. En YIMBY staat voor Yes in My Backyard. Ja. En wij kennen natuurlijk het NIMBY, namelijk Not in My Backyard. En in Amerika, schrijft het artikel, is er een hele beweging van mensen die in de YIMBY zitten.
10: Ja.
9: En die dus eigenlijk uitleggen, je moet wel binnenstedelijk uitbreiden en dat mag in mijn backyard, want we hebben woningen nodig.
10: Ja, maar het gaat er dus, de kern van het artikel is toch wel, ik vond het is, kijk, Jesse is denk ik toch iets net iets intelligenter dan ik, dus ik kom er wat makkelijker doorheen. En dan Engels vind ik ook alweer moeilijk. Maar het gaat natuurlijk wel heel erg dat we het helemaal juridisch vast hebben gekaderd. Hè. Dus overal, met name in Europa, maar nou ja, wij weten dat in Nederland, zit het gewoon juridisch helemaal vastgekaderd in bestemmingsplannen die je eerst allemaal moet wijzigen. Dus ja, eigenlijk is alles gericht op de rechten van de mensen die natuurlijk al een woning hebben en ergens al zitten.
9: Ja, dus het roept op tot minder juridisering, minder regulering.
10: Ja.
9: En dus ook een YIMBY-trend.
10: Ja.
9: Dan nog even een onderzoek van Pararius.
10: YIMBY hebben we natuurlijk wel. Alleen,
9: nee, NIMBY hebben we.
10: Ja,
9: YIMBY
10: maar YIMBY hebben we ook wel. Totdat het toch, we zijn allemaal toch voor meer. En eigenlijk ook wel in je eigen. Niemand heeft een probleem met een straatje er meer bij. Ja, totdat het dan dus echt wel
9: jouw uitzicht
10: lijkt op. Ja, precies.
9: Ja, dat is toch echt.
10: We vinden allemaal dat we recht op uitzicht hebben. Maar
9: een onderzoek van Pararius dat we even moeten aanhalen. De vrije sector is onbereikbaar geworden voor een groot deel van de Nederlanders. En dat is vooral te wijten aan falend overheidsbeleid. Punt.
10: Ja, dat is wel de verkorte versie. Maar ja, het interessante is natuurlijk, want we hebben het heel vaak eigenlijk over woningen die uit de huurmarkt verdwijnen doordat ze in de middensegment komen. Ja. Maar hier wordt dus ook aangetoond dat na de invoering van de wet betaalbare huur in 2024, dat het aantal beschikbare vrije sectorwoningen ook enorm daalde. Dus bijvoorbeeld in het derde kwartaal van... Vrije sector huurwoningen.
9: Ja.
10: Dus in het derde kwartaal van 2024 bijvoorbeeld was er landelijk bijna 40% minder aanbod dan een jaar eerder. Nou, en de grootste terugval zie je natuurlijk in de grote steden. 50% Den Haag, 50% Utrecht, Rotterdam 40%. Ja, dus de verhuurders verkopen ook allemaal massaal hun vrije sectorwoningen. Terwijl natuurlijk we richten ons meestal op die middensegment. Ja, en die vrije sector, dus een heel groot gedeelte die niet in dat middensegment terechtkomt. Nou, bijvoorbeeld in Amsterdam moet je 1,8 keer modaal verdienen voor de middensegment. Dus als jij politieagent bent en jouw partner die werkt bij de Ethos, Dan zit je daar al in.
9: Maar dat is dus interessant.
10: Moeten dus al dat hele kleine stukje hebben. En dan komen ze niet meer terecht.
9: Dus de nieuwstoevoeging is, je ziet dus ook dat er heel veel wordt verkocht in die vrije sector. Omdat gewoon die vastgoedbeleggers eigenlijk uit die markt willen stappen.
10: Ja, en feitelijk zegt Pararius zegt dat die combinatie van regulering, fiscale maatregelen en die wetbetaalbare huur, die heeft geleid tot een forse krimp van het vrije sectoraanbod.
9: Ja, Dan moet ik je tot slot in één zin nog kort vragen naar het feit dat jouw naam inderdaad door Sita Pels genoemd is in de Amsterdamse gemeenteraad, Maarten de Gruyter. Wat is er gebeurd in het kort?
10: Ja, in het kort, ik zat op het podium tijdens de Provada. En toen zei ik dat Sita Pels vast niet durfde te komen op de Provada. En het was heel vervelend, want zij stond al te wachten in het panel na mij. En dus dat heeft zij aangehaald in de gemeenteraad. Dat Maarten de Gruyter had gezegd dat ik niet durfde te komen. Maar Ja, ik was in een panel daarna.
9: Ik zag dat jij op in LinkedIn een mea culpa hebt gedaan.
10: En daar heb ik in LinkedIn wat over. Nou, ik zat een beetje te denken, moet ik nou de aanval kiezen? Maar vond ik in dit geval geen verstandige. En dus ik heb mijn verlies genomen.
6: Vastgoed gezocht.
9: Van de wet betaalbare huur tot een reeks fiscale maatregelen. De Nederlandse vastgoedmarkt zucht onder overregulering. Logisch dus dat beleggers kijken naar andere landen. Naar onze zuiderburen bijvoorbeeld. Hoe staat de Belgische vastgoedmarkt er momenteel voor? We bespreken het met Christophe Thijs van het Belgische vastgoednetwerk CIB. Christophe, van harte welkom. Fijn dat u er bent.
11: Bedankt voor de uitnodiging.
9: Welkom in de uitzending. CIB, niet elke Nederlandse luisteraar weet precies wat jullie doen. Waarmee moet ik jullie vergelijken met een Nederlandse evenknie?
11: Ja, de NVM van België, zeg maar.
9: Okay.
11: Met dat verschil dat wij naast vastgoedmakelaars ook syndici, gebouwenbeheerders, vertegenwoordigen. En dat wij geen platform als een Funda hebben in beheer.
9: Nee, dus dat scheelt ook een hoop ruzie binnen de vereniging, hoor.
11: En dat scheelt een hoop geld vooral.
10: Dat scheelt een hoop geld. Ja. Beetje geld mag wel een beetje ruzie kosten, toch?
9: Dat is ook waar. Hoe zou je het sentiment op de Belgische vastgoedmarkt omschrijven?
11: Tot eind vorig jaar zat dat behoorlijk goed. Nu dreigt de markt wel wat stil te vallen. De eerste signalen zijn daar ook over.
9: En heb je het dan over de koopmarkt? Die valt een beetje stil.
11: De huurmarkt, daar zit sowieso, maar daar zullen we misschien straks nog wel even over hebben. Daar zit sowieso weinig beweging in, omwille van schaarste. Maar ja, de koopmarkt...
9: Valt een beetje stil?
11: Valt een beetje veel stil. Te veel naar ons.
9: Met welke oorzaken dan?
11: Tal van oorzaken. Voornaamste oorzaak is de stijgende rente. Maar ook buitenlandse spanningen, duurdere bouwmaterialen. Mensen die afwachtend worden. Typisch Belgisch, denk ik dan. Economisch wat onzekerheid. Dus dan gaat de Belg even in zijn schelp kruipen, zoals wij dat dan zeggen. En afwachten wat de markt gaat doen. Terwijl ik al jaren en maanden aan het verkondigen ben van dat net niet te doen op zulke momenten.
10: Maar is er wel aanbod?
11: Ja, er is voldoende aanbod.
10: Er is voldoende aanbod.
11: Maar er is een groot probleem wat het aanbod betreft. Ik bedoel daarmee, een Belg is stuk op kant-en-klaar vastgoed. Ik bedoel daarmee meteen bewoonbaar, likje verf en ik kan erin trekken.
9: Is dat zo? Want een Belg is toch ook opgevoed met het idee dat ze zijn eigen huis moet bouwen in het leven?
11: Ja, bouwen, dat gebeurt al een tijdje niet meer bij ons. Het nieuwbouwprojecten liggen echt wel stil bij ons. Het gaat heel lastig. Dat heeft alles te maken met de 21% btw die bij ons nog altijd geldt op nieuwbouw.
9: Ja.
11: Ongelooflijke beslissing trouwens van de overheid om dat niet terug te draaien, want die nieuwbouwmarkt die heeft het heel, heel moeilijk. Geen goed nieuws voor projectontwikkelaars bijvoorbeeld. Maar onze renovatiemarkt, en dat is een 70% van het totaal aanbod zijn panden die licht tot wel zwaar moeten gerenoveerd worden. Ja, die renovatiemarkt die heeft het heel, heel moeilijk. Dat heeft te maken met, wij hadden tot vorig jaar... wel wat subsidiëringen lopen op die renovatiepanden. Dat betekent als je zwaar zou renoveren en je EPC, je energielabel, kon je omhoog trekken. Ja, dan werd dat interessant. Dan kreeg je daar de nodige subsidie voor. Ja, we hebben het federaal en Vlaams wat moeilijker. De vinger staat op de knip. Op de knip staat op de vinger. Ik kan er even niet bij komen. Begrotingsmoeilijkheden, waardoor dat er... Ja,
9: en serieus, de subsidie is er dus ook al.
11: Ja.
9: Maar als je dan kijkt, want dit zijn particuliere kopers, maar professionele investeerders in vastgoed, zie je daar ook minder enthousiasme om te kopen en te handelen?
11: Ja daar is... Het is niet volledig weggeëpt. Het is minder dramatisch dan momenteel op de residentiële markt. Maar ik blijf het zeggen, wij hebben die investeerders. En ik ben heel blij dat er hier wel hopelijk een aantal rondom mij staan. We hebben jullie heel hard nodig. Omdat onze huurmarkt zit ook totaal anders in elkaar dan bijvoorbeeld in Nederland. 90% van het aanbod wordt gecreëerd door kleine investeerders.
9: Ja.
11: Mensen die een pensioentje willen opbouwen, die 50 zijn geworden, de woning is afbetaald en die investeren in een pand om te verhuren.
10: Maar jullie, de huurmarkt is überhaupt maar heel klein, hè?
11: Ja, we hebben 70% van de Belgen is eigenaar van een woning, 30% huurt.
9: Ja. En dat is inclusief de sociale sector?
11: Dat is inclusief de sociale sector. Ja. Maar ja, die sociale sector die bij ons, die hinkt wel wat achterop. Wij hebben 200.000 mensen die aan het wachten zijn, recht hebben op een sociale woning, maar ja, het aanbod is er niet.
9: Ja, daar kun je van alles over zeggen. Want
10: waarom worden die niet gebouwd?
9: Op een woning wacht iedereen natuurlijk.
10: Wat is de reden dat die niet gebouwd worden?
11: Die sociale woningen?
10: Ja.
11: Er zijn weinig gemeenten in Vlaanderen die sociale woningen en het type publiek dat die gaat bewonen graag ziet komen.
10: Dat is het
12: NIMBY.
13: Ja, daar hebben wij een regiewet voor. Die wordt volgende week aangenomen. Komen we nog even op terug. Ja. Nog even terug naar de koopmarkt. In Nederland zijn de prijzen van koopwoningen de afgelopen 10 jaar grofweg met 90% gestegen. Ja. En dat lag in 2015 op €250.000. Gemiddelde verkoopprijs, ondertussen is het €490.000. Is dat in België ook gebeurd?
12: Ja, niet in die mate. Wij hebben traditioneel een relatief rustige markt. Maar wij zitten op 10 jaar tijd met een prijsstijging van rond de 45%. Dus wij zitten nu op gemiddelde prijzen. Moet ik even op mijn papiertje, want die weet ik niet van buiten. Voor een gemiddelde woning zitten wij op 380.000. En voor een appartement op 280.000.
13: Ja, en datgene wat bepaalt waar het duur is, dat is zoals overal in de wereld, locatie.
12: Locatie, locatie, locatie. Ja, we bevinden ons op een hele dure locatie momenteel.
10: Maar het is, wat wel interessant is natuurlijk dat toch het verschil tussen België en Nederland. Jullie zitten gemiddeld tussen de 2500 en €3000 per vierkante meter, volgens mij.
12: Ja.
10: En dat is in Nederland iets boven de 4000.
12: Ja.
10: Dus hoe...
12: Maar wij bouwen groter dan jullie.
10: Ik geloof 3 meter vierkante meter per persoon in België meer dan in Nederland.
12: Ja, die cijfers weet ik niet.
10: Dat valt mee. Dus wij zitten op 55 en jullie geloof ik op 58. Maar hoe kan dat dan toch lager zijn? Want jullie hebben net zo'n tekort.
12: Ja, wij moeten tegen 2050 500.000 woningen bijkrijgen om aan de vraag te voldoen.
10: Maar dan zou je toch denken dat die prijs omhoog zou gaan, toch?
12: Ja, dat zien we voorlopig niet gebeuren. Heeft heel vaak te maken. Prijzen worden bij ons een beetje bepaald. Enerzijds door de relatief rustige markt. Maar ook door het feit dat lonen in België geïndexeerd worden jaar na jaar. Dat is een fenomeen dat wij als enige kennen in België.
13: Ja.
12: En wat zie je heel vaak? Dat woningen jaar na jaar stijgen op het niveau van de indexatie van de lonen.
13: Ja, maar dat gaat over de huurwoningen natuurlijk.
12: Nee. De koopwoningen, zien we dat ook. En als er jullie hebben soms in jullie woningmarkt pieken van 10%, dan halen jullie weer.
13: Ja, dat is ongelooflijk.
12: Bij ons is dat altijd 2-3% jaar na jaar.
13: Dus wij
12: hebben een hele stabiele, maar daarvoor weinig sexy markt. Hè.
13: Nou, er is ook nog iets anders aan de hand. Dat is namelijk fiscale stimulering. Dat heeft enorme invloed in de prijsontwikkeling. In Nederland hebben we natuurlijk hypotheekrenteaftrekken. We hebben jubeltonnen gehad. Nou, daar krijg je dus al die pieken in die markt. Maar in België is er een woonbonus geweest. Dat leek een beetje op die hypotheekrenteaftrek. Ja, die is in 2020 afgeschaft.
12: Ja.
13: Kunnen we daarvan leren als Nederland?
12: Ja, dat is in 2020 afgeschaft onder het mom van we gaan de woonbonus afschaffen. Dan gaan we de prijzen van de woningen wat drukken. We zijn ondertussen 6 jaar later en de prijzen zijn evenveel gestegen dan voor de woonbonus.
13: Oh, dat is een argument voor je zilkus. Om die hypotheekrenteaftrek heeft geen zin om hem af te schaffen.
12: Onze ervaring in ieder geval niet. Nee. Maar dat heeft alles te maken, en dat gaat bij jullie ook zo zijn. Zolang dat er schaarste is op de markt, gaan prijzen blijven stijgen.
10: Ja, maar dat vind ik dus zo apart. Want het stijgt dus niet zo hard bij jullie. Volgens mij zit in Brussel zelfs dus gemiddelde tussen de 4 en de 6.000 euro per vierkante meter.
12: Ja.
10: Dus dat vind ik niet zo hoog.
12: Zou jij in Brussel willen wonen?
10: Ik heb 2 jaar in Brussel gewoond. Hartstikke mooi.
12: 90% van de woningen in Brussel dateert van voor 1960. Dus ja.
10: Ja, maar dit dateert ook van voor
12: 1960. Ja, maar dit is lekker opgeknapt. In Brussel is er nog werk aan de winkel.
10: Okay.
13: Dan nog even terug naar de huurmarkt. Die barometer die jullie hebben, die laat zien dat het aantal verhuringen onder de kritieke grens van 50.000 is gedoken.
12: Ja.
13: 16% daling in vergelijking met voorgaande jaar. Wat betekent dat? Dat zijn het aantal transacties dat er een nieuwe huurder in is gekomen. Daar gaat dat over.
12: Ja,
13: en waarom is dat een kritieke grens? Hoe werkt dat?
12: Omdat wij hebben een zuiver vrije markt. Hè. Onze huurmarkt, wij kennen zo'n systemen als middenhuur en dergelijke. De prijzen worden vrij bepaald. Vorig jaar is daar in Brussel verandering in genomen met het zogenaamde referentiehuurprijzenraster. Dat is een heel moeilijk woord om te zeggen. Je mag je huurprijs tussen die vork houden. En ga je daar toch boven, dan kan de huurder of een kandidaat huurder klacht indienen.
13: Maar wel op basis van een referentie. Dat lijkt een beetje op het Duitse systeem met de mietelhuur.
12: Ja, maar het grote probleem in Brussel... De Brusselse regering heeft geen gemiddelde huurprijzen. Dus die zijn teruggevallen op voor hun referentiehuurprijzenkader te bepalen, hebben zij prijzen van 5 jaar geleden genomen. Nu moet je weten, de prijzen in Brussel zijn gigantisch doorgestegen. Ja, de referentiehuurkader stopt.
13: Maar welke invloed heeft dit? Oké, maar dit is interessant, want dit lijkt een beetje op ons Hugo de Jonge debat van de afgelopen 5 jaar. Welke invloed heeft dit dan, dat wat Brussel dit gedaan heeft, op de huurmarkt? Zijn mensen blijven zitten? Zijn mensen juist wel of niet veranderd?
12: Wat dat Brussel, en dat is anders dan in Vlaanderen. In Vlaanderen zien we dat fenomeen niet. Maar in Vlaanderen zien we een gelijkaardig fenomeen, maar niet in die dramatische mate. Maar in Brussel beginnen investeerders stelselmatig hun vastgoed te verkopen. Simpelweg, van zodra dat er overheidsinmenging in een vrije markt is, zie je de investeerders massaal gaan lopen. En daar waarschuwen wij al jaren voor. En ja, Brussel, ik mag het misschien niet zeggen, het is een beetje politiek uitgedrukt, socialistische regering, socialistische
10: invloed. In dit programma mag je dat rustig zeggen.
12: Ja, okay,
10: geen enkel probleem.
12: Ik zou zeggen, in België let ik wel meer op mijn tellen, maar we zijn hier buiten België.
10: Ja.
13: Maar dat is dus interessant, dus je ziet de overheid wil gaan reguleren en dan lopen dus de beleggers weg en die gaan verkopen. En als ze gaan verkopen, dan komt zo'n pand in de koopsector en niet meer in de huurmarkt.
12: Absoluut. Ja. En dat is een fenomeen dat we heel sterk zien.
13: En dus kunnen mensen die de huurmarkt of überhaupt de markt willen betreden, omdat ze bijvoorbeeld naar Brussel verhuizen om te gaan werken, of in Antwerpen een woning zoeken. Studenten die van het kot komen en die willen, zo noem je dat, op kot gaan, toch?
12: Ja, op kot gaan.
13: Precies.
12: Ja.
13: Dus ze komen uit het kot. Dus mijn nichtje zit in Antwerpen op kot. En die willen een woning huren. Dat is dus nu heel problematisch geworden, net zoals in Nederland.
12: Dat is heel problematisch. Ik had het daarnet over de Brusselse markt. In Vlaanderen geldt, want er is een regionale bevoegdheid, even voor de duidelijkheid, de huurmarkt bij ons. Dus de Vlaamse markt, daar gelden die referentiehuurprijzen niet. Daar is echt de vrije markt. Maar daar geldt een ander probleem. Tegen 2028, dat is binnen 2 jaar, moeten alle huurpanden minstens aan EPCD voldoen. Dat wil zeggen, weinig energie verslindend. Tegen 2030...
13: Het energielabel A of B of zo, wat we in Nederland zouden
12: zeggen. Tegen 2030 mag een huurpand dat niet minimum een EPCD heeft, mag niet meer verhuurd worden.
10: Nee, maar ik neem aan dat nieuwbouw daar sowieso allemaal binnenvalt.
12: Ja, nieuwbouw. Maar,
10: goed, als er zo weinig, want toch even interessant voor beleggers vanuit Nederland, of investeerders of ontwikkelaars. Als die huurmarkt zo klein is dan, en die prijzen zo aan het stijgen en er wordt zoveel uitgepompt, dan moet het toch heel erg interessant zijn om juist hier te gaan investeren en te gaan ontwikkelen?
12: Absoluut, ja. Daar pleit ik heel sterk voor. Maar ja, de prijzen spelen daar wel een rol. Wij zien fenomenen momenteel op onze huurmarkt. Als je morgen een huurpand in Antwerpen te huur zet, dan heb je 24 uur later 200 kandidaten.
13: Ja, en mensen tekenen zonder het gezien te hebben.
12: Ja, dat is nu wel heel uitzonderlijk. Dat dateert eigenlijk vanuit de coronaperiode. Omdat wij daar geen huisbezoeken mochten doen.
13: Maar die krapte is echt hetzelfde als in Nederland, de huurmarkt.
12: Maar wij zien echt wel dramatische toestanden.
10: Maar is het een soort van vrije sector huurmarkt?
12: Het is een vrije
10: sector. Ja, dus ik mag vragen wat ik wil als huurmarkt.
12: Je mag vragen wat je wilt.
13: Ja, en dan is het alsnog krapte, Maarten. Dus dat is interessant. We zijn te gast in Vlaanderen, prachtig kasteel in Braschaard, het kasteel van Braschaard. Zeg maar het Wassenaar van Antwerpen. En we werpen een blik op die Belgische vastgoedmarkt. Zoals je hoort, Christophe Thijs is bij ons te gast, Belgische vastgoednetwerk CIB. En Christophe, we moeten het echt even hebben over die particuliere belegger. De investeerders, die ook om ons heen staan hier. Die Belgische huurmarkt is van oudsher een private markt. Hè? Dus zo'n 90% van de huurwoningen is in handen van particuliere verhuurders, kleine beleggers. En die noemen jullie de wafelbakbeleggers. Waarom is dat?
12: Ja, dat dateert de huidige generatie, waaronder dat ik mezelf nog altijd... wij kennen dat fenomeen niet van de wafelbakbeleggers. Maar vroeger werd er tussen pot en pint op familiefeesten. En terwijl er al eens een wafeltje werd gebakken, werd er gezegd onder familie van... Ja, je moet investeren in vastgoed en dergelijke meer. En dan ging men zonder veel kennis van die vastgoedmarkt, dat is ondertussen gelukkig wel wat veranderd, ging men investeren in een woning en dergelijke meer. Dus dat dateert eigenlijk...
13: Is dat een succes voor veel van dit soort beleggers van vroeger? Of zijn er ook veel mensen nat gegaan zonder kennis?
12: Nat gegaan niet, want wij hebben... Zolang dat er schaarste is op een huurmarkt, kun je niet nat gaan.
10: Nou natuurlijk. Ja, als je fiscaal natuurlijk het om je oren krijgt, zoals nu in Nederland. Dus dat
12: huurinkomsten worden in België niet fiscaal belast.
10: Nee, maar er zijn heel veel dingen die in Nederland ook niet zo waren. Maar dat komt een nieuwe regering en die hebben ineens allerlei dingen aangepast.
12: Ja, men is op zoek bij ons ook naar een slordige, denk ik, 17 miljard. Dus, en in een van de voorstellen, de Belgische regering heeft een aantal experten bevraagd. En een van die experten, in de expertennota staat dat de huurinkomsten gaan belast worden in België. Dus ik hou mijn hart vast als dat gaat doorgevoerd worden. Want
10: dan wordt er nog meer verkocht natuurlijk.
12: Dan wordt er nog meer verkocht en nu... Tot vorig jaar konden investeerders bij ons hun rente inbrengen of een deel van hun interesse inbrengen in hun belastingen en was dat aftrekbaar voor investeerders. Dat heeft men vorig jaar afgeschaft. Stel men dat men die huurinkomsten zou gaan belasten, dan garandeer ik u, dan spreken we van een gigantisch probleem
13: op
12: onze huurmarkt.
13: Maar dat doen we in Nederland gewoon in box 3, toch? Dat is toch het belasten van de huurinkomsten? Ja. Dat doen jullie dus niet?
10: Waarom is er in België geen institutionele beleggingsmarkt?
12: Ja, dat zal historisch zijn. Wij hebben geen grote spelers die hier ook een warme oproep om dat wel te doen. Maar wij kennen dat traditioneel niet. Waarom dat niemand die stap al heeft gezet.
10: Maar er zijn geen pensioenfondsen in België die investeren in huurwoningen. Waar investeren die dan in? Of zijn er geen pensioenfondsen in België?
12: Mij zegt dat totaal niks. Nee.
13: Oh. Ja, die zijn er vast wel, maar die zitten blijkbaar niet in grote versteden zoals in Nederland.
10: De vraag is of hij zo goed zit in een pensioenfonds.
13: Ja, dat is ook zo. De overdrachtsbelasting moeten we het ook even over hebben. Want toen in Nederland er een beetje gejaagd werd op de particuliere vastgoedbelegger, toen was buy-to-let, nou hup, 10% aan de slag.
12: Ja.
13: Hebben we dat hier?
12: Wij kennen geen overdrachtsbelasting, maar we kennen wel de registratierechten.
13: Oh, wat is dat dan?
12: Registratierechten. Als je een pand koopt en het is je eerste woning, betaal je daar 2% registratierechten op aan de overheid. Is het je tweede woning of alle woningen die daarna komen, betaal je 12%
10: Maar dat is ook feitelijk hetzelfde. En dat is ook bij commercieel vastgoed toch ook zo?
12: Dat geldt altijd.
13: Ja, dus het heet anders, maar het lijkt op elkaar.
12: Het lijkt op elkaar, ja. Ja. Ja, jullie,
13: is het nog wel interessant om in België te investeren? Want de mensen luisteren naar, die zitten in Nederland.
12: Ja, ik kan alleen maar heel sterk oproepen om net wel te investeren in onze markt. We hebben elke investering gelet op het feit dat wij echt wel nood hebben aan die kleine investeerders om die huurmarkt zuurstof te geven. En wij heel veel nood aan investeerders.
13: Christophe Thijs van de CIB, dank voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

BNR.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
4: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
3: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
5: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
3: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. In de Duitse stad Bochum bij Dortmund is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. Het weer nog van Weer Online. Vanuit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
9: Het is code rood vanwege de hitte. Wat betekent dat voor mensen op de werkvloer? En staat Picnic op het punt om te worden overgenomen door het Duitse EDK? Dat en meer bespreek ik met leden van het bedrijvenpanel. Ronnie Overgoor is hier van het ondernemersplatform 7DTV. En Geert-Jan Smits, ondernemer, investeerder verbonden aan de start-up Scorecard. Welkom.
10: Hoi.
9: Jij maakt je debuut als panelid, maar niet je debuut in deze studio, want we hebben elkaar ook wel eens gesproken over vlinders, online designmeubels. Ik kwam jou tegen een paar weken geleden in de Quote met een fascinerend nieuw bedrijf. En misschien dat Ronnie daar ook nog wel wat over wil weten. Maar wat gaan jullie nou precies doen? Jullie gaan AI laten bepalen hoe dat bedrijf eruit komt te zien.
11: Ja, samen met Jurien Kerstold hebben we het idee gevat om een productbedrijf te starten, waarbij AI alles uitvoert en wij alleen nog maar beslissen, 4 uur per week maximaal. dat klinkt als goed.
12: Gemak zegt, hè?
11: Pure gemak.
9: Ja, wat ga je dan zelf nog doen? Beslissen.
11: Beslissen, ja. We laten AI bepalen wat voor producten we op de markt gaan brengen.
9: Ja.
11: Het is een experiment, maar we zien het ook als een blik op de toekomst. Hoe een organisatie de toekomst uit kan komen te zien, zonder personeel.
9: Maar je gaat niet eens zelf bepalen of uiteindelijk misschien op basis van een selectie die AI voor je maakt, wat je dan gaat verkopen?
11: Ja, we hebben wel een heleboel criteria vastgesteld. Maar ook gekeken naar consumententrends, social signals op TikTok. En een aantal dingen zo van, het mag niet te duur zijn. We willen niet dat het teruggestuurd kan worden. Dus er zijn wel een aantal criteria vastgesteld. Maar daarbinnen...
10: Is er al een product?
11: Er is een product. Gaan we morgen bekendmaken.
9: Nou, ga je dat morgen bekendmaken.
12: Ja, doe normaal op zaterdag.
11: Ja, nee, de Telegraaf heeft de primeur. En ja, in een papieren krant gaan ze dat bekendmaken.
10: Nou. Hoe ga je nou hier? Kan deze microfoon dicht?
9: Nee, maar dat is wel een beetje flauw, toch? Ik informeer hiernaar omdat ik oprecht geïnteresseerd ben. Ik kwam het tegen. Ik denk, nou ja, hier wil ik meer over weten.
11: Het heeft iets te maken met focus, met aandacht. Terug de aandacht pakken, al die afleidingen van telefoons, schermen.
9: Maar het is een fysiek product.
11: Het is een fysiek product, sowieso.
9: Oké. Ja. En je gaat hier dus geen werkweek tijd aan besteden. No way.
11: We hebben gezegd 4 uur per week. Op dit moment is het 4 uur per dag, 7 dagen per week.
9: Oh, maar gaat wel lekker.
11: Het gaat lekker.
10: Hey, heel kort, maar kort vraag stellen of niet, Thomas?
9: Ja, zeker.
10: Het is een nieuw format, dus dit.
9: Ah, ga je gang.
10: Hey, maar wat kan AI op dit moment het beste en wat doet hij echt nog ruk?
11: Ideeën spuiten en genereren, fantastisch.
10: Ja.
11: En ongelooflijke hoeveelheden informatie verwerken tot hapklare brokken. Wat we wel merken, het een fysiek product ontwerpen. Kattekeningen maken, no way. Dus je merkt, het zijn taalmodellen. Ja, het zijn geen modellen, geen world models die 3D-dingen snappen en begrijpen.
10: Maar hij zegt wel dat hij het kan.
11: Ze zeggen, dat is wel, ja. Want als je zegt, maak mooie ontwerptekeningen van het product dat we willen produceren. Ja. Binnen 1 seconde heb je het.
9: Ja. Ronnie, zie je dit gaan vliegen of niet?
10: Ja, nou, ja, of ik dit specifiek zie vliegen, dat hangt natuurlijk uiteindelijk van het product af. En of de doelgroep het wil kopen. En, maar ja, ik geloof absoluut. Ik ben zelf ook dik aan het vibe code.
9: Wat moet je dan als ondernemer nog kunnen? Als je zegt, ik besteed toch een hoop uit aan de AI? Ik doe alleen de beslissingen.
10: Je moet in ieder geval... Kijk, Geert-Jan en ik hebben allebei al een keer de eerste revolutie meegemaakt. Toen het internet ontstond, zo'n beetje. En toen waren er een groep ondernemers die zeiden, joh, het zal wel overwaaien, het is een hype en aan mijn lijf geen polonaise, en zoek het maar uit. En dat zijn de bedrijven die er nou voor het grootste gedeelte niet meer zijn. En dat is denk ik hetzelfde als met AI. Ik denk dat dit zo'n transformatie teweeg brengt. Zullen we het zo meteen denk ik nog wel over gaan hebben. Met een van de items. Dat dit zo'n enorme verandering is voor elke ondernemer. Dus het begint met het snappen wat er aan de hand is, omarmen en kijken wat je ermee kan doen. En wat in ieder geval niet helpt...
9: Maar Geert-Jan gaat nu all the way natuurlijk. Hè?
10: Ja,
9: die zegt,
10: maar dit zijn de pioniers. Die gaan wat deuren openen waar dan andere mensen straks profijt van kunnen. Wie weet ontstaat wel een bedrijfsmodel in plaats van een product straks.
9: Het is ook een beetje spielerij, of niet? Je zegt het.
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk,

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Mee te maken hebben, ook hun werktijden een beetje...
5: Ja, nee, maar ik word altijd een beetje kriegelig, omdat er dan commissies gaan vergaderen en die dan met codes komen en op, afhankelijk van die codes, dan moet je allemaal... Dus zeg maar, alleen al het feit dat ik vandaag eigenlijk de weg niet op mag. Nou, we kijken hier naar buiten, iedereen gaat de weg op. Ja, het is warm, maar ja. Gewoon even wat rustiger aan.
4: En als je nou een heel legertje medewerkers had bij 7D-TV, hoe had je dat dan aangepakt?
5: Ja, ook daarin denk ik logisch nadenken en kijken wat je kan doen. Kijk, natuurlijk, op dit moment zijn dit nog extreme, dus ik denk dat je dat als uitzondering ook moet gaan aanpakken. En dan moet je gewoon in overleg kijken wat je kan doen. Vroeger beginnen, lekker siesta houden tussen de middag. Codes voor kleding gaan aanpassen, et cetera, et cetera. Genoeg dingen om te doen. Wat ik wel vind, is, ik denk wel, als je een bedrijf hebt met veel mensen, met veel collega's, ik gelukkig niet, dat je moet gaan nadenken om hier wel beleid van te maken. Want het zal niet te laat.
6: Dat vraagt ook wat maatwerk, hoor, denk ik. Ja. Als je kijkt naar hospitality of naar de horeca, je kan je mensen niet zeggen, gaan we eerder beginnen. Je moet gewoon op het terras staan en bedienen.
5: Ja, true.
6: En dat geeft wel uitdaging. Ja. Ik heb zelf een café in Groningen en ik weet, ja...
5: Je hebt een café in Groningen? Wat is dit voor persoon?
4: Alleen maar AI, hoor.
6: Ja, dat is niet zo heel erg AI. Oh. Maar met een compagnon overigens, hoor. Dus, ja.
4: Je bent er eigenlijk nooit.
6: Ik ben er zelf niet.
4: Wat een man. Hoe zou je het aanpakken, mocht je er wel zijn?
6: Nou, ik denk dat het echt maatwerk vraagt. Kijk, kenniswerkers, die zitten lekker koeltjes in een kantoor. Dat is prima te regelen. Als de scholen eerder uitgaan, dan kun je die kenniswerkers vragen. Joh, gaan we het eerder beginnen? Werk vanuit huis.
4: Ja. Ik vind het lastig. Stel dat ik zelf ook een kenniswerker zou zijn, kletsende klasse, en je hebt een kind in de basisschoolleeftijd. Heb ik dat nou? Vind ik toch dat vrij snel wordt geparkeerd. Van zoek het maar uit.
6: Ja, het is complex. Je moet het vaak ook met ouders samen oplossen, wat je met die kinderen gaat doen.
4: Ja, wat ga je ermee doen?
6: Ik heb gisteren ook gemerkt, inderdaad. Maar je zult zien, in dat opzicht is het maatwerk. Want een horecaonderneming heeft hele andere uitdagingen met je personeel.
5: Eens.
4: Maar eigenlijk, jij houdt niet zo van commissies die dan samenkomen. Moet je dit dus vaststellen? Je weet dat dit van een incident misschien toch een telkens terugkerend fenomeen gaat worden. Daar moet je dan toch een draaiboek of een concreter plan voor hebben.
5: Nou ja, kijk, sowieso zal dat, en de overheid is daar altijd heel goed in, dus die zal er ook wel druk mee bezig zijn. Maar we zitten in een ondernemerspanel, dus ik denk dat voor elke ondernemer het slim is om daarover na te denken. En wat ik een beetje mis in, als ik dingen lees en zo, dan ik zou als een jekko op zoek gaan naar voorbeelden in Spanje en Portugal en Curaçao en hoe doen ondernemers daar en hoe worden daar bedrijven gerund en hoe gaan ze daar om met, wat jij zegt, in de hospitality sector. Er zijn vast tips en tricks. Ondernemers houden enorm van leren van andere ondernemers. Dus je kan de rapporten lezen en denken, oh, nou is dat de oplossing. Maar ik zou heel erg op zoek gaan naar dat soort landen. Kijken wat daar van ondernemers en wat van oplossingen
4: en
5: zijn.
4: En niet zomaar accepteren dat dit nu allemaal ook gepaard gaat met wat productiviteitsverlies? Of hoort dat erbij als het 40 graden is?
6: 20 jaar ondernomen en dat was altijd wel tandenknarsend, merkte ik. Dat als het warm werd, dan wordt weer minder hard gewerkt. Maar ja, het is effect of life.
4: Door jou niet?
6: Nee, ik krijg een rood hoofd, maar je gaat
5: maar luister, jongens, zijn wij nou het hele jaar door zo enorm productief en effectief met z'n allen? Dan gaan we nu in één keer moeilijk lopen doen.
4: Maar als het sneeuwt, is het ook problematisch.
5: Ja, nou, dan lekker toch. Ja, ik loop ook wat langzamer met dit weer. Dus, ja.
6: Ja, nee, het is accepteren, begrip tonen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En maatwerk kijken naar wat je
4: mensen kan doen. En investeren in goede klimaatsystemen. Want ook de vakbond heeft toch een gelegenheid gevonden om een punt te maken. Namelijk de zorgplicht voor werkgevers. Begint ermee dat je zorgt dat er goede klimaatsystemen zijn op kantoor.
6: Ja, denk ik zeker. Het is natuurlijk wel vervelend als je in een verouderd kantoor zit, waar je alleen nog maar topheat of topkoeling hebt. Ja. Hè, min 5 graden. Dat
4: is of een winkel op een AAA-locatie, maar waar het wel snikheet is.
6: Ja, kan zomaar. Dus het is makkelijker gezegd dan gedacht.
5: Ja, maar ik denk dat vind ik typisch zo'n beleidsding. Ik denk, want dit wordt niet de laatste keer. Weet je wel? Ik bedoel, de komende jaren kunnen we meer van dit soort periodes verwachten. Dus het lijkt mij slim als jij een venue hebt, in wat voor vorm dan ook. Om te zorgen dat je met dit soort weer een beetje fatsoenlijk kan werken. Dus en voor de werknemers prettig en voor jezelf. Want
6: zeker.
5: Van de business door.
4: We gaan naar de unicorns, want ze zijn er ook in Nederland in deel 2 van dit panel.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Ronnie Overgoor en Geert-Jan Smit zijn hier. De Nederlandse techsector staat weer eens op de kaart. Waarderingen van meer dan een miljard voor Nearfield en voor General Intuition. Nearfield ontwikkelt machines die tijdens het chipproductieproces op atoomniveau onnauwkeurigheden kunnen detecteren. En dat kan veel brokken voorkomen. En General Intuition traint AI-modellen als wereldmodellen in plaats van taalmodellen. Als jullie het allemaal beter kunnen uitleggen, be my guest. Maar in één week, twee van deze bedrijven die

0: toch door die magische grens stoten. Geert-Jan, moeten we meteen de kanttekening maken dat General Intuition niet zo heel Nederlands meer is?
1: Nou, de oprichter is Nederlands. Het is nog wel steeds gevestigd in Nederland. In ieder geval juridisch dan. Ja. Maar ze zitten inderdaad in New York en in, ik geloof in...
2: Een aantal plekken. Volgens mij zat hij in een aantal locaties. Hij wilde ook een kantoortje openen in Nederland.
1: Uit Genève zie ik hier.
0: Uitgeweken naar het buitenland, omdat geen enkele Nederlandse investeerder voor destijds die
2: typisch,
0: hè?
2: Typisch. Ja, dat vond ik een van de mooie quotes. Dat is wel heel herkenbaar, denk ik. Dat het echte lef van, wauw, dit zou wel eens een waanzinnig idee kunnen zijn. Let's go for it. Die mentaliteit blijft in Nederland nog best wel lastig. Dat hoor ik van meer... Ik heb Lightyear, die oplichter Lex Hoesloot, geïnterviewd, en die zei hetzelfde. Van, ik wil niet zeggen dat dat de schuld is, dat mislukt is, zei hij. Maar we misten op een gegeven moment, toen er wat dingetjes gebeurden, misten we die mentaliteit van go, go, go.
0: Weet bij Lightyear zat bijvoorbeeld InvestNL er best wel snel en ook meerdere keren in, toch?
2: Ja, of je die nou...
0: Nou ja, zeg het maar.
2: Ja,
0: die wil je niet.
2: Ik weet niet, ik kijk heel graag naar Geert-Jan, want zijn mening is... Ik ben hier van mijn mening. Ja, ik weet niet of het nou zo slim is om een staatsachtige investering aan boord te willen
0: Met als idee
2: hebben.
0: Dat als de staat investeert via dat fonds, andere private partijen ook denken, hier stap ik in.
1: Ja, het is vooral voor de uninvestable. Hè? Dus nou, private partijen zeggen van, dit duurt mij te lang voordat er rendement komt. Zou ik me kunnen voorstellen dat een staatsfonds goed is? Om die eerste stap te zetten, om vervolgens... in dat andere VC's en PE-partijen mee te krijgen. Ja.
0: Dus in dit geval, het geval van Lightyear, misschien op zijn plek. Maar Ronnie zegt ook, het is typisch dat er echt lef ontbreekt om snel in zo'n bedrijf te stappen dat nu meer dan 1 miljard waard is. Meer dan 2 miljard waard is zelfs. Is dat inderdaad het overheersende sentiment nog altijd?
1: Nou, ik denk dat we hier ongelooflijk goed kunnen bouwen in Nederland. Van technisch hoogstaande hardwarekwaliteit. Dus die eerste stappen kunnen we prima financieren in Nederland. En dan wordt het inderdaad lastig. Ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld een NP Hart investeert ook in General Intuition. We mogen best trots op zijn, dat is een klein Nederlands fonds. Mm-hmm. Dus er wordt wel geïnvesteerd, alleen het zijn kleine bedragen.
2: Maar is het niet
1: vanaf
2: juist,
1: 50 miljoen wordt het gewoon lastig.
2: Maar is het niet juist dat juist aan het echt het pre-seed, dus als er nog echt niks is, dat daar juist die ballen nodig zijn om te zeggen van, we stappen erin?
1: Ja. Nee, ik heb zelf een pre-seed fonds en je ziet hoe weinig er eigenlijk zijn die het durven in dat stadium. Pre-seed betekent nog geen omzet, hè, pre-revenue. Ja, daar zijn niet zoveel fondsen en partijen. Het zijn vaak business angels die dan zeggen, nou, ik heb het eerder gedaan, ik durf dit aan. Ja.
0: Maar jij doet het zelf dus ook?
1: Ja, met Dutch Operator Fund hebben we een fonds gelanceerd met 7 oude ondernemers. En ook nogal ondernemers die nog wat doen.
0: En hoe vaak gaat het goed en hoe vaak moet je bloeden?
1: Het is nu nog moeilijk te zeggen, maar 9 van de 10 keer kan ik wel zeggen, gaat het mis. Ja. Dat moet je gewoon accepteren. Dat is een beetje part of the game.
2: Want even heel kort, dat idee wat hij, of idee, het is inmiddels een bedrijf, het is wel waanzinnig. Hè?
0: Vertel.
2: Ja, het is geboren uit een gaming. Ze hebben een gamebedrijf waar allemaal gasten die lopen te gamen, die filmen dan hun acties, hun vette acties in Moonscape en zo. Ja, in Metal of zo heet dat bedrijf geloof ik.
1: Ja, Metal TV.
2: En dat gebruikt, dus dat is zo'n bak met data. En dat is de brondata die zij dus gebruiken om straks fysiek AI-gestuurde robots noemen we dat dan nu. Hè? Maar die wereld, daar gaan we naartoe, jongens. Of dat nou eruit ziet als een auto of een mens, boeien. Maar dat soort apparatuur komt eraan. Maar hoe leren dat soort dingen? Met die data. Dus het is eigenlijk een soort spin-off ontstaan uit Metal.
1: Meer dan 1 miljard filmpjes, hè, zijn er geüpload.
2: Niet normaal. En ze zijn nu een jaar bezig.
0: Ze zijn een jaar bezig. En we hadden het net over bedrijven zonder omzet. Hier is wel sprake van enige omzet. 40 miljoen geschatte omzet 2025. En dan deze miljardenwaardering. Eerder al een volgens mij bod van OpenAI afgewezen van 1,5 miljard.
1: Ja. Ja,
0: moet je ook
1: hebben.
0: Wel scherp in.
2: Vond hij ook wel spannend.
1: Ja. Ah, wat een bikkel toch, die Pim.
2: Ja, ik vind het wel cool. Maar dat is ook een beetje het enige Nederlands aan het bedrijf, Pim. Ja. En zijn op dit moment nog entiteit bedrijfsmatig. Maar het is natuurlijk voor de rest gewoon een Amerikaans verhaal. Ja. En ik denk ook dat op dit niveau... Ik vind het ook een beetje zielig om te zeggen... we moeten vooral samenwerken, volgens mij. En dat gaat aan de ene kant over finance. Weet je wel, de grote investeringsfondsen die je nodig hebt. En die zijn allemaal internationaal georiënteerd. Maar ook, kijk, we zijn nu in een soort wave... dat we niet zo fijn samenwerken met Amerika... omdat er een mannetje is die daar niet zo'n voorstander van is. Maar ook die gaat op een gegeven moment weer weg. Dus ik denk wel dat het juist zinvol is om gemeenschappelijk dingen op te pakken. Zodat er ook een gemeenschappelijk belang...
0: Nearfield zegt overigens, we gaan werken aan een grotere productiefaciliteit. Gaat onder andere in Singapore plaatsvinden. Maar, zegt wel degelijk, wij vinden onze Nederlandse basis. En wat hier is, vinden we van meerwaarde. Ja. Dus wij blijven wel echt Nederlands.
2: Ja, en ik hoop dat ze dat
1: talent is hier genoeg te krijgen.
2: We hebben natuurlijk superveel dingen. Ja. En niet alleen Nederland. Hè, maar ook als je kijkt naar wat ik wel eens interessant vind, zijn zo'n land als Canada. Of weet je wel, dus niet alleen maar de paar hele grote machthebbers op dit moment. Maar die middenmoot, noem ik het. Als je daar de samenwerkingen in gaat zoeken. En op die manier ook wereldwijd de belangen groter maakt. Ja, dan wordt het een interessant gremium.
0: Ronnie, hoe vaak heb jij jonge ondernemers gesproken of ondernemers gesproken die net aan iets begonnen waren, waarvan jij al snel dacht, dit gaat heel groot worden? En kwam dat dan ook uit?
2: Nou, als ik daar nou zo heel goed in was geweest.
0: Nee, maar dan, ja, je moet er enige kijk op hebben.
2: Nou, wat met name relevant voor dit onderwerp is, ik heb veel ondernemers geïnterviewd die nu, want er zijn wel meer unicorns nu. Hè. We hebben Matthijs Welle van New Muse. Muse is er ook wel eens geweest, volgens mij. Zo hebben we er meer. Wat je ziet is, en dat is wel een interessant fenomeen wat hier ook gebeurd is, dat als het gaat om geld ophalen, dat zijn allemaal concepten waar op een gegeven moment iemand instapt die heel belangrijk is. En als er maar één iemand, hier wordt Jeff Bezos ook genoemd.
0: Ja, maar ook de oude topman van Google zit erbij, geloof ik.
2: Kijk, en als er op een gegeven moment één, het is een soort voetbalprincipe. Dus je kan in de achtste league voetballen, maar als je op een gegeven moment in de Premier League komt en je komt in de Champions League te spelen, dan gaan de deuren open. Dus als je één Champions League speler op finance gebied hebt, dan ga je als onderneming, dus het trekt elkaar aan, snap je? Dus je hebt een soort Champions League.
0: Dus één Geert-Jan Smits kan genoeg zijn.
2: Dat kan genoeg zijn.
0: Die zegt, ja, ik ga ervoor.
2: Maar dit zijn wel partijen die...
1: Ja, ik moet toch eens Jeff Bezos gaan bellen.
2: Ja, maar dit zijn partijen die nu in die Champions League opereren. Ja. En kwaliteit trekt kwaliteit aan. Dus het is wel een soort winner takes it all in dat
1: en laten we er wel trots op zijn, op dit soort ondernemers dat we ze hebben. Dat ze geld weten aan te trekken in het buitenland, prima. Ze doen het maar.
0: Heb je zo'n man of vrouw nodig die van wereldfaam is? Werkt dat?
1: Ik denk toch dat het zo werkt, inderdaad. Het gaat niet om kwantiteit, om heel veel mensen, maar tegenwoordig veel meer om die paar mensen die echt voorop lopen in het vakgebied. En als je die bij elkaar kunt krijgen en je krijgt investeerders zo gek of zo enthousiast om mee te doen, ja, dan kan er iets moois ontstaan.
2: Maar ik hoop wel dat ze wel de bühne pakken. Dit soort gasten, dit zijn nou echte influencers, vind ik. Ik vind, en Matthijs doet dat heel goed van Muse, hè. Die praat eerlijk over hoe die onderneemt. Die is toegankelijk, die zit in podcasts. En je hebt er ook een aantal, die zie je nergens meer. Die zijn gewoon niet bereikbaar. Dat vind ik eeuwig zonde. Dus ook zo'n Pim, mijn oproep is, ga wel, vertel je verhaal en zorg dat je andere jonge ondernemers inspireert en laat zien hoe het echt in elkaar steekt.
1: En dan niet het verhaal over, de regelgeving is zo heftig in Nederland. Dat ik had een slecht argument.
2: Ja.
1: Als je dat moet aanhalen waarom het moeilijk is om te ondernemen. Ja,
0: maar goed, deze ondernemer heeft dus niet alleen die regelgeving als obstakel gezien in Nederland, maar simpelweg het feit dat er niemand was die geld wilde investeren in zijn bedrijf.
1: Ja.
0: Dus kiest hij het ruime sop en zit hij in Amerika.
1: Klopt.
0: Ja. Best begrijpelijk.
2: Ja, klopt. En dat gebeurt dus. En we hebben meerdere voorbeelden van ondernemers die ermee gedreigd hebben om het land uit te gaan. En zeker in politiek jargon is dat altijd, het land loopt leeg.
0: Robert Fisch.
2: Van Bird. Ik zou nog één ding willen toevoegen. Dus we hebben het nu over grote ondernemers, tech, deep tech, miljardenbedrijven. Laten we niet vergeten, jongens, 7% van Nederland zijn gewoon papa-mama winkels. Hè, zijn MKB-bedrijven die gewoon keihard werken, die lekker geld verdienen. Want Pim heeft geen Nederlandse medewerkers in dienst, tenminste niet zoveel, schat ik zomaar in. Die MKB-ondernemers wel. Hè? Dus ja, dit zijn internationaal gezien superbelangrijke ondernemers. Maar ik blijf erbij, MKB Nederland is echt, daar moeten we apetrots op zijn.
0: We gaan naar een bedrijf dat ook vaak wordt genoemd als het gaat over veel geld ophalen, namelijk Picnic. RTL Nieuws speculeerde gisteren over een mogelijke overname die er wellicht aan zat te komen van Picnic door de Duitse supermarkt. En groot aandeelhouder inmiddels, Edeka, heeft een derde van de aandelen in handen. Heeft als enige aandeelhouder twee toezichthouders bij de online supermarkt. Geruchten worden overigens ontkend door EDK en Picnic zelf. Doen geen uitspraken over de precieze handel en wandel van de grote aandeelhouders. Maar is het opmerkelijk dat EDK zijn greep op Picnic lijkt te verstevigen?
1: Nou, ik denk dat het noodzakelijk is. Het is natuurlijk een cash game wat Michiel Müller speelt, hè, met Picnic. Er is veel geld voor nodig om te groeien en nieuwe markten te kunnen veroveren. En dat geld komt van de ouderwetse supermarktbranche. Ja. EDK in dit geval. En ik denk ook het verschil tussen.
0: Dus dan ga je bij die gevestigde orde horen die je altijd hebt willen uitdagen.
1: Precies.
0: Michiel Müller doet dat al zijn hele leven.
2: Nee, maar daar maak je de denkfout.
0: Oh, ja, eindelijk. Ja, ik vind dat het lang geduurd heeft.
2: Dat zou natuurlijk te dom voor woorden zijn van alle partijen. Ik bedoel, dit zijn twee waanzinnig verschillende games die hier gespeeld worden. Ik bedoel, aan de ene kant hebben we een supermarktketen met, wat is het, 11.000 filialen, geloof ik, die de strijd tegen Aldi en Lidl moeten opboksen. Met een compleet ander bedrijf. Gewoon een techbedrijf waar, weet ik veel, honderden developers werken. Een complete online speler die waanzinnig aan het groeien is. Dus in mijn ogen is het vooral, zeg maar, strategisch een hele goede, al 8 jaar volgens mij samen. samenwerking. Ja, waarbij ze zeggen van joh, wij investeren geld om één, de inkoop samen gewoon veel efficiënter te kunnen doen. Want ze kunnen via, wat heet dat, Everest of zo, een inkooporganisatie, kunnen ze supergoed inkopen. En ze hebben gewoon skin in the game in een online speler. Maar ik ben geen profeet, hè, maar no way dat die op de bestuurdersstoel gaan zitten en dreigen met een overname.
0: Waarom zou je dan wel twee commissarissen willen hebben?
2: Om gewoon te zorgen dat je samenwerkt. Ik bedoel, dat is toch gewoon samenwerken. Maar wat denk jij? Dat zij een bedrijf gaan runnen en overnemen? Even los van het feit dat zomaar kan. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat Michiel en Companen daarover nagedacht hebben. Maar volgens mij is het totaal niet aan de orde.
0: Waarom zou je het willen?
2: Zou je het willen? Ja, want het is een compleet ander bedrijf.
1: Ik zie het misschien, een andere visie misschien nog?
0: Nou, het mag. Maar ja, Michiel Müller, ja, moet natuurlijk ook nog onthullen wat je nou gaat verkopen.
2: Ja, dat is het laatste onder.
1: Oh, dat is bijna te laat. Ja. Nee, maar je kan natuurlijk ook zien. Michiel Müller heeft meerdere markten opengebroken. En dat heeft hij heel succesvol gedaan. En als het eenmaal gedaan was...
0: Hij stapt eruit.
1: En is het niet zo dat juist in die supermarktbranche... on- en offline gaat migreren tot één grijze, saaie, traditionele klauw?
2: Nee.
1: Waarbij absoluut. Michiel zegt van, nou, ik doe dit nu 10 jaar... en eigenlijk is het een mooi moment om... het sokje
0: over te doen. Geen profeet, maar wel stellig.
2: Ja, maar omdat die gasten zijn met robotisering bezig. Die zijn met de hele logistieke... Dit is een compleet ander bedrijf. Dus ik geloof
1: er een reet van. Voor het einde van het jaar is Michiel getrokken.
2: Oké, okay, bij deze. Ja. No way. Nee, speculatie, het echt te dom voor woorden.
0: Oké, okay, maar
1: dan kruip ik in de huid van een ondernemer, hè?
2: Ja.
1: Zou jij nog onderdeel willen zijn van een bedrijf waarvan je weet dat al 1/3 van de aandelen in handen is van een traditionele...
2: Daar gaat het hun helemaal niet om, joh. Ik bedoel, Michiel, alsof hij voor het geld werkt. Die gast die is gewoon met een waanzinnig project bezig. Ze zitten nu in 3 landen, groeien als kool. Als er nou eentje op de rand van tech en wat er allemaal mogelijk is en het opereren is, die wil gewoon vol gas vooruit. En als er dan een partner is die zorgt voor de goede cash en waar ze ook nog eens een gemeenschappelijk belang hebben, dat die jongens nog niet klaar. Nou, maar we doen er een
0: weddenschap. Het mooie is, het is allemaal opgenomen.
2: We krijgen een gratis product van Geert-Jan.
0: Een product. Een product. Ja. We weten niet precies wat moeten we echt tot de zaterdagkant wachten.
1: Ja, nou, het is fysiek.
2: Is het groot of klein?
1: Product.
2: Is het groot?
1: Klein, hand.
0: Een stressbal.
2: Maar is het een
0: echt een stressballetje? Wat heb jij nou in bedacht? Fantastisch!
2: Dat aan je dat kan!
1: Het is meer dan €100 waard. Dus
2: ja, maar zit er ook software in dat communiceert met je smartphone?
1: Nee, juist niet. Geen scherm.
0: Geert-Jan Smit was hier. Ronnie Overgoor was hier ook van 7D-TV. Was een leuk panel.
2: Ja, dankjewel.
0: Jullie bedankt voor jullie komst. Webcam, ja goed, gaat maar tot op zekere hoogte. Dus die korte broek, ach, maak je niet druk.
1: Is niet te zien.
0: Panel is terug te luisteren als podcast. Abonneer je gerust.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSlon.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. In de Duitse stad Bochum bij Dortmund is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. Het weer nog van Weer Online. Vanuit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: Van chemotherapie tot laparoscopische sterilisatie, de diergeneeskunde ontwikkelt zich in een rap tempo. Ondertussen zijn steeds meer praktijken in handen gekomen van private equity. Wat betekent dat voor de kosten van behandelingen en, misschien nog wel belangrijker, voor de onafhankelijkheid van dierenartsen? De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde volgt die ontwikkelingen op de voet en is momenteel bezig de krachten te bundelen met andere organisaties om nog weer sterker te staan. Is dat voldoende om de kosten in toom te houden, het personeelstekort te bestrijden? Ik ga het allemaal vragen aan Sophie de Leu, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Welkom.
12: Dankjewel.
11: Ik heb een beetje moeten oefenen op die naam. Het suggereert dat jullie al 100 jaren meegaan.
12: Nou, we bestaan sinds 1862.
11: Kijk, dus. Ja, en het is ook niet eens tijd om het een likje verf te geven en te zeggen beroepsorganisatie voor dierenartsen.
12: Wij geven het op dit moment een stevig likje verf.
11: Op welke manier?
12: Wij werken samen met nog een dierenartsenorganisatie en de organisatie van paraveterinair dierenartsassistenten en de fysiotherapeuten voor dieren aan één beroepsorganisatie.
11: Met een andere naam ook?
12: De naam is nog niet helemaal bekend. Wij spreken van de federatie.
11: Maar de federatie voor diergeneeskunde of de federatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, wat wordt het?
12: Ik hoop maatschappij voor diergeneeskunde, want de maatschappij suggereert dat al die beroepen daar hun plek in kunnen krijgen.
11: Het is altijd een beetje ingewikkeld als je de krachten bundelt. Of alle stemmen dan wel op dezelfde manier en evenredig worden gehoord. Wie is er een bovenliggende partij, wie niet. Dat speelt allemaal niet in deze gesprekken.
12: Nou, dat is natuurlijk altijd de discussie. En we moeten dat ook heel goed regelen, dat dat in balans is. Want die beroepsgroepen die zijn niet allemaal even groot. Over het algemeen overheerst het gevoel van we moeten hier goed in samenwerken. Want er is een hoger doel mee gemoeid, namelijk de zorg voor dieren. En dat gaat ons allemaal heel erg te hard.
11: Is dat dan nu te versnipperd? Gaat er iets niet helemaal naar je zin?
12: Nou, het veld is inderdaad versnipperd. En wat we ook zien is dat er eigenlijk alleen maar van alles geregeld is voor de professional. Als ik dan even alleen voor dierenartsen spreek. We hebben veel wetgeving die gericht is op het veterinair handelen door de dierenarts. Maar wat steeds belangrijker wordt, is die context waarin hij of zij zijn werk kan doen. En zoals je net al schetste, er zijn grotere werkgevers op de markt nu. Ja,
11: want die zijn niet automatisch lid van de maatschappij die jij voorzit of... Dat kan niet eens.
12: Nee, je mag eigenlijk in Nederland niemand verplichten tot het lid zijn van een vereniging. Hè? Dus dat mogen wij ook niet.
11: Nee, je mag het er niet verplichten, maar kunnen ze lid worden?
12: Alle dierenartsen in Nederland kunnen lid worden. En ook alle paraveterinairen kunnen lid worden van VEDIAS. En de fysiotherapeuten.
11: Maar ik vraag het natuurlijk omdat die grote ketens bestuurd worden niet per se door professionals, niet per se door dierenartsen zelf. Zouden die bestuurders of vertegenwoordigers van die ketens die niet per se die beroepsmatige achtergrond hebben, toch lid kunnen worden?
12: Nee, die kunnen geen lid worden van onze beroepsvereniging. En dat is meteen ook een probleem, natuurlijk.
11: Precies.
12: Ja.
11: Ja, maar los je dat op door er nu een federatie van te maken?
12: Wij lossen dat probleem niet op met de beroepsfederatie. Ja. Dat klopt.
11: Dus jullie kunnen wel met elkaar in gesprek treden, maar niet als leden onderling?
12: Wel als leden onderling, maar dan ja, alleen precies, over dingen die ons...
11: De kring breidt niet uit met mensen die geen dierenarts zijn.
12: Nee, vooralsnog niet. Nee. Hoe dat moet is weer een tweede. Want wij zijn er wel voorstander van dat dus ondernemers in deze branche die geen dierenarts zijn, dat die wel op de een of andere manier aangesproken kunnen worden.
11: Ja, dat lijkt me heel belangrijk.
12: Ja. Ja.
11: Maar de route daar naartoe die moet nog worden uitgestippeld.
12: Die moet op dit moment getekend worden.
11: Ja. Nou, jij bent benoemd voor een derde termijn. Dat is uitzonderlijk. Daar moest nog even het nodige voor worden aangepast. Dus ik neem aan dat jij wel degene bent, een van de hoofdrolspelers, om dit tot een goed einde te brengen.
12: Nou, ik ben in ieder geval samen met mijn partners in de federatie zeer gemotiveerd daarvoor, ja.
11: Ja.
12: Ja.
11: Je zei het net al, er spelen grotere zaken die ook de politiek bereiken, die de toezichthouder bereiken. Er is een debat gevoerd in de Tweede Kamer. Een, in jouw optiek, bij tijd en wijle hartverwarmend debat. Waarom?
12: Nou, wat ik heel mooi vond van dit debat is dat de veterinaire professional, dus niet alleen de dierenarts, maar ook de paraveterinaire, een hart onder de riem gestoken werd.
11: Wat is dat,
12: werd.
11: Een paraveterinaire professional?
12: Ja, een paraveterinair dierenartsassistent is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen in onze wereld de verpleegkundige.
11: Oké. Okay.
12: Ja.
11: En die werd een hart onder de riem gestoken. Dat was nodig, blijkbaar?
12: Ja, want we hebben veel de afgelopen tijd in de media gehoord, de dierenarts is zo duur. Nou, de dierenarts is een mens. En die is niet as such duur. Het gaat eigenlijk om diergeneeskundige zorg en daar de tarieven van. En of dat duur is, dat is onderzocht. Daar zijn nog veel vragen over.
11: Dat is geen woordenspel, wat er nou precies duur is, de dierenarts of de behandeling.
12: Die
11: behandeling
12: voor ons,
11: wordt uitgevoerd door een dierenarts.
12: Voor ons maakt het heel erg uit als overal in de media en overal op verjaardagen wordt geroepen dat de dierenarts zo duur is. Dat doet ook veel met je als hardwerkende professional. En
11: Maar dat wordt misschien niet per se ontkend als mensen met een blik op een bonnetje kijken naar hoe duur het bezoek aan de dierenarts was.
12: Nee, precies. Maar dat was dus in de media een beetje verstrengeld geraakt. En gelukkig in het afgelopen debat is daar duidelijk onderscheid gemaakt door vrijwel alle politici die het woord voerden. Dus, en daar waren wij wel even heel erg door gesteund.
11: Want er zijn veel publicaties geweest in grote kranten, televisieprogramma's met als trekking, nou, uw hond kan weer een tijdje mee, dat is dan €900. En waarom die €900 precies moest worden afgerekend en wat er dan voor dat geld gedaan was, het was veel mensen, dat was in ieder geval de strekking van de berichtgeving, niet helemaal duidelijk. Dat komt ergens vandaan, toch?
12: Ja, nou, die onduidelijkheid, daar zijn we het ook over eens, dat moet verminderd worden. He, want het is inderdaad soms een black box. Je gaat naar de dierenartsenpraktijk en nou ja, je moet maar afwachten wat er op de rekening komt te staan. En vaak is het dan ook nog deels onbegrijpelijk. Dus en gezien ook alle ontwikkelingen, hè, want er kan steeds meer. En nou ja, mensen hebben ook vaak geen idee wat ze zich moeten voorstellen bij de kosten en de. Nou ja.
11: Maar dan moet je zeggen, alles kan. Of in ieder geval, er kan steeds meer. Daar hangt dit prijskaartje aan. Het is uiteindelijk aan u of u dat wel of niet aangaat.
12: Ja, en daar gaat het vaak wel mis. Want een eigenaar zal in een emotionele staat maar moeilijk kunnen aanvaarden dat het voor zijn dier niet weggelegd is. Terwijl het wel kan.
11: Ja, maar als zelfs jij zegt dat het wat jullie betreft wat duidelijker moet.
12: Moet,
11: dat
12: ja.
11: Transparanter moet. Dat is toch ook jullie verantwoordelijkheid om dat voor elkaar te krijgen, of ligt dat bij iemand anders?
12: Nou, en kijk, wat wij kunnen doen is duidelijker zijn over welke behandeling wij voorstellen. Hè? Maar de ondernemer van de dierenartspraktijk, die moet eigenlijk duidelijk zijn over die tarieven. Want die tarieven worden vaak niet door de dierenarts of door de paraveterinair vastgesteld.
11: Ja. En de ondernemer achter de praktijk is dus niet de dierenarts. Dat is niet meer één en dezelfde.
12: Dat is heel vaak niet meer dezelfde, ja. Want heel veel dierenartsen zijn tegenwoordig gewoon in loondienst bij zo'n praktijk. En ook bij grote ketens. Hè? Ja. En daar zitten dan managementlagen. En dan komt er een systeem. En van daaruit worden die tarieven bepaald.
11: Met die grote ketens zijn we ook meteen bij het dossier private equity. Want er zijn veel grotere ketens, internationaal actieve ketens, die ook in Nederland hun geluk beproeven. Kopen steeds meer praktijken op, groeien steeds groter. Wat is zo ongeveer de verhouding? Welk deel van alle dierenartsen die nu actief zijn vallen onder zo'n keten?
12: Nou, we zouden kunnen zeggen grofweg de helft. Een kleine helft.
11: Ja. Zo af en toe raken die in het vizier van bijvoorbeeld NRC. Heeft veel stukken geschreven over Evidentia. Dat is vermoedelijk wel de grootste. Als je dat allemaal zo achter elkaar zet, dan gaat het over het oppompen van het aantal behandelingen, onnodige röntgenfoto's, bloedonderzoeken zonder doel, doorverwijzen naar peperdure Evidentia dierenziekenhuizen. Daar ben ik nog niet eens volledig. Onderschrijf jij wat er daar opgetekend wordt?
12: Deels.
11: Wat dat gebeurt?
12: Deels wel, want dat is wel bij uit onderzoek gebleken. Hè? Maar wat er uit onderzoek vooral blijkt, is dat het heel erg onduidelijk is. Hè, dus als je het bijvoorbeeld hebt over overbehandeling, daarvan bestaat wel een vermoeden dat het bestaat of dat het gebeurt. Maar we weten het niet zeker.
11: Maar als je dan verder gaat in de serie die NRC daar zo ongeveer over heeft geschreven, dan kom je verderop tegen dat veel dierenartsen, hè, dus de mensen die jij vertegenwoordigt, inmiddels hebben ingezien dat het voor hen op deze manier niet meer werkt. Dat zij niet meer konden behandelen zoals zij dat voor ogen hebben. Dat ze daar de deur achter zich dicht hebben getrokken. Dat het in zulke grote getalen is gebeurd dat er klinieken dicht moesten. Dus dan komt die professional in het gedrang. Dat lijkt me dan voor die professional in ieder geval duidelijk genoeg. Zo duidelijk dat ze stellen, hier ga ik niet meer aan meewerken.
12: Nou, en als dat soort signalen ons bereiken en steeds sterker worden, dan gaan wij ons natuurlijk ook ernstige zorgen maken. Want het doet iets met de motivatie en met, überhaupt met de kwaliteit van zorg, als veel dierenartsen er de brui aan geven.
11: Maar wat kun je dan doen? Want we hebben net vastgesteld dat hoezeer jullie ook graag voor de hele groep spreken, dat dit dus niet jouw leden zijn.
12: Soms zijn het wel onze leden. Hè?
11: Ja, maar de bestuurders grote ketens als Evidentia, die bereik je niet als lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij.
12: Nee, dat klopt. En gelukkig worden er nu maatregelen getroffen om die professionele autonomie van die dierenarts en de paraveterinair en de fysiotherapeut in de praktijken te versterken. Maar het is inderdaad zo dat het voor een groot deel buiten onze invloedssfeer ligt.
11: En welke maatregelen zijn dat dan?
12: Onder andere werken met professionele standaarden die dus in de wet verankering krijgen. Ik noem maar wat, we hebben net zijn we bezig met het opstellen van een professionele standaard voor spoedzorg, waarbij we dat dus beter willen organiseren.
11: Ik ben er best verbaasd over dat er, want mensen gaan toch al een eeuwigheid naar de dierenarts, dat er dan nu wordt gewerkt aan professionele standaarden. Want de ACM heeft dat ook geconcludeerd en de Tweede Kamer neemt dat over. Ik las het en ik dacht, ja, die zouden er toch al lang moeten zijn.
12: Nou, er zijn ook wel professionele standaarden, maar behandelrichtlijnen zoals we die kennen in de mensenzorg, zeg maar, die hebben wij niet in die mate. We hebben ook geen vergoedingsstelsel.
11: Maar je wil wel naar die situatie toe. Misschien niet helemaal die parallel met hoe dat met zorg voor mensen gaat, maar in die richting kom je dan wel uit.
12: Nou, wij zijn op dit moment heel hard aan het nadenken hoe we dat goed kunnen doen. Maar ik denk wel dat we naar die professionele standaarden en eventuele richtlijnen voor behandeling, dat we dat moeten uitbreiden, ja.
11: En dat betekent dan dat bepaalde praktijken die nu voorkomen bij grote spelers, als wat ik net noemde, Evidentia, niet meer door de beugel kunnen?
12: Dat kan ik zo niet zeggen, want Evidentia heeft ook belang bij standaarden. Dus die, werken er ook aan mee. Ja.
11: Maar als die standaarden gehanteerd zouden worden zoals gewenst is, dan zouden er niet professionals daar vertrekken, toch?
12: Nou, dat kan je echt zo niet zeggen. Want ze zijn er niet.
11: Dus... Nee, maar er gebeuren daar dingen die voor professionals reden zijn om daar te vertrekken.
12: Ja, dat... Maar ja, zoveel data hebben wij daarover niet, hè?
11: Oké. Dan nog even naar het andere punt, namelijk dat de ACM, en de Tweede Kamer neemt dat over, zegt, kom met een verbod op omzet- en winstprikkels voor dierenartsen, zodat dierenartsen zonder financiële prikkels beslissen welke zorg passend is. Kun jij een voorbeeld geven van een prikkel die nu misschien nog af en toe wordt gegeven, waar dan een streep doorheen gaat?
12: We noemen vaak wel het voorbeeld, hè, van met een gebroken poot standaard altijd vanuit drie richtingen röntgenfoto's maken. Zou dat verplicht zijn, terwijl je eigenlijk met één toe kan? Hè, als je baas zegt, en jij zult drie foto's maken, ja, dan zeggen wij, die dierenarts hoort eigenlijk de medische noodzaak zwaarder te kunnen laten wegen. En dus ook zorg op maat te kunnen bieden die een wat beter past bij de portemonnee van de eigenaar.
11: Hmm. Nu las ik ook in een reactie van jullie vereniging dat het wel zo is dat een dierenarts natuurlijk een goede boterham moet kunnen verdienen. Dat het verdienmodel overeind moet blijven staan. Is dat een andere manier van zeggen dat je dat verbod niet ziet zitten?
12: Dat wil ik beslist niet zeggen, maar een dierenarts, hè, is de traditioneel een vrij beroep. Hè? En dat wil zeggen, je hebt een maatschappelijke taak, een kennisintensieve taak, maar je moet je eigen onderneming draaien. Dus dat is, het is toch nog steeds een vrije markt. Dat betekent dat elke dierenarts-ondernemer gewoon voor zijn eigen kosten moet opdraaien. En dus ook de verdiensten toekomt.
11: Ja, maar laten we hopen dat dat verdienmodel niet overeind gehouden wordt door omzet- en winstprikkels. Ongezonde omzet- en winstprikkels waar de ACM het over heeft.
12: Ja, noemt u een belangrijk onderscheid. Dus ongezonde prikkels zijn we op tegen. En liggen ook, hè, want wij leggen ook een eet af en we hebben een code voor de dierenarts. Dus wij verplichten onszelf eigenlijk tot het afwegen van al die belangen. En daar zitten dus ook die belangen in van die eigenaar.
11: Maar is die eet dan op dit moment al zo zwaarwegend dat het ook altijd goed gaat? Want als dat zo zou zijn, dan hoeft dat toch niet te worden vastgelegd door een toezichthouder, of hoeft de politiek daar toch geen punt van te maken?
12: Oh ja, goed, wat u al zei, hè? Wij zijn een vereniging van professionals en niet iedereen is lid van ons. Dus niemand, of tenminste, het is niet verplicht om jou aan die code te houden.
11: En dat gebeurt dus ook niet altijd?
12: En dat gebeurt dus ook niet altijd.
11: Welke verantwoordelijkheid, als het in bredere zin over dierenwelzijn gaat, ligt er eigenlijk nog bij de eigenaren van die dieren? Of als je nog weer verder in de keten gaat, bij de fokkers van die dieren of de verkopers? Ik bedoel, je moet natuurlijk als eigenaar ook wel weten waar je aan begint. Goed voorgelicht. Ik las dat rapport van de ACM. Daar wordt toch ook nog wel enige aandacht besteed aan zaken die gerelateerd zijn aan wat een dierenarts uiteindelijk in zijn praktijk tegenkomt. Maar ja, het begint misschien wel ergens anders.
12: Het begint zeker ergens anders. De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn dier en ook voor de medische zorg. Het betekent ook dat hij die moet betalen indien nodig. En dat vergeten mensen wel eens.
11: Moet betalen, maar je moet het wel kunnen betalen, toch?
12: Maar als je het niet kan betalen, is er een groot probleem. Want dan is er dus eigenlijk geen zorg.
11: En hoe wordt dat opgelost?
12: Dat levert soms schrijnende situaties op. Hè. Er zijn huishoudens, ongeveer 450.000 heb ik begrepen, die op de armoedegrens leven. En die hebben samen nog eens 900.000 gezelschapsdieren. Dat betekent dus twee. Die op de armoedegrens dit maar moeilijk kunnen opbrengen. Maar die hadden dus, zou je moeten zeggen,
11: die dieren niet moeten hebben.
12: Hadden ze niet aan moeten beginnen, hebben ze toch gedaan. En daar zit je dus nu mee.
11: Ja, maar ja, ik vroeg naar een oplossing en dit zijn schrijnende gevallen.
12: Ja, nou, de oplossing ligt niet voor de hand. Maar de oplossing is ook niet dat de dierenarts dat gaat betalen uit eigen zak.
11: Ja, ik zie nog steeds een rekening op tafel. Het moet ergens vandaan komen dan, toch?
12: Ja, ja, ik vind het heel erg, maar ik vrees dat daar dus ook het dier zo de dupe van wordt.
11: We gaan naar een dilemma in dit gesprek dat raakt aan een ander fenomeen, namelijk de krapte.
2: Het dilemma.
11: Veearts, dat is het waardevolste beroep dat er bestaat. Of er is niks leukers dan dierenarts te zijn voor bijvoorbeeld honden, katten en cavia's. Gaat jouw hart sneller kloppen voor het beroep van veearts? Of zeg je nee, die gezelschapsdieren, fantastisch.
12: Ik vind alle diersoorten even lief.
11: Ja, maar het is een dilemma. Ja,
12: ja, oh, een dilemma. Nou,
11: je bent zelf veearts geweest.
12: Ja, ja, nee, ja, dan mijn roots liggen in de veehouderij. Maar ja, ik vind ook het vak van gezelschapsdierenarts erg mooi. Ja.
11: Keihard statement, hoor ik hier, van Sophie de Leu van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Er zijn te weinig dierenartsen, maar er zijn zeker veel te weinig veeartsen, toch? Is op dit moment de situatie?
12: Dat zou je kunnen zeggen. Er is wel krapte op de arbeidsmarkt over de hele linie. Dus ook in de veehouderij, helaas.
11: Hoe wordt dat opgelost? Als het aan jou ligt. Want het UWV heeft volgens mij nog een verkenning uitgebracht eerder deze week over waar de kansen liggen voor de toekomst. Het ging niet over dierenartsen, maar wel over assistenten van dierenartsen. Daar is de komende periode nog wel vraag naar. Maar hoe los je
12: dat? Er is ook vraag naar dierenartsen, denk ik. Ja.
11: Ja, maar net niet top 3.
12: Ja, ja. Nee, dus je kan nog beter para-veterinair dierenartsassistent worden als je echt werk wil hebben voor de verre toekomst. Ja, ja. Ja.
11: Maar goed, het is een probleem van nu. De druk loopt ook op. Veel mensen moeten veel meer doen dan ze feitelijk aankunnen. Hier praat ik toch met de voorzitter van de beroepsorganisatie.
12: Ja, wij zien toch wel ook mogelijkheden om het werk beter te organiseren. He, dus en op die manier de werkdruk aan te pakken. Het werk leuker te maken. Dat heeft ook met die professionele autonomie te maken.
11: Het is nu niet zo leuk.
12: Meer, met die hoge werkdruk en al die stress. Kan het soms wel, mensen geven er soms de brui aan, inderdaad.
11: Maar voor de goede orde, je bent de voorzitter nu van de maatschappij, maar niet meer praktiserend dierenarts, toch?
12: Nee, op dit moment niet. Nee, nou, en ik denk ook niet meer.
11: In de verre toekomst. Hebben een primeur, ze maken een comeback.
12: Ja.
11: Nee. Nee. Maar dat zou je ook niet meer willen?
12: Nee, ik zou het niet meer willen, maar het lijkt me ook echt niet verstandig. En dat is ook een van de redenen dat we toe willen naar herregistratie. Hè. Dus als je nu afstudeert, dan kun je tot in lengte van jaren alle diersoorten blijven doen.
11: Oh, je kunt morgen weer beginnen?
12: Ik kan morgen een bordje op mijn deur plaatsen, ja.
11: Maar gaan er dan veel dingen mis?
12: Nou, ik hou mezelf in, maar ik denk dat het niet verstandig is.
11: Ja. Overigens spreken we elkaar ook op de dag dat het kabinet komt met de lang verwachte stikstofplannen. Het is misschien een beetje farfetched, maar uiteindelijk kan dat natuurlijk ook leiden tot een kleinere veestapel. Gaat dat nog ja, uiteraard invloed hebben op het aantal veeartsen dat we dan nodig hebben?
12: Indirect wel, hè? Want je zou een simpel rekensommetje kunnen maken: minder dieren, minder vraag naar zorg. Maar wij zien toch ook wel dat die dieren die overblijven misschien wel meer zorg en aandacht nodig hebben. Sowieso denk ik dat de veehouderij, nou ja, als met alle vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, ja, voorlopig nog wel veel zorg zal vragen.
11: Je hebt je met eerdere stikstofplannen wel druk gemaakt over het dieet van koeien onder andere, met minder stikstofuitstoot als gevolg, maar er verandert iets in de eiwitinname. Je kunt natuurlijk met keurmerken bijvoorbeeld wel het een en ander, lijkt mij, afdwingen als het gaat over dierenwelzijn en wat je wel of niet aan antibiotica geeft aan koeien, varkens, of zie ik dat verkeerd?
12: Met keurmerken kun je veel doen, maar je kunt er juist niet mee afdwingen.
11: Ah, daarom is het een keurmerk.
12: Ja.
11: En jij zou het graag willen kunnen afdwingen?
12: Sommige dingen zou je willen afdwingen, maar ook keurmerken kunnen veel doen. Hè? Beter leven keurmerk. Ja, is toch heel succesvol in het verbeteren van dierwelzijn.
11: Sophie de Leu begint, zo klinkt het althans, vol goede moed aan haar derde termijn als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Nicole van der Meulen-Diebels. Zij is de Country Manager Nederland van Yazen. Dat gaat over digitaal zorgverlenen op het gebied van afvallen. Moet je dat wel digitaal doen of is het toch handig om elkaar eens in de ogen te kijken? Dat weet je als je je abonneert op de Top van Nederland, onze podcast. Daar staan alle afleveringen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
1: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met twee auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride Mars in Istanbul waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK-voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. Het weer nog van Weer Online. In Zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Kees Dorrestein.
6: Goed dat je luistert. De toekomst van de grootste cryptobeurs Binance hangt aan een zijden draadje in Europa. Maar er is een laatste strohalm om hier te blijven. En bitcoin miners komen moeilijk rond, steeds meer. Je hoort zo meteen wat dat betekent. Welkom in de CryptoCast 435. Daniel is nog een week op vakantie en dus presenteer ik hem vandaag met als co-host gelukkig Mauro Halve, voorzitter bij de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland. Mauro, welkom.
7: Dankjewel.
6: Leuk dat je tot twee keer toe eventjes naar de studio komt. Want
7: absoluut.
6: Onze B-aflevering, alvast een teaser, staat al online. Dus luister eerst deze helemaal en dan kan je direct door. Die hebben we alvast even opgenomen. Een special over de Dutch Blockchain Week. En daarin hoor je ook welke bijzondere gasten daar komen die niet op het programma staan.
7: Dat was echt leuk.
6: Ja, dat is. Jij gaat daar ook naartoe, toch?
7: Ik ga daar ook naartoe, zeker.
6: Het is deze week. Ja, cryptobeurs Binance moet misschien wel zijn spullen pakken. Het bedrijf dreigt geen Europese vergunning te krijgen nu de aanvraag daarvoor in Griekenland niet lijkt te lukken. Het voldoet nog steeds niet aan de eisen voor die MiCA-cryptovergunning in Europa. En de deadline daarvoor nadert snel. Mauro, welke deadline?
7: Ja, dat is de deadline van 30 juni. Van dit jaar, dus eind van deze maand, waarop iedereen eigenlijk zijn MiCA-vergunning moet hebben. De MiCA is al in werking getreden eigenlijk 30 december 2024. Maar elk land had zijn eigen overgangsperiode. Ja. En in Nederland was dat 6 maanden, in heel veel lidstaten is dat 12 maanden. En in sommige dus nog tot het eind van deze maand 18 maanden, waaronder Griekenland inderdaad. Ja. Nou, die deadline die geldt dus eigenlijk al voor alle partijen die ook al onder het vorige regime een registratie hadden. Dus alle nieuwe partijen moeten al lang een vergunning hebben. Die mogen niet door onder de overgangsperiode. En Binance heeft dus nog... Ja, wat is het? Hoeveel dagen? Hoe zitten we nu?
6: Oh,
7: ja, nog een week. Nog een week de tijd
6: om een Europese vergunning te krijgen.
7: Ja, en ze zijn niet de enige hoor. Maar, dat is niet. Maar zonder die vergunning heb je dus geen toegang tot het hele continent, als het ware.
6: Nee, want het is zo in Europa, als je in één land een vergunning krijgt, dan heb je het voor de hele Europese Unie.
7: Ja, we hebben dus nu Europese brede regels, een single rulebook noemen ze dat dan. En als je dus in één lidstaat je vergunning haalt, dan voldoe je aan alle eisen en mag je dus paspoorten naar alle andere lidstaten.
6: Ja. Maar waarom lukt het dan niet Binance om die vergunning in Griekenland te krijgen?
7: Nou, dit is niet hun eerste poging. Ze hebben dat ook al in andere landen geprobeerd. Ze hadden al in een hoop andere lidstaten ook zo'n registratie, dat oude regime. Dus ze mochten ook in meerdere landen die vergunning of dat traject bewandelen. Uiteindelijk zijn ze dus bij de Helleense toezichthouder in Griekenland gekomen. En eigenlijk leek dat dossier al helemaal klaar. De goedkeuringen waren er binnen het bestuur. Zelfs de AML, de anti-witwas officieren daar, hadden het helemaal doorlopen en eigenlijk stonden alle seinen op groen. 2 juni zou ESMA nog een laatste call hebben. Dat is dan de Europese overkoepelende toezichthouder. Mm-hmm. Maar toen, vorige week bleek er toch ineens een omslagpunt.
6: En is het dan nu ook klaar in Griekenland? Of hebben ze daar dan ook nog een klein kansje?
7: Nou, dat omslagpunt had hem vooral te maken. En dat zijn dus bronnen van de Big Wheel.
6: Dat is het platform dat het meldt, het nieuws.
7: Ja. Die hebben dus dat er druk vanuit Brussel en vanuit Europa is uitgeoefend. Hoogstpersoonlijk Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, zou zich ermee hebben bemoeid met de Griekse premier, moet ik het even opzoeken, Mitsotakis. Mm-hmm. Die zouden contact hebben gehad en zou Lagarde hebben laten weten dat Binance niet welkom is in Europa. Nou, de minister van Financiën in Griekenland, die tevens Eurogroepvoorzitter is, die was wel voor, maar kreeg de premier dus niet mee, volgens de bronnen.
6: Okay.
7: En ook de aankomende Griekse verkiezingen maken het voor de premier extra voorzichtig om niet tegen de ECB in te willen gaan, naar verluid.
6: Ja, oké, maar wacht eventjes. De president van de Europese Centrale Bank belt dus in één keer naar Griekenland. Binance staat op het punt om een vergunning te krijgen. Steek er alsjeblieft eventjes een stokje voor. Wij willen dat niet. Waarom niet?
7: Nou, ze is er zelfs langs gegaan. Volgens mij stond dat wel al op de planning. Maar ze hebben dat dus volgens die bronnen toen opgepakt. Waar het vermoedelijk mee te maken hebben is dat Binance natuurlijk ook een van de grootste aanbieders is, of liquiditeitspoort voor stablecoins. Mm-hmm. Volgens mij is er vandaag ook weer een stemming over de digitale euro van de ECB.
6: Ja.
7: Want de ECB is niet de toezichthouder voor MiCAR. Die ziet natuurlijk op hele andere dingen toe. Er wordt een beetje een vergelijking ook getrokken met een oudere Revolut-zaak. Natuurlijk de Neobank. Die natuurlijk ook in groot tempo nieuwe producten over heel Europa uitrolde. Waarbij de ECB dat...
8: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten,

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Kan het dan zo zijn dat Lagarde dit eigenlijk niet wil? Omdat zij via de banken wel controle heeft. En op het moment dat die stablecoins via platformen als Binance gaat, dat zij dan niet de controle heeft, maar dat die ergens anders in Europa ligt.
3: Ja, of het nou via Binance gaat of via een andere microgereguleerde partij, die controle is er denk ik sowieso niet. Dus het lijkt me ook sterk dat dit het enige argument is. Ik denk dat het een stukje imago is wat Binance heeft natuurlijk, om echt op basis van anti-witwas toezicht gewoon heel lang niet compliant te zijn geweest. Ze zijn natuurlijk echt extreem groot. Dat kun je niet voorstellen in volumes natuurlijk.
2: Nee.
3: Je kan me ook voorstellen
2: grootste dat van de wereld.
3: Grootste van de wereld, absoluut, op heel veel metrics. Ja, het is een beetje gissen. Het is veel speculatie. Er zijn dus wel bronnen die dat dus melden bij de Big Wheel. Goed.
2: Maar zou het dat kunnen zijn? Gewoon de grootte dan eigenlijk? Dat op het moment dat je geen controle hebt over Binance en ze zijn zo groot, dan weet je niet wat die stablecoin-markt gaat doen.
3: Ze zijn natuurlijk met pek en veren überhaupt al een hoop landen. Nederlanders kunnen al heel lang niet meer op Binance, omdat ze dus hier niet aan de regels houden. Er zijn veel boetes uitgekeerd. Het kan met de grootte, het kan met de omvang daarvan te maken hebben. Het kan bescherming van de Europeanen zijn, het kan bescherming van de banken zijn. Misschien wel een beetje van alles.
2: Maar heeft Binance nog een kans dan om aan die vergunning te voldoen? Ze hebben nog een week.
3: Ze hebben nog een week en dat zou dus inderdaad in een aantal lidstaten nog kunnen, waar dan de overgangsperiode loopt en waar ze dus al een registratie hadden. Frankrijk wordt ook genoemd. Nou, nu weet ik dat volgens mij Frankrijk juist hun eerste keuze was, maar dat ze dat daar uiteindelijk niet hebben kunnen halen. Ondanks een vrij forse donatie aan het Paleis van Versailles.
2: Oh.
3: Ging toen om 100 miljoen euro's of dollar.
2: Dat weet
3: ik even niet. Zij hebben, en ook in Litouwen weet ik dat bijvoorbeeld de groep Binance of wat erachter zit, meer belasting betaalde dan de grootste bank in Litouwen. Dus ook daar waren, in Litouwen waren ze vrij ontvankelijk in het begin. Maar ook daar zullen in de achtergrond dingen hebben gespeeld, waardoor ze het uiteindelijk daar ook niet hebben gehaald. Ik zag op LinkedIn wel eens dat in één keer heel veel vacatures bijvoorbeeld in Amsterdam voor Binance voor compliance medewerkers open gingen. Die gingen ook vlak daarna ook weer dicht. Dus
2: om te laten zien, we willen het echt
3: ze
2: wel.
3: Ze zullen een aantal pogingen hebben gedaan. En ik durf voorzichtig wel te stellen dat ik de kans heel klein vind dat ze het nu nog op tijd gaan halen. Ze kunnen natuurlijk wel nog na de deadline, maar dan is de vraag. Ze moeten dan al hun activiteiten stoppen tussendoor. Ja. En wat gaat er dan met de klanten gebeuren? Wat gaat er met de klantgelden gebeuren? Dus daar wordt een afwikkeling van.
2: Ja, inderdaad. Maar wat ze nu dus eigenlijk moeten doen is land vinden dat nee durft te zeggen tegen Lagarde.
3: Ja, succes. Los daarvan, al zou er een welwillend land zijn, nu je vergunningstraject opstarten, dat hebben ze in Griekenland, heeft een jaar geduurd, het traject. Nou, we hebben natuurlijk bij onze vereniging ook partijen die tussen de 8 maanden, soms wel 1,5 jaar erover hebben gedaan. Ja, dat gaat niet in een week meer lukken. Ook al heb je alle documentatie naar verluidt al op orde. Ja, ik heb daar een hard hoofd in.
2: Hoe staat het verder met die laatste fase van de MiCAR-implementatie?
3: Ja, dus we hebben echt wel ruim 200 vergunningen die zijn verleend in Europa. Nederland staat op plek 2 met de meeste vergunningen verleend. 26, is best wel fors.
2: 26 partijen, netjes.
3: We weten ook wel dat er nog een aantal partijen in de vergunning zitten. Maar zoals gezegd, nieuwe partijen kunnen natuurlijk ook na de deadline gewoon nog hun vergunning halen. Mogen niet actief zijn totdat ze de vergunning hebben. Duitsland heeft bijvoorbeeld wel meer dan 50 vergunningen, die staan op 1. Wat daar opvalt is dat ook de helft van de vergunningen zijn verleend aan traditionele financiële instellingen, aan banken. En dat zien we in Nederland eigenlijk nog niet.
2: Misschien zijn de Duitsers dus ook verder dan de traditionele instellingen.
3: Dat heeft ook wel te maken met het feit dat ze ook voor MiCAR eigenlijk al verder waren. Dus daar de acceptatie of de bereidheid misschien wat groter waren. We hebben ook al wat mailtjes gezien van bijvoorbeeld Maxi naar al hun Nederlandse klanten. Dat ze, zij noemden dan 23 oktober. Vond ik een beetje een rare datum. Maar dan kan je geen klant meer zijn. We zien mondjesmaat nu de afronding van wie er is dat spreekwoord dat je in je onderbroek blijkt te staan als het water is gezakt.
2: Ik zit even naar dat spreekboek. Spreekwoord. Die ken ik niet. Maar ik vind het een hele mooie om te introduceren bij deze. Kan het nou nog wel zo zijn dat je je crypto's ergens kan hebben waar een bedrijf niet die vergunning krijgt en dus moet stoppen?
3: Op het moment dat volgende week de partij waar jij je crypto hebt staan geen vergunning blijkt te hebben, dan moeten zij stoppen.

0: In ieder geval met alle Europese klanten.
1: Ja.
0: Ja, en hoe dat dan gaat werken in een soort juridische afwikkeling of een commerciële afwikkeling met een overname of met een klant. Ja, jij zal waarschijnlijk een tijd niet bij je assets kunnen.
1: Nee.
0: Dus ik zou ook wel direct oproepen van ga in ieder geval op zoek naar een partij met een vergunning. Nou, het liefst denk ik ook gewoon een Nederlandse partij wat dat betreft. Dan val je onder de consumentenbescherming, onder de vermogensscheiding om alle bescherming. Want MiCAR is een consumentenbeschermingswet. Ja, die is er voor jou. Dus
1: ja.
0: Ja, ik zou daar ook vooral gebruik van maken.
1: Maar welke Nederlandse partijen hebben die vergunning nog niet dan?
0: Een aantal partijen hadden dus wel de registratie en niet de vergunning. Ja, het is, je hebt nog een week, dus het kan nog gebeuren. Ik zal het nog geen namen noemen, maar je kan in ieder geval in het AFM-register. Op de website kan je gewoon kijken welke partijen netjes een vergunning hebben.
1: Zometeen gaan we het hebben over een bank die internationale betalingen via stablecoins mogelijk gaat maken. Via het Solana-netwerk. Maar eerst naar Bitcoin, want dat ligt al 5 maanden lang onder de prijs die miners betalen voor de productie ervan. Dat blijkt uit een analyse van JP Morgan. De bank schat dat 20% van de miners niet winstgevend is. Ja, hoe kan het dat zij niet winstgevend zijn? Ja, de prijs denk ik dan. Maar waar zit dat dan in als je de rekensom maakt?
0: Ja, inderdaad. Het verdienmodel van miners is een vaste beloning voor elk blok wat gemined wordt, ongeveer elke 10 minuten. En de transactiekosten die daarbij zitten. Maar de stroomkosten die zijn vrij vast.
1: Ja.
0: Een stroomcontract wat je hebt bijvoorbeeld. Ja, op het moment dat dus de bitcoinprijs enorm gedaald is, zoals de afgelopen periode, ja, dan jouw opbrengsten die zijn in bitcoin. Dus die dalen ook. Dan wordt het steeds lastiger om inderdaad je stroom te betalen. Nou, JP Morgan meldt dus dat de gemiddelde productiekosten van een bitcoin nu rond de $78.000 ligt.
1: Mm-hmm.
0: De koers op dit moment, alvast een de prijsanalyse, maar rond de $62.500 ligt.
1: Ja.
0: Nou, dat is 19% onder die kostprijs, al best wel een aantal maanden. Nou, voor een korte periode maakt dat op zich niet uit als de koers daarna natuurlijk ook weer stijgt.
1: Ja.
0: Maar je ziet dus nu, dat noemen ze de hashprijs, wat levert nou één stukje stroom jou op aan bitcoin minen. Ja, die ligt historisch laag. En dat is voor zeker de oudere apparatuur gewoon verre van winstgevend.
1: Omdat die veel energie verbruiken.
0: Ja, dus die werken minder op voor dezelfde hoeveelheid stroom dan een nieuwer, efficiënter model.
1: Ja, inderdaad. Maar het ligt er dan ook maar aan wanneer je energiecontract hebt afgesloten. Alhoewel de afgelopen jaren loopt de energieprijs natuurlijk al flink op.
0: Ja, absoluut. Nou, nu zie je dat de miners natuurlijk vooral in regio's zitten waar de stroom heel goedkoop en heel duurzaam is.
1: Mm-hmm.
0: Maar inderdaad, ze melden dat zo'n 15-20% van de miners wereldwijd nu verliesgevend is. En ja, op het moment dat dat langer aanhoudt, dan heb je een aantal mogelijkheden. Nou, je kan natuurlijk de machines uitschakelen. Nou, ook is er elke ongeveer 2 weken de difficulty adjustment.
1: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk het in het protocol ingebouwde mechanisme wat ziet dat als er dus heel veel miners uitschakelen, de puzzel eigenlijk ook weer makkelijker wordt, waardoor het weer iets meer zou kunnen verdienen. Op het moment dat er veel minder miners zijn, wordt ook de taart die je met z'n allen verdeelt over minder miners. Dus nou, dat is ook weer een incentive om misschien wel weer te kunnen minen. Andere optie die je hebt om al je kosten te kunnen doen, is je reserves verkopen.
1: Ja.
0: Nou, en dat hebben we ook, en dat meldt JP Morgan ook, een enorme hoeveelheid bitcoin die de markt op is gegaan in Q1 van de miners om dus de lampen aan te houden.
1: En dat drukt dan de koers ook weer naar beneden.
0: Ook
1: dus
0: dat
1: eigenlijk
0: drukt weer de
1: koers. Zichzelf daarmee in de eigen vingers.
0: Ja, dus dat zijn natuurlijk zelfversterkende effecten wat dat betreft, die zowel omhoog soms werken, maar ook omlaag inderdaad kunnen werken.
1: Hoe lang kunnen deze miners die dus verlies draaien nog doorgaan?
0: Ja, dat is natuurlijk volledig afhankelijk van hoeveel van die reserves ze nog hebben. Hoe lang de prijs laag blijft, et cetera. We zullen misschien in de komende tijd wat overnames, wat fusies of wat stoppers zien. En daarnaast zien we ook dat een aantal van de miners wat diversificeert in de inkomstenstroom. En dat ook AI natuurlijk nu een ontzettend hot topic is om jouw stroomcontracten, je koeling, je infrastructuur die je allemaal al hebt als grote partij, om die ook daarvoor in te zetten.
1: Precies, dus het kan ook innovatie in de hand werken. Van je moet het efficiënter en energiezuiniger gaan doen.
0: Absoluut, en dat zie je dus dat inderdaad de oude machines dus vooral nu uitgezet worden. En dat de nieuwe machines en de aankomende machines nog steeds wel besteld worden. Maar het is natuurlijk wel de vraag hoe lang dit de prijs zo blijft. Omdat dat nog natuurlijk wel de belangrijkste factor is waarop de winstgevendheid voor de miners bepaald wordt.
1: Weet jij hoeveel bitcoin er nog te mijnen valt überhaupt?
0: Nog 1 miljoen, maar dat is wel voor de komende 100 jaar. Dus het eerste 20 miljoen is in de afgelopen, 17, 18 jaar gedaan. gedaan. Maar omdat dus elke 4 jaar die halving plaatsvindt, die blokbeloning wordt gehalveerd. Ja, doen we dus heel lang over dat laatste stukje.
1: Ja. De Zuid-Koreaanse Tosbank dan is begonnen met het testen van internationale betalingen met stablecoins. Dat schrijft Digital Today. De bank gaat daarvoor in zee met de Solana Foundation. Heel even, ik denk dat heel weinig luisteraars de Tosbank kennen. Wat voor partij is dat?
0: Ik ken het ook niet, maar dat is de derde grootste Zuid-Koreaanse internetbank. Ze hebben geen fysieke kantoren, denk een beetje aan een Bunk of een Revolut inderdaad. Ze hebben wel 15 miljoen klanten, dus het is wel van een aardige omvang. Ze zijn ook bezig met een Amerikaanse beursgang, waar de waardering nu op zo'n 10 miljard ligt. Dus het is zeker geen kleine speler.
1: Waarom willen zij met stablecoins gaan werken?
0: Ja, zij zeggen voornamelijk dat het te maken heeft voor cross-border betalingen. De blockchain is een stuk efficiënter dan de banksystemen die zij hebben. En zij kunnen daarmee zowel de kosten als de tijd voor een internationale overboeking tot secondes en fracties van centen terugdringen. Mm-hmm. En dat vinden zij natuurlijk ontzettend interessant. En zij hebben daarmee dus een soort partnership aangekondigd met Solana zelf. Ja. Het is niet zo dat ze zeggen, nou, wij gaan een stablecoin op Solana. Ze hebben echt een partnership met de blockchain om de infrastructuur daarin verder te brengen en ook echt te gaan integreren in hun interne banksystemen. En dat maakt het wel, denk ik, een iets ander experiment dan dat we tot nu toe veel gezien hebben.
1: Nou, inderdaad. En wat betekent dit voor Solana?
0: Nou, kijk, er zijn misschien niet heel veel opties om te kiezen voor stablecoins of tokenization qua blockchains. Ethereum wordt natuurlijk ook al wel veel gedaan. Solana is heel populair en Canton wint ook wel aan ruimte daar. Maar dit is natuurlijk, wat dat betreft, goed nieuws voor de blockchain Solana. Het zegt natuurlijk niet dat het ook positief moet zijn voor het muntje Solana op het netwerk. Maar ja, ik denk dat het heel positief is. We zagen ook al dat natuurlijk Western Union een stablecoin op Solana uitbrengt. Andere grote banken. Maar goed, ik denk dat dit de eerste bank is met een soort directe exclusieve deal. Mm-hmm. En dat zal naar meer smaken voor ze.
1: Ja, zie je het al terug in de koers van Solana? Of is dit toch te klein?
0: Nee, maar ik denk dat het ook nu dermate een punt in de bearmarkt is dat dit soort nieuws überhaupt natuurlijk niet zo heel veel doet. Bearmarkt over building wordt vaak gezegd. Nou, dit is daar wel een typisch voorbeeld van, de infrastructuur. En omdat dit natuurlijk allemaal over stablecoins gaan en over het netwerk, heeft dat ook weinig verder te maken met de cryptomunten daarbij.
1: De Zuid-Koreaanse Centrale Bank heeft gisteren dan ook weer een experiment met crypto aangekondigd. Wat houdt dat dan in?
0: Ja, die zit dus vooral over hun nieuwe Central Bank Digital Currency, een CBDC. Dat is dan wel meer een wholesale CBDC. Dus dat moet vooral betalingen tussen banken gaan faciliteren. Het komt in de tweede fase, project Hangang. Ik denk dat ik dat wel goed uitspreek.
1: Ik denk het ook.
0: Maar dit gaat dus vooral over getokeniseerde bankdeposits. Tokenized deposits zijn dan eigenlijk meer dat de banktegoeden die nu al bij een bank staan, dat ze die tokenizen om ook daarmee betalingen te kunnen doen. Mm-hmm. Terwijl een stablecoin natuurlijk iets is wat volledig gedekt is door een reserve.
1: Oké, dus die twee zitten elkaar niet zo in de weg.
0: Nee, die zijn eerder complementair aan elkaar, denk ik, dan dat ze elkaar heel erg in de weg zitten. Nou, er zijn 9 banken die hieraan mee gaan doen. En die gaan hiermee testen met een soort, ze noemen dat dan overheidssubsidies via digitale vouchers. Dus eigenlijk tokenized deposits, waarbij 9 banken dat gaan testen onderling.
1: Toch, dan denk ik wel, zijn er genoeg stabiele stablecoins om dit te kunnen doen? Of zit er dan ook nog een risico aan vast?
0: Ja, ze noemen dus inderdaad zelf ook wel dat het project voor de Tosbank, dat er nog wel meer regelgeving nodig is om ook echt die Bong stablecoin ook echt te gaan laten draaien. Ja. Maar zij gaan dus in ieder geval de partnership aan met de infrastructuur om dat allemaal al klaar te hebben. Oh, dus er zitten inderdaad nog wel wat haken en ogen om hier volledig voor al die klanten dat in de bank-app te gaan gebruiken.
1: Dus dit kan nog een paar jaar of maanden, waar hebben we het dan over duren?
0: Iets ertussenin zal dat misschien zijn.
1: Kwartalen, dat zit er dan tussenin.
0: Ja, dat zit er dan tussenin. Ja, misschien een paar jaar. Ja.
1: Oké. Nee, want dat wil je natuurlijk wel stabiel hebben. Dus ook voor Solana gaat dit pas over langere tijd uitbetalen. Als dit al groot wordt.
0: Precies, en we zien gewoon de afgelopen tijd heel veel van dit soort stappen, of ik wil misschien niet eens meer experimenten noemen, het zijn gewoon stappen waarbij gekeken wordt, hoe kunnen we nou de infrastructuur er klaar voor hebben? Hoe kan de treinrails er liggen, zodat straks inderdaad de trein eroverheen kan?
1: En ik weet niet of je dat weet, zijn er dan andere banken in de wereld die dit eigenlijk ook al aan het doen zijn? Aan het kijken van hoe kan ik die infrastructuur goed hebben, door met partijen in de cryptowereld samen te werken, om als dit echt kan gaan werken, het ook klaar te hebben?
0: Nou, dit gebeurt echt heel veel al. Bijvoorbeeld JP Morgan, waar we het net over hebben, die hebben dan met Zero Hash ook zo'n treinrails laten bouwen om voor hun eigen stablecoin, voor interbankaire zaken. Zoals gezegd, in Europa 37 grootbanken die dus samen ook onder één project, onder één naam, dat aan het doen zijn. Dus ja, dit is wat er nu in heel de wereld bij alle financiële systemen gebeurt.
1: Tot zover deze CryptoCast. Dank aan co-host Mauro Halve. Dankjewel Mauro, voorzitter bij de Verenigde Bitcoinbedrijven in Nederland. Als je meegaat naar het podcastgedeelte, nou, dan vinden we dat natuurlijk hartstikke leuk. Een special over de Dutch Blockchain Week met een paar namen die nog niet op het programma staan. Maar als je daar bent, dat ze echt wel on stage staan. Dus dat je daar alvast van op de hoogte bent. En anders, tot de volgende CryptoCast. En blijf hier lekker op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Doorgelicht.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
6: Het kwartje valt nu pas.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio,
1: de nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met twee auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride Mars in Istanbul waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK-voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. Het weer nog van Weer Online. In Zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig, bij 22 tot 28 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
10: This program is coming to you from London via the Orbital Test Satellite.
11: Shares in the satellite company Eutelsat were up 20% on Monday.
12: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn wel 60 bij 80 zo'n grote wasmachine.
11: European officials grow increasingly distrustful of Elon Musk.
13: Vergeleken met Starlink is dit Frans-Britse bedrijf nog geen grote speler. Maar hun koers schoot de afgelopen maanden omhoog.
14: Wat begon als een manier om lekker veel tv-zenders te kunnen ontvangen, is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel in de moderne oorlogsvoering. Satellieten. Wie daar echt groot in is, is Starlink. Maar nu we onze veiligheid steeds minder toevertrouwen aan de Amerikanen, wordt Eutelsat gretig genoemd als het Europese alternatief. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het satellietbedrijf uit Frankrijk, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eutelsat-aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk Jim Theo Poering, analist en één vermogensbeheerder bij Eén Vermogensbeheer.
15: Hoi.
14: Je bent ook één vermogensbeheerder, hè?
15: Ja, zo kan je het ook zeggen, hoor.
14: Ja. Goed, wij gaan weer een bedrijf doorlichten. Dat is gepitcht bij ons door een van onze luisteraars. Ilja, dankjewel voor je mailtje. Hij vroeg zich af, kan Eutelsat een alternatief zijn voor Starlink? De satellieten van Elon Musk. Ja. Uiteraard gaan we het daarover hebben. Mocht jij nou zelf ook een suggestie hebben, dat je denkt, oh, ik zou heel graag willen dat dit bedrijf een keer wordt doorgelicht. Moet wel een groot bedrijf zijn. Echt wel een market cap van ruim een miljard. Dan kan je ons mailen. doorgelicht@bnr.nl. We horen je graag.
15: Ja, heel leuk zelfs, want zo komen we dus ook op namen die misschien wat minder voor de hand liggend zijn. Zoals Eutelsat heeft een marktwaarde van 3,5 miljard op dit moment. En dit zijn ook niet bedrijven waar wij direct alles van weten. Dus voor ons ook extra leuk om door te lichten en daar tijd aan te besteden. Maar goed, voordat we naar Eutelsat gaan, wat ik niet in portefeuille heb, wel even een belangrijke disclaimer voor de podcast. We geven geen beleggingsadvies en beleg is risicovol. Je kan je inleg verliezen. En uiteraard die resultaten. Data uit het verleden, al zijn ze nog zo mooi, geen enkele garantie voor de toekomst.
14: Nee, precies. Wel leuk om te weten. Eutelsat is ooit begonnen dus als een satelliet-tv-aanbieder. Dan moest je zo'n schotel aan je gevel hangen. Kon je tv krijgen vanuit voor de hele wereld. Een van mijn eerste echte bijbaantjes was op de klantenservice van Kanaal Digitaal.
15: Kijk.
14: Was ook zo'n schotelaanbieder. Kreeg ik allemaal belletjes in het zomerseizoen van mensen. Ja, we zitten weer lekker op de camping, maar de schotel doet dit niet. Wat moet ik doen? Nou, ontzettend leuk. Dus heb ik met veel plezier trouwens gewerkt. Maar was gewoon een geinig bijbaantje wat je dan doet tijdens je studie.
15: Nou, die kennis van toen komt nu vast van pas.
14: Nou, enorm. Daar heb ik heel veel aan. Oké, we komen natuurlijk ook altijd met een leuk feitje. Ja. Jij in elk geval aan het begin. Vertel.
15: Ja, het is druk rondom de aardbol. Want daar zijn zo'n 14.000 actieve satellieten. Die cirkelen daar rond. En we gaan het straks nog over hebben. Over de Leo's en de Geo's.
14: Ja.
15: Maar er komen er steeds meer Leo's. En daarvan zijn er 10.000 van Elon Musk en Starlink. Maar wat denk je hoeveel er van Eutelsat zijn?
14: Geen idee.
15: Nou, zo'n 700 stuks. En het waren daarvoor
14: 700
15: nog wat
14: minder. 700 maar?
15: Ja.
14: Oh. Ja, dat dus, is wel echt heel veel minder dan Starlink.
15: Ja, dat klopt ook wel. Alleen Starlink die heeft eigenlijk een nieuwe technologie. En daar probeert Eutelsat nou ook op in te spelen. Mm-hmm. Maar vooralsnog had Eutelsat vooral satellieten die zo'n 35.000 kilometer van de aarde afstonden. Mm-hmm. Maar tegenwoordig heb je dus LEO's, Low Earth Orbits. Mm-hmm. En die zitten op zo'n 160 tot ongeveer 2000 kilometer van de aarde af. Alleen dat zijn er een heleboel. Dus je hebt er veel meer nodig om overal bereikbaarheid te hebben. Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid op in. Mm-hmm. Maar toch leuk, 10.000 satellietjes van Starlink van Elon Musk. En de vraag natuurlijk is, is Eutelsat een goed alternatief?
14: Inderdaad, we gaan eens even kijken naar de geschiedenis van Eutelsat. En daarvoor moeten we terug naar het jaar 1977, de tijd van de disco en deze iconische film met het bijbehorend dansje. Hartstikke leuk. Eutelsat staat voor European Telecommunications Satellite Organization. Het wordt dan opgezet door 17 Europese landen. En dat doen ze als een zogenoemde intergouvernementele organisatie, een IGO. De organisatie wordt gevestigd in Parijs, dus krijgt daar echt het hoofdkantoor. Het doel is om voor Europa een telecominfrastructuur met satellieten te gaan bouwen. In 82 leidt dat in samenwerking met de European Space Agency, de ESA, tot satelliet-tv.
10: This program is coming to you from London via the Orbital Test Satellite, and I'm here to tell you something about our service. Satellite television first came on the air in April 1982 and is now being relayed to approximately 400,000 homes via cable companies in Malta, Norway, Zwitserland en Finland.
14: Mooi. In 1983 lanceert Eutelsat de eerste eigen satelliet. Daarmee kun je dan met een schotelantenne tv-zenders uit heel Europa krijgen. Dat was toen revolutionair. Want op dat moment was er echt alleen maar Nederland 1 en 2 op de tv. Satellite television wordt trouwens in 1989 omgedoopt tot Sky Channel. En nu, vandaag de dag, kun je dat nog kennen als Sky One. Eutelsat, even terug naar hun, dat richt zich in het begin nog op telecommunicatie in West-Europa. Maar het breidt zich vanaf de val van de muur, de Berlijnse muur in 1989, uit naar Oost-Europa en daarna ook naar andere delen van de wereld. In de jaren 90 komen ze echt op stoom. Ze lanceren dan hun Hot Bird-satellieten, waardoor honderden zenders tegelijk kunnen worden uitgezonden. En de wereld verandert. De telecommarkt wordt geliberaliseerd. Het internet komt op. En in 2001 wordt daarom de IGO Eutelsat omgezet in een privaat bedrijf, Eutelsat SA. Daar hoort een beursgang bij, Jim, in 2005.
15: Ja, dan is het zover. De beursnotering, want anders waren ze natuurlijk niet terechtgekomen in doorgelicht. En in dit geval is dat in Parijs. Overigens niet Eutelsat SA, maar een nieuwe holding. En die heet Eutelsat Communications.
14: Mm-hmm.
15: Nou, dit bedrijf dat gaat naar de beurs op 2 december 2005... tegen een prijs van €12 per aandeel. Nou, daarmee wordt nieuw geld opgehaald. €860 miljoen komt er binnen en daarmee worden schulden afgelost. Nou, de marktwaarde op dat moment is 2,5 miljard. En wat wel even gezegd moet worden, het is 2005, maar eigenlijk waren er al heel lang plannen om naar de beurs te gaan. De CEO heeft daar heel lang mee geworsteld. Want 2000 had je natuurlijk de internetbubbel die klapte. En daarna kreeg je een recessie, Twin Towers. Dus het was niet het goede moment om naar de beurs te gaan. Maar in 2005 toen was het wel zover.
14: Mm-hmm.
15: €12 per aandeel. 5 jaar later stond het al 27,5. Dus de eerste jaren voor de Eutelsat waren heel goed.
14: Nou, Eutelsat verlegt daarna ook steeds meer de focus van tv naar internet natuurlijk, vanwege de opkomst daar en telecom. In 2010 lanceren ze KSAT, op dat moment een van de meest geavanceerde internetsatellieten van Europa. Ze gaan dan breedband internet aanbieden via de ruimte. Ja, je kunt het eigenlijk zien als een soort enorme digitale snelweg, hè, die boven de aarde dan ontstaat. Dat werkt technisch gezien goed, maar satellietinternet blijft in die tijd wel relatief duur en soms toch ook wel traag vergeleken met de vaste verbindingen op de grond. Maar een tijdje later begint de markt voor satelliet-tv totaal te veranderen. Want je kan ook wel bedenken, streamingsdiensten komen erbij. Die kapen een hoop traditionele kijkers weg. Er wordt gekeken via glasvezel, niet meer via satelliet. Daardoor zie je dat het tussen 2010 en 2020 niet zo lekker gaat bij Eutelsat. En dan komt in 2019 de echte grote concurrent om de hoek kijken. En dat is natuurlijk Elon Musk met SpaceX, met zijn plan voor de Starlink-satellieten. Jarenlang draait satellietcommunicatie vooral om de grote Astra-satellieten. Die hangen op grote hoogte, Jim zei het al, zo'n 36.000 kilometer van de evenaar. Dat is het model waar Eutelsat groot mee werd. Maar Musk die schudt de sector wakker met Starlink, duizenden kleinere satellieten. Zo'n 250 kilo per stuk maar, die veel lager dus om de aarde cirkelen. Daardoor wordt internet sneller, de vertraging is veel kleiner. Dus ineens oogt zo'n satelliet van Eutelsat toch wel behoorlijk ouderwets en log. In de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden komt Eutelsat dan uit bij een bedrijf dat heet OneWeb. Dat heeft juist honderden satellieten in een lage baan om de aarde gebracht. Dus ja, nemen we over, denkt Eutelsat. Perfecte aanvulling. In 2023 volgt er een fusie tussen die twee. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen op de beurs, Jim.
15: Ja, de aandeelhouders van OneWeb die krijgen de helft van de aandelen in het vergrote Eutelsat. En dat blijft weliswaar Parijs genoteerd, maar krijgt er ook een notering bij op de London Stock Exchange. Wat wel belangrijk is, dat beide bedrijven, of eigenlijk de fusiebedrijven samen, worden zowel gesteund door de Britse overheid als ook door de Franse overheid. Dus dat geeft wel een extra stukje soliditeit aan deze twee bedrijven. En OneWeb, die heeft eigenlijk, ik noem het maar weer even, de LEO's, dus de satellieten dicht bij de aarde.
14: Ja, die lagen.
15: Ja, daarom nemen ze het ook over.
14: En Eutelsat, die Astra-satellieten.
15: Exact.
14: Ja. Nou, volgens toenmalig CEO Eva Berneke verandert er door die fusie toch wel veel voor de aandeelhouders.
16: With this move, we're moving the joint company of OneWeb and Eutelsat much more into the high-growth tech space area. We're announcing that we'll pause dividend for a couple of years. And we also announced we'll need to invest CapEx around 700-800 million annually, coming up from around 300-400 million annually. So it's a very big shift in what we have been discussing with our investors.
14: Met OneWeb erbij wordt Eutelsat dus ineens een grote speler in de moderne satellietbusiness. Maar de 600 satellieten die er dus dankzij OneWeb bij komen, die vallen nog altijd in het niet. Bij wat Elon Musk even voor elkaar bokst, tienduizenden satellietjes van Starlink. Het lijkt eigenlijk gewoon een niet te winnen strijd. Totdat er dan ineens vraagtekens komen bij de betrouwbaarheid van Starlink. Want ja, er is maar één man de baas en dat is toch echt Elon Musk. En die gaat op een gegeven moment toch behoorlijk gekke dingen doen als hij vlak na de verkiezing van Donald Trump vaste gast wordt in het Witte Huis, zich met politiek gaat bemoeien, allerlei bizarre uitspraken doet via zijn nieuwste speeltje X, het oude Twitter. En dat leidt wereldwijd tot grote zorgen, want Starlink is voor Oekraïne cruciaal in de oorlogvoering met Rusland. Ja, totdat Musk Musk zich ermee gaat bemoeien.
17: Elon apparently is personally intervening in the war and vetoing access to its services for Ukrainian military to facilitate operations that he personally does not approve of.
14: Ja, en heel Europa begint nu dus toch wel tot het besef te komen dat we voor onze veiligheid niet langer helemaal afhankelijk willen zijn van Amerikaanse systemen. En al helemaal niet als die onder controle staan van een wispelturige ondernemer of een wispelturige president. Eutelsat wordt dus steeds meer gezien als een logisch en bovendien Europees alternatief voor Starlink. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Eutelsat heeft dus nog altijd veel minder satellieten dan Starlink. En het kan ook niet zomaar op tegen het kleine, strakke lichtgewicht ontwerp van die Starlink-ontvangers. Dat zegt Philip Schoonjans van Space Expo bij Nieuwsuur.
12: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn wel 60 bij 80, zo'n grote wasmachine. En wegen veel meer. Ze wegen tot tussen de 25 en de 50 kilo. En zijn ook veel duurder.
14: Toch zegt Eutelsat dat ze echt kunnen opschalen en kunnen innoveren. Dus dat ze echt een alternatief kunnen zijn voor Starlink. De Franse overheid steunt die gedachte. Daarom besluit president Macron in 2025 om het belang in Eutelsat uit te breiden tot 30% met een investering van meer dan 1 miljard. Nou, wat gaat de geopolitieke situatie brengen voor de toekomst van Eutelsat? Hoe robuust is dit bedrijf? Kan het opboksen tegen Elon Musk en Starlink? Dat gaan we horen in de fundamentele analyse. En dan doen we eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Eutelsat. Jim, sterke punten.
15: Nou, wat wel uniek is, dat ze dus zowel die oude geosatellieten ver van de aarde bezitten, die heel belangrijk zijn voor tv-uitzendingen en stabiele zakelijke verbindingen, als dus ook die LEO's dicht bij de aarde. Dus ze doen,
14: nee, die zijn ver weg. Oh, die LEO's zijn dichtbij, ja, klopt. Ja.
15: Ja. Die zijn dichtbij, onder andere voor internetverbinding. Dus eigenlijk is het wel de enige speler ter wereld die een mix kan aanbieden van veiligheid met die satellieten ver weg, maar ook snelheid met de satellieten dichtbij. Want het nadeel, hè, dat heb jij misschien bij je Canal Plus, was tv,
14: nee, digitaal.
15: Okay.
14: Ja, Canal Plus hoorde er ook bij. Kanaal digitaal en Canal, ja, Plus. Ja.
15: Ja, dan had je een soort latency. Hè, dus dat zie je met oude uitzendingen ook van tv, dat iemand stelt een vraag en dan duurt het een tijdje voordat er een antwoord komt.
14: Ja, precies.
15: Dat is dus die satelliet die 37.000 kilometer verderop staat en waarbij het weer terug moet komen, het signaal.
14: Mm-hmm.
15: Wat denk ik overigens ook zo is, is dat, hebben we niet benoemd, maar de reden dat Eutelsat het goed deed op een gegeven moment op de beurs, was omdat er een defensiefonds zou komen binnen de EU, dat fors zou investeren met 150 miljard.
14: Mm-hmm.
15: En dan was de gedachte, daarvan gaat misschien wel een paar procent naar Eutelsat.
14: Dus die koers schoot omhoog.
15: Exact.
14: Ja,
15: en precies. Het is een beetje een soort GameStop-achtig aandeel geweest. Meme stock zou je misschien kunnen zeggen. Die koers die schoot om van 1 euro, dat is meer dan een jaar geleden, naar 8.
14: Dat is wel veel.
15: Dus zo
14: alleen vanwege die belofte dat er NAVO-geld wellicht naar
15: Eutelsat. Belofte, misschien zelfs fantasie.
14: Nee, maar hoezo? Want we hebben nu een 5% NAVO-norm.
15: Ja.
14: Al die budgetten zijn omhoog gegaan, dus waarom zou het niet waar zijn?
15: Ja, maar ze kunnen ook naar Starlink of een andere leverancier. Maar daar werd natuurlijk wel gezegd, hey,
14: Starlink moeten we vanaf, die Amerikanen.
15: We willen Europees, precies. Ja. En dat is ook waarom de Britten en de Fransen hierin investeren en in geloven om onafhankelijk te zijn.
14: Mm-hmm.
15: Nou, en dat is dus een belangrijke. Ze zijn eigenlijk de enige Europese strategische, ik noem maar eventjes LEO-aanbieder, van die satellieten dichtbij. En dat heeft Macron ook bewust genoemd op het moment dat hij die 1 miljard investeerde. Hij zei van ja, het is of China, of Amerika, of Eutelsat. Nou, wat ook wel lastig is, is dat ze misschien wel wat klein zijn om echt met Starlink te kunnen concurreren.
14: Dit is een zwak punt, denk ik. We gaan naar de zwaktes.
15: Dus krimpende video-omzet.
14: Ja.
15: Nou, nog een belangrijk punt. Ze moeten heel veel investeren. Het gaat echt om miljarden. En aandeelhouders die krijgen vooralsnog geen dividend.
14: Okay, dus dan hebben we al de zwakke punten gehad. Laten we eens kijken naar de kansen.
15: Ik denk dat de echte kansen liggen bij overheidsinvesteringen. Want er is een project dat heet Iris 2. Waarmee ze dus inderdaad honderden satellieten in omloop willen brengen. Waardoor een netwerk voor communicatie beschikbaar komt vanaf 2030. Nou, dat betekent dat er 600 miljard omzet zit aan te komen die eigenlijk al onder contract staat. Want die moet natuurlijk terechtkomen bij Eutelsat.
14: Mm-hmm.
15: Dus ze hebben echt wel de, nou, hoe zou ik het zeggen, de Europese strategische autonomie, als je het zo mag noemen, als wind in de rug. Duitsland investeert ook fors daarin in militaire ruimteprojecten.
14: Ja, het gaat om ambitie, hè? De echte ambitie van Europa om te zorgen, wij willen niet meer van die Amerikanen of van wie dan ook afhankelijk zijn. We moeten het zelf doen.
15: Ja, dus het is Verenigd Koninkrijk heeft contract gesloten, Frankrijk. Als dat die trend doorzet, is het in het voordeel van Eutelsat.
14: Bedreigingen.
15: Daar is hij.
14: Starlink,
15: SpaceX.
14: Maar goed, dat was te makkelijk.
15: Ja, maar ja, die zijn wel dominant. Hè? Elke dag worden er die... elke dag, dat is wat overdreven, maar er gaan 10.000
14: van die melkpakken gaan de lucht in, hè? Ja.
15: En Starlink heeft al 6 miljoen particuliere klanten. De prijzen liggen naar zo'n 10%, op 10% van Eutelsat. Dus ja, eigenlijk is Starlink echt wel miles ahead in dit geval op Eutelsat als het gaat over de particuliere markt. Dan heb je ook nog dat er in de komende jaren meerdere bedrijven bijkomen die dezelfde diensten eigenlijk gaan aanbieden. En dat is een Chinese partij, nog een Amerikaanse partij. Amazon die is ermee bezig. Wat je ook nog wel zou kunnen vergelijken is CES. Dat is een Luxemburgs bedrijf. Maar met name vanuit China, Canada en dus ook Amazon komen er nieuwe partijen die vanaf 2027, 2028 in dezelfde markt actief gaan zijn.
14: Oké, dus meer concurrentie op stapel. Laten wij de boeken eens openen van Eutelsat. Wat zien we?
15: Nou, het eerste wat we moeten noemen is dat Eutelsat een gebroken boekjaar heeft. Mm-hmm. En dat loopt van juli tot en met juni. Dus eigenlijk zit 2026 er al bijna op voor Eutelsat.
14: Ja, alleen wij nemen dit helaas 20 mei op. Dus wij kunnen net niet naar de cijfers over het afgelopen boekjaar.
15: Nee, die komen begin augustus.
14: Maar je hebt wel een idee.
15: Ja. Ja, zeker. En dan zie je eigenlijk, de koers die doet het niet goed. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de omzet die is gedaald van 10 jaar geleden 1,5 miljard. Tot in 2024 was het nog 1,2 miljard. Nou, dat klinkt alsof het maar 300 miljoen af is, maar dat is wel 20%. Mm. 1,2 miljard was het ook in 2025. En de verwachting is dat het dit jaar nog iets lager is. Maar in 2027, 2028, dan zou het moeten gaan gebeuren en zou er weer sprake moeten zijn van omzetgroei.
14: En hoe verklaar je dat die omzet toch gewoon niet hard stijgt, terwijl ze nu eigenlijk zo de wind mee hebben in orders, et cetera?
15: Ja, maar die omzet is nog niet binnen. Dus de contracten liggen wel daar. Dat noemen we dan de backlog. Maar dat geld is er nog niet. Daarvoor moet Eutelsat eerst leveren.
14: Ja.
15: Dus dat geld moet allemaal nog komen. Nou, de marges die zijn ook behoorlijk gedaald. In 2021 was het nog EBITDA-marge van 75%. Nu is hij 55%. Dus ja, zo goed gaat het niet bij Eutelsat. En dat zie je ook terug in de koers natuurlijk, die misschien wel even een opleving heeft gehad. Maar als je zegt van ja, wat blijft er nou onder de streep over? Het is alweer een paar jaar geleden dat ze winst hebben gemaakt. 2024 maart ze 300 miljoen verlies. Vorig jaar 1 miljard. Dit jaar is de verwachting dat ze 250 miljoen verlies maken. Mm. Dus dat geld van de Franse overheid, ja, dat was ook wel hard nodig. Nou, dividend hoeven we niet over te hebben. Laatste keer dat de dividend werd uitgekeerd was in 2022. De jaren daarna is geen dividend uitgekeerd. En door die grote kapitaalsinvesteringen die moeten gedaan worden, is er ook niet de verwachting dat de komende jaren er wel dividend aankomt. Je moet dus inderdaad echt de visie hebben dat communicatie in de toekomst alleen maar meer gaat toenemen en alleen maar meer via satelliet. Dat betrouwbare verbindingen zullen toenemen en dat de ruimte steeds belangrijker wordt en dat Eutelsat daar een rol in kan gaan spelen.
14: Oké, interessant. De grootste concurrent kennen we, maar die is dus nog niet beursgenoteerd. Hoewel, op het moment dat we dit uitzenden, half juni, is SpaceX waarschijnlijk wel beursgenoteerd.
15: Ja.
14: Is dat trouwens iets waar jij als vermogensbeheerder naar kijkt? Want dit wordt een hele grote beursgang, groot bedrijf, veel hoge verwachtingen.
15: Ja, nou, wij zitten indirect in SpaceX via een holdingbedrijf, dat heet Scottish Mortgage. En die heeft weer een groot belang in SpaceX. Mm. Dus op die manier hebben wij al best wel een tijdje exposure naar SpaceX. En ja, dat die beursgang er nu aankomt en dat de waarde op papier enorm is gestegen, dat heeft natuurlijk wel fors geholpen.
14: Mm-hmm. Maar zou je dan los SpaceX-aandelen overwegen?
15: Nee, want we zitten er al in. En ik hoop eigenlijk dat een deel van het belang wordt afgebouwd via de holding waar we in zitten. En dat is ook zeer aannemelijk. Maar ja, goed, er gaat maar 75 miljard geplaatst worden van de 1750.
14: Ja, dat is niet veel, hè?
15: Nee.
14: Nee.
15: Wat ik misschien nog wel even belangrijk vind om te benoemen, dat dit aandeel, dat ja, als je kijkt naar de financials, is niet zo goed. Visibility is niet zo goed. Track record is niet zo goed. De markt is ook nog moeilijk. En er is een turnaround mogelijk. Maar als je dan kijkt naar van wat vinden analisten, die weten het eigenlijk ook niet. Er zijn er die heel positief zijn, die zeggen ja, dit aandeel dat kan wel verdubbelen. Er zijn er ook die zeggen ja, dit aandeel dat moet halveren. Dus dit is een hele moeilijke, waarbij natuurlijk wel zo geldt dat als er een event komt, bijvoorbeeld een groot contract of een groot budget dat vrijkomt voor defensie, dat Eutelsat dan wel een winnaar kan zijn.
14: Zal ik het stukje tekst van jou, wat je net hiervoor hebt gezegd, zal ik dat losknippen voor de conclusie?
15: Misschien is dat wel beter, want, wat ga ik nou nog vertellen?
14: Dit is eigenlijk gewoon wat jij al een hele mooie round-up hebt gegeven. Voor wie kan een aandeel Eutelsat interessant zijn? Geef daar maar eens antwoord op.
15: Nou, voor de belegger die op zoek is naar de nieuwe GameStop, maar wel met fundament, want dat is Eutelsat wel. Het kan zomaar een keer een flinke spike laten zien. Daarmee is het wel een hele speculatieve belegging. Maar ja, als er dan goed nieuws komt over een aanbesteding of over grote budgetten, ja, dan kan Eutelsat zomaar ineens de winnaar zijn. En staat wel als een paal boven water. Als je een Europees alternatief wilt voor Starlink, dan moet je naar Eutelsat.
14: Misschien hangt er wel winst in de lucht. Ergens op 36.000 kilometer hoogte. Je weet het niet, hè?
15: Ja, of op 200.
14: Dit was Eutelsat doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan weet je dat de podcastversie een stuk langer is. Dan krijg je dus ook meer details over Eutelsat. Misschien heb je het al gezien in je podcast-app en heb je hem al geluisterd, maar wij hebben eigenlijk een cadeautje voor de luisteraars gemaakt.
15: Ja, vanaf een hele bijzondere plek, namelijk de Beleggersdag. Met daar wel zo'n 1000 beleggers, allemaal fanatieke doorgelicht luisteraars uiteraard. En die hadden ook speciale verzoeken. Namelijk wat kleinere aandelen die we normaal niet zouden bespreken, die komen nu aan bod. En Nina, jij weet welke?
14: Ja, we gaan het inderdaad hebben over de doorgelicht quickscan, hebben we het even genoemd. Dus in high speed, sneltreinvaart, rammen we er 4 bedrijven doorheen. Waaronder bijvoorbeeld bioscoopketen Kinepolis.
15: Belgisch.
14: Ja, we hebben een bedrijf dat heet Acomo. Dat
15: een van de oudste bedrijven van Nederland.
14: Ja, dat gaat heel over specerijen en noten en zaden en quinoa. We hebben Avantium.
15: Ja, heel innovatief. Zeker ook interessant. En als laatste nog CM.com.
14: CM.com, een ticketingbedrijf.
15: Ja, een paar jaar beurs genoteerd. Dus heel divers. Allemaal wat kleinere onderneming voor wat betreft beurskapitalisatie. Veel gevraagd en nu eindelijk besproken.
14: Ja, en hij staat dus nu al in je podcast-app. Hij heet dus doorgelicht de Quickscan. Cadeautje voor jou. Hopelijk heb je er veel plezier aan met luisteren. Doei!
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast. James House.

0: Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wil je meer vatten op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij twee verkeersongelukken. In Heerenveen botsten twee auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing. En daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen, dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten. Lokaal 28 in Limburg. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: De Senaat probeerde vergeefs de president terug te fluiten vanwege de oorlog in Iran. De eis was dat Trump met de oorlog stopt of het congres toestemming vraagt om door te gaan. Ook een aantal republikeinen stemden voor deze zogenaamde War Powers Resolution. Maar dat pikte Trump niet. Hij riep de republikeinse fractie bijeen in het Capitool, hield een donderspeech, waarop de republikeinen hun steun voor het wetsvoorstel weer introkken.
1: Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise we just go back and do what we have to do. Thank you very much.
0: Ja, zijn de republikeinen nu weer in het gelid? Of is dit ook een teken dat Trump de controle over zijn partijgenoten toch langzaam een beetje aan het verliezen is? Dit is aflevering 352 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, weer vanuit Washington DC met een lichte jetlag en dus een zware grote kop koffie.
2: En ik ben Bernard Handelburg in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Nienke en Jean en Luc. Hele luxe beweging
0: zo
2: hier vandaag.
0: Ja, joh. Wauw. En ja, hoe warm hebben jullie het, Bernard?
2: Ja, nee, ik zeg, ik heb dus een glaasje water naast me staan in plaats van een grote bak koffie. Sommige mensen zeggen dat het warm is. Ik geniet ervan, zoals je weet. Dus,
0: ja. Jij hebt voor hetere vuren gestaan,
2: ja,
0: toch?
2: Het, zo is ja, het. Het kind is tevreden, zal ik maar zeggen. Hey Jan, vertel, wat heb jij voor mooie verhalen te vertellen deze week?
0: Ja, ik wil je even meenemen naar de Trump-rally gisteravond in Washington DC. Wij spreken elkaar op donderdag, hè, zoals altijd. Woensdagavond was die rally. Aftrap van de Great American State Fair, waarbij alle staten zichzelf gaan presenteren op de National Mall midden in Washington. Daar zat eerst ook een concertreeks bij. Maar bijna alle artiesten die zegden af. Die zeiden van dit wordt de politiek. En toen zei Trump, nou dan doe ik het zelf wel even. Met de beste rally ooit, dan gaat het er helemaal vol staan. Ik was heel benieuwd hoe dat zou gaan. Want dit is natuurlijk ook weer in het kader van de verjaardag van Amerika. Dus dat zou een feest moeten zijn voor alle Amerikanen. Maar tegelijkertijd zegt Trump dus ook heel duidelijk, ik organiseer een feestje voor mezelf. En ja, je moet je voorstellen, voor Trump was het zo dat hier nou zijn halve kabinet aanwezig was. Die hielden allemaal een praatje. Die werden ook allemaal nog even genoemd. Iedereen applaudisseren. De muziek was grotendeels uit Trumps campagne-playlist. Dus Elton John en Ave Maria. Allemaal van die liedjes waarvan je denkt, hè, waarom? Maar dat kwam allemaal voorbij. Het volkslied werd gezongen door de vriendin van FBI-baas Cash Patel. Ook bijzonder. Er werden rode Trump-petjes verkocht met de tekst America is back. Ook t-shirts met die tekst. En Trump stond daarbij. Dus alles was Trump. En het werd nog een keer omlijst met flyovers van een B-2 bommenwerper. De Freedom Dorito hoorde ik nu als bijnaam. Vind ik mooi. Hij heeft een beetje de vorm van zo'n chipje. Ja. F-35's, een F-16 was er. Mariniers stonden natuurlijk op podium. Dus ook echt allemaal militairen. En ja, de bezoekers ook, Bernard. Dit waren allemaal Trump-supporters. Ik heb echt gezocht van zijn hier democraten of meer neutrale toeschouwers ook. Ik heb ze niet gevonden. En ik heb ze ook gevraagd van ja, is dat niet een beetje veel Trump dit? Voelt dit ook niet een beetje ongemakkelijk? Maar ze zeiden eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Fantastische president. Wij vinden dit feest ook fantastisch. Dit is een verbindende avond. Dit is Amerika. Als je dit niet mooi vindt, inclusief Donald Trump, dan ben je gewoon geen Amerikaan. Dan hoor je hier ook helemaal niet. En ik wil je even Clint laten horen. Hij komt uit Pearland, Texas. En zo'n foto zal ik nog even op mijn Instagram zetten, want dat is wel heel mooi, helemaal in Trump gear. En hij was hier omdat zijn zoon bij het leger gaat. En daardoor voelt hij extra veel trots, want er ook een klein snikje bij in zijn stem. En ik vroeg hem, ja, waarom denk je dat hier geen democraten zijn?
3: Well, unfortunately you have some folks that just don't agree with the way that the country was founded. And they've gone far too towards the other side, and if you don't really appreciate the country, I can understand why you wouldn't want to be here. But
0: so they're more un-American.
3: I mean you know, you have truthfully I've seen more patriotism, more love for America from guys like you and folks from Scotland, folks from Japan, folks from the UK, folks from Italy, folks from Spain. People are coming over here for the World Cup, and they're showing more love for America than our own citizens do. And that's a shame. It really is.
0: Ja, en dat hoor ik meer. Democraten zijn dus onpatriotistisch. Nou ja, als die er niet bij willen zijn, iedereen mag hier zijn. Hè, het is hun keuze, maar dan zijn ze eigenlijk on-Amerikaans. En ja, we hadden het eerder over die Europese supporters, hè, in Amerika, die zo positief over Amerika zijn. Ik zie nu echt, in MAGA-kringen wordt dat nu gebruikt als argument. Zie je wel, de media daar in Europa liegen ook. De media hier in Amerika liegen. Dit is het mooiste land ter wereld. Dit is de beste president. En wie kritiek heeft...
4: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Fans die zwermen natuurlijk door de grote steden. Ook vooral door New York. Ze zijn heel veel in New York geweest. Hmm. En het dus de horeca liep over van de fans. Alleen, die fans zijn buitenlanders en die laten niet of nauwelijks een fooi achter. En dat is natuurlijk echt een Amerikaans verhaal. In Amerika behoor je 20% fooi te betalen. En als je dat tegen een Nederlander roept, dan kijkt hij aan of hij water ziet branden. Zeg, je denkt nog niet dat ik gek ben. Maar het is nu eenmaal een gewoonte. En of dat nou in een restaurant of een bar is, of in een taxi of bij de kapper, 20% fooi is normaal. En in de horeca leven die mensen daar ook helemaal van. Dus die hebben niet of nauwelijks salaris. Dus als je ze dat onthoudt, dan hebben ze geen inkomen. Maar in ieder geval, het was een heel geestig stuk in de New York Post. En er waren natuurlijk een heleboel barkeepers en restauranthouders die een beetje de pest in hebben. Maar er waren er ook wel een heleboel die zeiden, we vinden het toch wel leuk zo overspoeld te worden door buitenlandse gasten. En ook het idee dat ze ons land best leuk vinden. Dat is natuurlijk ook wel een kick als je steeds maar moet horen dat wij met minachting op dat vreselijke land van Trump neerkijken. Wat we overigens niet doen, jij en ik. Maar goed, dat beeld bestaat. En dat het dus wordt tegengesproken als er echt contact is tussen buitenlanders en Amerikanen. Dan vinden ze elkaar toch nog steeds best leuk. Dus ik vond het een leuk verhaal om even te vertellen, Jan.
5: Ja, en het is mij uit het hart gegrepen. Want ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik moet tot op de dag van vandaag, ik ben het voor je aan de ene kant wel gewend. Aan de andere kant blijft het altijd moeilijk. Want jij zegt 20%. Nou, bij een restaurant doe ik dat ook. Maar als je bijvoorbeeld een Uber neemt, ja, dan krijg je tegenwoordig ook een tipoptie. Dat was vroeger niet zo. Geef je dan ook 20%? Ja, dan wordt het een stuk duurder. En in eerste instantie was dat niet in de app dat je dat hoefde te doen. Dus daardoor voelt het ook een beetje toch van, ja, moet ik het nou doen of niet? En de kapper hier is best duur. Nou. Ja, ik hou ook maar 20% aan, maar het voelt ook wel eens. En ik denk van, jemig, dan betaal ik ineens zomaar $15 extra. Twijfel jij nog wel eens of weet jij altijd precies zoveel moet ik tippen?
4: Nee, ik ben door die barrière heen, omdat ik het al zo lang meemaak. Dus ik doe het gewoon automatisch overal altijd. Het enige wat ik weiger is bij bedrijven als Starbucks of zo, waar je naar een counter loopt en dan iets bestelt en dat geven ze dan aan. En dan willen ze ook een fooi, dat verdom ik. Want het enige wat ze doen is inschenken, die koffie is bijna onbetaalbaar. En daar staat ook een optie, no tip, hè, in plaats van tip. Als je dat gaat allemaal met van die klikdingetjes. En ik zie dat een heleboel Amerikanen dat ook doen. Dus ik voel mij gerustgesteld. Maar voor de rest, ik weet niet anders. Dus ik ben er helemaal aan gewend.
5: Daar is ook wel wat veranderd. Hè. Toen met COVID, toen ging iedereen extra tippen. En daarna, nu hoor ik steeds vaker om mij heen ook van, nou ja, bijvoorbeeld bij de koffie, maar ook als je gewoon iets koopt, weet je wel, ja, waarom zou je dan tippen? En sommige bedrijven, ik dacht dat Starbucks dat ook was, weet ik niet helemaal zeker, maar die hebben best een redelijk uurloon. Ja. Dus ja, moet je dan ook.
4: Nee, precies. En overigens, ik herinner me nu, ze hebben het over corona. Voor corona was de gemiddelde tip 15%. Tijdens corona is dat omhoog gegaan naar 20%. Nou, dat gaat natuurlijk nooit meer naar beneden.
5: Nee, en dat is ook iets. Want soms op die schermpjes dan krijg je ook 25%. Weet je wel? Dan denk je, jemig, ja, dan gaan we wel echt. Nou goed, dit blijft denk ik iets. Volgens mij elke Nederlander die naar Amerika gaat, voetbalsupporter of niet, moet hier over nadenken van hoe doen we dit? Dus als jullie ervaringen hebben, jongens, laat het weten.
4: Ja.
5: Laten we eens even naar het serieuzere werk gaan. We hadden het er al, of ik noemde het net al even in het begin, de Senaat heeft vergeefs geprobeerd Trump tot beëindiging van de oorlog met Iran te bewegen. Trump duwde nog harder terug, kan je zeggen. Zelfs een symbolische tegenstand kwam er niet. Die War Resolutions Act, dat kwam onder meer door een grote ruzie tussen Trump en senatoren gistermiddag bij de lunch. Daarbij schreeuwde Trump en bijvoorbeeld senator Bill Cassidy naar elkaar. Hij werd omschreven, Trump, als being mad as a murder hornet. Dus een hele boze wesp, stel ik me maar even voor. En ik hoorde die Cassidy, die zei steeds tegen Trump, my brother, take it easy, my brother. Waarop Trump zei, ik ben je broer helemaal niet. En de oorlog werd alleen maar verder.

0: of het ging alleen maar verder. Die stemming die er was geweest om een resolutie in te stellen, dat Trump dus zijn macht werd ingeperkt over de oorlog in Iran, ja, die is onderuit gehaald. Wat is nou de conclusie, Bernard? De onrust blijft bij de Republikeinen een beetje, maar Trump blijft gewoon de baas, is dat
1: het? Ja, nou, het was wel een beetje een teken aan de wand. Ja, want het is een soort motie, hè, die er in stemming is geweest. Dat was al een paar keer eerder gebeurd. In het Huis van Afgevaardigden is die wel al aangenomen. Dat heet een War Powers Resolution. En die zegt dat de president 2 maanden de tijd heeft, of om een oorlog te beëindigen, of om officieel aan het congres toestemming te vragen om hem te voeren. En dit duurt al 3 maanden. En dan zegt Trump, nee, want er is nu helemaal geen oorlog, er is een bestand. Enfin, dat is een interessante discussie. Maar tot nu toe is in de Senaat die War Powers Resolution geblokkeerd door de Republikeinen. En nu stemden ze mee. Nou, dat heeft hij dan kunnen herstellen. Maar er zit toch opnieuw weer een klein scheurtje in de MAGA-beweging. Dat mag je wel concluderen. En dan hangt het er dus vanaf, Jan, hoe de Amerikanen en de Israëliërs en de Iraniërs en de Libanezen de komende tijd deze kwestie gaan afwikkelen. Hè? Want er is nu een wapenstilstand. Dat is gewoon zo, of een staakt het vuren. En daar houden ze zich aan. Wat Hezbollah en Israël betreft is dat heel ingewikkeld. Want Israël bezet een stukje grond in Libanon. En Israël wordt geacht om dat natuurlijk weer terug te geven. En in die overeenkomst gingen ze er klaarblijkelijk uit van de veronderstelling dat dat ook zou gebeuren. He, in dat staakt het vuren. Maar volgens het oorlogsrecht hoeft dat niet. Dus het oorlogsrecht zegt, we bevriezen de zaak op het moment dat zo'n staakt het vuren wordt gesloten, bevriezen we de zaak zoals die is. Dus dat heet in het Latijn heet dat, geloof ik, de status quo en dan na een oorlog. Post bellum. Staat er in de wet. En dat betekent de status quo zoals die op dat moment is en die wordt bevroren. Nou, daar is een hele discussie over. En Hezbollah blijft schieten op dat deel. Israëliërs schieten dan weer terug. En dat is een enorm gevaar dat daardoor die hele overeenkomst in gevaar komt. Ja. Mijn eigen indruk, Jan, is dat ze het eens gaan worden, gewoon omdat ze geen keus hebben. Iran niet, en Amerika helemaal niet. Want Trump moet af van deze oorlog. Hij wilde het conflict met. Dit was toch een teken aan de wand, hoor, die War Powers Resolution.
0: Ja.
1: En hij is niet voor niks zo tekeer gegaan. Maar dat hij tekeer moet gaan tegen zijn eigen kompanen in het congres is een slecht teken. Dus hij moet er vanaf.
0: Ja, zeker. En ik denk ook, we zien wel dat de olieprijzen naar beneden gaan. Maar de prijs aan de pomp is ook wel gedaald, maar nog niet op het punt waar Trump het zou willen. Inflatiecijfers zijn nog steeds niet goed. Dus hoe vaak Trump ook zegt dat dat allemaal niet uitmaakt, hij staat onder druk, hij moet wel. Hey, het blijft voor mij ook wel een heel moeilijk proces, omdat je zo weinig ervan meekrijgt wat er nou precies wordt besproken. De Amerikanen zijn steeds heel positief, maar dat zijn ze al tijden. Net in jouw programma De Wereld zei je ook alweer, ik geloof 39 keer toch, dat Trump heeft gezegd, we zijn dichtbij.
1: Ja, nee, 39 keer zei hij, we zijn eruit.
0: We zijn eruit, ja, kijk. Ja. Dan was er iemand die we allebei heel graag lezen. Thomas Friedman, voormalig Midden-Oosten correspondent, New York Times. Die werd geïnterviewd in zijn eigen krant. En die zei van, dat vond ik interessant, dat de Amerikanen en de Iraniërs, die hebben gewoon een hele verschillende manier van communiceren.
2: Middle East is a funny place. It's kind of the opposite of Washington. In the Middle East, people lie to you in private and tell the truth in public in their own language. In Washington, people tell the truth in private and lie in public.
0: Dat is een hele mooie, hè? Nou, als ik Friedman dus mag geloven, telt voor de Iraniërs wat ze zeggen buiten de onderhandelingen, in de media, dus publiekelijk. En voor de Amerikanen telt juist voor wat gezegd wordt in de onderhandelingen, zeg maar privé. Als ik dat dan hoor, dan word ik gelijk heel pessimistisch toch over zo'n deal. Want dat is heel moeilijk.
1: En gelijk heb je, want het zijn soms compleet elkaar tegensprekende verhalen. En als je bijvoorbeeld de Iraanse verhalen letterlijk laat vertalen, persbureaus en zo, dan zijn dat hele andere dingen dan ze zeggen in het openbaar. Dus je moet maar hopen dat de bemiddelende landen, dat zijn Pakistan en Qatar in dit geval, in staat zijn om dat mechanisme te beheersen en te zorgen dat dit staakt het vuren toch wordt voortgezet en misschien ook wordt uitgebreid. We moeten maar kijken.
0: Hey, en de belangen van Netanyahu hierin zijn ook belangrijk natuurlijk. Ja. Is dat lijnrecht tegenover Trump op dit moment eigenlijk? Kan je dat nog even neerzetten? Want Trump staat onder druk, maar Netanyahu dus ook.
1: Ja, en dat heeft ermee te maken dat de redenering van Netanyahu is. En daarin wordt hij. Netanyahu staat ook enorm onder druk. Die is zeer impopulair aan het worden. Maar de Israëliërs van links tot rechts zijn het er wel over eens dat hij moet blijven knokken tegen Hezbollah. Omdat Hezbollah niet stopt met het beschieten van Israëlische stellingen. In dat bezette stukje Libanon. Dat begrijpen we dan misschien nog wel. Maar je kunt zeggen dat sinds de ongeregeldheden begonnen, deze oorlog begon, het noorden van Israël bijna onbewoonbaar is geworden door de continue raketaanvallen van Hezbollah. En dus schiet Israël terug. En dat doet dat op een manier die volgens het internationaal recht zeer dubieus is. Want er worden heel veel burgerdoelen geraakt. Maar toch zeggen de meeste Israëliërs, daar moet je mee doorgaan. We kunnen ons niet veroorloven om het niet te doen. En daar ligt Netanyahu nu mee overhoop met Trump. Die zegt, ja joh, je moet niet zo zeuren. Het gaat maar om tamelijk kleine aanvallen en helemaal niet zo grote. Dus je moet je neerleggen. En Trump gaat deze wedstrijd winnen. Dus voor Netanyahu wordt het een enorme afgang uiteindelijk. Maar je kunt zeggen dat wat ze gemeen hebben, en dat is eigenlijk wat Friedman betoogde, is dat Trump en Netanyahu allebei ten onrechte hebben gedacht dat die oorlog gewonnen kon worden. Mm-hmm. Dat is de conclusie en dat is heel zuur, maar het is waar.
0: Ja, ik vind het ook zo bijzonder dat Netanyahu, die zit ook, die kijkt ook vooruit naar verkiezingen. En ja, die is ook bang dat er onderzoeken en rechtszaken tegen hem gestart worden. Ze lijken erg op elkaar, die twee, hè?
1: Zeker. Het vooronderzoek in die rechtszaak tegen Netanyahu is nu net afgesloten. Dus we gaan nu getuigen horen en zo. Dus het ziet er niet goed voor hem uit. Dus dat is voor hem ook reden om politicus te willen blijven. Want dan ben je onschendbaar volgens de Israëlische regels.
0: Hey, en Trump heeft een volle agenda, dat weten we. Want ook bijvoorbeeld NAVO-baas Mark Rutte, die was op bezoek gisteren in het Witte Huis. Dat waren bijzondere scènes die we weer zagen op tv. Hij kwam met grafiekjes met gouden letters erop. Probeerde Trump ervan te overtuigen dat de NAVO-landen wel degelijk hun steun hebben geuit voor Trumps oorlog tegen Iran.
3: I know. There have been isolated cases about which you are really disappointed. But generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point.
0: Ja, en later ging hij dus nog eventjes, stond hij op, zei hij tegen Trump, blijf maar even zitten. Ga ik het even uitleggen. Toen ging hij een soort PowerPoint-presentatie, maar dan met twee grote kartonnen borden met Trump Trillion stond er geloof ik boven. Al het geld wat de bondgenoten extra hebben uitgegeven aan militaire zaken dankzij Donald Trump. Complimentenstroom eigenlijk voor Donald Trump natuurlijk, zoals we dat kennen. Maar Bernard, ik zag een sceptische Trump zitten eigenlijk. Hoe zag jij dat?
1: Ik ook. Dat liet hij allemaal over zich heen gaan. Het maakte geen indruk. En hij behoudt zijn vooroordeel tegenover Europa. En ja, Mark Rutte probeert echt alles wat hij maar kan om Trump bij wijze van spreken te remmen, af te remmen. Maar ik vond het een beetje. Het was denk ik. Dit duurde ook te lang. Hè? Hij bleef 6,5 minuut aan het woord. En dat is veel te lang voor zoiets in het algemeen, hoor.
0: Ook voor Donald Trump.
1: Ook voor Donald Trump, maar dat begrijp ik nog wel. Die denkt, man, hou eens op. En ik begrijp wat je zegt. Een heleboel landen betalen wel, en andere landen betalen niet. Maar dat wil ik helemaal niet horen. Ik wil horen dat ze me komen helpen in de staat van Hormuz. En daar hoor ik je niet over. Zo zat hij echt te denken. Kon je zien.
0: Ja, en ik vond ook echt wel, als je Trump daarna toch ook weer hoorde, hij interrumpeerde Rutte ook op een bepaald moment toen Rutte iets zei van, we helpen u echt wel. Dan zei hij, nee, helemaal niet.
1: Nee.
0: Eigenlijk zoals Rutte dat ooit eens een keer bij Trump deed trouwens. Maar je zag daar toch, Trump is echt nurks en nog steeds een beetje gefrustreerd daarover.
1: Ja.
0: Richting Italië, Groot-Brittannië, Spanje. Dit blijft ook volgens mij, en ik heb het gevoel, Bernard, hij is altijd negatief over de NAVO geweest. Dat blijft ook.
1: Dat dus blijft ook, ja.
0: ja, daar kan geen Rutte wat aan veranderen, lijkt mij.
1: Nee, dat blijft een hele kwetsbare affaire. Hey Jan, nog even. We hebben, weet ik veel, een minuutje nog in de eerste ronde. Maar even over die reflecting pool.
0: Oh ja, geweldig. De soap van Washington.
1: De soap van Washington. Jij noemt dat gewoon een vijver. Nou, ik ga erin mee. Maar die wilde Trump opknappen. Dus hij heeft hem laten leegpompen. En vervolgens blauwe verf in laten smeren. En toen ging er weer water in. En binnen de kortste keren was die verf loste op. En kwamen er allerlei algen. En nu is het allemaal groen. Vertel ik het goed?
0: Ja, nee, dat is goed. Ja. En wat er dus ook nog bij kwam, alles gaat dan kapot, lijkt het. Er komen allemaal stukken verf naar boven, allemaal van die coating. En Trump zegt dan van, ja, maar dit is vandalisme. En er zijn echt mensen gearresteerd.
1: Ja.
0: Ik zag ook beelden van een Zweedse verslaggever, die deed haar handen in het water. En daar stond de Nationale Garde daaromheen. Er staan camera's op. En in de speech gisteravond ook begon Trump daarover. Ja, dit wordt door democraten, mijn vijver wordt kapot gemaakt. Terwijl ik het zo mooi heb opgeknapt. Dit is gewoon obstructie of vandalisme. Ik word tegengewerkt. En ja, ik weet niet of dit echt vandalisme is. Ik heb daar niet duidelijke bewijslast voor gezien. Dus het klinkt ook als een heel raar verhaal eigenlijk. En het klinkt ook een beetje alsof Trump dus nu weer zijn alternatieve narratief geeft voor iets wat eigenlijk een beetje een mislukking is geweest, volgens mij.
1: Ja.
0: En waar het mij aan doet denken, tenslotte, Bernard, ik heb ooit eens op het Huis voor Kennis in Miami gepast. Daar zat een zwembad bij. Het is daar super warm. En elke keer als het een keer regende, dan is de volgende dag je hele zwembad groen. Ben je de hele dag chemicaliën erin aan het gooien. Het helpt allemaal niks. Je wordt er helemaal gek van. Zo voelde dat een beetje bij die reflecting pool. Dit blijft toch een Washingtonse soap met ook, denk ik, wel een kleine les voor. Dit is hoe het werkt. Er gebeurt iets en er is altijd een Trump-versie van wat er precies gebeurd is. Ja,
1: volgens mij komt het allemaal door Biden, ook dat zwembad van jou in Miami. Maar goed, okay.
0: Ja, klopt. Ja, ja, ja.
1: Zometeen in de Amerika-podcast. De president heeft een assistent die de hele dag achter hem aan huppelt om positieve nieuwsberichten te laten zien. Dat lezen we in een nieuw boek over de tweede termijn van Trump. Maar er staan nog veel meer saillante details in. Blijf luisteren.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
5: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in 1 keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
4: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij 2 verkeersongelukken. In Heerenveen botsten 2 auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing. En daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen, dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten. Lokaal 28 in Limburg. Tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
8: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
9: President Trump versiert zijn kantoor met goudkleurige ornamenten die hij zelf met superglue op de schoorstenen plakt. En op de vooravond van de oorlog met Iran hadden veel belangrijke ministers, zoals Scott Bessent, de minister van Financiën, of Chris Wright, de minister van Energie, en Tulsi Gabbard, de directeur Nationale Veiligheid, geen idee wat er die dag erna stond te gebeuren. Dat blijkt uit het nieuwe boek Regime Change, Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, dat een inkijkje geeft in de tweede termijn van Donald Trump. Even samengevat, denk ik een hoop juice, heel leuk, maar ook wel inzichten in hoe Trumps Witte Huis werkt in zijn tweede termijn en waarom de dingen gaan zoals ze gaan eigenlijk.
8: Ja. Geschreven door Maggie Haberman en Jonathan Swan. Dat zijn echt New York Times veteranen. Ik vind ze steengoed altijd, hoor, hun verhalen. En vooral Maggie Haberman. die zich helemaal concentreert op het Witte Huis. Die is zo ontzettend goed geïnformeerd.
9: En nog steeds vanuit New York, hè? Dat vind ik zo knap. Ja. Hij heeft zulke goede contacten.
8: Ja. Ik zit ook vanuit Nederland met een hele goede bron in Washington te praten op dit moment. Dus, ja, dus het kan, hè? Ja.
9: Ja. Ik heb regelmatig iemand in New York zitten. Dus op dat punt kunnen we elkaar een hand geven.
8: Dat is allemaal waar. Nee, maar dat is waar. Maar het is een ja, ik denk dat heel veel mensen dit met belangstelling gaan lezen. Want er staan echt, nou ja, de meest wonderlijke verhalen in.
9: Weet je, Bernard, waar ik meteen aan dacht? Weet je nog Michael Wolff, die boeken schreef over Trump, en die schreef eigenlijk op wat hij hoorde. En als dat één bron was, dan schreef je het ook gewoon op. Ook als het te mooi was om waar te zijn. En deze twee mensen, die checken alles. Je weet dat het waar is. Jarenlange ervaring. En wat ik ook heel grappig vind, je ziet op tv ook, als zij interviews doen, dan zitten ze daar als echt een paar saaie krantenmensen, zeg ik even met alle respect, ben er zelf ook een. Maar dit zijn echte nieuwsjagers, geen showmensen. Dus ik vind dat echt fantastisch. Dan zie je dat ze daar zitten, er kan geen lachje vanaf. Puur op de inhoud. Dus ik denk, dit is een dreamteam eigenlijk, toch?
8: Ja, en wat heel belangrijk is, er staan heel veel feiten in. We komen zo direct nog een paar noemen, gewoon omdat het leuk is. Maar ze hebben ook keurig netjes met Trump zelf gesproken. Die hebben ze ook geïnterviewd.
9: Ja.
8: Dus ze hebben keurig hoor en wederhoor toegepast. Wat ik in zo'n geval bijzonder vind. En eerlijk gezegd ook wel waardeer van Trump. Want die wist, denk ik, toch wel een beetje wat hem boven het hoofd hing. Ja. Dit zijn bepaald niet zijn vrienden. Hij is helemaal niet gesteld op de New York Times. Want dat is links fake news, hè, wat zegt hij altijd.
9: Ja.
8: En toch is hij met deze mensen gaan zitten en heeft ze uitvoerig te woord gestaan. Dus dat maakt de geloofwaardigheid, denk ik, in dit geval nog wat groter. Hè. Dit is echt in tegenstelling tot wat jij vertelt over Wolff, die helemaal dit niet deed aan meerdere bronnen. Maar goed. Jij hebt dingen gezien, ik heb gezien. Wat vond jij de meest opmerkelijke of belangrijkste dingen?
9: Nou, wat ik een mooie vond. Er zitten een paar dingen in die echt heel erg illustreren wat er nou in dat Witte Huis gebeurt. En we hadden al eerder al gehoord, hebben we het ook over gehad, hè, dat in de Situation Room over de Epstein-zaak werd gesproken. Dat is al zoiets dat je denkt van zo. Maar een mooie scène die beschreven hoorde worden. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen in de afgelopen 24 uur. Maar bij Morning Joe hadden ze het erover, ochtendshow in Amerika. En dat ging erover, China dreigde met tegenmaatregelen voor Trumps importheffingen. En Trump denkt dan, oh ja, dat moeten we niet hebben. En vraag dan aan, weet ik veel, met wie die aan het praten is, wat voor heffingen hebben we eigenlijk aan China gegeven? En dan antwoordt diegene van, ja, 125%. En dan zegt Trump, holy shit. Dus Trump die wist niet eens meer hoeveel importheffingen hij aan China had gegeven. Dat was hij gewoon een beetje vergeten. Ja. En dat is eigenlijk hoe je een beetje ook wel vermoedt hoe het gaat als je Trump hoort praten. Maar dat is dus echt zo. En wat ik ook wel een mooie vond, op een bepaald moment ging het over, ik geloof, Pete Hegseth. Die had wat problemen. Zou die nou goedgekeurd worden door de Senaat? En dat Trump dan zegt, we need plot twists. We hebben verhaallijnen nodig. We moeten echt even het verhaal helemaal omdraaien. Of iets anders hebben, iets geks. En ik dacht, ja, dit is letterlijk hoe Trump denkt. Hij geeft ook ons constant plot twists. Nou, dat zegt echt wat. Wat was jouw, wat vond jij de mooiste?
8: Nou, er zijn een paar dingen die ik, laten we zeggen, belangrijk vind, en een paar dingen die ik gek en leuk vind. Mm. Het gekste verhaal was natuurlijk het feit dat hij spookt 's nachts. Dus hij is een slechte slaper. En dan loopt hij rond, dan overal. Hij is aan het snacken, dus hij neemt een zakje chips en dan gooit hij het lege zakje gewoon op de grond. En dat doet hij ook met zijn cola blikjes. Dat moet de staf allemaal maar weer opruimen. En dat zie ik dan voor me. En dan gaat hij heel boos op het True Social berichten zitten zetten, midden in de nacht. En het meest hilarische, en dat wordt nadrukkelijk beschreven, is dat hij inderdaad met een tubetje snellijm van die vergulde dingen boven de schoorsteenmantel plakt. En denk ik, wat voor een soort groot kind. Ik zeg er nadrukkelijk bij, Jan, en dat zul je ook met me eens zijn, dit zijn leuke roddels, maar het betekent niet of hij een goede of slechte president is. Hè. Dit zijn alleen maar, echte grappige roddels.
9: Maar Bernard, het zegt ook wel weer iets, toch? Want dit is ook denk ik dan, een man die hoofd en bijzaken niet van elkaar kan
8: precies,
9: scheiden, toch?
8: Ja, dat klopt. En die dingen lopen ook door elkaar heen. Kijk naar alles wat zich heeft voorgedaan in de opmaat vooral naar de oorlog tegen Iran. Jonathan Swan, die in een van de twee schrijvers die in een interview was, die benadrukt ook dat de regering heel goed is in het bewaken van geheimen.
10: Actually, they're very good at keeping secrets when they want to. The perfect example most recently is this memorandum of understanding to end the Iran war. Very senior people in the government had not seen that document. Very, very senior people. Only the tiniest number of people had seen it.
8: Ja, en dan wordt het plotseling toch wel serieus, Jan. Want wat hij zegt is dat er waren een paar hele belangrijke mensen. Scott Bessent en Chris White. Dat waren dan de ministers van Financiën en Economische Zaken. Maar ook Tulsi Gabbard. Toen op dat moment nog de directeur van de van de veiligheidsdiensten, Homeland Security. Dat zijn mensen die absoluut noodzakelijk waren bij het nemen van dit soort beslissingen. En die wisten het helemaal niet. Ik had de indruk dat ze het in de krant lazen. Toen het al was gebeurd. Of op BNR Nieuwsradio moesten horen. Maar in elk geval, ze wisten van niks. En dan denk ik, nou is het niet meer alleen maar grappig en roddel. Nu gaat het echt ook over ons en over de wereld.
9: Ja, want ik denk dan ook, Bernard, hè, die straat van Hormuz, dat leek echt als een verrassing te komen voor de Trump-regering. Dat Iran dat inzette als wapen. Terwijl, ik ben niet eens, mijn specialisme is niet het Midden-Oosten, maar ik kon het verzinnen. Jij zei het ook meteen. Dit hadden ze aanzien kunnen komen. Maar dan, als de benodigde kennis niet aanwezig is, ja, dan kan het dus zijn dat ze dat echt over het hoofd hebben gezien.
8: Ja. Nou ja, er zaten ook mensen wel bij. De directeur van de CIA was erbij. Die wist dat misschien wel.
9: Die zal het even genoemd hebben, neem
8: ik
9: aan.
8: Die zal het ongetwijfeld genoemd hebben. De chefstaf van de krijgsmacht zat erbij. En dat meest interessant, J.D. Vance, dat is zelf logisch hoor, dat hij erbij zit, de vicepresident. Maar dat is eigenlijk, dat was in elk geval, en is dat waarschijnlijk nog steeds, die was mordicus tegen die oorlog.
9: Ja. Absoluut.
8: En dat moet in die gesprekken ook uitvoerig zijn behandeld. Maar in dit gremium zat dus niemand klaarblijkelijk die zei, wacht even, we moeten even de risico's wegen. En vooral, wat zou dit betekenen als de olietoevoer in gevaar komt? En daar heb je ministers van Financiën en Economische Zaken bij nodig. Want wat er nu gebeurt, hè, met die olieprijs en met de benzineprijs en alle ontwrichting die je ziet in de wereldeconomie, en dat wordt allemaal, dat wordt Trump zeer kwalijk genomen, ook internationaal. Dat dit soort bewindslieden horen erbij te zijn om dat te kunnen schetsen voor de president. Zeggen, als je dit gebeurt, dan is dat, en die straat van Hormuz gaat dicht, dan is dat en dat en dat het gevolg. Wil je dat risico wel nemen? He, want zo gaan die gesprekken dan. Maar dat heeft hij dus helemaal niet gedaan.
9: En daar wordt het dan inderdaad ook gevaarlijk. Hè? Want dan zie je dus dat de normale structuren en procedures die je in het Witte Huis hebt, die bestaan gewoon niet. Die heeft Trump eigenlijk allemaal afgeschaft. En normaal gesproken is dat hele systeem erop gericht. De president moet niet overbodige informatie krijgen. Die moet zich niet bezighouden met dingen die niet belangrijk zijn. Heel specifiek, alles wat hij, precies wat hij nodig heeft, dat moet hij krijgen. En het moet gewoon zo efficiënt mogelijk eigenlijk. Ja. En wat je op dit moment ziet is, kabinetsleden, die zijn minister vanwege hun naam, hun gezicht. Zo'n Tulsi Gabbard, die kan een hoop, maar dat is niet meteen een inlichtingenexpert. Die zit daar niet vanwege de kennis, en zo zijn er wel meer. Dus dan denkt Trump volgens mij, ja, waarom zou ik een minister erbij hebben? Ik weet het zelf veel beter. En iedereen ik heb toch altijd gelijk. En dan wordt er zo toch behoorlijk geïmproviseerd een oorlog in. Dat is het een beetje,
8: dat
9: toch?
8: Dat is het een beetje. En het systeem is zo bedacht, precies zoals jij beschrijft, dat de president een aantal adviseurs heeft, ministers en anderen. En die moeten een beetje tekeer gaan. Die moeten ruzieën met elkaar en ook met hem. En ik wil niet zeggen, er moet geen slaande ruzie wezen, maar er moeten stevige discussies voorafgaan aan een besluit. Dat moet hij goed tot zich door laten dringen. Dan stuurt hij iedereen weg. Dat is de traditionele manier. En dan neemt hij een besluit. Ik doe iets wel of ik doe iets niet. En ik doe het op die manier of op een andere manier. En dat is in dit geval helemaal, die hele, laat ik zeggen, traditie is weg. Er staat nergens in de grondwet of waar dan ook dat het zo moet. Maar het is door die bijna 250 jaar toch wel traditie geweest om het zo te doen. En daar breekt hij mee. Als dat over een binnenlandse aangelegenheid gaat, kun je zeggen, nou ja, dat moet hij zelf weten. Maar dit gaat ook over ons. En in die zin ben ik wel blij dat dit boek verschijnt. Ik ben ook reuze benieuwd naar de reacties die er gaan komen.
9: Ja, zeker. En tenslotte, Bernard, voor we naar de luisteraarsvraag gaan. Niet alle Trump-boeken lees ik meer. Want er waren een tijdje zoveel. En ze zijn ook achterhaald voordat je het weet. Maar deze, ga ik lezen. Jij?
8: Absoluut, ja, natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend. Hij is officieel dinsdag uitgekomen. Dus jij kunt om de hoek bij Cramer Bookstore, waar jij vlakbij woont, kun je hem zo halen, denk ik. Ja.
9: Zeker, dan ga ik daar lekker zitten met een kopje koffie.
8: Met een kopje koffie, ja.
9: Ja, precies. Ja.
8: Oké, luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Die was stuk, maar die doet het weer. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
9: Ja, en als je zover gekomen bent in de podcast, dan zou ik zeggen, abonneer je ook eventjes en laat misschien even een review achter in Spotify of Apple Podcasts, wherever je ook maar wil. Dat helpt ons ook weer. En gelijk ook heugelijk nieuws, want het is dan wel anoniem geweest. Iemand heeft in ieder geval ook een vraag voor ons ingesproken.
11: Ik heb twee vragen over de midterms van november. De eerste vraag gaat eigenlijk over de aanloop naar de midterms. Hoe verhoudt zich dat tot de reguliere verkiezingen? Zijn er dan ook allemaal campagnes waarbij ze het land ingaan en door de staat heen trekken om dan campagne te voeren voor hun kandidaten? Of gaat dat op een andere manier? De tweede vraag die is eigenlijk over de uitkomst van de midterms. Er zijn nu een aantal staten, of een derde van de Senaat wordt volgens mij opnieuw gekozen. Is dat per staat? Of hoe is dat? Hoe komen ze tot die verdeling? En van de kandidaten die, of de staten die nu aan de beurt zijn, hoe zijn die zetels nu verdeeld tussen de Republikeinen en de Democraten? Hè? En ja, wie heeft dus het meeste te verliezen daar zo qua aantal zittende senatoren? Ik hoor het heel graag. Dankjewel.
8: Goeie vragen. Jammer dat we je naam niet weten, maar het zijn goede vragen.
9: Compliment.
8: Ja. Eerst even dat simpel. Hoe gaat het met de midterms? Hoe worden de campagnes gevoerd? Die worden gevoerd in de staten. Want het zijn verkiezingen die plaatsvinden in de staten en in het geval van het Huis van Afgevaardigden in de districten. En dat zijn er 435 over het hele land verdeeld. Dus dat zijn eigenlijk tamelijk kleine gebieden. Maar en daar zijn gewone campagnes, net als met reguliere verkiezingen, ook met reclame op radio en televisie en in de sociale media, en met mensen die je opbellen, zeg, vergeet niet op mijn kandidaat te stemmen. Precies. Nou, en wat de Senaat betreft, er zijn twee senatoren per staat, dus dat betreft dan de hele staat, niet districten. En inderdaad, een derde van de Senaat wordt opnieuw gekozen, maar dat is inderdaad per staat. En hoeven niet tot een verdeling te komen, want die staat in de grondwet. Twee senatoren per staat, die zitten 6 jaar. Als hun termijn verloopt, dan moeten ze zien dat ze opnieuw worden gekozen, of er komt een concurrent die het wint. Zo simpel is het.
9: Ja, en ik had eventjes gekeken. Op dit moment, deze keer zijn er 35 senaatzetels die op het spel staan. Dat heeft dan weer met special elections, als iemand opstapt of dat soort dingen te maken. 13 zijn democratische staten, dus die moeten door democraten verdedigd worden. Daar hebben ze dus iets te verliezen. 22 worden verdedigd door republikeinen, dus daar hebben republikeinen iets te verliezen. Dan zou je zeggen, nou, goede kaart voor democraten dus. Die kunnen minder kwijtraken en meer winnen. Maar de democraten moeten juist wat meer kwetsbare zetels verdedigen. In Georgia bijvoorbeeld en Michigan. Dus het wordt nog wel een flinke, een harde dobber, denk ik, voor democraten.
8: Ja.
9: Hey, Tijl dan, die zegt, ik luister altijd met enkele dagen vertraging naar jullie extra aflevering. En ik hoorde Bernard zeggen dat Amerikanen geen sociale plicht voelen. Nu is mijn beeld van de VS dat er grote giften gaan naar het mecenaat. Dat is een mooi woord. Maar ook naar allerlei sociale goede doelen. Is mijn beeld dan verkeerd? Of zijn dergelijke giften meer gemotiveerd door bijvoorbeeld fiscale optimalisatie? Dus dat je lekker van de belasting af kan trekken.
8: Ja, hallo Tijl. Tijl schrijft vaker, hè?
9: Ja, uit Portugal.
8: Ja, nou fijn om van je te horen. Even, ik weet niet of ik precies zo heb gezegd dat Amerikanen geen sociale plicht voelen. Ze hebben bijna geen sociale voorzieningen. Dat is denk ik wat ik heb gezegd. Het is terecht, een hele terechte opmerking. Ze zijn wel heel vrijgevig. Alle musea in de Verenigde Staten die draaien inderdaad op wat Tijl heel terecht het mecenaat noemt. Maar dat zijn gewoon hele rijke mensen die giften doen. Waardoor zo'n. En dan praat je niet over een paar duizend dollar, maar dan praat je over miljoenen. Er zijn ook allerlei, inderdaad, alle mogelijke goede doelen. De Amerikanen zijn heel vrijgevig als het gaat om collecteachtige dingen. Er zijn ook heel veel organisaties, bijvoorbeeld kerken, die erg veel doen aan sociale noden. Bijna alle soup kitchens die je daar hebt zijn verbonden aan een kerk. Dus ze zijn in het algemeen wel sociaal van aard, maar niet van wetgeving.
9: Nee, eigenlijk de rijke mensen die springen in dat gat. En soms is dat ook om fiscale redenen. Toch, ze kunnen het soms
8: zeker
9: aftrekken.
8: Nee, ik weet niet helemaal zeker. Maar volgens mij kun je een grote gift, bijvoorbeeld aan het museum, die kun je voor 125% aftrekken. Dus dat betekent dat je er, als je maar voldoende geld hebt en zo'n hele grote gift kunt doen, dat je er fiscaal aan verdient. Dus iedereen is gelukkig, zou ik maar zeggen.
9: Die en jouw naam staat mooi op de Hamelburg-vleugel van moderne kunst.
8: Ja,
9: mooi.
8: Zo is dat, ja.
9: Nou, mooi. Maar goede vraag van Tijl. Ja, het is, die sociale aspecten zijn er ook echt wel, maar de overheid, die hoeft het niet te doen in ieder geval. Jelle Krijnders, die zegt dan, ik luister met plezier en verbazing. Nou, dat is altijd goed. En hij wil wat weten over George Conway. Ik zie een aantal video's voorbij komen op Facebook, waarin hij uithaalt naar Trump. Ik begrijp dat hij van Republikein overgestapt is naar de Democraten. En hij vecht nu voor een plekje in het congres. Nou, ik geloof dat zijn gevecht inmiddels alweer voorbij is. Vrij roemloos ten onder gegaan. Maar hij vraagt zich af, Jelle, van hoe verander je van partij? Verander dan gewoon je biografie op je social media en dat is het? Of moet je je nog aanmelden? Ja, hoe ga je van Republikein naar Democraat?
8: Ja, heel simpel. Of gewoon door van de ene op de andere partij te gaan stemmen. Dat is de eenvoudigste manier. Maar je kunt ook lid worden. Bekend voorbeeld, Ronald Reagan. Die was democraat. En die is, toen hij in de strijd ging voor gouverneur van Californië, is hij van partij veranderd. En die maakte daar in de loop van zijn carrière ook heel veel grappen over. Dus dan zei hij in een debat of zo, zei hij, ja, en ik weet best hoe de democraten denken, want ik was er zelf een. dus dat kan heel makkelijk. Het kan trouwens bij ons ook heel makkelijk, eerlijk is eerlijk. Je kunt van partij veranderen. Tenminste, gewoon als burger, hè, kun je lid zijn van een partij. Je kunt lid worden van een andere partij. In de politiek is het wat lastiger in Nederland. Want als je eenmaal gekozen bent, kun je wel eruit, maar niet naar een andere partij. Maar je kunt je wel liëren aan een andere partij. Dus je kunt meestemmen met een andere partij. Het is eigenlijk wat dat betreft, je weet, in de Nederlandse en in de Amerikaanse grondwet komt het woord politieke partij niet voor, die bestaan niet. Het zijn geen grondwettelijke dingen. In geen enkel democratisch land in de wereld is dat het geval, met uitzondering van Frankrijk. Dus het partijlidmaatschap is iets wat omgaat buiten eigenlijk de wettelijke kaders. Dus het organiseren van gekozen leden, en dat doen ze zelf in een partijvorm. Maar dat is ver. Er zit geen juridische kant aan.
9: Je moet je in veel staten ook registreren om voor een partij, in ieder geval in de primaries. Dus ik neem aan dat heeft George Conway ook gedaan waarschijnlijk. Je moet toch ook ontvangen worden door die partij, toch? Ze moeten je maar willen.
8: Ja.
9: Dat is denk ik ook.
8: Ze moeten je maar willen, ja, dat klopt. Ja.
9: Oké, ik moet ook even aan Trump denken. Die is ook meerdere malen van partij gewisseld. Hè?
12: Ja.
9: René Frederiks nog eventjes. Dan, ja, ik hoor heel veel over UFO's, zegt hij. Ik vind het wel opmerkelijk dat deze buitenaardse wezens na langdurige reis door het universum duidelijk voorkeur hebben om in Amerika voet aan land te zetten. Want ja, daar zijn de meeste UFO-sightings natuurlijk. Waar ligt dat aan, denk je? Zijn dat de Big Macs van McDonald's of toch die sappige Texan barbecue steak waarvan de geur inmiddels tot alle hoeken van het universum is doorgedrongen?
8: Geweldig. Ja, dat moet het zijn. Ik zou geen andere verklaring hebben.
9: Nee.
8: Het is een leuk verhaal, hoor. Omdat dat is iets wat altijd terugkomt. Buitenaardse wezens. En er zijn hele plekken waar mensen in New Mexico is zo'n plek.
9: Roswell, hè?
8: Ja, Roswell ben ik ook wel eens naartoe geweest. En daar heb je dan allemaal gelovigen die gaan naar een plek waarvan vast staat dat daar ooit een UFO is geland. En er is nu ook van regeringswegen zijn ze er ietsje minder cynisch over. Hè? Er is dus nu ook officieel onderzoek naar meldingen. Dus ze nemen het wel serieus.
9: Maar tenslotte, Bernard, denk je dat Amerikanen iets goedgeloviger zijn dan Europeanen? Of zijn het die afgelegen plekken daar in Amerika dat je toch wat andere dingen
8: ziet? Nou, ik denk dat je het anders moet zeggen. Amerikanen zijn in het algemeen geloviger dan wij. En dat kan in van alles zijn. Dat kan een godsdienst zijn. Het kan ook bijgeloof zijn. Maar ze hebben de neiging om dingen graag te geloven. Vandaar dat complotten daar ook zo ontzettend populair zijn. Ja, denk.
9: En een president heel, heel, heel populair kan worden, wat hij ook doet.
8: Zo is het.
9: Om het even rond te brengen. Ja. Zullen we daarmee afsluiten, Bernard?
8: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp, want die doet het weer. 06-28-13-50-20. En wie weet win je dan zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
9: Ja, waar ook heel goed een koud drankje in kan trouwens. Bernard, ik zou zeggen, geniet nog even van die hitte. Jij houdt ervan, dus maak er nog even wat moois van deze week.
8: Ja, oké, en pak direct jouw winterjas uit de kast, Jan.
9: Tot voor de echo. Ja. Hoi.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
4: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
3: Nigayo Wijnen
4: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
3: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. Rusland heeft het economisch moeilijk, zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app.
9: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
11: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ditmaal vanaf een heel bijzondere locatie. Als het gaat om quantum computers. Namelijk een exclusieve bijeenkomst voor investeerders daarin en kenners en ontwikkelaars. Georganiseerd vanuit Ground State Ventures in Amsterdam op locatie. En dus willen wij alles weten over wat er nu speelt in de wereld van quantum. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
12: En Ben van den Burg.
11: En Ben?
12: Ja, Joe.
11: Elke donderdag hebben we het ook nog over wat er niet met quantum computers te maken heeft in de wereld. Maar wel met andere vormen van digitale.
12: Belangrijk, hè? Technieuws. Doornemen.
11: Precies, dat doen wij. Elke donderdag luister daarom de Grote Tech Show als podcast in je favoriete app. Dan mis je daar helemaal niks van. Nu dan gaan we praten over investeren in quantum computing. Want op deze avond heb ik net nog gehoord, 90% van investeringen gaat in AI. Dus oké, waarom zou je dan wel of niet in quantum investeren als het nog zo onbewezen, maar toch ook veelbelovend is? Waarom doen mensen het wel of waarom doen mensen het nog niet? Dat gaan we bespreken met Ton van het Noordende, general partner bij Ground State Ventures. Goed dat je bent.
13: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
11: Ja, fijn dat wij hier kunnen praten. Waarom hebben jullie als GSV er eigenlijk voor gekozen? Wij gaan alleen maar in quantum investeren.
13: Ja, toen ik het 5 jaar geleden op een one-pager zette, op één papiertje, verklaarden mensen me ook voor gek. Maar we hebben een soort traject gezien van ontwikkeling van lab naar fab. En actually de technologie die daadwerkelijk uit een lab commercieel kan worden gemaakt. Mm-hmm. En dat zagen we aankomen in de periode rond 2024-2026. En daar zitten we nu middenin. En daarom zie je ook die groeispurt in de industrie momenteel.
12: Ja. En is dat precies wat je had voorspeld? Of is het exponentieel? Of is het vlak? Wat is die grafiek?
13: Ja, nou, die grafiek is allemaal logaritmisch. Dat is allemaal op grote schaal. En als je kijkt naar de investeringen in de industrie, ook gewoon 2-3 keer per jaar groeit het nu jaar op jaar. En dus 10 keer over de afgelopen 3 jaar. Sneller dan ik had verwacht. Maar in ieder geval in lijn met wat ik dacht dat mogelijkerwijs zou kunnen. Dus het is heel bijzonder en ook best wel een spannend moment voor ons, ons bedrijf, het fonds en voor de markt.
11: Ja, want het is natuurlijk wel interessant om te benadrukken dat de AI-race compleet waanzinnige vormen heeft aangenomen. Hè?
13: Zeker.
11: We zien wat er is gebeurd met de beursgang van SpaceX. We verwachten wat van OpenAI en Anthropic dit najaar. Ja. Je zou kunnen zeggen het window om nog serieus in AI te investeren is een beetje gesloten. Is dat ook de reden waarom je nu zo hard inzet op investeren in quantum naar voren halen?
13: De waarde van AI ligt volledig achter ons. Om nu nog in te kunnen stappen heb je $1 miljard nodig tegen een waardering van 100 miljard en een Elon Musk discount of een plus of een premium, hoe je het ook wil noemen. Dat is echt voorbij. Mm. Als je echt return wil maken, moet je kijken naar een nieuwe technologie. En een technologie die net van fundamenteel naar echt meer een engineering risico gaat, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dat is quantumtechnologie. En die is veel breder dan mensen denken. Het gaat veel verder dan compute. Het gaat over de toekomst van communicatie, de toekomst van IT-infrastructuur. Het gaat over het kunnen meten van ultragevoelige data. En dat gaat gebeuren over de komende 10 tot 20 jaar. En dat moment is nu. En daar zit dus ook de waarde nog volledig voor ons. En dat is interessant.
11: Ja, maar hoe komt het dan dat we de quantumcomputer toch nog steeds in de mainstream media en zelfs bij ons, geef ik toe, associëren met iets dat ergens in de komende 8 tot 20 jaar gebeurt en vooral met rekenkracht te maken heeft?
13: Twee dingen, denk ik. Enerzijds is het een soort onzichtbare technologie. Het gaat niet snel op onze smartphone staan. De lagen van abstractie tussen hoe wij met een telefoon omgaan en met een quantumcomputer is totaal verschillend. Mm-hmm. En het andere is, die systemen die worden straks geïntegreerd in datacenters. Die gaan we niet eens zien. Dus men gaat dat gewoon via de cloud afroepen. Grote corporaties gaan uiteindelijk die systemen kopen. Dus het is een ander type technologie. Het is, zoals dat heet in het Engels, een enabling technologie. Dus het gaat heel veel andere dingen ontsluiten. Maar op zichzelf zul je niet snel in de huiskamer tegenkomen.
12: Ja, nog even over die financieringen en het geld. Is het geld niet uit de markt gehaald door al die AI-investeringen, ja. 3000 miljard? Of zit er nog voldoende geld om dus bij jullie te investeren in quantum?
13: Nou ja, dat is een heel, heel terecht punt. Ik bedoel, de bedragen die er rondgaan zijn duizelingwekkend. Maar de industrie op zichzelf, die semicon-industrie, of die semiconducting-industrie waar we het over hebben, waar ASML onderdeel van uitmaakt en TSMC en Lam Research en Micron en Nvidia, die waarde, die is ook gigantisch. Die industrie is ik moet even kijken wat het echt in Nederlands is, maar 7 trillion. Mm-hmm. Dus wat is het?
11: Dat is 7000 miljard. Ja, dankjewel, Ben.
13: Daar hebben we het over. En waar wij naar kijken is in de komende 5 jaar, daarom praat ik ook met grote institutionele partijen en mutual funds, als wij daar 3-5% van pakken, hebben we toch een gigantische industrie. En op dit moment, ja, hebben we het over 7, 8, 9 miljard die dit jaar wordt geïnvesteerd. Misschien wordt het 18 eind van het jaar. Mm-hmm. Vergeleken met 400 miljard in dezelfde kant van AI. Maar dat is altijd.
12: En dat vind ik altijd interessant. Is geld de limiter of zijn het andere elementen?
13: Geld was de limiter.
12: Niet meer, hè?
13: Niet meer. Dat is nu retail, zoals dat heet op de publieke markt. De retailmarkt, de consument is zeer geïnteresseerd. Die stapt vol in die quantumbedrijven ook. Die quantumbedrijven die gaan in alle keer best wel met een hoge revenue multiple op dit moment. Maar het verschil is, je hebt ook met Chad gesproken. Chad Rigetti, mijn co-founder. Mm-hmm. Ons. Die man heeft een $500 miljard opgehaald in 2012 in de Bay Area in San Francisco.
12: Ja, 13 miljoen omzet. Dat begrijp ik ook allemaal niet.
13: 13 miljoen omzet in een tijd waarin er geen infrastructuur was. Er was geen supply chain. Ik bedoel, ASML heeft 60.000 componenten met leveranciers over de hele wereld. Dat is het verschil. Vandaag is die clean room spacer. Het is uit de universiteit gegaan. Er zijn honderden bedrijven die kleine onderdelen leveren. Onder ons bedrijf Quantware, die net de grootste ronde ooit heeft opgeleverd. Nee, ken je goed.
11: Zeker.
13: Meer dan $180 miljoen opgehaald. En dat bedrijf maakt de chip. Je kunt je als hardware provider, speler, focussen op iets heel specifieks. En daarmee kun je die schaal gaan bereiken.
11: Dit moet je toch nog iets meer uitleggen, Ton. Want als we het hebben over omzet, zag ik ook een hele mooie grafiek van Dealroom hier vanavond. Ja. Die zeggen, dit groeit nog sneller, de omzet in quantum, dan cybersecurity notabene. En ook dan AI. Ja. Cyber gaat harder, weten we, dan AI. Maar leg dat nog even uit. Want het is nog allemaal heel erg prospectief, denk ik, en niet echt in de praktijk.
13: Nou ja, de cijfers van Dealroom en van York zijn de cijfers van Dealroom.
11: Ja, oké.
13: Hij heeft wel even de beste databases ter wereld.
11: Maar goed, maar licht even toe, want het is heel moeilijk te begrijpen.
12: Ja, precies, waar zit die omzet dan?
13: Nou ja, op meerdere fronten. Ja, dus misschien de analogie of het voorbeeld wat ik zou kunnen noemen is de analogie met de AI-wereld. Ja. Hè, waarbij je moet je nadenken dat een Elon Musk destijds, ik weet het.
14: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Voor die bedrijven is het niet zoveel.
3: Het is marginaal.
2: Maar de vraag die we hadden is, waar zit die omzet nu? Zit dat bij die grote bedrijven die dan zo'n elementje kopen?
4: Onder andere. Ja, dus we zijn een ontwikkeling doorgemaakt en daar zijn we ook mee begonnen. Investeerd in zogenaamd in de picks and shovels, in de gold race, investeerd in Nvidia's. Die zijn nog steeds, kunnen de orders niet aan. Het is gewoon volgeboekt tot 2030 en daardoor en daar voorbij.
3: Ja.
4: Waar we nu naartoe gaan is eigenlijk dat we meer gaan investeren in de software en applicatielaag. En niet onbelangrijk, mensen als chat en anderen in onze industrie, die worden steeds ook creatiever. Dus we zijn steeds beter in staat om hele specifieke niches te ontdekken. Waarbij je het verschil met AI, waarbij je zeg maar een student kunt zijn van 15 jaar of 16 jaar oud, met een toegang tot een GPU en dan 100 miljoen ARR kunt bouwen. Ja. Maar ook meteen in een week kapot kunt worden gemaakt, want iemand de knop dichtzet.
3: Ja.
4: Quantum is anders. Je hebt de hardware component, je hebt de defensibility, je hebt de IP, de patenten. En dat is zeg maar waar we naartoe gaan. En die markt is gigantisch. Het is een bedrijf in Quantum. Niemand kent hem. En hoe je per se de naam te noemen, het is een Spaans bedrijf. Komt uit San Sebastian. Er zit goed onderzoek overigens in Spanje ook. En dat bedrijf heeft een pivot gemaakt van financiële simulaties naar eigenlijk het doen van compressie voor training van inference en AI. Zodat je op je smartphone kun je lokaal die data draaien.
2: Ik hang aan je lippen.
3: Mooi.
4: Van 0 naar 100 miljoen in 12 maanden.
3: Ja.
4: Annual recurring revenue.
3: Ja.
4: En dit is één voorbeeld van één bedrijf. Die heeft een niche gevonden, die heeft gepakt. En daar gaan we er vele, vele van zien.
2: Ja. En dan bouwen ze dus in die GPU, hebben ze dus iets toegevoegd.
4: Het bijzondere is dat ze gebruik maken van een klassieke, zoals dat heet, de GPU.
2: Ja, precies.
4: Een Nvidia chip.
2: De H100 hebben ze.
4: Precies, die hebben ze.
3: H200.
4: Exact. Maar ze maken gebruik van een compressietechnologie. Zoals dat dan heet, een quantum geïnspireerd algoritme.
3: Mm-hmm.
4: In dit geval gaat het over tensornetwerktechnologie. Bestaat al heel lang.
2: Ja.
4: En daarmee draaien ze quantum algoritmes op een GPU met een versnelling van soms tot 50.000 keer. Waarbij soms in sommige van die compilaties heb je...
2: Ontploft die niet.
4: Het gaat er nog steeds goed. En je kunt er zeg maar in plaats van met 1000 of 10.000 GPU's op één GPU dezelfde berekening.
2: Ik ga gelijk opzoeken dit.
4: En daar bereik je schaal mee. En dat is ook precies de reële bedrijven als beursstaande bedrijven als Nasdaq van Cadence en ook bijvoorbeeld Synopsys, de concurrent daarvan. Die zijn hele complexe simulaties doen voor aerodynamica rondom vliegtuigvleugels. Moet je denken. Ja. Hoe groot is die markt? Die zijn giga is die markt. En die zijn allemaal helemaal ingesteld op die oude technologie. En dat is eigenlijk die transitie waar we naartoe gaan. En het interessante van die bedrijven waar wij naar kijken en die ook nu gebouwd worden, die draaien dus al kunnen rendement draaien. Dit soort rendement op klassieke hardware om het zo te zeggen. Maar zijn ook quantum ready. Dus zodra die systemen er zijn, schakelen ze gewoon over.
2: Hey, maar dus dat hele verhaal met min 270 graden en een grote kast en zo, dat is allemaal maar fictie.
4: Nou, dat is echt.
2: Dat is echt.
3: Dat moet ook nog even opgelost worden.
4: Het eerste punt in het hele al is in de chips die worden gebouwd door Quantware. Dat is op dat moment nog steeds realiseerd. Ja.
2: Ja, dus dat is er ook.
4: Dat is er ook. Ja, maar die ontwikkeling vindt er parallel plaats.
3: Ja, maar dat moet dus ook nog even opgelost worden om echt los te gaan met quantum computer. Of heb ik dat verkeerd?
4: Wat bedoel je precies?
3: Nou, het gaat om de koeling en gewoon de staat om qubits echt goed te laten opereren.
4: Ja, die dingen zijn heel gevoelig.
3: Ja, minder fouten.
4: Minder fouten, maar dat heeft Google Willem 2024 met een chip aangetoond. Ja. Waar de stockprice voor Google meteen met 2% omhoog ging. Nou, daar heeft Microsoft en IBM ook in gespeeld.
3: Ja,
4: IBM dus investeert nu 10 miljard. 10 miljard is net zoveel als alle dollars die nu wereldwijd in onze industrie ingaan.
3: Nee, dat wil ik zeggen, dat is het nieuws van deze maand. Dus het is goed om dat te benadrukken.
4: Dat is denk ik gewoon nieuw.
3: Ja.
4: Dus de schaal, de investeringsgrootte, het feit dat er nu wel cleanrooms en partijen zijn. En ook het feit dat men dus vanuit de klassieke semiconductor-industrie en nu interesse begint te tonen. Dus de Lam Research, de Microns, die zijn trouwens ook 3 of 4 of 5 keer over de kop gegaan afgelopen maand op de beurs. Nvidia, die voor investeert, gaat van Nvidia, zoals dat heet, een interconnect-technologie, waarmee ze eigenlijk de klassieke GPU's koppelen naar een quantum variant daarvan.
3: Ja, dat heeft Jensen Wang inmiddels ook wel met een draai toegegeven dat hij daar ruimte voor ziet.
4: Een enorme draai, kun je wel stellen.
3: Zeggen,
4: en dat is echt het verschil. En het interessante is, de waarde is dus, wordt nu al gecreëerd. En het is nog een fractie van wat we kunnen verwachten dat er gaat komen de komende 10 tot 20 jaar.
3: Ja. Overigens, het gesprek met Chad Rigetti voor onze luisteraars, dat is in onze podcastfeed later te luisteren. Zeker doen, want het gaat over zijn bedrijven en ook de betrokkenheid bij Ground State Ventures.
2: Ja. Misschien wel even daar vooruitlopend. Is natuurlijk interessant, want daar hebben we het met hem over. En mensen gaan het laten luisteren, dus daarom vertel ik het jou. Weet je, je moet natuurlijk, de waardering zit heel erg op van de technologievooruitgang. En ook de risk assessment, zei hij, hoe je dat moet doen.
4: Ja.
2: En dat is voor heel veel mensen wennen. Want ze willen gewoon revenue growth. Ze willen,
3: harde cijfers zien, zeker in nuchtere Europa.
2: Hoe ga jij daarmee om?
4: Nou,
2: en horen we later in de podcast hoe chat ermee omgaat.
4: Ja, nou, het hangt er helemaal van. Hoe ik ermee omga, of onze investeerders binnen het fonds mee omgaan.
2: Wat verkoop je ze?
4: Nou ja,
3: overtuig je ze?
4: Op dit moment is het, is het in alle eerlijkheid een belletje van 10 minuten. En dan komt er een miljoen bij voor het fonds. En dat is de schaal waarop het nu gebeurt.
2: Maar

0: ik had net heb ik een college gevolgd. Ja. Nou, en het moest echt aapnoodmies zijn. Ik begreep er helemaal niets van. Het ging over Bob en Alice. Fantastisch was het. Maar, weet je, dus als je investeert, moet je het vaak snappen. Als je het niet snapt, dan moet je het niet doen.
1: Of mensen gaan al mee op de belofte. Juist door wat we met de AI-race afgelopen jaar.
2: Nou, laten we eerlijk zijn. Hoeveel mensen zijn eigenlijk, even, misschien even één stap terug. Quantummechanica, het klinkt allemaal heel erg exotisch. Is het ook. Hè? De wetten van de natuur, zo wordt er dan berekend feitelijk gezien. Transistors uit de jaren 60, lasers. Het zijn allemaal ook effecten van de kwantummechanica. Je huidige processor in je telefoon. En trouwens, wie weet eigenlijk hoe een M1-chip eruit ziet.
0: Nee.
2: Met 60, 80.000 transistors.
0: Je moet gewoon blind in Elon Musk geloven. En gewoon volgen.
1: Het is niet helemaal wat we hier zeggen.
2: Ik weet niet of dat maar...
0: Nee, doen ze met SpaceX.
2: Ik zou misschien niet tegen hem wedden. Maar dat is een beetje hetzelfde. Het is wat spannender omdat het verder weg is. En je hebt natuurlijk zeg maar, die rare effecten die op die atomische schaal plaatsvinden. Maakt het minder herkenbaar. Maar de technologie op zichzelf is... is al heel
1: dus we zijn geneigd 100 jaar het spannender en ingewikkelder te maken dan het eigenlijk is, zeg jij.
2: Nou, ik zeg niet dat het een triviaal probleem is om die dingen te kunnen bouwen. Ja. Maar het is meer, als het dan heet, een engineering risico dan een fundamenteel technologie risico. Het is een kwestie van investeren, zorgen dat die infrastructuur komt en dan wordt het opgelost. Ja, dat is waar we nu zijn.
1: Wat ik ook interessant vind van jullie fonds, Ton, is jullie investeren full stack. Als ik kijk, een heel mooi lijstje van de applicatielaag tot aan de grondstoffen. Hoe kies je die uit? Want ze zitten ook over de hele wereld, juist ook in Nederland een heleboel. Ook stel in Amerika, andere Europese landen. Ja. Wat zijn je criteria om te zeggen, die kwantumbedrijven wel en die niet? Want er zijn er wel heel veel al.
2: Er zijn er heel veel en er komen er nu zo'n 40 per maand bij uit heel de wereld. Kijk, dat is de reden waarom het team ook, we zijn zeker een Nederlands fonds, best ook wel toch wel trots op dat we vanuit Nederland uiteindelijk naar Londen en ook San Francisco zijn gegaan, waar we team het uitbreiden zijn. Mm-hmm. We hebben 6 investeringen in de US momenteel, zowel aan de East en West Coast, in bedrijven van Yale, Harvard, Stanford, MIT, USC.
1: Ja, allemaal spin-outs.
2: En kijk, hoe waarderen we dat nu of hoe bepalen we dat nu? Kijk, het is sowieso een uniek model. We stappen in voordat de inkt in de incorporatiedocumenten al droog is. Ja. En die IP-transfer van de universiteit die helemaal nog niet is klaar.
1: Dus het is allemaal pre-seed.
2: Het is pre-seed avant la lettre. Maar het verschil is dat dit geen bedrijven zijn die een laptop hebben met toegang tot een GPU. Dit zijn bedrijven met onderzoek 15 jaar. Een cleanroom met tooling van $100 miljoen. Die in één klap met alle onderzoekers in zo'n bedrijf gaat.
1: En dit is waarom je een paar hoogleraren als speciaal adviseurs aan je fonds hebt gekoppeld, zodat je heel goed je zintuigen hebt.
2: Exact.
1: Waar zitten de talenten?
2: En ook die ook, zeg maar, dus een zoals dat in de US heet, een bunkbed hebben gedeeld in Harvard. Of zeg maar de Harvard faculty hebben opgebouwd. En dus ook al bekend zijn met die top researchers. Ja. Onderzoek gaat heel snel, maar ook heel langzaam. En die fundamentele, die transfer van fundamenteel naar commercieel. Ja, daar willen wij als eerst in zijn. En het interessante is, omdat we dus wereldwijd kunnen investeren, kunnen we die vergelijking ook maken. Dus we kijken, is die Deense groep van DTU interessanter dan de groep van München uit Thun? Of is het toch de Stanford Group? Nou, dat is uniek, zeg maar, aan wat we doen. En, en waarom we ook op dit moment in ieder geval goed draaien.
0: Ja, ik wil toch even geïnspireerd worden. Je gaf net een fantastisch Spaans voorbeeld. Heb je nog zo'n verschrikkelijk mooi voorbeeld? Van een bedrijf wat iedere luisteraar zit in de auto en denkt van wow.
1: Nou, wat ik even van jou wil horen. Ja. Want jullie hebben dus in
0: Quantware
1: geïnvesteerd. Ja, zometeen. Quantware hebben we van Matthijs Zeilaarsdam hebben we hier meermaals gesproken. Juist ook toen ze die investeringsronde van meer dan €150 miljoen hebben binnengesleept.
2: Ja. Ja.
1: Maar hoe belangrijk is hun positie en het feit dat Nederland, in mijn perceptie, het altijd best goed in quantum doet, omdat jullie ook een Nederlands fonds zijn? Of zeggen we nou, leuk Nederland, maar wij zijn al veel verder aan het kijken dan de landsgrenzen en wat Quantware toevallig in Delft gevestigd aan het doen is.
2: Ja, het is niet toevallig dat we in Quantware hebben geïnvesteerd, maar we kijken wereldwijd. Ja, dus onze portfolio gaat zich ook zo ontwikkelen. We hebben een Zwitsers bedrijf inmiddels, een bedrijf in Spanje, 5 in de US.
1: Ja. Hoe staat Nederland ervoor?
2: Nederland staat op dit moment ontzettend goed voor. Alleen onze portfoliobedrijven hebben de afgelopen 15 maanden, let wel. En daarom zitten we ook, best wel interessant, ons fonds heeft een, zoals dat dan heet, een graduation rate, wat vergelijkbaar is met Bay Area fondsen. Dus de topfondsen San Francisco, die hebben een bepaalde snelheid.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, door onze bedrijven $440 miljoen in 15 maanden te laten ophalen. Dat is ongekend.
1: Ja.
2: En dat doen onze founders.
0: Maar hoe is dat gebeurd? Hoe kan dat?
2: Dat is onder andere voor Quantware. De relatie die ik persoonlijk had met Intel heeft uiteindelijk geleid tot introductie in 2023 en geleid tot een investering van een significant bedrag in die ronde in 2026. En zo doe je dat. Ik bedoel, dit is niet iets wat je zeg maar over een jaar opbouwt.
0: Nee, maar de vraag van Joe was de positie van Nederland. En daarna krijg ik dat hele mooie voorbeeld.
2: Positie van Nederland, we zitten er op dit moment uitstekend voor.
1: Ja.
2: Uitstekend voor. Maar de concurrentie is moordend. En dat betekent ook dat er een aantal dingen in Nederland moeten gaan gebeuren. 1. Het moet makkelijker zijn voor bedrijven te kunnen uitbreiden. Er moet meer capaciteit vrij worden gemaakt. Meer energie vrij.
1: De bekende issue.
2: Ja, bekende in die zin van, kijk, op dit moment is het zo dat in het park waar Quantware zijn bedrijf heeft en waar ook ons andere bedrijf Q-Block zit, moeten de elektrische de auto, die moeten uit worden gezet als iemand een chip wil opdraaien. Nou, dit kan natuurlijk niet waar zijn dat een beperking wordt voor Nederland om een grootmacht te zijn en blijven in quantum.
1: Ja, okay.
2: En daarnaast moeten we realistisch zijn. We gaan geen volledige computers bouwen. We gaan, in, net zoals ASML,
1: onderdelen
2: belangrijke economische afhankelijkheid creëren via die bedrijven. Ja.
1: En nu mag je het voorbeeld geven van dat fantastische bedrijf in de stack waarvan je zegt dat is zo goed.
2: Ja. Ze zijn allemaal bijzonder, maar één bedrijf waar ik zelf...
0: Inmiddels... Je kan ook, iemand een bedrijf niet in je fonds, hè? Dat kan ook. Dus het maakt niet uit.
2: Ja, nou, daar zijn we iets voorzichtiger mee. Want zodra we een naam noemen van waar we niet in zitten... dan komen we er meteen 100 investeerders op af.
1: Okay.
2: Ja. Dat kan helaas niet meer, maar... The Fraction, bedrijf uit Boston, MIT... oorspronkelijk onderzoek 15 jaar van Saikant Guha uit Arizona. Ongelooflijk een goede kerel die het leidt. En we hebben Christine hier vandaag. En lang verhaal kort, het bedrijf zit, zoals dat heet... in space-based intelligence, dat is dual use. Ze kunnen de meest krachtige telescopen, zeg maar, naar vanuit... sterker nog, vorige maand in Californië was de krachtigste telescoop... de telescoop waar de quantumcamera van The Fraction zat... en die kon het verst kijken om exoponenten te kunnen meten. En dat kan ook worden gebruikt om vanuit het heelal... en ze gaan in 2027 vanuit Artemis lanceren... een kwantumcamera te kunnen bouwen die hele kleine objecten... met hele snelle hoogsnelheden kan volgen... die momenteel niemand anders kan volgen. En wat zij doen is... ze zijn in staat om voorbij de diffractielimiet te gaan. En zij kunnen 20 keer verder kijken en 1000 keer sneller kijken. En dat is een ongekend... dat is best wel fenomenaal.
1: Tof.
2: Heel bijzonder bedrijf.
1: In hoeverre is zeg maar de kwantumwereld nou eigenlijk het Wilde Westen? Want als ik jou nu de afgelopen 20 minuten hoor... heb ik het idee dat het zich eigenlijk al best wel snel aan het uitkristalliseren is. En je heel goed kan identificeren, ja, maar dit gaat het worden en dit niet. En cowboy heeft al geen zin meer. Of zie ik dat verkeerd?
2: Voor ons zeker wel, maar ja, elke markt gaat dat krijgen. We gaan bedrijven ontwikkelen, mensen gaan er ook op inspelen. Dus je gaat ook onderzoeken krijgen die niet zeg maar van de hoogste kwaliteit zijn. Zijn bedrijf heeft behoorlijk wat geld opgehaald met iets op te lossen wat gewoon tegen de wetten van de fysica ingaat. Dus gewoon helemaal niet kan. Dat wordt er van een paar jaar wordt dat debunked.
0: En wat dan is dat dan?
2: Nou ja, ik wil het bedrijf niet nu...
0: Nee, maar tegen de wetten van de fysica in, denk ik van... ja, hallo, wat is dat voor...
2: Dit gaat dan over de... ik ben een soort van Engelse term, heb natuurlijk een hele Engelse dagje gehad... maar de law of preservation of the conservation of energy. Daar gaat het in het geval.
0: Okay.
2: En iets wat een chip bouwen die dat... nou ja, dat kan gewoon fundamenteel niet.
1: Mm-hmm.
2: En voor ons is dat in die zin niet een probleem.
0: Nog niet, hè? Je weet het nooit.
2: Sommige dingen weet je niet. En sommige dingen...
0: Als het gewoon een wet is, een natuurkundewet is lastig.
2: Is het lastig. Dat kunnen wij ook niet verbreken.
1: Ja.
2: Maar hoeveel geld we ook ophalen.
1: Nee, precies. Oké, tot slot dan nog. Jullie hebben voor mij hele grote ambities.
2: Ja.
1: Kun je die nog eventjes concreet maken? Waar gaan we
0: leuk.
2: We hebben 16 bedrijven nu, 14 bedrijven erbij. Team in San Francisco verder uitbreiden. Over 2 jaar wil ik op $400 tot $500 miljoen nieuw vermogen zitten om te investeren. In dan de beste bedrijven. En over 6 jaar zitten we op 1 miljard. En dan hopen dat we zowel iets hebben bijgedragen voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe industrie. Onze bedrijven ontzettend rijk gemaakt hebben, onze investeerders ook. En dat we dan door kunnen schalen.
0: Nee, en de mensheid geholpen. Dat heb je ook gedaan
2: is een effect,
0: door die bedrijven.
2: Is een effect. Juist. Maar laten we niet vergissen, dat is uiteindelijk alleen maar mogelijk door economische waarde te creëren.
1: Ja.
2: En daar moeten we ook ons in Europa van bewust zijn.
1: Ja, maar toch, we hebben vaak, ook als het gaat over van blijft een bedrijf in Nederland of niet, weet je wel. Nou, daar hebben we inmiddels wel geleerd, dat kan haast niet anders. Je moet kantoren elders ter wereld, juist in de VS openen. Hoe hou je ook dat als invloedrijk quantum investeringsfonds een beetje bij elkaar, weet je wel? Welke waarde, welke verantwoordelijkheid kun je daarmee nemen?
2: Wij hebben daar natuurlijk in principe, in beginsel, is dat niet waar wij voor zijn opgericht, maar wat gebeurt doordat wij voor investeren en ook in Nederland nu een kernspeler zijn geworden, waardoor die bedrijven een kernspeler zijn geworden wereldwijd, is dat er infrastructuur wordt opgebouwd en die verplaats je minder makkelijk. Maar dan moeten we wel zorgen dat infrastructuur gebouwd blijft worden. En ik heb het er niet over gratis geld.
1: Mm.
2: Ik heb het gewoon over harde investeringseuro's. Maar plekken, mogelijkheid, energie en dat eigenlijk.
0: Ja, ruimte, energie, regelgeving, netwerkcongestie, dat allemaal oplossen.
1: Ja. Hè, wat saai, dat zijn de bekende problemen. Ja.
0: Nee, maar dat is toch mooi, want we weten heel helder wat het probleem is. Maar ik denk wel even hoe lang we al praten over dat het moet gebeuren.
2: Zeker.
0: En nog steeds niet, je wordt helemaal gek van.
1: Ja.
0: Oké, maar daar hebben we het heel vaak over. Hebben we hem?
1: Ik denk dat we het wel hebben. Of is er nog iets wat je wilt toevoegen, Ton? Deze avond is
2: Tom,
1: heel belangrijk geweest, volgens mij.
2: Het is een mooi nieuw punt voor het fonds.
1: Maar neem ons ook nog even, wat gebeurt er na zoiets? Krijg je dan al die belletjes van 10 minuten de volgende 3 dagen... en is er opeens 15 miljoen of 50 miljoen bij?
2: Dat gebeurde nu al. Maar mm-hmm. We waren gewoon vol, dus we zijn in die zin de fonds ook gesloten. We gaan dat straks op een bepaald moment weer openmaken. Maar dat zal vanavond zeker gebeuren. Maar het idee is dat je natuurlijk ook een netwerk opbouwt van investeerders, institutioneel en privé. En dat uiteindelijk ook met onze bedrijven gaat werken. Dus je bouwt toch een ecosysteem op als investeerder. En dat gebeurt op zo'n event wel. En dat er is geen verplaatsing voor, geen kwantumtechnologie. Dat moet in persoon. Dat is toch belangrijk. En daar moeten we ook voor kunnen reizen.
1: Ondanks de
2: Schiphol.
1: Ja, ondanks de digitalisering van de wereld blijft het dus heel erg gewoon mensen bij elkaar over de hele wereld in één pandje in Amsterdam brengen en dan vertellen wat er volgens jullie belangrijk is.
2: Ja, ja, in dit geval een symbolisch pand dan ook nog in het West-Indische huis. Wat zeg maar toch, hè, bedoel, Apple en Nvidia waren minder waard dan wat dat bedrijf uiteindelijk had. Ja, daar zitten we dan vandaag.
1: Ja, nou, en dat is dus hoe ver de ambities gaan. En waar we nog in de toekomst zeker nog meer van gaan horen, zoals we dat nu hebben gehoord van Ton van Noord en de General Partner bij Ground State Ventures. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Tot zover de grote techshow. We praten natuurlijk nog veel meer over quantumcomputers, zoals gezegd met Chad Rigetti. Luister die aflevering als podcast door je te abonneren op de Grote Tech Show in jouw favoriete podcast app. En volg die ook omdat je dan elke week de analyse van Ben en mij hoort over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot de volgende, de Grote Tech Show. Dag.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work. 1, 2, 3, 4.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. Rusland heeft het economisch moeilijk, zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
9: Misschien begint het tekort aan technici niet op de arbeidsmarkt, maar in de speelgoedwinkel. Jongens krijgen traditioneel een gereedschapskistje, meisjes een pop. En zo leren we al vroeg dat techniek iets voor mannen zou zijn. Wellicht kampt Nederland daarom niet alleen met een tekort aan technici, maar vooral met een overschot aan vooroordelen. Het bedrijf Hoppenbrouwers heeft een plan en een aanpak om zo meer vrouwen bij hen op technische functies te krijgen. En daar zijn ze al een tijdje actief mee bezig. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd en iedere keer de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom, als ik goed heb opgelet, bij Hoppenbrouwers. Ellen, nu prijkt Henny de Haas, niet de broer van Zoef, op jullie website als CEO. Moeten we hem ook niet gewoon symbolisch vervangen en een vrouwelijke CEO bij jullie instellen?
10: Kijk. Dat zijn nou de mooie teksten.
11: Zal hij niet blij zijn?
10: Hij heeft wel een onzijdige naam, dus dat scheelt misschien wel.
9: Ja, klopt. Maar ik zag zijn foto. Heb jij ambities?
10: Nee.
9: Nou goed, dan gaan we zo.
10: Ik heb wel ambities, maar niet om CEO te worden.
9: We praten straks verder. Dan gaan we nu naar het nieuws. Ja, Arjan, er zijn weer stakingen. Iedereen kwam hier vanochtend ook laat of later het pand binnenlopen. Ja. Wat is er aan de hand?
2: Ja, daarom is er zoveel chaos. Onze redacteur was te laat met de trein. Er zijn natuurlijk waren vertragingen. Vakbonden staakten. En dat deden ze voornamelijk via het openbaar vervoer. En ze voeren actie tegen de voorgenomen bezuiniging van het kabinet. Voornamelijk op de sociale zekerheid. Het kabinet wil bijna 7 miljard euro bezuinigen op de sociale zekerheid. En zo willen ze bijvoorbeeld de maximale WW-duur terugbrengen van 2 naar 1 jaar. En moeten de kosten voor ziekte en arbeidsongeschikte mensen van de WIA omlaag. Als gebaar schrapt het kabinet eerder al de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Maar de vakbonden zeggen, dit is nog niet voldoende. Ze zeggen, we gaan niet praten, de bezuinigingen moeten gewoon van tafel. Aldus Hans Spekman, de kersverse nieuwe voorzitter van FNV. De OV-staking moet die eis dus kracht bijzetten. En daardoor reden er vanochtend in het hele land eigenlijk geen treinen en bussen.
9: Ja, wat vind je van Arjan?
2: Ik snap het eigenlijk niet zo goed.
9: Nee, toch?
2: Nee, ik snap dat de bond iets wil doen. En ik snap dat Hans Spekman zijn punt wil maken. Alleen om dan daar heel werkend Nederland mee te gaan lastigvallen door het OV plat te gooien, daar snap ik helemaal niks van.
9: Nou, laten we dan even naar die andere partij kijken. Het UWV, daar heb je ook nieuws over.
2: Ja, de wachttijden voor het UWV, voornamelijk voor de keuringen, die blijven weer oplopen. Op dit moment moeten er meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring. En dat is natuurlijk extreem lang. Dat zijn ruim 3.000 meer mensen dan vorig jaar. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hans Velbrief, heeft daarover ook zijn zorgen geuit in de Kamer. Het aantal werknemers dat langer dan 2 jaar ziek is en recht heeft op zo'n WIA-uitkering loopt dus al een hele tijd snel op. En het zit hem voornamelijk in 60-plussers. En op dit moment zijn er zo'n 865.000 mensen in Nederland die een uitkering hebben omdat ze arbeidsongeschikt zijn.
9: En denk je dat dit op korte termijn kan worden bijgestuurd? Of is dit iets voor de langere baan?
2: Ik weet zeer zeker dat dit niet op korte termijn gefixt is.
9: Hmm. Ja, je had het net over redactie en daar snipte je een beetje dat ze te laat kwamen. Maar ik keek net onder het bureau en jij kwam in de korte broek vandaag naar je werk, ja, Arjan.
2: Ja, het is warm.
9: Het is warm, ja. En wat betekent deze hitte nu echt voor lichaam en geest en dus ook voor je werk? Hein Daane is thermofysioloog aan de VU en adviseur van de werkgroep Werk in de Hitte en aan de telefoon. Dag meneer Daanen.
12: Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Mag ik Hein zeggen?
12: Jazeker.
9: Hein, wat moet je doen op zo'n dag als vandaag met deze hitte?
12: Ja, het was natuurlijk lastig om je lichaamswarmte kwijt te raken als je werkt in de hitte. Er zijn allerlei mogelijkheden en maatregelen die je kunt treffen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld je werktijden aanpassen. Zorgen dat je de hittepiek vermijdt. Dat doen ze in Spanje heel effectief met de siesta. Dat is een mogelijkheid. Je hebt ook allerlei koelende kledingssystemen. Die worden in Nederland eigenlijk nog heel weinig toegepast.
9: Moeten werkgevers meer doen om hun personeel goed te laten werken met deze temperaturen?
12: Nou, werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk een groot belang. Werknemers, verenigingen vooral om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te garanderen. En de werkgevers, die hebben een belang, omdat als het echt heel warm is, dan daalt het de arbeidsproductiviteit. Globaal, voor elke graad boven de 23 graden, zien we een afname van 2% in de arbeidsproductiviteit.
9: Dat klinkt schrikbarend, want volgens mij is het heel vaak en structureel steeds vaker boven de 2 of 23 graden. Dat ziet er niet goed uit dan.
12: Klopt. Dat wordt vaak vergeten, dat arbeidsproductiviteit een belangrijke rol speelt in de, ook in de, voor de werkgevers en hoeveel geld ze kunnen verdienen. En het is goed om dat mee te nemen en om ze maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen minder gaan produceren in de hitte.
9: En wat adviseer jij werkgevers nu om op lange termijn te doen? Want we weten dat het steeds vaker warm wordt en langer warm blijft in Nederland. Wat is daarin jouw advies?
12: Nou, op dit moment is er heel weinig officiële regelgeving van de overheid. In de Arbo-wet staat dat er niet te warm mag zijn, maar goed, dat is eigenlijk een open deur. En het is dus eigenlijk aan de werkgevers en werknemers om samen te kijken naar goede maatregelen. En de laatste jaren is heel effectief zijn er nieuwe kledingssystemen ontwikkeld waarin koelsystemen zitten. Ik was vorig jaar in Japan en daar zie je dat de pantsoenendienst en de beveiligers die dragen allemaal een ventilatievestje, waardoor het zweet dat ze produceren veel beter kan verdampen. Je hebt ook andere koelsystemen. Je hebt bijvoorbeeld een soort ijsvesten.
9: Ja, Hein, het is fantastisch, want jij bent ons tips aan het geven. Maar naast ons staat de HR-manager van Hoppenbrouwers. En die is allemaal druk aantekeningen aan het maken.
2: Die heeft gemeten pennen.
9: Dus jouw advies wordt direct opgevolgd. Heb je nog...
12: Hij kan natuurlijk altijd even contact opnemen voor de uitgebreidere tips. Hè?
9: Ja, hij is een zijn. Ik denk dat zij dat zeker gaat doen. Hein, Dane, dank je wel voor jouw advies. En inderdaad, als mensen tips willen, dan weten ze je te vinden. Thermofysioloog Hein Dane, dank je wel.
6: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
9: Bij installatiebedrijf Hoppenbrouwers geloven ze dat de beste technische oplossingen ontstaan als je de wereld benadert vanuit verschillende perspectieven. Toch staat er bij ruim een kwart van de Nederlanders nog steeds automatisch een man op het netvlies als er een installateur in aantocht is. En dat beeld willen zij doorbreken. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom bij Hoppenbrouwers. En Melissa van Diepstraten, onderhoudsmonteur bij Hoppenbrouwer. Ellen, even kort, wat doet Hoppenbrouwers?
10: Wij zijn een totaalinstallateur in de elektrotechniek, werktuigbouwkundige installatie en industriële automatisering. En wij zijn zowel werkzaam in de B2C als de B2B.
9: Dus dat betekent dat jullie bedrijven benaderen, maar ook bij mensen thuiskomen.
10: Ja.
9: Nu kampen veel technische bedrijven met een tekort aan technisch personeel. Jullie niet, want jullie zijn nadrukkelijk op zoek of gaan kijken naar vrouwen, klopt dat?
10: Klopt. En de aanleiding was natuurlijk wel de vraag die er in de markt is, hè, naar techneuten. Dus ja, velen weten inmiddels dat er enorme tekorten zijn aan techneuten nu en de komende jaren. En een van de oplossingen om die techniekbranche uit te breiden, de vijver te vergroten, is om er andere doelgroepen aan te trekken. En wij hebben ervoor gekozen om dat sinds een aantal jaar focus te hebben op vrouwen. Dus meer vrouwen enthousiast te maken om te gaan werken in de techniek. Omdat volgens onze branchevereniging daar ontzettend veel kansen lagen en liggen.
9: En hoe ben je toen van start gegaan? Want ik snap dat inzicht en dan ga je aan de slag. En dan...
10: Het begint met inzicht, denk ik. Hè? Dus dat je de feiten en de cijfers zag. Wij hebben een afgestudeerd dame erop gezet om eens te kijken, hey, hoe inclusief zijn wij en wat is er eigenlijk binnen onze organisatie nodig om meer vrouwen aan te trekken en om meer vrouwen bij ons op een goede, plezierige manier te laten werken. En daar hebben we allerlei inzichten gekregen. Gelukkig hoefden we niet ons beleid 180 graden te draaien, maar zat het in kleine zaken. Dus denk aan, zij attendeerden er ons op, dus de mensen die geïnterviewd hadden, dat de uitingen die wij deden naar buiten bijvoorbeeld veelal mannelijke modellen waren of teksten die mannelijk geschreven waren in de hij-vorm, zodat een dame of een meid die bij ons wil werken zich daar niet mee kan vereenzelvigen. Maar ook de kleding, hè, waar net de meneer voor mij het over had. Wij hadden ook kleding die alleen maar geschikt was meer voor het mannenlijf en eigenlijk niet heel prettig zat voor het vrouwenlichaam. Dus wij hebben een vrouwenkledinglijn ontworpen, zodat het comfort, het draagconform ook prettiger is voor de vrouw. En dat zijn zomaar wat praktische voorbeelden.
9: Ja, en wat, want we hoorden net dat het landelijk gemiddelde op 15% ligt. Hoeveel procent vrouwen werken er bij Hoppenbrouwers?
10: Technische vrouwen, want daar heb ik het dan in dit verhaal over, is 4,7% bij ons.
9: 4,7%, ja, dus dat ligt dus onder het landelijk gemiddelde.
10: Ja.
9: En is dit dan de campagne die jullie nu doen, is dat een, om juist die inhaalslag te maken naar het landelijk gemiddelde?
10: Ja, zeker weten. Dus ik droom ervan straks dat wij hebben gezegd, in 2030 willen wij 4000 medewerkers hebben. En van die 4000 zou ik willen dat er 400 technische vrouwen zitten. En vandaag de dag hebben wij 94 technische vrouwen. Ja. Waar Melissa één dame van is.
9: Ja, mooi bruggetje, Melissa. Waarom ben jij bij Hoppenbrouwers gaan werken als vrouw in die vreselijke mannenwereld?
13: Nou ja, vreselijke mannenwereld valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk heel simpel gezegd. Vroeger ben ik altijd al een technische kant op geweest. Helaas ben ik zwanger geraakt tijdens een opleiding en heb ik de horeca-kant moeten gaan kiezen in verband met oppas. Nu is dat gelukkig tegenwoordig wel beter geregeld bij de kinderdagverblijven. Maar vroeger was het echt, als je om 6:30 op de bouw moest zijn, dan had jij geen opvang voor je kind. En dus dat deed me eigenlijk dwingen dat ik in de horeca moest blijven werken. En uiteindelijk is mijn dochter nu toen 13, dat ik weer terug de technische kant op ging. Ik heb hiervoor nog een andere technische baan gehad, die eigenlijk een beetje aflopende zaak was, waardoor ik moest gaan kijken naar een andere baan.
9: En toen zag je Hoppenbrouwers?
13: Ik heb eerst meerdere banen aangeschreven.
9: Ja.
13: Nog voor Hoppenbrouwers, die had ik in eerste instantie nog niet gevonden. Dan merk je heel erg, vrouw, wat kom jij hier doen?
9: Serieus?
13: Ja.
9: Noem eens voorbeelden. Wat werd tegen jou gezegd, geschreven of gedaan?
13: Ja, ik kan één heel goed voorbeeld geven. Er was één bedrijf die had ik aangeschreven. Dat was een autobedrijf, ik weet niet meer precies welke. En die hadden een functie openstaan om trekhaken te vervangen. Dus ik heb daar een hele motivatiebrief alles naartoe geschreven. En het eerste wat ik terugkreeg, wij zoeken geen kantoormedewerkers.
9: Ja. Hoe heb jij daarop gereageerd?
13: Dat is de enige waar ik ook echt op gereageerd heb. En toen heb ik aangegeven, als u verder mijn brief had gelezen en mijn motivatiebrief had gelezen, had u gezien dat ik ook solliciteerde op de functie monteur voor de trekhaken.
9: Ja.
13: En daar kreeg ik een mail op terug, gelijk. U mag op sollicitatie komen.
9: En toen zei jij?
13: En toen zei ik, ik ben al bij Hoppenbrouwers geweest.
9: Kijk eens aan. Maar even jouw blik op Hoppenbrouwers. Want je geeft dit voorbeeld. En toen kwam jij waarschijnlijk, toen Ellen al aan de slag was met haar campagne, kwam je op de site van Hoppenbrouwers of je kwam daar op gesprek. Wat zag je toen waardoor jij dacht, hey, dit is anders en niet zo mannelijk en past beter bij mij? Wat zag je concreet?
13: Goeie vraag. Weet je wat het is? Ik ga altijd met een open mind overal naar binnen. En Hoppenbrouwers deed zich gewoon op het moment dat ik mijn sollicitatie deed, gewoon open voor. Zo van, hey, een vrouw, ja, boeiend, net als een man. Dat idee. En gewoon een normaal sollicitatiegesprek. En zonder vooroordelen. En dat is wat ik wel heel sterk merkte.
9: Wat vind jij van de aanpak van Hoppenbrouwers, Arjan?
2: Ja, ik vind het wel een voorbeeldgedrag. En waarom dat vaak in zit, dat is het besef dat je je arbeidsmarktcommunicatie af moet stemmen op de doelgroep die je wilt hebben. Dus inderdaad, techniek is van origine masculien, snapt iedereen, veel mannen, dus veel foto's. En natuurlijk is er veel, zijn er veel mannen in actief, maar het zit in tekst, zit in foto's, zit in titels. Je wilt je herkennen. Je denkt, hey, dit is ook voor mij, dat moet je pakken. En dan is het nog eens de kunst om het heel goed te blijven laten zien van jongens, dat is een lange missie en een verhaal wat je moet blijven herhalen om te vertellen van joh, kom naar ons, er zit een supermooie mooie carrière hier.
9: Ellen, en nu geef jij zojuist aan dat jullie op 4,4 zitten. Je hebt grote
10: 4,7.
9: Sorry, oh 4,7. Ja. Excuus, we plussen er 0,3 bij, direct. Hoe ga je dit nu verder aanpakken? Dus wat zijn je volgende stappen? Ik snap meer vrouwelijke foto's op de site, andere taal. Ja. Snapt iedereen, doet iedereen.
10: Ja.
9: Maar we hebben ook een issue met dat er weinig technisch talent is. Dus wat zijn jouw volgende stappen?
10: Nou ja, wat Arjan net al zegt, dus je bent er niet door dit soort stappen te doen. Je moet dit blijven doen. Dus het begint al op jonge leeftijd. Hè. Dus wat we hopen natuurlijk, en wat ook in de Tweede Kamer vandaag weer in verschillende kranten stonden, dat ze eigenlijk willen dat techniek op alle VMBO's een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Zodat kinderen, zowel jongens als meiden, hè, op jonge leeftijd al kennis kunnen maken met techniek. Dus dat is ontzettend belangrijk. Initiatieven vanuit onze branche. Dus we hebben mooie initiatieven als Girls Day, speciale evenementen voor jonge meiden om te laten zien hoe mooi het vak techniek is. Lokale
9: wat gebeurt er dan op zo'n Girls Day? Dan komen de girls naar Hoppenbrouwers en dan?
10: Ja, nou ja, dan komen zij in aanraking dus weer met vrouwelijke monteurs, werkvoorbereiders, engineers. Zij gaan zelf werkstukjes maken. Dus wij laten ze echt ervaren en zien wat het inhoudt. Dus dit jaar hadden ze bijvoorbeeld een eigen schemerlamp gemaakt die ze ook mee naar huis mochten nemen. Ja, en die twinkeling in die ogen als het dan werkt, ja, dat is gewoon schitterend. Hè? Dus je laat ze eigenlijk op een leuke manier zien wat het inhoudt. Zo zijn er ontzettend veel evenementen die er lokaal georganiseerd worden door het land. Dus...
9: En Melissa, neem jij ook wel eens dan, als je een storing hebt, dan iemand mee op Girls Day? Of ben jij ook beschikbaar om te participeren in Girls Day? Want jij bent dan een soort rolmodel, toch?
13: Mm-hmm. Ja, nee, het klopt. Ik heb met Girls Day toen met Techniek Nederland heb ik meegeholpen. Echter alleen op storingen of dergelijke mensen meenemen, dat gaat in principe helaas niet. Maar dat komt gewoon door de veiligheidsmaatregelen die je moet treffen bij bepaalde locaties te kunnen komen.
9: Ja, snap ik. Ellen, jij geeft aan dat jij dus jongeren en vooral jonge meiden wil inspireren om de keuze te maken voor techniek. Dan ga je dat het liefst al op scholen doen of op opleidingen. Maar er is natuurlijk ook een probleem dat de pool waaruit je vist, waaruit we vissen, steeds kleiner wordt. Maar als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld, daar zitten dan 80% vrouwen en 20% man. Dus op het moment dat jullie, en ik geloof in je, dus ik denk dat het goed komt, jullie iedereen naar Hoppenbrouwers en of de technische branche trekken, verplaatsen we het probleem dan niet naar andere sectoren?
10: Ik denk er ook sectoren zijn die deels vervangen kunnen worden en dat techniek in iedere sector nodig is. Zo'n mooi programma als dit hadden wij niet kunnen maken vandaag zonder techniek.
9: Oh nee?
10: Nee.
9: Zonder, omdat jij er dan niet was of omdat techniek in deze studio zit?
10: Beide.
9: Nee, dat geloof ik, maar ik krijg je dadelijk niet...
10: En dat is ook
9: niet...
10: in de zorg, hè? Dus ja.
9: Moet de zorg meer mannen laten zien?
10: Bijvoorbeeld, maar, ja. maar dat is ook een krapteberoep. Dus ik stel je niet ter discussie dat alle krapte... Er zijn meerdere krapteberoepen en de zorg is daar eentje van. Hè, en techniek ook. Maar ik denk dat juist techniek kan helpen om krapte in de arbeidsmarkt op te lossen... door zaken te automatiseren, te digitaliseren. Maar ook woningtekorten. De mensen die die baan zoeken, die hebben ook een woning nodig. Dus wij dragen ook bij om dat woningtekort verder te organiseren. Dus we zitten denk ik in heel de keten verweven. Ja. Dus techniek is essentieel, zeg maar, voor een ieder.
9: Ja. Stuit je op weerstand of stuit je nog steeds op weerstand? Je bent heel nadrukkelijk vrouwen in de techniek aan het promoten, intern, extern. Waar loop je tegenaan?
10: Intern stuit ik eigenlijk niet op weerstand. En Melissa kan denk ik die vraag beantwoorden. Want als ik met de dames bij ons spreek van wanneer ervaar je weerstand of verwarring, dan is dat met name bij klanten. Hè? Als jullie.
13: Klopt.
10: Ja, dat kun jij beter vertellen dan ik. Hè?
13: Nee, ja, eigenlijk binnen collega's en dergelijke niet. Je wordt redelijk goed geaccepteerd. Maar op het moment. Bijvoorbeeld met storingen, dat ik een klant aan de lijn heb om te vragen wat de storing is, dan wordt er vooral heel erg gezegd, maar de monteur komt toch nog. Alsof ik een of ander iemand van kantoor ben.
2: Daar is die weer.
13: Ja, precies. Ja, en dan geef ik aan op dat moment. Ja,
2: hallo, ik ben de monteur.
9: Ja. Nou ja, Arjan en ik hebben ook wel eens een technisch storingtje hier in de studio. Maar dan zijn wij niet degene die...
2: We doen helemaal niks.
9: Dus, zou het dolgelukkig zijn als jij dan langskwam. Als je kijkt naar andere bedrijven die dit ook willen omarmen. Wat zou je ze adviseren, Ellen, om hier succesvol mee te zijn?
10: Verdiep je eerst, hè? Dus kijk wat voor mogelijkheden er zijn. En laat andere mensen kritisch zijn naar hoe inclusief je al bent, hoe vrouwvriendelijk je al bent, wat er moet veranderen. Want ik denk dat je het zelf soms niet ziet. En ik kan alleen maar zeggen uit ervaring, ja, het is een ontzettend fijne, goede doelgroep die je bedrijf alleen maar inclusiever maakt, zachter maakt. Ja, meer een afspiegeling van de maatschappij. Dus ik zou zeggen, ja, ik kan het iedereen aanbevelen om meer vrouwen in de techniek te laten werken binnen je bedrijf.
9: En als je, want ik snap de waarde die je daaraan koppelt, levert het concreet ook zaken op? En nu is een waarde concreet, maar een beter resultaat, of worden storingen sneller opgelost, zijn ze slimmer, et cetera?
10: Ja, maar die uitdruk ga me niet.
9: Nee, maar je mag je best dat delen.
10: Nou ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen, want ik weet niet hoe het was als ze er niet waren in diezelfde periode natuurlijk. Maar wat ik wel kan
9: zie
10: zeggen...
9: Zie je dat teams beter presteren?
10: Juist, dus ik zie wel dat... soms, jij had het net over masculien. Ik heb wel het idee dat het zachter wordt. Hè, dus dat er toch andere elementen toegevoegd worden aan een team. Dus dat het iets socialer soms is. Dat er meer omgekeken wordt naar elkaar. En vrouwen kunnen ook heel precies werk goed doen. Maar ja, er zijn ook mannen die heel precies werk doen. Dus ik wil niemand voor de borst stuiten. Maar dat zie ik wel ontstaan.
9: Arjan, wat denk jij dat, zoals Ellen het omschrijft, vrouwen kunnen toevoegen aan een technisch team?
2: Ja, ik volg dit al heel lang. Ik doe veel met VDL samen.
10: Oh, ja, mooi.
2: Super vette campagnes gedraaid met vrouwen die bijvoorbeeld vanuit kantoor zich om laten scholen hebben laten scholen naar Lasser. Dat trekt heel veel bekijks, maar het is nog hard trekken om die mensen binnen te krijgen. Dus ik denk altijd, werkgever, ga ermee aan de slag. Ga het gewoon doen, maar denk ook na aan je contractvorm. Want technisch is vaak een beetje conservatief. 40 uur is hier de standaard. Bij veel technische bedrijven, ik zie jou neerknikken, bij veel technische bedrijven is dat nog de standaard. Denk ook aan kleinere contracten. Het tweede wat je moet doen, dat is echt zorgen dat je interne populatie klaar is om dit te gaan doen, zodat je niet geweldige technische vrouwen binnenhaalt die binnen echt aan de kant geschoven worden door die bonken van kerels. Dat wil je niet hebben. En het laatste is, blijf nadenken over die arbeidsmarktcommunicatie. Rolmodellen, voorbeeldgedrag, goede foto's, goede verhalen.
9: Melissa, hoeveel uur werk jij per week?
13: 32.
9: Oh, kijk aan. Dat is precies hoe Arjan het omschrijft, toch?
10: Ja, het was menig mannelijk collega.
9: Ja, heel
2: supermooi. Dat is hartstikke goed.
9: Ellen Vermeer, HR-directeur van Hoppenbrouwers, en onderhoudsmonteur Melissa van den Diepstraten. Dank jullie wel voor dit gesprek.
14: BNR at Work.
9: Er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar in je podcast-app. Dit keer met oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij blikt terug op het beruchte 1 april-debat met Mark Rutte, waarin hij zei niet verder te willen met Rutte als premier. Maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten, en dat merkte hij toen hij aan de talkshowtafel zat bij Op 1.
15: Maar dat was wel een moment aan die tafel waar ik me heel ellendig heb gevoeld. Dat ik dacht van shoot, ik ben te snel geweest. Ik verdedig het nog en ik verdedig het inhoudelijk. En ik ga uitleggen waarom ik tot die keuze ben gekomen. Want dat kan ik nog steeds nu verdedigen. Mm-hmm. Dat heb ik later ook aan Mark Rutte uitgelegd. Maar dat je voelt van, dit had ik beter moeten doen. En dat je dan nog midden in de branding staat, nog midden in een heel heftig politiek moment en nog niet goed weet hoe je eruit moet komen, dat is geen fijn moment. Dat was een heel moeilijk moment.
9: Uiteindelijk is de ChristenUnie toch in het kabinet Rutte 4 gestapt. Hoe Zegers daarop terugkijkt en of hij daar spijt van heeft, hoor je in de nieuwste aflevering van het meest beslissende carrièremoment. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na twee zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt een Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app
7: heb je ook altijd en overal breaking news.
8: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Zo, de mussen vallen van het dak, Wouter. Het is heet.
10: Ja.
9: Niet hier in de studio. Wij zijn ijzig koel.
10: Hij zegt het zelf. Ja. Nee, alarmfase 1 ook voor bergers.
9: Voor bergers, hè? Want gestrande auto's moeten snel van de weg.
10: Maar pas op voor oplichters.
9: Oh ja?
10: Ja, ik heb nog niet het gevoel dat het in het Nederlands zoveel voorkomt. Maar
9: ben
10: misschien
9: ik
10: gaan
9: nog
10: we
9: niet zo heel vaak van de weg getakeld. Jij wel?
10: Nee. Ik heb wel inderdaad een fair share aan lekke banden gehad. Zeg maar statistisch gezien krijg ik er nu nooit meer één.
9: Nee, oké. Nee, ik ben wel eens een keer weggesleept met een oude Saab. Maar goed, verder hebben we een rijtest in de Alpine. De Alpine staat hier, de Alpine.
10: Alpine A390.
9: We spreken zo met de Nederlandse Alfa Romeo designer Bob Roemkes. Maar eerst...
11: Het autonieuws.
9: Ja, groot nieuws uit Duitsland, hè? Want Volkswagen wil het aantal ontslagen nog eens verdubbelen richting 2030. Van 50 naar 100.000.
10: Ze trappen gewoon iedereen eruit.
9: Ja, blijft er nog wat over?
10: Ja, op zich wel. Ze hebben wel een vrij grote concern. Maar ja, ze hebben natuurlijk veel Europese fabrikanten hebben uiteindelijk te veel fabrieken in Europa. En te veel mensen. Die vaak ook weer waar vakbonden zeg maar, heel goed onderhandelen over alle voorwaarden.
9: Heel veel van die mensen zitten toch een beetje in een gouden kooi daar ook.
10: Hè? Ja, dat zou je best wel zo kunnen zeggen. Ik weet niet zo goed waar Volkswagen echt op uit wil komen. Dit kan natuurlijk ook zijn van, joh, ik leg de lat maar weer eens verder en dan kunnen we vanaf daar weer terug onderhandelen.
9: Ja, nou, vaak gaat het natuurlijk wel zo. Ja. Maar goed, ze geven nu aan 4 fabrieken moeten mogelijk dicht.
10: Ja.
9: Dat was onbespreekbaar.
10: Ja, en dat is waarschijnlijk nog steeds onbespreekbaar. Het is wel belangrijk om goede keuzes te maken. Maar het probleem is natuurlijk, de Duitse bondsdeelrepubliek is aandeelhouder in Volkswagen. Ja, en die gaan natuurlijk voor allerlei dingen liggen. Dat is altijd het verhaal. Het is een vraag of dat werkelijk zo is. Maar ja, die hebben natuurlijk wel duidelijk, ook het belang van het personeel nog hoger staan. Dus dat is een lastig discussiëren. Ja.
9: Maar goed, de leiding zal ook gewoon wel eens met plannen moeten komen die ze daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. Hè? Want als je dit steeds doet en je plannen weer moet afzwakken omdat andere stakeholders het niet willen, dan word je ook niet geloofwaardig op een gegeven moment. Een van die plannen is bijvoorbeeld het afsplitsen van het merk Volkswagen. Zodat je de andere merken misschien ook naar de beurs kunt gaan brengen.
10: Ja, dat vind ik altijd een hele lastige. Weet je, uiteindelijk, als je dat echt gaat doen, dan krijg je een beetje zoals Philips. Weet je, wat is Philips nu nog? Weet je, ja, eigenlijk zeg maar een schim van wat het ooit was. Hè? En individuele bedrijven doen het supergoed. Alleen ja, de
9: ASML
10: vraag is dan,
9: bijvoorbeeld.
10: Ja, noem maar zo een voorbeeld. Nee, maar weet je, natuurlijk, tafelzilver verkopen levert je veel op. Hè? Dus je zegt, ik heb hier een. Kijk, Skoda gaat supergoed, wil je het kopen? En dan is er waarschijnlijk iemand die zegt, ja, doe maar. Ja.
9: Zou het ook wel onder de grote koepel kunnen houden, maar het wel apart naar de beurs kunnen brengen, misschien?
10: Ja, en dat soort constructen vind ik altijd wel weer een beetje moeizaam. Want dan krijg je ook weer die governance problemen. Dan heb je misschien nog 80% aandeelhouderschap vanuit de Volkswagen groep en 20% externe aandeelhouders. Ja, ik op termijn geloof ik daar niet in. Ik denk dat het goed is om na te denken over, stel dat elementen niet meer bij je passen, dat je er wel afscheid van kan nemen. Mm-hmm. Maar dat ja, het is een beetje monopolieachtig. Ik verkoop dit straatje en dat straatje koop je er weer bij en zo. Als je ook ziet in de chemische industrie doen ze dat ook allemaal heel veel. Dan denk je, ja jongens, ja. Maar uiteindelijk zijn die bedrijven gewoon weg. Dus waarvoor hebben we dat dan gedaan? Misschien creëert het wel weer meer aandeelhouderwaarde. Dat zou kunnen hoor. Maar
9: ja.
10: Ik zou het voorlopig nog even bij elkaar houden.
9: Ja, nou, hoe dan ook. Het wordt ongetwijfeld een hete zomer in Wolfsburg.
10: Ja, dat denk ik ook, ja.
9: Ja. En voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
10: Ja. Dat als we de reactie van de luisteraars mogen geloven, was het één grote klaagzang. Ja, nou, volgens mij hebben we het over belasting en zo gehad. Ja. Nou, vind ik niet dat we daar dan zo positief over mogen zijn. De plannen die uit de
9: overheid.
10: Nou, dat vind ik nog steeds. Daar sta ik wel achter dat ik denk, nou, ik zie weinig lekkere dingen in die plannen. Even los van dat het niet gaat om korting voor 9-11 rijders of zo. Maar gewoon van, joh, hè, hebben we een strategie, zet daar nou eens goed op in. En maak niet alleen maar alles duur. Want dat is feitelijk wat we aan het doen zijn nu.
9: Nou ja, elke woensdagochtend uiterlijk, dan kun je in onze podcastfeed onze klaagzang horen. Maar we zullen ook gewoon weer eens lollig uitzendingen maken.
10: Volgende week woensdag doen we alleen maar leuke dingen.
9: Leuke dingen over auto's. Ja. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker automatisch in je podcastfeed.
11: Vanuit de Nationale Autoshow.
10: Ja, precies.
9: Ja. Alfa Romeo is Italiaans, maar een Nederlander bepaalt het ontwerp. De buitenkant dan. Bob Romkes, Chief Exterior Design bij Alfa Romeo. Leuk dat je er bent. Chief Exterior Design betekent dat je dus ook echt alleen maar de buitenkant doet?
12: Ja, inderdaad. Dat betekent dat ik ben verantwoordelijk voor al het exterieur design van Alfa Romeo.
10: Ja.
12: Dus, ja. Dus alle modellen. Ook concepten,
10: alle modellen.
12: Concepten, productie.
10: Yeah.
12: Alles wat we met Alfa Romeo designen.
10: Ja. Yeah. Het is ook weer niet heel veel wat er afgelopen jaar is gekomen. toch?
12: Nou, er is niet heel veel te zien wat uitkomt, inderdaad. Yeah. Klopt. Maar dat betekent niet dat wij in de studio niet veel doen.
10: Nee.
12: We zijn met ontzettend veel dingen bezig. Natuurlijk achter de schermen.
10: Yeah.
12: Met ook voorstellen maken vanuit het designteam zelf. Op die manier proberen we natuurlijk ook de directie te overtuigen. Nieuwe projecten te doen. En dus we zijn volop bezig in de studio.
10: Als je het feit dat je alleen de buitenkant doet, waarom staat dat los van interieurdesign? Want uiteindelijk is het toch hetzelfde product? Of?
12: Het is een specialisatie. Dus het exterieurdesign is het principe natuurlijk wat je het eerste ziet in een auto. Dat was ook wat mij erin aantrok. Het sculptuur, de proporties van de auto.
10: Ja.
12: En het interieurdesign is iets meer gericht op eigenlijk een soort van productdesign.
10: Ja.
12: Dat is wel echt een andere specialisatie. En dat is ook een ander team. Wat wel binnen ons team zit, binnen onze studio. En zij zorgen echt daarvoor met hun designers.
10: Ja. Hoe groot is jouw team?
12: Mijn directe team zijn 10 designers.
10: Ja.
12: Dus exterieur designers. En dan heb je natuurlijk interieur ook team designers. En daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel projectmanagers, de ingenieurs en dat soort mensen die er ook mee meewerken natuurlijk aan een project.
10: Ja, want wat jij ontwerpt moet ook nog wel gemaakt kunnen worden, toch?
12: Klopt. Ja. Dat was wel enigszins.
10: Enigszins
12: vooruit.
10: Gaat dat soms mis of valt dat? Ja, mis. Je komt er natuurlijk snel genoeg achter.
13: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
14: En dat is wel een zorg voor de toekomst.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Omdat je natuurlijk een heel mooi idee hebt en dan moet je het aanpassen.
7: Ja.
6: Maar daarnaast is dat ook gewoon de baan, of tenminste de uitdaging, om natuurlijk juist binnen die limieten iets te ontwerpen wat heel mooi is. Dat is natuurlijk ook wel een uitdaging en dat maakt het ook wel...
7: Nou, en het zijn er niet heel veel die dat heel goed kunnen, als ik zo af en toe kijk op de Nederlandse wegen en de wegen in de rest van de wereld.
6: Qua designs.
7: Ja.
6: Dan geef je een voorbeeld.
7: Nou ja, bijna elke willekeurige Chinees heb ik het idee van dat hij door AI is ontwikkeld. Generiek.
6: Nee, dat klopt.
7: Ik vind van heel veel moderne auto's, maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, dat het eigenlijk bijna niet meer uitmaakt welke badge erop zit. Het is gewoon inwisselbaar.
6: Ja, ik snap wat je bedoelt. Er zijn natuurlijk vanwege al die regels inderdaad, liggen heel veel dingen vast.
7: Ja.
6: Je moet natuurlijk met bijvoorbeeld voetgangers impact, heb je bepaalde hoeken van de voorkant van de auto, die in principe eigenlijk vast liggen voor alle autofabrikanten. Daarnaast is natuurlijk dat die Chinese merken veel EV's, dat het vaak vrijwel hetzelfde eruit ziet, omdat die ook een soort van designtaal willen gebruiken die heel neutraal is.
7: Waarom zou je dat willen?
6: Nee, ik denk dat meer ook de markt is. In China is dat heel erg gewaardeerd.
7: Okay.
6: Dus die willen niet per se eruit springen op straat. Die willen gewoon één zijn met de rest.
7: Ja.
6: En gewoon functioneel. En ik denk dat juist het mooie is van Alfa Romeo. Dat wij natuurlijk juist iets doen wat heel
8: niet
6: erg...
8: Niet functioneel, onhandig. Het moet wel een beetje mooi zijn.
6: Ja. Het moet mooi zijn. Het moet emotie. Het gaat om natuurlijk het plezier van het rijden. Wat je nu... Misschien steeds minder ziet, maar wat voor ons nog steeds echt een van de pilaren is van waarom we het doen.
8: Ja. Aan hoeveel modellen werken jullie momenteel?
6: Hoeveel modellen? Ja, dat kan ik helaas niet zeggen. De nummers echt precies.
8: Ja. helaas. Meer dan één, minder dan zoiets.
6: Een paar.
8: Want Alfa Romeo kan wel een impuls gebruiken. Mijn mening dan. Ik zie jou al, yo. Ik wel, wat? Nieuwe modellen, opvolger Giulia Stelvio, blijft op wachten, zeg maar. Voor iedereen dat we ook liefhebbers denken van, nou, kom op, kom maar door met wat nieuwe Alfa Romeo's. Toch?
6: Nee, er komen wel wat dingen aan. Ik kan nog niet zeggen precies wat.
8: Nee.
6: Helaas.
7: Nou, in ieder geval een C-segment SUV, hè? Komt eraan, dat wisten we al.
6: Ja, er is wel wat over aangekomen.
7: Ja, daar is precies. Ja. Tussen de junior en de tonale komt hij ergens in te zitten. Als ik
8: ongeveer. Wat is de designkoers die Alfa Romeo uitstippelt voor de komende jaren? Krijg je een opdracht mee? Waar ben je naar op zoek?
6: Je bedoelt wat nu in de verwachting ligt, of wat het plan is. Ja. Het plan kan ik ook nog niet zoveel over zeggen.
8: Nee, dat snap ik, maar...
6: Maar we zijn, wij zijn met heel veel projecten bezig binnen de studio. Het is echt allemaal... ik kan nog geen specifieke projecten aankondigen.
8: Ja, dat is jammer. Maar blijft, ik bedoel, Alfa Romeo heeft natuurlijk een bepaald karakter. Wel sportiviteit, inderdaad, moet mooi zijn. Dat is, daar beginnen jullie. Denk ik dan.
6: Ja.
8: En teruggrijpen op verleden is natuurlijk voor merken die historie hebben altijd een goed idee, lijkt mij. Dus dat,
6: ja, natuurlijk. Een van onze grote krachten is natuurlijk de historie. Dus de geschiedenis van het mooie merk.
8: Ja. Wat vind jij zelf de mooiste Alfa Romeo dan? Als we ons even...
6: Ik vind zelf de Bertone, de coupé 1750 vind ik heel erg mooi.
8: Ja. Uit de jaren 60? 69.
6: 68,
8: 69. Ja. Ik dacht, is het nou 70? Nee, eind jaren 60. Ja.
6: Ja. Ja, maar daarnaast ook de Stradale, de 33 Stradalen, die we natuurlijk nu net hebben herontworpen.
8: Ja.
6: Dat vind ik een van de mooiste, absoluut. De Scaglione ontworpen in de jaren 60. Ja, jaren 60 was een goed jaar. Ja, een goede jaar.
7: Maar toen waren er niet allemaal vervelende regels waar je aan moest houden en zo met voetgangers en dergelijke.
6: Ja. Vroeger was het een heel ander beroep eigenlijk.
7: Maar dat is echt enorm veranderd.
6: Ja.
7: Maar is het wel een beetje... Ja, je bent niet uit de jaren 60, denk ik. Dus toch waar ergens je fascinatie voor auto-ontwerp ontstaat... is wel met

0: dat soort modellen waarschijnlijk.
1: Klopt, absoluut, ja. Toen ik jong was, hing natuurlijk mijn kamer vol met posters van dat soort auto's. Ferrari natuurlijk, Italiaanse sportauto's vooral. Ja, in die tijd was het natuurlijk fantastisch wat ze toen konden ontwerpen. Het was gewoon echt puur het idee van een designer die gewoon eigenlijk bijna in zijn eentje zo'n auto helemaal ontwerpt. Ja, dat was natuurlijk de droom.
0: Ja. En je hebt nu je droombaan.
1: Ik heb nu mijn droombaan. Het is nog steeds een fantastische baan natuurlijk. Ja. Ik vind het heel leuk. Maar het is wel anders. Het is nu meer industrieel ontwerpen. Je moet echt, alles moet functioneel zijn. Alles moet perfect werken. Het is,
2: Maar bij Alfa Romeo denk je toch niet aan functioneel? Dan denk je aan dat Italiaanse hart dat klopt in de borst. Klopt. En dat alles aangespannen wordt. Die sportiviteit.
1: Ja, zeker.
2: Hoe ga je die er allemaal in krijgen in alles wat functioneel moet zijn?
1: Ja, dat is de uitdaging natuurlijk. Maar dat, dat lukt nog steeds. Daar vinden we wel oplossingen voor. Dus dat is ook natuurlijk nog voor ons echt het meest belangrijke. Dat de emotie voorop staat. Het plezier van het rijden. Dat het sportief is. Dat het Italiaans is.
3: Ja. Wat is die Italiaanse autocultuur? Omschrijf het eens.
1: Nou, voor mij is het vooral de passie. Dus echt de emotie dat je iets kiest vanuit een soort instinct. In het Engels zeg je visceral. Ik weet niet precies wat het Nederlands woord is. Maar dat je echt een aantrekkingskracht voelt, maar je kan niet precies beschrijven waarom.
3: Ja.
1: Dus het is ook heel erg, het design wat wij doen is ook vrij intuïtief. Dus het is niet zozeer gebaseerd op logica. Bijvoorbeeld, misschien Duitse merken zijn heel erg recht toe recht aan, wat heel erg mooi is ook, heel functioneel en soort begrijpelijk. En wij proberen juist iets te doen wat soort ontastbaar is.
3: Ja, ik snap het niet, maar ik vind het wel mooi. Ja, oké, okay. Ik snap het wel. Dat is
1: emotie,
3: ja. En ja. Die historie, hoe belangrijk is die historie voor Alfa Romeo?
1: Ja, heel belangrijk. Ja. Het is natuurlijk een van de meest belangrijke pilaren van Alfa Romeo. Dat we natuurlijk zoveel historie hebben, dat we daar ook heel veel inspiratie uit kunnen halen. Voor de toekomstige modellen ook.
3: Ja. Betekent dan ook automatisch dat je fan bent van retro ontwerpen?
1: Ik ben sowieso echt een absoluut liefhebber van oude auto's, van klassieke auto's.
3: Mm-hmm.
1: Yeah. Klassieke Alfa's, zoals ik zei, veel Italiaanse merken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we retro design willen doen. Dus we willen wel gewoon vooruitstrevend zijn en op een bepaalde manier tijdloos ontwerp maken wat nu modern is, maar wel gewoon met de tijd meegaat.
3: Yeah. Ja.
1: Dus een beetje dezelfde filosofie toepassen eigenlijk.
3: Ja, best lastig, denk ik. Om tijdloos, maar toch ook modern. Is toch, hoe doe je dat? En zoals Meijner zei, heel veel Chinees meningen. Ja. Weet je, dus het is blijkbaar ook niet zo makkelijk.
1: Nou, het is zeker een uitdaging. Het is absoluut. Ik denk dat Alfa Romeo wel een van de merken is waarbij het meest gecompliceerd is om echt te vinden waar de balans ligt. Er zijn natuurlijk zoveel fans ook. Dat is ook heel mooi natuurlijk. Ja. De Alfisti, de cultuur.
4: Dan krijg je het ook wel te horen van fans.
1: Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. Ja. We lezen van alles online. En dat maakt ook niet uit. Dat is ook prima. Het is ook goed dat het juist emotie veroorzaakt. Dat mensen er ook op reageren. Dat is goed.
2: Ja. Hoe werd er gereageerd op de nieuwe Stradale?
1: Ja, heel positief. Gelukkig. De 33 Stradale, we zijn natuurlijk heel intensief mee bezig geweest. Het was een heel kort project. Waarbij we juist inderdaad die balans. De 33 Stradale. Dus we wilden daar die balans heel mooi vinden. Van wat is nou. Hoe ver gaan we met een ontwerp maken wat heel progressief is.
4: Ja.
1: Wat toch gewoon aanspreekt ook aan nieuwe klanten. Mensen die het merk nog niet goed kennen. En juist natuurlijk de Alfisti. Die echt een soort bepaalde verwachting hebben ook van zo'n soort auto. En ik denk dat we juist de juiste balans hebben gevonden. Ja. Wat vinden jullie van de auto?
4: Ja, schitterend.
2: Ik moet er nog eens mee rijden, hè?
1: Nou, hij staat dit weekend op Zandvoort.
3: Zandvoort klinkt vrij goed. Dus wat ik lastig vind met de 33 Stradale. Volgens mij is 33 ook het aantal wat jullie gaan bouwen. De afstand tussen Tonale, Junior en de 33 Stradale. Daar zit zo'n gigantisch stuk tussen. En ik mis. Ik heb zelf best een heleboel Alfa Romeo's gehad. Eigenlijk eind jaren 90, begin 2000. Dus een paar 156, 147, noem maar op. En ik, ik, Je, van die 33 Stradale denk ik, ja, oké, okay, jongens, maar kom nu dan ook eens met zeg maar, ja, een beetje de een sportieve auto die bereikbaar is, zeg maar. Hè? Want dit is, ja, ja weet je, al heb je het geld, dan moet je nog een van de 33 gelukkigen zijn. Dus dat vind ik dat geeft voor mij een beetje stress in mijn hoofd, zeg maar. Dus ja. Ik wil er iets tussen, zeg maar. Wil eigenlijk wat sexy Alfa Romeo's die...
4: Die Bob gaat nu weer vertellen dat gaat komen, denk ik.
3: Wilde je net doen, hè?
1: Ja. Nou, ik kan in ieder geval vertellen dat we dat heel graag willen doen.
4: Dat
1: is absoluut de ambitie. Ja. Dat is natuurlijk de bedoeling dat we auto's maken voor iedereen. Dat is ook het mooiste van Alfa Romeo. Ze zeggen in Italië, bellezza per tutti. Dus het is mooie schoonheid voor iedereen. Dus iedereen moet eigenlijk toegang hebben tot een Alfa Romeo. Een mooie Alfa Romeo. En de 33 Stradale hoort daar ook bij. Dus dat is natuurlijk het uiterste einde.
3: Ja.
1: En daarnaast hebben wij ook een B-segment junior. En dat is natuurlijk ook het mooie van het merk. Dat je zo breed kan spreiden. Dat is vrij uniek. Er zijn niet veel merken, denk ik, die van B naar supercar gaan.
3: Nee.
1: Dus dat maakt het juist uniek. Maar ik snap wat je bedoelt, dat er misschien nog wat tussenin kan.
3: Ja.
1: En daar zijn we hard aan het werk.
3: Ja. Wat zijn de belangrijkste markten voor jullie? Weet je, waar willen jullie... Zullen we succesvol zijn met Alfa Romeo?
1: Dat is ook misschien niet de vraag per se voor mij direct. Maar nu zijn we natuurlijk gewoon voornamelijk in Europa. Zijn we gewoon in Italië natuurlijk is het ontzettend groot.
3: Ja.
1: Maar voornamelijk Europa nu. Ja.
3: En heeft dat dan ook impact op het design? Want als je natuurlijk wereldwijd wat meer verweer, ga je dan ook andere dingen kiezen als je ook in een andere markt actief moet zijn?
1: Nou, dat zou kunnen, maar in ons geval is dat niet het geval.
3: Nee.
1: Er zijn wel merken natuurlijk die daar heel erg mee bezig zijn. Dat je voor speciale delen van de wereld ook speciaal soort design levert. Wij doen dat niet.
4: Nee. Ja, in ieder geval de 33 Stradale dus dit weekend in Nederland te zien. Hè, op het Spettacolo Sportivo. De Nationale Clubdag van Alfa Romeo op circuit Zandvoort. Ontzettend mooi om daar, want er zullen ongetwijfeld heel veel mensen met een Alfa komen, denk ik.
1: Absoluut, ja.
3: Ja, dat lijkt me wel. Ja, toch?
4: Ja, maar leuk. Ja. Maar echt leuk. Ik ben eigenlijk
1: heel veel klassiekers.
4: Ja, heel veel klassiekers. Ja, tof. En dus een hele moderne 33 Stradale. We hebben het al over wat er... We hopen op zoveel meer van Alfa Romeo. En ik kan er niet veel over zeggen wat er allemaal aankomt. Maar kunnen we wel iets zeggen van wanneer er wat komt? Van Alfa. Ja, er wordt even door het glas heen gekeken.
1: Volgend jaar.
3: Volgend jaar kan je meer zeggen.
1: Dat hou ik even.
3: Mijn vraag ook voor van weet je welke markt heb. Bijvoorbeeld Giulia. Ik had de 165 Sportwagen. Ja, en van de Giulia is nooit een station gebracht. En ik zou bijna zeggen, waarschijnlijk heeft een van jullie en misschien jij zelf ook wel een keer zo'n auto getekend. En daar zit natuurlijk een.
1: Ja, ik denk dat wij in de studio hebben denk ik alles al getekend.
3: Ja,
1: absoluut. Wij zijn ook natuurlijk constant bezig met nieuwe dingen bedenken. En zo'n beetje alles wat je kunt bedenken hebben wij al op papier staan.
3: Is dat dan ook lastig? Omdat, weet je, Alfa Romeo natuurlijk kleiner merken. Dat je dan denkt, wij kunnen meer verzinnen. We zien ook dat er misschien wel vraag is naar meer modellen dan dat wij kunnen ontwikkelen.
1: Ja, zeker. Dat is absoluut iets wat lastig is voor ons, voor de designafdeling. Wij moeten natuurlijk... Ja, je moet natuurlijk, het moet werken. Het moet ook gewoon financieel moet het interessant zijn voor het bedrijf. Dat zijn zoveel factoren die meespelen.
3: Yeah.
1: Wat natuurlijk logisch is binnen zo'n groot ecosysteem. Dus wij kunnen niks anders doen dan gewoon ons best doen en proberen mooie dingen te ontwerpen. En ja,
4: laten we hopen dat in ieder geval gaat lukken. Want Alfa Romeo blijft natuurlijk een merk dat harder doet kloppen. We zijn uiteraard benieuwd wat er allemaal aan zit te komen. Daar gaan we allemaal volgend jaar ongetwijfeld in ieder geval iets van zien. Dankjewel voor je komst naar de studio. Bob Romkes, Chief Exterior Design bij Alfa Romeo. En zometeen...
3: De directeur van Bergnet over extreme hitte. De opmars van nepbergers. Die had ik echt serieus nog nooit van gehoord. Maar dat is tenminste niet in Nederland. En de verkoop van zijn bedrijf. Nou, dat kan die mooie Alfa Romeo 33 stralen van koop waarschijnlijk. Dus hoop ik voor hem.
4: Ja, en Wouter Of, kan ook een Alpina A390 kopen.
3: Ja, precies. Iets voordeliger.
4: Ja, precies. Wouter heeft hem getest.
3: Tot zo.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na twee zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt de Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
4: Alpine pakt uit met de A390, het derde model. Hè, is een sport fastback. Yeah. Wouter test de auto straks in de rijimpressie, maar eerst...
5: Ja, door de extreme hit hebben we meer pechgevallen. Bergen staan paraat, maar let op, oplichters liggen op de loer.
4: Ik ben ook heel benieuwd naar dat verhaal.
5: Al, ja.
4: Sander Vlaar is directeur van Bergnet, bekendste berger van Nederland.
5: Ja, met die gele auto's.
4: Ja, en dat terwijl de code rood is. Ga niet de weg op, maar ja. De bergers moeten sowieso wel, hè, denk ik.
6: Ja, wij kunnen geen nee zeggen tegen Rijkswaterstaat. We kunnen geen auto's laten staan op de A10. Dus ja, wij moeten er altijd zijn en ook nog eens een keer supersnel.
4: Ja, maar nou zegt Rijkswaterstaat of zegt de overheid... komt met het advies, ga gewoon niet de weg op. Wordt dat een beetje goed opgevolgd?
6: Nou, toen ik net in het parkeergarage kwam hier... zag ik dat hij half leeg was. En ook onderweg hier naartoe was het best wel rustig. Ja. En ik heb nog heel even gecheckt natuurlijk... hoe druk het was bij ons op de zaak vandaag. Even voor dit moment. En het valt vandaag ook echt heel erg mee met de druk op de weg. Okay. Met onze meldingen.
5: Nou, dat was mijn route Rotterdam-Amsterdam ziek. Niet.
4: Oh, okay.
5: Afgebrande auto de andere kant op. Pechgeval, een lekke band, nog een pechgeval. Op de A4 allemaal best veel file. Nee, okay. Ik vond het extreem druk.
4: Ik kreeg ook een alternatieve route voorgeschoteld. Ja. Ik heb natuurlijk de keuze om ook op de fiets te gaan, maar het was echt te warm. Het was echt te warm.
5: Moet je wat harder fietsen hebben die
4: rijden. Ja, nou, en dan hier kletsnat aankomen. Nee, dank je de koekoek.
5: Ja.
4: Nee, ik heb lekker in de airco-auto gezeten, maar goed. Dus ik heb het advies ook niet opgevolgd. Maar hebben jullie deze week wel drukker gehad dan normaal?
6: Nou, afgelopen woensdag was het wel echt heel veel drukker dan normaal. Maar gisteren viel het eigenlijk ook wel mee. Vandaag was het gewoon rustig. Nou, rustig, ja. Jullie wijzen het tegendeel, maar bij ons was het rustig. Misschien vanwege die snelle berg in onze regio.
4: Ja, precies.
6: Goed, niet extreem voor ons.
5: Nee. Nee. Wat komen jullie dan zo al tegen aan pechgevallen? Mensen die slecht voorbereid ook zijn? Of ja, hoe moet je voorbereiden op hitte trouwens? Maar
6: ja, nou ja, goed. Het meeste is lekke banden, lege accu's. Maar lege accu niet zo vaak langs de snelweg natuurlijk.
5: Nee.
6: Maar mensen die een lege tank rijden of een lege accu rijden... als ze met een EV rijden, dat soort dingen komen nog genoeg tegen.
4: Maar dat heeft niet zozeer met de hitte te maken. Maar vooral de hitte wat het lastig maakt... is dat je natuurlijk in lastige omstandigheden zit ook.
6: Nou ja, het is natuurlijk bloedverziekend heet. Toen ik hier net naartoe reed, gaf mij het display aan 39 graden. En dat asfalt, dat wordt al gauw 50 of 60 graden op zo'n moment. En dat sta je niet lekker. En dat hete weer, dat zorgt ook voor wat verminderde alertheid bij de weggebruiker. Dus je wilt dan eigenlijk niet langs die snelweg staan. Nee. Eigenlijk nooit, maar met dit weer helemaal niet.
5: Nee. Want Bergnet, jullie doen alleen berging op de snelweg. Hoe moet ik dat zien? En waar zijn jullie actief?
6: Nee, wij doen eigenlijk voor een heel groot deel snelweg dat wel. We zijn een van de grotere IM-bergers, zoals dat dan heet. Dus de werkzaamheden op die snelweg. Ja. Maar daarnaast zitten we met vestigingen in Amersfoort, Haarlem, Amsterdam, Flevoland. En alles daar, al die plaatsen daaromheen, daar verzorgen wij werkzaamheden. En dat kan zijn voor een inbeslagname, voor een deurwaarder. Pechelup voor een hoop
5: Repo Man, dit zijn er wel een hele series van gemaakt, toch?
6: Ja, zeker. Maar ik kan je vertellen, de meeste mensen zijn blij met onze komst.
5: Ja, toch wel.
6: Meestal komen we helpen. Met die repo niet zo. Met die foutparkeer is ook vaak niet blij. Maar de rest van de mensen die zien ons wel graag komen.
4: Ja. Nou, je vertelde je net over je ritje hier naartoe. Maar in het verleden heb jij ook zelf nog wel op de vrachtwagen gezeten, toch?
6: Ja, dat is wel ver terug, hoor. Maar ik ben er zo wel begonnen. Ja, bij mijn schoonouders op die takelwagen.
4: Wat lachen, man.
6: Ja.
4: Ja. Veel beleefd?
6: Ja, je maakt de gekste dingen mee. En wat ook heel leuk was in die tijd, maakte het best wel hele lange ritten. Dan haalden we mensen op, die waren gestrand en konden de ANWB niet maken. En dan ging je met die mensen gelijk door naar Groningen of naar Zeeland of naar Maastricht. En dan zat je 2,5 uur met die mensen in de auto. En dan hoor je een heel levensverhaal. Net een beetje als het programma Taxi, dat kennen jullie nog wel.
4: Had je camera's op moeten zetten.
6: Dat is briljant, dat is hartstikke leuk.
5: Ja, maar dat gebeurt nu niet meer. Hè? Nu is het gewoon weer bij het dichtstbijzijnde depot gedumpt en succes ermee, toch?
6: Ja, gedumpt, dat klinkt heel aardig. Ja. En mensen die krijgen bij ons een bakje koffie, die worden geholpen met een schadeformulier en die helpen in een vervangauto en die gaan met een vervangauto vervolgens een reis. Ja.
5: Ja. Nee, maar het is niet meer naar Groningen. Je brengt niet meer de hele auto en plusgezin.
6: Dat wordt allemaal planbaar gemaakt. Dat mag de volgende dag mag de auto door naar Groningen dan.
5: Oké. Dat is wel een verandering van hoe het vroeger was. Dus vroeger was het, zeg maar, wat dat betreft romantischer.
6: Nou, ik moet eerlijk zeggen, de hele keten vind ik nog steeds wel vrij traditioneel, hoor. Ik ben nu 25 jaar actief in het vak. Ja. En als ik kan zien wat er allemaal is gebeurd in die 25 jaar, dan denk ik, dan zijn er niet echt revolutionaire dingen gebeurd.
5: Ja. Maar heb jij dan nog ideeën die je had willen uitvoeren? Of die waarvan je denkt, dit zou de branche moeten gaan doen?
6: Nou, er komen best wat ideeën die op dit moment branchebreed worden gebruikt uit onze koker. Dus dat is wel leuk. Dus we laten ook nog wel een stukje legacy achter als Bergnet. Of tenminste, Bergnet gaat gewoon door, maar zo zie ik het zelf.
5: Ja.
6: En wat je ziet, we hebben een enorme drive om hier te automatiseren. Maar in sommige zaken ben je dan ook afhankelijk hoe je partner is geautomatiseerd. Of je kunt koppelen of niet. Dus je moet wel een beetje meegaan allebei met die techniek. Om dat maximaal te verzilveren, zeg maar, de mogelijkheden.
4: Ja. Oké, en daar zijn dus andere partijen traditioneel in nog?
6: Ja, best wel, ja jammer genoeg.
4: Oké. Hey, je trekt vandaag mede namens de Vereniging Bergings- en Mobiliteitsspecialisten, de VBM, aan de bel. Want we moeten, zeker met deze hitte, oppassen voor oplichters.
6: Ja, nou goed, nu met die hitte dan zie je nog vaak omdat toch meer mensen stranden. Maar überhaupt is de tendens, in ieder geval die wij signaleren, dat er partijen zijn die zich online profileren als erkende hulpdienst.
4: Ja.
6: En wat je ziet is, mensen hebben vaak geen referentiekader. Hè? Je strandt één keer in de 6-7 jaar een keertje met autopech.
4: Ja, ja.
6: Je weet niet goed waar je recht op hebt, wat je moet doen. Moet je nou de ANWB bellen? Ja, ik ben geen lid. Of wat is nou wel verzekerd? Is het met pech verzekerd? Nou goed, allemaal dingen, dat weten mensen gewoon niet. En mensen hebben een telefoontje bij, ze gaan gelijk googlen, komen op een website en denken, nou, dat ziet er goed uit.
4: Mm-hmm.
6: En daarbij zie je dat er gewoon nu partijen zijn die met een hoop AdWord-campagnes fantastische hulp beloven. Maar daar eigenlijk misbruik maken van die gestrande weggebruiker, die eigenlijk een beetje makkelijk prooi is op zo'n moment. Ja. Want die heeft hulp nodig en die denkt, nou, zij gaan me helpen.
4: Ja. Maar help, neem aan dat ze ook wel echt daadwerkelijk helpen.
6: Ja, helpen. Ja, nou misschien wel. Wij zien in ieder geval voorbeelden. Wat je ziet, een aantal van die websites zijn een soort lead-generators.
4: Okay.
6: Dus die proberen werk op te halen van mensen die stranden. En dat gaan ze op hun beurt uitbesteden. En wat ze doen, ze sturen een tikkie naar die weggebruiker. Zeggen, je moet eerst heel even betalen. Ja. En dan gaan we hulp inschakelen. En vervolgens komt die hulp en die gaat ook nog afrekenen met die mensen. En,
5: dat is wel heel wat die hulp überhaupt, überhaupt komt.
4: Oh, we hebben even wat hulp nodig hier.
5: Ja, ik ga hem water een beetje gooien. Nee, maar je zou kunnen zeggen, een tikje komt en er komt helemaal niet meer.
6: Maar er komt wel hulp. Ja. En mensen schromen ook niet om bedragen om 400, 500, 600 euro te vragen dan.
5: Ja.
6: En mensen, nogmaals, omdat ze geen referentiekader hebben, die denken, nou, dat zal wel.
4: Want wat kost het normaal?
6: Nou ja, als wij pechhulp verlenen en we doen het in opdracht voor Toyota bijvoorbeeld, daar doen we alle pechhulp voor. Nou, dan zit je op een bedrag van, wat zal het zijn, 125 euro extra btw of zo.
4: Oh ja, dat scheelt aanzienlijk.
6: Ja, dus dat is echt heel anders.
5: Ja.
6: Dus dat is wat er gebeurt. En wij zeggen van jongens, dat is eigenlijk heel schadelijk ook voor onze branche. We hebben al het eerder, hebben we dit in de media teruggezien, dat er mensen waren die een beklag deden, ook bij onze branchevereniging, dat wij een stelletje boeven waren.
4: Ja.
6: Maar mensen kunnen het verschil niet maken.
4: Nee, precies. Ja. Ja, lastig. Is hier wel iets aan te doen?
6: Ja, best wel lastig.
4: Al waarschuwen dus.
6: Ja, nou ja, dus ik ben heel blij dat ik dit verhaal hier mag doen. Maar voor de rest, die partijen zijn vogelvrij. En ik probeer partijen ook al op aan te spreken. Want ik zie ook websites. Hebben ze letterlijk foto's van mijn website afgehaald?
4: Nee.
6: Hebben ze foto's van de entree van onze vestiging erop staan?
4: Maar daar kun je wel wat aan doen, toch?
6: Nou ja, ik heb gebeld en gemaild. Of vooral gewhatsappt. Want ze werken vooral via 06 en WhatsApp berichten. Heel bijzonder. Yeah. Ook zie je bijvoorbeeld reviews met de meest mooie scores. Als je dat bij mij op mijn website aanklikt, dan zie je alle reviews die eronder liggen.
4: Ja.
6: Doe je dat bij dit soort partijen, dan merk je dat alleen maar een plaatje is. Dus dat wekt misschien vertrouwen als je dat niet snel of goed genoeg bekijkt.
5: Ja, je staat in het donker langs de kant van de weg. Dit is natuurlijk wel mensen die hulp nodig hebben, zijn een prooi tegenwoordig. Dus je met slotenmakers, loodgieters. Dus
6: schoorsteenvegers.
5: Schoorsteenvegers. Dus ja, daar moet je actie. Maar wat kunnen we de mensen daaraan doen? Altijd via je verzekeraar of altijd via de AMB? Of wat?
6: Schade is altijd verzekerd. Dus zo gauw je WA verzekerd bent in Nederland, dan is die berger, die wordt altijd betaald. Het gaat niet ten laste van je no-claim, het kost geen eigen risico. Dus bel het nummer wat op je groene kaart staat. Als het goed hebt, heb je die groene kaart heb je in je auto. Er staat een telefoonnummer op.
5: Dat hoeft tegenwoordig niet meer, hè? Dat is heel mooi.
6: Er zijn natuurlijk ook partijen die inmiddels met een mooi appje werken. Ja. Dat kan ook. Maar maak daar vooral gebruik van. En met dit weer helemaal, als je strandt met pech langs de snelweg, maar eigenlijk is dat altijd, en je staat gevaarlijk, bel met 112. Heel veel mensen weten niet dat dat mag.
4: Oh.
6: Maar je mag dan gewoon 112 bellen. Die schakelen door met de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. En die schakelen een berger in.
5: Ja.
6: En dan word je kosteloos verplaatst naar de eerst veilige locatie.
5: Ja.
6: En dat is wat dat hitteprotocol nu doet.
5: Ja. Laat je afzetten bij waar ze koffie en wat de dingen hebben, is mijn tip. Dat is serieus. Dat is echt handig. Want anders zit je bij de eerstvolgende parkeerplaats waar niks is. Dan word je ook niet gelukkig.
4: Nee,
5: dan
4: word je niet blij.
5: Ja, ja. Maar dus eigenlijk belangrijke boodschap van goh, de berging van als je schade hebt, ook al ben je WA verzekerd, altijd gedekt, kost je in principe niks, zit er gewoon mee in.
6: Ja.
5: Dus doe het via je verzekeraar. En bij pech, weet je, vaak natuurlijk pechhulp of op een andere manier.
6: Ja, als je lid bent van de ANWB, kun je natuurlijk, of bel je natuurlijk de ANWB, maar op die snelweg. En mensen hebben gewoon geen benul aan wat voor gevaar ze blootstaan, hè, zolang ze snelweg staan. Dus bel gelijk 112 Rijkswaterstaat. Die geeft opdracht aan een erkende berger om je weg te slepen. En nog heel even terug naar die dubieuze partijen. Die zeggen ook tegen de klant van, ja, maar u krijgt een factuur van ons en die kunt u gewoon indienen bij de verzekering. Maar heel veel verzekeraars die zeggen, als de hulpverlening niet op een juiste manier tot stand komt, dan hoeven we dat niet te betalen. En als zij contractueel tarief hebben afgesproken met erkende bergers van 200, 300 euro, en nu komt opeens een bonnetje van 1500 of 1700 euro, dan moet je dat echt een goed verhaal hebben naar je verzekeraar. Wil die dat goed aan jou?
4: Ben je dubbel zuur dus.
6: Ja.
4: Je hebt Bergnet bijna 25 jaar geleden opgericht samen met je vrouw. En we mogen vandaag dan bekendmaken, je deed het eigenlijk al maar goed, dat jullie het bedrijf onlangs volledig verkocht hebben. Eerder had je al een deel verkocht, hè?
6: Ja.
4: Nou ja, mogen je feliciteren?
6: Jazeker, wij zijn heel erg blij met het resultaat. Ook met de partij die Bergnet heeft overgenomen.
4: Ja, je hebt al op je bankrekening gekeken.
6: Ja, zag goed uit. ik kom niet in dat lijstje van waar jij onlangs redacteur was.
5: Maar waarom verkopen? Even los geld, dat je er geld voor krijgt. Ja, je zou kunnen zeggen, het is leuk werken, ga nog even door.
6: Ja, maar het is wel 24-7, dag en nacht. We zien, en dan moet ik eerlijk zeggen, ik doe het werk. Ik heb samen met Nicole, mijn vrouw, het bedrijf opgericht, 25 jaar geleden. We hebben een hele mooie rolverdeling. Ik roep altijd, zij werkt in de zaak en ik aan de zaak. Dus ik mag dit soort dingetjes doen. Ik ga bij klanten op bezoek. Ik mag een beetje fladderen. En ik doe ook wel wat serieuze dingen, hoor. maak je geen zorgen. Maar zij is heel erg intern gericht geweest al die jaren. Operationeel. We werken inmiddels met een clubje van 135 man. Waar altijd wel wat speelt. En zij vond het op een gegeven moment wel mooi. En wilde graag een stapje terug doen. Maar ietsje minder, dat lukt niet. Dus we hebben besloten 2 jaar, of nou 5 jaar geleden, van laten eens kijken of er een partij is die het bergnet zou willen kopen.
4: Ja. En, 5 jaar geleden al, maar dat heeft, ja. Is een lang traject geweest.
6: Ja, maar dat duurt ook best wel heel lang. Als je denkt van ik ga morgen een bedrijf kopen. En het gekke is, wij hadden een omvang dat we niet meer een logische overnamepartij waren voor een collega Berger. Wij hebben in die afgelopen jaren hebben we ook bedrijven overgenomen.
4: Ja, ja.
6: Maar dan nam je een bedrijf over met 10 man of een keer 25 man. En dat konden wij prima handelen. Maar wij zijn een van de grote spelers, of Bergnet is een van de grote spelers in de markt. Ja, en er zijn dan geen collega's meer die denken van oh, we nemen Bergnet even over. Dus we moesten echt even uitvinden wat een partij zou zijn die belangstelling zou hebben voor een bedrijf als Bergnet.
4: Ja. Welke partij is dat geworden?
6: Ja, uiteindelijk is een hele grote infra-aannemer geworden, De Jong Suurmond uit Beest. En nou, we vonden het heel mooi, hè, want we dachten van oh, straks komen we bij private equity terecht. En dan krijgen we allemaal van die rekenmeesters achter ons aan. Die zeggen het moet beter en het moet meer. En nu hebben we eigenlijk een meer strategische partner gevonden in De Jong Suurmond. Bij De Jong Suurmond is de grootste opdrachtgever is Rijkswaterstaat, net als bij ons. En zo hebben ze nog een aantal bedrijven die onder De Jong Suurmond hangen.
4: Mm-hmm.
6: Die allemaal de grootste gemene deler is Rijkswaterstaat. En zij hebben als doel om een soort one-stop-shop, 1 loket te bieden voor Rijkswaterstaat. Voor alles wat zich op de snelweg afspeelt. En dat voelde voor ons ook als een goede match.
5: Ja, ja. Ja, maar jij blijft nog heel even actief, maar ja. jullie gaan wel afbouwen en jouw vrouw dus ook qua werkzaamheden.
6: Ja, ja, ja, Nicole die bouwt dit jaar nog af, die is aan het overdragen. En ik ga langzaam ook wat zaken overdragen. En in principe heb ik contract tot Q1 2027. En het ligt er helemaal aan hoe dingen worden opgepakt, hoe het allemaal gaat. Ik wil me helemaal niet vastpinnen op die datum. Het kan eerder zijn dat ik weg ga als het blijkt dat ik bij mensen voor de voeten ga lopen.
4: Uh-huh.
6: Maar als ze straks nog zeggen van goh, wil je nog een wat langer blijven? En misschien met 1 dagje in de week of 2 dagen in de week. Weet je, ik wil er gewoon op een leuke manier uitkomen. Ja. Tot nu toe werkt dat allemaal hartstikke fijn. Dus ja. Dat gaan we gewoon op een elegante manier doen.
5: Ja. Ja. Ja. Hoe gaat deze markt zich verder ontwikkelen?
6: Ja, we zien dat er best wel een enorme slag plaatsvindt, dat consolidatieslag in het land. Want je ziet meer partijen groeien. En op een gegeven moment, want ik ben ook op een gegeven moment bij al mijn collega's geweest om eens koffie te drinken, heb je belangstelling om te verkopen. En ik liep op een gegeven moment een beetje vast, omdat de collega-bedrijven mij toch een gevaar vonden of te groot vonden. En die wilden dan niet meer. En nu zie je dat wij hebben verkocht, dat er een hele andere dynamiek in die markt ontstaat. Dat partijen mij bellen en die zeggen van goh, wat zou er gebeuren als ik ook bij De Jong Suurmond op dat treintje stap? En je ziet andere marktpartijen ook van, oh, moeten we ook niet groter worden? En een ander probleem waar ik tegenaan liep was dat mijn opdrachtgever, die voelde het ongemakkelijk dat wij een te grote speler werden. Want die willen natuurlijk graag een gezonde marktwerking houden in het land. Ja. Dus als je te groot wordt. Ja, vonden ze ongemakkelijk, maar die consolidatie is iets wat je niet kunt tegenhouden. Dat gaat gewoon door, dat dendert door. Dus we zien nu dat onze opdrachtgevers langzaam zich daar ook een klein beetje in kunnen berusten. Dat we zien, oké, die partijen worden groter. We kunnen in de weerstand gaan, maar dat helpt niet. Laten we nou die partijen, die grotere partijen, wat meer omarmen en meer zien als partner.
4: Ja.
6: Want dat is de kant die we op moeten met elkaar.
4: Ja. En die grote partijen kunnen misschien ook wat efficiënter werken. Is er nog een heel goede verbetering? Want ik denk dat het in Nederland redelijk goed is geregeld. Hè? Er zijn altijd wensen ongetwijfeld. Mm-hmm. Maar kan het allemaal nog beter, sneller?
6: Nou, of het nog beter en nog sneller gaat, dat betwijfel ik. Maar wat we wel zien, en dat zien we ook bij de partijen die zich aanbieden om overgenomen te worden, is dat we worden allemaal wel een beetje regelmoe. En helemaal voor kleinere bedrijven is dat gewoon heel erg lastig. Als je van alles moet weten over Arbo, over, nou ja, goed, allemaal zaken. Mensen die zeggen van, oh, die werken in een team met 4 of 5 mensen. En dan komt er eentje en die zegt, ja, ik krijg een kleintje, ik wil ouderschapsverlof.
4: Ja.
6: Ja, dat is voor hele kleine bedrijven is dat lastig op te lossen. En dus we zien dat ook wel erbij aan toe bijdraagt dat ze op de trein willen stappen bij een grote partij.
5: Ja. Nou, jij hebt tijd om kinderen te passen.
4: Of
5: kleinkinderen.
4: Of om als overnameadviseur op te treden. Ja, dat kan ook nog precies, natuurlijk.
6: Ja, ja. Ja, wie weet. We gaan het zien.
4: Precies, geniet er in ieder geval van. Dankjewel, Sander Vlaar, directeur van Bergnet. Nog eventjes dus.
2: De rijimpressie.
4: Ja, en Wouter testte Alpine A390.
7: Het het eerste echte elektrische model van Alpine. En natuurlijk wel gebaseerd op een platform van de Renault-groep. Het Ampere Medium platform. Dat is een 400 volt platform. Maar ze melden wel expliciet tot 1200 ampère kan die leveren aan de elektromotoren. Inderdaad, het zijn er meerdere. En het zijn er meer dan je denkt. Dus dat is in ieder geval wel leuk. Tot 345 kilowatt. Nou, dan gaan we zo allemaal wel eventjes de details oplepelen. Dat accupakket is 89 kilowattuur groot. Dat is eigenlijk best fors. Aan de ene zijde. Aan de andere kant. Ja, we zien nu natuurlijk vooral Duitse auto's en Chinese auto's. En soms hele grote Chinese auto's met hele grote accupakketten. Ver boven de 100. 108, 110, 120, 140. En soms wel meer kilowattuur. Nou, dan valt dit misschien een toefje tegen. Het betekent een WLTP-range tot 557 kilometer. Nou ja, dat is dus... Oké, maar weet je, niet baanbrekend. Het is een 400 volt auto, dus dat betekent snel laden. Nou ja, niet super, super snel, maar nou ja, oké. 150 kW voor deze GT. En er komt ook een GTS-versie, die mag ook wat sneller laden nog. 190 kilowatt. En dat betekent 15 tot 80%. Ja, serieus, Alpine. Weet je, communiceer gewoon 10 tot 80, net zoals iedereen. Why not? Gewoon, het is ook niet een sprint van 0 naar 95 km per uur. En dat je zelf maar moet uitvogelen hoe hard hij dan van 0 naar 100 gaat. Maar goed, dat scheelt terzijde. 29 of 25 minuten. Nou, ja, weet je, het is oké, maar het kan beter. Dat weten we ook. Er is ook een GTS. Die GTS heeft iets meer spice. 70 pk extra en dik, nou ja, bijna 200 Nm extra. En dus, nou ja, dat kan misschien wel helpen. Mochten we denken dat dit niet genoeg is. Qua sprint en zo, is wel prima. 400 pk, 661 Nm aan koppel. Betekent sprint naar de 100, 4,8 seconden. Ja, kan sneller, ja, natuurlijk kan sneller. Maar eigenlijk is het rap genoeg. Tot zo'n 200 km per uur. Maar Alpine is natuurlijk Alpine. Alpine wil dus iets bijzonders maken van deze auto. Hij heeft daar best wel wat energie in gestopt. En nou is het wel zo, het onderstel is eigenlijk niet zo heel supersonisch. Gewoon standaard schroefveren, schokdempers. Niet super adaptieve gekke dingen of luchtvering of iets dergelijks. Maar qua aandrijving hebben ze wel echt iets anders gedaan. Namelijk één motor op de vooras. Tot zover nog niks bijzonders. Maar twee op de achteras. En dat is wel heel bijzonder. Het voordeel van deze keuze om het zo te doen is dat hij heeft wel gewoon heel veel grip. En het is ook wel een beetje een hufterproof apparaat. Gewoon lekker vol op het gas. Hier een drempel af. Het is hier alweer droog het asfalt. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Niks engs. Ik wil niks spannends, maar dat is dan weer in het negatieve. Maar hij gaat gewoon wel de kant op die je wil. Ja, op het moment dat die vooras grip heeft gevonden. Nou, hij heeft deze testauto, de Alpine A390 GT, heeft onder andere Chabot kuipstoelen, carbon en dat soort zaken. En dat is een automatisch bruggetje naar de prijs. Hij heeft ook het pack driving. 22 kilowatt lader. Dat vind ik overigens echt top als hij dat heeft. Hè. We gaan gewoon naar dikkere aansluitingen. Zowel op straat als potentieel thuis en op de zaak. Dus het is mooi als het kan. Devialet sound. Een ander sound systeem. Nou, dat allemaal bij elkaar is 3600 euro. Nee, dat is niet waar. Dat is zonder de stoelen. Die Sabelt stoelen. Elektrisch verstelbaar. Die overigens niet laag genoeg kunnen. Dit is namelijk de laagste stand. Kijk hoe ik zit. Ik kijk eigenlijk een beetje tegen de dakrand aan. Dus dat is jammer. En massage. Het is ook weer 2500 euro. En dan is er nog carbon, wielen, kleur, vlaggetjes op de zijkanten. Ja, dat is dan zo'n 9 mil. En als jullie heel snel hebben gerekend vanaf 82.900, had ik het al gezegd, weet ik eigenlijk niet eens. Dat is de prijs van deze testauto overigens. Dan is dat toch wel een hoop geld voor wat chak. Ook een hoop geld voor deze auto. Dan zit je te dicht in mijn ogen bij, nou ja, dit is geen gedoodverfde concurrent. Want, nou ja, misschien wel een klasse groot. Porsche maar kan. heb je zwengel, ramen, stoffenbekleding, geen laadkabel, geen ramen. Nou ja, allemaal niks. Je krijgt helemaal niks met Porsche, maar ja, dan heb je wel een Porsche. Of je wilt net iets minder uitleggen dan een Alpine. Maar goed, terug naar de basisprijs. Hè, want dat is dan misschien deels interessanter dan zo'n behoorlijk opgespekte demo, zeg maar, te behandelen. De basisprijs 67.900 euro. En ik ga een beetje pijnlijke conclusie trekken voor Alpine. Ik denk dat dat te duur is. Eigenlijk weet ik het een beetje zeker dat dit te duur is.
4: Ja, dat moet je dan ook maar even uit gaan leggen. Te duur.
5: Ja, maar het is te veel euro's. Ja. Nou, nee, weet je, ik vind een leuke auto in de basis. Want ja. Niet spannend genoeg rijden, maar je kunt ook nog de versie boven, GTS, denk dat die wat leuker is. Maar met deze prijzen zit je gewoon in het territorium van Volvo X60, BMW X3, Mercedes GLC. Nou, dan moet je nog niet eens naar Tesla kijken. Dat vind ik echt een heel ander product, maar... Mm-hmm. Dit is sportiever, maar ja, wel op heel veel vlakken. Gewoon qua range, laden en andere dingen. Ja, ja, de mindere god. En dan dat maakt het lastig. En als je die prijs gewoon ietsjes lager is, ja, dan concurreer je opeens daar niet meer mee. Want dan zit je er gewoon onder. En denk je, ja, ik heb iets leuks, maar...
4: Leuks inderdaad wel. Hè? Het ziet er wel tof uit.
5: Ja. Ja, nee, absoluut. Absoluut. En het is wat anders. Ja. Dus overigens wel, merk ik wel, in mijn omgeving dan, als je dan zoiets hebt, is dan mensen, is dat Chinees? Weet je? En omdat er zoveel nieuw is, dat is echt een nadeel voor merken die niet gevestigd zijn. Wat is Alpine eigenlijk niet? Is dat je wel een beetje ondersneeuwt in wat dat de rest ook van alles lanceert.
4: Maar goed, nu een paar modellen, 3 modellen.
5: Ja.
4: Dus begint het nu wel toch echt een merk te worden? Durven we dat al te zeggen?
5: Nou ja, ze moeten natuurlijk wel doorpakken. Weet je. Je moet ook zorgen dat er natuurlijk wat auto's op de weg komen. Ja. En de basis is nog steeds wel smal. En dat maakt het lastig, denk ik. Maar dat geldt voor al die merken. We hebben het net over Alfa Romeo gehad.
4: Yep.
5: Hebben die 3 modellen? Nou, net als je het bij elkaar schraapt, zeg maar. Omdat ze gewoon modellen niet uit productie nemen die misschien al over de datum zijn. Maar goed, nee. Ja, weet je. Een mooie poging.
4: Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
5: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
4: Ik ben Meinert Schut.
5: En ik ben Wouter Karsen.
4: Tot volgende week.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de vooruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag van vrijdag, wat is het? 26e juni alweer. Met Leenert en Michiel, ik ben Mark. Vanuit onze Haagse studio vandaag weer eens een keertje. Trouwens, dat hebben we tijdens de corona-enquête eigenlijk elke keer. Dus zo bijzonder is het. Het begint alweer bijna gewoon te worden dat we hier zitten.
7: Het is wel heel bijzonder dat wij hier zijn. Want de rest van Nederland, code rood,
6: blijft
7: thuis.
6: Ja, maar dan kan je lekker luisteren naar...
7: Dat is absoluut waar. Dan kan je luisteren, ja.
6: Ja, trefwoorden deze week. Box 3. Stikstof. Het is een nationale stikstofdag vandaag.
8: Water. Moeten we het ook over hebben?
6: Water gaan we het zeker over hebben, Michiel. Volgt die enquête over corona? Nou, daar kunnen we het zeker even over hebben. Ik hoorde jou vanmorgen ook al eventjes over genderneutrale toiletten, Leendert. Ja. Ik wou zeggen bij Bas, maar het was bij Ivan en Nina. Daar moeten we het toch nog heel even over hebben. Over hoe belangrijk dat is of hoe erg. Want er zijn twee opvattingen over in dit kamergebouw.
8: Wat ook wel leuk is, is dat het in deze studio en ook in deze podcast feed, mensen die erop geabonneerd zijn, die zullen het misschien al gezien hebben. Het is hartstikke druk in de feed met wat er allemaal aan podcasts aankomt. Dat is het ministerie van Voetbalzaken.
7: Ja, zeker. En daarom zit ik ook enigszins met slaapgebrek hier, omdat het Nederlands elftal gespeeld heeft. Maar we maken inderdaad met politici een podcast over voetbal. En de grap, het is begonnen met een grap. Als mensen als Johan Derksen en Jack van Gelder gewoon consequent over politiek blijven praten. Ja, die sportjournalisten, daar gaan wij lekker over voetbal praten. Dus we doen voor- en nabeschouwingen van het Nederlands elftal.
6: Gisteren zat er ook nog een aflevering over Moerdijk ineens tussen.
7: Ja, ook heel... Moerdijk kunnen we ook nog even benoemen.
6: Daar gaan we het ook nog even over hebben. Een ander verhaal dan gisteren hoorde.
8: En heel Nederland heeft dus slecht geslapen vannacht. Wij ook allemaal. Ik dacht wel...
6: Ik probeerde binnen te komen en ik heb vandaag een beetje wallen onder mijn ogen. Nu heb je hier zo'n gezichtsscanner. Waar je moet je pasje moet je laten zien.
8: Maar die herkende jou al niet meer.
6: Dat apparaat weigerde mij te herkennen omdat ik een beetje wadden onder mogen heb. Wat zegt dat ik er normaal heel gezond uitzie.
7: Precies.
6: Vandaag dus.
8: Het eerste wat ik wel dacht vanochtend, is dat ik heb ook niet goed geslapen, net als de rest van Nederland. Maar ik dacht meteen aan Jamie van Essen en hoe zou hij geslapen hebben vannacht?
7: Nou, we kregen wel vanuit het ministerie te horen...
8: Dat hij goed geslapen heeft?
7: Nee, dat ondanks code rood de ministerraad gewoon doorgaat. Dat ze voor de inloop van de ministerraad, dan staan we buiten, genoeg water hebben, zodat we kunnen hydrateren.
6: Maar geen schaduw.
7: Er is ook genoeg schaduw. Op het moment dat de uitloop van de ministerraad is, dan zitten we binnen bij algemene zaken. Nou, jij in dit geval, Michiel. En daar staat de airco aan. Dus doe een trui aan, zou ik zeggen. Want die zouden ze even wat extra power geven.
8: Is ook in het Kamergebouw, zodat in de plenaire zaal en in de commissiezalen en op de gangen en zo is het prima te doen. Maar
6: de redactie van BNR.
8: Op de redactie van BNR niet, maar ook in. Ik ben ook in de kamers van Kamerleden geweest deze week. Nou, die gaf ik het ook te doen. Zeker ook nog verdiepingen hoger. Wij zitten dan op de derde verdieping. Veel fracties die zitten nog verdiepingen hoger. Nou, dat is nog heter.
7: Ik zat een debat fiscaliteit te volgen in een commissiezaal. En ik had mijn jasje niet bij me, omdat het inderdaad op onze redactie en in onze studio zo heet is dat het echt niet mogelijk is om dat aan te houden. Maar in die commissiezaal dacht ik op een gegeven moment, nou, dit is te fris. En ik had een Instagram post gedaan, wat ik niet zo vaak doe, van een heerlijke dag om binnen een debat fiscaliteit te volgen. Wat aan de ene kant cynisch was, maar ik vind, zoals de luisteraars weten, fiscaliteit leuk. Ging over box 3, ging het onder andere over suikertax. En dan kreeg ik ook een berichtje terug van, nou, je zal het wel warm hebben. Ik zei, nou, helemaal niet. Ik zit een beetje te bibberen zelfs hier.
6: Gisteren was hier het debat over Moerdijk. En ik moest wat dingen voorbereiden voor vandaag. Ik heb de laptop gepakt. Ik ben in de plenaire zaal gaan zitten. Om daar lekker met een laptop op schoot een beetje tekstjes te typen. Daar was het echt heel comfortabel. En dan kon ik meteen zo met één oog en met één oor het debat over Moerdijk volgen.
7: Mag ik dan nog het laatste over het weer zeggen?
6: Ja, dan gaan we daarna naar de stikstof, ja. Want daar moeten we het heel kort over hebben.
7: In de ouder-app, want ik heb een kind, er kwam een berichtje. De school is morgen dicht vanwege code rood. Alle ouders die moeten werken. Kom naar de Bubble Jungle. Dat is zo'n kinderspeeltuin. Dat is zo'n kinderspeeltuin. Want daar is airco en dan kan je dan lekker met je laptopje gaan zitten.
8: Een soort monkey town.
7: Ja, een soort monkey town. Ja. En toen had ik al een heel sarcastisch berichtje gestuurd. Nou, ik zal de minister van Landbouw vragen of die naar de Bubble Jungle wil komen voor de presentatie van het stikstofpakket dan. Ik heb die weer gewist, want ik dacht, nou ja, dat is misschien ook niet zo aardig.
6: Ik denk ook niet dat de minister daartoe bereid zou zijn.
7: Nee.
6: Die heeft het al heel druk. En je zegt steeds eentje, maar ze gaan het met z'n drietjes doen, toch? Van Essen en Garremans en debat.
7: Ja.
6: Om ook te laten zien, ik hoorde je vanmorgen op de radio al zeggen, omdat het ook over INW, infrastructuur, waterstaat gaat en over.
7: Over water gaat, over klimaat en over stikstof.
6: Domein. Maar het is natuurlijk ook om te laten zien dat dit niet één D66-minister is. Ik zag bij.
7: Dat klopt, goed dat jij dat zegt. Van elke partij moest er iemand bij zijn.
6: Staan. Oh ja, dit zijn die sukkels van D66 weer die dat plan over stikstof vandaag gaan presenteren. Maar ze hebben gewoon drie partijen, drie mensen. Het hele kabinet gaat het stikstofbeleid doen. En dat stralen ze uit onder andere door met z'n drietjes te komen en niet Jamie van Essen in zijn eentje te sturen.
7: Ja, en ik hoorde al achter de schermen dat het inderdaad bewust zo gekozen is. Ja. Dat de hele coalitie aanwezig is.
6: Ik denk zelfs dat de ministerschappen zo zijn verdeeld zodanig dat dit bij stikstof.
7: Dit debat is een staatssecretariaat.
6: Ja, dat is waar. Dat is geen minister. Maar dat is die houdt zich met klimaat en groene groei bezig. Nou ja, zit je ook midden in het stikstofdomein als je niet uitkijkt.
7: Precies.
6: Want als je het aan het rechterdeel van de Kamer vraagt, dan gaat dit puur en alleen over energietransitie. En daarom hebben wij een groot probleem in Nederland, toch?
7: Ja.
6: Nou ja, dat was ook de Moerdijk.
7: Zullen we even over stikstof praten?
6: En heel kort, want volgens mij alles is uitgelekt. Alles is al besproken. Maar wat gaan we vandaag nou horen wat nog nieuw kan zijn?
7: Ja, dat is dus een beetje de discussie. Is nou alles uitgelekt of niet? Mijn antwoord daarop is nee. Want, om gewoon eens een voorbeeld te geven. Collega's van een grote krant kwamen van de week. De KDW, de kritische depositiewaarde, gaat uit de wet. Ja, dat is iets
6: niet
7: dat
6: uitgelekt.
7: Is simpel.
6: Dat staat in het regeerakkoord.
7: Ja, dat staat gewoon letterlijk in het regeerakkoord. Dus, en dat een kabinet gaat doen wat ze hebben opgeschreven in een coalitieakkoord is geen nieuws. Het zou nieuws zijn als ze het niet gaan doen. Ja,
6: zou uitlekken.
7: Maar dat even terzijde. Er is natuurlijk, ze gaan naar zonering kijken rondom Natura 2000 gebieden. 500 meter of een kilometer zones gaan er komen. Emissieplafonds, reductiedoelen, grondgebondenheid. Dus hoeveel koeien per hectare. De rekenkundige ondergrens wordt. Precies.
6: Dat kan 2,6 of 1,4 zijn. Maar dat, of weet ik veel wat voor getallen dat zijn, koeien per hectare. Maar die getallen gaan al heel lang rond.
7: Maar het gaat ook over de integraliteit van het beleid, zullen we maar eventjes zeggen. En wat dat betreft doen de getallen er wel toe. Maar die doen er pas toe op het moment dat je het hele pakket ziet. Dus als je één klein elementje eruit pakt, dan zegt dat eigenlijk nog niet zoveel. Zometeen, als wij op het ministerie zitten en we krijgen die technische briefing van ambtenaren, dan moeten we horen, nou, hoe verhouden de bepaalde maatregelen zich nou ten opzichte van elkaar? En waarom? Want het is allemaal te doen om natuurherstel, of in ieder geval dat de natuur niet verder verslechtert, het verslechteringsverbod vanuit Europa. En zodoende moet de vergunningverlening op gang komen.
0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: In de afgelopen 40 jaar hebben die heel veel stikstofreductie al bereikt. Maar in de afgelopen 15 jaar niet. Bijna niet. De industrie daarentegen die is gewoon rustig doorgekacheld. Die heeft al die tijd nog steeds. Dus die draagt al heel erg veel bij aan.
6: Infra hetzelfde verhaal.
5: Infra stelt hetzelfde voor. Dus dit is wat de landbouwrellen van een paar jaar geleden wel heeft opgeleverd, is dat de landbouw een kleinere bijdrage levert, omdat nu weer iets nieuws gevraagd wordt, toch van de industrieën van het vervoer, denk ik dan.
6: Ja, maar dan moet je dus een onderscheid maken, en dat hebben we de vorige keer hebben we dat ook al gedaan, tussen gericht beleid en generiek beleid. En waar we het nu over hebben is generiek beleid. En dat gaat dan over die stikstof.
5: Dit is een percentage voor heel Nederland, voor alle bedrijven in de industrie.
6: Ja, en dat gaat, de percentage zoals we die net genoemd hebben, dat gaat over die stikstofdeken. En die stikstofdeken, dat zegt wordt ook, hoe noem je dat ook alweer, als je geen hoogleraar bent, maar nog wel verbonden aan de universiteit. Emeritus hoogleraar Leen Hoordijk, om er even eentje te noemen. Hij zegt van ja, we moeten vooral naar die stikstofdeek kijken. En want die wolk aan stikstof. En dat,
5: echt overal
6: dat,
5: vandaag.
6: Dat is overal.
5: Terechtkomt, ja.
6: En dat moet omlaag. Het is generiek beleid. Maar we hebben ook dat gericht beleid in die zones. En daar is het dus heel erg de vraag van, nou, wat moet nou het aandeel gaan worden van de landbouw? En hoe groot gaat het aandeel zijn van vooral dan industrie in die zones? En hoe hoog worden die reductiedoelen daar?
5: Ja,
6: want daar moet je dus wel alle extra beleid gaan.
5: Om de Veluwe weg zou halen, maar je houdt dat ik zo vast ook wel wat industrie nog achterblijven. Dat zou natuurlijk heel gek zijn.
6: Ja, en dan krijg je wel, maar dan wordt het, daar heb ik gewoon simpelweg niet genoeg kennis voor.
5: Nee, dat vanmiddag gaat dat veranderen.
6: Ja, maar ook gewoon überhaupt. Want je hoort namelijk wel eens, ja, als je alle piekbelasters rondom Natura 2000 gebieden weghaalt, dan kan de vergunningverlening nog steeds niet op gang komen, omdat dat niet genoeg is. Als je met kritische depositiewaarde rekent, om dat stand te laten houden bij de rechter. Ja, 21 zegt dat bijvoorbeeld. Maar dat ligt er natuurlijk aan, de combinatie van gerichte maatregelen rondom die Natura 2000 gebieden. En nou, hoe gaat dan in de rest van Nederland, dat weten we dus, hè, met die, maar hoe gaat dat vorm krijgen? En hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
5: De NB zegt hier trouwens de overtreffende trap van. Want die zegt, als we alle stikstof in Nederland uitstoot weten terug te dringen tot nul, dus we gaan alle mensen weghalen en alle industrie en alle boeren en alles weg, dan komt er nog steeds te veel stikstof uit Duitsland ons land binnengewaaid om aan de regels te voldoen.
6: Ja, en dat klopt dus
5: ik
6: niet.
5: Ik denk niet dat dat klopt, maar dat is wel de overtreffende trap van wat jij zei, ja, de 20, geloof ik. Hè?
6: Ja, maar we hebben laatst een technische briefing hier gekregen, en daar zeiden ook de onderzoekers, we zijn een netto-exporteur van stikstof. Dus,
5: maar daar kan het nog steeds op zijn dat we te veel het land binnenwaait en dat we desondanks ook te veel exporteren.
6: Ja, dat is waar.
5: Ja, dat kan samengaan. Maar goed, maak je. Dan ga je vanmiddag meer horen. Want jij gaat naar de persbriefing, waarin journalisten worden bijgepraat door de minister en een paar ambtenaren waarschijnlijk.
6: Nee, minister is daar nooit bij.
5: Ik had vorige week over kerncentrales. Dat was Johan Strat, die deed dat persoonlijk. Dat ook nog wel eventjes zo aan de orde, denk ik.
6: Oké, nou, ik vermoed dat hier alleen ambtenaren zijn. Ja, ik moet dan terugdenken aan 4 jaar geleden. Toen zat ik er ook bij. Toen het stikstofpakket van Christiane van der Wal naar buiten kwam.
5: Het stikstofkaartje moment.
6: Ja, toen er bleef eigenlijk niets van die ruim 200 pagina's over, behalve dat kaartje. Maar dus, dat stelde wel degelijk. Dat was het landelijk programma Nationaal Gebied. En dat was veel meer dan dat stikstofkaartje, waar we het toenertijd heel veel over gehad. Dat werd helemaal gereduceerd tot een kaartje. En het zal nu aan de woordvoering van alle departementen, die zullen er meegekregen hebben, zorg ervoor dat het alles wat we presenteren niet uiteindelijk leidt tot alleen een kaartje.
5: Ja. Wat ik ook fascinerend vind, is de reactie van Gelderland al voordat het stikstofprobleem nu, de oplossing nu gepresenteerd wordt. Die van de week zeiden, wij zijn nu een paar jaar bezig met een bufferzone van 500 meter. In Den Haag hebben ze het ook wel eens over 1 of 2 kilometer. Wij gaan gewoon 500 meter doen.
6: Maar daarvoor wil ik wel zeggen, dat is bijzonder.
5: Dat is
6: maar dan moeten we eigenlijk eerst zien waar het kabinet mee komt.
5: Misschien is dat het plan. Maar
6: het zou ook zo kunnen zijn.

0: En dat zij veel effectiever in 500 meter zijn dan het kabinet voornemens is in een kilometer te zijn. Omdat ze daar, zeg maar, het beleid zo in die kilometer nog zoveel kan. Dat het helemaal niet zulke grote zoden aan de dijk stelt. Maar daarom heeft het geen zin om daarop op voor te sorteren.
1: Nee, iets waar we ook heel.
2: Ik ben ook helemaal geneigd om voetbalachtige voorspellingen te gaan doen. Nou, toch al, ja, wordt het dan die kilometer of toch 500 meter? En als het dan 500 meter blijkt te zijn, dan is er dus eerder dat lek vorige week geweest.
0: Maar het gaat beide zijn, hè? Het is een beetje de vraag rondom hoeveel natuurgebieden wordt het een kilometer en om hoeveel natuurgebieden.
2: En het verschil grote natuurgebieden en kleinere.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, ja. Maar goed, daar welke, moeten we dus ver van
1: natuurgebieden halen de finale? Dat is nu jouw vraag. Ja. Maar dan moeten we even de achtste.
2: Daar moeten we dus ver van.
0: Mag ik hier nog één ding over zeggen?
1: Over voetbal.
0: Nou, het is natuurlijk ook een beetje de vraag. Wij gaan zo meteen kijken naar hoeveel mol de rekenen weten waar ik al ben. 0,5. Dat zegt mij al bijna niet, zeg maar. En daar moet je echt een wetenschapper voor zijn. Wil je echt kunnen begrijpen wat nou zo'n mol precies is en doet.
1: Ja, we hebben het nu niet over het diertje, maar over een hoeveelheid atomen.
0: Ja, ja. En toch, zijn het atomen?
1: Moleculen.
0: De moleculen, ja. En de gewone Nederlander, die wil gewoon op een gegeven moment weten, gaan we weer bouwen?
1: Ja.
0: Wordt mijn weg gerepareerd? Kan ik me zo meteen een ondernemer, kan ik mijn bedrijf uitbreiden? Krijg ik daar vergunningen voor?
1: Niet gerepareerd, daar is geen geld voor.
0: Dat is ook waar.
1: Nee, maar een ander
0: je snapt,
1: probleem.
0: Je snapt
1: ja,
0: mijn punt.
1: Snap natuurlijk.
0: Alles wat wij zo meteen gepresenteerd krijgen aan cijfertjes en breedtes, dat heeft voor een hele kleine groep heeft dat echt hele grote gevolgen. Maar voor de rest van Nederland.
1: Voor de rest van Nederland niet.
0: Nou ja, behalve dan op het moment dat ze het daadwerkelijk voor elkaar krijgen om een juridisch houdbaar geborgd pakket te presenteren, waarbij de rechter zegt, ja, we kunnen weer vergunningen gaan uitgeven.
2: Ja. Vergunningen gesproken. Of wou jij naar iets anders toe?
1: Ja, ik wou naar iets anders. Maar als jij een vergunning wil, dan krijg je die van mij.
0: Ja, reduceert hij genoeg stikstof?
1: Maar wel blijf ademen.
0: Ja, scheid jij je poep en plas? Want dat is dan belangrijk, hè?
2: Wat smerig. Ja, ja. Ik heb jou net voordat we gingen opnemen horen vertellen hoe jij vannacht naar het Nederlands elftal hebt
0: ja, dat laat maar. Dan hoeft de luisteraar niet te weten.
2: Dat realiseerde ik toen ook. Nee, ik wilde zeggen over vergunningen gesproken. We krijgen straks dus de presentatie onder andere van Vincent Karremans, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij als de man die over het water gaat. En daar ging het ook veel over deze week hier in Den Haag. Om het even ingewikkelder te maken, we hebben het net over de kritische depositiewaarde, de KDW, gehad. Het ging deze week ook veel over de KRW.
1: De kaderrichtlijn water.
2: Ja, inderdaad.
0: 2027.
2: Ja, en 2027 komt eraan. Dus even, waarom speelt dit nou? Inderdaad, die KRW, die is begin deze eeuw Europees vastgesteld. EU-landen moeten de kwaliteit van hun water verbeteren.
1: Ja, we moeten gewoon schoon water hebben. Ja. En dat hebben we niet. En we vragen hier ook elke keer uitstel voor.
2: Ja, nou ja,
1: net als
2: ja,
1: met stikstof.
2: En vooral niet verslechteren. En wat er dus inderdaad gebeurd is, dit is begin deze eeuw is dit vastgesteld. Maar daar hoeft een land dan niet de dag daarna aan te voldoen. Daar heb je heel wat jaren voor. Ruim 25 zelfs. Dat gaat dan gefaseerd allemaal. Maar,
1: ja, maar dat is binnenkort.
2: Dat komt er ineens aan. Eind volgend jaar, december 2027. Dan moeten we daaraan voldoen.
0: Nou, even een quizvraag. Weet je hoeveel december toevallig?
2: Volgens mij 22.
0: Ah, volgens mij 20. Gaan we uitzoeken. Volgende week zeggen we welke het is.
2: Dan weten we wie dat goed had.
1: Ik weet echt Studio Den Haag, het BNR.nl.
2: Trouwens, ik weet vrij zeker 22.
0: Ja, nou, oké, okay, maar voor volgende week. Is een cliffhanger.
2: Debatten en rondetafelgesprekken hierover zitten volgen deze week. Er worden wel stappen gezet op die waterkwaliteit, maar niet genoeg om volgend jaar braaf aan die KRW te voldoen. Dat gaat niet lukken. En dus is er alweer de vrees, ook met stikstof nog vers in het achterhoofd. Misschien in een ideale wereld is binnenkort de stikstofcrisis opgelost. Maar dan, bouwprojecten, andere economische activiteit, kan dat wel een vergunning krijgen als de kwaliteit van het water daardoor slechter wordt en die KRW dus in de weg komt te zitten.
1: Ja.
2: zien we op ons afkomen. Nou,
1: dat is misschien wel een groter probleem, want er is veel meer water dan stikstof in Nederland.
2: Ja, ja. Nou, ja, inderdaad. En dat komt dus op ons af eind volgend jaar. Nou zijn er veel meer landen die die doelen niet halen. Dus in Brussel wordt er ondertussen gesproken over versoepeling of afzwakking van die KRW. Ook ingegeven door de wens die is ontstaan dat Europa concurrerender moet worden, zelf grondstoffen moet gaan winnen in plaats van dat we ons afhankelijk maken van landen ver weg. Nou, dus dat klinkt dan misschien aanlokkelijk, afzwakken of versoepelen. Maar er was deze week een debat hierover en in aanloop daar naartoe een ronde tafelgesprek. En daar zag je waterschappen, provincies, onderzoeksinstituten die eigenlijk allemaal zeiden, nou, afzwakking, als dat zou gebeuren, dat is hartstikke nadelig voor Nederland. Want vervuiling uit andere landen, dat stroomt netjes via de Rijn Nederland binnen als het benedenstroomse land waar wij in wonen.
1: Steggelen we al sinds de jaren 60, denk ik, met de Fransen over.
2: Ja, ja, ja. En wat er daar dan uit de rivieren hier naar binnen komt, nog los van wat er hier in Nederland.
1: Ja, wij doen ook er weer een heleboel PFAS bij, heb ik geleerd.
2: Ja, ja, ja, PFAS vanuit de industrie, maar ook vanuit de landbouw, gewasbeschermingsmiddelen die in de grond en in de beken terechtkomen.
1: Een mooi gewasbeschermingsmiddel. Ik zeg altijd gif. Want dat is het.
2: Nee, ja, dat is een goed, dat is een goed punt. Daar was donderdag dus een debat over. Nou, Karremans die vindt dat ook. Net als de waterschappen gaat daarin mee. Die zegt afzwakking niet wenselijk. Europese afspraken zouden er moeten komen om Nederland te helpen om dat tegen te gaan. Dus dat zien we ook op ons afkomen. En sowieso Vincent Karremans, hij had een drukke week en ik had het deze week druk met hem. Ja. Jij maakte er al een geintje over, Mark. Hij had nog een lang debat afgelopen dinsdag over zijn nieuwe afwegingskader voor infrastructuurprojecten. Er is tot 2040 80 miljard tekort voor wat er eigenlijk zou moeten gebeuren en alle wensen die we hebben voor nieuwe bruggen, het vervangen, het vernieuwen daarvan, het aanleggen van nieuwe wegen en van spoorlijnen.
1: Vooral ook gewoon het repareren, vervangen van asfalt, toch?
2: Ja, ja.
1: En die simpele dingen waarvan je denkt, nou, we zijn wel een redelijk rijk land, dat moeten we kunnen regelen.
2: Ja, en dus is het zo dat onderhoud, dat gaat voor op nieuwe projecten. Dat is dat afwegingskader.
0: Dat noemt hij toch terug naar de basis?
2: Ja. Ja,
0: ja, dat klinkt dan mooi, hè? Maar
2: zo zegt hij dat.
0: Gewoon, we gaan
1: geen nieuwe plannen maken.
0: Achterstallig onder, we gaan niks nieuws doen en we gaan het achterstallig onderhoud gaan.
2: Ja, nee, er zijn echt plekken waar zoveel scheuren in zitten dat het echt gevaarlijk gaat worden en je bruggen deels af zou moeten gaan sluiten voor zwaar verkeer. Nou, dat moet voorkomen worden. En Karremans heeft het de hele tijd over terug naar de basis, inderdaad. Hij zei ook nog in het debat, desnoods moet het maar lelijk zijn. Hij komt uit Rotterdam.
1: Dus hij is wel wat gewend, wou je zeggen?
2: Hij zei, ja, als Rotterdammer ga je lelijkheid vanzelf waarderen.
1: Oh god.
0: Ondertussen gaat Rotterdam niet blij mee zijn.
2: Nee, en bovendien is
0: een mooie stad.
2: Ja, dat is helemaal, helemaal geen lelijke stad. Anyway, de Kamer hartstikke verdeeld. Dat zag je ook tijdens dat debat. Pro dat dan zegt, eerst dijken en waterkeringen. En trouwens, er is zoveel geld tekort voor infrastructuurprojecten. Voer maar een kilometerheffing in. Ga op die manier geld ophalen.
0: CDA, tolwegen kan nog.
2: Ja, nou, Karremans zelf sluit dat niet uit. Hij komt in september, komt hij samen met staatssecretaris Annette Bertrand, komt hij met een lijst. En die gaat dan inzichtelijk maken wat waar nodig is en wat dat kost. En er wordt ook nagedacht over alternatieve financiering inderdaad. En Karremans zat deze week bij Sven op 1, bij de collega's van Radio 1. En toen werd hem gevraagd, ja, tolwegen, sluit u dat uit? Nou, nee, sluit helemaal niets uit wat dat betreft. CDA en BBB, die ondertussen bang zijn dat de regio, dus alles buiten de Randstad, weer kind van de rekening wordt.
0: Ja, dat gaat natuurlijk een enorm, want zij wil prioriteren.
2: Ja.
0: En dat gaat natuurlijk een enorm gedoe worden in de Tweede Kamer. Want de een wil iets in het noorden, de ander wil iets in het zuiden en iedereen komt op voor zijn eigen provincie. Nou, ga er maar aan staan.
2: Ja, ja, en dat is allemaal op het bordje van Vincent Karremans. Moeten we al naar een break toe?
1: Nee, we hebben nog wel een half minuutje. Oh, als je het over, over leuke dingen wil hebben.
2: Ja, dan maak ik hem heel snel af. Want ik heb dus veel geluisterd en gekeken en ook gesproken met de persoon Vincent Karremans. Interessante politicus sowieso. Ja. Een van de coming men van de VVD. Als Dylan Jesselgus ooit van het toneel mogen verdwijnen, gaat ooit een keer gebeuren, dan is Karremans wellicht een van de mensen die klaarstaat. Heel veel voorkeursstemmen gekregen, ook bij de afgelopen verkiezingen. Hij was dus urenlang met de Tweede Kamer in gesprek deze week over de KRW, over onze infrastructuur. Maar toen keek ik van de week 's avonds op TikTok. En toen kwam ik terecht
1: weer bij Vincent Karremans.
2: Op het TikTok-account van Vincent Karremans. Daar zag je niks over deze twee urenlange debatten. Maar daar zette Vincent Karremans wel iets anders van zichzelf neer.
3: Ja, kijk jongens, we staan hier in Hartje Den Haag. De Concrete Jungle. Kijk eens even wat we hier hebben. Een hele speciale, maar binnenkort bedreigde diersoort. De Fatbicus arilextus. Daar staat hij. Zorgt voor veel overlast in winkelgebieden zoals dit. En voor ontzettend veel ongelukken. Met hersenletsel tot gevolg onder jongeren. Kijk, daar gaat er weer eentje. Dat is wel een hele lijpe, hè. Deze zie je nu nog heel veel in het straatbeeld. Straks als we een helmplicht hebben, minimum leeftijd en een aparte categorie waardoor gemeenten fatbike-vrije zones kunnen instellen, vraag ik me af.
2: De Fatbicus arilextus.
1: Ja, Latijn is vast heel mooi, hè?
2: Ja, en als je het dus op sociale media een beetje zijdelings bijhoudt allemaal, of sterker nog het via een algoritme automatisch naar je toe laat komen.
1: Dan denk je dat hij hier de hele week mee bezig geweest is.
2: Dan denk je dus, Vincent Karremans is hier de hele tijd mee bezig met de Fatbicus arilextus. En ik vroeg me wel af, wat zouden mijn, met alle respect, iets oudere collega's die hier naast me zitten, wat zouden die daarvan vinden?
1: Ga daar even over nadenken tijdens de reclame. Dan gaan we daarna door met al die andere onderwerpen die we al besproken hebben, dat we die nog moeten gaan bespreken. Tot zo.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de 8e finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag, tweede deel, met nog steeds Leenert. Michiel, ik ben Mark. We hebben nog een heleboel te doen, dus we gaan proberen het tempo een beetje te verhogen, mannen.
5: Ja, oké. Okay.
4: Bijvoorbeeld moeten we het hebben over de parlementaire enquêtecommissie corona. Wij nemen dit om 10:05, over 10 is het nu precies. We zijn net begonnen weer met het vrijdagse eerste verhoor.
6: Op een dag dat er...
5: De scholen dicht zijn.
4: Allerlei... De scholen dicht zijn, en dat is het thema van de week. De
6: scholen dicht zijn gegaan. Ja. Wel net anders, hè, want dit code rood natuurlijk afgegeven door het KNMI, maar het KNMI heeft niet besloten dat scholen dicht moeten.
4: Nee, dat is inderdaad anders gegaan. Maar het effect is toch dat je vandaag niet naar school gaat, op bijna geen enkele plek, dacht ik. En wat ik me afvroeg, want bij corona was het dus achteraf zo, ik wist helemaal niet in die tijd, maar ik had ook geen kinderen met problemen. Als je per se naar school wilde, dan mocht je altijd. Dus als je bijvoorbeeld thuis altijd gewelddadige ouders had en je wilde overdag even naar een veilige haven, dan was dat mogelijk. Ik weet niet of dat vandaag ook is. Als je vandaag denkt, ja, maar ik heb thuis zit ik in een huisje van 32 graden. 35, 36, wat wordt het? In sommige plekken bijna 40.
5: Het was bij het tropenrooster.
4: Ergo wil ik.
5: Ja. Toen ze bij ons op school het tropenrooster tot 1 uur... En je had geen opvang, kon je gewoon tot na 3 uur gaat de school uit. Ja. Kon je je kind daar gewoon laten. Alleen, ik was gisteren op zoek, want ik dacht even, wij hebben een probleem.
4: Ja.
5: Ik moet natuurlijk hier zijn. Jawel. Jullie kunnen mij niet missen.
6: Klopt.
5: maar daar stond niet bij. Dus ik denk van niet.
4: Oké. Okay. Nou goed. Maar zo komen we toch bij de corona. En jij vroeg een week of 2 geleden, Leenert, levert dat nou eigenlijk al wat op, al die verhoren? En ik heb van de week weer een beetje te denken, want het gaat over de sluiting van scholen, maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet over. Het gaat over, hoe is Nederland nou bestuurd in die coronajaren? Bij wie haalde de regering zijn informatie? Was het echt puur en alleen het OMT-advies? Of werden er toch ook gewoon allerlei politieke afwegingen? En daar zijn deze week, bijvoorbeeld bij over hoe gekomen is tot die schoolsluiting, toch wel heel veel dingen over aan het licht gekomen. Dat het werd gepresenteerd, in elk geval door Mark Rutte, die altijd zei, het OMT-advies is heilig, of wij volgen dat zoveel als dat mogelijk is. Maar er is toch ook heel veel politieke afweging op de achtergrond geweest. En dat is dan uit de verhoren van Paul Rosenmuller, die van de VO-raad, dat is voor de onderwijssector. Die vertelde erover hoe dat dan werkte. En dat er bijvoorbeeld, hij ging mee met het idee van Rutte dat de wetenschap moeten we volgen. Maar toen zei het OMT, de scholen die kunnen open blijven. En een dag later zei de Federatie Medisch Specialisten, nou, die scholen kunnen beter dicht, dat is gevaarlijk als je die openhoudt. En toen was ineens het hele land zei, oh, maar als er ook wetenschappers zijn die zeggen dat dit spannend is, dan moeten de scholen dicht. En toen kwamen er ook al berichten, dat herinner ik me van toen, dat ineens ouders zeiden, nou ja, er zijn dus kennelijk dokters die zeggen dat je niet naar school mag. Dan hou ik mijn kinderen thuis.
5: Er was toen inderdaad enorm veel druk vanuit ouders om de scholen te sluiten.
4: Maar dat kwam dus door twee tegenstrijdige adviezen. En daarna is er dus in de onderwijspolder, zoals ik dat ergens benoemd kwam, tegenkwam, is er gezegd, ja, nou, er is geen houden meer aan. En Rosenmuller die had het over, dan heb je de keuze tussen regie of anarchie. En dan kan je beter proberen regie te houden en te zeggen, oké, het land wil kennelijk dat we nu dicht gaan. Dan gaan we nu de scholen sluiten.
5: Om toch een brugje te maken naar nu het hitteprotocol, code rood. Je hebt een school en daarboven zit een bestuur. De school van mijn dochter zit er ook wel 13 of 14 scholen onder. En het bestuur beslist dan, zodat jij als ouder niet de directeur kan gaan lastigvallen, wat ik wel van plan was. Wat flik je me nou? Maar dat is zijn keuze gewoon niet. Hij kan dan gewoon zeggen, ja, sorry meneer Beekman. Ik ben ook maar,
7: I don't make the rules.
5: Ik ben ook slachtoffer van het systeem
4: maar dan
5: geworden.
4: Ga je gewoon naar het hoofdkantoor?
5: Ja, weet ik niet of ze dan de deur voor mij open doen of de telefoon opnemen.
4: En wat ook deze week, want er zijn heel veel mensen inmiddels al verhoord over hoe het nou gegaan is met de onderwijssluiting. Iedereen zegt, dat was echt een heel slecht idee. Dat moeten we nooit meer doen, heb ik ook een paar mensen horen zeggen. Ik weet niet of we de volgende keer weer redden, want dat betekent dus de afweging die Mark Rutte nu niet expliciet in de politiek wilde laten maken, dat is natuurlijk in het Catshuisoverleg wel gebeurd, maar niet voor de camera's. Kiezen we ervoor om kinderen vrijheid te geven, of kiezen we ervoor om de ziekenhuizen niet overbelast te laten raken die in de buurt van Code Zwart en uiteindelijk zaten. Dus dat is natuurlijk een politieke afweging die nooit expliciet op die manier bediscussieerd mocht worden, kon worden, op de een of andere manier. Dus daar heb je ook alweer zo'n voorbeeld dat er toch veel meer politiek in het proces zat dan de politici wilden toegeven. En ook dan in het Onderzoeksraad voor Veiligheidsrapport staat. Want die hebben er ook uitgebreid onderzoek gedaan. Hier in de kast ligt samen zo'n 10 centimeter papier van dat rapport. En daarin staat, ja, er was een medische tunnelvisie. Iedere regering die volgde gewoon het OMT ongezien. Andere aspecten die wogen minder zwaar. En uit deze verhoren blijkt dat het OVV-rapport daar ook weer tekort door de bocht is. En dat er eigenlijk toch veel politiek is. En jij zegt dat is logisch.
5: Nou, als je dat het lastig is om de keuze te maken van, joh, gaan we voor het welzijn van kinderen of van ouderen?
4: Dat is een verschrikkelijk moeilijke keuze. Ja. Maar dat is niet een medische keuze. Dat is een politieke keuze. Ja. En die werd nu als medisch gepresenteerd. Maar die was toch in de praktijk wel degelijk ook eentje waarin politieke belangen niet in de grote vergaderzaal met al die mooie blauwe stoeltjes hier, maar achter de gesloten deuren van het Catshuis en in het dagelijkse overleg wat de premier met een aantal ministers had in een kernteampje. Daar werd dat soort dingen besproken. Dus dat wordt nu langzaamaan uit die verhoren wordt dat wel duidelijk over hoe de OVV heeft echt een heel belangrijk rapport geschreven, maar dat hij toch ook weer nog iets te kort door de bocht is misschien geweest. En de nadruk van die rapporten, die onderzoeken, ligt ook een beetje anders. En wat ik toch ook wel echt een heel indrukwekkend voor vond, was van kinderombudsman. Dat is een vrouw. De commissie had het steeds over de kinderombudsvrouw, maar zelf zei zij, ik ben kinderombudsman. Nou, dan ga ik daar ook maar in mee. En wat zij eigenlijk beschreef, was dat er in de politieke besluitvorming nooit serieus is gekeken naar de belangen van de kinderen. Terwijl in het kinderrechtenverdrag, en daar hebben wij gewoon als land de handtekening onder gezet, staat, bij elke besluit wat je neemt, moet je even afvragen, welke consequenties kan dit hebben voor kinderen? Ook als je een brug bouwt, bij wijze van spreken. Daar is het waarschijnlijk niet zo relevant. Maar als je iets doet, moet je altijd even afvragen, wat kunnen kinderen hiervan van merken? Sterker, je moet te raden gaan bij die kinderen wat ze ervan vinden. Dat doen we ook nooit. Daar zijn wat kinderraden. Maar de kinderombudsvrouw die zei, of de kinderombudsman die zei, de kinderen werden gewoon genegeerd. En dan stuurde zij een brief. Want er zijn allerlei situaties waarin het misging. Kinderen die thuis in een moeilijke situatie zaten met heel veel kinderen in een klein huisje wat veel te warm was in de zomer. Of met gewelddadige ouders. Nou ja, al dat soort schrijnende gevallen.
5: Kinderen alleen?
4: Ja, precies. Die vereenzaamden ineens.
6: Ja, en ook de mate waarin je onderwijs kunt volgen, dat hangt natuurlijk ook helemaal af van je thuissituatie en of er laptops zijn. En het inderdaad gewoon een algeheel.
4: En van het afstandsonderwijs, wat van school tot school ook verschilde.
6: Ja.
4: Maar daar heeft zij dus een brief over geschreven naar een stuk of 7 ministers. En er is er eentje die de moeite heeft genomen om te zeggen: u heeft mij een brief geschreven, u bent notabene een hoge college van staat. Ik moet u denk ik serieus nemen, kom eens langs. Alleen Slob, die op dit ogenblik verhoord wordt, die heeft de moeite genomen. Terwijl Van Engelshoven, die de minister was van, maar dan niet voor het basisonderwijs, die zei: ja, nou ja, god, we hadden allemaal wel door dat het moeilijk ging met de kinderen. Had echt geen interesse in wat nou de kinderombudsman allemaal te melden had. Nee, ja, dat wisten we toch wel. Er klonk echt zo'n grote desinteresse uit. En, ja, ik had ook wel eens met kinderen gesproken. En dat, dat overigens, zij had een beetje een Mark Rutte-stijl van antwoorden. Dat viel zelfs collega's uit de Tweede Kamer van het personeel op. Dat zij allerlei dingen niet kon herinneren. Ze zei niet dat ze geen actieve herinnering had, maar iemand zei: had zij nou af en toe een actieve herinnering ergens aan of niet? Dus, nou ja, dat is toch wel schrijnend als je op die manier. En dat is de eerste, want alle anderen verhoren tot nu toe. Iedereen heeft bijna overal wel antwoord op. Of soms zeggen ze: dat moet ik even nagaan. Of ik kan u achteraf nog even de exacte data vertellen. En of dat nou om 4:30 of om 4:30 was die dag, dat weet ik niet meer. Maar dit was de eerste die eigenlijk geen idee meer. Maar ja, die kreeg ook van de vragen van de commissie het gevoel dat zij het idee hadden dat Van Engelshoven er niet zoveel werk van gemaakt heeft destijds. In tegenstelling tot Slob. Die juist wel, nou ja, dus onder andere met de kinderombudsman in Slob.
5: We moeten natuurlijk nog zien hoeveel Slob zich nog herinnert, hè, vandaag.
4: Ja, zeker. Ze werd ook steeds in allerlei verhoren afgezet. Oh ja, en dan bent u dan in gesprek. Oh ja, want we weten dat meneer Slob deed dat wel. En u deed dat niet.
5: Mm-hmm.
4: Oh ja, nou ja. Dus ik kreeg heel het gevoel dat ze heel erg achterover is gaan leunen. Van nou ja, de scholen zijn dicht. Klaar.
5: Ja, dan hoeft er ook niet gewerkt te worden. Ja.
4: Nee, en ze had zich ook nog niet al te veel mee bemoeid. Ze was één keertje was ze dan naar katshuissessie geweest. En dat vond ze wel genoeg. En Slob was bij elke keer dat het over het onderwijs ging, was hij erbij geweest.
5: Bijzonder.
4: Ja, dus dat laatste, dat is dus wat de commissie zegt te weten. Maar dat is, daarom, het begint wel echt wat op te leveren. Dat is zeker waar. Wat het ook opleverde, studiodenhaag@bnr.nl roep ik af en toe als e-mailadres. Het leverde een verhaaltje wat ik op de radio gehouden heb. Een hele lange mail op van Daan van de Boogaard.
6: Echt 3 pagina's of zo?
4: Het is 2 pagina's, want ik heb mijn eigen antwoord erbij geprint voor de zekerheid.
6: Oké. Okay.
4: En ik geef zijn hele naam er maar bij, want hij is namelijk gewoon het opperhoofd bij de Long Covid Nederland organisatie, vereniging, stichting, weet ik niet. Dus dat is een belangenclub die zich bezighoudt met Long Covid. En die maakt zich heel boos dat wij in onze verslaggeving geen aandacht hebben voor Long Covid. Dat is tot nu toe hebben we daar. Ik heb geen enkel moment gedacht, hier moet ik het over hebben. En hij maakt zich nog veel bozer dat de commissie daar geen aandacht voor heeft, want dat vindt hij. Ja, dit is de reden van het bestaan van zijn stichting of vereniging, dat weet ik niet eens. Ik heb daar geen aandacht voor gehad, omdat ik denk, ja, ik heb het niet zien gebeuren en ik heb het ook niet gemist. Want ik denk dat eigenlijk.
6: Nou ja, het is natuurlijk iets waar heel veel mensen mee kampen. Ja. Maar het is wel zoiets dat, ja, als je dat zelf niet hebt of niet in je directe omgeving meemaakt, dat gauw aan je aandacht ontsnapt.
5: Ja, maar daar is de politiek maar nou juist voor. Om ook op te komen voor de belangen van kleine minderheden.
4: Ja, maar de commissie die doet onderzoek niet naar of de juiste beslissingen genomen zijn, maar die doet onderzoek naar hoe zijn er beslissingen genomen. En dan is long COVID daar een consequentie van. Maar dat kan je dus ook via de schoolsluiting onderzoeken. En je kan het ook onderzoeken via hoe het OMT vergaderde. Dus je hoeft dat niet per se. Dat is dus Daan van den Boogaard niet met me eens. Dat is helder. Maar dat hoef je dus niet per se via long COVID te onderzoeken, is mijn stelling.
6: Ik betrok het ook vooral op mezelf ook, hoor. En waarom hebben wij daar geen aandacht
4: voor? Ik heb er in wat ik er op de radio over en in de podcast over gedaan, op geen enkel moment gedacht, ik moet het nu over long COVID hebben. Want daar gaat de commissie ook niet mee aan de slag. Ik had kunnen benoemen, ik heb het gemist. Maar dat was feitelijk niet zo.
5: Ja, dus, wij hebben als BNR het überhaupt heel weinig over long COVID gehad. Omdat we gewoon een aantal kerngebieden hebben. Waarin long COVID en eigenlijk zorg.
4: We houden ons niet heel erg bezig met medische zaken.
5: Nee, dat is nou eenmaal zo. Wij hebben zo onze prioriteiten bij deze zender.
4: Ja.
5: En dat komt omdat we een klein team hebben. Dus we houden het in de gaten. Maar,
4: maar niet genoeg, dat is wel heel helder. Want nadat ik had geantwoord, heb ik nog een twee keer zo lang antwoord teruggekregen.
5: Okay.
4: Wat overigens wel dus betekent dat als je een mailtje stuurt, dat de kans groot is dat je een antwoord terugkrijgt.
5: Ja,
4: en ook dat ik daarna soms weer nog een veel langer antwoord terugkrijg. En dat mag. Dankjewel daarvoor. Blijf ze mailen. Het is trouwens heel interessant. De mailtjes, ik heb twee mailboxen die ik beheer. Die van de technoloog en die van Studio Den Haag. Bij Studio Den Haag is het... Ja, ik ben het niet eens met wat jullie gezegd hebben. Dus daarom is er iemand dom. Wij of degene die wij bespreken.
5: Niet allemaal, hè?
4: Nee, maar dat is een soort gevoel. En bij de technoloog is het... Hoi, ik heb een leuk AI-bedrijf. Mag ik komen vertellen?
5: Oh ja. Nou, je had laatst ook een leuke vraag gekregen, toch?
4: Jawel, er komen heel veel leuke dingetjes uit. Links en rechts.
5: Sneltoetsen. Maak eens een uitzending over sneltoetsen. Vond ik echt heel grappig.
4: Ja, maar had ik verkeerd gelezen.
5: Oh, nou, alsnog vind ik het goed idee.
4: Ik wil ook heel graag een aflevering maken in de technoloog. Niet in de studio.
6: Oh, dus in de technoloog. Ik denk sneltoetsen in de politiek.
5: Nee. Maar dit wordt. We dwalen af. Laten we naar een ander onderwerp gaan.
4: Box 3. Doen we ook even snel.
5: Ja, box 3 gaan we even snel doen. We hebben het vorige week natuurlijk uitgebreid over gehad. En waar staan we nu? Het gaat nog steeds over de vermogensaanwasbelasting. Daar is politiek geen steun meer voor. Dan hebben we het over beleggingen. Hebben we het dan? En ze willen naar uiteindelijk een vermogenswinstbelasting toe. Dat je pas op het moment dat winst gerealiseerd is de belasting over gaat betalen. Nou, dat gaat geld kosten. Vorige week vrijdag is staatssecretaris Ehrenberg van Fiscaliteit met een menukaart gekomen. Aanpassingen om ervoor te zorgen dat de politiek in ieder geval voor nu, zolang er geen vermogensaanwas, geen wet is om te belasten op vermogensaanwas. In ieder geval dit als tussenwet aan te nemen. Maar volgende week...
4: Maar die menukaart, weten we...
5: Oh, de menukaart, wat, ja.
4: Hoeveel opties zitten erin?
5: Er zitten 7 opties in. En de belangrijkste is de verliesrekening. En dat je dat ook kan doen. Je moet even kijken dat
4: je
5: op het moment...
4: winst en dan betaal je daar belasting over. Maar als je het jaar daarna verlies maakt... dan mag je die 2 jaren met elkaar combineren, toch?
5: Ja, het gaat nu vooral om... terugkijken. Dus,
4: ja, 1 jaar terug.
5: Ja, dat is... een jaar terug. Want als het stelsel nu begint... En je gaat over je winsten... ga je belasting betalen... Kan je dat niet verrekenen met verliezen uit het verleden. Okay, alleen uit de toekomst. Nou, maar dat wordt heel technisch.
4: Ja.
5: De vraag is... wat gaat volgende week de Eerste Kamer doen? De Eerste Kamer gaat de wet...
4: Die ligt in de Tweede Kamer... En is ook tegelijkertijd in de Eerste Kamer?
5: Nee, let op.
4: Oh, ja.
5: Want de aanpassingen, de menukaart... daar wordt een keuze deze zomer over gemaakt. En daar komt een novelle uit, dus een aanpassing op de wet. Maar de wet zoals die nu is, ligt nog voor in de Eerste Kamer.
4: Ah.
5: En de Eerste Kamer gaat het volgende week behandelen. En dan
4: als de
5: vraag van de Ehrenberg aan de Eerste Kamer is... wacht u met stemmen totdat ik met de aanpassingen kom.
4: Ja. Want als de wet het sneuvelt in de Eerste Kamer, wat zomaar zou kunnen, want waarom niet?
5: 2,4
4: dan
5: miljard.
4: Dan is er ook geen novelle meer, want die is een aanpassing op een niet bestaande wet. Dan.
5: Ja, exact.
4: Toch?
5: Ja.
4: Dus hij hoopt om misschien in de zomervakantie rond Prinsjesdag het op de een of andere manier te repareren.
5: Ja, en als dat niet gebeurt, dan moeten ze dus daar wat vorige week over. Moeten ze over 2,4 miljard per jaar gaan praten. Komt er minder binnen om vanwege toch... je kan tegen vermogensaanwas of niet aanwasbelasting zijn. Ze gaan in ieder geval beleggingen wat effectiever belasten. En dat levert, dat is het grootste deel, dat levert de staatskas geld op. Want box 3 moet ongeveer 10 miljard opbrengen. Nou, dat lukt dan niet. En dan moet je dus ergens binnen het vermogensdomein... moet je een oplossing vinden dat je toch nog naar die 10 miljard komt. En daar hadden we het vorige week al over. Nou, hoe gaan ze dat dan doen? En
4: dat weten we nog niet, want we weten nog niet eens of die in de Eerste Kamer sneuvelt.
5: Nee.
4: Laat staan of de novelle er komt en laat staan of ze samenkomen.
5: Ja, en daar speelt Pro, daar had ik het vorige week ook over, een belangrijke rol in. Want Pro zegt namelijk... in de zomer, de besluiten die op fiscaliteit worden genomen... die ook landen in het belastingplan... is het een beetje de vraag of de plannen op de novelle... ook in het belastingplan landen of in een aparte wet, heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. Maar op het moment dat er te veel... als de rekening uiteindelijk bij de werkenden komt te liggen... gaan wij het hele belastingplan wegstemmen. Dat is,
4: de regering gevallen, zei je vorige week.
5: Nou, als het belastingplan niet genoeg steun... als het belastingplan geen steun vanuit de Kamer krijgt... Dus, ze kunnen ook vanaf rechts steun krijgen voor het belastingplan... dan houdt hij het ook. Maar als links en rechts zegt, ja, we gaan niet voor dat belastingplan stemmen, ja, dan zouden de regeringen of het kabinet, dat gaat niet gebeuren. Maar het is wel een groot dreigement voor Pro, hè? Want ze willen deze zomer op meer punten met Pro gaan onderhandelen. Maar als Pro zegt, ja, wij gaan sowieso het belastingplan wegstemmen, ja, dan kan je onderhandelen tot je ons weegt. Maar alles heeft een budgetair gevolg en een dekking nodig. Of het nou in de inkomsten- of de uitgavenkant is. Maar vooral aan die inkomstenkant met het belastingplan.
4: En ik las gewoon vanmorgen in de Telegraaf dat over rechts kan helemaal niet. Het moet over links.
5: Ja, dat hadden wij toch al eerder geconstateerd.
4: Ja, dat hadden wij
5: al
4: eerder geconstateerd.
5: Dat BBB zo onzeker is dat niemand dat durft.
4: Ja, nee, dit was ook een vrij flauw grapje. Maar ja. Het was natuurlijk wel iets wat... ik denk dat de VVD hier even op scherp werd gezet, toch? Dames en heren, dit gaat u toch niet laten gebeuren? Door de Telegraaf.
5: Ja, ja, dat denk ik ook.
4: Door de Telegraaf even een campagne aan het voeren waren.
5: Ja, zeker.
4: Moet je af en toe doen natuurlijk gewoon. We kunnen, als jullie dat willen, door naar bijvoorbeeld Moerdijk en de kernenergie. Er valt ook nog wat een en ander over te zeggen. Er was dus een debat over Moerdijk. Dat was op donderdag. Ik zei net een paar keer gisteren, maar dat is natuurlijk alleen als je op vrijdag luistert.
6: Alleen dan klopt dat, ja.
4: Ja. En anders was het misschien wel vorige week of vorig jaar.
6: Jij bent daar best even bij geweest. Dat had deels te maken met de
4: temperatuur. Ja, maar dat was vooral vanwege de airco.
6: Temperatuur in het gebouw, maar ook natuurlijk inhoudelijk.
4: Ik vind het ook fascinerend. Het heeft ook te maken met, ik ga me hier na de zomer weer heel erg veel bezighouden met energie. En dit is natuurlijk een van de redenen waarom Moerdijk als dorp zou moeten verdwijnen, is om plaats te maken voor aanlanding van wind op zee. Dus de stroomkabels die moeten daar komen. Er moet een hoogspanningscentrale komen, of iets van zaak. Er moeten misschien waterstoffabrieken komen en grote batterijopslag voor opslag van stroom. Dat is nou net, die laatste twee zijn in het nieuwste plan van staatssecretaris debat misschien dan toch weer gesneuveld. Maar dus dat project is gewoon een energieproject. En in de zaal zaten trouwens ook twee van onze collega's die een prachtige podcast
6: hebben. Ja, geweldig.
4: Moerdijk, Dorp van de Rekening.
6: Jorik en Lennart.
4: Ja.
6: Shout-out naar jullie.
4: Die ook, dat is ook wel heel grappig. Die zijn dus heel veel in Moerdijk geweest. Ik zelf eigenlijk, ja, één keertje. Maar die zaten ook gewoon naast... Ja, dit is dus de wethouder. En die kennen we inmiddels, weet je. Dit was de mevrouw die deze organisatie... Nou ja, die kennen het halve dorp, was ook mijn indruk. Hoewel, het was echt vol op de tribune. En ik... Dat is misschien halen we de inhoud niet meer op de radio. Maar dan moet je gewoon straks naar de podcast om de rest te horen. Er is altijd al gedoe als het publiek hier op de tribune komt zitten. Je hebt een vak voor, laten we zeggen, de gewone burgers. Dan heb je een vak met stoeltjes voor de pers. En dan heb je nog een vak met stoeltjes voor genodigden van de Kamer. En daar zijn bijvoorbeeld ook de schoolklassen die hier af en toe eventjes een rondleiding krijgen. Die worden daar ook neergezet. Normale mensen die gaan gewoon op een willekeurig stoeltje zitten, want die hebben helemaal niet door dat er onder dat stoeltje een plaatje geplakt is waarop je in hele kleine letters kan lezen dat dit een stoeltje voor de pers is. Dus dan moet zo'n bode moet er naartoe. Bent u van de pers? Nee, wilt u dan in uw vak van de burgers gaan zitten, van de bezoekers? Oh ja, nou, dat vak was op een goed moment vol, want half Moerdijk zat hier. Er waren echt een aantal busladingen mensen. Ik weet even met de bus waren gekomen, maar een heel veel mensen waren
6: dat
4: er.
6: Dat hoorde ik Jorik en Lennart wel zeggen, inderdaad. Dat het een of meerdere bussen vanuit Moerdijk naar Den Haag waren geweest.
4: Ja, nou, het meerdere bussen, want dat kan niet allemaal in één bus geweest zijn. Dus dan lopen iedereen loopt over naar het persvak. En dan wordt één voor één wordt iedereen weer teruggestuurd. Nou, u kan wel achter de rij kan u staan. Op een goed moment werd dan het vak voor de genodigden. Ja, er kwamen helemaal geen genodigden vandaag. Dus dan kunnen we dat ook wel gebruiken. Dus daar was eigenlijk ook nog niet genoeg ruimte. Toen bleek dat dus Jorik en Lennart, dat zijn journalisten, maar die zaten in het vak van de, waar dus de burgers...
6: Zij zijn ook een beetje Moerdijkers.
4: Ja, precies.
6: Immers.
4: Maar die hadden zich aangemeld als burger, want ze gingen hier helemaal geen journalistiek bedrijven. Ze wilden gewoon dat debat meemaken. Toen kwam dus die inwoners van Moerdijk zeiden, ja, maar jullie zijn toch journalisten? Gaan dan in een vak van journalisten zitten. Maar dat kon niet, want die hadden zich verkeerd aangemeld daarvoor. Wat heel veel gedoe, het heen en weer schuiven van al die mensen de hele dag. Ik zat te denken, eigenlijk moeten gewoon die stoeltjes, die moeten een kleur krijgen, dat je tegen de mensen bij ingang kan zeggen, u mag zitten op de groene stoeltjes. Die blauwe, die zijn van de pers. Daar blijf je af. Dat is veel simpeler. Maar nu lopen er dus de hele tijd mensen met prachtige pakjes en heel beleefd. Het gaat
6: die zijn er heel druk mee.
4: Heel elegant.
6: Heel druk mee de hele dag.
4: Maar die zijn de hele dag bezig om mensen op het goede stoeltje te krijgen op de tribune. En bij zo'n debat als gisteren met Moerdijk, waar dus veel burgers ook aanwezig zijn, Daar is de procedure eigenlijk niet op berekend. Want alle andere dagen van het jaar gaat het natuurlijk gewoon hartstikke goed. Zo komen we aan het einde van onze tijd op de radio. Dat betekent dat alles wat je over Moerdijk van mij te horen gaat krijgen, dan moet je even voor naar de podcast. Studio Den Haag, zoek hem even op, abonneer je meteen even. Dan gaan we daar lekker verder. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Tot daar en anders. Tot volgende week.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.